0: De nacht van EO. Het wordt Esther af en toe te veel. En dan berg je maar. Want mama is boos. Boos op de kinderen, boos op de ex, boos op het meisje achter de kassa, boos op de navigatiesysteem, boos op de baas. Maar vooral boos op zichzelf. Wij zochten Esther op na haar voorstelling. Mama is boos.
1: Nou, welkom Esther. Goed dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Je speelt hem nu 3 avonden in een uitverkocht Zoetermeer.
2: Ongelooflijk, hè?
1: Wat verklaart dit succes?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag.
1: Ben jij het? Is het Zoetermeer?
2: Ja, is het, ik denk dat het Zoetermeer is. Ja? Nee, het is social media.
1: Oh, echt?
2: Het is social media.
1: Wat is er op social media gebeurd?
2: Nou, ik was 2 jaar geleden op vakantie met een van mijn beste vriendinnetjes. Britt Compagne, zoek haar ook op. Geweldige comedian, cabaretière. En wij zijn al heel lang vriendinnen. En
1: puur toeval dat jullie allebei in deze hoek zijn beland.
2: Absoluut niet. Nee.
1: Dit is wel jullie
2: Zij deed het al heel lang. En ja. Ik kwam net na mijn scheiding, midden in een burn-out, was ik begonnen met comedy. En ik ging naar een comedy show. En daar was zij de master of ceremony. Daar trof ik haar. En ik had geen flauw idee dat zij dat was. Dus ik ging naar het toilet en ik zei, heb ik nog tijd? Zij zei, ja hoor, tuurlijk. Dus ik kwam terug en ik zat natuurlijk op de voorste rij. Dus ik was gewoon de hele show
1: de lul.
2: Maar zij heeft geen rijbewijs, dus ze moest naar huis. En toen heb ik haar naar huis gebracht, samen met een vriend van mij. En toen zijn we gewoon vriendinnen geworden. En sindsdien...
1: In 1 autorit?
2: Ja.
1: Dan is het echt een goede klik.
2: Ja, maar dat kan ik hoor. Hey.
1: Ja?
2: Ja, pas maar op. Wij zijn straks vriendinnen, wil jij niet weten.
1: Mooi. Heb ik nu al zin in.
2: Ja.
1: Hey, er zitten hier heel veel vrouwen.
2: Ja.
1: Is dat herkenbaarheid, denk je? Dat ze denken, mama is boos, dat ben ik ook vaak. Daar moet ik heen.
2: Ja, ik denk dat er veel mensen op de titel afkomen. Maar veel meer mensen op de filmpjes. Waarin ik dus wel dat ook laat zien. Gewoon op een hele... Ja, we hadden het net voor de uitzending even over comedy is pijn.
1: Ja.
2: En tension release en pijn. Er zit in het moederschap gewoon zo ontzettend veel pijn. En het ouderschap, want er zitten ook steeds meer mannen in mijn zaal.
1: Ja.
2: Er is geen liefde groter dan voor je kind. Hè? Dat is niet te beschrijven hoe groot die is, maar met liefde komt pijn.
1: Ja.
2: En je wordt gewoon op een dag gewoon een keer of 50 flink...
1: Gepijnigd.
2: Ja, gepijnigd door die krengen.
1: Noem eens iets, want zeg maar, als je echt zegt van pijn, dan klinkt dat heel diep, alsof het heel diep gaat ook. Wat zijn die momenten die dan echt zo heel diep gaan met je kinderen?
2: Ja, het is de liefde die je hebt. Dus je laat je zeg maar kwetsen door iemand. Continu.
1: Ja.
2: Waar je dus, het begint natuurlijk. De eerste jaren ben je mama is alles. Mama, ik ga met je trouwen.
1: Ja.
2: Mama is de liefde. Mama, kusjes. En op een dag heb jij de verkeerde koekjes gehaald. En dan is het, ik haat jou, mama. Je bent de stomste die er is.
1: En dat doet echt pijn, toch?
2: Dat doet zoveel pijn.
1: Grappig, want je zou dus denken... maar dat denk ik als buitenstaander... en als iemand die alleen nog maar kind is geweest... zou je denken, ja, maar je weet als ouder... dat is niet echt.
2: Nee,
1: en,
2: dat doet echt pijn. Er zat in mijn voorstelling... want hij is een paar keer geëvalueerd, of geëvolueerd. Geëvalueerd ook door veel mensen, maar geëvolueerd. En er zat een stuk in waarbij ik dan... met mijn zoon in gesprek was. Over dat wij zouden samen op vakantie. Ik wil graag met ieder kind apart op vakantie. En ik had hem vlak voordat we weggingen. Had hij weer wat geflikte etterbak. Ik had hem huisarrest gegeven. En toen was hij naar zijn pa gegaan. Net zoals wat nu ook in de voorstelling gebeurt. En toen heb ik aan zijn vader gevraagd. Van, hey, wil je met hem praten? Want ik vind het wel fijn als hij meegaat. En zijn vader zei, ja tuurlijk praat ik met hem. Maar goed, lang verhaal kort. Hij was boos op mij, hij ging niet mee. En toen, hij wilde heel graag naar Kos, had hij zelf uitgezocht... ben ik 5 dagen alleen op Kos geweest. Ik kan je zeggen, ik heb van mijn leven nog nooit zoveel liefdesverdriet gehad... als in die vakantie.
1: Ja.
2: Echt pijn.
1: En is daar zeg maar niks tegen opgewassen?
2: Niks. Liefde voor een kind is echt, het is debiel.
1: En zelfs als je weet, dat kind houdt ook net zoveel nog steeds van mij. Dat blijft gewoon pijnlijk.
2: Het blijft pijnlijk, ja. En dan, dat hele kleine beetje wat je dan van ze terugkrijgt. Ik hou van je mam. Of even een knuffeltje. Of even dat appie met een hartje. Ja. Dat is gewoon...
1: Bizar, hè?
2: Het is
1: wat
2: gewoon een toxische relatie.
1: Ja.
2: Dat is het.
1: Hey, en je zei het al, hè? Er zitten heel veel mannen ook in de zaal. Je hebt ook uitgebreid met ze nagepraat. En nou heb ik toevallig ook een paar van die filmpjes van jou gezien. Ja. Op allerlei social media. En dan zie ik heel veel mannen over vrouwengezeik.
2: Ja. In de comments.
1: Ja,
2: in de comments. Hou op
1: en zijn
2: met
1: dat
2: me.
1: Dezelfde mannen die nu hier in de zaal zitten?
2: Nee.
1: Oh, kijk, dit zijn milde. meerdere mannen?
2: Nou, nee, het is, het, ik, heb daar, ik ben op social media begonnen, zeg maar. En daarom zitten die zalen zo vol.
1: Bizar, en het is, hè? Dat
2: bizar.
1: Zo goed werkt.
2: Het slaat helemaal nergens op. Maar je hoort mij niet klagen.
1: Nee, nee, nee.
2: Maar social media is best wel moeilijk om je op te begeven. Hè? Het is, het, als je het over pijn hebt.
1: Ja.
2: Je bent heel kwetsbaar. Je kan je niet verweren. Mensen zitten achter het toetsenbord. Die typen van alles. Ik denk ook, als je zal toch 16-jarig meisje zijn. Een leuk filmpje plaatsen. En je krijgt die shit over je heen. Is echt niet gezond, hoor. Is
1: nee.
2: echt niet gezond.
1: Nee.
2: Ik denk dat het ook een hele groep mensen is die we gewoon missen, zeg maar. Die we niet meer opvangen als maatschappij, ja. die pijn hebben.
1: Die op zolderkamertjes zitten.
2: Zolderkamertjes, dat zeg ik dan rationeel gezien, hè, want ja. ik was ooit een rationeel mens.
1: Want het doet ook weer pijn, eigenlijk.
2: Pijn is niet normaal. Als mensen gewoon steeds sturen van vrouwen zijn niet grappig, wat een lelijk wijf. Ik zou er, al was de laatste op aarde, ga terug naar de keuken. Vrouwen zijn niet grappig. Ik krijg zelfs berichtjes privé. Ik hoop dat je krijgt en doodgaat.
1: Dat meen je niet.
2: Ja.
1: En al die berichten komen gewoon net zo hard binnen.
2: Tuurlijk. En ja. keihard, want je leest als je s'avonds in je bed ligt vlak voordat je gaat slapen.
1: Ja.
2: En dan komt gewoon keihard binnen.
1: Ja.
2: Tuurlijk.
1: En als er dan zo'n Erik, totaal hypothetisch, zo'n Erik op de voorste rij zit, ja. die zegt, nou, ik moest hierheen, geen zin in.
2: Ja, ja,
1: even
2: ja.
1: los van of dat ja. een grapje was.
2: Ja.
1: Hoe is
2: even,
1: dat
2: even voor de luisteraar thuis, hè. Er zat een hele zaal vol en Erik zat op de voorste ja. rij met zijn jas aan en zijn armen over elkaar. Dus ja. ik vroeg van, nou, goh, Erik, heb je je jas aangehouden voor het geval dat het niet leuk was? Hij zei inderdaad, nee, ik wacht dat hij er niet vrijwillig was.
1: Hoe vind je dat?
2: Ik denk dan gewoon, ga niet. Eigenlijk, als je het niet wil. Hè?
1: Ja,
2: hij
1: ja.
2: wilde het uiteindelijk wel. Hè? Want hij kwam ook gewoon, hij deed gewoon mee. En hij vond het ook leuk. Hij ging ook staan op
1: voor
2: het einde
1: was
2: met
1: het
2: applaus.
1: Voor ons was het heel leuk dat Erik er was. Kijk, voor alle duidelijkheid.
2: Erik liet zich natuurlijk wel gewoon afzeiken.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk was Erik helemaal niet zo. Die vond het eigenlijk best wel leuk.
1: Ja.
2: Ik heb ook wel eens gehad, was een man, ook zo'n vervelende man op de eerste rij. Wel een vervelende man.
1: Ja.
2: Die ging een beetje uit zijn hoogte doen tegen mij. En die zat met zijn poot omhoog, want had een nieuwe knie. En daar zei ik wat van, nou, een knie is niet het enige wat jij wel nieuw kan gebruiken. Ik zou aan je karakter beginnen. Zoiets. En die
1: ze
2: kwam niet terug in de tweede helft. Die
1: nee.
2: kwam niet terug. Die kwam niet terug.
1: Nee, precies. En heb je Erik nog gesproken achteraf?
2: Nee, ik heb Erik niet gezien. Ik had wel gehoopt. Erik, als je luistert, ik vind het jammer. Ik had graag met je
1: ja.
2: op de foto gewild.
1: Ja, dat was mooi
2: ja,
1: geweest.
2: Was
1: nou, voor ons was het heel leuk dat hij er
2: ja.
1: was. Hey, en ik zei al, deze voorstelling die draaide 3 jaar geleden ook al.
2: Ja,
1: het is een soort Soldaat van Oranje.
2: Het is een Soldaat van Oranje,
1: toch?
2: Ja. Ik ben van plan om hem gewoon tot aan mijn pensioen door te draaien. ja. Als je het niet erg vindt.
1: Nou, er zijn genoeg moeders, ja. denk ik, die nog willen komen.
2: Nou ja, en dat theater komt toch leeg, hè?
1: Precies.
2: Dus ik kan daar dan mooie scènes in maken.
1: Ja.
2: Dat is wel een goed idee.
1: Ja. Ja. De beste vergelijking is misschien Verzet. Jij verzet je een
2: ja.
1: beetje tegen het heersende ja. beeld van een moederschap,
2: ja.
1: zoiets.
2: Ja. Ja. Ja, er hangt af en toe iemand aan de kandelaar en die knoopt zich op. Ja, nou goed, het is komt naar.
1: Erger jij je aan dat beeld van hoe er naar moeders wordt gekeken? Is dat ook een deel van wat hierin zit? Of is het
2: nee.
1: pure therapie?
2: Nee, mag ik eerst nog even zeggen dat ik gewoon 11 keer naar Soldaat van Oranje ben geweest?
1: Echt waar?
2: Ja, don't judge, please. Maar
1: oh,
2: ik vond het echt waanzinnig.
1: Ik 0 keer.
2: 0 keer? Schaam
1: je
2: diep.
1: En ik kan geloof ik niet meer.
2: Je
1: hè?
2: Kan niet meer.
1: Nee,
2: oh,
1: erg hè?
2: Zo mooi.
1: Oh ja, ik vind het ook eigenlijk erg. Maar ja, als ik het echt
2: ik vind
1: erg
2: ook erg dat ik 11 keer ben geweest. Maar ik schaam me niet, want ik ben 50 geweest. Oh, mag ik niet zeggen van mijn regisseur. Ik ben een leeftijd geweest.
1: Een leeftijd.
2: Een leeftijd geweest. En ik heb het fuck you hormoon. Dat is mijn lekker, jongen. Het maakt me niet meer uit wat andere mensen denken.
1: Wat zalig.
2: Heerlijk.
1: Ooit ga ik dit misschien dus ook nog meemaken.
2: Maar of het iets is dat moeders... dat de zoon en moeder. Nee, het is veel meer dat ik vind dat we liever moeten zijn tegen elkaar als moeders. Dat we niet allemaal net moeten doen alsof het moederschap geweldig is. Dat is het. Het is het mooiste wat er is, maar het is zo kut.
1: Ja?
2: En dat moeten we ook durven zeggen tegen elkaar. Elkaar steunen. Want weet je, hebben die. Oh, die vreselijke vlogmoeders die dan met die familievlogs van. Oh ja, nou. Oh, wat leuk. Oh, wat mooi. Oh, wat maak je mooi slijm. Ja, smeer het maar in mijn kleed. Oh ja. Nou, wat denk je er zelf van? Oh ja, gelukkig. Is gewoon zo. Wat een
1: jij denkt,
2: tyfus,
1: wanneer
2: zijn
1: ben jij
2: dat,
1: boos?
2: Jongen?
1: Waarom
2: nee,
1: zie
2: maar
1: ik dat niet?
2: Dat zijn ze wel, want ze slaan hun kinderen natuurlijk als de camera's uit zijn.
1: Ja.
2: Hè? Dat hebben we gezien in Amerika. Zo, die doet dat,
1: ja,
2: hè, die chick. Ja. En, maar dat is
1: ook
2: niet
1: dat
2: eerlijk.
1: Is tension release.
2: Ja, tension release, maar dat zien wij dan niet.
1: Nee, nee,
2: en het is niet eerlijk tegenover ons. Want wij denken allemaal, ik ben geen goede moeder. Want ik zeg niet de hele dag, oh wat lief, wat leuk. Oh, wat daar heb je een mooie teken. Als je weer zo'n kutblaadje met die kras. Weet je hoe erg het is als je kind de hele tijd zegt, kijk mama, kijk.
1: Gewoon, en jij denkt de hele
2: tijd, koprol, doe iets nieuws. Ik kijk alleen als je iets nieuws doet.
1: Heb je dat wel eens gezegd?
2: Dat zeg ik zo vaak. Ik kijk alleen als je iets nieuws doet, sodomiet erop. Ik heb die koprol al gezien.
1: En werkt het een beetje?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Goede tip.
2: Nou, dus of mijn kinderen moeten in therapie, dat kan, maar dat moeten ze toch.
1: Merken we precies, ja. Dat hoort ze toch bij. Hey, er zijn heel veel woorden voor boosheid. Ik ging er even over nadenken en er kwamen heel snel al heel veel. Razend, geïrriteerd, kwaad, woedend, woest, pissig, laaiend. Nou, zo zijn er nogal wat. Ken je alle registers?
2: Van de woorden?
1: Van de woede?
2: Van de woede? Ik ken het hele spectrum. Ja? Ik ga het hele spectrum door. Het duurt heel lang voordat ik boos ben. Maar als ik boos word,
1: dan ben je de ontplofmoeder.
2: Ja, ontplofmoeder, maar ik laat ook niet los.
1: Oh ja?
2: Nee, ik laat niet los.
1: Kun je eens een demonstratie geven van hoe dat er ongeveer uitziet? Of denk je dat
2: de luisteraar dat de stoppen er dan uitvliegen. Je bent bij mijn voorstelling geweest. Ik ga echt tekeer.
1: Ja.
2: Ik ga echt tekeer.
1: Ik vond het wel leuk.
2: Was wel leuk, hè?
1: Ja.
2: Het is herkenbaar ook, hè? Herken je iets van je moeder erin?
1: Nou, niet zozeer mijn moeder. Mijn moeder is echt wel een van die moeders waarvan je denkt dat ze niet bestaan. Die
2: zo lieve?
1: Ze is niet heel vaak heel boos.
2: Oh, maar heb jij wel therapie nodig dan?
1: Zeker, ja. Maar ieder kind heeft, denk ik, dus toch therapie nodig.
2: Uiteindelijk.
1: Ja, er is altijd wel een ouder die iets flikt waar je denkt...
2: Tuurlijk.
1: Geen zin meer.
2: Gelukkig, ja.
1: Maar, ik dacht meer, de ontplofmoeder vond ik wel dat je daar een hele goede metafoor voor had.
2: Ja, maar als ik die nu verklap, dan hoeft niemand meer naar mijn voorstelling te komen. Dan
1: houden we
2: ook een punt, hè?
1: Heb ik een punt. Heb je een heel goed punt.
2: Ja.
1: Maar wat is het nou in die kleine dagelijkse frustraties die je dan zo...
2: giftig maakt?
1: Ja.
2: Het is de stapeling. Je bent de hele tijd ben je gewoon normaal. Je doet gewoon normaal, weet je wel. Je wordt wakker, ja. Nou, dan denk je, oh, wat een mooie dag. En dan begint de eerste. Die zegt, mam, waar is mijn shirt? Nou, dan moeten ze het zoeken. Kunnen ze niet. Moet jij het shirt zoeken? Nou, dan vind je het shirt, moet je het strijken. Nou, dus al drie irritaties, ja. Dan loop je naar beneden, heeft er weer eens een licht laten branden.
1: Ja.
2: Denk ik, jongens, kijk om. Het licht, ja toch? Nou, dan kom je beneden, er is niks te eten. Er is wel wat te eten. Het hele huis puilt uit van het eten. Verdomme. Het is alleen niet wat jij wil, nu. Snap je? En dan neemt het toe. En wie gaat de hond uitlaten? Oh, moet ik de hond weer uitlaten? Tuurlijk, ik moet de hond weer uitlaten, ja. En waar zijn je schoenen dan? Je schoenen weg. Nou, snap je? Dan gaat zo bam! En als ze dan vriendelijk blijven daarin. Maar het is natuurlijk niet zo. Want dan moet ik hun schoenen zoeken. Waarom moet ik jouw schoenen zoeken? Heb je toch een schoenenkast? Zet je door je schoenen in de schoenenkast. Daarvoor heb ik die kast. Nou, zie, je heeft me helemaal pissig te maken. Wat zit je nou te doen? Het is toch geen leuk interview meer zo?
1: Heerlijk, heerlijk. Ik zie ook zo langzaam het vuur.
2: Woest worden. Ik ben niet eens mijn kind, verdorie.
1: Heerlijk. Hey, maar ik zit dan toch te denken, want zijn al die registers die we net opnoemden, zeg maar, waren die er ook al voor moederschap?
2: Nee joh, tuurlijk niet.
1: Nee.
2: Nee. Nee, ik vertel wel eens. Ik had katten. Ik had 5 katten, want ik doe alles te veel. En toen...
1: 4 kinderen.
2: 4 kinderen, 5 katten, 2 honden. Nou, in ieder geval. Maar als je nog geen kinderen hebt, dan zijn je dieren zijn je alles. Hè? Oh, die katten, jongen. Oh, ik ging er eentje dood. Moest ik ze thuis gingen laten inslapen, dat de andere katten ook konden kijken en afscheid konden nemen. Ja, extra betalen. Kon de dierenarts gewoon bij ons thuis. Crematie, alles de vrije dag. Weet je wel, gewoon uitstrooien op vakantie. Weet je, al die bullshit. En toen kreeg ik een kind. En toen was ik zwanger. Toen had ik nog 1 kat over, Tibbe. Moet ik wel zeggen, was niet helemaal oké. Okay. Die kat was echt een beetje... Nou ja, het was... Hè?
1: Er mankeerde wat aan.
2: Ja, psychisch niet in orde.
1: Oh, psychisch.
2: Ja, psychisch niet in orde. Niet vals, maar dom. Snap je?
1: Ja, ik denk het. Ja, ik hou wel
2: mijn
1: van
2: kinderen,
1: domme
2: mijn
1: dieren.
2: Kinderen zouden zeggen, mam, niet aan mij vragen. Ik ben een kaderkindje. Nou, het was een kaderkatje. Zo moet je het zien. He?
1: Helder,
2: Was niet heel bijster. En dan had ik een dekentje besteld voor de baby. Mintgroen. Zo heel veel bij prenatal. Veel te duur. €80. En dan krijg je zo een berichtje van, oh, dekentje wordt vandaag gebracht. Toen kwam er zo'n vrachtwagen zo de straat in. Oh, die kwam ik voor mijn keukenraam ook kijken. Hij is zo afgegeven aan mij. Ik sta voor het keukenraam nog met mijn pakketje. Hij moet even steken. Om zo eruit te komen uit de straat. En zo, blop, over mijn kat heen.
1: Oh,
2: ja, daar heb jij... Oh, ik had dus niet... Ik dacht, nee, kinderen en katten is toch geen goede combinatie. Dus, snap je?
1: Voor jou was de hele rationele...
2: Ja, dus dan is al... Je ziel is al kapot, zodra je zwanger bent eigenlijk. Dat is wat er
1: dat
2: gebeurt.
1: Dat is eigenlijk wat je probeert te zeggen. Ja.
2: Ik weet ook niet meer wat je vroeg. Maar
1: nou, gewoon eigenlijk over die register.
2: Oh, de register,
1: maar was het perfect, perfect antwoord. Waar ik even benieuwd naar ben, want... Ik heb dus het idee dat ik best wel weinig boze mensen... Ja, je kijkt me nu al heel weemoedig aan. Best weinig boze mensen tegenkom in mijn dagelijks leven.
2: Ja.
1: Hoogstens thuis, en dan ben ik het vaak zelf.
2: Ja.
1: Is dat eigenlijk gek, zo weinig boosheid?
2: Ja, ik denk dat we die boosheid wel hebben. Maar dat we en dat vind ik dus wel het fijne aan mijn voorstelling. Dat mensen echt tegen mij zeggen, ja, maar jij zegt het gewoon wat ik voel. Mm. Maar we mogen heel vaak boosheid ook niet laten zien, hè?
1: Nee. Behalve thuis.
2: Ja, behalve thuis. Maar dan het liefst ook niet, hè? Want je kan ook niet tegen je partner staan gillen de hele dag. En tegen je kinderen ook niet. Want ergens denk je toch, als je de hele dag staat te gillen... Ja, de buren horen dit ook, die bellen jeugdzorg.
1: Ja. Is dat eigenlijk ongezond, denk je?
2: Ja, dat denk ik dus wel. Ja. Ik heb wel heel lang, weet ik nog wel dat ik, toen was ik nog getrouwd en dan stond ik op zolder. En dan dacht ik bij mezelf, oh man, wat ben ik boos. Maar ja, ja wat ga je dan doen? Je moet toch door met dat leven. Ik dacht toen wel, rest in peace. Dat lijkt me echt mooi.
1: Fantastisch.
2: Gewoon ja. Rust, toch?
1: Dat zou heerlijk zijn.
2: Of gewoon een ongeluk, maar dan niet te zwaar. Ja. Maar wel dat je het zeg maar twee gebroken benen hebt, dat het geen pijn doet. Maar dat je wel in het ziekenhuis moet blijven, omdat je benen omhoog moeten. En dan 6 weken in het ziekenhuis.
1: Gewoon niks.
2: Niks, dat iemand voor je kookt.
1: Heerlijk. Ja, heerlijk. Als je dit begint te horen, denk je steeds vaker, waarom is ze hier aan begonnen? Daar gaan we het straks na de muziek even uitgebreid over hebben.

0: De nacht van EO.
1: Daar zijn we dan, want ik ben toch heel benieuwd, hoe is dit in hemelsnaam begonnen? Jij hebt dus ooit wel een moment gevoeld van, ik moet kinderen.
2: Ja, maar dat zeg ik ook in mijn voorstelling. Hè. Mensen zeggen, het is een kinderwens, maar dat is het niet. Het is gewoon, je wil het.
1: Een kinderdrang.
2: Het is een drang, het is een oergevoel. Je hebt gewoon, ik wil kinderen. En het is helemaal niet rationeel, want als je erover nadenkt, je wil een kind, maar je krijgt gewoon een mens, hè?
1: Ja.
2: Dat is echt andere shit, hè? Ik bedoel, het is echt...
1: Uiteindelijk.
2: Ja, het is niet zoals een hond. Het is, als het goed is, gaat hij na 16 jaar niet dood.
1: Tegen de tijd dat het een mens is, kun je niet meer terug.
2: Snap je?
1: Nou, je wordt er wel goed in.
2: Tegen het moment dat als het er is, kan je al niet meer terug. Hè? Wil je niet... Het is niet zo dat je tot 18 ze gewoon kan afgeven.
1: Nou, op een jonge leeftijd willen ze nog wel eens geadopteerd worden,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dan kan je ze nog... Nee, het is iets wat je heel graag wil. En het is maar goed ook, anders zouden we uitsterven als soort.
1: Ja.
2: En ik ben vaak boos, maar het is ook echt het allermooiste wat er is. Ja. Tegelijk. Dat is het dubbele, hè?
1: Ik wou zeggen, dit is wel goed om er even bij te noemen. Want je klinkt ook wel heel liefdevol door de show heen. Dat is misschien goed om even te noemen.
2: Ja, want daar gaat het over. Over die enorme liefde.
1: Ja, waar dus die boosheid een soort van...
2: Dat is een uiting van die liefde.

0: Heel liefdevol door de show heen. Dat is misschien goed om even te
1: doen. Ja, want daar gaat het over. Over die enorme liefde.
0: Ja, waar dus die boosheid een soort van...
1: Dat is een uiting van die liefde. Ja. Gewoon omdat je liefde is zo groot dat je...
0: Ja. Hey, maar voelde jij die boosheid meteen opkomen toen het eerste kind kwam? Wanneer ontstond dit?
1: Nou ja, ik ben ook getrouwd geweest dus. Hè, dus het is wel lastig om te zeggen...
0: Dat hoort er ook bij.
1: Hoort bij een huwelijk wel een beetje.
0: Ja.
1: Nee, de boosheid ja, die begint eigenlijk pas op het moment, denk ik, dat ze dan dat ze dingen gaan doen. Oké, bijvoorbeeld, wat lastig is, is als je een kind hebt wat niet kan zeggen dat het ziek is, wat het voelt. Maar je wil het wel helpen. En het moet dan bijvoorbeeld een pil slikken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het weigert. Nou, dan word je echt boos.
0: Of gefrustreerd.
1: Of ja, als het moet eten. Omdat jij, het is je eerste kind, hè. Je bent heel bang als het niet genoeg eet, gaat het dood. Gaat helemaal niet dood. Ik bedoel, kan heel lang gewoon. Kan zijn hele leven op vla, hè. Mag ook.
0: Echt?
1: Je kan heel leven gewoon op toetjes. Je wordt niet zo oud, maar het kan wel.
0: Ja, je komt een heel eind.
1: Ja, dus ja. Dat, maar je wil heel graag genoeg groente erin. En allemaal verantwoord, zelf gekookt. En dan pleurt het op de grond, weet je wel. Ja, dan word je toch boos.
0: Ja.
1: Of,
0: daar begint het eigenlijk al.
1: Maar het zijn verschillende soorten van boos. Hè? Want ook een kindervoetje in een sok proberen te krijgen... kan je ook tot woede drijven.
0: Ja.
1: Een slap kinderpootje in een sokkie. Oh man, hou op.
0: Vreselijk.
1: Snap je? Dus toch... het zijn verschillende soorten woedes.
0: Ja, precies. Hè? Ik zit toch ook even te denken van... raak je dus eigenlijk ook langzaam maar zeker... iets van jezelf een beetje kwijt. Omdat er zoveel van je gevraagd wordt de hele tijd. Dus je bent de hele tijd die kinderen... boosheid onderdrukken. Nou, boosheid komt er toch uit. Weer goed maken. Het klinkt alsof er bijna geen ruimte ook is... om nog de persoon te zijn die je was voordat je kinderen krijgt.
1: Ja.
0: Is dat waar?
1: Ja. Ik kan kort over zijn.
0: Ja, was je voor?
1: Ja, ik was leuk. Ik was leuk. Ja, ik was
0: vertel eens,
1: leuk.
0: Zeg maar, als je een beeld wil schetsen. Oh, ja.
1: Nee hoor, nee, dat valt wel mee. Nee, ik was wel leuk. Maar ja, ik was ook al heel lang getrouwd. Dus ik weet ook niet. Maar wat er gewoon gebeurd is op het moment. Het is heel raar. Je hebt natuurlijk nog geen kinderen. Maar als je zwanger bent, kan je je niet voorstellen hoe het zal zijn om een kind te hebben. En dan vanaf het moment dat het er is, kan je je niet meer voorstellen dat het er niet was.
0: Nee.
1: En dat is. Kinderen krijgen ze echt iets heel bizars. En tuurlijk, je bent je hele leven kwijt. Het draait nooit meer om jou. Je kan nooit bepalen wat je zelf doet wanneer je wil. Want alles staat in het teken van het kind. Maar dat wil je ook. Snap je? Dus het is ook. Het is ook een beetje debiel ook wel.
0: Ja. En het is dus ook bijna onmogelijk om weer terug te gaan in de tijd. En te bedenken wat ook weer je
1: weet het niet meer. Nee, dat weet je niet meer. Die persoon bestaat niet meer.
0: Dat is er gewoon
1: dat
0: niet
1: is
0: meer.
1: Er gewoon niet meer.
0: Het is eigenlijk ook knap dat jij in je voorstelling nog terug kan naar je 17-jarige en je 14-jarige zelf.
1: Ja, dat is omdat mijn moeder keurig vertelt over hoe vreselijk ik was.
0: Ze zou jou nog eens even een spiegel voorhouden.
1: Ja, precies. Ja, weet je nog? Ja. Nee, maar dat is heel gek. Want kijk, ik wil natuurlijk helemaal niet 's ochtends vroeg opstaan om mijn kinderen naar school te rijden. Slaat helemaal nergens op.
0: Nee.
1: Ze kunnen gewoon fietsen.
0: Het klinkt vrij heftig.
1: Ja, en toch doe je het.
0: Dus toch interessant, want ik zat daar inderdaad te luisteren en ik dacht, ja, zeg maar, het zou ook heel goed kunnen werken als anticonceptie, deze show.
1: Ja, dat hoor ik ook wel eens van mensen.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hebben ze dan toch een jaar later vanwege de kinderdrang kinderen?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Maar wat is het toch dat het dus zo moeilijk is om ook nog een persoon te zijn naast het hebben van kinderen?
1: Nee, natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk ben je ook nog een persoon. Hè? Je hebt je werk en je hebt je vrienden en je doet dingen. Het is niet zo dat je helemaal niet meer een persoon bent daarnaast. Maar je kinderen zijn we altijd, als altijd op één. Stel, we gaan scheiden en je vindt dan een nieuwe partner.
0: Ja,
1: dat is heel leuk, maar die komt op nummer 5.
0: Ja.
1: Snap je? Dat is gewoon hoe het werkt. Want je bent er gewoon voor je kinderen. Ik wil niet zeggen dat je nooit meer iets leuks kan doen. Maar je hebt wel altijd je telefoon bij je en aan. Voor het geval dat er iets is.
0: Ja. Ja, voelt het hebben van kinderen dus op een bepaalde manier... of voor jezelf kiezen als je kinderen hebt ook ergens egoïstisch? Is dat een...
1: Ja, het is enorm schuldgevoel wat je de hele tijd hebt. Hè?
0: Ja.
1: En dat is ook waar ze natuurlijk keurig gebruik van maken. Ik bedoel, je kan de hele
0: dag... Weet je
1: dag...
0: dat ze dat doorhebben?
1: Nee, dat is onbewust. Nee, dat is onbewust. Maar dat is natuurlijk... Zij trainen op jou. Ze oefenen op jou allerlei strategieën uit... die ze later in het leven nodig hebben.
0: En,
1: weet je?
0: Dus
1: en schuldgevoel aanboren is natuurlijk daar een hele mooie van.
0: Ja.
1: Weet je, dat je de hele dag er gewoon bent. En op het moment dat je in de auto stapt om naar een show te gaan... dat ze dan zeggen, ga je weg? Hoezo? Je bent er ook nooit. Weet je, is gewoon... Ja, is oefenen voor later.
0: Ja.
1: Voor
0: en
1: in een
0: zie jij dan
1: of
0: nog maar
1: werk.
0: Weer in de auto stappen?
1: Ja.
0: Hey, en even

0: want dit is inderdaad natuurlijk eigenlijk een soort register wat naast de boosheid komt. Is het schuldgevoel over die boosheid.
1: Altijd, ja joh. En dat je het niet goed doet en niet goed genoeg bent. En dat je ze verpest en dat je al aan het sparen bent voor gewoon de psycholoog en allemaal dat soort dingen. Ja,
0: ja. Want als je nu zeg maar zo terugkijkt op die boosheid, denk je dan, ja, dit hoort er gewoon ook eigenlijk bij. Als ik er afstand van neem, dan denk ik, ja, dat hoort er ook bij dat een ouder boos kan worden. En ja. Het is ook logisch dat je boos wordt. Of heb je inderdaad ergens een soort knagend gevoel van, is eigenlijk niet oké.
1: Nee, dat heb ik niet. Nee, want ik ben nooit zo boos geweest dat het niet oké is, denk ik, vind ik. Ik vind eigenlijk, dat moet je ook niet, maar ik vind mezelf eigenlijk achteraf gezien best een goede moeder. In de momenten zelf heb ik echt wel eens paniek gehad. En ik denk van ja, ik snap er geen reet van. En kloot ook maar wat aan. Maar ze zijn nu natuurlijk wat ouder. Ja. Ze zijn wel gewoon echt heel leuk geworden.
0: Ja?
1: Ja, ze zijn echt heel leuk. En ze zijn ook goed gelukt. En ze zijn ook echt leuke, sociale, creatieve mensen. En dat vind ik. En daar ben ik dus echt wel trots op. En ik hoor ook wel van hen terug dat ik het wel goed heb gedaan.
0: Ja, je zou ergens ook zeggen, boosheid is misschien aan je kinderen laten zien, zit er misschien ook iets goeds in.
1: Ja, ik denk dat als je nooit een emotie laat zien aan je kinderen, leer je ze ook niet dat die emoties er zijn. Hè?
0: Nee.
1: En je leert ze ook niet, kijk, ik kan ook boos zijn en dan ook sorry zeggen.
0: Ja.
1: En natuurlijk zorgen zij er ook af en toe wel voor dat ik me heel lang schuldig voel.
0: Tuurlijk. En wat is, kun je eens een voorbeeld geven? Wanneer heb je bijvoorbeeld een keer echt heel schuldig gevoeld, heel lang?
1: Nou, kijk, ik ben nu dus staak in de zalen en zijn ze uitverkocht. Maar deze comedy carrière heb ik natuurlijk al heel lang. Ik ben hier 13 jaar geleden mee begonnen. En ik reed wel gewoon altijd naar Scheurkutteveen en naar weet ik niet waar. Voor consumptiebonnen. Moest ik een oppas hebben. En dan was ik laat thuis en dan ben je de volgende ochtend wat zagrijniger. Ja, ik heb dan wel echt een schuldgevoel. En dat helpt je omgeving ook niet bij. Hè? Die zeggen ook van ja, waarom stop je hier niet mee? En je bent alleen maar weg. En ben helemaal niet alleen maar weg. Maar dat is wel wat ze zeggen. En dat, ja, dan heb je wel schuldgevoel, tuurlijk.
0: Ja, ja, en we hebben het er natuurlijk niet uitgebreid over. Maar je bent dus uit elkaar met de man met wie je deze vier kinderen hebt gekregen.
1: De vader van deze kinderen. Ja.
0: Dat lijkt me er ook ingewikkeld aan. Want daarmee heb je dus ook een dynamiek te bewaren van wanneer kunnen ze daar zijn? Wanneer zijn ze bij mij? Ja. Dat hele verhaal. Speelt dat ook nog mee?
1: Ja, ik wil niet te veel op ingaan. Ik zeg altijd zo, je komt bij elkaar en dan vind je elkaar heel leuk. En dan op ergens groei je uit elkaar en dan vind je elkaar echt een lul. Mm. Hij vindt mij een lul, ik vind hem een lul.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is iemand toch weer verkering met mij en die vindt mij geen lul. En hij zal ook wel weer verkering krijgen en die vindt hem geen lul. Dus weet je, dus daar...
0: Het is gevaarlijk om daar dingen over te zeggen.
1: Ja, precies.
0: Snap ik.
1: Ja. Maar het is wel zo, kijk, de kinderen waren wel gewoon grotendeels bij mij.
0: Ja.
1: Ik kan wel zeggen dat ik het grootste deel van de tijd
0: dus
1: kinderen
0: je moet het dan
1: had,
0: alleen rooien ook nog eens. Ja, en dan probeer je ook nog zo'n comedy carrière op te zetten.
1: Ja, precies.
0: Ongelooflijk, ja. Ja, nee, dat kan
1: dus
0: me voorstellen dat daar
1: bij
0: weinig rek in heeft gezeten in de jaren. We gaan het straks nog even hebben over hoe dat dan verder is gegaan en hoe je daar verder mee bezig en daar weer uit bent gekomen. Eerst weer even

0: De nacht van EO.
1: Ik zei het al even, je speelde deze voorstelling 3 jaar geleden ook al.
2: Ja.
1: Is er sindsdien iets veranderd?
2: Alles.
1: Zit er een andere vrouw tegenover
2: nou,
1: mij sindsdien?
2: Nou zit sowieso een andere vrouw tegenover je. Laten we dat voorop stellen. Want er is natuurlijk veel gebeurd waar je ook gewoon... Ja, mijn hele wereld staat op zijn kop. Dus heb hoop moeten dealen met dingen. Ik ben deze voorstelling ooit begonnen. En toen was het eigenlijk stand-up achter elkaar. Dus allemaal grapjes achter elkaar. En toen, mijn regisseur, die ken ik eigenlijk al heel lang. Die heeft ooit tegen mij gezegd, je moet avondvullend gaan. En als je dat gaat doen, dan wil ik je wel regisseren. Dus die hoorde op een gegeven moment, nou, het is avondvullend. Dus die kwam kijken. En die zei tegen mij, wat vond je er zelf van?
1: Oei, dat is een hele dodelijke vraag.
2: Dat zei hij niet. Oh. Hij is, maar het was stand-up. En ik ben best wel hard in mijn stand-up. Ja. En dat gaat lekker in de club, maar niet per se in bijvoorbeeld Veenendaal.
1: Ja.
2: Zal maar zeggen. Dus overal wordt dat met gejuich ontvangen. Hij vroeg wel aan mij, wat vond je zelf de leukste stukken? Nou, ik noemde 2 stukken. En hij zei, oh, dat vond ik ook. Dus laten we dat als basis nemen. Dus toen hebben we de show eigenlijk helemaal omgegooid. Gewoon voor de kleine zalen een onderliggend verhaal. Het thema is gewoon duidelijk. Hè, van, er is niks waar je meer van houdt dan van je eigen kinderen. Het verhaal is, ik heb een keer de kinderen niet. Ik wil naar de sauna. Maar ja, voordat ik in mijn blote reet zit, is er thuis al een feestje gaande. Dat is zeg maar de rode draad. En ik blik een paar keer terug naar hoe ik zelf als kind was. Dat is zeg maar de opzet van de show. En die moest ik dan vullen met verhalen, met anekdotes, met grappen. En dat hebben we dus gedaan. En toen ineens ging het op social media heel hard. Ja. En toen ging ik dus grotere zalen spelen. Grotere zaal vraagt een andere aanpak. Vraagt een groter decor. Vraagt een groter lichtplan. Vraagt een kortere show in feite. Omdat de lach in de zaal is groter, duurt langer. Dus er moeten stukken uit. Dus dan moet je op zoek naar een kortere show. Maar wel met dezelfde inhoud. En dan moet je dus gaan schuiven. Moeten weer stukken uit. Andere opzet.
1: Ja.
2: Dus het is eigenlijk de derde versie van dezelfde show.
1: Dus ik heb een hele andere show zitten kijken dan mensen... 3 jaar geleden eigenlijk.
2: Ja.
1: En heb je, denk je, ja, je moet haast wel ja zeggen natuurlijk. Is het beter geworden? Zijn er echt grote
2: veel
1: dingen veranderd?
2: Ja. Nee, het is. Kijk, ik deed stand-up. Ik heb geen opleiding gehad. Ik ben gewoon begonnen met stand-up. Vond ik hartstikke leuk. En toen ben ik het theater ingegaan. Ik heb natuurlijk ook ontzettend veel moeten leren.
1: Ja.
2: En mijn regisseur Erik Jobbe, die heeft met mij dat rustig aangepakt. Hè. Dus eerst is begonnen met omgevingsbewustzijn. Dan zei hij van die vriendelijke dingen tijdens mijn voorstelling. Na afloop zei hij, ja, ik vond het wel interessant. Je ging naar binnen door een deur, maar waarom ging je naar buiten door een raam? Weet je wel, dat soort dingen. Wist ik helemaal niet, omgevingsbewustzijn. Nee, tuurlijk niet.
1: Wat een cryptische opmerking.
2: Ja, je had wel gelijk. Want toen deed ik natuurlijk net dat door een deur binnenkwam. Was ik in een ruimte, dan ging ik daar eruit, zeg maar naar links.
1: Ah.
2: Hij zegt, is daar dan ineens...
1: Er is toch iets,
2: er moet toch een muur zijn? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
2: Een soort ook voor de mensheid.
1: Zeker. Dus
2: dat
1: mensen,
2: het logisch is, erg naar binnen.
1: Zich iets in te
2: ja, je
1: beelden.
2: Gaat door een deur naar binnen. Moet je ook door een deur naar buiten.
1: Ja.
2: Is wel, snap je?
1: Ja.
2: Anders raken mensen in de war.
1: Ik snap het.
2: Dat wist ik ook allemaal niet.
1: Het waren gewoon allemaal van die theaterdingen.
2: Ja.
1: Trucjes.
2: Ja.
1: Eigenlijk.
2: Ja. Wist ik ook allemaal niet.
1: Hey, en in een interview op deze zender bij Misha.
2: Ja.
1: 3 jaar geleden.
2: Ja. Oh jee, mijn heden. Wat ga je naar boven halen?
1: Ja. Nou gaan we hoor.
2: Mm.
1: Ga er goed voor zitten. Vertelde je dat je in therapie zou gaan?
2: Ja.
1: Traumatherapie.
2: Ja.
1: Toen dacht ik nog even... Wat had je uit te pluizen? Vertel.
2: Nou, mijn leven.
1: Ja?
2: Mijn leven. En nou, maar iedereen heeft trauma, hè, lieve schat.
1: Zeker.
2: Dat is.
1: Ja.
2: En ik ben natuurlijk van het lullen. Dus ik ga met een psycholoog. Ja, ik lul gewoon net zolang tot het uur vol is. Dus ik ging naar een traumatherapeut die wat meer zweverig is. Zo. En dat is heel prettig. Dus ik heb heel veel trauma's.
1: Wat voor type dan? Wat doe je dan met. Wat gebeurt er?
2: Nou, hij doet onder andere reiki, maar hij doet ook opstellingen. En hij doet je energetische healings en allemaal dat soort dingen.
1: Juist.
2: En dan ga je eigenlijk, dat is wel mooi. Want ik dacht dat ik wist waarom ik daarheen ging. En toen vroeg hij van wat is je intentie? Waarom ga je deze serie gesprekken met mij aan? Of deze serie bijeenkomsten. En toen ineens kwam er in mijn hoofd van, oh, ik wil eigenlijk gewoon een veel fijnere relatie hebben met mijn kinderen. Ik wil dat zij weten hoeveel ik van ze hou. He? Dat wil ik dat ze weten. En dat het gewoon veel fijner is. Want het was echt nog wel allemaal puber shit en zo. Een beetje elke keer. En ik kan je zeggen dat dat is gelukt.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want wat heb je ontdekt? Ik herinner me dat je bij Misha in het gesprek zei, ik vond het lastig om echt keuzes voor mezelf te maken. Ja. Dus inderdaad, hè, op tijd uit een relatie stappen. Ja. Ja. Misschien wel veel andere voorbeelden ook nog.
2: Ja. Nou, ik heb vooral heel veel dingen losgelaten in die sessies of zo. Weet je wel, van oude pijnen waarin je dan zit. En verdedigingsmechanismes. Dus hey, je hebt ergens ver uit je vroege jeugd toch een verdediging van, oh, als er dit gebeurt, dan trek ik me terug. Dan doe ik het niet. Wat gebeurt er als je die loslaat? Ja, ja. Ja, dan komt er ineens een heel veel vrijer iemand naar voren.
1: En wat was dat bij jou dan? Kun je een voorbeeld geven? Of durf je, is er een voorbeeld waarvan je denkt...
2: Ja, ik weet niet of... Nou ja, een voorbeeld wat ik altijd noem... maar wat ik misschien ooit nog wel in een voorstelling ga gebruiken. Maar goed, dan moet iedereen dit terugluisteren. Dan weten ze dat. Toen ik heel jong was... mijn vader vond mij slim. En die wilde heel graag mijn dingen snel leren. Mm-hmm. Ik kon al heel vroeg grote woorden zeggen. En ook schrijven. En ik had samen met mijn vader had ik alle namen... van de vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Buurtkinderen had ik op papiertje geschreven. En ik had een mooie rolschaatsen van mijn nicht. Had ik aan, grote rolschaatsen. En ik ging die papiertjes ging ik uitdelen aan iedereen. Ook een naam opgeschreven. En zij waren met z'n allen. En ik deelde ze uit. En zij hebben die briefjes allemaal verscheurd.
1: Oh ja.
2: En dat is op zich slaat dat helemaal nergens op. Maar als iemand naar mij vraagt naar een pijnlijk moment... is het altijd dat.
1: Dan herinner je je dat
2: dan
1: nog
2: herinner ik me dat nog. En daar heb ik gewoon me heel erg wel, denk ik dan, hè, afgesloten voor heel veel dingen. Dus door terug te gaan naar dat moment, zeg maar, en daar weer eens bij te zijn en dat te voelen. En dan ook te kijken van, hé, welk mechanisme zit nou hierin? Wat ik ook op andere momenten eigenlijk aanzet.
1: Ja.
2: Wanneer voel ik dat ook? Die
1: eigenlijk
2: afwijzing.
1: Het gevoel van afwijzing. Ja. Ja.
2: Wanneer voel ik die afwijzing ook? En kan ik dat dan loszien van die gebeurtenis?
1: Want eigenlijk dus de emotie die je dan in zo'n moment misschien gevoeld hebt... die kun je ook een soort van een kopie van dat gevoel kun je voelen in hele nieuwe situaties.
2: Ja, nou ja, je kan bijna zeggen dan als je dan opstellingen doet... maar we gaan wel diep en zweverig, hè? Maar vooruit,
1: het is alleen maar hartstikke
2: ook zo,
1: fijn.
2: Zie
1: het is
2: ik.
1: Nacht, hè? Radio
2: ja, nacht.
1: 1, hè?
2: Ja, dat
1: wij
2: is waar,
1: houden
2: mensen.
1: Hiervan.
2: Oké, nou, stel je voor dat je dat gevoel een gezicht geeft, hè, of een persoon maakt. Dan kan je dus een opstelling doen met die persoon. Mm. En dat is zeg maar dan je beschermer. Die gaat je beschermen voor dat soort situaties.
1: Ja.
2: Maar die beschermer die komt gewoon de hele dag achter jou aanhuppelen. En iedere situatie waarvan die maar enigszins denkt, oh, bescherming nodig. Of jij dat nou vindt of niet. Gaat daar lekker lopen beschermen. Waardoor jij... zeg maar bepaalde keuzes niet durft te maken... of bepaalde stappen niet durft te zetten... of dingen niet durft te doen.
1: Ja.
2: Ja, en als je die persoon dan gewoon gezellig zegt van... hé, wat lief
1: dat
2: jij er altijd was en bent voor mij... maar ik wil het eigenlijk wel zelf proberen. Ga jij maar even daar. Je mag nu tijd voor jezelf en ik roep je wel als ik je nodig heb. Dan kan er ineens ruimte komen voor hele andere gevoelens die je ook hebt en wil, of die je ook een persoon kan geven, zeg maar.
1: Ja,
2: zonder
1: dus
2: dat je direct
1: niet het hart wegdrukken,
2: nee,
1: maar
2: nee.
1: Een fijne
2: omarmen.
1: Plekwijs.
2: Ja, fijne plekwijs. Bedanken.
1: Ja.
2: Bedanken.
1: Ja. Klinkt heel
2: fijn. Niet veroordelen.
1: En lukte dat?
2: Ja, joh.
1: Wat fantastisch.
2: Ja, gaaf, hè?
1: Dat klinkt echt heerlijk.
2: Ja, ja, maar ik manifesteer me ook de moeder, hè? Ja. Ik ben zo zweverig als ik weet niet wat.
1: Ja, heerlijk. Ja, kreeg je weinig respons op, hè?
2: Maar grappig, hè? Want als mensen dan met me op de foto komen... Ja, ik ben ademcoach. Ik ben systeemopsteller. Nee, ik ben yogajuf. Nee, ik ben tantradanser. Allemaal, hè?
1: Allemaal.
2: Allemaal, joh. Grote zweefbende, joh.
1: Niemand durft uit de kast te komen.
2: Nee.
1: Dat is misschien het taboe van de
2: Dan moeten we toch ook maar weer eens even meer gaan doen.
1: Misschien moet er een Linda... gevuld worden met spirituele
2: spiritualistische mensen. Maar dan,
1: spiritualistische,
2: ja.
1: Spiritualiteit.
2: Ja, spiritualiteit was zo mooi, hè? Spiritualiteit, ja, love it.
1: Hé, hey, maar en als we het nu eens weer betrekken op die boosheid... Heeft die boosheid ook iets te maken met wat je me nu net vertelde?
2: Jezus. Moet ik eens aan mijn therapeut gaan vragen? Moet ik nog eens even een sessie aanwagen?
1: Die heeft een hele show gemaakt over boosheid. Heeft jouw therapeut nooit gevraagd van... waar komt die boosheid
2: Maar ik weet wel waar die woede vandaan komt. Tuurlijk wel. Ja, niet gezien, niet gehoord. Die hebben we toch allemaal?
1: Niet gezien, niet gehoord.
2: Ja, dat is toch de kern.
1: Maar is dat altijd zo makkelijk? Want ik heb ook wel eens begrepen dat boosheid soms ook een soort... een secundaire emotie is. Dus dat er eigenlijk altijd een soort andere emotie van verdriet of
2: ja, niet gehoord, niet gevoeld. Auw, zielig, verdriet. Bah, boos. Tuurlijk.
1: Ja.
2: Tuurlijk. Ja,
1: precies. Ja, en dus misschien ook wel dit, toch?
2: En
1: hij
2: was soms getriggerd, jongen. Oh ja, ik ga het even heel kort zeggen. Maar we waren ergens met een voorstelling. En er waren huistechnici zijn echt super fijn. Want je hebt altijd als je in theater komt, heb je eigen technicus en dan heb je huistechnici. En die helpen dan, want die kennen het huis. En die weet je wel. En nou, dan,
1: die weten het beste.
2: Die weten het beste. En dan samen bouw je met je technicus, bouwt dan die voorstelling op. En dat zijn altijd hele lieve mensen, maar soms niet. Nee, en ik had van de week 2 technici. En die, nou, ik ben daar het hele weekend nog boos van geweest. En dan snap
1: oh ja?
2: Ik, ja.
1: En wat hebben ze gedaan?
2: Nou, gewoon aanwezig. Gewoon
1: geademd.
2: Geademd. Nee, dingen zeggen als dat mijn technicus vervelend is. Omdat hij dingen wil. Ik zeg, nou, hij is niet vervelend. Hij maar probeert gewoon een goed. En die zaten dan met z'n tweeën op stoeltjes boven in de zaal zo heen en weer te wippen. I-u, i-u, i-u. Nou, dat is het niveau waar ik niet van hou. Ik hoop dat ze zichzelf herkennen hierin. Want ik heb het niet tegen ze gezegd. Maar dat is dan, vind ik dan, dat triggert dan bij mij een soort respectloosheid. Terwijl ik ook denk van ja, maar ik wil ook niet zo iemand zijn die vindt, ik heb respect nodig. Vind ik onzin. Maar dan komt toch ook het vrouwentrauma, hè, wat wij allemaal hebben al generaties lang. Van, oh ja, bij een vrouw gaan we dit lopen doen. Ja. Oh, dan giftig echt. Maar echt dat ik het niet kan loslaten.
1: En? Wat heb je? Dus die boosheid is er gewoon nog. Niks mee gedaan.
2: Tuurlijk. Nee, maar ik heb er van alles mee. Oh, of vanaf donderdag. Vanaf
1: deze specifieke dacht ik nu eerst. Maar inderdaad, dat was mijn volgende vraag.
2: Oh, joh. Kijk er. Hey, je loopt enorm. Ik loop zo in je val.
1: Je loopt zo
2: in. Nee, deze heb ik eruit. Want ik heb natuurlijk gewoon met mensen erover gehad. Ik heb het losgelaten. Ik heb oefeningen gedaan.
1: Ja.
2: Oefeningen gedaan.
1: Alle oefeningen die je geleerd hebt van de rijke
2: lichaamsoefeningen gedaan. Ik ben het bijna kwijt. Niet helemaal nog. Maar er zit nog wat residu. maar ik geloof ook dat je niet moet streven naar per se loslaten en kwijtraken van al die trauma's en emoties. Je moet ermee durven zijn en ermee comfortabel mee zijn. En ze ook durven bedanken of zo voor wat ze voor je hebben gedaan in die periode.
1: Wat heeft boosheid voor je gedaan?
2: Ik had hier toch absoluut niet geweest als ik niet boosheid. En die boosheid is dan een uiting van niet gezien worden. En ik ben wel een doorzetter hoor. Hey, hallo, ik ga wel door. Ik ben een harde werker.
1: Nou ja, deze hele show was er niet geweest. Als jij niet boos was geweest.
2: Zeker niet was die er geweest.
1: Het is de brandstof van al je creativiteit. Ja. Zo lijkt het althans voor mij. Klopt dat?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En dat, want dan zit ik dus...
2: Maar boosheid is dan te hard. Hè? Want het zijn al die emoties eronder. Dus eigenlijk is liefde.
1: Ja. Ja, liefde, verdriet, al die dingen meer. Ja. Nou ja, ik zat wel ook te denken...
2: Is het draaien met genre hier, hoor je het?
1: Welk genre? Hé, hey, Hollandse is. Ik zie jou ook helemaal opvleuren.
2: Lekker hè?
1: Nee, ik zat nog even te denken. Want als je nou bezig bent met het idee... Iedereen vindt het prettig om natuurlijk... Of niet iedereen, maar veel mensen vinden het prettig om naar een therapeut te gaan. Want inderdaad, dan kun je dit soort dingen er vrij lopen. En hopelijk ben je er dan een stukje van kwijt.
2: Ja.
1: Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Als het zo'n brandstof is, ook voor je creatieve achtergrond, voor je hele proces... Dan wat blus je?
2: Oh ja, nee, dat vind ik wel een goeie. Vind ik een interessante. Nee, dat speelt niet. Maar wat wel speelt is... Kijk, je zou kunnen vermoeden dat ik iets van ADHD heb. Of
1: zou
2: zo,
1: je kunnen denken.
2: Ja. En ik zou daar...
1: Ik doe niet aan diagnose, want ik heb er geen verstand van. En B, dat schijnt niet te mogen.
2: Nee, schijnt niet te mogen, nee. Maar laat ik het dan mezelf diagnosticeren, zeg maar. Ik denk wel dat ik dat heb. Zeg maar, een soort van. Mm-hmm. En ik ben heel blij dat dat vroeger niet bestond als zodanig. Dus dat ik niet geen medicatie heb gekregen. Want daar ben ik wel bang voor. Er is ook een filmpje van mij online waarin ik zeg dat ik antidepressiva slikt. Voor een zenuwpijnpad in mijn nek. Of in mijn achterhoofd. En dat vond ik heel spannend. Want dat is antidepressiva. En ik was heel bang dat dat me iets zou afvlakken.
1: Oh ja.
2: In mijn creativiteit. Dus ik ben wel... Therapie is geweldig, want je komt op plekken. Je komt op plekken, man. Ja, je komt op plekken waarvan je zelf dacht van what the fuck. En die moet je weten om andere mensen, die hebben dat ook, om dat aan te kunnen peuren, om er comedy van te maken.
1: Oh, jij gebruikt het gewoon op een sadistische manier.
2: Ja, tuurlijk. Maar medicatie vind ik lastiger, want daar ben ik bang van dat dan afvlakt.
1: Ja.
2: Ik zit in relatietherapie met mijn vriendje.
1: Oh, vertel.
2: Welke vraag wil je eerst?
1: Nou, doe het maar niet.
2: Nee, het zwakt niet af. Want het is een heel lage dosering. Nou, ik had het uitgemaakt per ongeluk. En hij wilde wel weer terug. Maar dan moest ik in therapie met hem.
1: Ja.
2: En dan dat vind ik wel knap dat jij dat zegt. En ik dacht, nou, dan gaan we eens eventjes lekker uitpluizen. Wat er allemaal mankeert, hè? Aan hem natuurlijk.
1: Aan hem natuurlijk.
2: Dat bleek ik dus te zijn. Dus,
1: oh ja?
2: Ja.
1: Oh, hey,
2: ja,
1: vervelend.
2: Ja, het ligt allemaal aan mij. Maar goed, dat is wel heel interessant. Want ik kom dus wel weer... Kijk, want ik zeg, ik hou niet van lullen, maar hij is heel rationeel. Dus ik zit nu toch in een therapie met lullen. En dat is toch wel interessant. Want ik kom weer kanten van mezelf tegen waarvan ik denk, oh ja, daar kan ik wel eens een keer wat mee.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: En wat dan bijvoorbeeld?
2: Jezus. Ik wil het ook gelijk weten als de zenuw nog open ligt. Jij.
1: Ja. Dat zijn de beste momenten. Ja. Daarna is het allemaal dood.
2: Nou, kijk, dat ik toch, en dat gaat weer over hetzelfde, dat ik heel bang ben om dingen naar hem uit te spreken. Omdat, kijk, ik heb in mijn hoofd heel snel van, hij vindt me niet meer leuk.
1: Oh ja.
2: Weet je? Dat
1: toch zit die afwijzing.
2: Altijd die afwijzing. Ja. En dat weet ik van mezelf. Maar als ik alles uitspreek, dan is dat wel veel. Want ik denk vaak, hij vindt me niet meer leuk. En dan denk ik, als ik dat dan uitspreek, dan denkt hij, ja, dan zit ik met zo'n zeikwijf. Weet je wel? Ja. Dus dat moet ik dan daar zeggen. Ja, maar ik denk dan dat. En dan denk ik, ik heb dan heel gestapeld denkpatroon. Ga echt hoep, heel ver. En dan zeg ik, ja, en als ik dat dan zeg, denkt hij dat ik gek ben. En dan zegt zij, heb je dat aan hem gevraagd?
1: Oh, wat een scheidvraag.
2: Ja, kut, hè? Want dan moet ik natuurlijk zeggen, nee, heb ik niet gevraagd.
1: Nee.
2: En dan komt het ergste. Want dan moet ik het dus aan hem vragen. En dan zeg ik, vind jij het erg dat ik dat doe? En dan zegt hij, nee hoor, vind ik helemaal niet erg. Vind het vervelender voor jou dat je dat voelt of denkt.
1: Oh.
2: Dan denk ik, godverdorie, zie je? Dan zeg ik,
1: is hij al heel veel in therapie geweest?
2: Nee, helemaal niet.
1: Ongelooflijk.
2: Nee.
1: Hoe komen mensen zo
2: en hij is ook nog
1: op
2: jong.
1: De wereld? Oh, echt?
2: Ja. Dus dat is, maakt het nog erger. Dat ik dus het
1: vondst.
2: Oude wijf ben. Met al die trauma's knetterlijp. Hij jong, gewoon.
1: Misschien is dat, dat toch een jongere
2: was.
1: Generatie door
2: ja.
1: een andere generatie opgevoed.
2: Ja,
1: met minder trauma's.
2: Nee, want hij is natuurlijk door mijn generatie opgevoed. Dus hij zou knetterlijp.
1: Zo jong is die.
2: Nou, volgend onderwerp. Volgend onderwerp. We gaan door. Muziek.
1: Muziek. Nee, bruggetje. De muziek is klaar. Maar hey, ik wilde nog even naar je boek. Want
2: oh ja. Ja,
1: er
2: is een boek, man.
1: Voorstelling.
2: Ja.
1: En er is ook een boek.
2: Met gelijknamige titel.
1: Was het nog niet op?
2: Nee, het was nog niet op. Het is een gelijknamige titel, maar het is niet een transcriptie van, van de voorstelling. Het zijn allemaal andere verhalen. Ja, mijn impresariaat zei, moet jij niet eens gewoon ook wat verhalen opschrijven? Ik zei, nou, ja, goed idee.
1: En dat rolde zo de pen uit?
2: Ja, dus ik ben met een vriendin van mij, zij is ghostwriter, zijn we gaan zitten. Gewoon alle dagen, 3 dagen in de week in Van der Valk. Want ja, je wil wel inspiratie, hè? Hey. Van de Valk Schiphol. Dus het is
1: een heerlijke plek.
2: Ja, dus enorm kan je lekker geïnspireerd raken. En dan ging ik gewoon lullen. En zij ging typen. En dan gingen we weer doorlezen. En nee, het moet toch anders. Nee, het is gewoon verhalen.
1: Ja, veelzeggend dat je in een Van der Valk verhalen hebt weten te schrijven.
2: Ja, maar dat is dus tussen. Zij heeft een gezin, ik heb een gezin. En dat is in het midden. En
1: praktisch.
2: Ja, wie vindt jou in Van der Valk?
1: Dat is ook een goeie.
2: Ja,
1: je
2: snap
1: wordt niet je? Onderbroken
2: maar
1: door
2: niet onderbroken.
1: Kennis.
2: Nee.
1: Nee. Wat heerlijk. Nou ja, het is een bundeling van verhalen.
2: Ja. Heb je hem gelezen?
1: Wel een bundeling woede. Ik heb een stukje gelezen,
2: ah,
1: moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja.
1: Welk verhaal zou je zeggen is het toppunt?
2: Ja, nee, dat kan ik niet zeggen, want ze zijn allemaal heel leuk. Kijk, er zijn natuurlijk
1: maar
2: van mij.
1: Toch, ik bedoel,
2: nee, er zijn
1: ik
2: van
1: weet
2: mij
1: dat
2: pareltjes.
1: Even leuk zijn,
2: nee, er
1: maar
2: zijn van mij pareltjes. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld met dit boek bij mijn oppas geweest. Er zijn 2 verhalen over de oppas.
1: Oh,
2: dus
1: goed.
2: 1 verhaal, de Bermuda-driehoek van oppasmeisjes. Zeg maar de hel waarin je terechtkomt. Want
1: als je een goede zoekt.
2: Ja, je zoekt een goede. Je wil eentje gewoon hoogopgeleid, pedagogische achtergrond. Hè? En
1: lage
2: uit een goed milieu. En dan voor €7,50. Hè? Dat is wat je wil.
1: Ja.
2: Ja, je krijgt Anita van de Hoek die altijd staat te blowen met de jongens met die brommers. Die krijg je. Hè?
1: Anita.
2: En nog voor een
1: mooi.
2: Tientje ook.
1: Ja.
2: Dus dat is kut. Maar weet je, dus, en dan laat je je kinderen bij achter. Hè? Dus. Dat is de Bermuda-driehoek van oppasmeisjes. Heel leuk hoofdstuk.
1: En verdwijnen daar oppasmeisjes of verdwijnen daar kinderen?
2: Mijn kinderen zijn allemaal nog heel. Okay. Maar je kan je wel afvragen, hebben ze daar trauma opgelopen? Toch?
1: Als het niet van jou is, dan wel van de oppas.
2: Van de oppas. Weet je, dat je dan thuis komt en de oppas ligt op de bank te pitten. En er zitten 3 kinderen omheen. En 1 ligt er nog boven. Maar die drie zitten wel fris die te zuipen en chips te vreten. En een horrorfilm te kijken.
1: Dit is
2: snap je?
1: Gebeurd.
2: Dat, tuurlijk. Maar dan het andere hoofdstuk is Iris de oppas. En Iris was een gouden oppas. Zonder haar had ik het niet gered. Dus dat is voor mij een heel waardevol hoofdstuk. Ik ben ook bij haar langs geweest om het voor te lezen. Want ze was heel lief.
1: En wat vond ze?
2: Ja, ze moest natuurlijk wel, vond het wel heel leuk.
1: En
2: ja.
1: Emotioneel,
2: ja.
1: Wat heerlijk.
2: Ja.
1: Maar kun je nagaan? Dus met al deze woede en al deze ellende is er toch een heleboel moois uit voortgekomen.
2: Er is een heleboel schitterend.
1: 4 mooie kinderen.
2: Een voorstelling. Een boek.
1: En een nieuwe relatie.
2: Ja, en een relatie. En ik ben heel gelukkig, hè, gewoon ook.
1: Ja?
2: Ja, dat is wel gaaf. Ik ben heel gelukkig.
1: Wat lekker dat je dat kan zeggen.
2: Ja, joh. Nee, wij zitten, ik zit hier samen met Sydney. Dat is een van mijn, van mijn tourassistenten.
1: Ze zit ook heel gelukzalig naar jou te kijken.
2: Ja, die gaan met mij mee. Die rijden mij dan. En die regelen alle shit in het theater. En dan rijden we terug. En dan zeg ik, ik ben echt gelukkig, hoor. Ik ben echt gelukkig. Ai. Ik heb toch godsdienst in je gaaf leven.
1: Kun je nagaan.
2: Ja.
1: Hoe je, dit moet toch een inspiratie zijn voor iedereen die het luistert. En het is ook nog eens allemaal te luisteren, te bekijken en noem het allemaal maar op, te koop. Ja. Dankjewel dat we mochten komen kijken hier in Stadstheater.
2: Ik vond het heel top dat jullie er waren.
1: Ja,
2: en
1: dankjewel.
2: Dat jullie het ook leuk vonden.
1: Esther van der Voort.
2: Jee! Dankjewel.
0: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur Irma de Vries met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd en hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook het aantal toegestane vluchten in de nacht wordt een paar duizend minder. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken met de vakbonden komt. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Goedenacht, het is 2:02. We hebben als Europa onze ziel verkocht. Met de nadruk op verkocht.

0: van EO. We duiken in het archief van de Ongelofelijke Podcast. Presentator David Bogaert gaat met Paul Schendeling in gesprek over zijn boek Continent van Kwaliteit. Hij analyseert wat er misgaat in onze economie en cultuur. En de oorzaak zit dieper dan koopkrachtplaatjes. Volgens Schendeling is er een grondige verbouwing nodig van onze economie en samenleving. Maar er gloort hoop. Een ander vooruitgangsverhaal is mogelijk. Is de ziel van Europa nog te redden? David Bogaert spreekt hem uiteraard samen met vaste gasttheoloog Stefan Paas.
1: Paul Schendeling, welkom terug in de Ongelofelijke.
2: Dankjewel.
1: Goed dat je er weer bent. Ik wil eigenlijk gewoon gelijk met de deur in huis vallen. Want alles aan jouw boek straalt uit dat we echt geen tijd te verliezen hebben. Het is een cruciaal tijdsgewricht waar we ons nu in bevinden. Waarom is het op dit moment zo acuut?
2: Ja.
1: Zo belangrijk.
2: Het boek is wel echt uit liefde ontstaan, zeg ik er wel bij. Echt liefde voor Europa. Ja. Ik heb dat eigenlijk nooit zo sterk gevoeld. En eigenlijk pas een paar jaar dat ik dat ook echt zo ervaar. Misschien ook wel een beetje omdat nu, door hoe het in de Verenigde Staten eraan toe gaat, hoe het er in Rusland aan toe gaat, hoe het er in China aan toe gaat, dat je ineens je realiseert, oh wacht, we leven eigenlijk wel echt op een heel mooi continent. Mm. Mm. Bij Europa denk ik aan zo'n lange tafel met mooi eten en drinken uitgestald, waar iedereen welkom is. Waar is nagedacht waar de ingrediënten vandaan komen, dat er goed is gezorgd voor de werknemers die eraan hebben gewerkt, goed is gezorgd voor de aarde.
3: Waar iedereen pas om 10 uur komt en om 4 uur weggaat, zeggen de Amerikanen dan.
2: Waar inderdaad mensen echt de tijd nemen voor elkaar, omdat ze ook de vrije tijd hebben om dat te doen. Ja. Waar mensen dus, om anders gezegd, werken om te leven en niet leven om te werken. En doordat het contrast ineens, met name die laatste jaren, zo groot is, dan kom je ineens achter wat een voorrecht eigenlijk dat we in Europa mogen leven. En tegelijkertijd, en dat is de urgentie die inderdaad in het boek zit, zie je wel dat echt Europa zich in een grote storm bevindt. Dus de Europese industrie en het MKB staan onder heel grote druk. De zekerheden van gewone werknemers, die brokkelen af. We dragen bij en we zien om ons heen een ongekende ecologische ontwrichting. We zien dat de democratie,
3: je revolutie, hoor ik ook.
2: Ja, zeker. We worden digitaal gekoloniseerd door andere grootmachten. De democratie staat onder druk. Dat zijn zoveel factoren tegelijk waarin de Europese waarden, waar ik me mee verbonden voel, bedreigd worden. Mm-hmm. En daar kwam ik achter, ze hebben zoveel te maken met onze economische keuzes, dat ik dacht, er is ook hoop. Want als we onze economische keuzes veranderen, dan kunnen we ook al die waarden die nu op de tocht staan, ook weer terugwinnen.
1: Dat is mooi en die hoop, daar komen we zeker ook over te spreken. En je begint natuurlijk met een hoopvol beeld, hè, die lange tafel waar iedereen in principe welkom is. En Europa waar we ook op elkaar letten. Dat je niet al te hard hoeft te werken en dat soort dingen. Dat je vakantie hebt over het algemeen. Ja, je schetst natuurlijk ook al de schaduwzijde. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen denk ik, die dat beeld horen en denken, ja, dat is prachtig als dit voor jou Europa is. Maar voor mij betekent Europa iets heel anders. Want ik heb het niet zo goed voor elkaar.
2: Ja.
1: Mijn leven staat wel onder druk. Die kant is er dus ook.
2: Ja.
1: En dat verken je eigenlijk. Hoe komt het dat het ook zo mis is gegaan eigenlijk?
2: Ja, ik maak een beetje het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare dreigingen. Dus de dreigingen die nu zichtbaar zijn, heel acuut. Bijvoorbeeld Rusland die telkens probeert om Europa aan te vallen of te ondermijnen met allerlei middelen, hybride oorlogsvoering. Dat is een hele zichtbare bedreiging. Maar eigenlijk die onzichtbare afbrokkeling van heel veel waar Europa voor staat, dat is een proces dat is al 40 jaar aan de gang. En op een gegeven moment, het is een beetje alsof je een soort monument ziet dat op een gegeven moment overwoekerd is, zie je dat onkruid boven dat monument uitstijgen. En dan realiseer je ineens, ja, maar dit is niet meer een gebouw waarin die waarden echt leven. Het is een beetje een relict uit het verleden geworden. Van we doen nog steeds dat we die Europese waarden belangrijk vinden. Ja. Maar in werkelijkheid hebben we ze onvoldoende onderhouden, verdedigd, gecultiveerd, aandacht gegeven. Waardoor ze eigenlijk nu best slecht ervoor staan. En bijvoorbeeld inderdaad wat heel gewone mensen ervaren. Neem bijvoorbeeld een schoonmaker. Nou, het is dat je in de avonduren werkt in het gebouw. De andere mensen niet ziet. Je bent niet meer in loondienst. Je hebt geen vast contract meer. Je bent ingehuurd. Je voelt je niet echt bij het bedrijf horen. Je beroepseer is verdwenen.
3: Dat is een belangrijk punt dat je maakt, het boek heen. Hè? Er is heel veel werk ontstaan waar geen waardigheid meer in beleefd wordt.
2: Ja.
3: Ja, of misschien is er heel veel werk wat vroeger wel waardig beleefd werd, heeft zijn waarde verloren.
1: Maar schoonmaken is toch in principe van alle tijden. Wat is er nu dan anders aan de waardigheid van schoonmakers of vergelijkbare beroepen? Waardoor je zegt die waardigheid is verdwenen?
2: Ja, wat er anders is, en dan denk ik bijvoorbeeld ook aan receptionisten en andere mensen die werken bij bedrijven, is dat je er niet meer echt bij hoort. Dus ik heb zelf nog bij een bedrijf gewerkt waar de receptionisten echt in dienst waren, en die dus ook naar het bedrijfsfeest mochten komen, die mee mochten praten in de ondernemingsraad, die echt serieus ook het pak aan hadden met de blauwe kleuren van het bedrijf waar ik werkte, die zich echt ook trots voelden om onderdeel te zijn van die gemeenschap. En dus ook door onze klanten te helpen, het bedrijf hielpen. Maar als je wordt ingehuurd bij een anonieme beveiligingsfirma, waar nu heel veel receptionisten werken, en trouwens ook heel veel schoonmakers.
1: Ja,
2: dan heb je letterlijk een ander pak aan. De schoonmakers moeten vaak in de avonduren werken, dus hebben eigenlijk ook niet meer het contact met de mensen voor wie ze nou eigenlijk aan het schoonmaken zijn.
1: Ja.
2: En dat zijn die subtiele
1: veranderingen. De mensen die er werken hebben ook geen contact met de schoonmakers. Die weten ook niet wie er schoonmaakt. En die nemen dat ook voor lief dat dat gebeurt.
3: En de aard van het werk zelf verandert ook. Ik heb best wel als student in de tijd jarenlang schoonmaakwerk gedaan. Ik kan me voorstellen, als je werkt voor het bedrijf zelf, je wordt op bedrijfsfeestjes uitgenodigd, dat je er ook een eer in schept.
2: Ja.
3: Om het zo schoon en blinkend mogelijk te maken, zodat jouw collega's, want dat zijn ze, morgen weer aan een schoon bureau zitten. Maar als je ingehuurd wordt, zoals in ons geval, vanuit een uitzendbureau, dan is het enige eigenlijk, je hebt 10 minuten voor deze zaal. En dan moet je maar zo snel mogelijk zorgen dat het er schoon uitziet.
2: Ja.
3: Dat is wat anders dan.
1: Nou, en ook andersom, Tim Sjongers, die vertelde dat ook bij ons in de podcast, die zelf zich heeft opgewerkt, zou je kunnen zeggen. Die directeur werd van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Maar ongeschoold eigenlijk echt uit de arm gezin kwam. En echt weet wat armoede is. Echt weet wat armoede is en uitzichtloosheid is. Die zegt dan ook dat hij om zich heen keek toen hij op een gegeven moment als ambtenaar ging werken met een goede baan. Dat iedereen maar voor lief nam dat het allemaal werd opgeruimd. Dus dat mensen lieten allemaal dingen slingeren en dat ruimen de schoonmakers wel op. En omdat hij zelf die andere achtergrond had, had hij door van maar je moet dat niet voor lief nemen.
2: Ja.
1: Ruim gewoon je eigen zooi eens op. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat jij je eigen zooi niet opruimt?
2: Ja, precies. Ja.
1: Weet je wel, die mindset. Dat is verandert allemaal eigenlijk door wat je nu schetst, die verandering.
2: Ja, we moeten ons toch realiseren dat als je het ook bijvoorbeeld hebt inderdaad over trots en over burgerschap, dat er eigenlijk 3 grote scholen in het leven zijn waar je dat leert. Behalve dan zeg maar de school waar je heen gaat als je klein bent. Maar het grootste deel van je waakzame bestaan breng je werkend door. Dus het is ontzettend belangrijk als we mensen echt trots en burgerschap willen leren, dat dat op de werkvloer gebeurt in een bedrijfsgemeenschap.
1: De meeste tijd in je leven zit je op je werk.
2: Het grootste deel van je waakzame bestaan besteed je werkend. En een tweede school is natuurlijk maatschappelijk middenveld, waar je bijdraagt aan de samenleving en daar leert om met elkaar om te gaan en bijdrage aan de samenleving te leveren. En de kerk. Ik denk dat dat de 3 belangrijkste scholen zijn voor burgerschap, voor je zelfontplooien, maar ook voor jezelf erkenning en voor je zelfbewustzijn.
1: En jij gebruikt natuurlijk best wel zware woorden. Hè? Ook in de intro citeerde ik die dankbaar, want ik denk dat geeft wat urgentie gelijk aan zo'n gesprek. Je zegt de ziel van Europa staat onder druk of is verkocht, zelfs de ziel van Europa. Kan je dat kort uitleggen? Waarom gebruik je zulke zware woorden voor waar we het nu over hebben? Waarom staat echt die ziel van Europa onder druk?
2: Ja, omdat eigenlijk achter de symptomen die ik net beschreef, dan heb ik het bijvoorbeeld over de teleurgang van de industrie en van het MKB, het wegvallen van zekerheden voor werknemers, de ecologische ontwrichting, maar ook het verval van democratie. Daarachter die verschijnselen zitten dieperliggende waarden. En in mijn boek heb ik eigenlijk 4 waarden centraal gesteld. Wat heel ambitieus was, want bijna niet 1 boek over economie redeneert vanuit waarden. Maar dat zijn de waarden vrijheid, vrede, rechtvaardigheid, naastenliefde.
1: Ja, het zijn niet typisch economische termen.
3: Maar een goede economie dient dat soort dingen. Hè? Die zorgt ervoor dat we vrijer, waardiger en beter met elkaar kunnen leven. Dat is jouw idee, toch?
2: Dat is mijn idee. Dus economen denken eigenlijk alleen maar aan nut. Dus een economie moet spullen voortbrengen die nut hebben.
3: Ja.
2: Maar omdat, zoals ik al zei, mensen het grootste deel van hun waakzame bestaan economisch handelen doorbrengen als werknemer of als consument of op een andere manier, dan moet het dus ook meer dan dat bieden. Dus een economie moet ook een basis bieden voor bijvoorbeeld beroepseer. Een economie moet ook een basis bieden voor zekerheden, dat je niet continu in angst hoeft te leven. Een economie moet ook een basis bieden voor een gezonde leefomgeving en de toekomst van onze kinderen. Een economie moet ook bijdragen aan de democratie door in bedrijfsgemeenschappen bepaalde burgerschapswaarden ook te leren cultiveren. En als een economie eigenlijk zegt, we zijn eigenlijk nergens van, behalve dan het produceren van spulletjes die nuttig zijn, dan is eigenlijk de hele verantwoordelijkheid van een economie ten dienste aan de samenleving is eigenlijk omgedraaid. Dan wordt het eigenlijk de samenleving ten dienste van de economie. En ik denk dat dat eigenlijk de grote omkering is die we de afgelopen 40 jaar hebben gezien.
1: De samenleving ten dienste aan de economie, ja, in plaats van andersom.
2: Mensen, ja, als je al bij het onderwijs begint, we leiden nu mensen op voor de economie.
3: Het verdienvermogen van Nederland, dus zei minister ooit.
2: We hebben het letterlijk omgedraaid, ja. En dat is, en dit is nog maar één voorbeeld. Maar zelfs bij wetgeving zie je nu, het moet wetgeving zijn ten dienste van het vestigingsklimaat, in plaats van kan de economie dienstbaar zijn aan de samenleving. En dat is de omkering, de grote omkering. En daarom denk ik ook echt, ja, dat het woord ziel van Europa, dat die waarden die eigenlijk op één zouden moeten staan en die gediend zouden moeten worden.
1: De rechtvaardigheid naast de liefde.
3: Want die waarden, dat zou je zeggen, dat is de ziel van Europa. Dat is waar Europa op draait. Wat Europa de moeite waard maakt.
2: Ja. En ziel, ik heb nog een beetje terug zitten zoeken. In het Duits heb je ook het woord ziel. En je hebt in het Engels het woord end. En dat betekent eigenlijk doeleinde. Dus ziel betekent eigenlijk zoiets als de sociale visie. Of de verbeelding, de sociale verbeelding van waar het naartoe moet met die samenleving. En dan zie ik inderdaad voor me dat Europa een vrije, rechtvaardige, vreedzame, vreugdevolle samenleving is. Dat eigenlijk het de ziel is waar we naartoe streven. En we zijn dat nooit perfect. Je geeft ook zelf al aan. Okay, het bladdert aan alle kanten af. We hebben ook zwarte bladzijden in die geschiedenis.
3: Ik wil zeggen, het kan natuurlijk nostalgisch overkomen. Maar ooit waren wij een gelukkig soort hobbitachtig paradijs. Waar ieder zijn eigen tuintje had en gelukkig was en zich gewaardeerd voelde. En nu is het allemaal.
2: Maar het is precies andersom, hè? Dus een ziel is juist niet terugkijken. Nee. Een ziel is vooruitkijken. Ja. Het is eigenlijk, ja, daarom denk ik ook echt dat het christelijke wortels heeft. Ik denk dat de eerste sociale visie voor de toekomst van Jesaja is. Dan hebben we het over de 8e eeuw voor Christus. Uh-huh. Waarin staat van het
1: Oud Testament van de Bijbel.
2: In het Oude Testament. Een prachtig visioen van dan komt er een rechtvaardig koning die wel omkijkt naar de zwakkeren. Die wel omkijkt naar de armen. Dat is het eerste sociale visioen van iets wat er nog niet is. Misschien ook nooit geweest is. Maar waar je wel naartoe streeft. En misschien inderdaad zijn er ook heel veel van de idealen, die waarden die we in Europa hoog hebben, nog nooit volledig gerealiseerd. Maar het is wel typisch Europees om geen genoegen te nemen met de samenleving zoals die is. En wel te blijven streven naar een betere samenleving in de toekomst. Mooi.
1: En het mooie is, als het gaat om die ziel van Europa staat onder druk, dan denk je dat kan nog abstract klinken. Maar je hebt een heel praktisch voorbeeld ervan meegenomen.
2: Ja.
1: Volgens mij een fietslampje. Kan je dus.
2: Ik kwam op het idee, omdat ik hem recent heb aangeschaft, deze fietslamp. En het was de derde poging om een fietslamp aan te schaffen die echt waterdicht is. Want we hebben in de tuin geen ruimte voor een fietsenschuurtje. Dus mijn fiets staat gewoon dag in dag uit buiten. Ja. En dat betekent dat gewoon als ik een fietslamp heb, dat die als die nat regent gewoon nog moet blijven doen. Maar dat was bij de eerste twee.
3: Je kunt ook een lampje kopen dat je eraf kunt halen. Hè? Gewoon binnen kunt leggen.
2: Ja, deze kan eraf. Ja. Maar ik vergeet stevast om hem eraf te halen. Dus ik laat hem het liefst erop zitten.
3: Ja.
2: En dit was eigenlijk mijn derde poging om een fietslamp te kopen die echt waterdicht is. Ja. En de belofte bij aankoop in de webshop waar ik hem kocht was dus ook dat hij echt waterdicht is, met een of andere moeilijke omschrijving voor hoeveel graads waterdichtheid dit product heeft.
3: Ja.
2: En toen kreeg ik het thuis. Ik maakte het doosje open. En ik zal niet vergeten, want de geur die uit dat doosje kwam was zo chemisch dat ik dacht van, nou, als PFAS een geur heeft, dan is het dit. Het is echt, ik had nog nooit zo'n gekke geur geroken. Misschien was dat om hem waterdicht te maken. Dat ze er helemaal PFAS omheen hebben gespoten. Ik zou het niet durven zeggen. En dat ik toen al dacht, hé, maar hier klopt iets niet. Vervolgens ging ik op het doosje kijken. En toen had het geen CE-keurmerk. Nou, eventjes CE-keurmerk. Dat is, heel veel mensen zullen het herkennen. Dat is zo'n C met een E. Met een beetje een rare E en een rare C. En dat staat op alle producten die in Europa verkrijgbaar zijn.
1: Alle producten.
2: Ja, dus alles waar veiligheid of elektriciteit voor gebruikt wordt. Dat moet een CE-keurmerk hebben. Maar dat zat dus nergens op het doosje. En toen dacht ik, ja, hiermee wordt eigenlijk dus Europese wetgeving omzeild. Want alle producten die de Europese Unie binnenkomen moeten een CE-keurmerk hebben.
3: Ah.
2: En dat is eigenlijk nog maar het meest basale. Want dat gaat over veiligheid, productveiligheid. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook eisen die we stellen aan hoe je met werknemers omgaat. Eisen hoe je met het milieu omgaat. Ja. Nou ja, die PFAS-geur die gaf daar ook niet een al te best signaal van. En daarmee kwam ik eigenlijk achter dat zo'n goedkoop product Wat dus heel makkelijk Europa binnenkomt zonder dat het gecontroleerd wordt.
1: En ook gewoon een, we kunnen de naam van de webshop denk ik beter niet noemen. In verband met reclame maken, maar het is gewoon een, ik weet welke webshop het was. Want je had het gezegd.
2: Was geen Chinese webshop, kan ik inderdaad ook bij zeggen. Gewoon een reguliere, bekende Nederlandse webshop. Waarvan ik dacht dat alles wat ze daar verkopen een CE-keurmerk zou hebben. Ja. Maar wat blijkbaar inmiddels niet meer zo is.
3: Nee, ik zal het geen reclame noemen als je dat nu noemt trouwens.
2: Nee, dat is waar.
3: Je beduvelt de bol gewoon.
2: En zo kwam ik eigenlijk achter dat deze fietslamp symbool staat voor, denk ik, de 5 crises die onze huidige manier van internationale handel drijven teweeg brengt. Het eerste is dat de mensen die werken aan deze fietslamp echt ernstig uitgebuit worden. Ja. De tweede
1: is... Weet je dat zeker?
2: Ja, dat weet ik zeker. Ik kan het zo meteen nog wel verder toelichten.
3: Waar het vandaan komt inmiddels.
2: Ja. Tweede is dat de Europese werknemers die ooit de fietslampen maakten. Bijvoorbeeld Batavus had ooit ook een fietslampenfabriek. Die beroepseer zijn kwijtgeraakt om nog zelf producten te maken. Het derde is dat de Europese milieuwetgeving, dat je producten ook met respect voor de aarde produceert, ja, gewoon omzeild wordt. Heel makkelijk zelfs. Want je kunt dus prima een product importeren waar het milieu ernstig voor is uitgebuit. Het vierde is dat bedrijven die in Europa zijn gebleven, die dus niet hun productie hebben verplaatst naar buiten Europa, worden weggeconcurreerd door goedkope producten zoals deze. Ja. Waardoor het Europese MKB en de Europese industrie het echt heel zwaar hebben. En het vijfde is dat we hiermee eigenlijk ook onze eigen democratie ondergraven. Want eigenlijk de wetgeving die we democratisch hebben aangenomen over onze eigen arbeidsstandaarden, wat we in Europa heel belangrijk vinden, maar ook over milieustandaarden, zelfs hele basale veiligheidsstandaarden, dat zijn eigenlijk allemaal wetgeving die, nou, als het erop aankomt, een wassen neus is. Want je kunt namelijk met één klik een zee aan producten bestellen die eigenlijk niet aan die democratische wetgeving voldoen.
1: Is democratisch tot stand gekomen.
2: Ja.
1: En ook met het idee om ons te beschermen. Namelijk, het moeten veilige producten zijn. Niet dingen die opeens ontploffen of weet ik veel wat.
2: Ja, klopt.
1: Of brandwonden of zo kunnen veroorzaken. Dat is allemaal omzeild. Omdat we misschien denken, ja, weet je, dat is allemaal wel belangrijk, die dingen die je noemt. En goed voor het milieu, het moet veilig zijn en de werknemers moeten goed behandeld worden.
2: Ja.
1: En we vinden het ook wel fijn als gewoon Nederlandse industrie het goed doet en mensen zelf fietslampjes maken en daar beroepseer uithalen. Maar wat we nog belangrijker vinden, Paul, is dat het goedkoop is.
2: Ja, nou, en daarom is ook het woord, nou ja, onze ziel verkocht, is misschien inderdaad wel een hele goede uitdrukking. Ik had hem zelf niet bedacht, dus even de credits aan jou, David.
1: Ja, of redacteur Michiel, die volgens mij...
2: Of aan de redacteur, maar mijn boek was helaas naar de drukker toen ik deze mooie samenvatting hoorde. Want ik denk inderdaad echt dat het een hele treffende manier is om uit te drukken. Dat we eigenlijk inderdaad omwille van goedkope producten al die belangrijke dingen die ik net noemde, en dat zijn 5 dingen, dus hoe we met mensen omgaan, hoe we met onze eigen beroepseer van onze eigen mensen omgaan, met mensen in het mondiale zuiden, met het milieu, met ons eigen MKB, wat oneerlijk wordt weggeconcurreerd, en natuurlijk met onze eigen democratie. Dat al die belangrijke dingen verkopen we letterlijk voor iets goedkoops, voor goedkope spullen.
3: Je zegt, dat mag niet. Dat zeg jij toch? Je zegt, het is tegen de wet. Het is ontduiken van de wet.
2: Ja, het is,
3: dus er zijn blijkbaar regels tegen.
2: Nou ja, dus je zou inderdaad kunnen zeggen, gaan 2 dingen tegelijk mis.
3: Ja.
2: Het ene is dat we gewoon de wetgeving die er al is niet handhaven. Dus bijvoorbeeld pakketjes onder de €150 die rechtstreeks bij een buitenlandse webshop worden aangekocht.
3: Uh-huh.
2: Dus niet via een importeur. Die worden niet gecontroleerd. Dus daar gaat al iets heel groots mis.
3: Daar zit waarschijnlijk
2: deze kwam via een Europese of Nederlandse webshop. Dus dat gaat via een importeur. Ja. Daar zou in principe steekproefgewijs gecontroleerd moeten worden. Wat zit er in die doos? Heeft het CE-keurmerk enzovoort? Maar goed, daar wordt eigenlijk te weinig op gehandhaafd. Dus dat is het ene grote probleem. En het andere, denk ik, nog grotere probleem is dat als je je productie verplaatst naar het buitenland, en heel veel Europese multinationals hebben dat gedaan, en inmiddels zijn er Chinese multinationals bijgekomen die eigenlijk dat hebben gekopieerd, dan hoef je niet te voldoen aan Europese wetgeving. Bijvoorbeeld in de manier waarop je het product maakt. Dus je kunt bij import, moet je voorstellen, alleen maar controleren op de fysieke kenmerken van het product.
3: Ja.
2: Maar hoe het product tot stand gekomen is, daar kun je niet op controleren. Maar daardoor wordt eigenlijk wel een kostenvoordeel gehaald door bedrijven die hun productie hebben verplaatst buiten Europa. Of Chinese multinationals, die inderdaad ook via deze weg tot hele goedkope producten komen. En eigenlijk zou je, en dat is het tweede grote probleem, aan de grens moeten corrigeren voor die oneerlijke concurrentie. Door te zeggen, oké, alle kosten die je voor goede zorg voor je werknemers niet hebt gemaakt. En alle kosten die je niet hebt gemaakt om goed voor de aarde te zorgen. Die kosten die je eigenlijk bewust hebt weggesneden. Die moet je aan de grens alsnog afrekenen.
3: Dat noem je toch handelsheffingen of tarieven, zoals ze nu heten tegenwoordig.
2: Een grensheffing. Ja. En waarom
1: wat Trump weer populair heeft gemaakt eigenlijk.
2: Ja, en waarom is een grensheffing toch net iets anders dan de importheffing? Overigens ben ik daar zeker open over dat ik inderdaad ook pleit voor een correctie aan de grens. Ook met een bedrag wat je aan de grens zou moeten afdragen.
3: Ja, even voor
2: wat
3: je,
2: is het verschil?
3: Voor je verhaal af, maar je verwoordt natuurlijk een sentiment met de eer van de werkers. Waardig werk, voldoende goed werk hier, dat we dat zelf houden. En niet naar China of een ander land outsourcen. Dat zijn geluiden natuurlijk die je in de Verenigde Staten tegenwoordig ook hoort. Hè? De meer gezonde onderdelen van het MAGA-denken. Dus waar echt serieuze zorg zit.
1: Denken,
3: ja, waar echt serieuze zorg zit rondom de Amerikaanse arbeider. En waar denk ik velen van zullen zeggen, dat vind ik ook eigenlijk wel een sympathiek onderdeel van. Daar hoor je dat ook. Dus we hebben een hoop gekkigheid bij, daar gaat me even niet om. Maar dat is een zorg die blijkbaar aan beide kanten van de oceaan speelt. We hebben
1: hoe bescherm je je eigen
3: in het Westen door vrijhandel enzovoort hebben de wereld één grote markt gemaakt. Maar het gevolg is wel dat hier mensen steeds minder een fatsoenlijk werk kunnen hebben.
2: Ja. Nou, dat is het grote dilemma waar we voor staan. Overigens, het dilemma waar we nu middenin zitten, dat werd al door John Maynard Keynes, een van de bekendste economen aller tijden, eigenlijk al genoemd. Hè? Dus Keynes had als visie, als je nou... Dan hebben we het echt over de jaren 30 van de vorige eeuw. En eind jaren 30 had hij al een pleidooi om ervoor te zorgen dat je handel goed reguleert. En er ook voor zorgt dat je niet zomaar bedrijven kunt verplaatsen over de grens. Waarom? Omdat als je handel niet normeert, je allerlei vormen van dumping krijgt. Nou, de bekendste vorm van dumping is dat je met staatssteun hele grote hoeveelheden over de grens jaagt, waardoor dus een industrie over de grens teloor gaat. Nou, dat is in feite wat China al decennia lang aan het doen is.
1: Er wordt gezegd met die elektrische auto's van China. Ja. Die zijn veel goedkoper dan de Europese varianten, omdat zij met Chinees staatsgeld worden gefinancierd. En die kunnen dan heel goedkoop elektrische auto's aanbieden in Europa, waar de Europese autobedrijven niet tegenop kunnen. Dus dat is eigenlijk een soort van dumping.
2: Dat is dumping, dat is economische dumping. Dus het moedwillig slopen van de industrie van een ander land, zodat je daarna de markt voor jezelf hebt. Ja. Maar dat doe je wel met behulp van staatssteun, waardoor het oneerlijke concurrentie is. En daar zijn bijgekomen sociale dumping en ecologische dumping. Namelijk, je haalt een oneerlijk kostenvoordeel door te produceren met niet leefbare lonen. Terwijl in Europa alle lonen leefbaar moeten zijn. Ja. Dus dat is ook een vorm van dumping. En als je dan grote hoeveelheden exporteert naar Europa zonder dat je aan die voorwaarden voldoet, dat is ook een vorm van dumping. En dan heb je daar nog tenslotte aan toegevoegd ecologische dumping. Namelijk produceren op een manier waar je niet aan milieuwetgeving hoeft te voldoen. Waardoor je eigenlijk ook daar weer een oneerlijk kostenvoordeel mee haalt. En dan kom ik op het punt van, wat is het verschil tussen een importheffing en een grensheffing? Een importheffing, die van Trump, die had dat mooie

0: importheffing, die van Trump, die had dat mooie plaatje en had hij al die tarieven. Toen gingen economen eraan rekenen.
1: Hele bijzondere formule.
0: Die tarieven waren volledig uit de lucht gegrepen.
2: Ja, eilandjes waar geen mensen woonden en alleen pingwins, die kregen ook nog tarieven.
0: Die kregen ook tarieven over zich heen. En er zat geen enkele goede onderbouwing achter die hoogte van die tarieven. Het verschil met een grensheffing is dat je bij een grensheffing precies gaat uitrekenen bij een product. Welke sociale kosten zijn hier vermeden? Welke ecologische kosten zijn hier vermeden? En hiermee bedoel ik de kosten om goed voor je medewerkers te zorgen en de kosten om goed voor de aarde te zorgen, waarin gesneden is. Die kosten brengen we aan de grens alsnog in rekening, zodat ook Europese industriebedrijven en Europese MKB-bedrijven die zich wel aan die regels houden, op een eerlijke manier kunnen concurreren met die bedrijven die hun productie verplaatst hebben en die dat niet doen.
2: Ja. Iedereen die spullen wil verkopen in Europa, kortweg, moet zich houden aan de Europese wet gewoon. Dat is het idee dan, toch?
0: Ja, en omdat je niet, dat is niet toegestaan. Je mag niet je inmengen in de interne aangelegenheden van andere landen. Dus je kunt niet voorschrijven hoe ze in China hun productieproces vormgeven. Dus reken je aan de grens af. Oké, als jullie dat niet willen doen, prima. Ja. Maar wij willen wel een gelijk speelveld. Eerlijke concurrentie tussen onze bedrijven die zich daar wel aan moeten houden. En Chinese bedrijven die zich daar niet aan hoeven houden. En natuurlijk die opportunistische grote westerse multinationals. Die juist om werknemers en het milieu te kunnen uitbuiten hun productie hebben verplaatst. En daarmee eigenlijk indirect hun collega's die wel in Europa zijn gebleven, inclusief hun werknemers, een ongelooflijke op achterstand zetten en benadelen.
2: Ja, dat haal je er ook uit, die dreiging. Want mensen die zeggen van, dan als wij te lastig krijgen hier met regels, dan plaatsen we ons bedrijf naar Vietnam. En die dreiging haal je eruit.
0: En
2: als
0: daarmee
2: je wil verkopen, zul je toch moeten betalen.
0: Ondersteun je indirect de democratie. Ja. Omdat het belangrijkste argument nu voor politici, waardoor ze eigenlijk niet kunnen uitvoeren wat ze werkelijk willen en wat kiezers werkelijk willen, is natuurlijk de dreiging van bedrijven. Dan verplaatsen we onze productie. Ja. En dat argument haal je inderdaad met die grensheffingen ook weg.
3: Natuurlijk in de politiek komt dat ook wel eens aan het licht. Bijvoorbeeld die bekende affaire met Unilever en Rutte.
0: Ja.
3: En dat bleek dat Unilever ook tegen Rutte had gezegd van, als die in die wet doorkomt, dan verplaatsen wij ons hoofdkantoor naar Engeland. Het ging daar vooral over belastingtarieven en zo. En de dividendbelasting. Dus dat speelt allemaal een rol. Klinkt natuurlijk heel mooi wat je zegt. Maar het gevolg is wel, voor ons allemaal, dat alles veel duurder wordt.
0: Dat is een van de gevolgen. Dat draai ik ook helemaal niet omheen. In het boek niet. Dat zal ik hier ook niet doen. Nou, ik denk dat er wel twee
3: heel veel dingen zijn al zo duur. Voor ons gevoel. Je probeert maar eens een huis te kopen.
0: Ja.
3: En dat is allemaal veel duurder dan het vroeger was. Dat lukt niet meer.
0: Boodschappen, landbouwproducten, energie.
3: En dan
0: wonen.
3: Komt Paul Schendeling ook nog met zijn plan om alles eerlijker te maken. Dan zeggen we, dat is prachtig, Paul. Hm. Maar het gevolg is wel, ik heb nu al moeite om alles te kunnen betalen. En dan wordt alles nog veel duurder. Zelfs een simpel fietslampje.
0: Ja, en toch zijn er twee redenen waarom we dit wel echt sterk kunnen relativeren. En eigenlijk vind ik het ook om die twee redenen niet een sterk tegenargument. De ene reden heb ik eigenlijk zojuist al genoemd. Stel dat de prijzen hierdoor wat omhoog gaan. En wat we daarmee winnen is een betere positie van Europese werknemers, een betere positie ook van werknemers in het mondiale zuiden. Laten we dat niet vergeten, want als we die eisen stellen, dan kunnen bedrijven die exporteren naar Europa kiezen wat ze doen. Of ze gaan hun werknemers fatsoenlijk betalen, of ze rekenen aan de grens af. Dus daarmee verbeter je ook het lot van miljoenen mensen die werken voor onze consumptie. Een betere positie van het milieu, een betere positie van onze eigen industrie en ons eigen MKB. En het versterken van onze democratie, die op dit moment echt teloor gaat, omdat kiezers al 40 jaar lang hetzelfde neoliberale economische beleid voorgeschoteld krijgen, ongeacht wat ze stemmen. Ja. Dus voor dat beetje extra, ik noem het zelf in mijn boek de prijs van beschaving. Dus je kunt op die kosten snijden. Natuurlijk kan dat. Natuurlijk kun je kiezen voor het goedkoopste. Maar ben je bereid om die 5 dingen daarvoor op te geven? En dan het tweede argument. Ik heb natuurlijk 5 dingen genoemd die teloor gaan. Ja. Maar wat ik eigenlijk nog vergeten was te noemen is, het is nog een heel slechte fietslamp ook.
2: Is die uiteindelijk wel waterdicht gebleken?
0: Dus uiteindelijk, zoals jullie zien heb ik hem dus met plakband afgeplakt. Omdat die ook weer niet waterdicht bleek te zijn. En zoals ik al zei, ik heb 3 keer zo'n lamp gekocht. Dus hij was uiteindelijk niet goedkoper. Dus er wordt ook een rat voor ogen gedraaid. Ja. Dus je denkt dat het goedkoper is, omdat het in de eerste aanschaf goedkoper is. Maar over de hele levensduur gemeten, omdat je het product zo vaak moet vervangen, ben je ook niet goedkoper uit.
2: Wel, je verwacht als Batavus hier weer Hollandse waar zou maken, gewoon echt ouderwetse fietslampen, waarschijnlijk zou je wel duurder uit zijn voor 1 fietslamp, maar je hoeft er geen 3 te kopen.
0: Ja, dat is
2: dat idee. Omdat hier de standaarden gewoon goed zijn.
0: En dan zou je het nog als derde punt kunnen aanvoegen. In mijn boek neem ik dat ook echt heel serieus. Want zoals ik al zei, die kwetsbare werknemers neem ik heel serieus. Maar dat geldt ook natuurlijk voor hun financiële positie. Dus behalve dat ze onzeker werk hebben, waarvan de beroepseer is aangetast, hebben ze vaak ook moeite om hun rekeningen te,

0: betalen. Speciaal voor die groep vind ik ook dat we een kwaliteitsdividend in Europa zouden moeten invoeren. Dus laten we zeggen, het geld dat je ophaalt met die grensheffingen,
1: ja,
0: dat kun je gebruiken op twee manieren. Je kunt daarmee bijvoorbeeld kwetsbare burgers ondersteunen, zodat zij zich ook de hogere aanschafprijzen van spullen met een lange levensduur kunnen veroorloven.
1: Mm-hmm.
0: En ten tweede kun je het bedrag gebruiken om ons bedrijfsleven te helpen om die omslag te maken naar een echt sociale en duurzame economie.
1: Okay. Het bijzondere is natuurlijk, eigenlijk zeg jij ook, misschien een beetje flauw dat ik het zo formuleer, maar Trump heeft ergens een punt met dat hij zijn eigen industrie ook wil beschermen. Jij gebruikt alleen nogal andere argumenten waar ik Trump nooit over hoor, namelijk de ecologische schade en het lot van werknemers die in lage landen worden uitgeknepen, zodat wij hele goedkope Chinese of Vietnamese wat dan ook producten kunnen kopen. Daar hoor ik Trump nooit over. Maar voor de rest, het middel klinkt natuurlijk wel heel erg hetzelfde. Namelijk een extra heffing aan de grens.
0: Nou ja, enerzijds vind ik dus eigenlijk dat Trump aan een bronvermelding had moeten doen. Dus je had gewoon moeten zeggen, dit is eigenlijk wat in de Keynesiaanse traditie...
2: Wat Keynes al wilde?
0: Keynes. Ik zie dat Trump heel ver teruggaan. Ja. Nee, ja, goed, Trump doet alsof hij alles uit zijn eigen geniale geest heeft gehaald. Maar dat is in dit geval gewoon echt niet het geval. En het tweede wat natuurlijk ontzettend belangrijk is dat die maatregelen die ik voorstel op twee essentiële punten afwijken van het beleid van Trump. Namelijk ten eerste, je voert zo'n maatregel alleen uit tegen landen die zich werkelijk schuldig maken aan dumping. En dumping betekent grote hoeveelheden over de grens jagen.
1: Ja.
0: Dus als je dan even, laten we even, weet ik veel, Tanzania nemen, waar cashewnoten vandaan komen. Dat gaat over zulke kleine hoeveelheden. Dan kun je van dumping niet spreken. Dus
2: het is ook dus gebaseerd. Trump baseert natuurlijk op handelsoverschot. Zegt hij, als jullie meer aan ons verkopen dan wij aan jullie, dan ga ik heffen.
0: Ja.
2: Het gaat verder niet over andere dingen. En jouw voorstel is dat die heffingen bedoeld zijn om, zeg maar, de hogere standaarden die in Europa gelden voor producten en voor werknemers enzovoort te compenseren, als het ware, als men dat probeert te ontduiken.
0: Ja.
2: Er zit een andere gedachte achter.
0: En de twee grote verschillen zijn, zo'n grensheffing zou je dus ook niet per se aan alle landen hoeven opleggen. Dus landen in het mondiale zuiden met echt een klein handelsvolume ten opzichte van de EU, zou je die maatregel niet hoeven opleggen. Dat staat ook
1: Trump wel
0: expliciet in mijn boek. Terwijl Trump inderdaad alle economieën, ook hele kleine kwetsbare landen, hele zware heffingen oplegt. Dat is het ene grote verschil. En het tweede grote verschil is dat de grensheffingen het exacte equivalent moeten zijn van de kosten die je in Europa anders ook zou moeten maken. Dus dat zijn twee zulke grote verschillen dat ik zelf de term van Danny Roderick, dat is de Harvard-econoom die dit probleem al 20 jaar geleden heeft aangekaart, die eigenlijk de opkomst van Trump al voorspeld heeft, omdat dit is wat hyperglobalisering doet. Hyperglobalisering is een term van Danny Roderick om te omschrijven dat het voor
2: populistische spookwakker.
0: Ja, dat het voor natiestaten onmogelijk is geworden om nog normen te stellen aan de producten die je maakt en om die normen ook echt te handhaven.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee zorg je er dus voor dat je die grip weer terugkrijgt. En Roderick noemt dat globalisering met gezond verstand. Dus wat ik eigenlijk voorstel hier is een beetje een middenweg tussen hyperglobalisering, waarbij je echt geen enkele norm kunt handhaven bij de producten die je importeert, en extreem protectionisme, waarbij je echt je grenzen sluit.
1: Ja.
0: Ik heb in mijn boek nergens een pleidooi tegen internationale handel, maar telkens een pleidooi voor handel binnen normen, binnen grenzen.
1: Ja, want je bent natuurlijk econoom, en wat ik telkens hoor over die importheffingen van Trump, waarvan je dus zegt, het is echt wat anders dan wat ik voorstel, maar goed, er zijn parallellen. Wordt dan gezegd, elke econoom vindt dit een dom idee. Want alles wordt duurder. Elk land wordt sterker van de vrije handel. Dan moet je niet te veel tussen gaan zitten. Moet je gewoon niet doen.
2: Dat is wel de dogmatiek van vandaag.
1: Uiteindelijk worden consumenten de dupe, wordt dan gezegd.
0: Nou, en dit is dus echt erg. En waarom vind ik dit erg? Omdat dit dus economen ervan weerhoudt om gewoon voor gezond verstand te pleiten. Dus economen zijn zo dogmatisch inderdaad over vrijhandel, dat die 5 enorme offers die wij brengen, de positie van die mensen in het mondiale zuiden die worden uitgeknepen, de positie van onze eigen werknemers, beroepseer, onze eigen democratie, onze democratische standaarden, het milieu, ons eigen MKB, onze eigen industrie worden geofferd voor dat dogma.
1: Ja. Dogma
0: terwijl er het dogma van economen is vrijhandel boven alles. En dat is wat Roderick noemt hyperglobalisering. Want vrijhandel boven alles betekent dat je ook echt geen enkele norm mag stellen aan handel. Terwijl de paradox is, en Keynes begreep die paradox, als je handel normeert, dus als je gewoon je eigen democratische wetten mag handhaven bij handel, dan neemt het draagvlak voor internationale handel toe in plaats van af. Want als jij je als werknemer, stel, je moet je even indenken dat je een zo'n blue-collar worker bent in de VS of hier. Als jij continu het gevoel hebt, wij worden bedreigd door internationale handel, dan keer je daar op een gegeven moment tegen. Dus dogmatisch voor vrijhandel zijn betekent uiteindelijk dat de grenzen sluiten. Dat is precies wat je nu in de VS ziet gebeuren. Je schiet van het ene uiterste, hyperglobalisering, in het andere uiterste, protectionisme, wat Trump doet.
2: Take back control, en, hè, wat Brexit. Hè, dus een soort gevoel, we raken de controle kwijt. Wat de grote groepen, dat wordt vaak uitgespeeld over de band van migratie. En niet over de band van economie, zoals jij het eigenlijk wil. Maar dat gevoel van we raken de grip kwijt, het overloopt ons. We komen in een steeds grotere wereld terecht waar geen contouren meer zichtbaar zijn. Dat is denk ik een heel herkenbaar levensgevoel onder heel veel mensen op dit moment in het Westen.
0: Ja. En die, dat is ook heel goed te plaatsen. En als je dus je continu daardoor bedreigd voelt, als je continu ziet dat wat democratische meerderheden willen niet gebeurt, omdat ergens achter de schermen een lobbyist van grote bedrijven zegt, ja, maar dat gaat ten koste van het vestigingsklimaat, waardoor je al 40 jaar hetzelfde beleid voorgeschoteld krijgt, terwijl je dat eigenlijk in meerderheid niet meer wilt. Dat zijn op een gegeven moment zoveel factoren die het draagvlak voor handel juist verspelen, dat je daardoor dus van het ene naar het andere uiterste schiet. Ja. En globalisering met gezond verstand, dat is dus precies die middenweg daartussen, waarin je eigenlijk dus zegt, normen waar een heel duidelijke democratische meerderheid voor is, bijvoorbeeld hoe we in Europa werknemers behandelen, bijvoorbeeld hoe we het milieu behandelen, bijvoorbeeld basale veiligheidseisen, dat je niet vergiftigd wordt door een product te gebruiken. Die normen die democratisch goed gelegitimeerd zijn, die mag je ook aan de grens handhaven. Of door op de kenmerken van een product te controleren, gewoon als het bij de douane in Rotterdam binnenkomt, of als er een oneerlijk kostenvoordeel wordt behaald door sociale, economische of ecologische dumping, het kostenverschil aan de grens in rekening te brengen. En ik denk dat juist door te kiezen voor globalisering met gezond verstand uiteindelijk het draagvlak voor internationale handel groter gaat zijn. En ik heb er nog een bewijs voor ook. In de jaren 50, 60 en 70, toen we internationale handel nog helemaal op de leest hadden geschroeid van hoe Keynes het had bedacht, was het draagvlak voor internationale handel heel groot. Floreerde het internationale handel, bloeide het helemaal op. Ja. En juist toen we in de overdrive gingen en van gezond verstand naar hyperglobalisering gingen, en dat is wat we in de laatste 40 jaar hebben gedaan.
1: Een neoliberale tijd.
0: Ja, zie je radicaal rechts opkomen, zie je een enorme backlash tegen globalisering. En dat is puur het gevolg van geen normen durven stellen aan handel.
1: Je ziet die negatieve effecten. Dus je ziet inderdaad de opkomst van populisme en dat soort dingen. En je ziet industrieën die het moeilijk hebben. En je ziet ook arbeiders die beroepseer verliezen. Dat zijn allemaal negatieve en nadelige effecten. Tegelijkertijd kan je ook denken, dat zal misschien sommige economen ook wel stellen, je neemt wel een risico als je het helemaal gaat omgooien zoals jij wil. Want ja, kijk eens naar hoe het over het algemeen gaat. De koopkrachtplaatjes waren bij Prinsjesdag ook weer oké, weet je wel. Dat steeg ook weer. Dus gemiddeld krijgen Nederlanders het ook weer, krijgen ook weer wat meer te besteden. Gaat het eigenlijk wel zo slecht dat we risico's moeten nemen en de boel helemaal op schop moeten gooien?
0: Het is natuurlijk eigenlijk veel te generalistisch om het zo te pakken. Omdat eigenlijk voor 70%, namelijk de 70% bestverdienende Nederlanders geldt, dat zij zich prima de hogere aanschafprijzen van kwalitatief betere producten, waar wel met respect voor mensen en milieu gemaakt zijn, te veroorloven. Alleen voor de 30% laagste inkomens geldt dat ze zich die hogere aanschafprijzen niet kunnen veroorloven. En voor beide groepen geldt dat het zich terugverdient. Dus dat je gewoon op de lange termijn juist goedkoper af bent. Plus dat je natuurlijk niet alleen maar consument bent. Dus we benaderen kiezers ook een beetje in de vraagstelling van, alsof het alleen maar consumenten zijn die denken van mijn koopkracht.
1: Ja, die koopkrachtplaatjes.
0: Maar het zijn ook werknemers. Het zijn werknemers die betekenis zijn verloren in hun werk. Het zijn ook ondernemers die een circulair product willen maken. Bijvoorbeeld de circulaire fietslamp. En erachter komen, ik maak geen schijn van kans. Want door goedkope import kan ik helemaal geen circulair product maken.
2: Het zijn ook ouders. Het zijn ook ouders die de aarde hopelijk ook een beetje heel wel achterlaten voor hun kinderen.
1: Ja, maar dan zijn het dus vooral morele redenen waarom zo'n transitie nodig is. Dat je denkt van ja, de manier waarop we met de aarde en met andere mensen omgaan, dat noopt ons tot zo radicaal in te grijpen en gewoon de boel eerlijker te maken. Nou ja. Maar financieel kan je misschien ook wel stellen als econoom, van ja, maar kijk eens wat vrijhandel ons heeft gebracht. Hoeveel goedkoper producten zijn geworden, hoe meer we misschien kunnen kopen.
2: Hoeveel mensen in China uit de armoede gekomen zijn.
1: Ja, koopkrachtblaadjes gaan de goede kant op. En in de tijd van Keynes natuurlijk zijn veel goede dingen gebeurd. Maar ook wat je dan hoort, de staat dijde maar uit en bleef maar uitgeven. Heel veel mensen kwamen toen ook in uitkeringen. Moesten lubbers en dergelijke moesten daar ook weer zorgen dat ja. Ja, die noemde Nederland ziek. Hè? We moeten ook weer mensen aan het werk krijgen. Kortom, het heeft nadelige gevolgen, maar het heeft ons ook heel veel gebracht. Zeker financieel gezien. En als je dan echt de boel wil verbouwen, dan is dat een morele keuze.
2: Ja.
1: Maar misschien niet een financieel verstandige keuze.
0: Nou, hier vindt een enorme omdraaiing plaats. En de omdraaiing die hier plaatsvindt, en dan citeer ik maar gewoon die Harvard-econoom die ik vaak geciteerd heb, Danny Rodrik.
2: Ja.
0: Hyperglobalisering is radicalisme. Dat is de extreem. Globalisering met gezond verstand is niet extremer, is eigenlijk gematigder dan wat we hebben.
2: Ja, het balanceert een aantal dingen tegelijk.
0: Het mooie van het gematigde is dat je daarmee waarden zeker stelt die uiteindelijk ervoor zorgen dat er juist voor internationale handel meer draagvlak is in plaats van minder. Waardoor je over 20 jaar zult constateren dat als je de voorstellen zou doen die ik in mijn boek voorstel, waarschijnlijk meer internationale handel zult hebben dan als je doorgaat op deze weg. Waarbij steeds meer mensen inzien, dit is zo extreem dat we zelfs basale democratisch gelegitimeerde wetten niet eens kunnen handhaven waar gewoon een ruime meerderheid voor is. Dit willen wij niet meer.
2: En dus wat jij verwoordt is een groeiend geluid. Die hyperglobalisering, of wat ook als neoliberalisme wordt genoemd, of wat je welke naam er maar geeft, de democratie ondermijnt. Nou, we net hadden het over, had jij het erover dat het een soort dogmatisme is, hè, dat het steunt.
0: Zeker.
2: Misschien moeten we dat nog even de vinger opleggen, want economen zijn natuurlijk ook weer niet gek. Je bent er zelf ook één. Als het alleen maar dogmatisme is, dan krijgt het ook een beetje de smaak van blind geloof. Er worden ook argumenten voor aangevoerd. Eén argument heeft David eigenlijk al genoemd. Voor veel mensen in het Westen zijn spulletjes goedkoper geworden. We hebben gewoon veel meer spulletjes dan vroeger.
0: Ja.
2: Een ander argument dat je vaak hoort is dat er ook heel veel mensen in de productielanden daarmee uit de armoede gekomen zijn, met name China. En een derde argument dat je de laatste tijd steeds vaker hoort, met name de big tech wereld, hoe minder normen, hoe minder regels, ook in Europa, hoe meer innovatie. Innovatie is een belangrijk argument, wat vaak genoemd wordt. He, dus dan is de redenering niet, laten we zorgen dat we heffingen hebben aan de grens om te compenseren voor de wetten die ze daar niet hebben. Nee, laten wij de wetten hier weghalen. Laten we zorgen dat we minder klimaatnormen hebben. De kant gaat het wel een beetje op in Europa natuurlijk, met de Green Deal die wat uitgekleed wordt. Laten we zorgen dat het hier het gunstiger wordt, dat we hier het allemaal nog vlakker wordt. The world is flat, Friedman. Dat idee.
0: Ja, kijk, hebben inderdaad heel veel kwantiteit teruggekregen.
2: Ja, 3 fietslampjes
0: kunnen maar wat we hebben, ja, zeker.
2: Ze doen het geen van allen.
0: Maar het is inderdaad heel veel kwantiteit. Ja. Dus dat is, denk ik, de eerste verwarring. En bovendien is het natuurlijk ook zo dat als je dat als voornaamste baten van vrijhandel ziet, dan heb je eigenlijk veronachtzaamd dat er nog iets boven de economie uitgaat. En dat is wat ik natuurlijk ook in deze aflevering en in eerdere telkens heb aangedragen. Ja. Economie is superbelangrijk. Het maakt dat we een goed leven kunnen hebben met elkaar. Alleen het is niet belangrijker dan de samenleving of de aarde waarop we die samenleving gebouwd hebben. Er gaan dingen bovenuit.
2: Ja.
0: Er gaan Europese waarden boven economie uit. En een economie zou moeten staan ten dienste van die waarden.
2: Ja.
0: En de paradox is, juist als je goed zorgt voor die waarden en goed zorgt voor de aarde, heb je op lange termijn uiteraard ook de gezondste economie.
2: Een beter leven.
0: Want gezonde mensen en een gezonde aarde resulteren in een gezonde economie. Uh-huh. Maar andersom, een gezonde economie op een ongezonde samenleving die polariseert en uit elkaar valt, op een aarde die door ecologische ontwrichting volledig uit elkaar valt, kan niet voortbestaan. Dus het is in dat opzicht, behalve dogmatisch, ook gewoon irrationeel en dom. Het tweede, mondiale zuiden heeft niet baat gehad bij internationale handel zoals we dat nu doen.
2: Dat hoor ik altijd.
1: Het heeft ze uit de armoede gehaald, of bijvoorbeeld ook China.
0: Ja, nee, kijk, en ook hier wel weer even die nuance. Internationale handel heeft baten, die zie ik ook. Daarom pleit ik ook voor globalisering met gezond verstand.
2: Ja, je bent niet tegen handel.
0: En niet voor protectionisme. Nee. Ik heb het nu 1 keer al eerder genoemd. Ik noem het nog maar even een keer. Ik heb internationale handel gestudeerd. Ik ben erop afgestudeerd. Ik heb specifiek daarvoor gekozen omdat ik het fascinerend interessant vind. En ik zie de baten ervan.
2: Ja.
0: Alleen niet in dit extreme radicale systeem. En het mondiale zuiden en de meest gezaghebbende ontwikkelingseconoom van dit moment, Paul Collier, heeft daar 2 jaar geleden een paper over geschreven. De armste landen zijn door hyperglobalisering juist niet in staat gesteld om op te klimmen. Waarom? Omdat hyperglobalisering hen verhindert om industriepolitiek te voeren. Wat is het enige land wat zich daar niet aan heeft gehouden?
2: Ja.
0: China. Ja. Dus het enige land heeft gewoon Keynesiaans beleid gevoerd, industriepolitiek, en heeft daarmee eigenlijk alle handelsregels aan hun laars gelapt. Omdat ze zo groot zijn, hebben ze dat kunnen doen.
2: Ja.
0: En om die reden zijn ze rijk geworden. Maar niet omdat ze zich hielden aan de wetten en dogma's van de hyperglobalisering.
1: Dat, ja, precies. Met Keynes, ze hebben hun eigen industrie beschermd.
0: Ja.
1: En niet gelijk het spel meegespeeld van alle barrières laten we varen, om alles zo vrij mogelijk.
0: Ja,
1: en dat hebben zij als een van de weinige landen niet gedaan. En jij zegt juist daarom zijn zij zo opgeklommen.
0: Ja, en dat zeg ik niet alleen maar. Dus Paul Collier, Oxford-econoom, die dit echt grondig heeft onderzocht, die zegt dat. En die zegt eigenlijk, net als Roderick trouwens, China is de uitzondering die de regel bevestigt. Namelijk het enige land wat zich niet aan de neoliberale doctrine heeft gehouden, zich niet aan de WTO-regels heeft gehouden en niet in hyperglobalisering is meegegaan.
1: WTO, de Wereldhandelsorganisatie.
0: Namelijk, je mag in China nog steeds niet je bedrijf verplaatsen, waardoor je daar dus wel wetgeving kunt maken waar bedrijven zich echt aan moeten houden. Ja, precies, dat is de uitzondering op de regel. En daar komt nog eens bij, we hebben inderdaad wel veel werkgelegenheid in het mondiale zuiden, maar niet tegen leefbare lonen.
2: Ja.
0: En eigenlijk, mijn voorstel is, als we nou dus aan de grens wel die sociale kosten verrekenen, ontstaat er een prikkel voor bedrijven die willen leveren in Europa vanuit het mondiale zuiden, om wel een leefbaar loon te betalen. En dat is natuurlijk de enige manier waarop je mensen echt uit de armoede helpt. Want laten we even niet hier een heel rooskleurig verhaal houden dat het allemaal zo prachtig was om in de fabriek dit lampje te maken. Ja. Want je zit in een slaapzaal, je bent permanent oproepbaar, dus je hebt eigenlijk letterlijk geen leven. En bij zo'n veilingssysteem als bij Temu is er één machtige koper, Temu. En er zijn heel veel toeleveranciers. En die moeten met een omgekeerde veiling tegen elkaar opbieden. En omgekeerde veiling betekent, er is niet één verkoper, zoals bij Christie's, en een heleboel kopers, maar andersom. Er is één koper en heel veel verkopers. Dus je krijgt niet dat mensen tegen elkaar opbieden om de prijs omhoog te doen en de kwaliteit omhoog te doen. Oh, maar je krijgt dat toeleveranciers tegen elkaar opbieden om zo laag mogelijk in te schrijven.
2: Ja.
0: Vervolgens kom je als toeleverancier voor het ellendige probleem te staan. Hoe ga ik ooit deze prijs waarmaken? Ja, de enige manier om dat te doen is permanent oproepbare mensen die geen leven hebben, onderbetalen.
1: Die werken op een slaapzaal eigenlijk. Of slapen.
0: Ja, ze slapen of ze werken. En ze worden inderdaad ook tussen toeleveranciers eindeloos, letterlijk als een soort werkvee. Ja, sorry dat ik dat zo moet zeggen. Tussen die leveranciers heen en weer geschoven. Omdat dan weer de ene leverancier een contractje krijgt, dan weer de andere. Dus het is een leven in permanente onzekerheid, waar je geen vrijheid hebt, waar je slecht betaald wordt.
2: Ja.
0: En wat je maar een paar jaar van je leven kunt doen, want er is een van de weinige NGO's die in China ook echt rapporteert vanuit die fabrieken. Die zegt ook echt van, ja, dit is werk wat vooral jonge vrouwen doen. En wat ze vaak nog geen 3 jaar volhouden. Dit is echt slopend. Dus we moeten
2: gestuurd op kostprijs dan. Op helemaal niks anders meer.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar als je ook kijkt op die Chinese sites, die webshops. Ja, het is belachelijk.
0: Kijk naar die prijzen. Dat kan ook niet anders.
1: Het kan niet.
0: Ja.
1: Zo goedkoop als hoe het daar is.
2: Ja, blijkbaar kan het. Als je niks geeft om mensen, om milieu, dan kan het blijkbaar.
0: Dat is de enige manier waarop het kan.
2: En ook om kwaliteit, want het is natuurlijk allemaal rotzooi.
0: En ik zou dus om die reden, en dat zijn er eigenlijk heel veel redenen, willen noemen, dat tweede argument, dat het zuiden, mondiale zuiden, nou zoveel beter af is door hyperglobalisering, ik zou dat echt met kracht willen verwerpen. Ik denk dat daar echt geen argumenten voor zijn.
2: Maar innovatie, geeft Peter Thiel eens antwoord. Want
0: en dan innovatie.
1: Peter Thiel is die big tech,
2: dat is een van de dingen die is. Maar
1: op de plek van vice-president heeft gezet.
2: Europa heeft veel te veel regels en daardoor innoveert het niet en blijft het achter. Kijk eens naar ons.
0: Moeten we ons als Europeanen afvragen welke innovatie? Dus als je een economie niet normeert, wat je dan als innovaties krijgt, is bijvoorbeeld neuromarketing. Dat er mensen in een hersenscanner worden gelegd en dan 2 koekjes aangeboden krijgen, en waar het beloningscentrum het meeste op afvuurt, dat wordt dan het koekje wat in de winkel komt te liggen.
2: Okay.
0: Je wordt eigenlijk op slinkse wijze verslaafd gemaakt aan het koekje. Met marketingboodschappen gebeurt hetzelfde, met de producten die in de markt gezet worden. Dat is als je innovatie zonder normen stimuleert.
2: Als je nu met AI ziet, er worden enorme datacentra opgezet die ontzettend veel elektriciteit slurpen. Daarom moet Amerika dus weer aan de fossiele brandstoffen. Maar dat moet allemaal mogen, want je mag het niet tegenhouden. Het moet innoveren.
0: En dan de innovaties die Europa bewerkstelligt. Ecodesign. Wij stellen eisen aan hoe lang een product mee moet gaan. Hoe energiezuinig het is. Dat het allemaal hetzelfde stekkertje moet hebben, zodat je niet 10 verschillende stekkertjes hoeft te kopen. Dat nodigt bedrijven uit om te innoveren. En ik doe in mijn boek ook nog het voorstel om te zeggen, laten we nou ook een kwotum op grondstoffen invoeren, zodat er nog meer een prikkel ontstaat om te innoveren, om die materialen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Misschien komen we er zo meteen nog op, maar dat is ook zo'n voorbeeld. Gerichte innovatie, door normen te stellen maak je juist creativiteit wakker. En je krijgt niet minder innovatie, je krijgt andere innovaties. En ja, ik ben
1: het wordt al gezegd bijvoorbeeld op AI-gebied dat Europa daar achter loopt, omdat Europa allemaal strenge regels heeft. Et cetera. En ja, dan lachen ze om in Silicon Valley.
0: Laten we elkaar hier niet in de put praten. De meeste groene patenten en de meeste koplopende bedrijven in groene technologieën zitten nog steeds in Europa. Dus de meerderheid van alle groene patenten wereldwijd worden in Europa aangebracht. En dat heeft te maken met de normen die wij in Europa nog wel stellen voor handel. Als wij nu zeggen, meewaaiend met die winden van onze industrie gaat de loer, dus we moeten de milieuwetgeving afzwakken, daarmee gaan we onze groene koplopenpositie juist verspelen.
1: Maar bijvoorbeeld met Big Tech en zo, daar speelt Europa een betrekkelijk kleine rol. We hebben geloof ik Spotify, maar voor de rest.
0: De achtergrond daarvan is wel anders.
2: Dat is in Duitsland
0: namelijk
2: een groot bedrijf.
0: Dat je gewoon veel minder aan dataverzameling mag doen. Dus hoe zijn Amerikaanse bedrijven op de voorsprong gekomen en Chinese bedrijven? Nou, Chinese bedrijven door massaal burgers te bespioneren door de staat. Geholpen door staatsbedrijven. En in Amerika door grote bedrijven die zich nergens aan hoeven te houden. Dus ook dat is een concurrentievoordeel wat oneerlijk behaald is. En waar Europa gewoon van zou moeten zeggen, als je in Europa een digitaal product wil aanbieden, prima. Maar ook dat volgens onze eigen normen.
1: Bij TikTok zeggen, dan moet je ook aan onze normen voldoen. Want bij TikTok is natuurlijk zo'n bekend verhaal dat de TikTok in China zelf, het is natuurlijk een Chinees bedrijf, maar in China zelf krijgen kinderen vooral educatieve, best wel oké filmpjes te zien. Maar in Europa en Amerika krijgen ze de grootste pulp.
2: De jeugdbederven van de vijand.
1: Ja, precies.
0: Zeker.
1: En dan zou je dus ook kunnen zeggen van, nee, maar dan gaan wij onze eigen, dat probeert Europa wel eens, onze eigen social media, dat is dan vaak verschrikkelijk netjes en saai. Maar dat is wel een manier om te kijken of we daar een eigen draai aan kunnen geven. Dus dan moet je dat ook op tech-vlak doen.
2: En ik zat er één argument te bedenken over innovatie. Dat zie je nu al een klein beetje gebeuren, natuurlijk, als het tussen Amerika en Europa gaat. Dat slimme mensen die dit soort dingen doen, uiteindelijk ook liever waarschijnlijk in een democratie wonen, waar het een beetje goed leven is, in plaats van in een uitgemergelde technostaat, waar een aantal mensen miljardair worden en de rest nauwelijks weten hoe ze rond moeten komen, of voortdurend bang moeten zijn dat ze weer de politie in de straat zien.
0: Dit is natuurlijk ook het punt waarop we als Europeanen eigenlijk wat meer zelfbewustzijn, wat meer trots en wat meer hoop kunnen uitstralen. Want als we bijvoorbeeld Europa vergelijken met de Verenigde Staten, waar dan het BBP in de VS is hoger en de bedrijven groeien er harder en de bevolking is jonger enzovoort.
1: BBP, dus het inkomen van totaal.
0: Het inkomen.
2: Maar dat komt gewoon omdat er heel veel miljardairs zitten.
0: Kwantitatieve maatstaven. Terwijl Europa op het gebied van kwaliteit van leven de hoogste kwaliteit van leven ter wereld heeft. De hoogste kwaliteit van arbeid, de hoogste milieukwaliteit, de beste milieuwetgeving.
2: De gemiddelde Europeaan heeft een beter leven dan de gemiddelde Amerikaan. Maar er is een bepaalde groep Amerikanen die alles ontstegen is. Dat is een heel klein groepje bovenin, zeg maar.
0: Dat klopt. En een beetje van dat zelfbewustzijn voor Europa terugwinnen. We worden de put ingepraat door continu onszelf af te rekenen op kwantitatieve maatstaven die uiteindelijk niet bijdragen aan de doelen van het leven, omdat uiteindelijk dat hoogste inkomen en de meeste spulletjes niet toevoegen aan je leven wat je echt in het leven belangrijk vindt. Denk nog even aan die lange tafel, aan inclusie, aan een schone leefomgeving, aan een baan waar je echt nog zelfrespect aan kunt ontlenen, waar je nog gemeenschapszin leert, waar je nog burgerschap leert. Die zijn zo oneindig veel belangrijker. En daar mogen we eigenlijk heel trots op zijn, dat we in Europa in die traditie kunnen staan. En we zouden heel zelfbewust mogen kiezen voor een toekomst waarin we Europeeser worden en waarin we stoppen om Amerika na te doen of China na te doen. Waar we ook steeds duidelijk het contrast zien van waar zij voor kiezen en wat onze waarden zijn. En waarbij we het beste van het kapitalisme benutten. En dat wil zeggen, inderdaad, internationale handel, ontzettend nuttig. Want daarmee kun je specialiseren en door specialisatie kun je heel veel welvaartswinst halen. Ook het beste van innovatie benutten. Namelijk door te zeggen, we laten de overheid alleen maar normen stellen. Maar hoe je de norm haalt, dat laten we aan de vrije markt over. Bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net gaf. Laten we zeggen, dit is het quotum op materialen. Dit is de maximale hoeveelheid materiaal die we in Europa per jaar gebruiken. Mm-hmm. En daarbinnen laat je dan de kracht van het kapitalisme los om te innoveren, om met zo min mogelijk materiaal zoveel mogelijk toegevoegde waarde te creëren. Dus je pakt de goede elementen uit kapitalisme, die pak je. Je bedt het in een sociaal construct, het Europees sociale model. En, dat is de toevoeging die we moeten doen, het Europees sociale model ombouwen tot een eco-sociaal model. Dat we dat ook binnen de draagers van de aarde gaan doen. En dan denk ik echt, dat we een continent van de hoop kunnen zijn. Waar inderdaad, Stefan, je geeft het terecht aan. Waar nu al een migratiebeweging op gang aan het komen is. Vanuit de VS hier naartoe. En natuurlijk ook al vanuit andere continenten. Omdat het hier inderdaad een continent is. Waar het goed toeven is. En waar we trots op kunnen zijn. En dat is eigenlijk het continent.
2: Ja. Een gemiddelde Europeaan. Dat mag je bijna niet zeggen, is beter geschoold. In Amerika heb je natuurlijk een aantal topuniversiteiten. Daar had niks het bij, is natuurlijk een 4-5. Maar grosso modo is het niveau niet zo hoog. En misschien één ding nog, als het over innovatie gaat. Voor mij zeg je dat ook ergens. Het is ook belangrijk dat producten reparabel worden.
0: Ja.
2: Dus daar kun je ook nog op innoveren. Het zou wel heel lekker zijn, dat overal natuurlijk, maar dan zeker in Europa. Nou ja, als je zo'n smartphone hebt of zo, dat je er zelf onderdelen uit kunt halen en erin kunt zetten als die niet meer doet of wat dan ook. In plaats dat je het hele ding weg moet gooien of moet inruilen of wat dan ook.
0: Ik spreek heel regelmatig bij ondernemersbijeenkomsten. Ik word telkens weer enthousiast, want er worden echt hele mooie dingen ontwikkeld. En waar telkens de domper zit en waar ondernemers ook echt tegen mij zeggen, dit gaan we niet overleven, is dat als ze iets moois hebben ontwikkeld, dus inderdaad het demontabele fietslampje of de demontabele telefoon of de demontabele fiets, dat ze dan worden weggeconcurreerd door die goedkope import. En het is juist dus inderdaad de innovatiekracht die er in de Europese ondernemingen zit, zouden we beter benutten als we daar andere keuzes in maken.
2: Als de prijs iets hoger wordt, wordt dat ook rendabel, denk ik. Hè? Want dan wordt het ook voor de consument de moeite waard om te zeggen, nou, ik gooi hem niet weg, maar ik koop er een los onderdeeltje voor en dan kan die weer een paar jaar mee.
0: Ja. Ja.
1: Klinkt eigenlijk best wel simpel als je het zo uitlegt. En dan denk ik, ja, Paul, dat moeten we doen. Tegelijkertijd, we zitten natuurlijk in een jaar, ook van politieke verkiezingen, die komen eraan. Tweede Kamerverkiezingen eind oktober, 29 oktober. Word jij niet af en toe gek dat als jij dan iets van debatten ziet of interviews, dan gaat het bijvoorbeeld, ja, het gaat weinig over die waarden volgens mij die jij ook noemt, hè, vrijheid, vrede, rechtvaardigheid en naastenliefde. Het gaat bijvoorbeeld wel veel over de hypotheekrenteaftrek. Oh ja, ik zie je al, ik zie je al wegzakken.
2: En we hadden de koopkrachtplaatjes al genoemd, hè?
1: Koopkrachtplaatjes.
0: Ja, maken die nog ergens, Stefan. Ja.
1: Ja. Maar wat, bedoel, we kunnen daar nu badinerend over doen of zo. Maar blijkbaar maakt zoiets als de hypotheekrenteaftrek wel heel veel los. Ja, kan je dat verklaren?
0: Nou ja, maar het is zo'n achterhaald
2: Nederlands
0: onderwerp,
2: toch?
0: Even een hele rare persoonlijke anekdote daarbij. Maar toen ik op de middelbare school zat en ik 16 was, hield ik al mijn spreekbeurt over, we moeten de hypotheekrenteaftrek afschaffen.
1: Jij hield je spreekbeurt over de hypotheekrenteaftrek?
0: Oh, ja, dat is een bekentenis. Dat durf ik alleen bij de ongelooflijke te doen. Maar
2: ik deed dat over mijn konijn.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Toen je 16 was?
0: Het is namelijk een subsidie op rentenieren. Dus mensen die al bezit hebben en die daar slapend rijk van worden, geef je geld toe. En mensen die hard werken en die betalen heel veel belasting. Want de belasting op inkomen is ontzettend hoog. Dus het is zo logisch om dat af te schaffen. Ook als je rechts bent. Want juist als je rechts bent, dan wil je dat werken loont en creativiteit in je inzetten, dat loont. En dat niks doen en slapend rijk worden, daar zit helemaal geen enkele verdienste
1: in. Heb je het over
0: in.
1: De mensen die echt rijk zijn, echt veel vastgoed hebben, die kunnen leven misschien daarvan of zo. Maar gewoon heel veel mensen is die hypotheekrenteaftrek ook broodnodig misschien. Dat ze denken, ja, ik heb een huis gekocht, zeker voor starters natuurlijk, die rekening mee hebben gehouden van, nou, ik kan zo'n hypotheek betalen, mits ik dit bedrag per maand terugkrijg van de overheid. Voor hen is het misschien wel echt een serieuze zaak. Als ze denken, als dit wegvalt, als dit wordt afgeschaft, ben ik de klos.
0: Ja, en dan nog geldt dat het hele bedrag van de aftrek gewoon terechtgekomen is in de huizenprijzen. Dus de huizenprijs heeft het vooral opgedreven. Dus dat het ook als instrument totaal ineffectief is. En dat is waarom ik mijn handen voor mijn ogen doe als ik denk, gaat hier de campagne over? De echt belangrijke onderwerpen, namelijk ook echt, hoe willen we dat onze economie er in 2050 uitziet? Ik denk echt dat als we niet nu, binnen nu en 5 jaar, keuzes maken over ons handelsbeleid, bijvoorbeeld, of we de circulaire economie serieus nemen, of we echt de Green Deal serieus nemen, of we echt de zekerheden van gewone werknemers serieus nemen, of we echt de Europese industrie willen behouden en het Europese MKB. Al die dingen staan op de tocht. Daar zou het over moeten gaan. En dan de grote olifant in de kamer zou moeten zijn hyperglobalisering, die eigenlijk heel veel van die problemen verklaart. En dan hebben we het over zoiets kleins. Ja, ik kan dat echt bijna niet bevatten.
2: Nee. Nou ja, het zou ook weer over immigratie kunnen gaan, hè? Laat het spannend houden.
0: Ja, oké.
2: Dat mooi besproken is.
0: Ja, precies.

Je luisterde naar het eerste deel van een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws om 4 uur. Dan zijn we bij je terug voor het vervolg. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaken aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Vervolgens werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden, maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goedemorgen. Het is 4:02.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: In de Ongelooflijke Podcast is presentator David Bogert met vaste gastentheoloog Stefan Paas in gesprek met econoom Paul Schendeling. Ze analyseren zijn boek Continent van de Kwaliteit. En Schendeling zegt dat er een grondige verbouwing nodig is van de economie en samenleving. Is de ziel van Europa nog te redden?
4: Misschien geef je wel de verklaring zelf in jouw boek als het gaat om waarom gaat het bijvoorbeeld nu heel veel over die hypotheekrenteaftrek. En niet over die grote thema's die jij nu allemaal aansnijdt in jouw boek en ook in dit gesprek. Misschien is de reden wel, en dat beschrijf jij in je boek, dat politici eigenlijk vrij machteloos zijn als het gaat om die grote thema's.
5: Ja.
4: Uiteindelijk zijn zij, zo beschrijf jij min of meer, machteloze toeschouwers geworden in de wereldwijde economie.
5: Ja,
4: dus
5: klopt,
4: zelfs ook klopt. Gaan Jessugus, Bontebal, noem alle politie maar op, met elkaar debatteren over dit moeten wij doen om de economie rechtvaardiger te maken en om de economie te verbouwen.
5: Ja.
4: Dan kan je nog denken, ja, succes. Ga jij het maar opnemen als kikkerlandje tegen die grote internationale hyperglobalistische krachten.
5: Nee, dit klopt.
4: Dus het is misschien een kansloos verhaal.
5: Ik heb
4: het maar helemaal over de hypotheekrente aftrekken, want dat kunnen we zelf.
5: Ja. Ik heb afgelopen jaar ben ik 3 keer uitgenodigd in de Tweede Kamer. Dat wat op zich trouwens ook wat ik echt mooi vind, omdat er dus wel vanuit Tweede Kamerleden echt oprechte interesse is in die echte issues.
6: Er is behoefte aan ideeën.
5: Dus misschien zien we het niet op tv. Gaat het daar nog steeds over hypotheekrente aftrek? Maar ik ben dus echt letterlijk al 3 keer met Tweede Kamerleden in gesprek geweest over de ideeën die in mijn nieuwe boek staan. En daar is echt veel interesse voor. Maar, en dat is inderdaad precies, je raakt precies die spijker op zijn kop. Wat die Kamerleden ook zeggen tegen mij, en ik ga niet de namen noemen van die mensen, maar dat is wel wat ze letterlijk zeggen, is we hebben inderdaad nog maar zo weinig speelruimte om echte economische keuzes te maken. En dan zie je eigenlijk terug wat Tom van der Meer, die hebben jullie onlangs ook hier in de Ongelooflijke gehad.
4: Politicoloog.
5: Politicoloog. Ja. Die zegt eigenlijk, ongeacht wat we stemmen, we krijgen al 40 jaar hetzelfde economische beleid. En dat klopt.
4: En ook het economische beleid waar de Nederlander gemiddeld niet op zit te wachten.
5: Dat klopt, want Nederlanders zijn cultureel rechts en economisch wat linkser.
4: Ja.
5: En doordat bedrijven hun kapitaal kunnen verplaatsen en altijd dus kunnen dreigen als er een of andere wet gaat over de arbeidsmarkt of over hoe je met je mensen omgaat of met het milieu omgaat of de veiligheid, kunnen ze altijd zeggen, we verplaatsen ons bedrijf. Denk bijvoorbeeld, vond ik een heel saillant voorbeeld, aan het wetsvoorstel wat vorig jaar in de Tweede Kamer is behandeld, voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En toen de CEO van een groot baggerbedrijf de dag daarna in de krant zei: als die wet wordt aangenomen, dan verplaats ik mijn bedrijf. En dit was eigenlijk heel openlijk wat er in het verborgene gewoon continu gebeurt in de lobby. Maar dan is het een keer heel onbeschaamd in de krant. Namelijk de dreiging: ja, maar die wet, daar hebben wij een vetorecht op. Want dat schaadt het vestigingsklimaat.
4: Ja, we weten dat maar, goed, de baas van Unilever sms'te met Mark Rutte. Ja.
6: Maar dat is ook ergens wat onbevredigend als politici zeggen: ja, ik heb maar zo weinig armslag. Want dan zou ik op zijn minst verwachten. We begonnen dit gesprek met die vraag naar tarieven en zo en handelsheffingen.
5: Ja.
6: Dat in de programma's sporen te vinden zijn van dat politici zeggen: we kunnen het nu nog niet, maar we gaan wel die kant op werken.
5: Ja.
6: We gaan Europees ons inspannen, want het klinkt zo logisch.
5: En wat je ook zou verwachten, Stefan, is een analyse.
6: Ja.
5: En dat is ook een van de dingen die ik echt niet begrijp. Waar je echt nog in het tijdperk van de ideologieën altijd echt een ideologisch gedreven analyse had. Onze visie op handel is dit. Bijvoorbeeld dat voor Kok, voordat hij zijn ideologische veren afschudde, was er echt een sociaal-democratische visie op handel. Dat was namelijk de Keynesiaanse visie. Ja. Je had een liberale visie op handel. Je had een christendemocratische visie op handel.
6: Ja.
5: Je had een nog wat socialistischer visie die nog wat scherper was op handel. En als ik nu verkiezingsprogramma's lees, en ik mag ze ook dit jaar weer voor Radio 1 becommentariëren, ik zie,
4: geldt of je leven,
5: jammer genoeg, nog steeds niet die analyse, niet die visie op handel. Het wordt eigenlijk aangenomen als ware het onvermijdelijk. Terwijl Europa...
4: Ze zijn meegegaan in dogma eigenlijk.
5: Ze hebben ze gewoon letterlijk hun ideologie doodverklaard. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Waardoor er eigenlijk ruimte ontstond voor één dominante visie op de economie. En dat is inderdaad de neoliberale visie geweest.
6: En die wordt een soort onontkoombaar. Dat is bijna de lucht die je inademt. Daar kun je niet zo meer aan doen.
5: En dat wordt dus aan de talkshowtafels de norm. Waardoor je als politicus, als je daar tegen ingaat. Neem bijvoorbeeld Jimmy Dijk. Die als een van de zeer weinigen wel echt kritisch is op hyperglobalisering. Je krijgt onmiddellijk de wind van voren. Want je zou extreem zijn. Terwijl, dat heb ik net ook benadrukt. Globalisering met gezond verstand is niet extreem. Hyperglobalisering is juist extreem. Maar je hebt zo continu de stroom tegen. Dat echt ontzettend lastig is om daar tegen in te gaan.
4: We hebben natuurlijk eerder een aflevering gemaakt met jou over ook een beetje die geschiedenis van neoliberalisme. Dat was een heel interessant betoog van jou. Ik zal een link naar die aflevering ook in de show notes zetten. Maar daarin kwam je natuurlijk ook tot de conclusie, en Stefan vulde dat er cultureel aan, dat eigenlijk het opvallende is dat als het gaat om dat totale geloof in de vrije markt, wat jij nu hyperglobalisering noemt, denk ik, dat neoliberale idee van we moeten alles zo vrij mogelijk laten. Ja, dat is op een gegeven moment zo breed omarmd. Politiek links, politiek rechts ging erin mee.
6: Ook
4: dat is eigenlijk een soort vaststaand gegeven geworden. Een soort status quo.
6: Druk verbonden geraakt.
4: Wat blijkbaar ook te machtig is geworden. Ja. Waardoor jij zegt de politiek ook een soort machteloze toeschouwer zijn geworden hierin.
6: Ja. Volgens mij ook verbonden geraakt met, op retorische manieren. Maar met idealen van persoonlijke vrijheid. Geen wetten voorschrijven. Een soort dat levensgevoel. Hè? Dat is natuurlijk, als je het goed uit elkaar rafelt, zie je dat het niet zo met elkaar te maken heeft.
5: Ja.
6: Want alleen maar regels weghalen is natuurlijk helemaal geen vrijheid. Of althans maar hele beperkte opvattingen van. Klopt. Maar dat is wel een heel sterk verhaal geworden. Waar heel moeilijk doorheen te komen is. Zodra je noemt de Jimmy Dykes of misschien dat de Partij voor de Dieren misschien dat ook nog wel doet. Zo'n enkele partij waar systeemkritiek wordt geoefend op dit hele verhaal. Het woord betutteling ligt onmiddellijk om de hoek. Of extremisme inderdaad, of onrealistisch.
4: Ja, ik denk ook. Ja,
6: wil je dan onze gehaktbal afpakken?
4: Nou ik denk ook gewoon als niet economisch onderlegd iemand, denk ik ook van het is niet voor niks een economisch dogma. Ik ga ook vaak af toch op autoriteiten. Ik ga ook niet
6: precies,
4: een virologisch dogma betwijfelen als zij zeggen van corona is dit en dat.
6: Of deden maar meer mensen dat met de theologie, David. Maar dat terzijde.
4: Het dogma is vaak in de wetenschap ook zo geworden. Omdat blijkbaar heel veel mensen die er verstand van hebben denken, maar dit is gewoon een goed idee. Dus ik denk dan ook van degene die hier de boel omver willen gooien en totaal anders willen, ik ga dan toch vaak hobbel ik mee met de status quo. Dan denk ik, die zullen er wel verstand van hebben.
5: Kijk, en ik ken natuurlijk de berekeningen die achter de dogma's liggen. En die berekeningen kloppen als een bus. En ik heb ze zelf ook leren maken toen ik econoom werd. Het punt is alleen, die berekening gaat er dus vanuit wat het maximale economische groei is. De maximale omvang van de economie die we met elkaar kunnen creëren. En dan is maximale specialisatie levert de maximale economische winst en dus ook de maximale nationale inkomen op. Dus ja. Dat betwist ik ook niet. Wat ik betwist is dat nou het doel wat we als samenleving op één moeten zetten?
4: Hebben economie te belangrijk gemaakt?
5: Ja, het is eigenlijk vooral dat. Het is eigenlijk
6: vitslampje in het groot.
5: Meer religieus eigenlijk dan economisch. Ja. Dus ik betwist helemaal niet wat economen zeggen. Ik kan hun modellen zelf ook volgen en zelfs maken. En ik heb zelf ook heel veel berekeningen over de economie gemaakt. Alleen de vraag die daaronder ligt is meer een culturele of politieke of religieuze vraag. Is het nou het hoogste doel om het nationaal inkomen maximaal te maken? En dan zeg ik, het is een enorme denkfout om dat te willen doen. Want dan ben je de middelen van het leven. Dus economie levert middelen op. Ja. Middelen om van te leven. Dus letterlijk levensmiddelen. Uh-huh. Moet je nou de middelen van het leven maximaliseren? Of de doelen van het leven? Natuurlijk moet je dan kiezen om de doelen van het leven op één te zetten.
4: Ja, dus en kom weer bij dan kom je dus vrede, op, naast de liefde, rechtvaardigheid.
5: Europese waarden, onze democratie, hoe we met mensen, met milieu omgaan.
4: Nu middel tot economie, hebben we nu het absolute doel.
5: We hebben middel tot doel verheven. Ja,
4: en maximale economische groei.
5: En daar zit de fout. Dus je moet niet economen op hun techniek of op hun modellen aanvallen. Je moet ze aanvallen op het wereldbeeld en op de religie die daaronder ligt, namelijk middelen tot doel verheffen. Ja. En dus vervolgens kun je met mij gewoon een rationeel economisch debat aangaan. Oké, als we dan, en dan moet je gewoon ook letterlijk bij een kabinetsformatie moet je dus zeggen, oké, we vinden zekerheden van werknemers belangrijk, onze milieuwetgeving, de veiligheid van de producten die we importeren, we vinden het belangrijk dat mensen in het mondiale zuiden een fatsoenlijke prijs krijgen. Dat zijn de doelen die stellen we als eikpunten vast. En vervolgens vragen we aan de bedrijven en de economen, oké, als dit het kader is, hoe ga je daar binnen innoveren? Ja. Hoe ga je daar binnen de winst maximaliseren?
4: Ja, het gaat misschien ten koste van de groei.
5: Ja, maar dat is de prijs van beschaving.
6: Maar vervolgens zeggen ze dus, dan vertrekken wij. Nee, dat zegt de baggeraar.
5: Ja,
6: dat zeggen andere bedrijven. Dus je gaf in het begin aan, dit moet Europees.
5: Precies, en dat is dus de reden waarom we door te kiezen voor globalisering met gezond verstand, het belangrijkste argument om niet te doen wat we zouden moeten doen, namelijk kiezen voor die doelen, toch nog steeds blijft gebeuren. En dat is dat die dreiging bestaat om het bedrijf te verplaatsen. Die reden vervalt als je gewoon aan de grens moet afrekenen voor de kosten die je hebt ontweken.
6: Nee,
5: en daarmee heb je dus eigenlijk, behalve dat je dus voor werknemers bent opgekomen, voor het milieu, heb je eigenlijk ook de democratie zelf min of meer gered. Ja. Omdat natuurlijk die analyse waar we net mee begonnen, waarom Kamerleden zich machteloos voelen, helemaal hierop terug te voeren is uiteindelijk.
4: Ja. We hebben het over de Europese ziel. Jij roept verschillende beelden op. Hè. Je begon met die lange tafel. Een beeld wat ook in jouw boek voorkomt is het beeld van de kathedraal.
5: Ja.
4: Als iets wat hoort bij Europa. We hebben het nu heel erg over economie gehad. Dit gesprek tot nu toe. Hoe groot is het aandeel cultuur en samenleving en levensbeschouwing, religie misschien wel, in jouw betoog? En ook de onvrede die je ziet en de problemen die je ziet. Hoe groot de rol speelt religie daarin?
5: Het is letterlijk de hoeksteen en het fundament van mijn betoog. In dat opzicht dat ik geprobeerd heb, en laten maar de recensenten en critici zeggen of mij dat gelukt is, geprobeerd heb om dat wat eigenlijk nooit gebeurt voor elkaar te krijgen, namelijk van begin tot het einde van het boek, de waarden, de vier waarden, dus vrijheid, vrede, rechtvaardigheid, naastenliefde centraal te stellen. Om vervolgens de vraag te stellen, wat kan de economie daaraan bijdragen? Dus de doelen op 1, de middelen op 2. En vervolgens na te gaan, en dan gaat gewoon even de pragmatische econoom in mij gewoon werken. Nou, wat is dan verstandig beleid waarbij ondernemers de ruimte krijgen, wat doelmatig, wat efficiënt is, wat effectief is. Ja. En waarmee we ook gewoon nog internationaal concurrerend kunnen blijven. Dat is wat ik heb geprobeerd in dit boek. En dan zie je dus eigenlijk dat door dat fundament die visie op de economie totaal anders wordt. Ja, ja. En dan kom je dus ook op een echt andere visie. Dan kom je op dat continent van de kwaliteit, zoals ik mijn boek heb genoemd. Waarbij je dus, doordat je de doelen bovenaan stelt, ook echt een heel andere uitkomst krijgt dan de uitkomst waar we nu op afstevenen. En waar we volgens mij binnen nu en 5 jaar het schip van steven moeten laten wenden, omdat we echt die belangrijke waarden teloor laten gaan.
4: Maar dan denk ik eigenlijk, de debatten die jij moet voeren, en misschien de mensen ook met wie je samenwerkt, zijn niet zozeer debatten, economische debatten. Want jij zegt, ik kan die modellen allemaal wel volgen.
5: Ja.
4: En die modellen kloppen wel van die economen die zeggen, we moeten gewoon voor maximale groei gaan. Maar je moet eigenlijk culturele, levensbeschouwelijke, religieuze debatten misschien wel gaan voeren. Ja. Namelijk, je moet de gedachtes daarachter veranderen, de waarden daarachter.
5: Ja.
4: Wat vinden we nou echt belangrijk? Dat is eigenlijk de strijd die gevoerd moet worden.
6: Wat is goed menswaardig leven?
5: Dat klopt. Wat is het goede leven? Wat stellen we ons daarbij voor?
6: En waarom hebben we daar een economie bij nodig?
5: Ja, wat is onze sociale visie voor 2050? Hoe moet Europa dan zijn als samenleving? Wat is de sociale visie? En politici die inderdaad zich continu de mond laten snoeren door economen, omdat ze denken, ja, maar ik heb hier geen verstand van. En inderdaad, dat geldt ook voor culturele leiders, religieuze leiders. Er zijn ook heel vaak dominees die tegen mij zeggen, mag ik wel een preek over economie houden, want ik weet zo weinig over economie. En dan mail ik terug, ja, maar jij weet heel veel over de doelen van het leven en die moeten opeenstaan. Dus hou alsjeblieft wel die preek over economie. Politicus, spreek je wel uit over de doelen waar het echt over gaat en waar de economie dienstbaar aan zou moeten zijn. Nou, dat is wat inderdaad ons te doen staat. En dat is inderdaad ten diepste een cultureel gesprek. Namelijk cultuur maken. Wat vinden we belangrijk? De verbeeldingskracht stimuleren. En dat is uiteindelijk, denk ik, inderdaad meer een zaak van cultuur dan wat je moet overlaten aan technocraten.
6: Als wij eind oktober in het stemhokje staan. Je zei net al, ik ben niet zo optimistisch over wat ik op dit moment zie in de programma's. Maar zijn er dingen waar je op kunt letten? Waar je zegt, die partij heeft het iets wel een beetje gesnapt.
5: Zeker.
6: Zonder dat je nou per se namen gaat noemen of zo. Maar wat zijn nou dingen waar je op kunt letten in elk geval?
5: Ja, ik ben al een beetje begonnen in die verkiezingsprogramma's, zoals ik al zei. En wat mijn conclusie nu is, is dat in het hele spectrum van Partij voor de Dieren tot en met CDA expliciet staat, de economie moet dienstbaar zijn aan het goede leven.
6: Ja.
5: Vervolgens zie je op dat hele spectrum.
6: Dat zeggen partijen wel allemaal.
5: Ja, zeker. En ik heb zelf bijvoorbeeld voor het CDA meegewerkt, wel eens bij het Wetenschappelijk Instituut, aan een uitgebreide studie economie ten dienste van het goede leven. En dat is echt in de christendemocratie een ontzettend belangrijk principe. En je ziet dat Henry Bontebal ook echt helemaal daarna terug gaat. Maar, zoals ik al zei, de opvattingen over het goede leven, die verschillen. Dus daar waar de ene partij vooral die zekerheden voor werknemers benadrukt en de andere partij vooral bijvoorbeeld de vrijheden benadrukt, weer een andere partij misschien de schepping benadrukt. Dus je opvatting van het goede leven kan verschillen, maar zodra je bij een partij expliciet aantreft, de economie moet dienstbaar zijn aan die waarden, dan vind ik dat je in ieder geval een partij hebt waarbij de overtuigingen kloppen.
4: Maar dat zeggen dus eigenlijk best wel veel partijen.
5: En dat is inderdaad een breed spectrum. En dan
4: maar
5: zou
4: dat
5: je
4: is eigenlijk eigenaardig, omdat je daar weinig van terugziet.
5: Nou, het is in zekere zin goed nieuws dat in ieder geval op het waardenniveau er nog heel veel echte Europeanen zijn. En ik maak hier toch, het is een beetje natuurlijk scherp gezegd, maar toch een césuur dat als je economie boven het goede leven stelt, ik vind dat niet Europees, daar vind ik echt wat van. Maar er zijn dus zoveel politici die in feite wel echt de Europese waarden boven economie stellen. Maar waar het aan ontbreekt, dat zijn twee dingen eigenlijk. Een echte analyse, waarom lukt het ons dan niet om dat voor elkaar te krijgen? Nou, daar probeer ik gewoon, daar ben ik ook echt voor beschikbaar voor het hele politieke spectrum, om daar politici bij te helpen om die analyse te maken. Dat doen ze ook. Heel regelmatig spreek ik met politieke, met Tweede Kamerleden en met Europarlementariërs.
4: Ben je betrokken bij één specifieke partij? Of?
5: Nee, ik ben over het hele spectrum wat ik net noem betrokken.
4: Okay.
5: Dus bij elk van die partijen voer ik gesprekken. Ik word ook uitgenodigd door Tweede Kamercommissies, echt in de rol van expert, om hierover te adviseren. Ik tref daar heel veel interesse aan.
6: Nou, wat je zegt, is ook naar mijn gevoel niet heel specifiek partijpolitiek. Ik kan me wel een paar partijen voorstellen die al heel erg aan die hyperglobalisering verknocht zijn. Maar wat je net al aangeeft, dat gros van de partijen voelt echt wel aan, we moeten wel iets anders. En in jouw verhaal zitten ook elementen, denk ik, die meer rechtse mensen kunnen bekoren. En ook elementen die meer linkse mensen belangrijk vinden.
5: Het is
6: niet een heel uitgesproken eenkant verhaal.
5: Dat klopt. Als je ondernemer bent en je bent wat rechtsneigend en je ziet de Europese industrie teloor gaan, dat is net zo goed een pleidooi voor gezonde globalisering dat als je het milieu teloor ziet gaan en alles daartussenin. Dus het is inderdaad echt een heel breed betoog. Dat is ook waarom ik het boek uiteindelijk voor een Europees publiek heb geschreven. Iedereen met die Europese waarden een klein beetje met mij meevoelt, die kan in dit boek gewoon een visie vinden. Dus het ene wat ontbreekt is die analyse waar het nou echt op misgaat. En het andere, dat is die visie en de oplossingen.
4: Het gebrek aan analyse is misschien ook wat ze jou dan een beetje in de wandelgangen hebben gezegd. Namelijk, Paul, we zien het ook wel, maar we kunnen niet. Want de machten zijn gewoon te sterk. Ja, dat is geen leuke analyse.
5: Maar de link met hyperglobalisering wordt echt nog onvoldoende gelegd. Dat zie je ook in de verkiezingsprogramma's eigenlijk nergens terug. Behalve in het programma van de SP, om dat toch maar wel even te noemen nog. Dus de analyse wordt echt volstrekt onvoldoende gemaakt. Dus daar is echt een enorme inhaalslag gewoon te maken op de juiste cijfers, onderbouwingen, instrumenten. En ook echt op visie en oplossingen. Dus ook al hebben sommige partijen dus wel een beetje die analyse, we moeten nu heel hard aan de slag om met de juiste oplossingen te komen, zonder daarbij in het verkeerde uiterste te schieten. Dus vandaar ook dat ik in mijn boek...
6: Ja. Noem eens wat laaghangend fruit. Waar zou je zeggen, daar zouden ze zelf al kunnen beginnen.
5: Nou, 60-80% van mijn boek gaat over oplossingen. Dus het is wel logisch dat we het ook in dit gesprek veel over de analyse hebben. Maar Continent van de Kwaliteit is een hoopvol boek. Het is een pragmatisch boek. Het is een boek waar ik wel een duidelijke keuze voor waarde maak. Maar vervolgens ook gewoon pragmatisch economisch kijk, hoe kunnen we dat slim realiseren? Ja, en als ik toch de drie dingen moet noemen die we het eerst zouden moeten doen. Ik vergelijk dan de economie maar even met een huis. Mm-hmm. We hebben een nieuw fundament nodig, dat zijn Europese waarden. Daarnaast hebben we een huis nodig met muren en deuren. Dat wil zeggen dat de deur open gaat voor die producten die gewoon voldoen aan de Europese eisen. En dat je of aan de deur afrekent als je die kosten vermijdt. En als je daar aan geen van beide aan wilt voldoen, dat de deur dan dicht gaat. Dus dat is het tweede aspect. Daarnaast hebben we een sociale vloer voor onze economie nodig. Dat wil zeggen dat we met name de zekerheden en de betekenis voor gewone werknemers versterken. En daarnaast heeft ons huis een ecologisch plafond nodig. En de belangrijkste maatregel die we daarvoor voorstellen in ons boek is om voor de 5 belangrijkste veroorzakers van ecologische ontwrichting, en dat zijn broeikasgassen, materialen, water, land en toxische stoffen, om daar quota voor in te stellen. En quota zijn door economen zeer geliefd. Dus hier zie je die pragmatische kant van mij. Ze zijn namelijk ontzettend effectief en ontzettend efficiënt, en ze bevorderen innovatie. Want wat is een quotum? Je zegt gewoon, dit is het maximum. Je mag vanaf nu rechten kopen om bijvoorbeeld materiaal te verbruiken. En omdat je al jaren vooruit kunt zien hoe het quotum zich ontwikkelt, zoals nu bijvoorbeeld bij broeikasgassen het geval is, maar ook bijvoorbeeld bij CFK-gassen, waar de ozonlaag vroeger van afbrak, dan kun je letterlijk 30 jaar vooruit zien, dit is de ontwikkeling, zoveel van die CFK-gassen mogen we bijvoorbeeld nog gebruiken. En mijn voorstel is, zoveel van die grondstoffen mogen we in de komende jaren nog gebruiken. En dat leidt vervolgens tot ontzettend veel innovatie vanuit de vrije markt om met oplossingen te komen om materialen slimmer te gebruiken. En ook daar zie je ook weer links, midden en rechts in terug. Het versterkt onze strategische autonomie, wat ontzettend belangrijk is voor onze defensie, als je dat belangrijk vindt.
6: Los van Saudi-Arabië, los van Rusland.
5: Ja, het versterkt onze eigen industrie. En het versterkt uiteindelijk ook hoe we zorgen voor mensen en de aarde. Dus ook daar zie je weer dat je met één maatregel, een quotum op materialen, water, land, toxische stoffen, ontzettend veel voor elkaar kunt krijgen. Ja. En daarom is eigenlijk dat huis zoals ik dat voor me zie, dat is een beetje die grote verbouwing waar je het ook in de intro over had. Ja, een nieuw fundament, ramen en deuren, een sociale vloer en een ecologisch plafond. Dat is in grote lijnen een beetje de nieuwe economie die ik schets. Ja. En eigenlijk, ook hier zou ik u willen benadrukken, heel veel van de instrumenten die ik noem zijn eigenlijk heel conventioneel. Misschien een beetje een domper voor mensen. Geen echt radicale maatregelen in het boek. Nee, geen revolutie. Geen radicale dingen. Eigenlijk gewoon hele gezond verstand oplossingen. Ja. Globalisering met gezond verstand. Quota hebben zich bewezen. Bijvoorbeeld het quotum op CFK-gassen wordt alom gezien als het meest effectieve milieuverdrag ooit.
4: Dat was toen een groot probleem met de ozonlaag en de koelkasten en alles. En dat is toen echt heel snel omgekeerd.
5: Het is de enige planetaire grens die we hebben overschreden en waar we vervolgens als mensheid weer binnen zijn gekomen. Het succesverhaal. En bovendien zijn ondernemers er hartstikke blij mee. Want die weten gewoon jaren van tevoren, we moeten die CFK-gassen gaan vervangen. En wat zie je? Inderdaad, die vrije markt levert. Want je hebt nu dus gewoon koelkasten zonder CFK-gassen die net zo goed koelen. Ja. Snap je? Dus daar zit eigenlijk de omslag die we moeten maken.
4: Helder. Hmm. Ik zit nog wel te denken, maar dat is misschien een gekke vraag om zo helemaal aan het eind erin te gooien, is als je zo'n gesprek hebt over de economie, en ik luister tegelijkertijd ook veel podcasts die gaan over AI en zo, de toekomst daarvan. Denk ik soms wel, kunnen we over 2 jaar of 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, als er weer zo'n doorbraak is in kunstmatige intelligentie, weer helemaal opnieuw beginnen? Omdat het alles zo kan omgooien qua banen die het kan vervangen. Een totale verandering van de economie, voorspellen sommige denkers.
6: Disruptie,
5: Het is mega relevante vraag. Er zijn ook meerdere hoofdstukken in mijn boek gewijd aan die vraag. De opkomst van AI, hoe verhoudt het zich? Wat voor verschuivende machtsbalans in de economie gaat AI veroorzaken?
4: Ja.
5: Maar ook inderdaad, hoeveel banen gaat het scheppen en kosten? Het is tegelijkertijd wel een enorm grote vraag. En ik zou ook wel een klein beetje willen relativeren wat de impact gaat zijn. Dus kijk, AI kan dingen die mensen niet kunnen. Overduidelijk. Maar we hadden het over de ziel van Europa in dit gesprek. Maar ja. AI heeft geen ziel. Het heeft ook geen bewustzijn. Het heeft geen begrip van wat het doet. Het levert eigenlijk zuiver mechanische uitkomsten. En dat zijn bovendien statistische gemiddelden die het als uitkomst geven. Ja. Dus je krijgt eigenlijk een eenheidsworst van wat ooit is geschreven op internet. Ja. Krijg je als antwoord. Dus het is ook niet origineel. Het is ook niet de beste mening. Het is meer een soort

0: ooit is geschreven op internet, ja, krijg je als antwoord. Dus het is ook niet origineel. Het is ook niet de beste mening. Het is meer een soort gemiddelde mening die je krijgt. Dus er zijn ook heel veel dingen. Ja, precies. Waar eigenlijk mensen nog steeds voor nodig blijven. En juist die mensen die dus wel bewustzijn hebben en wel een ziel hebben, wel waarden hebben, die zullen echt ook in de economie een belangrijke rol blijven spelen.
1: Het is ook gewoon een hele grote vraag inderdaad, waar we misschien nog een keer apart over moeten nadenken. Vroeg me tot slot Noël af. Je hebt echt een duidelijk programma en je kan het heel helder uitleggen. Zo kennen we jou ook van eerdere afleveringen in De Ongelofelijke. Maar het is ook nog wel een strijd die je moet aangaan. Zeker als het gaat om niet zozeer de economische modellen, maar ook eigenlijk de hearts en minds. Hè? Dat gaat om ook de levensbeschouwing erachter, de waarde erachter. Misschien wel de religie erachter, want voor jou is natuurlijk jouw christelijke geloof ook een belangrijke inspiratiebron.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat doen? Hoe ga je? Wat is je actieplan wat dat betreft?
0: Nou, ik heb vele acties al in gedachten en ook in gang gezet. Een van die acties is dat eigenlijk het boek niet het doel is, maar meer ook de boektour en de handelingsperspectieven die we gaan bieden. Dus we
2: gaan Nederland rond met het boek.
0: We gaan Nederland rond met het boek. En ik hoop eigenlijk in de zalen mensen te spreken. En ook niet alleen maar de ideeën te leveren voor een andere economie en daar de hearts and minds te winnen. Maar eigenlijk ook mensen daarna perspectieven te bieden. Namelijk ze kunnen lid worden van netwerken die we gaan organiseren. Mm. En in die netwerken krijgen mensen de tools in handen om in hun eigen organisatie en in hun eigen leven en in maatschappelijk verband de economie van onderop te veranderen. Dus het is ook echt, we gaan ook vanuit onze stichting echt faciliteren dat mensen hier concreet mee aan de slag kunnen. Wat ik verder ga doen, en dat blijf ik gewoon doen, dat deed ik al, is heel veel politici hierover spreken. Wat ik echt hoopgevend vind, daarom blijf ik ook positief, is dat over dat brede spectrum wat ik net noem, politici ook echt aanvoelen van, nu staat het op het spel, die Europese waarden, nu kunnen we nog kiezen, daar moeten we nu echt wat mee gaan doen.
1: Dat wordt gevoeld.
0: Dus je kunt er ook op rekenen dat ik zoveel mogelijk verschillende politieke partijen hierover blijf adviseren. Dus dat is ook iets wat ik concreet wil gaan doen.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja.
2: Mooi.
1: Mooi. En af en toe hier nog blijven aanschuiven. Dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Als je de hearts en minds van het hele land wil veranderen. Toch, Stefan?
2: Absoluut.
1: Dat gebeurt hier aan deze tafel altijd.
2: Dat gebeurt hier altijd.
0: Ja. Ja. En we mogen het hier nog over cultuur hebben. Wat natuurlijk toch de onderlaag is. Nou, dus dat echt.
2: Dat heb je wel duidelijk gemaakt.
0: Heel mooi.
1: Dankjewel, Paul. Voor dit weer vurige en boeiende pleidooi. Zoals je dat hebt gehouden.
0: Graag gedaan.
1: Nogmaals dank alles en iedereen. En Theo van Lente, tot volgende week.
3: Je luisterde naar een aflevering uit het archief van De Ongelofelijke Podcast. Vond je het een interessant gesprek? Kijk vooral eens in je favoriete podcast-app, want daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.

0: Het was de week van premier Rob Jetten. Hij schudde in New York de hand van de omstreden president van Syrië. In het weekend forceerde Jetten een kleine doorbraak in de vastgelopen onderhandelingen over de begroting. En op de 60ste verjaardag van zijn partij deed hij een uitspraak die groot in het nieuws kwam. In de EO-podcast De Spin Doctors ontleden Spin Doctors Julia Wouters en Raymond Mens deze Haagse week van Jetten. Onder leiding van presentator Guido van Dijk.
1: NPO Radio 1.
2: EO-podcast. De Spin Doctors.
3: Beste luisteraars en beste kijkers. En toen was er opeens een soort van doorbraak in de onderhandelingen over de begroting. Premier Jetten, of rechtse Robin Reemand, ging met de oppositie praten, zelfs met de BBB. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel en er komt een vangnet voor de problemen rond box 3. En niet veel later vierde diezelfde premier Jetten de 60ste verjaardag van zijn partij D66. En op dat feestje zei hij dat hij aanvallers van minderheden op zijn bek gaat slaan. En nu zijn we hier. En we hebben dus genoeg te bespreken. Ik hoef geen zorgen te maken. Ja. En ik zit hier met Raymond Mens en Julia Wouters om dit te bespreken en te ontspinnen. U weet wel, Raymond, autocommunicatiestrateeg bij de VVD. En Julia, oud-politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher.
4: Zo is het maar net.
3: En laat ik even beginnen bij die minister Van Wiel die ik net zei. VVD-minister voor de Justitie en Veiligheid. Zeg ik het goed? Want het is volgens omgedraaid Veiligheid en Justitie.
4: Ik
3: volgens
4: ben
3: mij
4: al lang draad kwijt.
3: Heeft heel veel geld gekost.
5: Ik kan het zeggen, het kost in ieder geval veel geld.
3: Die naamswisseling. Het was misschien een beetje in de luwte, maar het had niet veel gescheeld of hij was de eerste bewindspersoon uit het kabinet. Dat moest opstappen, want hij lag onder vuur. Hij moest naar de Kamer komen. Op de agenda stond een klassieker, een vertrouwenskwestie. Of de Kamer wel volledig was geïnformeerd. Die hebben we vaker gezien. Hè?
4: Ja.
3: Volgens de Algemene Rekenkamer, even kort context. Had hij de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet over een flinke stapel aangifte die op de plank bleven liggen. Hij zegt, ging over rekenmethodes. Heb je dat een beetje meegekregen? Ik was van God dat een beetje ondergesneeuwd was in het grote nieuws.
5: Dat was ook zo. Het was eigenlijk, er was wel aandacht voor, maar niet heel veel. En die aandacht die kwam pas in de stroomversnelling toen het debat was.
3: Ja, toch?
5: En toen een aantal duiders dachten van, ja, dit kan wel eens fout gaan. En toen zag je dat er heel veel aandacht voor was.
3: Ja, apart hoe dat soms gaat. Dat het gewoon, want dat, in andere tijden zou dat echt het grootste nieuws, politieke nieuws van de week zijn, toch? Een minister onder druk.
4: Ja, ik denk dat iedereen zit een beetje te kijken, bestaat dit kabinet er over een paar weken nog? En dan of er een minister onderweg sneuvelt, is dan wat minder belangrijk dan als het kabinet goed in het zadel zit en er sneuvelt een minister onderweg. Dan is dat natuurlijk
3: En ook extra spannend, want de oppositie is gewoon in de meerderheid. Dus als die er geen zin in hebben, dan is het weg, toch?
4: Ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen hoe dat er in de tijd dat ik in Den Haag rondwandelde, daaraan toe ging. Toen hadden we natuurlijk in de Tweede Kamer gewoon een lekkere comfortabele
3: meerderheid. Ja.
4: En dat betekent dat de reden waarom bewindspersonen, want er zijn een hele zootje toch afgetreden in die 5 jaar, waarom ze dan aftreden is 1. Omdat ze zelf denken van, nou, dit kan ik echt niet verantwoorden. Dit is echt helemaal niet oké. Twee.
5: Dat denken ze overigens niet vaak. Nee. Maar dan wordt er ingefluisterd, je hebt geen steun meer. En dan ineens bedenken ze zichzelf, nou, ik kan dit ook voor mezelf niet verantwoorden. PvdA'ers
4: denken dat een stuk vaker.
5: Tuurlijk, PvdA'ers doen dat zo vaak.
4: Twee, dat je eigen partij zegt, zou jij niet eens opstappen? Want dit kan echt niet. Je vindt het allemaal zelf nog prima. En 3, als de coalitiepartij zegt, oké, maar die kunnen we onszelf niet meer recht in de spiegel aankijken als we jou in het zadel houden. Of dat zeggen ze natuurlijk nooit recht in iemands gezicht. Dat zeggen ze dan altijd naar de grote chef. Maar verder hou je natuurlijk gewoon je poot stijf. Je zegt allemaal, ja, het is erg en ik hoop dat je beterschap belooft. En dan ga je gewoon weer door. Ja. Dus meestal de eerste keer, zoals bij Van Weel deze keer, de eerste keer blijf je gewoon stevig zitten. Ja. Maar nu was het spannend.
5: Ja. Maar dat is ook de reden waarom ik zo'n minderheidskabinet toejuich. Los van dat ik denk dat het bij deze tijd past.
3: Ja.
5: Maar nu gaat de vraag echt, en die vraag, daar ging het ook echt over tijdens dat debat, van links tot rechts, over het feit of deze man nog wel het vertrouwen van de Kamer heeft. Ook vervolgens speelden er wel allerlei andere zaken mee, waaronder die begrotingsdeal die nog op tafel lag. Maar die vraag speelde nu veel meer. Anders dan dat je als coalitie gewoon de gelederen gesloten houdt en dan die discussie eigenlijk doodslaat.
3: En dan vooraf kan zeggen van, ja, hij heeft de meerderheid achter zich, hij
5: precies
3: gaat niet vallen.
5: Dus dit was interessanter.
4: Ja, en het grappige was dat ik had het idee dat Van Weel het zelf maar heel traag door had. Want in de eerste termijn stond hij er nog vol zelfvertrouwen, een beetje tomaten te koppen, maar van hier, die kan ze hebben. En pas helemaal aan het einde, dat heb ik natuurlijk helemaal niet meer meegemaakt, dat heb ik pas de volgende dag teruggekeken.
5: Ja, nee, ik zat nog wel live te kijken. Toen, het cruciale moment was dat tijdens de schorsing, er was schorsing van ongeveer een minuut of vijf of zo. En meestal zap ik dan weg, maar het was 5 minuten.
3: Best dus laat, s'avonds was het.
5: Ja, maar het was 5 minuten, dus dan denk ik, oh, dan blijf ik hangen. En dan gaat het geluid uit. Maar het cruciale moment was dat je dan een toch wat chagrijnig ogende Ruben Brekelmans naar hem toe ziet lopen. Hem meeneemt achter de coulissen. Toen dacht ik nog even bij mezelf van, ja, dat zou dan kunnen zijn om tegen hem te zeggen, ik zou maar de eer aan jezelf houden, want. Ja. Maar volgens mij is er toen gezegd, ja, je moet echt nog dieper door het stof. En dan willen echt ook partijen als pro, want vooral, het ging ook vooral, natuurlijk vooral om pro, die konden in één keer zeggen, als het zijn vertrouwen opzegde dat hij weg zou zijn, dat hij dan nog één keer diep door het stof moest.
3: Ja.
5: En dat heeft hij toen ook gedaan. Terwijl daarvoor kwam Jan Struijs nog met een hele goede interruptie, vond ik. Die zei van, joh, ik wil u best weer het vertrouwen geven, maar ik zie niet echt iemand hier staan die echt zegt, ik heb dat fout gedaan, mijn excuses. En toen zei hij letterlijk, ik heb het fout gedaan, mijn excuses. Ja. Maar dat was toch niet goed genoeg. En dan zie je toch ook weer, denk ik, ook wel een politieke rituele dans. Want als rationele jongen, denk ik dan meteen, had dat nou maar meteen gezegd.
3: Ja.
5: Maar dan is de vraag of daarmee meteen de kous af was. Zo'n kamer moet ook zichzelf ontladen. Dus dit moest eigenlijk ook allemaal een beetje gebeuren.
3: En dit fragment heb ik meegenomen. Want ja, we kunnen heel, heel diep ingaan op wat de Algemene Rekenkamer had geschreven. En het rapport over die aangiftes. Maar hij heeft een soort van paar keer sorry gezegd. En pas heel laat, waar je het over hebt, in de avond, in de tweede termijn.
4: Verschillende versies.
3: Heel veel aandringen. En het is best een lang fragment. Hoor je een soort heel lang, nederig excuus met heel veel rusten en hele diepe emotie lijkt het dan. Laat gewoon even,
4: jij heeft ook toegeven dat hij een traantje vergeet.
3: Ik waarschuw even, het is best lang, maar ik denk wel eventjes goed. Dit is na uren debat waar hij dit niet gezegd heeft.
4: Diep in de nacht?
3: Ja, diep in de nacht.
1: We hebben een uitgebreid debat gehad vandaag. En in uw inbreng in tweede termijn erken ik ook dat u het idee heeft dat mijn excuses niet oprecht waren of slechts gericht waren op het proces. En dat raakt me wel. En ik wil daar dan ook iets aan toevoegen. Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik, bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet, of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat ik onvolledig ben geweest, in de woorden van de heer Van Dijk. En tegen mevrouw Mütleur zeg ik ook, dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar dat had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bid ik mijn excuses voor. Dat had ik eerder moeten doen, zeg ik ook nu. Maar dat is ook voortschrijdend inzicht. En wat dat betreft komt uw inbreng in tweede termijn wel ook echt bij mij binnen. En waarom ik lang niet mee heb willen gaan in dat frame, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
5: Hij geeft zichzelf weg bij dat ene tussenzinnetje dat hij niet eerder meeging in dat frame. Hij vindt het dus een frame.
4: Ja, hij
5: dus
4: geeft zich een paar keer weg.
5: Ja, dus dit is politiek theater. Van de kant van de Kamer voor een deel. Hè, want die hadden ook al lang kunnen zeggen, als hij eerder zijn excuses had aangeboden, van prima. Maar die wilde dit nog even zien. Maar ook vanuit hem, want hij vindt dit eigenlijk onzin. Maar hij laat een paar stiltes vallen. En wat ik zeg, het is eigenlijk één grote rituele dans.
4: Ik ben er niet helemaal mee eens, ook niet helemaal mee oneens. Het zit er allemaal in. Dus er zit hem. Kijk, hij heeft het gevoel dat hij genaaid is.
5: Ja.
4: Maar tegelijkertijd.
3: Door de Rekenkamer.
4: Door de Rekenkamer. Ja, en dat gevoel zit heel diep bij hem. En ja, de geschiedenis zal uitwijzen of het terecht of onterecht is. Maar dat gevoel blijft. Maar hij zegt hier ook een aantal dingen.
5: Voor de luisteraars toevoegen, maar de meesten zullen dat weten, dat de Algemene Rekenkamer niet vaak een minister corrigeert.
4: Nooit.
5: Maar dat deden ze wel.
3: Nee, expliciet, hè?
4: Ja. En daar is dus een hele strijd achter de schermen al geweest, waarin hij zo ontzettend niet heeft willen luisteren naar de Algemene Rekenkamer. En ook dat de Algemene Rekenkamer waarschijnlijk dacht, en nou ben ik er klaar mee dat alle instituties al maar steeds weggezet worden als dat ze er niet toe doen. Maar er zit erin, wat wil ik ook meegeven aan mevrouw Mütleur. Ik kan haar naam niet uitspreken, dus gaan we rot voor hem, ja.
3: Van pro is zij.
4: Ja, Songül kan ik wel zeggen. Dat beterschap moet en dat het beter had gekund en dat ik had ook beloofd of zo. Dus dat moet je natuurlijk horen van, oké, of het nou een frame was of niet, kan je even in de spiegel kijken wat je zelf verkeerd hebt gedaan. En wat je, beloof je ook dat het in de toekomst beter gaat. Dus die zit er ook in. Maar, en al die andere excuses hadden er natuurlijk heel veel vormen. Iedereen die de politiek goed volgt, die kent ze allemaal. Sorry voor de ophef.
3: Ja.
4: Sorry dat u het zo heeft ervaren.
3: Sorry dat ik u gekwetst heb.
4: Nee, sorry dat ik u gekwetst heb, is prima. Sorry dat u mijn opmerking als kwetsend hebt ervaren.
3: Oh ja.
4: Dus dat betekent weer, ik ben oké.
5: Okay, dat zou ik tegen je vriendin ook nooit zeggen.
3: Nee.
5: Dat helpt niet.
4: Het ligt er helemaal aan.
3: Hoe je het zegt.
4: Dus die stijlfiguren, misschien is de gewone onoplettende kijker, denkt hij zegt toch de hele tijd sorry, maar sorry dat u dat zo ervaren heeft is natuurlijk heel wat anders dan sorry dat ik dat verkeerd heb gedaan of dat had beter gekund.
3: Is dat niet gewoon heel eigenwijs weg? Ik denk van mensen zoals jullie die nu dan spindokter zijn, die hadden toch moeten zeggen van David, eventjes dus ons, je gaat hier gewoon, je hebt ministeriële verantwoordelijkheid, hier ligt het rapport.
5: Ja, maar de spindokter is niet de baas.
3: Nee, dus
5: hij is zijn eigen baas en de spindokter geeft advies. En die kan best met zijn vuist op tafel slaan, maar het betekent niks.
3: Niet dat ze luisteren.
5: Nou ja, niet dat ze hoeven te luisteren. Hij bepaalt dat zelf.
4: Nee,
5: hij kan ook tegen zijn spindokter natuurlijk gezegd hebben, dit is mijn verhaal, hoe gaan we dat verkopen? En als die spindokter dan zegt, ik zou wat dieper door de knieën gaan, en hij zegt, dat wil ik niet, dan gaat die spindokter met hem meedenken.
4: Ja, en er is ook nog een andere spindokterschool. Nooit toegeven dat je fout zat. Altijd gewoon ijzeren heinig. Kijk, dus in de. Ja,
5: en ik zou dat overigens ook, denk ik, geadviseerd hebben. Want ik denk niet dat als hij meteen.
3: Zegt.
5: Ja, want ik denk niet dat als hij meteen door de knieën was gegaan, dat het debat heel veel anders had gelopen. Misschien een beetje. Maar daarom zeg ik steeds die rituele dans. Dit moest ook even zo gebeuren. En hield hij dan heel erg lang. Was hij heel erg lang koppig? Ja. Maar ik weet niet of het heel anders was gelopen als hij vanaf minuut 1 dat zou hebben gezegd.
3: Had je dat ook zo gedaan, Julia? Deze school die jij zei? Of?
4: Nee.
3: Nee,
4: dat is niet mijn school. Maar ik heb natuurlijk wel in dat soort gesprekken gezeten erbij. Kijk, het kan wel dat als je te snel toegeeft dat je iets helemaal verkeerd hebt gedaan, dan moet je het ook meteen.
3: Ja.
4: En dan moet je het menen.
3: Het opening statement moet het dan zijn.
4: Dan moet je het helemaal niet tot een debat laten komen. Dan moet je gewoon meteen zeggen tegen de. We hebben een andere manier van ernaar kijken, de rekenkamer wij. Maar als ik er zo naar kijk, zoals zij er kijkt, dan is het inderdaad. Dan heb ik dat niet goed gedaan.
3: Ja.
4: En dat heb ik gecorrigeerd of zo. Dan denk ik wel dat je ermee wegkomt. Maar als het al zo hoog is opgelopen, en je gaat dan in het opening statement van zo'n debat zeggen, dat heb ik verkeerd gedaan, dan kan het ook zomaar zijn dat je dan denkt van, ophoepelen dan.
5: Precies.
3: Het voelde voor mij echt alsof ik van mijn vader of moeder sorry moest zeggen. Want als je dus je gaat tegen je
5: maar dat moest hij dus ook. Want Rekelmans heeft dat in feite gezegd. Ga dat nou maar doen.
4: Ja.
3: En dat hoort dan bij de rituele dans die de politiek soms heeft.
5: En hij had nog de mazzel dat inderdaad meespeelde. Dat zowel op links of rechts partijen graag ook zo'n deal wilden sluiten met het kabinet. Dus dan helpt het ook niet als je een minister wegstuurt natuurlijk.
4: Ja.
3: Dit is een mooie brug naar de begrotingsdeal. Want dat was de minister van Wil. Hij heeft het trouwens gehaald. Hè? Alleen PVV en Forum van Democratie stemden voor de motie van wantrouwen die is ingediend.
5: En de BBB, maar die bedachten zich later weer.
3: Dit keer niet. Die hebben geleerd misschien. Die hebben geleerd. Hey, vorige week vond ik jullie wat somber over die begrotingsdeal die ook boven deze kwestie hing. Over de huidige politieke verhouding en de manier van samenwerken. Maar de afgelopen week, weekend, lijkt er wat ruimte voor optimisme. Er ligt een nieuw bod op tafel voor de begroting. Dus alle bezuinigingen van de sociale zekerheid lijken van tafel, zijn geschrapt. En de versnelde verbouwing van box 3 is een beetje voor rechts.
5: Ja.
3: Zijn jullie optimistischer of?
5: Nee.
3: Waarom niet?
4: Ik wel.
5: Om twee redenen. Eén, je kunt ze van tafel vegen, maar er moet nog steeds ergens geld vandaan komen. Dan heb ik allerlei creatievelingen al horen uitrekenen waar het dan vandaan kan komen. Maar er moet toch ergens geld vandaan komen.
4: En dat moet weer draagvlak hebben?
5: Precies. Dus er is ook geen deal. Er is ook niet zicht op een deal. Er is zicht op, we gaan in ieder geval praten. En ik ben met je eens hoor. Zeker ook Jesse Klaver en Laurens Dassen, die oogden veel positiever. Dat zeiden ze ook letterlijk. Zij voor het eerst hebben een gesprek gehad waarbij we weglopen. Dat we denken, nou, hier valt misschien wat van te maken. Maar dan ga je pas praten. Dus daarom ben ik niet veel positiever. De andere reden waarom ik niet heel veel positiever ben, en dan hebben we het puur over de vooruitzichten van een stabiel kabinet. Dat is omdat als je alles uitkleedt, dus bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, om even onze grote vriend van vorige week aan te halen, Martin Visser.
3: Mm-hmm.
5: Die legde bij Pauw en de Wit goed uit dat je binnen box 3 allerlei dingen kunt veranderen, waardoor dat een beetje gelijk blijft. En als het gaat over die bezuinigingen, dan zou je nog allerlei ministeries uit kunnen kleden en andere dingen kunnen doen. Noem het allemaal op, maar op. Ik geloof hem meteen. Ik heb er geen verstand van. Maar op een gegeven moment is dan natuurlijk de vraag bij misschien één of meerdere partijen, wat doen we eigenlijk in dit kabinet? Als we plannen maken en een begroting opstellen waar misschien een groot deel van de Kamer in mee kan gaan. Waarbij we in feite niks doen. Want die hervormingen komen er niet. Want je gaat een kaasschaaf gebruiken misschien op andere punten. Op box 3 wordt het een en ander uitgesteld. Dan is nog steeds de vraag, wat bindt ons nou together samen en wat zijn we aan het doen? Dus, je zou het ook zo kunnen zeggen, als je geen enkel plan de Kamer indient waar de helft van de Kamer tegen is, snap je wat ik bedoel?
3: Ja.
5: Waar een debat over is, dan wat vind je dan te doen?
3: Ja, en dan,
5: het is heel mooi om plannen door de Kamer te loodsen waar de hele Kamer voor is. Maar de reden waarom misschien iedereen de begroting gaat steunen is omdat er eigenlijk niks in staat.
3: Ja, ik zou nog wel te denken aan het eind van, dit heeft Klaver best hard gespeeld.
4: Ja.
3: En nu heeft hij eigenlijk wat hij wilde. Hij zegt al die om aan tafel te komen, al die bezuiniging van tafel. Hoe moet hij het nu gaan spelen dan? Want nu begint hij weer op nul. Want nu gaat hij aan tafel. En wat moet hij dan nu?
4: Ja, want zij willen heel graag een totaal deal. En dat is wel best wel een briljante set. Eén schaakset, hè. Dus we weten nog niet of het ook schaakmat wordt. Maar een briljante set van het kabinet geweest. Die totaal deal, die is nu weer wat verder uit zicht. Dus hij heeft Jette heeft hem precies gegeven wat hij wilde. Ja, nou, hier heb je je bot. Lekker kluiven jij.
3: Ja.
4: En ondertussen is bezig met want hij, dit kabinet kan een totaal deal. Dus dat idee van het per begroting doen vind ik echt een belachelijk idee. Want dan betaal je helemaal suf aan compensatie. Want dan, aan wat je allemaal moet. Ja. Dan moet je dus abortus uit het strafrechtenboek doen en verbieden tegelijkertijd. Dat kan niet, maar je kan wel gewoon zeggen, oké, als jij dit steunt en jij dat soort, heb je dan genoeg?
5: Kijk, wat hij inhoudelijk moet doen, weet ik niet. Interesseert me eerlijk gezegd ook niet. Dat moet ze maar uitzoeken. Maar wat hij natuurlijk heel goed doet nu, is dat hij heeft laten zien aan een heel groot deel van Nederland.
4: Hebben we het nou net over Klaver?
5: Klaver. Dat was de vraag.
3: Ja.
5: Wat moet hij nu doen? Wat Klaver heel goed gedaan heeft, denk ik, is aan een heel groot deel van Nederland laten zien. Zeker het deel van progressief Nederland. Wat tot progressief Nederland behoort. Niet tot de club, maar gewoon zichzelf een progressieve Nederlander voelt. Dat je hem om een boodschap kan sturen. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Hij heeft er niet de wereld uitgesleept. Maar hij heeft er maar mooi uitgesleept dat die bezuinigingen van tafel zijn. En wat dan stap 2, 3, 4 of 5 moeten worden, weet ik ook niet. Maar spintechnisch kan ik alleen maar zeggen dat ik het niet gek zou vinden als op enig moment er onderhandelingen plaatsvinden. En misschien kan hij er nog wel veel meer uitslepen. Maar dat hij zich als de staatsman gaat presenteren. En dat hij zegt van ja, eigenlijk had ik nog veel meer gewild. Misschien had het ook wel gekund. Maar we moeten als land ook verder. En ik vind dat we weer moeten samenwerken. Ik heb dat altijd gewild. Ik ben niet degene die zei, we sluiten elkaar uit.
4: Al steeds. Ja.
5: En dat hij dan vervolgens als staatsman eigenlijk de rol gaat spelen die Jette had moeten spelen. Namelijk, we gaan een compromis sluiten. Ja. Ik ga inleveren. Het is ik heb toch wat binnengehaald voor de mensen die dat nodig hebben. Aan de onderkant van de samenleving. En vervolgens ben ik ook bereid om zelf ook wat in te leveren. Ja. Ook al hoor ik niet eens tot dit kabinet. Maar mensen willen weer zien dat partijen samen gaan werken. En dan profileer je als die prime minister in waiting, wil ik maar zeggen. Dat zou spintechnisch heel slim zijn, even los van de inhoud.
4: En dat doet hij natuurlijk al. Het enige vervelend was dat hij steeds tegenframe was. Hij wil helemaal zijn zin of hij komt niet eens aan tafel. Ja, die zijn ze kwijt, want ze hebben hem nu helemaal zijn zin gegeven. Dus dat kunnen ze niet meer verwijderen.
3: Dan de ontwikkeling. Ja. Over staatsmannen gesproken. De staatsman is premier Jette. Tuurlijk. Zou die moeten zijn.
5: Zou die moeten
3: of zoals jij noemt rechtse Robbie.
5: Ja. De Insta-premier.
3: Ja, de Insta. Oh, dat is dat het nieuwe frame voor
4: van Wouter de Winter.
5: Ja. Nou, van de Telegraaf.
3: Ja, de Insta-premier.
5: Ja.
3: Nou ja, premier Jette, Rob Jette, Insta-premier, rechtse Robbie. Hoe we hem ook willen noemen. Want jouw spin van de week gaat over premier Jette. Er klinkt dus veel kritiek en gespinners over zijn leiderschap. En heeft hij het allemaal wel onder controle? Is de regie? Dat is een beetje wat je veel hoorde de afgelopen tijd.
5: Ja, deels natuurlijk ook vanwege die moeizaam verlopende begrotingsgesprekken. Ja. Maar überhaupt het gedoe binnen de coalitie. Kijk, Barack Obama bijvoorbeeld was een politicus die ook heel goed was op de sociale media. Sterker nog, Barack Obama kwam mede op ten tijde dat die sociale media ook een beetje opkwamen. Ja. Barack Obama had de eerste grote Facebook en ik weet niet of Instagram al bestond, maar dat soort campagnes. In ieder geval
4: Twitter,
5: een Facebook campagne.
4: Groot,
5: Jawel, maar op Twitter kan je wel Twitterberichten plaatsen, maar echt gesponsorde campagnefilmpjes en zo. Ja. Dat kan op Twitter moeilijker, kon op Facebook onder andere wel. En toen hebben de Republikeinen, ik heb daar wel eens een spotje van laten horen, ook geprobeerd om dat om te zetten in iets negatiefs. Van nou, hij is alleen maar zichtbaar op de sociale media. Het probleem van de Republikeinen was dat toen Barack Obama president werd, dat hij daadwerkelijk het een en ander voor elkaar bokste. Wat heet? Hij heeft eindelijk, dat noemen ze dan denigerend Obamacare, maar hij heeft eindelijk die gezondheidszorg hervormd. En dat is een prestatie waar de Democraten al, want 20 jaar terug heette dat Hillary Care, dus 20 jaar voor 2008, 1998 of in eind jaren 80, toen zij dat probeerde, voor het eerst sinds decennia heeft hij met zijn partij ervoor gezorgd dat miljoenen mensen, 30 miljoen mensen ongeveer, toegang hadden tot gezondheidszorg die het daarvoor niet hadden.
3: Ja.
5: Dus het is heel moeilijk om continu dat frame op iemand te plaatsen van ja, hij maakt wel van die mooie shiny filmpjes en foto's en hij heeft zijn eigen persfotograaf mee en zijn sociale media team overal mee naartoe. Maar er gebeurt niks. Nee, er gebeurt ook heel veel.
3: Hij deed en-en.
5: Ja, en dan wordt dat zijn kracht, want hij deed en-en. En het probleem wat Jette nu heeft, ik durf helemaal niet te zeggen dat het over een jaar nog steeds zo is, maar het probleem wat hij nu heeft, is dat hij op heel veel punten vastloopt. Onzichtbaar is als het over belangrijke politieke discussies gaat, maar wel heel zichtbaar is op sociale media. Daarom wordt dat frame van Insta-premier zo op hem geplakt.
3: Ja. En dus hij was deze week, want het was na de APB, een beetje somber en hij zou al die mensen weer opnieuw uitnodigen voor nieuwe ronden, koffiegesprekken.
5: Ja.
3: Er moest een deal komen, maar hij moest eerst nog naar New York.
5: Ja.
3: Want er was Jette op een vergadering van de Verenigde Naties, mm-hmm, met heel veel andere wereldleiders en hij had er ook een speech. Ik denk dan, want daar hoort een premier te zijn, toch? Van Nederland. Tussen al de wereldleiders, handen schudden, diplomatieke banden aanhalen. Daar moet je naartoe.
5: Ja, dat is zo. Er zijn overigens best wel premiers te noemen die niet heen gaan omdat ze wat binnenlandse politieke perikelen hadden.
3: Ja.
5: Dus daar had hij bij kunnen horen. Kijk, die toespraken eerlijk gezegd kun je meestal wel inwisselen. Andere kant van het verhaal is dat Trump druk uitoefent op het internationaal strafhof. En dan denk ik dat het slim is als premier om daarvoor te gaan staan. Dat deed hij ook. Maar het allerbelangrijkste van zo'n VN-top is dat iedereen daar rondloopt.
3: Ja,
5: dus natuurlijk, en dat is leuk voor Rob Jette, kan hij een leuke bijeenkomst hebben met Zoran Mamdani, de burgemeester van New York.
3: Ja.
5: Maar je kunt ook met allerlei wereldleiders kort schakelen. En dan kom je daar in één keer dus de Syrische president tegen.
3: Ik heb zijn naam opgezocht. Ahmed Hussein al-Shara.
5: Ja, oud-terroristenleider, nu de president van Syrië.
3: Ja.
5: Dus in de hoop van het Westen een hervormer. Want daarom is hij ook onlangs bij het Witte Huis geweest. Wat mij af en toe een beetje tegen de borst stuit. Ik hou ook van een leuke spin. En dat je dat hele frame omdraait. Maar D66'ers doen dat, vind ik vaak. Maar dat is mijn persoonlijke irritatie op een wat te gladde manier. Hè. We hebben Paternotte nog gehad. Toen die buitenland woordvoerster van D66 zei dat we maar Rusland moesten bombarderen. Dat was dan, ja, ze heeft de W gebruikt, maar het zou de Z moeten zijn. En denk ik, ja, het is zo opzichtig. En Rob Jette had daar wat mij betreft ook een beetje last van toen hem gevraagd werd waarom hij met zo'n voormalige terroristenleider op de foto stond.
3: Die is een beetje onomstreden. Ik zeg nog bij, want die heeft een jihadistisch verleden en was jarenlang de leider van de Syrische tak van Al-Qaeda. En is nu een beetje gematigd bestuurder. Zet hij zichzelf neer om in Syrië daar de leiding te geven.
5: Ja.
3: En het ding was, hij ging op de foto met deze man handgegeven en Maxima stond er ook bij.
5: Ja.
3: Die was ook mee, koningin Maxima. Ja. En daar was wat kritiek op, hè?
5: Ja, omdat
3: met zo'n man ga je niet op de foto en schud je niet de hand.
5: Nee, omdat dit een man is. Ik weet niet of het letterlijk zo is, maar als je homoseksueel bent, je van het dak gooit, weet je wel. Een beetje dat idee. En daar sta je dan naast. En toen werd Jette daarna gevraagd van, ja, waarom sta je naast zo iemand? En toen zei hij het volgende.
6: Foto met de Syrische premier, was dat eigenlijk vrijwillig? Of hoe komt zoiets tot stand? Want
7: ik vraag me af of de Syrische premier zelf nou, of president, heel blij was dat hij met een homo en een vrouw op de foto moest. Maar,
6: U draait hem even om. Maar was u eigenlijk blij om op die foto te
7: zitten? Nee, ja, kijk, wij hebben gewoon heel veel met Syrië te maken. Belangrijk dat het land stabiel wordt. Ook om te helpen bij de wederopbouw. Zodat ook heel veel Syriërs uit Europa kunnen terugkeren naar het land.
6: Ja,
7: dus daar hoort ook diplomatiek contact bij.
5: Ja, dus ik vind het dan vaak een beetje te glad. Zeker zo'n Paternotte, maar op zich is dit slim gedaan. Want je draait. Kijk, hij heeft gelijk namelijk dat als je wilt, en dat wil dit kabinet, dat een deel van die Syrische vluchtelingen terugkeren. Ja. Dan zul je met deze man zaken moeten doen. Het is ook helemaal niet zo gek dat hij met hem op de foto staat. Want hij is bij de VN en deze man is ook onlangs gewoon in het Witte Huis te gast geweest.
3: Ja.
5: En die kreeg toen van Trump zo'n 2028 petje. Dus op zich draait hij dat slim om. En als hij alleen maar dat slimme frame had gebruikt van, ja goed, die president stond ook naast een openlijk homoseksueel en een vrouw, dan vond ik het wat slap. Maar hij voegde het heel slim aan toe. Dat hij ook gewoon met hem zaken moet doen om te kijken of die Syriërs weer terug.
3: Als het daar veiliger is, dan kunnen Syriërs die hier zijn, kunnen daar eventueel veilig terug. En daar moet ik met
5: dus
3: diplomatieke skills voor inzetten.
5: Op zich vond ik dat leuk bedacht en best wel slim.
3: Ja.
5: En dat bracht me meteen bij het D66-congres.
3: Ja, want gefeliciteerd. D66 bestaat 60 jaar. Het zit in de naam natuurlijk. En die hadden een groot feest.
5: Ja, en daar gaf hij een toespraak. En uiteindelijk was er ook een discussie in de zaal. Dat ging dan voor een deel ook over die afnemende homo-acceptatie.
3: Ja.
5: Over de opkomst van rechtspopulisme. Nou, en toen stond Jette even los van zijn toespraak in de zaal ook nog op om een vraag daarover te beantwoorden. En dat klonk als volgt. Ja.
8: die aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dat zijn goed georganiseerde en goed gefinancierde organisaties die proberen eerst een kleine groep te pakken, daarna een steeds grotere groep, om alleen maar zelf meer macht te krijgen en de eigen diepe zakken meer te vullen. En daar moeten we niet naïef over zijn. Daar mogen we soms dus ook een beetje angst bij voelen. Maar dat is dan volgens mij het optimisme van D66, dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
3: Ja, nou, enthousiasme over deze. Ja. Ja, dit, is natuurlijk, dit zit in het verhaal. Maar dit was overal te zien, te lezen. Ik, als ik op internet nu Jette indruk, weet klopt, even klopt. Overal op ja. zijn bek staan. Ik zie hier elke
5: keer. Ja, nee, dit was overal te zien, te lezen. En, ja. de, en met name op bijvoorbeeld X. Hè, dan gaan mensen natuurlijk heel erg tekeer. Van hij roept OSZ openlijk aan tot geweld. En ik denk overigens dat hij dat best misschien wat slimmer had kunnen zeggen dan dit. Ja. Maar ik moest meteen denken, en nee, zeker niet ik alleen, want ik hoorde dat heel veel mensen zeggen aan de pleur op uitspraak van Mark Rutte. Want,
3: oh ja, dat was een tijdje ja, terug hè, bij zomergast.
5: Want in die tijd werkte ik bij de VVD. Dat zeg ik niet om het naar me toe te eigenen, maar omdat ik toen met bovengemiddelde interesse dat debat aan het kijken was. Waarbij Rutte voor een hele kamer stond met een boze Alexander Pechtold, D66, Sybrand Buma, CDA. Die dat niet premierwaardig noemde.
3: Ja.
5: Dat hij in een uitzending van Zomergasten over Marokkaanse reljeugd zei van pleur anders maar op.
3: Ja, als je hier maar niet wil zeggen. In dit geval, ja. Ja.
5: ja. En ja, ik wilde een grap maken, maar laat ik dat niet doen. Nee. En toen zei hij dus dat. En toen was de discussie vanuit al die oppositiepartijen van, en ook regeringspartijen van, ja, maar dit is toch niet premierwaardig.
3: Ja, dit
5: en,
3: zeg je niet als premier. Dit ja, is toch vanuit, voor een premier.
5: Ja, en wij keken dat vanuit, het debat was overdag voor een deel. Wij keken dat vanuit het VVD-kantoor. En we moesten eigenlijk alleen maar lachen. Omdat we eigenlijk bijna elkaar schouderklopjes en boksen gaven. Omdat we dan tegen elkaar zeiden van, ja, wat is het toch heerlijk dat iedereen zegt hoe vreselijk dit is. Terwijl gewoon, ja, 90% van de Nederlanders ook vindt, ja, dan pleur je toch lekker op. Ik overdrijf een beetje, maar een meerderheid van de Nederlanders vond dat er zeker onze achterban. Dus een heerlijke politieke discussie dan over mag je dat wel of niet zeggen.
3: Ja.
5: Terwijl je weet, ja, een groot deel van Nederland vindt dit ook. En ik denk dat dat achter die uitspraak van Jette zat, of je het nou expres deed of niet. Ik denk dat hij achteraf ook zou beredeneren. Ja, een groot deel van mijn achterban vindt dat sowieso. Mijn hele achterban vindt dat sowieso. Een groot deel van Nederland vindt dat ook. Misschien niet dat je mensen letterlijk op hun bek moet slaan. Maar als Jette hierdoor de komende dagen in televisieuitzendingen en in allerlei debatten moet verdedigen, dan gaat hij dan net als Rutte wat genuanceerder zeggen. Maar dat dit soort partijen, dat je daar tegenop moet staan en dat je kloten moet tonen, is dat voor hem gewoon winst.
3: En dan de hele tijd inleiden met het zin dat je had het misschien wat anders moeten
5: precies,
3: zeggen.
5: Precies.
3: Maar
5: ja, en dat is gewoon voor
4: dit
5: hem winst.
4: Dit raakt
5: mij
4: persoonlijk
5: winst.
4: Ook heel erg. Hier kan ik me heel erg boos over maken. Ik schoot een beetje uit de bocht.
3: Ja.
5: Ja. Ik vond dat slim gedaan.
3: Ja.
4: Ik denk dat dit wel een slip of the tongue is.
3: Ja.
4: Want dan moeten wij de frontaal de tegenaanval beginnen of zo. Ja. Dat had wat handiger geweest.
5: Zeker.
3: Ja.
4: En ik dacht
5: dan
4: ook wel.
5: Dan had je niet een debat over gehad.
4: Ja, maar nee. ik dacht ook wel van iedereen die nu geschrokken is van, maar ja, dit is dus duidelijk niet door ChatGPT geschreven.
3: Nee, maar dat verwijt kreeg hij natuurlijk.
4: Ja,
3: dat,
4: dus het is ook niet goed of het deugt niet. Hè? Ja. Dus ik heb dit veel liever dan dat hij een keer om met Raymond te spreken kloten toont, dan dat het allemaal zo vanille is.
3: Ja, en vanille is zijn dan een beetje de, ja, vanille is synoniem voor de wat?
4: Niks, veilig.
3: Voor niks, voor de chat teksten.
4: Ja, ja. ja, iedereen is het ermee eens.
3: En heeft dit een beetje nodig? Want in de partijen was zelfs een brandbrief een keertje rondgegaan van premier Jette is wel premier, maar niet D66 genoeg. Ja. Is dit een beetje...
4: Ik denk dat
5: hij dit heel erg nodig heeft. Ja. En daarom is de discussie, want we komen toch niet achter, dus... Ik zou zeggen, laten we die discussie overslaan. Of hij dat gepland heeft of niet, maakt niet uit. Hij heeft het zo gezegd.
3: Ja.
5: En dan vervolgens ontstaat er ophef over. En is dat voor hem heerlijk om het daarover te hebben.
9: De Nacht van EO.
0: Je luisterde naar het eerste deel van de aflevering van de Spin Doctors van afgelopen week. Wil je de rest van de aflevering luisteren? Kijk dan in je favoriete podcast app. Daar vind je ook iedere week een nieuwe aflevering. Bijna 5 uur, dan hoor je hier het nieuws en daarna vroeg. Volgende week dan zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op NPO Radio 1. Fijne woensdag!

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet hebben doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dat was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: 100 dagen lang stage lopen op een onbekende plek, midden in confronterende en emotionele situaties, dicht op mensen die voor de buitenwereld vaak onzichtbaar blijft. En er dan ook nog een documentaire serie over maken. Tja, hoe doe je dat?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van woensdag 30 september. De 100 dagen series van regisseur Katinka de Maar zijn een groot succes. Hierin schijnt ze licht op plekken waar normaal niet heel veel mensen binnenkijken. Serie 1, 100 dagen voor de klas, zorgde er zelfs voor dat meer mensen in het docentschap overwogen. En in haar nieuwste serie duikt ze in de gehandicaptenzorg. Een plek waar de gemiddelde mensen hun ogen voor sluit. Maar ja, hoe neem je een kijker mee in een wereld die hen vreemd is? En hoe laat je de allerkwetsbaarste van de samenleving zien op een manier die hen eer aan doet? Katinka de Maar is deze ochtend bij mij in de studio om het onder andere hierover te hebben. Katinka, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je wilde nog een slokje water nemen, doe dat vooral. Ik pak er even een screenshot bij, want ik zat gisteren een beetje te doomscrollen op LinkedIn. Ik weet niet of jij dat ook wel eens doet.
4: Heel soms.
2: ik had nog geen zin om te gaan slapen. En toen kwam ik een vader tegen. En die post het volgende. We hebben Mats net teruggebracht naar zijn nieuwe woning in Vierhouten. Dankzij de geweldige begeleiders gaat het goed met hem. Dit gesprek met Nicolaas Veul, hij was de serie aan het kijken dus, maakt zoveel in mij los als ouder van een kind met moeilijk verstaanbaar gedrag die sinds kort begeleid woont. Dank aan alle betrokkenen. Dit is geweldige tv.
4: Ja.
2: Wat doet zo'n reactie met je?
4: Nou ja, dat is ook een beetje waarvoor je het maakt natuurlijk. Kijk, deze ouders kunnen heel moeilijk uitleggen aan andere mensen, aan de buren, noem maar op, wat dat echt inhoudt. Kijk, op een gegeven moment kun je zo'n kind ook niet meer thuis houden. En dan moet je het dus afstaan, maar je bent wel de vader of de moeder. Dus dat is een hele moeilijk proces. En je moet het overlaten aan begeleiders. En daar moet je een vertrouwen in ontwikkelen. Dat gaat niet van het een op de andere moment.
2: Nee.
4: Dus dat is voor veel ouders heel erg lastig. En daarbij is het natuurlijk ook, je wil het zelf doen, maar dat kan op een gegeven moment echt niet meer. Zo'n kind wordt groot en de zorg die het nodig heeft is zo veelomvattend dat niet meer thuis te doen is.
2: Zat het idee al langer in je hoofd om hier een serie over te maken? Ik bedoel, je hebt meerdere series gemaakt.
4: Nee. Dit is eigenlijk een wereld waar ik mijzelf ook nooit mee bezig heb gehouden. Dus wat dat betreft geeft het al aan Hoe weinig we hiervan weten. We hebben deze mensen eigenlijk altijd een beetje weggestopt in hele grote bossen en opvangplekken. Dus je komt ze op straat ook heel weinig tegen en daarom weet je er gewoon veel schijn.
2: Over welke mensen hebben we het?
4: Ja, we hebben het over mensen met allerlei vormen van beperking die echt niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, niet thuis kunnen wonen. En dat kan van alles zijn. Dus het kan moeilijk verstaanbaar gedrag zijn. Maar dat kan ook mensen zijn die in een karretje zitten en die heel weinig lichamelijke vermogens hebben. Of mensen die doof zijn en zelfs mensen die doof en blind zijn.
2: Ja, dus eigenlijk een soort... Ja, dit klinkt als een heel breed pakket eigenlijk.
4: Ja, het is heel breed. Ja. Dus de plek waar wij waren is ook heel breed. Er staan allerlei huizen op dat terrein, al meer dan een eeuw. Want het is een heel oud complex. En er zitten allerlei soorten mensen in. Ook bijvoorbeeld hele oude mensen die er al hun hele leven zitten.
2: Ja, een van hen volgen jullie ook in die serie. Nou, misschien komen we daar nog wel over te spreken. Het heet 100 dagen in de gehandicaptenzorg, deze serie. Of zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Het is de vijfde serie waarin jullie 100 dagen ergens zijn op een voor velen onbekende plek. Waarom eigenlijk die 100 dagen?
4: Kijk, 100 dagen, er wordt wel eens gezegd dat als je 100 dagen iets doet, dat je het in je vingers krijgt.
2: En ik dacht altijd 10.000 uur. Dat heb ik ook wel eens gehoord.
4: Dat zou kunnen, maar wij vonden 100 dagen ook natuurlijk heel mooi klinken.
2: Ja.
4: En dat is ook een goede periode, want het is zeg maar 3 maanden dat je dan, in dit geval gaat Nicolaas dan stage lopen.
2: Ja, Nicolaas Veul, de presentator.
4: Ja, hij is tevens niet alleen presentator, maar hij is natuurlijk ook medemaker.
2: Ja, en, programmamaker.
4: Programmamaker. Dus 100 dagen, dan heb je echt een verloop. Dus je begint met iets wat totaal nieuw voor je is, want wij laten hem ook echt in diepe springen. Hij weet van tevoren heel weinig. Wij weten als zeg maar crew en de eindredacteur en ik als regisseur veel meer wat daar plaatsvindt dan hij. Zodat je ook echt met hem mee gaat kijken, de eerste blik die je hebt op zo'n nieuwe plek.
2: Mm-hmm.
4: En dat is in dit geval was dat natuurlijk ook best wel een beetje bedreigend. Want deze mensen zijn heel groot en kunnen zomaar opeens boos worden. Dus ja, dat is niet iets wat je gewend bent.
2: Nee, jullie gooien hem in het diepe. Daar heeft hij dan 100 dagen voor. Of in ieder geval, die tijd is er om een soort die stage. Hè, zo wordt het ook genoemd. Ik kom stage lopen, dat zegt hij ook de hele tijd. Is 100 dagen dan genoeg om dat inzicht te krijgen in hoe deze wereld werkt?
4: Nou, het is om echt te voelen en echt die band op te bouwen met die mensen. Daar is het niet genoeg. Daar is het eigenlijk te kort voor, daar heb je eigenlijk een jaar voor nodig. Voor ons als filmmakers om dit te laten zien, is het eigenlijk een hele mooie periode.
2: Ja.
4: Want hij krijgt het toch een beetje in de vingers. En hij loopt ook tegen dingen aan in verschillende stadia's. Dus beginstadia en later. Ik denk dat het heel fijn is. En zeker voor een programma is het natuurlijk een... je hebt nooit zoveel tijd om ergens te filmen. Dus wij verdwijnen ook langzaam, zeg maar. Ik en de camera en het geluid worden steeds meer... ze zien ons op een gegeven moment veel minder.
2: Ja, dat is in het begin natuurlijk totaal anders. Als je daar op dag 1 binnenkomt, dan ben je een soort de bezienswaardigheid van de dag. Ja. Van de week.
4: Ja, maar we beginnen ook niet op dag 1 meteen te filmen. Hè? Wij komen ook gewoon zonder camera, komen wij daar een tijdje kennis maken.
2: Ja.
4: En rondlopen. Ze raken aan ons gewend, maar nog steeds in het begin is het anders dan als we er een tijdje zijn.
2: Ja, we gaan het over je serie hebben. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Later zullen we het ook nog wel hebben over andere series die je gemaakt hebt. Al die andere 100 dagen series die overigens erg succesvol zijn. Als er vragen zijn aan de andere kant van de radio aan Katinka de Maar, regisseur, stel ze vooral in de NPO Luisterhebben. Dan gaan we daar straks ook even doorheen. Vind je dat goed?
4: Prima.
2: Zullen vast vragen zijn namelijk. Gaan we even naar muziek. Alleen in de pauze van Typhoon.

0: Alleen in de pauze van Typhoon was dat. En die hoorde je tijdens vroeg van woensdag 30 september. Mijn gast deze ochtend is Katinka de Maar, regisseur van de 100 dagen series. En vandaag hebben we het over die nieuwe 100 dagen serie. 100 dagen in de gehandicapte zorg, zoals het komt, heet die. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Katinka? Stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp, want dan gaan we daar straks met elkaar even doorheen.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Katinka, laten we bij het begin beginnen. Daar hou ik altijd van, bij het begin beginnen. Jullie hebben je met deze serie al ondergedompeld in verschillende werelden. Het onderwijs, de psychiatrie, de jeugdzorg, sociaal werk. Nu dus de gehandicaptenzorg. Hoe bepaal je eigenlijk waar zo'n serie over gaat?
2: Ja, dat zijn meerdere criteria die we daarvoor hebben. Ten eerste is natuurlijk de stage die Nicolaas gaat lopen moet voor hem iets nieuws in zich hebben, zodat hij zich weer kan verbazen of dat hij een soort verwondering heeft over de wereld waar je in terecht
0: komt. En met iets nieuws bedoel je, hij moet die wereld niet kennen.
2: Hij moet die wereld niet kennen. En het moet ook voor ons een beetje, hij moet zich er ook een beetje in kunnen vastbijten. Dus er moet iets aan zitten wat een beetje schuurt. Waardoor het ook niet te makkelijk voor hem is. Mm-hmm. En hij is natuurlijk, heeft een heel groot medeleven. En dus je weet ook wel een klein beetje vanuit de andere series hoe hij op dingen reageert. En dit is natuurlijk een wereld waarin je ook een beetje stevig moet zijn. En overeind moet blijven. Dus we wisten dat dit misschien ook best wel soms een beetje zwaar voor hem gaat worden.
0: Ja.
2: Dus ja, we gooien hem in het diepe. We dagen hem uit. En ja, hij gaat daar vol vertrouwen in.
0: Ja.
2: Dat is heel moedig.
0: Het is ook een beetje wat ik in het begin in de openingstekst zei. Van, het zijn ook allemaal plekken waar we eigenlijk toch weinig zicht op hebben. Waar we misschien weinig oog voor hebben, ook in de rest van de samenleving.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook bewust.
2: Ja, en dat is de andere reden. Dus afgezien van dat het iets voor Nicolaas moet zijn waar die zich echt in vast kan bijten, is het ook heel belangrijk dat we maatschappelijke dingen aan de kaak stellen die we niet zo vaak zien. En dat is in dit geval is het natuurlijk een hele erge onzichtbare wereld. Mm-hmm. Waarom willen we deze mensen niet zien? Dat is natuurlijk ook een vraag die je dan stelt. Waarom voelen wij ons daar zo ongemakkelijk bij? Mensen in een rolstoel of zo. Je kent het allemaal zelf ook wel een beetje, dat je wegkijkt als iemand iets heel anders heeft dan jij. Of dat je niet zo goed weet hoe je daarop moet reageren.
0: Ja.
2: En verder is het natuurlijk een groep die zoveel zorg en aandacht nodig heeft. Ze moeten wel bij elkaar ergens verzorgd worden.
0: Ja, en die plekken die kennen wij dus niet.
2: Nee.
0: Logisch ook wel, toch, dat we ze niet kennen. Hoe bepaal je dan de plek? Want dan heb je zo dat onderwerp gekozen van de gehandicaptenzorg. Oké, daar zit misschien wel wat in. Hoe ga je dan zoeken naar een plek?
2: Nou ja, dat is niet helemaal alleen aan ons natuurlijk. Je moet ook toestemming krijgen om op zo'n plek binnen te komen. Dus er gaat een hele lange research aan vooraf, zeker 3 maanden. Dat is aan het praten zijn met allerlei instanties. Zouden jullie dit willen? Nou hebben wij natuurlijk de mazzel dat we al een aantal series hebben gemaakt die best wel succesvol zijn, waardoor de deuren wat makkelijker opengaan.
0: Ja, je merkt dat werkt.
2: Ja, zeker. En dat heeft vooral te maken omdat mensen vinden dat we dat integer aanpakken. Het is niet een programma waarbij je aapjes gaat kijken. Kijk eens even hoe deze mensen zijn. We duiken er echt diep in. En zeker dit format dat iemand daar stage loopt, dus niet als een soort programmamaker vragen loopt te stellen van hoe is het nou om te werken in de gehandicaptenzorg, maar dat echt ervaart, dat maakt dat je een heel ander soort programma krijgt. Dus ook als kijker ga je heel erg meeleven met wat daar speelt.
0: Ja, ja. En dat integere, dat hebben jullie dus bewezen met die series hiervoor, maar waar zit hem dat nog meer in? Hoe zorg je dat je integer bent?
2: Ten eerste om heel goed te voelen hoe dichtbij je kunt komen. Dus wij zijn met de camera best wel op een klein afstandje. We gaan hem niet echt erbovenop zetten op het moment dat er een escalatie is bijvoorbeeld. Dan gaan we juist een stapje achteruit. Nou merk je dat je in de montage nog steeds heel erg voelt dat er dan iets gebeurt. En je hoort het natuurlijk ook. Maar je hoeft er niet helemaal bovenop te gaan zitten. Heel veel programma's hebben de neiging om dan een stap naar voren te doen. En wij doen juist een stap naar achteren. En het effect is eigenlijk net zo sterk.
0: Ja.
2: Ja. Alleen het is natuurlijk wel veel fijner voor de mensen waarmee je aan het filmen bent.
0: Ja, ik moet denken aan, volgens mij was het de eerste aflevering, Tobias, die wordt gefilmd. Er gebeurt iets in zijn kamer, dat hoor je ook, hè? De audio is er wel. Ja. Maar we zien het niet.
2: Nee.
0: Nee, dat is dus een bewuste keuze.
2: Ja, en dat is ook een beetje een keuze in de montage, want we hadden hem natuurlijk wel in zijn geheel al gefilmd, maar in de eerste aflevering zie je hem eigenlijk niet. Mm. Je ziet een stuk van zijn benen, je ziet zijn, je voelt dat hij er is. Maar we hebben hem ook een beetje willen onthullen. En dat doe je natuurlijk, kijk, dat is meer filmtechnisch. Je bouwt natuurlijk in de montage ook een bepaalde spanning op.
0: Mm.
2: En ja, daar heb je allerlei middelen voor.
0: Ja. Ik las over de serie van het gaat over de gehandicaptenzorg. Ik zag ook dat die eraan kwam, de serie. En dacht, oh, interessant. Ga eens naar kijken. En toen zag ik de eerste aflevering. En toen dacht ik, oh, dit is de gehandicapten. Ik wist niet zo goed wat dan de gehandicaptenzorg is. Want ik vroeg net van, wat is de problematiek waar je tegenaan loopt? Nou, als we Tobias even als voorbeeld nemen. We weten eigenlijk niet eens zo goed wat de problematiek is waar het hier over gaat.
2: Nee.
0: Het is bijna ongrijpbaar.
2: Nee, dat is het. En het is een enorm zoektocht van medicatie natuurlijk ook. Hè?
0: Ja.
2: Van hoeveel, hoe weinig. Maar ook hoe ga je met ze om. Ook omdat, en dat vond ik zo ontzettend mooi aan deze serie. Kijk, wij zijn altijd gewend om alles met onze mond te doen. Door te praten en te communiceren komen wij achter dingen van elkaar.
0: Ja, wij hebben nu ook een gesprek.
2: Wij hebben nu een gesprek. Maar bij deze mensen gaat het om hele andere zintuigen. Deze mensen zijn super gevoelig. Dus als je binnenkomt en zo iemand als Jelle bijvoorbeeld, wat eigenlijk een hele grote baby is, om het maar zo te noemen, die voelt meteen of jij gespannen binnenkomt. Dat zijn dingen die voelen wij heel vaak niet meer.
0: Mm-hmm.
2: Zij zijn daar juist extreem gevoelig voor. Want ze hebben hun zintuigen veel beter kunnen ontwikkelen, omdat ze hun taal en spraak niet goed hebben kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
2: En dat maakt ze heel bijzonder. Dus je moet ook anders met ze omgaan. En dat is natuurlijk wat Nicolas in zijn stage dan heel erg moet leren.
0: Ja, die ongemakkelijkheid zie je ook wel. Hè? En zeker in die eerste aflevering en ook in de tweede, dat hij heel veel praat en heel veel. Daar krijgt hij ook kritiek op van begeleiders zelfs.
2: Meteen. Ja. Kijk, hij voelt zich veilig door te praten. Nou, dat hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje.
0: Ja.
2: Dus hij denkt, als
0: leegtes
2: ik.
0: Leegtes nou, opvullen.
2: Ja, dan zegt hij tegen zo'n Tobias die daar ligt. Ja, dat had ik vroeger ook altijd. En dan denk ik, nou, dat begrijpt hij helemaal niet.
0: Ja. Ja.
2: Maar ja, dat heeft hij nodig om zich gemakkelijk te voelen. Maar dat was heel snel afgestraft door de begeleiders.
0: Ja, volgens mij zei hij ook ergens in een scène zei hij van ja, ik denk dan dat hij dat zo gezellig vindt. En toen zei de begeleider, ja, jij denkt dat hij dat gezellig vindt.
2: Precies.
0: Soort van, was ook van vrij hard, hè, die begeleider.
2: Ja, ja, die waren heel duidelijk over dit.
0: Zo doen we dat niet hier.
2: Nee.
0: Ja, ja, daar zie je natuurlijk wel aan dat het ook echt wel een stageperiode is die hij dan doormaakt. Nicolas is natuurlijk veel in beeld als programmamaker, als stagiair in dit geval. Jij bent de regisseur. Ik denk dat voor veel luisteraars dat begrip nog best abstract is. Wat doe je als regisseur?
2: Jeetje, ja, wat doe je als regisseur? Nou, ten eerste zijn wij natuurlijk echt een team. Dus wij gaan daar de... Kijk, hij gaat stage lopen. Wij gaan meestal meteen mee naar binnen. Bijvoorbeeld 's morgens vroeg. Ik heb wel al van tevoren weet ik wat we die dag ongeveer gaan doen. Maar dat ligt niet helemaal vast. En dan ga ik vooral heel erg kijken wat. Kijk, wij lopen eigenlijk met hem mee. Dus hij gaat bijvoorbeeld de ontbijt doen. En dan moet hij met Thomas, die heel autistisch is, moet hij de ontbijttafel klaarmaken. Nou, dan weet je al bij Thomas dat die moet je heel erg in de gaten houden, dat hij van alles gewoon één heeft of twee heeft, maar niet drie of vier. Want dan dan komt er een kleine kortsluiting in het hoofd. En dan kijk ik vooral heel erg hoe Nicolas daarmee omgaat. Want dan zie ik dat hij dat eerst nog niet in de gaten heeft. En dan moet ik dat meteen op dat gezicht van Thomas laten zien. Van hier gaat iets anders dan dat hij gewend is. Dus daar focus je dan met de camera op.
0: Mm-hmm.
2: Dus je moet eigenlijk altijd net iets meer weten dan Nicolas sowieso. En daar heel erg op letten. Van waar kan ik dit zien? Waar kan ik een voorbeeld zien van iets wat in de stage misgaat?
0: Ja, maar ik zie nu een setting voor me dat de ontbijttafel wordt gedekt in de woonkamer. Er staat een geluidsman, er staat een cameraman. Jij staat er, Nicola staat er. Het is al best vol. Dit is een soort drukke bedoeling die jij in zijn geheel moet kunnen overzien op zo'n moment.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dus
0: 100 dagen lang.
2: 100 dagen lang. Dus je staat enorm aan tijdens het draaien. En dat doe je natuurlijk ook wel met z'n drieën. Maar ja, de cameraman zit natuurlijk heel vaak met zijn ogen gewoon door de lens te kijken. Dus die ziet dan niet wat er naast hem gebeurt. Dus daar wijs ik hem op. Of ik tik hem soms heel zachtjes aan. Als ik iets zie waarvan ik denk van, hé, moet je zien wat hier nu gebeurt. Dus je bent eigenlijk,
0: ja.
2: Als regisseur ben je gewoon ongelooflijk alert.
0: Ja, ja. Je bepaalt denk ik, bepaal je als regisseur ook welke mensen uiteindelijk in beeld komen? Of doen jullie dat vooraf al?
2: Nee, je doet dat eigenlijk gaandeweg tijdens de stage. Kijk je welke scène, wat gaat er vandaag gebeuren? Bijvoorbeeld, we gaan Jelle, die moet gedoucht worden. Nou, dan ga je mee, dan wil je sowieso al een beetje die kamer laten zien. Want wie is Jelle? Nou, daar hangen allemaal treinen aan de muur, want daar is hij altijd mee bezig.
0: Ja, zegt hij ook de hele tijd.
2: Zegt hij ook de hele
0: treinreis.
2: Tijd. Treinreis. Bovendien heeft hij een hele grote luier, want het is een hele grote baby. Dus je probeert al die dingen in beeld te brengen die iets vertellen over Jelle. Nou, dat is waar je dan mee bezig bent. En ondertussen kijk je natuurlijk ook heel goed, hoe gaat dat met dat douche? Wordt hij boos of vindt hij het leuk? Of kan de begeleider dit aan? Dus zo ben je heel erg aan het, aan het kijken de hele tijd en aan het voelen van wat is op dit moment belangrijk.
0: Ja, maar niet iedereen wil in beeld, denk ik.
2: Maar dat is een heel ander verhaal. Dat doen we eigenlijk bij de research.
0: Ja, precies. Dat doe je vooraf wel.
2: Ja, dat doe je vooraf. Dus we weten, dit zijn de begeleiders die werken hier. Willen ze allemaal in beeld? Nou, de meeste begeleiders wilden heel graag. Want die hebben hetzelfde als de ouders van een gehandicapt kind. Dat niemand weet wat voor werk ze eigenlijk doen. Mm-hmm. Wat doe je daar nou de hele dag? En het zijn hele bijzondere mensen die dit werk doen. Want ze hebben, ik vind het af en toe echt een soort engelen die dit kunnen.
0: Ja.
2: En die er zo voor deze mensen kunnen zijn.
0: Wat mij totaal opviel was het geduld. Wat zoveel mensen hebben die in die gehandicapte zorg werken.
2: Ja. Ja, ik denk dat dat de allerbelangrijkste factor is.
0: Ja.
2: Kijk, werk je in de verpleging of wat dan ook, dan ben je iemand aan het beter maken. Dat is hier niet. En dat is ook het moeilijke van deze serie, dat het is niet maakbaar. Daarom is de titel ook geworden Zoals het komt. Het komt zoals het komt en daar moet je het mee zien te doen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is voor die begeleiders, die zijn daar inmiddels heel erg mee vergroeid. Dus die weten, het gaat erom om zo'n cliënt gewoon een goede dag te bezorgen.
0: Ja.
2: Het gaat er niet om hem beter te maken, want hij gaat nooit beter worden.
0: Ja. Maar af en toe zitten er wel scènes in waarin jullie ook meefilmen met een soort gesprekken over hoe gaat het met Tobias, hoe gaat het met Jelle.

0: Maar af en toe zitten er wel scènes in waarin jullie ook meefilmen met een soort gesprekken over hoe gaat het met Tobias, hoe gaat het met Jelle. Daar gaat het toch wel over gezondheid, het afbouwen van medicatie, al dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus het, in die zin gaat het ook wel weer om een soort levensstandaard behouden of misschien zelfs een tikje beter maken.
1: Ja, misschien een tikje beter, maar het gaat vooral om de balans tussen die medicatie en het dagprogramma. Wat is het beste voor deze persoon? Hoe komt hij zo goed mogelijk zijn dag door?
0: Ja, ja. En daar heb je heel veel geduld voor nodig als begeleider.
1: Ja, ja. En heel veel aandacht. Kijk, ze zijn natuurlijk op onze afdeling zijn het allemaal mensen in een volwassen lichaam met het verstand van eigenlijk een klein kind.
0: Mm-hmm.
1: Nou, kleine kinderen hebben heel veel behoefte aan knuffels, aan aandacht, aan warmte. En dat geven deze begeleiders. Maar ze zijn ook heel groot, dus als ze gaan stampvoeten en ze worden boos. En, kleine kinderen gaan met hun Lego gooien en deze die gaan dan opeens met andere dingen gooien die wat groter en zwaarder zijn. Dus je moet de hele tijd alert zijn als begeleider. En ook stevig genoeg om dan op dat moment op te kunnen treden.
0: Ja. Ja, want het kan natuurlijk escaleren. Dat gebeurt ook overigens. Hoe vang je dat, zo'n moment? Neem je dan juist die afstand waar je het eerder over had?
1: Ja, ja, we nemen die afstand. Het is ook wel heel lastig om dat te filmen. Want soms ben je net iets anders aan het doen en heb je dat niet in de gaten. En opeens gebeurt er iets in de keuken. Maar we hebben het wel een keer kunnen filmen. En dan zie je ook dat de begeleiders proberen dan iemand naar de grond te brengen. En stevig vast te houden. Wat ook eigenlijk voelt als een soort... Ja, het is een beetje raar om te zeggen, maar het is ook een lichamelijke aandacht die ze dan krijgen. Ze worden echt even stevig vastgehouden. En dat weet je ook met kleine kinderen, die moeten dan eventjes opeens, die boosheid moet uit dat lichaam of zo. En dat gebeurt doordat ze dan even niet kunnen bewegen en vastgehouden worden. En dan merk je dat ze wat rustiger gaan ademen. Mm. En dan komt dat weer goed.
0: Ja.
1: Maar het is niet leuk om te zien.
0: Nee.
1: En,
0: ik kan me ook voorstellen dat je soms denkt, dit is wel erg kwetsbaar om uit te zenden.
1: Zeker, zeker.
0: Heb je dat gedacht tijdens het draaien?
1: Ja, dat hebben we wel vaak gedacht. En dan ga je het in de montage zo monteren dat je het ook... je doet het altijd met een reden. Je laat dingen altijd met een reden zien. Mm-hmm. Niet alleen maar uit sensatie of zo.
0: Nee.
1: Dat doen wij juist niet in deze series. Dus dat Thomas een keertje uit zijn dak gaat omdat hij water wil drinken. En dat mag nog niet, want als hij dat wel zou gaan doen, gaat hij gewoon liters achter elkaar. En dat is heel slecht voor hem. Maar hij wil het wel. En hij mag het niet. Nou, dus dat moeten die begeleiders op een goede manier tegenhouden. Maar dan blijft hij maar van nee, ik wil wel. Nou, en dan op een gegeven moment escaleert dat. Dus daar moet een grens aan gesteld worden aan zoiets. En dan is dit vaak de enige oplossing. Maar als je dit wel zou laten gaan, dan zou het veel vaker gebeuren.
0: Ja.
1: Dus die grenzen moeten wel bewaakt worden.
0: Ja, ja. Ja, en dat brengen jullie volgens mij prachtig in beeld door ook, hè, die begeleiders zo'n perspectief te geven. Er worden sowieso verschillende perspectieven gegeven in deze serie. Hè. We hebben het over die cliënten gehad, we hebben het over de begeleiders gehad. Nicolaas is natuurlijk een perspectief. Ouders zijn ook een perspectief.
1: Ja, de ouders kwamen iets later, want we kwamen natuurlijk eerst op de afdeling binnen en we zagen de cliënten en de begeleiders. En dan opeens kom je tot de ontdekking, jeetje, al deze mensen hebben een familie. Die hebben broers, zussen, een oma.
0: Mm-hmm.
1: En die kwamen op een gegeven moment natuurlijk ook op bezoek. En dan voel je natuurlijk wat de achtergrond en ook de pijn is van die ouders. Hoe ze dat kind hebben moeten overdragen aan deze zorg. Maar hoe ze ook nauwlettend natuurlijk in de gaten blijven houden of die zorg voor hun kind wel de juiste is.
0: Ja.
1: Dus de meeste ouders zijn ontzettend betrokken. Dat is ook heel begrijpelijk.
0: Mm, ja.
1: Maar ook moeilijk. Ik vond het ongelooflijk ontroerend hoe die moeder van Tobias dan kinderboekjes voorleest en een liedje voor hem zingt. En zo.
0: Hoe oud is Tobias eigenlijk?
1: Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ergens volgens mij is het 25 of zo, 23. Ja.
0: Ja. Ja, ja. En het zijn boekjes en filmpjes van...
1: Voor kinderen voor 3.
0: Ja,
1: ja, gemiddeld. Ja. Ja.

0: de Wim Wamreus.
1: Ja. Ja, zoals dat liedje aan het zingen.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb een fragmentje van Nicolaas. Ik bedoel, ja, hij is dan de stagiair. En daar gaat het eigenlijk ook over dit oude perspectief. Laten we dan maar even naar luisteren.
2: Waar ik vroeger dacht, als iemand met een handicap, daar heb ik niet zoveel mee, zie ik nu een kind. Ja. En dat raakt me heel erg.
3: Ja, je herkent heel veel. Ja. Of zo. Dus ik kijk altijd naar mijn kleine en denk ik, huh? Zelfs als op de groep. Ja. En dan komen de ouders en dan denk je, jeetje, het zal je kind maar zijn.
1: Ja, het zal je kind maar zijn.
0: Ja.
1: Dat is precies de gedachte die je als kijker hebt, die jij denk ik als regisseur ook hebt als je daar staat.
0: Ja, dat is ook bijna niet voor te stellen.
1: Nee.
0: Nee. Nee. En ja, dat is ook, je moet daarmee zien te dealen. En dat doet iedereen op een eigen manier. Kijk, uiteindelijk zul je het moeten accepteren. Maar ik denk dat dat een heel lang proces is.
1: Mm.
0: En zolang het niet goed gaat met je kind, en dat zie je bij Eline bijvoorbeeld, die steeds verder wegzakt, of zeg maar steeds.
1: Ja, Eline is erg stil.
0: Ja, Eline is heel erg stil. En dat is iets wat ze pas in haar puberteit heeft zich dat ontwikkeld. Dat is een genafwijking. En daardoor verdwijnt ze eigenlijk steeds meer. En die ouders noemden dat ook levend verlies. En dat vond ik een heel erg mooi woord. Dat hebben we ook echt gebruikt en het ook over gehad in de aflevering. Omdat je ziet langzaam je kind verdwijnen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk nog veel moeilijker dan een Jelle die gewoon iedere dag hetzelfde blijft. Die is gewoon iedere dag met zijn treinen en poes thuis.
1: Ja.
0: En maar Eline verdwijnt langzaam en dat is voor ouders niet te verteren.
1: Ja. Eline zien we natuurlijk ook al vanaf aflevering 1, maar dat personage komt eigenlijk wat later in de serie op. Hè? En ik moet zeggen dat ik helemaal niet verwacht dat dit verhaal erachter zat. Hè, wat je zegt van het kwam pas tijdens de puberteit op, toen is dat verslechterd. En nou ja, als je de serie kijkt dan zie je hoe ver het verslechterd is. Maar het feit dat zij tot haar 14e ergens werkte, naar school ging, vriendinnen had, leuke dingen deed, dat is bijna onbegrijpelijk.
0: Ja. Ja, dit is ook iets waar ik nog nooit van gehoord had.
1: Nee.
0: Ik dacht altijd, je bent gehandicapt vanaf je geboorte. Maar nou, dat is
1: precies.
0: Dus niet altijd zo.
1: Ja, ja. Nou, dat dacht ik ook. Je bent gehandicapt, je wordt niet gehandicapt.
0: Ja,
1: ja, fysiek kan dat natuurlijk wel, maar zo werkt het helemaal niet. Nee. Weet je dit soort dingen van tevoren, voordat je gaat opnemen? Dit soort details, of dit soort levensverhalen.
0: Nou ja, kijk, de researcher die maakt verslagen over deze cliënten. Want wij wisten natuurlijk, we gaan op die aflevering, op die afdeling stage lopen. Daar zitten 4 mensen. Eentje mocht daarvan helemaal niet gefilmd worden. Dus die hebben we de hele tijd buiten beeld moeten houden. Wat ook niet makkelijk is. Want die sprong af en toe gewoon voor de lens. Maar die andere personages zijn dan helemaal uitgewerkt. Dus je weet wat hun ontwikkeling is geweest. Hun ziektebeeld, hun ouders, achtergronden.
1: Ja.
0: En daar bouw je ook een beetje je verhaal op. We willen ook een keer laten zien dat er nog steeds een stiefmoeder is van Jelle die iedere week een kaartje aan hem stuurt. Ja. En dat brengt ze dan ook nog zelf, 's avonds op de fiets. En die stopt ze dan in de brievenbus. Nou, Jelle weet als geen ander wanneer die kaart gaat komen.
1: Ja, hij leeft van kaart naar kaart.
0: Hij leeft van kaart naar kaart.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb nog een fragmentje waar we even naar kunnen luisteren. Want het is ook voor het eerst in 5 series dat het Nicolaas niet gelukt is om die stage van 100 dagen af te maken. Na 86 dagen kapt hij ermee, stopt hij ermee. Overigens openen jullie de serie daarmee, dus het is helemaal geen spoiler of zo die we hier doen. Maar laten we even luisteren hoe dat gesprek gaat.
2: Mijn hoofd zegt weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. En denk, hè, maar ik sta hier, ik moet voor ze zorgen. Ja, ingewikkeld. Wat zou jij denken dat ik geschikt ben voor die zware zorg?
4: Wat zeg jij zelf daarin?
2: Nou, ik zat... ik denk het niet. Niet per se.
4: Als je nu al zoveel adrenaline hebt...
1: Ja. Vind ik ook wel een grappige vraag als begeleider. Van, wat zeg je zelf? Een beetje alsof mijn eindredacteur vandaag zegt... hoe vind je zelf dat het gaat, Jan?
0: Nou, het was wel een pittige begeleider, hoor.
1: Ja.
0: En dat was juist heel goed, want hij nam geen blad voor de mond.
1: Nee.
0: En dat is natuurlijk voor het programma alleen maar fijn... dat zo iemand dat doet.
1: Maar hoe wisten jullie dat het na 86 dagen klaar was om te stoppen? Om het af te breken?
0: Het werd voor Nicolaas echt steeds zwaarder. Hij... Kijk, de spanning die er op zo'n afdeling ook is... dat iemand opeens zomaar een kraan van de muur kan trekken en mee kan gaan gooien. Dat is niet iets waar hij heel goed mee om kan gaan. Hij heeft natuurlijk ook een eigen verleden. Met een jeugd waarin hij ook best wel onder spanning heeft gestaan. En dat, ja, dat werkt niet fijn bij hem. Dus ja, het werd voor hem steeds moeilijker om daar naar binnen te gaan, zeg maar. Dus, en als je dat eenmaal hebt, als die schrik er eenmaal in zit, dan wordt dat te zwaar.
1: Ja.
0: En daarnaast is hij natuurlijk altijd heel emotioneel betrokken, want hij wordt ook echt een begeleider. En hij gaat ook echt mee in wat er met Eline gebeurt en wat er met de andere cliënten. Dus ook dat vreet een beetje aan hem.
1: Ja. En, hij heeft ook heel erg de drang om, en dat is denk ik heel logisch, maar om het heel erg te begrijpen wat er gebeurt.
0: Hij wil het heel erg begrijpen, maar hij wil het ook oplossen. En dat kan niet.
1: Dus nee, maar het begrijpen kan misschien al niet eens.
0: En het begrijpen kan ook niet. Nee, nee. En hij vindt het ook heel moeilijk om op te geven. Dus hij gaat dan best lang door. Want hij wil eigenlijk ook altijd best wel het beste jongetje van de klas zijn, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En dat kon hij hier niet. Dus het was natuurlijk al eerder ingezet dat hij voelde van, oh, dit wordt me te zwaar. En hij is nog best lang doorgegaan. Maar op een gegeven moment was het echt op.
1: Ja, ja. Ja. En is dat dan voor jou als regisseur een, ja, een soort keuze die je toejuicht? Of is dat een keuze die jij ook lastig vindt?
0: Nee, ik denk dat het heel mooi was juist in deze serie. Kijk, daarmee geeft het natuurlijk ook aan wat voor waanzinnig werk deze begeleiders doen. Want ja, die houden dit wel vol.
1: Het is ook veelzeggend.
0: Ja, en niet alleen maar 100 dagen. Die doen dit 1000 dagen en nog wel meer. Dus wij wisten ook wel van tevoren dat dit voor hem een zware dobber zou zijn. En dat was ook wel, dat is een beetje gemeen van ons. Maar we gooien hem dus in het diepe voor iets waarvan we weten dat hij dat moeilijk gaat vinden.
1: Ja.
0: En het was helemaal niet erg voor het programma dat hij er eerder mee stopte.
1: Nee.
0: Dus het was ook wel spannend eigenlijk.
1: Ja, ja, en een keuze waarmee je ook de serie begint. Dat maakt het natuurlijk ook spannend. Van ja, waar komt zo'n serie vandaan? Heb je meteen weer een spanningsboog?
0: Nou ja, als kijker weet je, denk je meteen, ik wil wel eens zien waarom hij er eerder mee ophoudt.
1: Ja, dus, het is eigenlijk een perfect begin ook.
0: Tuurlijk.
1: Ja, ja, ja, als filmmaker dat is dat werkt ook wel weer lekker. Ja,
0: nou ja, dat zijn filmische dingen. Ja. Trucken die je inzet.
1: Ja. Ja. Zullen we even naar vragen van luisteraars gaan? Want die komen volop binnen in de NPO Luister-app.
5: Vragen.
1: Je zet je koptelefoon al op. Het is, mensen hebben het niet ingesproken, want dan hebben ze allemaal brakke ochtendstemmen. Dus ze hebben het keurig getypt. Peter die zegt, waarom spreken ze over cliënten in plaats van bewoners? Vind ik eigenlijk wel een goede vraag.
0: Ja, wij spraken zelf ook vaak over de bewoners. Ja. Cliënten is een officiële titel geworden. Niet alleen in de gehandicaptenzorg. Ook in de psychiatrie hadden we het over cliënten. Ja.
1: Ja, en in de serie is het bewoners. Ja,
0: of nou ja, onderling hebben wij het vaak over bewoners.
1: Ja, ja, ja, ja. Het is sowieso is dat altijd een discussie van hoe noem je mensen die zorg afnemen en zorg krijgen.
0: Ja.
1: Ja. Lisa die zegt, je ziet in de serie dat Nicolaas regelmatig geraakt is door de dingen die hij meemaakt. Is het voor jou eigenlijk ook emotioneel om zo'n serie op te nemen?
0: Ja, zeker. Ja, alleen ik kan als regisseur niet de emotie tonen die Nicolaas wel mag hebben, omdat hij er stage loopt. Want ik moet natuurlijk zorgen dat ik er verslag van doe en dat ik om me heen blijf kijken.
1: Ja.
0: Dus ik probeer wel een beetje die emotie een beetje terug te houden, maar dat lukt me niet altijd.
1: Wanneer is dat niet gelukt?
0: Nou, in de jeugdzorg heb ik wel een paar keer moeten huilen. Ik heb natuurlijk zelf ook kinderen. En je weet hoe belangrijk opvoeding is in ieder mensenleven. Dat draag je hele leven met je mee. Dus dan zijn er dingen die je herkent. En dat is, ja, dan schiet je soms helemaal vol.
1: Ja, en had je dat bij het opnemen van deze serie ook?
0: Ik had wel een paar keer een brok in mijn keel. Maar toch was dat hier anders dan bij de jeugdzorg.
1: Ja. Het is wel interessant dat je zegt van ja, ik kan dat niet laten zien of ik mag dat niet laten zien. Ik bedoel, je moet dingen in de gaten houden, maar ook als je huilt kun je dingen in de gaten houden.
0: Jawel, ik mag het wel laten zien. Alleen ik moet zorgen dat het hele team natuurlijk blijft functioneren. Dus als wij daar alle drie heel erg aan staan te peeuwen, dan we moeten Nicolaas natuurlijk ook ondersteunen, hè, op dat moment.
1: Ja. Het is een hele complexe situatie complexe situaties, moet ik zeggen, levert dat op.
0: Ja.
1: Maar goede vraag van Lisa. CM die vraagt zich af: voel je frustratie over hoe deze kwetsbare plekken maar weinig steun krijgen vanuit de overheid? Daar hebben we het natuurlijk nog helemaal niet over gehad.
0: Ja, want wat je ziet is, er zijn natuurlijk naast de begeleiders die wij filmen ook grote tekorten aan begeleiders. Daar worden vaak ZZP'ers ingezet. Dat zijn mensen die tijdelijk komen. En dat tijdelijke is voor deze mensen echt heel moeilijk. Nieuwe gezichten, dat werkt gewoon heel slecht. Ook omdat die nieuwe gezichten natuurlijk helemaal niet weten hoe je met een Jelle of een Thomas om moet gaan.
1: Ja.
0: Maar dat is wel dat is wel het probleem van de dag, dat heel vaak gebeurt.
1: Ja. Carol heeft ook nog een goede vraag van: zou je ooit nog een tweede deel maken van deze serie om te kijken of er iets veranderd is?
0: Bij deze serie denk ik niet. Ik zou bijvoorbeeld, in de jeugdzorg heb je dan natuurlijk veel meer. Dat die kinderen gaan natuurlijk wel een hele ontwikkeling in.
1: Mm-hmm.
0: Dat je benieuwd bent van hoe zou dat met hem verder gaan.
1: Ja, er moet een ontwikkeling in zitten. En dat is in de gehandicaptenzorg, of in ieder geval op deze plek, is dat veel minder het geval.
0: Ja, maar wij maken sowieso nooit een follow-up van een serie 100 dagen.
1: Nee, dus geen 100 dagen in de gehandicaptenzorg deel 2. Die gaat er nooit komen. Nee.
0: Denk ik niet.
1: Nee. Goede vraag allemaal. Even kijken of er nog... Kenza, laten we die vraag ook nog maar even doen. Zij zegt, is het soms lastig om de zware verhalen die je in beeld brengt een plek te geven? Kun je het achter je laten wanneer je thuis komt?
0: Nee.
1: Kort antwoord.
0: Nee, je neemt dat mee. Kijk, en daarbij moet ik het allemaal nog een keer zien als ik in de montage zit. Mm. Dus ik maak het 2 keer mee. En misschien nog wel veel vaker, omdat die montage die komt natuurlijk heel vaak voorbij.
1: Ja.
0: Dus je beleeft zo'n scène keer op keer. En dat kan een paar keer achter elkaar best wel een beetje lastig zijn.
1: En als je hem 10 keer gezien hebt, ben je er dan ongevoelig voor geworden? Of?
0: Nee, maar dan krijgt hij wel zijn plek in het verhaal. En dan doet hij zijn werk en dan is hij ook legitiem.
1: Hmm.
0: Want dan weet je, oké, hij is belangrijk op deze plek.
1: Ja. Goeie vragen in de NPO-luisterapp, vind ik, op deze vroege ochtend. We gaan zo verder praten, Katinka. En dan hebben we het ook over jouw persoonlijke beweegredenen en ook over die andere 100 dagen-series. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Want die heb je natuurlijk ook gemaakt.
6: Luister ook de podcast van Vroeg.
7: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: En je had ons van tevoren ook een nummer doorgestuurd. Klopt dat?
0: Ja, ik had even zitten zoeken in alle muziek die wij gebruiken in de afleveringen.
1: Ja.
0: En er zit niet heel veel muziek in, maar die muziek geeft zeker een bepaalde kleur aan de serie.
1: Ja, nou, dan gaan we ook een bepaalde kleur geven aan dit gesprek. Centigold met Desperate Youth. Moet daar nog iets over gezegd worden?
0: Nee.
1: Gewoon draaien. Oké.

0: Desperate Youth, Centigold. En die hoorde je tijdens vroeg van woensdag 30 september. Goedemorgen. Bij mij in de studio zit Katinka de Maar, regisseur van de 100 Dagen-series. En haar nieuwste serie, Zoals het komt, 100 Dagen in de Gehandicaptenzorg, is vanavond weer te zien op NPO 3. 8:55 volgens mij. En we spraken al net al over hoe deze bijzondere serie tot stand is gekomen. Wat voor dilemma's je allemaal tegenkomt. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, Katinka, van waarom wil jij deze serie maken? Waarom passen deze series zo goed bij jou? Daar gaan we het dus over hebben. En luister je mee. En ik hoop dat je dat doet. En heb je vragen voor Katinka? Blijf ze vooral stellen in de NPO Luisterapp.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Want zo'n serie maken over mensen die normaal gesproken buiten beeld blijven, daar moet een soort motivatie achter zitten. Er moet een soort idee achter zitten. Klopt dat?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Wat is dat idee?
2: Nou ja, het is. Kijk, ik heb natuurlijk zelf een soort van achtergrond van waaruit ik vroeger films maakte. Een soort van, je hebt altijd voor jezelf een beetje een soort van thema.
0: Je zegt natuurlijk, is dat natuurlijk?
2: Nou, ik denk dat filmmakers dat wel hebben. Of soms kom je daar pas later achter wat het thema is. Dat is meestal niet meteen duidelijk. Wat ik altijd heel bijzonder vind, is als mensen in een andere setting terechtkomen die ze niet kennen. En dat is in 100 dagen natuurlijk heel sterk zo. Want Nicolaas plaatsen wij steeds in zo'n arena. Maar ik heb zelf vroeger ook programma's gemaakt die daarover gingen. Want en daar kwam ik pas veel later achter waardoor dat nou kwam. Ik heb ooit een serie gemaakt samen met een collega, dat heette Ruilen. Daar lieten wij kinderen ruilen van plek. Dus een kind uit een groot gezin werd enig kind. En dat enig kind ging in dat plaats van dat kind uit dat grote gezin. En dat soort situaties vind ik heel interessant, omdat je dan helemaal opnieuw moet gaan kijken van hoe werkt dit, hoe zit dit, et cetera. En ik ben zelf als kind ooit van de een op de andere dag van een Nederlandse school op een Spaanse school gezet, omdat mijn vader daar ging werken. En ik sprak de taal niet, dus ik zat opeens in een klas met kinderen die ik niet kon verstaan.
0: Maar dit gebeurde van de een op de andere dag? Hoe gaat zoiets?
2: Ja, mijn vader ging daar werken, dus ik moest daar dan naar school. Mm-hmm. Want ik had leerplicht. En dan kom je in zo'n klas en opeens moest ik een uniform aan. En er waren alleen maar meisjes in de klas. Want jongens en meisjes waren daar gescheiden. Terwijl ik in Nederland gewoon op een Montessori-school zat.
0: Ja, ook wel een verschilletje.
2: Groot verschil. En dus dan leer je gewoon heel. Ten eerste moest ik natuurlijk ontzettend snel die taal gaan leren. Want ik wilde niet gepest worden en ik moest natuurlijk overleven. Maar je gaat natuurlijk ook al je sensoren en al je zintuigen gebruiken om zo snel mogelijk te voelen van hoe moet ik me hier gedragen.
0: Ja.
2: En dat herken ik heel erg in wat ik later ging maken. Dat ik dacht van, dat is altijd een soort van thema geweest. Mm-hmm.
0: Maar is dat dan een thema geweest omdat je het simpelweg zelf hebt meegemaakt? Of omdat het ook wat met je heeft gedaan, deze hele switch toen naar Spanje, een uniform aan, de taal leren, die sensoren aanzetten?
2: Ja. Nou ja, het heeft mij geleerd om heel erg te kijken. Dus ik ben echt een beelddenker, zeg maar. Mm-hmm. En niet een talig mens. Ik vind taal altijd lastig. Ik ben ook zeer dyslectisch, dus dat is een beetje lastig. Dus dat heeft ook wel geleid dat filmvak mij wel heel erg lag. Want dat is natuurlijk vertellen door beeld.
0: Ja.
2: En het onderwerp, zoiets als dat ruilen met die kinderen, Dat kan ik dan heel erg invoelen, wat dat met iemand doet. Dus dan kan ik het ook beter belichten als regisseur.
0: En heb je dat invoelen, hè? Want daar hebben we het al eigenlijk een aantal keer soort impliciet over gehad. Heb je dat nodig om dit te kunnen maken?
2: Ik denk dat het helpt, ja. Ja. Als regisseur helpt het. Want ik moet kunnen invoelen wat Nicolaas meemaakt, mm-hmm, om dat goed te kunnen in beeld te kunnen brengen.
0: Ja. Ja, maar even zonder Nicolaas in deze redenatie. Je legt uit dat je zelf iets meegemaakt hebt. Daarmee met dat in je bagage maak je zo'n serie. Ja. Gebruik je dat ook nog ergens? Denk je eraan als je Jelle hoort praten over zijn treinreizen?
2: Nee, dat zit opgeslagen in je achterhoofd. Dat is je gereedschapskist, daar werk je mee, zeg maar. Je bent je daar niet heel bewust mee bezig. Mm-hmm. Maar ik vond het wel heel mooi dat deze serie daar ook zo mee te maken had. Met dat veranderen van plek.
0: Ja.
2: En ik ben natuurlijk begonnen met Voor de Klas. Ik ben trouwens niet. Ik was niet helemaal vanaf het startmoment betrokken bij de serie. Want er was eerst een andere regisseur in 100 dagen voor de klas. Maar dat werkte om niet, want dat was vanwege privéproblemen, kon zij daar niet mee verder. En toen ben ik gevraagd, omdat ik had een keer een film gemaakt over jongens in het onderwijs. En ik heb zelf ook een tijdje in het onderwijs gezeten. Dus iemand riep van, oh, dan moet je haar vragen. Want ze is en regisseur en weet veel van onderwijs. Dus zodoende werd ik gevraagd om dit te doen.
0: En wat vond je van die vraag? Wat dacht je toen je die vraag kreeg?
2: Ik vond het ontzettend leuk, want ik wist natuurlijk heel veel van hoe dat is als je voor het eerst voor de klas staat.
0: Ja.
2: Dat had ik namelijk zelf meegemaakt. Dus toen Nicolaas en Tim, want ze deden dat toen nog samen, dat gingen doen, wist ik van tevoren al, oh, dit zijn de fouten die ze kunnen gaan maken. En ik zag het ook gewoon gebeuren. Dus op het moment dat zij de klas binnenkwamen of de manier waarop ze hun les hadden voorbereid, dan wist ik al dat het mis zou gaan. Maar dat ging ik natuurlijk niet zeggen, heel gemeen.
0: Ja.
2: Want ja, dat levert natuurlijk een hele mooie scène op. Nicolaas ging bijvoorbeeld extra streng zijn en de hele tijd maar roepen stilte, stilte, jongens, jongens. En Tim probeerde een soort vriendjes te worden van de pubers, wat ook niet echt de juiste manier is. Dus al die beginnersfouten, die kende ik al.
0: Mm.
2: En dat maakte dat ik daar de camera op kon gaan richten. En dan, ja, dat is natuurlijk heel handig als je dat hebt, die bagage. Ja.
0: Maar het is dus niet. Het idee bestond al van die 100 dagen. Het format bestond al op een bepaalde manier. Natuurlijk scherp je zulke dingen aan. Maar het paste je als een jas.
2: Ja, ja, het viel helemaal op zijn plek.
0: Ja.
2: Ja, en dat was ook wel duidelijk, want dat was ook in het team duidelijk. En toen kregen we ook nog de cameraman, de geluidsman, dus Jasper en Carla, die eigenlijk alle series hebben gedraaid. Ja, op een gegeven moment kun je zo met elkaar lezen en schrijven.
0: Mm-hmm.
2: En ook hun past het heel erg. Dus wat dat betreft heb ik een heel fijn team.
0: Ja, ja. Wat maakt de overeenkomst tussen die series is ook, dat is die stage, 100 dagen, noemt allemaal op. Wat maakt elke serie anders? Zijn er grote verschillen?
2: Ja, ja, ik denk dat er een hele ontwikkeling is geweest in de series. In het begin was het natuurlijk Tim en Nicolaas samen. En ging het ook heel erg over hun. Dus wat minder over de arena waarin ze werden neergezet, maar echt over hoe zij het ervaarden. En het leuke was natuurlijk dat ze zijn zo ontzettend verschillend. Dus als kijker kon je of een beetje meegaan met Tim, als je daar een beetje op leek. Zo van, oh, zo had ik het ook gedaan als ik voor de klas had gestaan. Of meer met Nicolaas. Dus dat werkte heel goed. Gaandeweg zijn we natuurlijk met Nicolaas verder gegaan. En gaat het steeds meer over de plek en de mensen eromheen. En Nicolaas is een hele belangrijke leidraad in het verhaal. Want we kijken door zijn ogen mee. Maar we kijken veel meer naar de mensen die we filmen.
0: En is dat ook een keuze die jij bewust hebt gemaakt als regisseur?
2: Dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid door de series heen. Want we gingen steeds meer kijken naar wie zijn deze mensen.
0: Mm-hmm.
2: Deze mensen zijn zo interessant, daar willen we meer van weten. Laten we daar wat, ja, de camera meer op hun richten.
0: Ja.
2: Dus dat is gegroeid.
0: Ja, ja. Is er iets waarvan je zegt na 5 series, je hebt er al een hoop gemaakt, 500 dagen,
2: ja, ja,
0: dat precies. Zijn er een hoop dagen. Is er nou iets waarvan je zegt van ja, dit had ik eigenlijk totaal anders aan moeten pakken achteraf? Misschien wel bij deze serie, 100 dagen in de gehandicaptenzorg, die nu op tv is?
2: Oeh, dat vind ik heel lastig, want uiteindelijk is het zo'n mooi, maar ook, ja, emotioneel verhaal geworden.
0: Mm.
2: Ik kan er alleen maar heel trots op zijn wat we hebben neergezet.
0: Ja.
2: Het is de hele weg ernaartoe is zoeken. Kijk, we schrijven het niet van tevoren uit van zo gaan we het doen. Het is levend materiaal waarmee je werkt. En iedere dag moet je weer kijken en bijstellen hoe je het gaat filmen.
0: Ja.
2: Wat er kan en wat er niet kan. En het ene leidt naar het andere. Dus het is ook een soort vervolgverhaal wat je maakt. Het laat zich niet... weet je wat het vooral ook is? Het is eigenlijk zoals het komt. Je moet als regisseur ook durven loslaten en durven kijken van wat gebeurt er nou, in plaats van dat je binnenkomt en weet wat je gaat doen die dag. Ja. Want dan mis je een paar hele mooie dingen. Want de mooiste dingen die wij filmen zijn de dingen die zomaar toevallig gebeuren. En niet de dingen die je van tevoren bedenkt.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik bedoel, bij de radio, nu is alles live. Ik bedoel, ik kan niet zeggen, dan is het ergens bij iemand thuis. Jij kunt iets zeggen, dan is het bij iemand in de auto, klinkt het. Ja. Het gebeurt nu. Ja. TV is natuurlijk helemaal... Het is opgenomen, gemonteerd. Daar zitten heel veel dagen in, er zit heel veel tijd in. Je zou kunnen zeggen, van, ja, daar gaat de spontaniteit een beetje af. Dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd over het medium televisie.
2: Ja.
0: Ja. En maar dat probeer jij dus juist te voorkomen.
2: Ja, dat kan als je te lang doorgaat. Soms hebben we ook wel eens een scène die hebben we dan zo opgeknipt, omdat we iets wilden bereiken met die scène, dat die eigenlijk een beetje is overleden. En dan moet je terug.
0: De scène was overleden.
2: Ja, dan is de scène overleden. Dan heb je het hart eruit gehaald.
0: Ja.
2: Dus dan moet je terug. Dan ben je te ver gegaan.
0: Ja.
2: En dat gebeurt soms wel eens, ja.
0: Ja, maar dan...
2: En dat
0: ja.
2: voel je meteen. Het is het niet meer.
0: Maar het kan ook zitten in iets te goed voorbereiden. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar...
2: Ja, zeker.
0: Dat je alles al weet. Dat Nicolaas alles al weet over Eline. Alles al weet over Jelle.
2: Ja, en daarom doen we dat dus ook niet.
0: Nee.
2: Nee, daarom moet hij er echt vrij onwetend in.
0: Ja.
2: En dat is spannend.
0: Ja. Staat er al een nieuwe serie op de planning? Ja, ik moet toch vragen.
2: Zeker. We zijn daar heel hard over aan het nadenken.
0: Ja, en dan heb je een longlist en dan wordt het een shortlist van onderwerpen. En uiteindelijk komt er weer één wereld uit.
2: En dan hopen we dat we daar binnen mogen komen. Hè? Want het is ook aan de plek waar we willen
0: dat
2: zijn.
0: Dat is natuurlijk altijd de vraag bij deze serie. Dat geeft ook een soort spanning, denk ik, als regisseur, toch?
2: Ja,
0: je kunt een heel goed idee hebben, maar... Als niemand mee wil werken, ja, dan sta je dan.
2: Nou, er zijn een hele hoop dingen waar je graag eens een keertje binnen zou willen kijken, maar die misschien een beetje te geheim zijn. Of, kijk, wij willen ook wel eens. We hebben nu natuurlijk altijd de zorg gedaan.
0: Mm.
2: Dus we willen ook wel eens gaan kijken hoe het in de regelgeving zit, bijvoorbeeld. Of in de politiek. Of in er zijn zoveel arena's waar wij te weinig van weten.
0: Ja.
2: Maar je komt niet overal binnen.
0: Nee. Nicolaas op het ministerie van Sociale Zaken.
2: Who knows?
0: We gaan het allemaal wel hebben. We gaan het allemaal zien. Dank dat je er was deze ochtend. Ik vond het een fijn gesprek. Katinka de Maar, regisseur van de serie Zoals het komt. 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Vanavond op tv, hè, NPO 3 om 8:30.
2: Precies.
0: We gaan kijken. En dat is dan aflevering 3.
2: Ja.
0: En je kunt alles al kijken op NPO Start. Zo gaan die dingen tegenwoordig. Dit was Vroeg van woensdag 30 september. Morgen ben ik er weer. En zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is woensdag 30 september. De troepenmacht van de VN in Haiti blijft nog een half jaar langer. Intussen gaat het geweld daar door. En de meeste gemeenten negeren een oproep van het kabinet om de bewoning van vakantieparken toe te staan. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Veel gemeenten laten nog steeds geen permanente bewoners op vakantieparken toe, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Dat mag nu eigenlijk niet. De minister riep gemeenten daarom op om de regels niet te handhaven, maar de meeste doen dat toch. Van de 112 gemeenten die regels handhaven over wonen op vakantieparken hebben 97 hun beleid na de oproep van de minister niet aangepast, blijkt uit de rondgang. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan. Zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse Big Tech. Toch gaan zelfs de mails van die Europese Commissie zelf langs Amerikaanse servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen de regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu klaagt mediabedrijven en journalisten in zijn land aan wegens smaad. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023... maar dat hij die waarschuwing niet had doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met de onthulling. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Het weer, vanochtend flink wat zon met enkele velden hoge bewolking. Later neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. Het wordt 23 tot 28 graden met de hoogste temperaturen in het oosten van het land.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: De speciale troepenmacht in Haiti wordt met een half jaar verlengd. Daar heeft de VN-veiligheidsraad gisteravond mee ingestemd. Sinds de moord op de president Jovenel Moïse, 5 jaar geleden... heeft Haiti te maken met extreem geweld. Gewapende bendes maken de dienst uit op straat. Burgers raken verstrikt in vuurgevechten en raken gewond of slaan op de vlucht. Katinka van Lamsweerde is medeoprichter van de stichting Bon Timoun, die ondersteunt 3 basisscholen in Haiti. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Ja, jullie hebben al wel scholen bijvoorbeeld moeten sluiten, hè, vanwege het geweld. Hoe is het op dit moment?
6: Gelukkig kunnen op dit moment alle kinderen naar school. Dus 730 kinderen gaan naar school op 4 verschillende locaties. En iedere buurt heeft zijn eigen veiligheidssituatie natuurlijk. Maar het feit dat ze open zijn is al fantastisch. Er is niet heel erg veel veranderd in de zin dat het opeens heel veel veiliger is sinds de troepen er zijn. Daar is nog niet zo heel veel van te merken, jammer genoeg. Maar inderdaad, 2 jaar geleden moest een school 6 maanden dicht. Een andere school is verhuisd naar een veiligere buurt. Die kan überhaupt niet meer functioneren waar die was, omdat de hele bevolking gevlucht is. Maar het feit dat de deuren open zijn en dat deze kinderen naar school kunnen, en veel andere kinderen gelukkig ook, is heel bijzonder.
4: Maar u zegt, verder is er niet zoveel te merken van die troepenmacht. Dus wat is er van het geweld wel te merken dan?
6: Nou, in 1 zone, in Delma, daar worden bijvoorbeeld gaande kidnappingen weer enorm omhoog. Dus dat is altijd ontzettend angstig natuurlijk. Er was een tijd dat mensen hun telefoonnummer op het voet van een kind schreven om maar zeker te weten dat iemand ze kon bereiken. Dat is nu gelukt zo extreem. Maar het is natuurlijk een enorme angst. In een andere zone horen ze regelmatig geschiet. Maar mensen doen zo goed en zo kwaad als het gaat hun best om door te leven. En de kinderen komen dus nu wel naar school. En er is niet dezelfde angst en druk, omdat er geen gevaren zijn, gevechten tussen de gangs in deze specifieke buurten, of tussen de politie en de gangs, want alle brengen ontzettend veel geweld met zich mee.
4: En die kinderen die worden dan dus ontvoerd. Is dat dan om geld los te krijgen voor die bendes?
6: Ja, het is een van de manieren van de bendes om geld los te krijgen. En dat kan dus zomaar iemand zijn, of soms omdat je in een betere buurt woont en naar een duurdere school gaat. Dat is bij onze kinderen dus niet het geval. Het is inderdaad om geld los te krijgen, of als middel om bendeleden los te krijgen. Dat was nu net het geval waar 500 mensen gegijzeld werden in ruil van 2 bendeleden die opgepikt werden.
4: Het gebeurt niet
6: maar
4: alleen.
6: Maar dat was niet in onze buurt.
4: Nee, oké.
6: Okay.
4: Ja.
7: Het gebeurt niet, allemaal niet alleen in de hoofdstad, het gebeurt ook in kleine dorpen. Hoe groot is het gebied waar die bendes actief zijn?
6: Ja, het wordt erg genoeg steeds groter. Het ging vooral om de hoofdstad, de andere grotere steden en de hoofdwegen. Maar nu als middel om juist de militaire kracht te laten verspreiden, verspreidt het geweld zich ook steeds meer naar kleinere dorpen, naar de boerenbevolking. Het wordt echt steeds ongrijpbaarder. Maar er zijn nog steeds delen van Haiti waar het relatief rustig is. Het enige is dat mensen elkaar niet kunnen bereiken, omdat de hoofdwegen zijn bezet door verschillende gangs die of onderling weer vechten of alleen maar de mensen willen afpersen om geld te krijgen en macht.
7: En dat de VN dan besluit dat die internationale troepenmacht een half jaar langer blijft. Heeft dat dan eigenlijk geen zin volgens mensen? Of zien ze er toch nog wel iets in?
6: Nou, ze hebben er nog niet veel van gemerkt. De hele troepenmacht is er dus ook nog niet. Er zouden 5500 mensen zijn en er zijn er 1600. Ze hebben gezegd dat ze af en toe zien ze patrouilles. Maar de patrouilles reageren ook niet zoals de politie bijvoorbeeld, door dan ook uit die panzerwagens of die auto's te komen om direct confrontaties aan te gaan met de gangs. Dus ze merken er in het dagelijks leven niet veel van. Maar ja, het is natuurlijk beter dan niks, want er is weinig politie en politiemacht in Haiti. Dus alle steun is belangrijk.
7: Maar verder klinkt het allemaal al somber.
6: Het is heel moeilijk en daarom is het zo fijn en zo belangrijk dat de scholen open zijn. Dat er ook weer allerlei mooie initiatieven zijn op die scholen. Omdat kinderen moeten gewoon ook kind kunnen zijn en kunnen leren. En alles wat in die richting gaat is zo belangrijk voor alle kinderen. Maar het dagelijks leven is echt een uitdaging. Heel moeilijk.
7: Dank u wel. Katinka van Lamsweerder van Bon Timoun, die stichting dus met basisscholen in Haiti.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
7: 6:08. Bij Pauw en de Wit vierde pro-leider Jesse Klaver en FNV-voorzitter Hans Spekman hun feestje. Het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. En daar is Spekman heel blij mee.
8: En nou ja, fantastisch met dit resultaat. Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee.
9: Ja.
8: Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat staat als een graat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de WIA zaten. Die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
7: En Spekman en Klaver blijven strijdbaar toen het gesprek ging over waar het geld dan wel vandaan moet komen. Bijvoorbeeld bij onderwijs was Klaver heel resoluut.
10: Wij vinden namelijk dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan zou ik tegen Hans Spekman willen zeggen, boek het Malieveld maar alvast. Wij zullen er zijn en dan gaan we ook deze tegenhouden.
7: Bij Nieuws weer een gesprek over Pepijn van der S. Hij werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. Zijn aanhouding maakt veel los in de online wereld, vertelde cybersecurity-expert Pim Takkenberg.
11: Ik kan wel zeggen dat in onze wereld dit wel echt als heel groot nieuws is aangekomen, om meerdere redenen. Ten eerste dat Pepijn opnieuw is aangehouden nadat hij een aantal jaren geleden ook is aangehouden voor vergelijkbare feiten en ook een veroordeling heeft gehad.
7: Hij is dus inderdaad eerder veroordeeld voor onder meer hacken en witwassen. Vooral de ernst van de nieuwe verdenkingen sloegen volgens de cybersecurity-expert in als een bom.
11: Onderdeel van de groep zijn van Shiny Hunters. Dat is een van de grootste criminele cybergroepen die er nu zijn. En ook het feit dat hij nog wordt verdacht van het aanzetten of het uitlokken van mogelijk 2 moorden. Ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt.
7: In langste lijn en omstreken zat rechtbanktekenaar Petra Urban. Zij mag tijdens de strafzaak van de voormalige burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, niet tekenen. Dat werd door de rechter bepaald. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar zijn of haar werk niet mag doen.
12: Ik denk dan wel van wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, hey, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
13: Ja.
12: En dat is best heel gek.
13: Nou, het
12: wij
13: is,
12: bepalen dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
7: Volgens de rechter wordt de privacy van Schuiling niet voldoende gewaarborgd bij het tekenen. Een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid, vindt Urban. En ze hoopt dat het geen trend wordt.
12: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken. Want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik vind het. Ik mag hopen van niet.
7: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Gold Kimono. Hello. Van driekwart van de grote Nederlandse datacenters is niet bekend hoeveel stroom en water ze gebruiken, dat schrijft Trouw.
1: De bedrijven zijn verplicht daarover te rapporteren, maar veel van hen doen dat dus niet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft van slechts 104 centra informatie, blijkt uit onderzoek van Lighthouse Reports, Trouw en andere Europese media. Het stroomgebruik van datacentra is de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld en ligt inmiddels op 4,6% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Minister van Justitie en Veiligheid David van Wil blijft de druk opvoeren op drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. De krant sprak met mensen rond de minister die zeggen dat Van Wil een dikke middelvinger naar hem opsteekt en dat het een bewuste strategie is. Hij gaf onder meer een tv-interview in Sierra Leone waar Bolle Jos zich schuilhoudt. Volgens ingewijden is de harde toon van de minister bedoeld om Jos L. onder druk te zetten, maar brengt dat ook risico's mee voor de veiligheid van Van Wil. Nederland probeert Sierra Leone al sinds 2024 zover te krijgen dat Leidekkers wordt gearresteerd en uitgeleverd. Je hoort het steeds vaker. Afgesloten AI-systemen die andere bedrijven hacken, onbedoeld. NRC vroeg zich daarom af wie moet opdraaien voor de schade bij zo'n hack. Critici vinden dat bedrijven daarvoor zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, terwijl die bedrijven juist pleiten voor strengere regels en internationaal toezicht. Volgens deskundigen kunnen AI-bedrijven aansprakelijk worden gesteld als ze hun systemen onvoldoende beveiligen. In Europa kunnen bedrijven bij overtreding van de AI-regels boetes krijgen die kunnen oplopen tot 3% van hun jaaromzet. Twee vogelsoorten uit de Braziliaanse bossen maken mogelijk kans op de titel van luidste vogel ter wereld. Daarover schrijft de Volkskrant. Het gaat om de naaktkeelklokvogel en de kuifsirima. Volgens onderzoekers halen de vogels ruim 120 decibel. Dat is ongeveer net zo hard als een kettingzaag. Wetenschappers stonden op zo'n 20 meter afstand en voelden de druk op hun trommelvliezen, meldt de Volkskrant. Dat klinkt ongeveer zo. Hele luide vogels dus. Ja. Nu heeft de witte klokvogel het officiële wereldrecord van luidste vogel nog. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wie er echt het hardste zingt.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er zijn steeds meer zorgen in Europa over de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie. Toch gebruiken we die nog massaal. Ook de instellingen van de Europese Unie, zoals de Europese Commissie, blijkt uit onderzoek van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevist. Joost, hoe afhankelijk is de EU van die Amerikaanse technologie?
3: Nou, waar wij naar keken, e-mail, dan kom je op bijna driekwart van de EU-instellingen die Amerikaanse mailservice gebruiken. En dat zijn ook echt niet de minste. Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die Amerikaanse mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
0: Ja, terwijl inmiddels toch wel duidelijk is wat daarvan het risico is, zou je denken.
3: Ja, en er zijn ook twee risico's waar mensen zich zorgen over maken, ook waar politici zich zorgen over maken, waar ook de Europese Commissie zich zorgen over maakt. Het gaat om toegang tot die informatie. Dus als er Amerikaanse mailservers worden gebruikt, of eigenlijk moet ik zeggen mailservers van Amerikaanse bedrijven, ook al staan die in Nederland, ja, dan mogen de Amerikaanse opsporingsdiensten en de inlichtingendiensten, die mogen daarbij. Daar is de Amerikaanse wet heel duidelijk over. Dat is eigenlijk iets wat al wel langer duidelijk is, dat echt een gevaar is, een risico is. Maar de afgelopen jaren maken ook meer mensen zich zorgen over, ja, wat als de stekker eruit wordt getrokken. En dat was heel lang een beetje een vergezocht scenario. Maar met alle sancties tegen het strafhof onder andere, ja, wordt dat toch niet meer zo heel vergezocht ingeschat.
0: Je zei, de Europese Commissie maakt zich daar ook zorgen over, maar ze gebruiken die technologie dus zelf ook gewoon nog steeds. Maar wat zeggen ze daar dan over?
3: Ja, we hebben gisteren de Europese Commissie ook benaderd met vragen hierover. Het interessante is wel dat vlak nadat die nadat ik die vraag had opgestuurd, werd een van de servers die echt expliciet naar Microsoft wees verwijderd. Maar andere mailservers die ook van Amerikaanse bedrijven zijn, niet. Maar daar hebben we geen antwoord op gekregen. We hebben wel Europarlementariërs gesproken van VVD, GroenLinks, of Pro moet ik zeggen. En die maken zich daar wel echt zorgen over. En het interessante is ook dat het Europarlement zelf wel Europese mailservers gebruikt. Dus in eigen beheer.
0: Dus het kan wel?
3: Ja, het kan zeker. Het is alleen omslachtiger. Het is gewoon het makkelijkst om naar een bedrijf als Microsoft te gaan en te zeggen, nou, regel het maar voor me. Zoals het Europese parlement het doet. Ja, je hebt daar eigen personeel voor nodig. Het is duurder. En echt Europese alternatieven op de schaal zoals Microsoft dat aanbiedt, ja, die zijn er niet. Maar zeggen die Europarlementariërs ook, ja, als je miljarden richting Microsoft schuift, ja, dan stimuleer je ook niet echt de Europese markt.
0: Nee. Een voorbeeld natuurlijk waar ze echt merken wat de lange arm van de Amerikanen kan zijn, is natuurlijk het internationaal strafhof. Hoe is het daar op dit moment?
3: Ja, dat is wel interessant, want ergens afgelopen maand zijn ze overgestapt van Microsoft e-mail naar een Europese alternatief. Echt in de afgelopen maand, nog niet op alle vlakken, wel op het gebied van e-mail. Dus daar zijn ze, maken ze geen gebruik meer van Amerikaanse diensten. Zeker met die sancties die ze boven het hoofd hangt, zou het dan zomaar op kunnen houden. Maar veel andere internationale instellingen, ook VN-instellingen en aanverwante organisaties, die gebruiken nog steeds Microsoft of andere Amerikaanse providers.
0: Joost, dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis. Er wordt opnieuw met de vinger gewezen naar Rusland. Dit keer zou Rusland achter een sabotageactie zitten bij een defensiebedrijf in Estland. Dat zeggen de autoriteiten daar. Het ging om brandstichting vorige maand. Europese inlichtingendiensten zijn extra alert en waarschuwen dat Russische aanvallen zullen toenemen. Maar voor Estland is het bekend terrein. Het land is al jarenlang doelwit van Russische acties. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Christian, om wat voor fabriek ging dit?
4: Ja, dit was Milrem Robotics. Het is een producent die onbemande grondvoertuigen aan Oekraïne levert. Dus die soort grondrobots die heel erg veel gebruikt worden nu daar aan het front. Vanwege alle drones die daar nu rondvliegen ook. En het is wel interessant dat autoriteiten zeggen dat er naast deze aanval, deze brandstichting, nog andere pogingen zijn geweest. Die zijn verijdeld. En ja, dat valt toch ook wel in een patroon dat we hier kennen aan de Oostflank. En ook steeds meer in de rest van Europa. En hier had Rusland dus ook wel echt een duidelijk doel, namelijk het verstoren van de militaire steun aan Oekraïne.
0: En zijn er al mensen voor opgepakt?
4: Ja, er zijn zeker 3 verdachten al opgepakt. Het gaat om Letse verdachten. Het lijken, zoals we dat kennen, echt van die wegwerpagenten te zijn van Rusland. Vaak zijn dat Oekraïners. In dit geval gaat het dus om Letten die zijn geronseld. Verder zijn er nog geen details bekend in de Estse of andere Letse media. Wel opvallend is hoe snel ook die verdachten erna al waren opgepakt, hè, in buurland Letland. En ja, dat laat toch ook wel zien hoe nauw er wordt samengewerkt om dit soort netwerken snel op te rollen.
0: Maar je gebruikt ook niet voor niks die term wegwerpagenten. Het interesseert Rusland misschien ook niet zoveel dat ze snel worden gepakt?
4: Nee, dit is een tactiek waar Rusland nu naar is overgestapt sinds de grootschalige invasie en sinds ook veel van de eigen spionnen uit Europa zijn weggestuurd. Kijken ze dus naar mensen lokaal of naar vluchtelingen die in landen zitten. En ja, die ronselen ze dan vaak via Telegram of sociale media of andere manieren. Die weten ze dus op een manier vaak met geld te overtuigen om dit soort acties uit te voeren. En ja, als ze gepakt worden, dan kost dat uiteindelijk Rusland niet zoveel.
0: Er wordt wel al heel lang gewaarschuwd, hè, ook voor dit soort aanvallen, ook voor verdere escalatie vanuit Rusland naar de Baltische Staten. Hoe is dat in Estland?
4: Ja, nou ja, ze zijn in Estland en in andere Baltische Staten al langer een doelwit. En ze worden ook vaak genoemd als een vanzelfsprekend doelwit voor verdere escalatie en voor mogelijk misschien pogingen van Rusland om ook echt een direct conflict te starten. Vaak wordt dan ook vaak de grensstad Narva genoemd. Daar wonen veel etnische Russen. En dat zou Poetin kunnen aangrijpen als excuus. Net zoals hij in Oekraïne heeft gedaan. Maar ja, je hoort toch bij Esten en bij Estse expert ook wel wat frustratie dat er vanuit het westen van Europa wordt gedaan alsof dit bijna onvermijdelijk is, dit scenario. En dat dit waarschijnlijk ook echt kan gaan gebeuren op korte termijn. Ik sprak hierover met de veiligheidsexpert Merili Ariakas.
5: It assumes that Ukraine in 2014 and Estonia in 2014 like in 2026 are similar kind of societies with similar, you know, preparation levels. And that is just plain wrong.
4: Ja, dus het wekt de suggestie, het gaat ervan uit dat de situatie in Oekraïne in 2014 en nu in Estland in 2026 vergelijkbaar zou zijn. Wordt er dus simpelweg aangenomen dat bijvoorbeeld in Estland echt een groot aantal Russische agenten al bezig is, dat ze onopgemerkt de grens kunnen oversteken, zoals ze destijds in Oekraïne bijvoorbeeld met de Krim hebben gedaan. Dan moet je ervan uitgaan dat er echt een pro-Russisch sentiment zou zijn bij de etnische Russen die in Estland zitten. En dan moet je ervan uitgaan dat Estland in eerste instantie niet zal kunnen reageren samen met bondgenoten of niet willen reageren. En ja, dat zijn allemaal aannames die echt wel. Dat ligt allemaal echt anders nu in Estland. Wat dat betreft, zei zij dus, daar moeten we niet meteen van uitgaan als het logische scenario voor Rusland om te escaleren.
0: Nee, want Estland is dus voorbereid, zegt ze ook. Wat zegt ze daar dan verder over?
4: Nou ja, ook wel opvallend eigenlijk dat je merkt dat ze dus in de Baltische Staten jarenlang juist gewaarschuwd hebben voor die.

0: Ook wel opvallend eigenlijk dat je merkt dat ze dus in de Baltische Staten jarenlang juist gewaarschuwd hebben voor die Russische dreiging. Want zeker in het westen van Europa werd daar toch nog niet genoeg rekening mee gehouden dat Rusland na die eerdere oorlogen van de afgelopen 20 jaar weer andere pogingen zou kunnen doen, ook om op andere plekken te escaleren. Daar wordt dus nu veel meer geluisterd naar die waarschuwingen van de Baltische Staten. Maar ja, in het Westen, zegt deze veiligheidsexpert, gaan ze er nu weer te veel van uit dat de Baltische Staten ook echt weer een heel makkelijk doelwit zouden kunnen worden. Daar zijn ze over het volgende over.
1: It's usually the Baltics who are warning. You have to be cautious. You have to watch what Russia is doing. At this time we are saying that, you know, please calm down. Russia can't, you know, take the 2014 Donbass playbook and just, you know, copy-paste this to the Estonian context.
0: Ja, dus eigenlijk waren het juist de Baltische Staten en Polen die steeds waarschuwden. Maar nu moeten ze ook juist weer een beetje nuanceren en ook tegen de rest van Europa zeggen, ja, Rusland kan niet zomaar kopiëren wat ze in Oekraïne hebben gedaan.
2: Nee.
0: En we moeten dus ook niet overdrijven, want ja, die angst, die zorg, dat speelt ook juist weer Rusland in de kaart.
2: Maar waar houden ze dan wel rekening mee?
0: Ja, op de korte termijn gaan ze dus echt uit van meer van die zware sabotageacties, zoals we bij deze wapenproducent hebben gezien. En natuurlijk acties met drones. En ja, dat is ook wel steeds wat in Polen en in de Baltische Staten wordt besproken. Rusland met drones kan kijken hoe ver ze kunnen gaan en hoe de NAVO daarop zal reageren. En dat is ook steeds de boodschap van de nieuwe minister van Defensie van Estland. Daar weten ze waar Rusland toe in staat is. Daar hebben ze op lange tijd ook op voorbereid. Maar in hoeverre zijn andere Europese landen genoeg wakker geschud over hoe ver Rusland bereid is te gaan. En ja, Estland kan een doelwit worden natuurlijk. Maar ja, we hebben ook de afgelopen tijd gezien dat andere Europese landen ook zeker niet veilig zijn.
2: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Het is 6:58. Groot-Brittannië kent inmiddels veel zangeressen die in de voetsporen treden van Amy Winehouse en Adele. Jazzy, vaak een licht rauw randje aan de stem, en vaak komen ze al heel jong bovendrijven. Ook Sienna Spyro, ze werd maandag 21. En dan kun je bij zo'n nummer denken, hebben we er weer een? Maar ik vind het toch weer lekker wegluisteren.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De meeste gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk niet te doen. Dat blijkt uit onderzoek van regionale omroepen en de NOS. Permanente bewoning van vakantiehuisjes is meestal niet toegestaan. Gemeenten bepalen zelf of er gehandhaafd wordt. Bijna driekwart van de EU-instellingen gebruikt Amerikaanse servers voor e-mail, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat terwijl de Europese Commissie juist bezorgd is over de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven. Hierdoor zouden Amerikaanse inlichtingendiensten toegang kunnen krijgen tot mails en zou de Amerikaanse overheid de dienstverlening kunnen verstoren. Veruit de meeste datacentra delen geen informatie over hun druk op het milieu, terwijl ze dat wettelijk wel verplicht zijn. Volgens Trouw rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Kort na 21:30 gisteravond werden op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan. Er zijn zeker 3 mensen aangehouden. Het weer. Vanochtend flink wat zon met enkele velden hoge bewolking. Later neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. Het wordt 23 tot 28 graden. De hoogste temperaturen zijn in het oosten van het land.
1: Dit is verkeersinformatie. Mandy van der Plas, goedemorgen.
3: Goedemorgen Astrid. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files en ook wat bijzonderheden. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bijvoorbeeld staat een kapotte vrachtauto bij Ravenstein. De rechterrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg 10 minuten. Het rijdt hierdoor ook langzaam op de A59 van Den Bosch naar Os. Voorbij Os is het op onthoud nu 20 minuten. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij Dordrecht. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 15 minuten.
1: De gemeente Amsterdam mag niet door met een proef met een medicijn dat crackverslaafden kan helpen. Zometeen de wethouder en de onderzoeker die dat wel zou willen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Crackverslaafden zorgen voor veel overlast in de hoofdstad. Die proef voor verslaafden was al begonnen, maar de productie van het medicijn, dexamfetamine, en dat deze verslaafden moet helpen, is stilgelegd door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wethouder Alexander Scholtes van Zorg en Gezondheid in Amsterdam. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Waarom heeft de inspectie die productie stilgelegd?
0: Ja, dat weten we dus eigenlijk niet. Dit onderzoek liep al 12 jaar. We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet? En hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
1: U heeft dus als gemeente besloten om mee te doen aan deze proef in de tijd. Waarom?
0: Het is een landelijk wetenschappelijk onderzoek. Onze GGD doet inderdaad mee. Vooral omdat het crackprobleem is echt groot. Crack verwoest echt levens van mensen in onze stad. We zien mensen die hun gezondheid verliezen, hun werk, soms ook hun huis en gezin. En het probleem van crack is dat het heel verslavend is. De roes werkt heel kort. En dus is de drang om opnieuw te gebruiken ook heel sterk. En die verslaving gaat je hele dag beheersen. Dus dat doet ook iets met de stabiliteit van de levens van deze verslaafden. Ja, en ook iets met ons als stad. Want als mensen dag en nacht in de openbare ruimte gebruiken, op zoek zijn naar nieuwe drugs, leidt dat ook tot vervuiling en overlast voor bewoners en ondernemers. Dit was eigenlijk de enige behandelmethode die we vervolgens zagen voor deze groep mensen.
1: Want hoeveel mensen zijn het die in Amsterdam aan crack verslaafd zijn?
0: Onze GGD schat in dat het echt om duizenden mensen gaat. Ergens tussen de 3000 en 9000 mensen. Ja, is natuurlijk een hele brede schatting. Laat ook zien dat we deze groep nog veel te slecht in beeld hebben. En dat is natuurlijk zorgelijk, want je kunt mensen niet goed helpen als ze niet goed in beeld zijn.
1: En wat betekent het dan dat die proef nu gestopt is?
0: Nou, het betekent eigenlijk vooral dat de enige veelbelovende behandelmethode voor deze groep zwaar verslaafde mensen, dat die er nu niet aankomt, dat het stop wordt gezet. Ik vind het echt doodzonde als zo'n onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt. Dus wij vragen de minister, geef snel duidelijkheid. Waarom is het onderzoek stilgelegd? En ook vooral, wat is nodig om verantwoord door te gaan? Want als er een weg vooruit is, dan moeten we die weg echt vinden.
1: En meegeluisterd heeft ook Vincent Hendricks, hoofdonderzoeker bij PARC. Dat is een onderzoeksinstituut van breide zorgverslaving. En dus betrokken bij deze proefstudie. Vincent Hendricks, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Het gaat dus om dat medicijn dexamfetamine. Hoe werkt dat medicijn?
13: Ja. Dexamfetamine is een stimulant. Hè. Dat is een stimulerend middel. En daarmee is het erg verwant met cocaïne en andere stimulerende middelen. Ja, en wat het bijzondere van deze dexamfetamine is dat het een langwerkende stof is. Kijk, wat je met name met base cocaïne hebt, is dat je een heel korte soort flesje, een heel kort, heel intensief effect hebt, wat echt binnen seconden in de hersenen zijn effect uitsorteert. En vervolgens binnen 4, 5, 6 minuten soort uitgewerkt is. En dan is er een enorme soort depressie en daarmee weer opnieuw een gevoel om te willen gebruiken. Nou, als je dat met zo'n langwerkende dexamfetamine enigszins kunt stabiliseren over de dag ook, ja, dan zou je veel bereiken. Het lijkt een beetje, je kan het een klein beetje kunnen vergelijken met wat methadon betekent voor heroïneverslaafden. En dat hebben we in het verleden natuurlijk ook. We hebben een onderzoek naar medische heroïneverstrekking gedaan. En dat was ook een succesvol onderzoek. Nou goed, wat de wethouder heeft gezegd, wat heb je met zo'n pleitbezorger nodig? Wat kan je dan nog zeggen? Maar ja, dit is wel een vervolgonderzoek voor een eerder proefstudie die we gedaan hebben ergens in 2014-15. Ja, die gaf absoluut al gunstige resultaten. Dus deze studie was juist bedoeld om ook wereldwijd, want er zijn meer dan 100 trials gedaan, grote studies, ja, om een steviger bewijs te krijgen dat dit een goede medicatie is. Dus het was ook echt een registratiestudie, dus dat het ook echt door het college beoordeling geneesmiddelen geregistreerd zou kunnen worden bij een gunstig effect.
1: Want hoeveel mensen werden er op dit moment mee behandeld?
13: Ja, nog maar heel weinig. We zijn in maart gestart. En in totaal waren er 5 lopende mensen, maar met Ja, de audit van de inspectie moest eigenlijk alle levering van medicatie moest gestopt worden. Ja. Zelfs aan de patiënten die net begonnen waren, die zaten al een tijdje in de trial. Dus dat was toch echt ook wel heel pijnlijk voor patiënten, voor de wethouder zei het, ook voor staf en voor alle mensen die daar een hoop op gezet. En niet in de laatste plaats voor onszelf natuurlijk ook.
1: Ja, want u zegt al, het ook internationaal wordt er een studie naar gedaan, wordt het gebruikt. Het is heel erg ingebed. Was u dus verbaasd dat de inspectie Volksgezondheid en Jeugd op deze manier ingreep?
13: Ja, natuurlijk is dat voor ons verbaasd en waarschijnlijk ook voor de leverancier. En wat de precieze reden is, is voor mij in ieder geval nog niet duidelijk voor ons als onderzoeksgroep. Ja, er zijn in ieder geval geen kwaliteitsproblemen of de veiligheidsproblemen met de medicatie. Want die hebben we dus in de eerdere proefstudie, gaat het om dezelfde medicatie. Dus ik heb begrepen dat het meer administratief niveau kwesties verbeterd moeten worden. Ja, en dan heb je het vooral over Europese wet en regelgeving over wat dan heet good manufacturing practice. Een soort kwaliteitscertificaat waar je aan moet voldoen.
1: Ja, want het wordt natuurlijk niet alleen maar in uw proef gebruikt. Het wordt ook wel voorgeschreven aan andere mensen, toch?
13: Ja, het wordt voorgeschreven aan mensen met ADHD. Dat is echt een indicatie. Daar is ook dexamfetamine voor geregistreerd. Dus het is een veilig geneesmiddel wat al jaar en dag ook gebruikt wordt.
1: Maar voor hun mag het nog wel gemaakt worden?
13: Nou ja, dat is niet deze dexamfetamine. Dat zijn andere stoffen. Ja, die door grote producenten in, met name Amerika, grote farmaciebedrijven gemaakt wordt.
1: Ja. Dus het gaat specifiek om deze specifiek gemaakte dexamfetamine, waar dan volgens de inspectie misschien wel iets mee mis is.
13: Nou, niet met de medicatie zelf, heb ik begrepen, maar ik ga er niet over. Het is echt ook wel voor ons een verrassing geweest natuurlijk. Dus wij zijn nu een wetenschappelijk onderzoek, zeker als het om geneesmiddelen gaat, dat kan je niet zomaar even aan of uitzetten. En dat is de situatie waarin wij nu verkeren. Dus we hebben het aangehoord en vervolgens alle persen. dat is het geweest. Dus we hebben in ieder geval besloten om in overleg met de medisch-ethische commissie, want die speelt daar ook een belangrijke rol in, om het tot het eind van het jaar in ieder geval te kijken welke kant het opgaat en of er al wat duidelijkheid is over waarom überhaupt de studie gestaakt moest worden.
1: En vandaar dus die brief naar de verantwoordelijke minister Hermans. Ja. Dank u wel, Vincent Hendricks, hoofdonderzoeker bij Park en wethouder Scholtes van Amsterdam.
14: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
14: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
15: Reactie aan de redactie.
14: Tussen 9 en half 10.
1: Noorwegen heeft 2 ongemakkelijke dagen voor de boeg. Dat zegt het Noorse parlementslid Jonas Andersen Sayed. De politicus die het Epstein-onderzoek in het Noorse parlement voorzit. Vandaag en morgen worden 11 huidige en voormalige ministers door de parlementaire onderzoekscommissie gehoord, onder wie de huidige premier Jonas Gahr Støre. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, waarom moeten deze ministers voorkomen?
16: Nou, ze moeten uitleg geven over een cultuur waarin diplomaten en topambtenaren eigenlijk op eigen houtje internationale netwerken onderhielden, waarbij persoonlijke en zakelijke belangen door elkaar liepen en waarbij er te weinig controle was op geldstromen en belangenverstrengeling. En die Epstein-files hebben onder andere tot gevolg gehad dat los van dit parlementaire onderzoek ook een strafrechtelijk onderzoek is gestart tegen 3 voormalig topdiplomaten. Het gaat om een diplomaten-echtpaar en een voormalig premier. Die worden verdacht van corruptie, ontvingen giften van Epstein in ruil voor belangrijke contacten. En de huidige premier Jonas Støre was 7 jaar lang minister van Buitenlandse Zaken in de tijd dat dit speelde. Dus hij moet uitleg geven aan over subsidies en belangenverstrengeling en een gebrek aan controle.
1: En er is ook nog iets met geheime documenten in een kelder?
16: Ja, Er zijn huiszoekingen gedaan bij het diplomaten-echtpaar dat zeer hecht bevriend was met Epstein. En daarbij zijn vertrouwelijke documenten gevonden over de vredesonderhandelingen tussen Israël en de PLO begin jaren 90. En dat diplomaten-echtpaar was nauw betrokken bij die vredesonderhandelingen. En die documenten zijn eigenlijk stiekem in verhuisdozen in de kelder bewaard als een soort trofee. En dat ligt heel erg gevoelig, omdat dat is natuurlijk tegen alle regels in, geheimhouding en archiefplicht. En het is ook pijnlijk voor de huidige premier Steuren. Ook omdat hij al tijdens zijn periode als minister van Buitenlandse Zaken te horen kreeg. Er missen belangrijke documenten uit die periode. Hoe zit dat? Waar zijn die? En als minister van Buitenlandse Zaken zei hij toen, er is niks aan de hand. Er is niks. Nu blijkt dus dat die missende documenten in die kelder lagen. Dus de Noorse premier Steuren moet ook uitleggen hoe dat zit.
17: En dat is dus de huidige premier. Ook de voormalig premier Jagland zit tot over zijn oren in dit dossier. Had nauwe banden met Epstein. Als je dit zo bij elkaar neemt, kun je dan zeggen dat Epstein verwikkeld was tot op het hoogste niveau in het Noorse bestuur? Wat doet dat dan met het Noorse zelfbeeld?
16: Ja, kijk, het tast zeker het Noorse zelfbeeld aan. Omdat juist Noorwegen en eigenlijk ook alle Scandinavische landen bekend staan om de strijd tegen corruptie, transparantie, gelijkheid, eerlijkheid. En met name Noorwegen staat ook bekend als internationale bemiddelaar. Een land waar topdiplomaten met een groot formeel netwerk vredesonderhandelingen op gang brengen. Maar de Epstein-files werpen ook een ander licht op dat netwerk. En deze openbare hoorzitting vandaag en morgen wordt eigenlijk als een soort opwarming gezien voor het grote onderzoek dat nu gaat komen. Hè? Een parlementaire commissie die alles gaat uitpluizen. Ze komen over ruim een jaar met de resultaten. Dan is er ook dat strafrechtelijk onderzoek tegen drie voormalig topdiplomaten. Maar ik denk toch dat ondanks al het onderzoek het vertrouwen in Noorwegen als internationaal bemiddelaar echt ernstig is geschaad.
17: Rolien, dankjewel. Correspondent Rolien Creton. Een vakbond voor spoorpersoneel trekt aan de bel vanwege geweldsincidenten in de trein. Dat is te lezen bij RTL Nieuws.
18: Volgens de bond is er steeds meer geweld en wordt het ook steeds erger. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn al zo'n 5100 meldingen van agressie en geweld tegen spoorpersoneel binnengekomen. Dat zijn er bijna twee keer meer dan in heel 2023. Het gaat om uitschelden, slaan, spugen, bijten, bedreigen met een mes, bij de keel grijpen en buiten westen slaan. Vakbond VVMC heeft een brief gestuurd aan het kabinet waarin ze aangeven dat er meer handhavers moeten meerijden in treinen. Ze schrijven dat NS dat al een hele tijd belooft, maar dat er niets is veranderd. Cosmetische artsen strijken niet alleen rimpels glad, maar ook hun facturen. Dat schrijft Follow the Money. Bij cosmetische ingrepen als facelifts, botox en lipfillers moeten klinieken btw afdragen, maar ze maken vaak gebruik van een sluiproute om dat niet te doen. Medische zorg is namelijk vrijgesteld, alleen als een ingreep nodig is voor de gezondheid van de patiënt. De Belastingdienst laat weten dat hun inspecteurs niet kunnen oordelen over ingrepen, omdat ze geen inzage hebben in medische dossiers. Follow the Money verzamelde facturen van 14 klinieken en op geen één daarvan werd btw gerekend. Eén kliniek adverteert zelfs met de tekst beter geprijsd dankzij 0% btw. De huizenprijzen in Nederland blijven voorlopig stijgen, ondanks de hogere hypotheekrente en het grotere aanbod van woningen. Dat concludeert ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dit jaar een stijging van de huizenprijzen van 2,5%, volgend jaar 1%, meldt BNR. Volgens ING is de koopmarkt nog steeds te krap om de prijzen te laten dalen. Tegelijkertijd staan er wel steeds meer woningen te koop, onder meer doordat beleggers huurwoningen verkopen. Het doodgeschoten ezeltje Pleuntje uit Baarle-Nassau krijgt een blijvende herinnering bij het Ezelpaleis. Daar komen twee beelden te staan van een ezel en een veulen, als symbool voor Pleuntje en haar moeder Saartje.
2: De 2 weken oude veulen verdween begin september uit de opvang en werd een dag later dood teruggevonden in een weiland, vertelde de eigenaresse van de opvang eerder bij Hart van Nederland.
19: Ik kijk in één keer, want eigenlijk al heel veel keer zijn we daar geweest, en ik zie daar een oranje hoopje ziek daar liggen. Ik zeg tegen die mensen, even wachten. Ik zeg, want ik denk dat ik ze heb gevonden. En dan lag ze.
2: De politie onderzoekt de dood van Pleuntje, maar heeft volgens de eigenaresse geen nieuwe informatie.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
3: De ochtendspits is begonnen met tot nu toe vooral de dagelijkse files. Wat opvalt is een lange file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar staat een kapotte vrachtauto bij Ravenstein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 20 minuten.

0: Benny Sings, Pyjamas. Hij hangt inmiddels op veel plekken, de poster met twee handen die samen een hart vasthouden. Daaromheen staat de tekst Samen leven. Vluchtelingenwerk kwam begin dit jaar met de poster en inmiddels is hij meer dan 100.000 keer aangevraagd. Bart Lauret van Vluchtelingenwerk Nederland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat vindt u de boodschap van de poster?
1: Dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. En dat is eigenlijk alles wat we oproepen. Waartoe het vluchtelingenwerk oproept met deze poster. Blijf met elkaar in gesprek. De samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen. En dat is eigenlijk de boodschap die we daarmee willen uitstralen.
0: Inmiddels dus meer dan 100.000 keer aangevraagd. Waar is je dan vooral te zien, te vinden?
1: Eigenlijk in heel Nederland. Alle gemeenten in Nederland die staan op onze lijst waar de poster is aangevraagd. De dichtheid van de posters hebben we afgezet tegen het aantal inwoners. En dan komt Zwolle naar boven als de plaats waar de meeste posters per huishouden hangen. En absoluut zijn in Amsterdam de meeste posters aangevraagd.
0: Ja, de grootste stad, dat is dan weer niet zo gek.
1: Nee, precies.
0: En plekken waar een asielzoekerscentrum is, heeft u dat in beeld?
1: Ja, dat bleek uit onze cijfers, hadden we ook niet van tevoren kunnen bedenken. Maar in de plaatsen waar een COA een opvang heeft, dat kan een noodopvang zijn of een AZC, daar blijkt dat 1 op de 86 huishoudens een poster heeft aangevraagd. En in woonplaatsen zonder zo'n opvang is dat 1 op de 137. Dus dat vonden wij ook opvallend. En van de 10 gemeenten waar de meeste posters zijn aangevraagd, hadden 7 gemeenten een opvanglocatie voor vluchtelingen.
0: De poster kwam heel erg in beeld op een nare manier door de vernielingen in het Brabantse Engelen. Ja. Daar waren de vernielingen heel vaak bij huizen waar die poster hing. Of hangt. Zijn er op meer plekken vernielingen geweest doordat mensen zo'n poster hadden opgehangen?
1: Ja, wij krijgen uit meerdere plaatsen krijgen we soms meldingen van mensen waar de poster is beklad. Of dan is het raam waarachter de poster hangt. Engelen was echt wel een uitzondering, een negatieve uitzondering wat dan er gaat. Toen dat naar buiten kwam, toen zagen we ook een enorme piek juist in aanvragen van posters. Mensen wilden in reactie daarop laten zien dat ze het met ons eens zijn dat je met elkaar in gesprek moet blijven. En we zijn zelfs op een dag 1800 tot 3000 aanvragen van posters.
0: Ja, dat is dan weer de andere kant die het teweeg brengt.
1: Ja, dit is niet waar je om vraagt. Maar
0: nee.
1: Ja, dat was wel het effect. Maar we zien inderdaad uit andere plaatsen. Deze week kregen we nog een melding van iemand dat er een hakenkruis op getekend was.
0: Is er nog wel een doel, wat de 100.000 is dus nu bereikt? Heeft u een bepaald getal in gedachten?
1: Ja, maar wat ons betreft hangt natuurlijk heel Nederland vol met die posters. We hebben ook gezien bijvoorbeeld naar de gebeurtenissen in Loosdrecht. Daar hebben we toen gezegd van wij gaan verder dan het lawaai. De hardste stemmen krijgen de aandacht. Maar wij willen vooral laten blijken met deze poster dat er een hele grote meerderheid is die gewoon het gesprek wil aangaan en staat voor een open samenleving. En daar kun je niet lang genoeg mee doorgaan. Het is een opdracht voor ons allemaal om dat te doen.
0: Dank u wel. Bart Lauret van Vluchtelingenwerk Nederland.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
4: Ja.
3: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
5: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die week volop in de belangstelling staat.
6: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
7: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
5: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
8: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
9: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
5: Belleman en Van Dop. Een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd.
4: en die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
16: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
17: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
15: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Gemeenten blijven handhaven op vakantieparken waar mensen permanent wonen. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
18: De meeste gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk niet te doen. Dat blijkt uit onderzoek van regionale omroepen en de NOS. Permanente bewoning van vakantiehuisjes is meestal niet toegestaan en gemeenten bepalen zelf of ze handhaven. De minister riep gemeenten in juni op om daarmee terughoudend te zijn. Desondanks blijven 97 van de 112 gemeenten dat doen, blijkt uit de rondgang. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs Amerikaanse servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren noemt de actie van de directeur onaanvaardbaar. Het weer, vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt. En vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
19: De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Het is daar onder andere druk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij Ravenstein staat een kapotte vrachtauto en dit veroorzaakt 20 minuten extra reistijd. Ook op de A16 van Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto bij Dordrecht. De rechte rijstrook is hier nog tot 8 uur dicht en de vertraging is nu ongeveer een kwartier. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Voorthuizen. Hier is het op onthoud 20 minuten. En verder is de A59 van Den Bosch naar Os weer vrij. Hier stond een kapotte vrachtauto bij knooppunt Paalgraven. Wel is de vertraging hier nog zo'n 30 minuten.
0: Mensen die permanent op een vakantiepark wonen. Van de minister hoeven gemeenten er niet op te handhaven, maar ze doen het toch. Zometeen ons onderzoek samen met de regionale omroepen.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
21: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
22: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
24: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
16: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
25: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
26: Zeker weten.
25: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een oproep van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid voor deze groep. De coalitie wilde dat vanwege de krapte op de woningmarkt, maar veel gemeenten zien het niet zitten, permanente bewoners op een vakantiepark. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Redacteur Thomas Kusters. Thomas, jullie hebben contact gehad met de gemeente. Waarom zien ze het niet zitten?
27: Nou, veel van die gemeenten zien die parken vooral van belang voor de toeristische sector in de gemeente. De toeristen, de mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand en de supermarkt. En bovendien werken er ook mensen op dat park. En ook geven de gemeente aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken. Ze liggen vaak afgelegen waar ook minder zicht op is. En ja, en of je op een vakantiepark mag wonen, dat staat in een omgevingsplan. Daar staat de functie van zo'n gebied beschreven. En daar gaat de minister over. Daar gaat de gemeente over en niet de minister. Ja, ze zijn het dus niet met elkaar eens. En ook de gemeente Westerveld in Drenthe, ze hebben maar liefst 62 vakantieparken. En willen dat daar recreanten komen en geen mensen die daar permanent wonen. Wethouder Jacob Boonstra van die gemeente Westerveld vertelt waarom de gemeente dat ook echt zelf moet beslissen.
1: wat belangrijk is, is dat we als gemeente kennen we onze eigen parken, kennen we de mensen die daar wonen en kunnen we zelf het beste inschatten wat een goede oplossing is. In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
0: Thomas, hoeveel mensen zijn het eigenlijk die permanent op zo'n vakantiepark wonen?
27: Ja, ik hoop dat de verbinding nog goed is. Het zijn in ieder geval nog zo'n minstens 60.000. Dat zijn de mensen die ingeschreven staan. Maar het zijn er mogelijk meer. Want lang niet iedereen schrijft zich in. En daardoor hebben gemeenten niet altijd goed zicht op permanente woningen op een vakantiepark.
0: Maar er is wel een schatting te maken dan?
27: Ik versta je niet heel goed. Zou je de vraag kunnen herhalen?
0: Ja, er is wel een schatting te maken?
27: Nou, dat is dus eerder uit onderzoek gebleken in opdracht van het ministerie dat het om naar schatting minstens 60.000, dat is het aantal dat ingeschreven staat, maar mogelijk nog meer. Maar lang niet iedereen die permanent op een vakantiepark woont, schrijft zich in bij de gemeente. En daardoor hebben veel gemeenten niet meer het zicht op de permanente woning op een vakantiepark.
0: Ja, nou is er een woningprobleem, dat weten we allemaal. En de minister, die redeneert dus misschien wel: ik tel even één en één bij elkaar op. Iedereen die op een vakantiepark een huis heeft, die hoef ik in ieder geval niet nog een ander huis te geven?
27: Ja, het coalitieakkoord zegt ook, we willen permanente woning mogelijk maken. Maar de minister zegt dat die vakantieparken aan zich geen oplossing zijn voor de woningnood. Maar moet vooral oplossing bieden voor de zekerheid voor de bewoners die er nu wonen. En die moeten weten waar ze toe zijn. Zekerheid bieden, dat is dus ook wat de minister wil. Maar volgens Albert-Jan Tollenaar, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die vertrouwen de vakantieparken geen oplossing zijn voor die woningnood.
3: Ik vraag me dat af, want er wordt geen woning meer gebouwd. Het enige wat er gebeurt is dat bestaande illegale bewoning wordt in één keer legaal gemaakt. En je kunt je heel erg afvragen of de woningen die daar dan voor worden gebruikt, of die daar geschikt voor zijn. Misschien staan ze op de verkeerde plek, hè? Dat is een ruimtelijke ordeningsvraag. Misschien zijn ze wel verkeerd gebouwd, dat is een bouwtechnische vraag. Dus ik vraag me heel erg af of je het probleem nou echt oplost hiermee.
5: En die gemeenten die weten dat, dus die kunnen maatwerk bieden?
3: Nou ja, voor de gemeenten, die hebben die keuzes gemaakt om wel of geen woningbouw toe te staan of juist een recreatiebestemming toe te staan. Die weten inderdaad waar het past en waar het niet past. Die weten ook in welke omgeving dit plaatsvindt. Misschien is er wel een agrarische bestemming in de buurt waar dit invloed op heeft. Dus het zijn allemaal overwegingen die ik eerder bij de gemeente zou leggen dan op het ministerieniveau zou leggen.
0: Maar dan denk ik, als de gemeenten er zo in staan, waarom zitten al die mensen er dan nog?
27: Ja, en zoals ik eerder beschreef, die gemeenten weten dus niet altijd precies op welke parken en in welke huizen de mensen permanent wonen. En uit ons onderzoek blijkt dat die gemeenten die echt fel tegen zijn en dus handhaven, die dus al handhaven op permanente bewoning en dat ook blijven doen, ondanks de oproep van de minister om daar uitdrukkelijk terughoudend mee om te gaan, dat ze blijven doen, is maar de helft van die gemeente die echt fel tegen is, die er echt structureel werk van maakt, van handhaving door controles en dergelijke. Maar veel gemeenten zeggen afhankelijk te zijn van meldingen en handhavingsverzoeken. En anderzijds, als je daar uiteindelijk dan permanente woning constateert, dan moeten die gemeenten dan aantonen dat het hoofdverblijf is. Dat is het geval wanneer je daar vanuit dat huisje je dagelijks leven leidt en er geen ander verblijf naast hebt waar je meer verblijft, langer verblijft. En dat aantonen is niet altijd makkelijk. En ja, dat leidt dan ook tot lange processen en rechtszaken.
0: Ja, het is in ieder geval zo dat de mensen die het graag zo willen nu nog niet weten waar ze aan toe zijn.
27: Ik versta je vraag niet helemaal goed.
0: Het is dus in ieder geval zo dat mensen die het wel graag willen, wonen op zo'n vakantiepark, die weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn eigenlijk.
27: Nee, die discussie duurt al heel lang en ik verwacht ook wel dat die nog een tijdje gaat duren. Eind dit jaar komt er dus een zogenoemd handelingskader, waarin ze hopen tot gezamenlijke afspraken en uitgangspunten te komen. Ja, dat zal waarschijnlijk geen punt zijn achter de discussie. Want ja, ook ja, zoals blijkt uit dat onderzoek, wil toch elke gemeente zijn eigen afweging maken. En dat beleid kan dus verschillen van gemeente tot gemeente en ook van park tot park.
0: Thomas, dankjewel. Thomas Kusters en op de websites van de regionale omroepen en nos.nl meer hierover. Het is 7:12. Wekenlang is in Politiek Den Haag gediscussieerd over een oplossing voor de belasting op vermogen, ook wel bekend als de Box 3-belasting. gekozen is voor een vermogenswinstbelasting die dan vanaf 2028 moet ingaan. Vanaf dan wordt de winst belast op het moment dat een belegging ook daadwerkelijk wordt verkocht. Ruud van den Doos, hoogleraar fiscale economie op Nijrode. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dat het kabinet nu kiest voor die vermogenswinstbelasting, waarom doen ze dat?
4: Nou ja, het is begonnen met, ik zou bijna zeggen, opstand onder de vermogende particulieren die fel tegen het voorstel van een vermogensaanwasbelasting waren. Daar zou dus jaarlijks belasting worden betaald over de waardestijging. En dat wilde niemand. Daar heeft ook de internationale lobby van bijvoorbeeld een Elon Musk zich tegen verzet. Want als dat hier succesvol zou zijn, zou dat ook elders zo kunnen zijn. Nou goed, dat heeft een heleboel ophef veroorzaakt. En al heel snel nadat dat gebeurde heeft minister Heijnen gezegd dat we terug zouden gaan naar de tekentafel, omdat het slecht zou zijn voor het investeringsklimaat. En nou, uiteindelijk heeft dat dan geresulteerd in dit besluit. Waarbij alleen dus belasting wordt betaald als je daadwerkelijk inkomen krijgt. Nou, op zichzelf genomen dat dat besluit er nu is, laat ik dat vooral even zeggen. Dat is al heel erg goed, want deze klucht, want zo is het zo langzamerhand wel, dat heeft gewoon veel te lang geduurd. Dus dit is in ieder geval goed dat dit nu besloten is.
0: Maar de pijn zat er natuurlijk in dat mensen zeiden, ik moet belasting betalen over geld dat ik of helemaal niet heb, rendement dat ik niet maak, of het zit in dat huis wat ik heb. Dus dat kan ik niet, dat heb ik niet zomaar beschikbaar.
4: Nou, dat huis bijvoorbeeld, dat werd sowieso al in het voorstel belast op basis van die vermogenswinstbelasting. Dus daar speelde het nog niet eens zo heel erg. Er zaten wel een aantal andere nadelen. Maar in ieder geval, dat is zeker een aspect dat mensen daar bezwaar tegen hadden. Dat is precies het punt wat ik net bedoelde. Dat je belasting moet gaan betalen terwijl je het nog niet contant in handen hebt.
0: Ja.
4: Maar wel ergens op een bankrekening of eigenlijk moet ik zeggen beleggingsrekening hebt staan. En nou ja, daar zit gelijk het grote verschil met spaarders. Die moeten wel jaarlijks belasting betalen. En mensen die in aandelen et cetera zitten, en zeker aandelen die nooit dividend uitkeren, ja, die betalen pas in de verre toekomst belasting. En daar zit een beetje het scheve.
0: Want wat is volgens u de consequentie van deze beslissing nu?
4: Nou ja, de consequentie is vooral, denk ik, dat er ongelijkheid gaat ontstaan tussen de spaarders die dus jaarlijks belasting gaan betalen. Cryptobeleggers en mensen met vorderingen zullen dat voorlopig ook nog blijven doen. En mensen die in aandelen zitten, die betalen pas op het moment dat ze hun aandelen daadwerkelijk vervreemden. En nou ja, dat leidt, als je dat gewoon uit gaat zitten rekenen, tot de conclusie dat die spaarder meer belasting betaalt relatief dan die belegger in aandelen. Want die betaalt pas in de verre toekomst. En nou ja, daar zit dus een belangrijke ongelijkheid. Tegelijkertijd, we zien bijvoorbeeld in het rapport Wenning dat er enorme behoefte is aan risicodragend kapitaal. Dat hebben we gewoon te weinig in Europa, ook in Nederland. Dus ja, mensen worden wel gestimuleerd om te gaan beleggen. Dus in die zin is het ook wel weer een consequentie dat dat op lange termijn vermoedelijk meer risicodragend kapitaal zal opleveren.
0: Dat is meer investeerders.
4: Nou ja, dat is denk ik de hoop die het kabinet heeft. We weten dat vooral spaarders in Nederland niet heel snel overstappen naar de aandelen. Want ja, dat hadden ze 10 jaar geleden ook kunnen doen. Dat doen ze gewoon niet. Dus nou ja, mensen die dat dus niet doen, die worden uiteindelijk hoger belast. En een ander aspect is dat het nadeel van zo'n vermogenswinstbelasting is dat mensen, nou ja, niemand wil belasting betalen. Dus je gaat niet een aandeel verkopen, ook niet als het relatief slecht rendeert. Want ja, dan moet je belasting betalen. Dat is een soort psychologisch mechanisme. En het nadeel daarvan is dat geld niet optimaal wordt geïnvesteerd, maar mensen te lang in onrendabele beleggingen blijven zitten. Ja, en dat is economisch weer een verstoring. En ook levert dat economisch gewoon schade op.
0: Kortom, voor het investeringsklimaat een goede maatregel, zegt u.
4: Nou ja, dat zegt men. Ik vraag me dat eerlijk gezegd af. Want nogmaals, die spaarders zullen niet heel snel naar aandelen gaan.
0: Nee.
4: En het leidt ertoe dat je je geld minder rendabel investeert. En wat vooral een heel belangrijk punt is, kijk, voor het investeringsklimaat is box 3 eigenlijk helemaal niet relevant. Dat gaat over de vennootschapsbelasting. Als je dat rapport Wenning leest over het investeringsklimaat, daar komt het woord box 3 gewoon helemaal nooit in voor. Dus het argument dat het goed is voor het investeringsklimaat, daar geloof ik eerlijk gezegd heel weinig van, behalve dan dat er misschien in de verre toekomst meer risicodragend kapitaal gaat komen.
0: Dank u wel. Ruud van den Doel, hoogleraar fiscale economie op Nijrode. In Duitsland, België, Bulgarije en Nederland is vanochtend een grote politieactie gehouden tegen de motorclub Hells Angels.
18: Volgens het Duitse Bild vielen ruim 1000 agenten tegelijk bijna 140 gebouwen binnen. Het is de grootste inval ooit tegen de motorclub, zegt de Duitse politie. Hells Angels zouden in heel Europa miljoenen hebben witgewassen, onder meer uit drugs- en wapenhandel. In Nederland is de motorbende verboden. Tegen ruim een dozijn kopstukken zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Ook wil de politie voor bijna 50 miljoen euro aan bezittingen in beslag nemen. Zoals luxe auto's, goud en huizen. De Amerikaanse president Trump wil geen extra regels voor kunstmatige intelligentie. Dat zei hij na een ontmoeting in het Witte Huis met topmensen uit de techwereld, onder wie Elon Musk. Volgens Trump hebben bedrijven beloofd dat ze zichzelf in de gaten houden, horen we bij CNN.
6: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation. And we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
18: Uit een peiling van CNN blijkt dat 3/4 van de Amerikanen zich zorgen maakt over AI. Ruim 70% wil dat de overheid strengere regels oplegt. Maar als het aan Trump ligt, komen die er dus niet. Een van de 5 mannen die afgelopen weekend werden opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis Fairford belde zelf het alarmnummer. Dat meldde onder meer de BBC en de Times. Waarom hij het alarmnummer belde is niet duidelijk. Hij belde bijna een uur eerder dan een boerin die nacht alarm sloeg omdat ze een groep gemaskerde mannen zag. Die reden met busjes rond in de omgeving bij een vliegbasis die ook door het Amerikaanse leger wordt gebruikt. In de busjes vond de politie onder meer een vat met benzine. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een opmerkelijke carrière-switch van een collega-nieuwslezer in Oeganda. Hij is daar gekroond tot koning. Jawel, de VRT schrijft erover. Edward Rukidi Nyabongo is de nieuwe koning van Toro. Dat is een koninkrijk aan de grens met Congo. Hij volgt zijn neef op, die eind augustus op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Die neef werd als 3-jarige al koning en stond bekend als de jongste regerende vorst ter wereld. Binnen de koninklijke familie was flinke oneenigheid over wie hem zou opvolgen. De ceremonie rond de kroning duurde 24 uur. Er was hanenbloed en er werd een stier geslacht. Ook werd er een veldslag nagespeeld.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
19: Er staat bijna 130 kilometer file en het is nu vooral druk in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er staat onder andere een lange file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt daar vertraging bij Ravenstein. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je 20 minuten.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Astrid Kersenboom.
0: Voetbalclub Manchester City is schuldig bevonden op alle aanklachten van financiële overtredingen. Dat heeft de organisatie van de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League, bevestigd. Voor deze voetbalfan is er maar 1 sanctie mogelijk: degraderen of er zelfs helemaal uitgooien.
8: Not only should they be relegated, I think they should be out of the Football League.
0: Sportcommentator Suze van Klever. Ik vraag me wel meteen af voor welke club deze dan is.
9: Ja, de vraag stellen ze me beantwoorden, denk ik niet. Van Manchester City, denk ik.
0: Wat stond er in die aanklachten?
9: Nou, de conclusie is dat de club de regels, financial fair play regels, 9 jaar lang systematisch heeft gebroken. Dat meldt dus de Premier League gisteravond. City heeft via schijncontracten met commerciële partners, sponsors, de inkomsten van de club kunstmatig opgedreven voor een bedrag van meer dan 1 miljard euro. Een groot deel van de inkomsten kwam niet van sponsoren, zoals in de boekhouding werd voorgedaan, maar van de clubeigenaren. Ook diende City valse stukken in, onjuiste financiële cijfers, en overschreed het de uitgavenlimietes van zowel de Premier League als de UEFA. En de club speelde ook bewust vals, deed dat dus met opzet en heeft vervolgens ook nog eens actief geprobeerd dit te verhullen. In andere woorden, Manchester City heeft tussen 2009 en 2018 op een gigantische schaal de regels aan zijn laars gelapt. De club werd in 2008 overgenomen door de Abu Dhabi United Group en in de jaren daarna werd het ook een grootmacht in het internationale voetbal, met onder meer 8 landstitels en een Champions League winst. Nou, afgelopen vrijdag lekte er al een deel van de uitkomsten van dit onderzoek uit. Maar nu is dus de volledige 40 pagina's tellende rapport gepubliceerd met de bevindingen en de motivering. En dan is de conclusie dat we kijken naar het grootste schandaal in de geschiedenis van de Premier League.
0: Ja, het ligt er allemaal niet om, inderdaad. Nee. Maar wat kan het gevolg dan zijn?
9: Van alles. We weten het nog niet. Het is afwachten. Het wordt tijdens de volgende hoorzittingen met de onafhankelijke onderzoekscommissie bepaald. Sancties, straffen. Ja, in Engeland wordt natuurlijk al volop gespeculeerd over die straffen. Titels en prijzen kunnen worden afgepakt. City zou grote puntenmindering kunnen krijgen in het nu lopende seizoen. Of gedwongen degradatie naar een lager niveau uit de Premier League worden gezet. Ook zouden er gigantische boetes kunnen worden uitgedeeld. En denken andere clubs in de Premier League nu aan een gezamenlijke rechtszaak. Want als er zo ingrijpend vals is gespeeld, hebben zij daar natuurlijk enorme sportieve en ook financiële schade van gehad, zeggen zij. Ja, deze zaak is zo groot, er is ook geen precedent voor, geen jurisprudentie. Dus er is van alles mogelijk. City heeft al laten weten het niet eens te zijn met het vonnis, onschuldig te zijn, en noemt het onderzoek een mening van de commissie en zegt dus ook in beroep te gaan om zijn onschuld te bewijzen. Ja, dat kunnen ze tot vrijdag doen, dat beroep indienen. De verwachting is dat ze dat gaan doen. Dat hebben ze ook al aangekondigd. Nou ja, dit proces begon 2 jaar geleden al. Er is lang onderzoek naar gedaan en het einde is ook nog niet in zicht. Dit kan wel eens een hele slepende periode procedure gaan worden de komende maanden of wel jaren.
0: Laten we naar ander voetbal kijken. De vrouwen van de Ajax, PSV en Feyenoord, die spelen allemaal een Europese wedstrijd vanavond. Wat verwacht je ervan?
9: Ja, alle drie de clubs die zijn actief in de Europa League. Spelen de return in de tweede en de laatste kwalificatieronde van dit toernooi. Bij Ajax is het wel al beslist. Die wonnen thuis in Amsterdam met 8-0 van WFC Aktobe uit Kazachstan. Nou, die return zou dus een formaliteit moeten zijn. Ze spelen hem wel zonder de aanvoerder Sherida Spitsen. Die is niet meegereisd naar Kazachstan. Ook Feyenoord heeft een goede uitgangspositie. Won in de eerste wedstrijd met 4-1 van het Noorse Vålerenga. En moet die voorsprong dus nu in Oslo verdedigen. En bij de landskampioen PSV ligt het dichter bij elkaar. Ploeg won met 1-0 thuis van het Deense Fortuna. Dus daar is het oppassen geblazen voor PSV. Nou, nadat PSV en Ajax werden uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League een paar weken geleden, zou het wel een mooie opsteker zijn voor het Nederlands voetbal als alle drie deze Nederlandse ploegen zich wel zouden plaatsen voor dat hoofdtoernooi van de Europa League. Alle drie dus vanavond.
0: Suze, dankjewel.
2: NPO Radio 1.
10: Dit is tot 9:30.
2: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Vlieg door je tijdlijn.
5: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
9: NPO Radio 1.
10: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: De meeste gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk niet te doen. Permanente bewoning van vakantiehuisjes is meestal niet toegestaan. Gemeenten bepalen zelf of ze handhaven. De minister riep gemeenten in juni op om daarmee terughoudend te zijn vanwege het woningtekort. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs Amerikaanse servers. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen, zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. Vorig jaar waren op 30 september, precies een jaar geleden, dus de meeste mensen jarig. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden toen hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Op feestdagen waren juist de minste mensen jarig, met Nieuwjaarsdag als absolute uitschieter.
10: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik zie hier een prachtige zonsopkomst.
12: Ja, die zie je op meer plaatsen. En nog even terugkomend op het bericht wat net gelezen werd. Mijn vader is ook vandaag jarig.
10: Nou, gefeliciteerd,
12: jongen. Die hoort in een leuk rijtje. Dankjewel, dankjewel. Pa, gefeliciteerd. Hij hoort het niet, maar dat maakt niet uit. En dan die zonsopkomst. Die zonsopkomst die is prachtig. En dat komt omdat we wat hoger...

0: wolkenvelden hebben en die opklaringen nog. En die hoge wolkenvelden horen bij een storing die ten westen van ons land ligt. Die komt dichterbij en dat betekent dat het niet de hele dag droog gaat blijven. En in ieder geval niet in het hele land, maar wel een groot deel van de dag. En daarin lopen de temperaturen ook flink op. Het wordt 23 tot 28 graden, weer zo'n extreem warme dag. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Maar dan komt dus die dikkere bewolking vanmiddag opzetten. Aan het eind van de middag in het zuidwesten al de eerste buien. En die trekken dan vanavond over de rest van het land. Als laatste arriveren die waarschijnlijk pas richting middernacht in het uiterste oosten. Kan ook wat onweer bij zitten trouwens.
1: En dus is het morgen koeler.
0: Dat klopt. En die neerslagzone die trekt vooral in de nacht over. Morgenochtend kan het ook nog wel wat buiig zijn. Er kan best een aardige plons water vallen hoor. En daarachter zit inderdaad minder warme lucht. Maar wel met een nadruk op minder warm. Gebruikelijk voor de tijd van het jaar is 18 graden. En morgen wordt het gewoon weer een graad of 20. In de middag schijnt de zon. Af en toe valt er nog wel een losse bui. En dan op naar het weekend met de vrijdag erbij. Die gaat droog verlopen die dagen. Met flink wat zon. Ook wel wat wolkenvelden hier en daar. En nog steeds die 20 graden. Dus het blijft nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.
1: Marco, dankjewel. En Mandy, hoe gaat dat weg?
2: De ochtendspit komt snel verder op gang. Vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant is het nu erg druk. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog altijd een kapotte vrachtauto bij Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht en dit duurt waarschijnlijk nog een half uurtje. Op dit moment is de vertraging 20 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Os bij knooppunt Paalgraven 40 minuten vertraging. En dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam bij Ravenstein. Door opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook hier dicht. En dat kost je 20 minuten.
1: De Tweede Kamer debatteert over de nieuwe plannen van het kabinet over de sociale zekerheid. Zo onze politiek verslaggever. Ster.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Opeens was er dan toch beweging in politiek Den Haag. Het kabinet bleek bereid voorgenomen bezuinigingen op de uitkeringen voorlopig echt van tafel te halen. Dat tot grote tevredenheid van de linkse oppositie en van de vakbonden. En het kabinet heeft opeens ook een nieuw plan voor vermogenswinstbelasting. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, maanden zat het dus vast. Zijn ze er nou dan helemaal uit?
14: Nee, voor die conclusie is het echt nog wel te vroeg. Maar dat besluit om die bezuinigingen op de uitkeringen echt uit de boeken te halen, ja, daarmee is wel een grote hobbel weggenomen, waardoor het kabinet een meerderheid zou kunnen krijgen voor de financiële plannen, waar het dus vandaag en morgen in de Kamer allemaal over gaat tijdens die algemene financiële beschouwingen. Het gaat om een bezuiniging van 6,5 miljard per jaar, waar de oppositie en vooral de linkse oppositie en de vakbonden zich tegen hadden verenigd en stakingsacties tegen hebben gehouden. Ja, en onder die druk haalde het kabinet eerder al de ingreep in de AOW van tafel en nu dus ook voor de WIA, de verzekering voor arbeidsongeschiktheid, en de werkloosheidswet. Ja, en in maffiatermen was dat voor links natuurlijk een offer they can't refuse. De bonden schorten de acties op en gaan weer terug naar de onderhandelingstafel. En ja, de linkse oppositiepartijen Pro en Volt reageerden gisteren zeer positief.
15: Dit is de overwinning van al die mensen in Nederland die zijn gaan staken en actie voeren. En die laten zien dat als je je rug recht houdt, dat verandering in Nederland mogelijk is. Vandaag kunnen we zeggen, we hebben geleverd. Wij wilden de bezuiniging op sociale zekerheid van tafel. Dat is gelukt. Op het belastingplan, box 3 en alle andere begrotingen. Ja, daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. In ieder geval niet met ons. Ja. Maar wij staan er echt voor open om dat te gaan doen. Dit is een belangrijke beweging richting Pro. En wij zijn bereid om nu de gesprekken aan te gaan over de rest.
16: Volgens mij mogen we blij zijn dat deze stap is gezet. Dat er nu lucht ook is om snel tot verdere gesprekken te komen. Want Nederland verlangt volgens mij naar een totaalpakket, zodat we echt weer vooruit kunnen. Ja, en dat kan met Volt en Pro. Dus laten we snel de vervolgstappen met elkaar gezet.
14: Ja, Dassen van Volt en Klaver van Pro, waarbij de laatste ook benadrukt dat hij zich nog nergens anders op heeft vastgelegd. Ook niet op steun voor het belastingplan voor 2027, de nieuwe belastingtarieven voor volgend jaar. En dat dit een meerderheid krijgt, is dus ook nog niet zeker.
1: Maar waar ze dus echt blij over zijn, is die bezuiniging op de uitkeringen die van tafel is. Is die echt van tafel?
14: Nee, eigenlijk niet. En zeker niet helemaal. Via een omweg kan die bezuiniging zeker terugkomen. Want het kabinet wil met de oppositie en de vakbonden onderhandelen over hervormingen van met name de WIA. Dat systeem voor arbeidsongeschiktheid. Dat is volledig vastgelopen. Daar zijn enorme wachtrijen. Er worden onjuiste berekeningen gemaakt. Nou, en het kabinet rekent er ook eigenlijk op dat die hervorming op den duur, hoe dan ook, tot de gewenste bezuinigingen gaan leiden, zeiden gisteren minister Heijnen van Financiën en premier Jetten.
17: Onze verwachting is echt dat we nu flink tempo kunnen gaan maken met vakbonden en werkgevers. Dat leidt dan tot een beter werkende WW of WIA, alle voorstellen die daaruit gaan komen. Dat levert uiteindelijk echt besparingen op in de sociale zekerheid. En dat is ook goed, omdat we anders naar een onhoudbaar systeem toe gaan. Mochten de besparingen daar minder zijn dan we eerder als kabinet hadden gedacht, zal het kabinet met aanvullende voorstellen komen.
18: We halen het weg bij de SZW-begroting, ook op verzoek van de werkgevers en werknemers. Maar die rekening gaat niet weg, dat hebben we ook altijd eerlijk over geweest. Dus we zullen in de brief hebben ook aangegeven hoe we dat nu invullen. En in het voorjaar verwachten we ook dat de afspraken weer leiden tot aanvullende besparingen. Maar het begint met hervorming en de inhoud. En daarnaast zit er voor elke partij echt wat in.
1: Maar dus de linkse partijen en de bonden die willen nu wel praten dan over ingrepen in de sociale zekerheid?
14: Ja, dat willen ze wel. En dat heeft met het volgende te maken. Het was eerst de bedoeling van het kabinet dat die plannen hoe dan ook zelf 6,5 miljard moesten opleveren. En dat er dan binnen die eis wel gesproken kon worden over de manier waarop het moest worden gehaald, over hoe die hervormingen moesten worden ingevuld. Nou, dat werd door de oppositie en de bonden als een onacceptabel dictaat gezien. Maar nu dat is ingeslikt, dat dictaat, hè, nu het bedrag vooraf van tafel is, willen ze wel meepraten en beslissen. En daarnaast speelt mee dat de bonden en de oppositie ook wel weten dat vooral die WIA echt is vastgelopen en dat het anders moet en misschien ook wel goedkoper kan. Vanwege die wachtlijsten, vanwege al die onjuiste berekeningen van de uitkeringen. Ja, en mocht de hervorming van de sociale zekerheid na al die onderhandelingen onvoldoende geld opleveren, ja, dan is binnen het kabinet al afgesproken dat andere ministeries dan sociale zaken daarvoor gaan opdraaien. En vooral het ministerie van Onderwijs. En laat dat nou toevallig, net als het ministerie van Sociale Zaken, een ministerie zijn met de minister van D66, CDA en VVD. De andere regeringspartijen wilden hier kennelijk toch maar in mindere mate voor opdraaien als er nog financiële problemen overblijven.
1: Er is dus ook een plan nu voor vermogenswinstbelasting. Die werd ook gisteren bekend. Hoe reageert de Kamer daarop?
14: Nou, dat roept ook heel veel kritiek op, doordat honderdduizenden mensen meer dan nu het geval is, en dan hebben we het over de kleinere beleggers en spaarders, een aanslag zullen krijgen die ze tot nu toe niet krijgen en dan dus ook vermogensbelasting moeten gaan betalen. Nou, dat valt zeker niet bij iedereen goed. In de achterban van de VVD is er nogal wat onrust over ontstaan. En in de Tweede Kamer is dat het geval bij onder andere Stoffer van de SGP en Eertmans van Ja 21. Zij zouden het kabinet ook wel aan een meerderheid hebben willen helpen in de Tweede Kamer, maar ze balen ervan dat het kabinet toenadering tot de linkse oppositie heeft gezocht.
19: Ik word niet vrolijk van wat ik zie op de lastenverzwaringen die niet worden bijgesteld. Box 3 vinden we een goede ontwikkeling, maar hebben we al van gezegd, dat mag niet weer ten koste gaan van nog meer spaardersbeleggers af te rekenen. Ik moet het ook nog zien of Klaver de hand heen gaat zetten. Op dit moment wij niet. Als Pro heel blij is, dan zijn wij het niet.
20: We zijn één wat dat betreft. We trekken samen op. Als je naar het financiële deel kijkt, want kleine spaarders meebetalen, ja, daar worden wij bepaald niet vrolijk van. En als je kijkt naar alles wat rond sociale zaken speelt, dan denk ik, ja, als links daar blij mee is, dan schat ik in dat de staatsschuld inloopt. Nou, daar zijn wij ook bepaald geen voorstander van.
1: Kortom, het eigenlijk is toch wel best veel onzeker voor het kabinet. Hoe gaat dat dan aflopen?
14: Ja, vandaag en morgen dus die algemene financiële beschouwingen over de begroting. Dat wordt dan een heel getouwtrek tussen het minderheidskabinet en de oppositie. En eigenlijk houdt dat pas op als de Tweede Kamer op 12 november stemt over het belastingplan. Nou, en voor de meerderheid voor dat plan heeft het kabinet steun uit die oppositie nodig. Nou, en na het grote gebaar van gisteren, die 6,5 miljard, het gebaar richting met name Pro, hoopt het kabinet nu natuurlijk dat die partij dan het belastingplan gaat steunen. Dat zou ook best eens het geval kunnen zijn. Het is voor Pro best moeilijk om dat niet te doen na deze tegemoetkoming. Maar de partij van Klaver zal zo lang mogelijk de kaarten aan de borst houden en de prijs zo hoog mogelijk maken voordat ze daartoe bereid zijn. Tot 12 november blijft het in elk geval spannend in Den Haag.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
21: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
22: Mail naar r1jn@nos.nl.
23: Ik luisterde net naar de radio en er is iets wat me een beetje verbaast.
21: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
24: Wie bepaalt het eigenlijk dat die woorden wel of niet kunnen?
22: Reactie aan de redactie.
25: Tussen 9:30 en 9:30.
26: Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
1: Utrecht wil de stad beter voorbereiden op hete zomers, meldt RTV Utrecht.
27: De gemeente werkt aan een nieuw hitteplan. Zo komt er een proef met asfalt met een lichtere kleur dat daardoor minder opwarmt in de zon. Ook onderzoekt Utrecht of kwetsbare inwoners ventilatoren en witte lakens kunnen krijgen. De gemeente gaat in gesprek met woningcorporaties om te kijken of zij huurwoningen beter kunnen beschermen tegen hitte. De komende 4 jaar trekt de stad ongeveer 32 miljoen euro uit voor meer groen in de stad, wat zorgt voor verkoeling. En ook komen er watertappunten bij. Nu zijn dat er 75, het worden er straks 100. Huizen in de buurt van een plek met zogeheten TikTok-rijen zijn een stuk minder waard dan vergelijkbare woningen even verderop. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Voor het onderzoek keken ze naar een frietzaak in het centrum van Amsterdam die bekend werd op TikTok. Sindsdien staan er dagelijks lange rijen voor de deur. Woningen binnen 500 meter van die zaak zijn gemiddeld zo'n 41.000 euro goedkoper, meldt stadszender AT5. Hoe dichter bij de friet, hoe groter het verschil. Vlakbij de zaak worden huizen ruim 11% goedkoper verkocht. In de Zaanse wijk Poelenburg zijn vannacht opnieuw auto's uitgebrand, meldt NH Nieuws. Een grijze Opel en een witte bestelbus zijn zwaar beschadigd. Vorige week werd een andere straat in dezelfde buurt ook al opgeschrikt door een explosie. Ook waren er de laatste tijd in totaal 4 autobranden. Deze man zag voor zijn deur een auto in vlammen opgaan.
28: Het enige wat ik heb gehoord was een heel harde knal. En toen we naar buiten keken was er gewoon een vlammenzee. Het is verschrikkelijk. Zoiets wil je niet meemaken.
27: Of de incidenten met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. En koningin Maxima brengt vanmiddag een bezoek aan Urk. Ze gaat langs op 4 plekken, waaronder een woonzorglocatie en een jongerencafé. Daar was de spanning gisteren al voelbaar, horen we bij Omroep Flevoland.
29: Hartstikke spannend natuurlijk, maar van mij zijn we met z'n allen goed voorbereid en hebben er ook heel veel zin in.
30: Het is toch een hele eer dat we de koningin mogen ontvangen. Dus ja, we doen ons best om hier alles nog even een beetje netjes te maken.
31: De voorbereidingen zijn in volle gang, dus ze zijn van alles aan het versieren, mensen zijn aan het bakken. Dus ja, de spanning begint wel te komen.
27: Dat bezoek begint vanmiddag om 2:30.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas. Er staat een lange file op de A59 van Den Bosch naar Os, en dat komt door opruimwerkzaamheden op de aansluitende A50. Bij knooppunt Paalgraven is het oponthoud nu ruim een uur.

0: Major Look van Meghan Trainor. De kinderboekenweek gaat officieel van start. Dat gebeurt op de Roelof Venema School in Amstelveen. Verslaggever Mark Hamer, jij bent daar ook. Wat is het thema deze keer? Yes.
1: Spot on. We gaan de planken op. Dat is het thema van de 72e kinderboekenweek. Suzanne Kok, hoofd kind- en jeugdcampagnes van de CPNB. Die moet u uitleggen. Podium, planken op en boeken. Hoe zit dat?
2: Nou, bij de podiumkunsten, daar liggen natuurlijk ook heel veel verhalen aan te grondslag. En het leek ons waanzinnig leuk als kinderen daar ook uiting aan gingen geven dit jaar. Dus vandaar spot aan. En vooral met het gedicht dat we dit jaar gekozen hebben, dagen we kinderen en scholen uit om dat op hun manier te gaan uitbeelden.
1: Ja. En dus, de opening staat ook helemaal in het teken, want we zijn hier op die school. Ja. Hier in de theateropstelling, er is een podium. Hier staat ook al heel groot spot aan Kinderboekenweek. Ja, en wie zit er op het podium zelf, waar ik even op moet stappen? Harmen van Straten, de schrijver van het prentenboek. Nou, en u heeft het thema helemaal meegenomen.
3: Ja, ik heb het letterlijk genomen.
1: En de titel van het boek is geworden
3: Herrie in de tent. Ja. En dat is dus dubbelop, hè. Herrie, veel lawaai maken met muziekinstrumenten of hoe dan ook. En herrie in de tent is ook nog wel, qua beeldspraak kan het ook nog ruzie zijn, hè. Maar dit is een ruzie die uiteindelijk tot iets moois leidt.
1: Even, het geschenk heb je.
3: Ja.
1: En dit is het boek erbij, het prentenboek erbij.
3: Ja.
1: Moet je gewoon voor betalen, hè?
3: Ja, €7,99.
1: Nice.
3: Dat is eigenlijk, als je het bedenkt, in Amsterdam, hoor, dat telt niet overal alleen. Maar als je in Amsterdam een kopje cappuccino en een croissantje neemt, zeker in het centrum, dan ben je zo al bijna €8 kwijt.
1: Dus kan je beter
3: dat,
1: voor je kind.
3: Dat klok je in 3 minuten naar binnen.
1: Ja, en dan kan je beter voor je kind of voor je kleinkind.
3: Kan je lekker voor die prijs 100 keer voorlezen. Dus ik zou wel weten wat ik koos. Cappuccino altijd, maar daarnaast het boek.
1: We slaan hem even open. Ja. En dan zien we het. Waar gaat het eigenlijk over?
3: Het gaat over een nijlpaard. Die heeft een enorme schuiftrompet. En die roept Rettekatet. En die gaat optreden in de muziektent. En die komt allemaal dieren tegen. En die willen allemaal mee. En die hebben allemaal een muziekinstrument. En ze gaan allemaal door het bos op weg naar de muziektent.
1: 40 jaar zit u in het vak. Hoe belangrijk is die Kinderboekenweek nou eigenlijk?
3: Die Kinderboekenweek is belangrijk. In de eerste plaats omdat het de kinderen stimuleert om iets te doen met een boek. Dat zie je altijd op school. Er wordt altijd een optreden bij gedaan. Maar ook om te lezen. En lezen is gewoon een eerste levensbehoefte voor iedereen. Dat moet.
1: Ja. Ja. Dit moet ook echt voorgelezen worden. Hè?
3: Moet voorgelezen worden.
1: Ouders, school.
3: Ja, maar het voordeel ervan is, het is op rijm. En als een kind een boek leuk vindt op rijm, dan gaan ze die woorden onthouden. En dan gaan ze meelezen. Dus een kind van 4 jaar die eigenlijk niet kan lezen, kan toch lezen, want die kan meerijmen.
1: Merkt u het nou dat in de Kinderboekenweek de verkoop lekker omhoog gaat?
3: Ja, maar het is altijd in deze tijd van het jaar. Want het is al
1: eens. Mensen kopen dan boeken, hè? Net aan het begin van het schooljaar. Zeg maar.
3: En ook in verband met de Sinterklaasperiode, de kerst. En dan worden er vaak ook wat boeken cadeau gedaan.
1: Nou, denk ik altijd. Nou, je maakt het boekje, boeken.
3: Ja.
1: En dan zit het erop, dan begint die Kinderboekenweek. Maar ik begrijp, het wordt een hele heftige periode voor
3: jou. Nou ja, ik. Ja.
1: Een marathon?
3: Ja, ik zit 3 keer per dag op een andere locatie door het hele land verspreid. Maar ik heb het echt heel erg zin in.
1: Ja. Want ik begreep, u heeft u voorbereid, u heeft uw hele vriesvak volgezet met maaltijden.
3: Jazeker.
1: En zo komt u de week door, wordt gereden door de CPNB.
3: Ik heb een trui laten maken, 3 met dezelfde afbeelding uit het boek. Hoef ik ook niet na te denken wat ik aantrek.
1: Heel veel
3: lekker
1: plezier.
3: Makkelijk.
1: En de lichten gaan niet aan, dus wij zitten al spot on.
0: Verslaggever Mark Hamer in Amstelveen. Over een uur stapt de 17-jarige Faas Jansen uit Middelburg op de fiets voor een maandenlange fietstocht naar Japan. Met zijn fietstocht probeert hij ook geld in te zamelen voor UNICEF. Faas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe kom je erbij om helemaal naar Japan te gaan fietsen?
4: Ik had 1 jaar de tijd. En ik wilde wat moois doen met mijn tussenjaar. En ik hou altijd al van fietsen, dus vandaar dat het plan ontstaan is.
0: Want je hebt even een tussenjaar genomen na je middelbare school.
4: Nee, ik heb vorig jaar al een hbo-opleiding gedaan. Of nou mijn propedeusejaar. Dus ik was dit jaar begonnen in Leiden, maar ik kon geen kamer vinden. Dus vandaar een tussenjaar.
0: Ja, want Middelburg-Leiden, dat is niet echt een makkelijke om iedere dag te reizen.
4: Nee, dat is echt te ver.
0: Maar dit wordt ook niet makkelijk trouwens, helemaal naar Japan fietsen.
4: Ja, dat is nog net wat verder, maar ja, wel ja, waar mijn passie ligt. Dus.
0: Want waarom Japan?
4: Nou, in eerste instantie wilde ik naar China, maar daar kom ik nu nog steeds door. Alleen in Japan is een optreden van mijn favoriete band, Radiohead. Die wilde ik nog graag een keer zien. Dus vandaar dat ik daarheen wil fietsen en dat een beetje als einddoel voor ogen heb.
0: Wanneer is dat optreden dan?
4: 11 juni.
0: Oh, je hebt even de tijd.
4: Ik heb even de tijd, ja.
0: En heb je dan ook al een kaartje?
4: Nee, dat wordt dit weekend bekendgemaakt. Dus dat is nog spannend.
0: Stel dat dat niet lukt, gaat het dan China worden?
4: Misschien. Of misschien moet ik dan online vragen of iemand iets kan regelen. Dat moet ik allemaal nog onderzoeken. Maar ik hoop in ieder geval dat ik dit weekend gewoon een kaartje heb.
0: Je zei al, ik kom door China. Je komt door heel veel landen. Niet altijd veilige landen. Wat wordt je route?
4: Ik zal eerst tot Istanbul fietsen door Europa heen. Dus dat is via de Alpen wil ik gaan. En dan daarna de Balkan. Even heel breed gezegd. En dan wil ik van Istanbul tussendoor een vlucht nemen naar Zuidoost-Azië. Nou, of Indonesië of Singapore. En dan van daar naar het noorden toe richting Beijing. En dan van Beijing naar Shanghai. En dan van Shanghai met de boot over.
0: Dus het echt onveilige, gevaarlijke gebied, daar ga je even overheen vliegen. Heel verstandig.
4: Ja, ik had het opgezocht, maar ik kon er ook gewoon niet doorheen.
0: Je kon ook niet fietsen?
4: Nee, het mocht niet.
0: Hoe heb je nou voorbereid op dit?
4: Ik heb een fiets gekocht laatst op Marktplaats. En wat tassen. En voor de rest, langzaam wat spullen gehaald.
0: Maar weet je hoe het is om iedere dag best een lang stuk te fietsen?
4: Ja, ik heb al wel meerdere fietsvakanties gehad. Eentje door Engeland met een vriend van me. En een keertje door de Ardennen. Ik ben een keertje in Nederland doorgefietst. Dus ik ken het op zich wel, maar voor zo'n lange tijd niet.
0: Ja. Nou, zul jij zelf denken, ik ben al 17. Ik denk dan, je bent pas 17. Wat denken jouw ouders?
4: Ja, die vinden het wel spannend, maar die steunen het ook wel. Ze vinden het ook wel leuk wat ik ga doen. Maar wel.
0: Ja, want je gaat spannend. Helemaal alleen dus.
4: In ieder geval weg. Maar er is wel nog een plan dat een vriend nog een stuk door Azië meekomt. Maar daar moet ik nog op hopen.
0: Je gaat dus ook geld inzamelen voor UNICEF. Heb je dan nog een speciaal doel?
4: Ja, voor kinderen. Kinderen in noodstreken.
0: En noodstreken, dat mag dan overal ter wereld zijn. Ieder kind dat in nood is, verdient jouw geld.
4: Nou, dus dat is altijd anders. Momenteel is het vooral heel erg in Gaza en Sudan. Maar als er bijvoorbeeld een natuurramp in Nepal is, dan moet daar ook geholpen worden.
0: Over een uur vertrek je. Nou, heel veel succes. En wie
4: bedankt.
0: Weet dat we nog eens van je horen in de tussentijd.
4: Ja, wie weet.
0: Succes.
4: Maar bedankt in ieder geval.
0: Baas Jansen, doei, doei. Uit Middelburg.
5: Op NPO. Voetbal.
6: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
7: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is het daar?
6: Na het gelijkspel tegen Duitsland.
8: Van wel meter. Meerdink en hij scoort.
6: En het winnen van Servië.
9: Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort.
6: Speelt Oranje morgen in Thessaloniki. Griekenland-Nederland. Morgen om 8:30. Natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken.
10: Ja, ja!
11: Wie luistert, weet meer.
10: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
13: Honda, the power of dreams.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
19: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het leeuwendeel van de EU-instellingen laat de mail via Amerikaanse servers werken. En gemeenten blijven handhaven op vakantieparken waar mensen permanent wonen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: De meeste gemeenten blijven optreden tegen permanente bewoning van vakantieparken, ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk niet te doen. Dat blijkt uit onderzoek van regionale omroepen en de NOS. Permanente bewoning van vakantiehuisjes is meestal niet toegestaan en gemeenten bepalen zelf of ze handhaven. De minister riep gemeenten in juni op om daarmee terughoudend te zijn vanwege het woningtekort. Desondanks blijven 97 van de 112 handhavende gemeenten dat doen, blijkt uit de rondgang. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs Amerikaanse servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails en dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Het zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En vandaag is de laatste dag van de termijn die de VS zichzelf had gegeven om alle Amerikaanse militairen uit Irak terug te trekken. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer, vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: De spits verloopt vandaag niet al te druk, zoals gebruikelijk eigenlijk op woensdagochtend. Er staan wel lange dagelijkse files in Zuid-Holland en Noord-Brabant en er zijn een paar bijzonderheden. De A16 Breda richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Rotterdam Centrum. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. De A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Nieuwerbrug. Hier staat de teller nog op een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog altijd een kapotte vrachtauto bij Dordrecht. De vertraging is hier 20 minuten. En verder is de A59 van Den Bosch naar Os weer vrij bij knooppunt Paalgraven. Hier stond een kapotte vrachtauto. De vertraging is hier nu nog zo'n 20 minuten.
0: Ondanks alle zorgen over Amerikaanse techbedrijven is het grootste deel van de EU-instellingen er klant. Zelfs de Europese Commissie, zo onze techredacteur.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
23: Van het bos tot in de tuin.
22: Zagen.
23: Snoeien.
22: Blazen.
23: Maaien.
22: Meer maaien.
23: En nog meer maaien.
22: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
23: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
22: Stiel. Sterk werk.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er zijn steeds meer zorgen in Europa over de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie. Toch gebruiken we die nog massaal. Ook de instellingen van de Europese Unie, zoals de Europese Commissie, blijkt uit onderzoek van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevis legt uit hoe afhankelijk de EU is van Amerikaanse technologie.
29: Waar wij naar keken, e-mail,
1: dan kom je op bijna 3/4 van de EU-instellingen die Amerikaanse mailservice gebruiken. En dat zijn ook echt niet de minste. Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die Amerikaanse mail, of tenminste mailservice van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
0: Dat wel inmiddels toch wel duidelijk is wat daarvan het risico is, zou je denken.
1: Ja, en er zijn ook twee risico's waar mensen zich zorgen over maken. Ook waar politici zich zorgen over maken. Waar ook de Europese Commissie zich zorgen over maakt. Het gaat om toegang tot die informatie. Dus als er Amerikaanse mailservers worden gebruikt. Of eigenlijk moet ik zeggen mailservers van Amerikaanse bedrijven. Ook al staan die in Nederland. Ja, dan mogen de Amerikaanse opsporingsdiensten en de inlichtingendiensten, die mogen daarbij. Daar is de Amerikaanse wet heel duidelijk over. Dat is eigenlijk iets wat al wel langer duidelijk is. Dat echt een gevaar is, een risico is. Maar de afgelopen jaren maken ook meer mensen zich zorgen over, ja, wat als de stekker eruit wordt getrokken. En dat was heel lang een beetje een vergezocht scenario. Maar met alle sancties tegen het strafhof onder andere, ja, wordt dat toch niet meer zo heel vergezocht ingeschat.
0: Je zei, de Europese Commissie maakt zich daar ook zorgen over. Maar ze gebruiken die technologie dus zelf ook gewoon nog steeds. Maar wat zeggen ze daar dan over?
1: Ja, we hebben gisteren de Europese Commissie ook benaderd met vragen hierover. Het interessante is wel dat vlak nadat die of enige tijd nadat ik die vraag had opgestuurd, werd een van de servers die echt expliciet naar Microsoft wees verwijderd. Maar andere mailservers die ook van Amerikaanse bedrijven zijn, niet. Maar daar hebben we geen antwoord op gekregen. We hebben wel Europarlementariërs gesproken van VVD, GroenLinks, of Pro moet ik zeggen. En die maken zich daar wel echt zorgen over. En het interessante is ook dat het Europarlement zelf wel Europese mailservers gebruikt. Dus in eigen beheer.
0: Dus het kan wel?
1: Ja, het kan zeker. Het is alleen omslachtiger. Het is gewoon het makkelijkst om naar een bedrijf als Microsoft te gaan en te zeggen, nou, regel het maar voor me. Zoals het Europees Parlement het doet. Ja, je hebt daar eigen personeel voor nodig. Het is duurder. En echt Europese alternatieven op de schaal zoals Microsoft dat aanbiedt, ja, die zijn er niet. Maar zeggen die Europarlementariërs ook, ja, als je miljarden richting Microsoft schuift, ja, dan stimuleer je ook niet echt de Europese markt.
0: Nee. Een voorbeeld natuurlijk waar ze echt merken wat de lange arm van de Amerikanen kan zijn, is natuurlijk het internationaal strafhof. Hoe is het daar op dit moment?
1: Ja, dat is wel interessant, want ergens afgelopen maand zijn ze overgestapt van Microsoft e-mail naar een Europese alternatief. Echt in de afgelopen maand, nog niet op alle vlakken, wel op het gebied van e-mail. Dus daar zijn ze, maken ze geen gebruik meer van Amerikaanse diensten. Zeker met die sancties die ze boven het hoofd hangt, zou het dan zomaar op kunnen houden. Maar veel andere internationale instellingen, ook VN-instellingen en aanverwante organisaties, die gebruiken nog steeds Microsoft of andere Amerikaanse providers.
0: Zei tech-redacteur Joost Schellevis. Het is 8:11. De maat is vol voor de vakbond voor het spoorpersoneel. Ze eisen maatregelen om conducteurs beter te beschermen tegen agressie. Wim Eilert is bestuurder van de VVMC. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Helaas niet voor het eerst dat we elkaar hierover spreken. Maar dus het verandert
4: maar niet? Nee, helaas niet. Nee, het wordt alleen maar erger. En dat is ook waarom dat we nu ook aan de bel trekken. Overigens niet alleen richting politiek, maar ook richting het landelijk vervoer, de NS bijvoorbeeld. Maar ook richting een Arriva, uiteraard ook.
0: U schrijft in de brief over meerdere zeer ernstige incidenten dit jaar. Wat bedoelt u daarmee?
4: Nou, we zien duidelijk dat het is niet alleen een verhoging van cijfers is, het aantal incidenten wat plaatsvindt, maar we zien het ook in in wat er zelf gebeurde. We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een HC bewusteloos is geslagen.
0: Een conducteur.
4: Nou, dat was voor ons een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
0: Bewusteloos geslagen, dus echt dat.
4: Ja, dat is ongelooflijk. Wij schrokken er ook enorm van. Want ik ben meer dan 20 jaar vakbondbestuurder bij Spoor. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat ze mensen bewusteloos slaan. En NS is stil. En dat vind ik eigenlijk echt onbegrijpelijk. Dat als ze je mensen bewusteloos slaan, dat de vervoerder op zich niks van zich laat horen. Dat kan natuurlijk gewoon niet.
0: En bedoelt u dan stil in de media naar buiten toe? Of ook stil naar de mensen toe die het overkomt?
4: Ook intern inderdaad. Ik ben van mening, als je mensen bewusteloos slaan, dan moet je van je laten horen. Dan moet je laten horen wat je daarvan vindt en wat je daartegen doet.
0: Dus ook intern, zegt u?
4: Ja, absoluut. Ik heb een paar weken geleden Walter Koolmees gesproken. Ik heb hem daar ook verteld in dat ik het onbegrijpelijk vind dat er niks vanuit het bedrijf zelf komt over deze twee zware incidenten. En dat er iets moet gebeuren. Anderhalf jaar geleden hebben de vervoerders op initiatief van NS, of 2,5 jaar geleden, 3 minuten stilgestaan, ook vanwege ernstige agressie. En ik heb gezegd, ik vind dat het er nu weer tijd voor is. Je moet gewoon iets doen. Je kunt niet stil zijn na dit soort incidenten.
0: En wat zei Wouter Koolmees, uw topman dan?
4: Nou goed, hij moest erover nadenken wat ze gingen doen. Nou, tot nu toe zijn ze blijkbaar nog steeds aan het denken, maar komt er niks concreets uit. Dus hebben wij besloten om niet langer stil te blijven staan. We hebben inmiddels folders uitgedeeld op stations om mensen er bewust van te maken wat er gebeurt op de trein. En we hebben ook de politiek benaderd en willen met hun in gesprek over wat ze kunnen doen.
0: Heeft u ideeën bij wat er gedaan kan worden?
4: Nou, wat ons betreft, en daar heb ik ook bij NS natuurlijk ook gedropt, 2 dingen. 1 vind ik dat het bedrijf er weer van zich moet laten horen, hè, intern en extern, dat ze dit niet pikken, dit soort gedrag. Dit is echt alle grenzen te buiten. En 2, er moet meer ondersteuning komen voor de conducteurs op de trein. Zodat dit soort echt ernstige agressiegevallen niet meer voorkomen.
0: En ondersteuning, wat bedoelt u daar dan mee?
4: Wat mij betreft ondersteuning van veiligheid en service. Hè. Dat is de organisatie van NS zelf die bij agressieincidenten wordt geroepen. Die kunnen dat uitstekend doen. Daarvan moeten meer mensen, wat mij betreft, mee op de trein om die conducteur beter te beschermen.
0: De brandbrief is gericht aan Den Haag, aan de politiek. Wat kan de minister in dit verband dan doen?
4: Nou ja, ik kan me voorstellen dat we weten, er loopt nu een pilot voor wat betreft het vaststellen van ideeën, een ideecheck. Daar zou Den Haag ook nog iets mee kunnen doen, hè, om te zorgen dat veiligheid en service mensen van NS dat zelf kunnen doen. Dat zou heel erg goed zijn. En ik kan me voorstellen, als wij vragen om meer mensen als ondersteuning op de trein voor de conducteur, dat daar wellicht ook financieel in ondersteund kan worden.
0: Ja, want het kost natuurlijk extra geld inderdaad.
4: Ja, maar ik vind dat je op zoiets als veiligheid moet je geen prijskaartje plakken. We hebben jaren geleden bij NS meegemaakt dat er in Harlingen een conducteur werd doodgestoken. Dat willen we nooit meer meemaken.
0: Dank u wel. Wim Eilers van de Vakbond voor Spoorpersoneel. Meer dan 2000 agenten hebben vanochtend invallen gedaan bij motorclub Hells Angels.
5: Volgens het Duitse Bild vielen ze bijna 140 panden binnen in 4 Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland. Volgens de Duitse justitie runt de motorclub een internationaal netwerk dat geld witwast uit onder meer drugs- en wapenhandel. Meer dan 70 mensen worden verdacht. Er zijn meerdere arrestatiebevelen uitgevoerd. De politie wil voor bijna 50 miljoen euro aan bezittingen in beslag nemen, zoals luxe auto's, goud en huizen. Botox-klinieken ontlopen op grote schaal belasting. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Op puur cosmetische ingrepen, zoals botox en lipfillers, hoort 21% btw te zitten. Klinieken doen vaak alsof het om medische zorg gaat, want daarover hoeft geen btw betaald te worden. Op facturen van 14 klinieken stond nergens btw. De Belastingdienst kan weinig doen, omdat inspecteurs niet in medische dossiers mogen kijken. 1 kliniek maakt er zelfs reclame mee, beter geprijsd dankzij 0% btw. 1 van de 5 mannen die afgelopen weekend werden opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis Fairford heeft zelf het alarmnummer gebeld. Dat gebeurde bijna een uur voordat de politie werd gewaarschuwd voor een groep gemaskerde mannen bij de basis, meldt BBC News. In de busjes van de mannen werd onder meer een vat met benzine gevonden. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag, zijn inmiddels wel op borgtocht vrijgelaten. Er komen geen extra regels in de VS voor kunstmatige intelligentie. Dat zei president Trump gisteren na overleg met topmensen uit de techwereld. Volgens Trump hebben de bedrijven beloofd dat ze zichzelf in de gaten houden, is te horen bij CNN.
7: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation. And we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important.
5: Uit een peiling van CNN blijkt dat 3/4 van de Amerikanen zich zorgen maakt over AI.
8: En twee vogelsoorten uit de Braziliaanse bossen maken mogelijk kans op de titel van de luidste vogel ter wereld. Het gaat om de naaktkeelklokvogel en de kuifserima. Volgens onderzoekers halen de vogels ruim 120 decibel. Dat is ongeveer net zo hard als een kettingzaag. Wetenschappers stonden op zo'n 20 meter afstand en voelden volgens de Volkskrant de druk op hun trommelvliezen. Zo klinken die vogelsoorten. Het is ook niet alsof ze dat volume gebruiken om een mooi liedje te spelen.
0: Nee,
8: of zo.
0: Dat is een beetje jammer.
8: Keihard gekrijs. Het officiële wereldrecord van luidste vogel is nu nog in handen of snavel van de witte klokvogel. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wie echt het hardste schreeuwt.
0: Mandy, hoe gaat dat weg?
2: Op zich best goed. De spits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 10 minuten vertraging. Er zijn wel een paar bijzonderheden, vooral wat pechgevallen en kapotte vrachtauto's. Op de A16 bijvoorbeeld van Rotterdam naar Breda, daar veroorzaakt een kapotte vrachtauto bij Dordrecht meer dan 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht en dat duurt waarschijnlijk nog tot 9:15. Ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag is de rechterrijstrook dicht bij Nieuwegein. Dat komt door een kapotte auto. De vertraging is hier 15 minuten. En verder nog vielen op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Reewijk staat ook al een kapotte auto. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
9: Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd legde onder meer NRC en de Volkskrant afgelopen zomer boetes op over afslankmedicijnen. Nu blijkt dat een distributeur zit van een ander afslankmiddel dan die in de artikelen werden genoemd. Die zit daar dus achter. Een concurrent. Lucas Brouwer is adjunct hoofdredacteur van NRC. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ja, jullie schrijven er vanochtend over. Hoe ontdekten jullie dat die concurrent erachter zat?
10: Nou, we hebben die boete gekregen en daarmee zijn we belanghebbende. En dan kun je ook alle stukken opvragen die eigenlijk in het dossier zitten. En we hebben een goede bedrijfsjurist en die heeft die stukken opgevraagd. En zo konden we zien dat inderdaad een distributeur van een afslankmiddel eigenlijk de melding bij de inspectie heeft gedaan, waarna de inspectie inderdaad naar onze journalistiek is gaan kijken.
0: En wat voor soort melding was dat dan?
10: Dat was een melding van een distributeur van een afslankmiddel. En ze gaven aan van wij denken dat hier reclame wordt gemaakt voor Ozempic en nog een andere middelen. Maar de brief was eigenlijk best wel veelzeggend. Want in de brief zelf doet de distributeur eigenlijk ook zijn beklag dat ze dit oneerlijk vinden, dat het niet evenwichtig is. En waarom vinden ze dat niet evenwichtig? Omdat zij niet genoemd worden in de middelen die wij in die stukken opvoerden.
0: Dus hun doel was eigenlijk om wel genoemd te worden, maar dat heeft de inspectie dan weer net wat anders opgepakt.
10: Ja, kijk, de inspectie maakt natuurlijk een eigen afweging. Dus waar de inspectie voor is om te kijken, is iets reclame of niet? Maar wij vonden het wel heel erg belangrijk om te weten, ja, hoe komt het nou op de bureau van de inspectie terecht? Is dat uit eigen beweging? Ja. Weet je wel, vinden ze zelf dat er een probleem is met onze journalistiek? Of worden ze erop gewezen? Dat maakt nogal uit. Weet je wel, van er is een commerciële strijd gaande over, want de belangen zijn groot, er is veel geld mee gemoeid. Dus wij vinden het wel heel erg belangrijk om te weten dat daar dus commerciële belangen op de achtergrond spelen, waardoor onze stukken daar op het bureau zijn komen te liggen. Daarna is de inspectie naar gaan kijken en die hebben alsnog het oordeel gemaakt, dit is reclame. Daar zijn wij het niet mee eens. Wij vinden het onafhankelijke journalistiek. Maar de context helpt wel begrijpen, waarom is de inspectie gaan optreden hier?
0: Ja, want jullie zijn natuurlijk meteen gaan kijken, wat is dat dan voor distributeur die dit beklag heeft gedaan?
10: Zeker. En daar hebben we ook contact mee gezocht. Ze wilden niet concreet ingaan op onze zaak. Maar ze bevestigden inderdaad, weet je wel, dat zij vinden dat de berichtgeving eenzijdig en onvolledig is. Ja, dat mag een distributeur natuurlijk vinden. Maar weet je wel, dat dan via de inspectie gespeeld wordt. Ja, dat is toch wel een rare route. Hè? Deze reclame is sowieso primair bedoeld voor fabrikanten en distributeurs en niet voor journalistiek. Kijk, de inspectie heeft zelf besloten van deze meetlat kunnen we wel degelijk langs de journalistiek leggen. Daar zijn we het ook niet mee eens. Dat die distributeur het oneerlijk vindt. Ik zou dan zeggen, neem contact met ons of probeer op een andere manier aandacht te krijgen voor je middelen, maar niet via de inspectie. En daarbij is het ook wel belangrijk om te weten dat dezelfde distributeur Nieuwsuur onder druk heeft gezet destijds. Juridisch gedreigd met een kort geding wat ze hebben teruggetrokken. Dus het laat wel zien dat het de partij is die naar allerlei manieren zoekt om media de maat te nemen.
0: Ja, want deze distributeur heet dan Good Life. Maar zij promoten een, of distribueren een middel dat ook afslankmiddel is, blijkbaar.
10: Ja, dat klopt. Zij distribueren MySimba, heet dat. En dat is een middel dat eigenlijk op een heel andere manier werkt dan Ozempic en al die andere middelen die we hebben leren kennen. Een gezondheidseconoom die wij spraken zei ook, ja, het is een beetje een achterhoede gevecht. Dit middel lijkt wat minder goed te werken. Dus ja, als je het nog wil verkopen, moet dat nu doen voordat die middelen, die GLP-1-middelen echt worden toegelaten tot de Nederlandse markt ook om echt om af te slanken. Want dat is nu nog niet het geval. Mm-hmm. En dit middel is wel toegelaten om af te slanken. Dus het moet een beetje nu gebeuren voor dit middel. Dus ik snap dat zij graag genoemd willen worden. Alleen, ja, daar gaan onafhankelijke journalisten gaan daar natuurlijk zelf over. En ja, die grote effectiviteit van die GLP-1-middelen, dat was voor ons ook de reden om er aandacht aan te besteden.
0: Hebben jullie de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd waarom ze dus op basis van zo'n handhavingsverzoek, zoals het dan officieel heet, deze uitspraak hebben gedaan?
10: Dat hebben we gevraagd. Alleen ze gaan helaas niet in op de zaak. En dat snap ik ook wel, want ik verwacht en ik vermoed dat er nog allerlei juridische stappen tussen gaan zitten. Maar dat is natuurlijk wel jammer. Weet je, van dat zou ons wel. Die overwegingen van de inspectie, daar zijn wij ook nieuwsgierig naar. Dat zou ook ons helpen om te begrijpen of er ergens een punt in is. Maar dat is helaas nog niet. Dat weten we helaas nog niet.
0: Nee, er zijn dus boetes opgelegd. Hè? Niet alleen bij jullie, maar onder andere ook bijvoorbeeld de Volkskrant. Toen dat in het nieuws kwam, vielen er echt harde woorden ook over dat de persvrijheid in het geding is. Staat NRC er ook zo in?
10: Nou, ik moet zeggen, als dit stand houdt, dan wordt het voor ons heel erg lastig om evenwichtig en zorgvuldig over onderzoek, over medicijnen te schrijven. En ik denk dat het zeker een kwestie is van, ja, wat mag een toezichthouder bepalen over wat de persvrijheid is, wat het beschrijft. Dus dit gaat inderdaad over persvrijheid. Als het niet lukt om over onderzoek te berichten, dan weet ik niet hoe wij over vaccinaties bijvoorbeeld zouden moeten schrijven. In corona hebben we dat heel veel gedaan. We moeten dat vrij kunnen doen zonder bang te zijn voor boetes van tienduizenden euro's. Want het is ook nogal wat. Daar kunnen we ook een jaarsalaris van een beginnend journalist van betalen. En als we dat moeten afrekenen aan boetes, ja, dat is allemaal geld dat niet naar onafhankelijke journalistiek kan gaan.
0: Maar het principe staat denk ik voorop. Dat jullie het gewoon moeten kunnen schrijven. Nog even afgezien van het geld.
10: Zeker. En kijk, de inspectie heeft aangegeven, wij willen niet dat er een chilling effect van uitgaat van deze boetes. Maar wij merken gewoon op onze redactie dat onze redacteuren hier meer met vragen zitten. Weet je, van ja. Als er een biotechbedrijf, de koers gaat omhoog, vanwege veelbelovende resultaten, kunnen we daarover schrijven? Dat zijn meteen vragen die bij ons op het bureau terechtkomen. En waarvan wij blijven zeggen van ja, schrijf dat vooral wel, want wij beschrijven gewoon hoe de wereld is. En zolang dit niet helemaal is uitgevochten, gaan we ons ook niet aanpassen. Maar ik merk al wel dat chilling effect wel degelijk gaande is. Echt vanaf het moment dat die boetes bekend werden.
0: Dank. Lucas Brouwer, adjunct hoofdredacteur van NRC. En we hebben de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zelf ook nog wel gevraagd om een reactie, maar hebben nog niet gereageerd. Over ruim een uur Stand.nl. Roos, ja, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, mag je nou wel of niet permanent op een vakantiepark wonen? Jullie besteden er ook al aandacht aan. Het is jullie nieuws ook, hè? Het is ook al jaren onderwerp van discussie, waarbij het Rijk en gemeente vaak niet op één lijn liggen. Nu ook weer niet, hè, met dit kabinet. De huidige minister van Volkshuisvesting riep gemeente in juli nog op om voorlopig terughoudend te zijn met handhaving van regels en dus permanente bewoners voorlopig met rust te laten. Maar verreweg de meeste gemeenten luisteren niet naar die oproep, blijkt vandaag dus uit onderzoek van jullie samen met de regionale omroepen. Nou, dit doet natuurlijk wel wat met mensen die op zo'n vakantiepark wonen. Dat leidt tot onzekerheid. En heel veel mensen hebben hun uitweg gevonden in de krappe woningmarkt, ja, op zo'n vakantiepark. We gaan erover praten aan de hand van de stelling: vakantieparkbewoners moeten nu voor eens en altijd duidelijkheid krijgen. Ik ben heel erg benieuwd

0: vakantiepark. We gaan erover praten aan de hand van een stelling: vakantieparkbewoners moeten nu voor eens en altijd duidelijkheid krijgen. Ik ben heel erg benieuwd, woont u op een vakantiepark? Hoe bent u daar terechtgekomen? Hoe is het om daar te wonen? Staat uw gemeente het toe? Of wordt er met regelmaat gehandhaafd? Leeft u lang in zekerheid? Onzekerheid bedoel ik. Wat doet het met u? Of zegt u nou, ik heb juist een recreatiewoning op zo'n vakantiepark en ik erger me een beetje aan die permanente bewoners. Snapt u kortom dat gemeenten blijven handhaven of niet? Praat hierover mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: NPO Radio 1.
10: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plots stopgezet. Burgemeester Halsma vraagt in een brandbrief om opheldering. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, meldde Britse media. Hij belde bijna een uur voordat een buurtbewoonster 3 verdachte busjes zag en de politie waarschuwde. De politie was toen al ter plaatse. Waarom de man zelf belde, wordt nog onderzocht. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan. Er zijn er zeker 3 mensen aangehouden. Er worden vandaag waarschijnlijk een hoop kaarsjes uitgeblazen. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er 44.000. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen.
10: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, de zon komt hier nog niet echt lekker door, hoor.
12: Nee, er zijn best wel veel wolkenvelden. En dat houden we ook wel. De meeste zon vandaag in het oosten en noordoosten van het land. En die wolkenvelden die worden geleidelijk wel wat dikker. Maar er zitten ook nog steeds wel wat gaten in. Het levert ook hoge temperatuur op. Het is nu bijvoorbeeld al 15 graden in het noordoosten. Dat valt misschien nog een beetje tegen. Hoewel dat al zacht is voor de tijd van het jaar. In het zuidwesten is het plaatselijk al 20 graden. Ja, en dit kwik gaat steeds verder omhoog. Het wordt 23 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dus ondanks dat er niet al te veel

0: Veel zon is wel heel hoge temperaturen. De zon krijgt het sowieso in het westen van het land al vrij snel nog wat moeilijker. In de loop van de middag, ik denk aan het eind van de middag, neemt daar ook de kans op een bui toe. En daar kan ook wat onweer bij zitten.
1: En de komende dagen?
0: Ja, die bui vanmiddag in de namiddag en in de avond in het zuidwesten trekt geleidelijk verder over het land. Dat betekent dat het dan een tamelijk natte avond en nacht gaat worden. Er kan onweer bij voorkomen. Het is heel zacht vannacht met 17 graden. En morgenochtend trekt die buienzone dan vrij snel het land uit. In de middag breekt de zon af en toe door, valt er nog wel een losse bui. En dan wordt het 20 graden, minder warm, duidelijk veel minder warm dan vandaag dus. Maar nog altijd boven onze stand. Dat blijft ook zo op vrijdag en in het weekend met 20 graden op de thermometers. Die dagen verlopen droog met geregeld zon.
1: Marco, dankjewel. En Mandy, waar staan nog de files?
2: Ja, niet op al te veel plekken gelukkig. Het is niet al te druk onderweg, zoals gebruikelijk op woensdagochtend. En inmiddels ligt het hoogtepunt van de spits ook alweer achter ons. Er staan nog wel wat dagelijkse files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Die veroorzaken maximaal nog 10 minuten vertraging. Ook zijn er twee bijzonderheden. Eentje op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat een kapotte vrachtauto in de Drechttunnel. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ruim 30 minuten. Verder rijdt het nog langzaam op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar is de vertraging voorbij Alblasserdam ongeveer 20 minuten.
1: Mensen die permanent op een vakantiepark wonen, van de minister hoeven gemeenten er niet op te handhaven, maar ze doen het toch. Zometeen ons onderzoek samen met regionale omroepen.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
1: Een oproep van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid voor deze groep. De coalitie wil dat vanwege de grote krapte op de woningmarkt. Maar veel gemeenten zien het niet zitten, permanente bewoners op een vakantiepark. En dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Redacteur Thomas Kusters vertelt waarom gemeenten het niet zien zitten.
12: Veel van die gemeenten zien die parken vooral van belang voor de toeristische sector in de gemeente. De toeristen, de mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand en de supermarkt. En bovendien werken er ook mensen op dat park. En ook geven de gemeente aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken. Ze liggen vaak afgelegen waar ook minder zicht op is. En ja, en of je op een vakantiepark mag wonen, dat staat in een omgevingsplan. Daar staat de functie van zo'n gebied beschreven. Daar gaat de gemeente over en niet de minister. Ja, ze zijn het dus niet met elkaar eens. En ook de gemeente Westerveld in Drenthe, ze hebben maar liefst 62 vakantieparken. En willen dat daar recreanten komen en geen mensen die daar permanent wonen. Wethouder Jacob Boonstra van die gemeente Westerveld vertelt waarom de gemeente dat ook echt zelf moet beslissen.
13: Wat belangrijk is, is dat we als gemeente kennen we onze eigen parken, kennen we de mensen die daar wonen en kunnen we zelf het beste inschatten wat een goede oplossing is. In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Thomas, hoeveel mensen zijn het eigenlijk die permanent op zo'n vakantiepark wonen?
12: Het zijn in ieder geval nog zo'n minstens 60.000. Dat zijn de mensen die ingeschreven staan. Maar het zijn er mogelijk meer, want lang niet iedereen schrijft zich in. En daardoor hebben gemeenten niet altijd goed zicht op permanente woning op een vakantiepark.
1: Nou is er een woningprobleem, dat weten we allemaal. En de minister die redeneert dus misschien wel, ik tel even 1 en 1 bij elkaar op, iedereen die op een vakantiepark een huis heeft, die hoef ik in ieder geval niet nog een ander huis te geven.
12: Ja, het coalitieakkoord zegt ook, we willen permanente woning mogelijk maken. Maar de minister zegt dat die vakantieparken aan zich geen oplossing zijn voor de wonennood. Maar moet vooral oplossing bieden voor de zekerheid voor de bewoners die er nu wonen. En die moeten weten waar ze toe zijn. Zekerheid bieden, dat is dus ook wat de minister wil. Maar volgens Albert-Jan Tollenaar, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die vertelt waarom de vakantieparken geen oplossing zijn voor die woningnood.
14: Ik vraag me dat af, want er wordt geen woning meer gebouwd. Het enige wat er gebeurt is dat bestaande illegale bewoning wordt in één keer legaal gemaakt. En je kunt je heel erg afvragen of de woningen die daar dan voor worden gebruikt, of die daar geschikt voor zijn. Misschien staan ze op de verkeerde plek, hè? Dat is een ruimtelijke ordeningsvraag. Misschien zijn ze wel verkeerd gebouwd, dat is een bouwtechnische vraag. Dus ik vraag me heel erg af of je het probleem nou echt oplost hiermee.
15: En die gemeenten die weten dat, dus die kunnen maatwerk bieden?
14: Nou ja, voor de gemeenten, die hebben die keuzes gemaakt om wel of geen woningbouw toe te staan of juist een recreatiebestemming toe te staan. Die weten inderdaad waar het past en waar het niet past. Die weten ook in welke omgeving dit plaatsvindt. Misschien is er wel een agrarische bestemming in de buurt waar dit invloed op heeft. Dus dat zijn allemaal overwegingen die ik eerder bij de gemeente zou leggen dan op het ministerieniveau zou leggen.
1: Maar dan denk ik, als de gemeenten er zo in staan, waarom zitten al die mensen er dan nog?
12: Ja, en zoals ik eerder beschreef, die gemeenten weten dus niet altijd precies op welke parken en in welke huizen de mensen permanent wonen. En uit ons onderzoek blijkt dat die gemeenten die echt fel tegen zijn en dus handhaafden, die dus al handhaafden op permanente bewoning en dat ook blijven doen, ondanks de oproep van de minister om daar uitdrukkelijk terughoudend mee om te gaan. Dat ze blijven doen, is maar de helft van die gemeente die echt fel tegen is, die er echt structureel werk van maakt, van handhaven door controles en dergelijke. Maar veel gemeenten zeggen afhankelijk te zijn van meldingen en handhavingsverzoeken. En anderzijds, als je daar uiteindelijk dan permanente woning constateert, dan moeten die gemeenten dan aantonen dat het hoofdverblijf is. Dat is het geval wanneer je daar vanuit dat huisje je dagelijks leven leidt en er geen ander verblijf naast hebt waar je meer verblijft, langer verblijft. En dat aantonen is niet altijd makkelijk en ja, dat leidt dan ook tot lange processen en rechtszaken.
1: Het is in ieder geval zo dat de mensen die het graag zo willen nu nog niet weten waar ze aan toe zijn.
12: Nee, die discussie duurt al heel lang en ik verwacht ook wel dat die nog een tijdje gaat duren. Eind dit jaar komt er dus een zogenoemd handelingskader waarin ze hopen tot gezamenlijke afspraken en uitgangspunten te komen. Dat zal waarschijnlijk geen punt zijn achter de discussie. Want zoals blijkt uit dat onderzoek, wil toch elke gemeente zijn eigen afweging maken. En dat beleid kan dus verschillen van gemeente tot gemeente en ook van park tot park.
1: Directeur Thomas Kusters over de worsteling van gemeenten met permanente bewoning op vakantieparken. Opnieuw wordt er met de vinger gewezen naar Rusland. Dit keer zou Rusland achter een sabotageactie zitten bij een defensiebedrijf in Estland. Dat zeggen de autoriteiten daar. Het ging om brandstichting vorige maand. Europese inlichtingendiensten zijn extra alert en waarschuwen dat Russische aanvallen zullen toenemen. Maar voor Estland is het al lang bekend terrein, want ze zijn al jarenlang doelwit van Russische acties. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauw vertelt wat voor fabriek het deze keer was.
16: Ja, dit was Milrem Robotics. Het is een producent die onbemande grondvoertuigen aan Oekraïne levert. Dus die soort grondrobots die heel erg veel gebruikt worden nu daar aan het front. Vanwege alle drones die daar nu rondvliegen ook. En het is wel interessant dat autoriteiten zeggen dat er naast deze aanval, deze sabotagepoging, of deze sabotage, deze brandstichting, nog andere pogingen zijn geweest. Die zijn verijdeld. En ja, dat valt toch ook wel in een patroon dat we hier kennen aan de Oostflank. En ook steeds meer in de rest van Europa. En hier had Rusland dus ook wel echt een duidelijk doel, namelijk het verstoren van de militaire steun aan Oekraïne.
1: En zijn er al mensen voor opgepakt?
16: Ja, er zijn zeker 3 verdachten al opgepakt. Het gaat om Letse verdachten. Wel opvallend is hoe snel ook die verdachten erna al waren opgepakt, hè, in buurland Letland. En ja, dat laat toch ook wel zien hoe nauw er wordt samengewerkt om dit soort netwerken snel op te rollen.
1: Er wordt wel al heel lang gewaarschuwd, hè, ook voor dit soort aanvallen, ook voor verdere escalatie vanuit Rusland naar de Baltische Staten. Hoe is dat in Estland?
16: Ja, nou ja, ze zijn in Estland en in andere Baltische Staten al langer een doelwit. En ze worden ook vaak genoemd voor als een vanzelfsprekend doelwit. Voor verdere escalatie en voor mogelijk misschien pogingen van Rusland om ook echt een direct conflict te starten. Vaak wordt dan ook de grensstad Narva genoemd. Daar wonen veel etnische Russen. En dat zou Poetin kunnen aangrijpen als excuus. Net zoals hij in Oekraïne heeft gedaan. Maar ja, je hoort toch bij Esten en bij Estse expert ook wel wat frustratie dat er vanuit het westen van Europa wordt gedaan alsof dit bijna onvermijdelijk is, dit scenario. En dat dit waarschijnlijk ook echt kan gaan gebeuren op korte termijn. Ik sprak hierover met de veiligheidsexpert Merili Ariakas.
17: It assumes that Ukraine in 2014 and Estonia in 2026 are similar kind of societies with similar, you know, preparation levels. And that is just plain wrong.
16: Ja, dus het wekt de suggestie, het gaat ervan uit dat de situatie in Oekraïne in 2014 en nu in Estland in 2026 vergelijkbaar zou zijn. Wordt er dus simpelweg aangenomen dat ja, bijvoorbeeld in Estland echt een groot aantal Russische agenten al bezig is, dat ze onopgemerkt de grens kunnen oversteken, zoals ze destijds in Oekraïne bijvoorbeeld met de Krim hebben gedaan. Dan moet je ervan uitgaan dat er echt een pro-Russisch sentiment zou zijn bij de etnische Russen die in Estland zitten. En dan moet je ervan uitgaan dat Estland in eerste instantie niet zal kunnen reageren samen met bondgenoten of niet willen reageren. En ja, dat zijn allemaal aannames die echt wel. Dat ligt allemaal echt anders nu in Estland. En wat dat betreft, zegt zij dus, daar moeten we niet meteen van uitgaan als het logische scenario voor Rusland om te escaleren.
1: Maar waar houden ze dan wel rekening mee?
16: Ja, op de korte termijn gaan ze dus echt uit van meer van die zware sabotageacties, zoals we bij deze wapenproducent hebben gezien. En natuurlijk acties met drones. En ja, dat is ook wel steeds wat in Polen en in de Baltische Staten wordt besproken. Rusland met drones kan kijken hoe ver ze kunnen gaan en hoe de NAVO daarop zal reageren. En dat is ook steeds de boodschap van de nieuwe minister van Defensie van Estland. Daar weten ze waar Rusland toe in staat is. Daar hebben ze op lange tijd ook op voorbereid. Maar in hoeverre zijn andere Europese landen genoeg wakker geschud over hoe ver Rusland bereid is te gaan. En ja, Estland kan een doelwit worden natuurlijk. Maar ja, we hebben ook de afgelopen tijd gezien dat andere Europese landen ook zeker niet veilig zijn.
1: Zei correspondent Christian Pauwa. Volop lof voor voetbalsuperster Lamine Yamal in de media.
18: Hij is gemaakt van goud, staat in de Spaanse sportkrant Marca. En Yamal steelt de show, zegt het AD. Gisteren scoorde Yamal voor de 2e keer op rij binnen 2 minuten een doelpunt voor Spanje. Tegen Engeland kostte het de Spanjaard 64 seconden. Gisteren tegen Kroatië deed hij het wat rustiger aan. Lag de bal pas na 70 seconden in het netje.
19: Grande Fabián, Fabián para Baena. Baena con Cucurella. Cucurella de nuevo para Baena. Punto de llegar a esa pelota. Llegado Baena. Deja pasar Fermín. Lamín.
18: Uiteindelijk werd het 4-1 voor Spanje. Yamal scoorde 2 keer. Suze vertelde het al, er hangen donkere wolken boven voetbalclub Manchester City. Dat heeft de financiële regels omzeild en is schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten van de Engelse Voetbalbond. De CEO van de club, Ferran Soriano, werd door een BBC-journalist onderworpen aan een vragenvuur, maar zei niets.
20: Mr. Soriano, hello sir. Can I just ask about the guilty charges, how you feel about that? Can you have any message for your fans who are concerned about the club being called cheats? How long do you think this will take, sir? Can you give me any idea why you're confident in you can prove your innocence to the club? Any message for the
21: thank
20: fans
21: you.
20: Who are concerned?
21: Thank you.
18: Veel meer dan een thank you kon er dus niet af. City zegt zelf dat het in beroep gaat tegen de uitspraak. Grote verbazing bij wielerjournalist Thijs Sonneveld na het gerucht dat Tadej Pogacar dit weekend het EK wil gaan rijden. Een maand geleden viel de Sloveen hard in de Vuelta. Hij had een gebroken sleutelbeen, een breukje in zijn nekwervel en een hersenschudding. Daarom was het seizoen van Pogacar voorbij. Dat zei zijn ploeg, UAE. De Sloveen lijkt van gedachten te zijn veranderd. Hij wil toch het EK in zijn eigen land gaan rijden, melden Spaanse media. Hartstikke link, zegt Sonneveld in de podcast In de Waaier. Die hersenschudding kan leiden tot permanente schade.
22: Met een hersenschudding neem je gewoon een risico als je er te vroeg mee gaat koersen. Want ja, die kans is er gewoon. Het is misschien niet een grote kans, maar UAE wil geen risico nemen. Die denkt gewoon, ja, er zijn heel veel renners die zo'n klap hebben gemaakt en die er echt al een tijdje van moeten bekomen.
18: De ploeg van Pogacar heeft bij de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport nog maar eens herhaald dat hij er echt niet bij is komend weekend. En tot slot een opmerkelijk moment in de Golf Cup, een voetbaltoernooi voor Arabische golfstaten. Daar zijn Irak en Oman precies hetzelfde geëindigd in de groepsfase. Wat betreft punten, doelpunten voor, doelpunten tegen, rode kaarten, gele kaarten en onderling resultaat. Nou, dan mag er maar eentje door naar de volgende ronde, dus hoe beslis je dat dan? Het AD zocht het uit en zag dat het regelboek van de Golf Cup zegt dat als je gelijk staat in werkelijk alles, je niet een extra wedstrijd tegen elkaar moet spelen of penalties of zo, maar dat er gewoon geloot moet worden. Tot grote spijt van Irak kwam Oman als winnaar uit die loting. Dat land is dus door naar de volgende ronde.
1: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: De dagelijkse files lossen weer op. Wel staat er nog een erg lange file op de A16 van Rotterdam naar Breda door een kapotte auto in de Drechttunnel. Door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken hier dicht en de vertraging is ruim een uur.
23: NPO
24: Radio 1.
23: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Roosevelt met Viva. De kinderboekenweek begint vandaag op de Roelof Venema School in Amstelveen. Hebben zich speciaal daarvoor verschillende kinderboekenschrijvers verzameld. Verslaggever Mark Hamer, zijn de kinderen er ook al? Volgens mij hoor ik ze op de achtergrond.
1: Jij wilde mij nou vragen, hoor je ze al? Nou ja, hè? Ja. Nou ja, dit zijn wel de kinderen voor kinderen. Want dat is een onderdeel van het officiële openingsprogramma straks om 10 uur. De laatste generale repetitie zijn ze nog even mee bezig. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de kinderen van de school. Die zijn zojuist binnengekomen. Die zijn naar de klaslokalen gegaan. En ik heb er een paar gesproken.
2: Juliette,
3: Tessa.
4: Ik ben Mila.
1: Hey, lezen jullie veel?
2: Ja, best wel.
1: Wat vind je het leukste boek?
2: Eigenlijk vind ik Grimwoud superleuk, het boek. Want ik heb ze alle 3 al uit. Tenminste, de rest is in het Engels, maar ik vind ze superleuk.
1: En wat lees jij nou vooral?
5: Leven van een loser en voor de rest alleen maar Donald Duckies.
1: Lezen jullie veel?
3: Ik lees thuis 2 boeken nu.
1: 2 zelfs?
3: Ja. De ene lees ik in de ochtend, de andere in de middag.
1: En jij? Welke boeken zijn dat eigenlijk?
0: De vraag.
3: Paddington, van Beertje Paddington. En... Nee, hoe heet die? Harry Potter.
1: Oké. Hebben je ouders heel veel voorgelezen?
6: Ja, vroeger wel altijd, ja. Ik lees ze altijd voor.
1: En toen werd je geïnteresseerd in boeken?
6: Ja, ik lees wel. Elke avond wel.
1: Elke avond gewoon zelf in een boek?
6: Ja.
1: En dat doen jullie allemaal?
3: Ja, maar soms dan ga ik een beetje laat naar boven. Dus, maar dan moet ik gelijk gaan slapen. Ja, gewoon.
6: Ik ook.
1: Heb jij dat ook?
3: Ja, maar ik lees dus...
1: Maar doe je het dan stiekem?
3: Nee, dat mag niet. Meestal moet ik
1: ze dan... luisteren mee op de radio, hè, natuurlijk. Dus zeg maar niet.
3: Ja. Ja.
1: Maar lezen is wel iets waarvan je zegt van... Dat vind ik te gek.
3: Ja, ik vind het wel leuk. Maar meestal vind ik het ook superleuk als mijn ouders ervoor lezen. Want dan doen ze bijvoorbeeld met een gek stemmetje de hele tijd. Ja. En dat vind ik leuk altijd.
1: Nou, je hoort het hoe belangrijk het is dat ouders beginnen met voorlezen. Maar ja, uiteindelijk moeten kinderen zelf gaan lezen. Ja, en de schrijver dan van een kinderboekenweekgeschenk is Meloeska Meulens. Het boek Terug naar de Schoenenboom. We zijn trouwens even naar een ruimte gelopen waar we even kinderen voor kinderen niet horen.
7: Ja.
1: Je stond wel lekker mee te swingen.
7: Ja, het is een lekker liedje toch van Jacques?
1: Ja, ja. Hey, waar gaat het boek over?
7: Terug naar de Schoenenboom gaat eigenlijk in het heel kort over verhalen vertellen. Dat het belangrijk is om elkaars verhalen te blijven horen. En ook zelf verhalen te vertellen. Zeker als je in deze tijden waarin je hoort dat 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met basisvaardigheden. Kan je dus nog steeds je kinderen wel een verhaal vertellen. Daar heb je geen boek voor nodig. Maar het avonturenverhaal voor de kinderen is dat 2 kinderen op een eiland op zoek gaan naar waar die verhalen dan zijn gebleven, om ze te redden.
1: Ik ken jou als collega, oud-collega. Je bent kinderboeken gaan schrijven. Is dit dan de droom die uitkomt dat je het geschenk mag schrijven?
7: Kinderboeken schrijven is de droom die ik altijd al had. En tussendoor kwamen ook andere leuke dingen. Maar nee, dat ik schrijf, dat is de droom. Maar ja, het kinderboekenweekgeschenk schrijven is natuurlijk wel gewoon kers op de taart. Want dat is heel bijzonder.
1: Want hoe belangrijk is het, is die kinderboekenweek?
7: De kinderboekenweek is heel belangrijk. Omdat kinderen op een hele leuke manier, zonder dat het ze door de strot geduwd wordt, op een hele leuke manier kunnen ervaren hoe leuk het is om te lezen. Want leesplezier vind ik zelfs nog belangrijker dan moeten lezen. Technisch lezen of lezen wat je moet om te kunnen leven. En naar school te kunnen en te kunnen werken. Belangrijk.
1: Maar en het is uniek in de wereld.
7: Ja, het is uniek in de wereld dat die kinderboekenweek er is. Met een gedicht, met een prentenboek, met het kinderboekenweekgeschenk en een lied. Weet je wel, dat is nergens anders zo groot. En het is ook populair, want kinderen kijken er naar uit. Die zijn ermee bezig, met het kinderboekenweekgeschenk. Ja, ja, het is fantastisch om te doen.
1: De week is begonnen en jij gaat veel door het land heen.
7: Ja, ik heb de week is begonnen. Voor mijn gevoel is het al een hele tijd bezig. Want ik ben al een paar weken door het land aan het gaan. Maar nu gaat het echt van start.
1: Dankjewel.
0: Meloeska Meulens in gesprek met verslaggever Mark Hamer.
8: NPO Radio 1. Podcast.
4: Dus ik kwam thuis, vertelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Nou, die wist ook niet wat ze hoorde.
8: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
4: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. De vader wordt 79, kan je nagaan.
8: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
9: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
8: Verrompeldisering ligt op de loer.
10: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
8: Ons Strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
20: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
22: NPO Radio 1. 9 uur.
23: Astrid Kersenboom.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Van veel datacentra is niet bekend hoeveel stroom en water ze gebruiken. En nieuwe aanhoudingen vanwege het geweld in Overasselt. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
24: De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Ze zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwam een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Een beveiliger bij het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. De proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Waarom is niet duidelijk. Het Amsterdamse college van BNW heeft de minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Crackverslaafden zorgen voor veel overlast in de hoofdstad. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer, Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis. En zij waarschuwde de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Vandaag is de laatste dag van de termijn die de VS zichzelf had gegeven om alle Amerikaanse militairen uit Irak terug te trekken. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst zijn sinds het begin van de oorlog in Irak dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Een pretpark bij Los Angeles sluit permanent een achtbaan na gezondheidsklachten van bezoekers. De attractie in Six Flags Magic Mountain gaat dicht omdat ruim 100 bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. CNN meldde in augustus dat de achtbaan in verband is gebracht met meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen en ziekenhuisopnames. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De directie van het pretpark zegt dat de achtbaan alle veiligheidstests heeft doorstaan, maar dat sluiting het enige juiste is. Het weer, vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen tot mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer.
0: Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: De dagelijkse files lossen nu snel op. Het staat nog wel goed vast op een aantal wegen in Zuid-Holland. Op de A12 bijvoorbeeld van Den Haag naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Meern. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Gouda is de vertraging ruim 20 minuten. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda stond een kapotte auto bij Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, wel is de vertraging nog 20 minuten. En verder rijdt het nog langzaam op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de rechterrijstrook dicht door een kapotte vrachtauto. En hier is de vertraging ongeveer 10 minuten.
0: Veel datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim. Zo de trouwjournalist die het ontdekte, samen met een Europese groep onderzoeksjournalisten.
3: Ster. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
19: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
20: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
19: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
25: Ja.
7: En nu?
25: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
25: Ja.
7: Welk bedrijf?
25: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
25: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
25: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
26: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
27: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
28: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven.
1: Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Van veruit de meeste datacentra in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Terwijl het wel verplicht is, volgens de wet. Trouw schrijft er vanochtend over. Martijn Roesing, journalist bij Trouw. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Ja,
0: jullie deden onderzoek naar onder meer dat energieverbruik, hè, samen met het internationaal journalistencollectief Lighthouse Reports. Waarom
8: ja,
0: zijn die...
8: Zij,
0: Sorry.
8: Zij hebben een jaar lang geprobeerd om uit heel Europa data over datacentra los te krijgen. En dat is niet gelukt. Dus de laatste paar weken zijn wij aangeschakeld om voor Nederland even verder te kijken van wat er eigenlijk bekend is. En dat heeft uiteindelijk geleid tot deze conclusie. Dus over nou ja, 3/4 van de datacentra het sowieso niet weet en vermoedelijk van meer.
0: En waarom is dat zo?
8: Ja, het belangrijkste argument wordt gebruikt is dat het om bedrijfsgeheimen zou gaan. Hè? Dus dat de hoeveelheid stroom die je gebruikt en de hoeveelheid water die je gebruikt, dat bedrijfsgevoelige informatie is. Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacentra enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstoffen omgaan. Dus daar zit een soort met spanning in tussen, als het ware, het maatschappelijk belang en het belang van de bedrijven zelf.
0: Ja, maar ja, er kan spanning tussen zitten, maar het is verplicht volgens de wet. Dus wordt er niet op gehandhaafd, blijkbaar.
8: Nou, dat is wel onze conclusie. Het heeft politiek kennelijk een hele lage prioriteit om dit na te gaan. Want wij hebben werkelijk niet een ongelooflijk ingewikkeld onderzoek gedaan hier. Dus we hebben gewoon gekeken wat de RVO aan datacentra opgeeft en wat er bij de Vereniging van Datacentra in Nederland bekend is. En daar zit een enorme discrepantie tussen. En die vereniging die zegt zelf ook van ja, we hebben er eigenlijk nog meer. Vermoedelijk, maar dat zijn dan niet onze leden. Dus die vereniging zei ook van nou, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, hè, die deze data voor Nederland verzamelt, laat die gewoon maar even bellen. Dan kunnen we ze even naast elkaar leggen. Ja, wij hebben natuurlijk aan de andere kant gezegd, ja, maar er is een wettelijke verplichting. Hè, dus waarom komen die bedrijven niet gewoon zelf over de brug? Nou, dat ligt dus dat het gewoon ja, om dermate veel stroom gaat met name, dat gewoon niet heel aantrekkelijk is om te melden, denk ik.
0: Nee, dat is een beetje imagoschade dan? Of speelt er
8: ja,
0: iets anders nog?
8: Ja, nee, ik denk imagoschade en misschien ook wel het vergrote kans op verzet hè, tegen de komst van datacentra. Dus het grootste datacentrum in Nederland, dat is een van Microsoft in Noord-Holland. Dat gebruikt dus in eentje ongeveer 1% van het totale stroomverbruik in Nederland. Dat is van de zomer bekendgemaakt door Microsoft en daarna door de RVO. Dus dat laat ons zien dat het om echt grote percentages gaat van het Nederlandse stroomgebruik. En op het moment dat van al die datacentra dat bekend zou worden, ja, dan zou je toch wat meer maatschappelijke tegenstand kunnen gaan verwachten.
0: Ja, maar wat we weten met z'n allen, dat het stroomnet hartstikke vol zit. En dat het dringen is om soms een stroomaansluiting te krijgen.
8: Precies, en dus wijken komen in problemen, de verduurzaming van de industrie komt in problemen. Er staan allerlei bedrijven op een wachtlijst die willen elektrificeren. En uiteindelijk zijn dat natuurlijk politieke afwegingen bij wijze van spreken, wat je dan prioriteit geeft. En op het moment dat één bedrijfstak, in dit geval de datacentra, als het ware buiten die discussie blijft, dan is hoe belangrijk die datacentra ook zijn, hè, voor de digitale economie in Nederland. Dan wordt het toch een beetje een vreemde discussie.
0: Ja.
8: Dus vandaar de verplichting om het openbaar te maken en vergelijkbaar te maken. En ook dus om ja, dan eventueel die datacenter te dwingen tot meer efficiëntie.
0: En die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, gaat die daar dan nou ook iets mee doen?
8: Nou, dat is nu de vraag. Ik denk het wel eigenlijk. Ik kan me niet voorstellen dat zij niet... in hun reactie naar ons zeiden ze echt dat zij er wel van overtuigd waren dat ze het complete plaatje hadden. En dat ze met twee bedrijven een handhavingstraject in waren. Mm-hmm. Omdat die de gegevens nog moeten geven. Volgens ons is dat dus een verre van compleet plaatje. En ik denk ook dat zij dat best wel makkelijk kunnen achterhalen. Als die wilde maar is. Kijk, die wil moeten bij de RVO zijn. Maar die moeten natuurlijk ook bij het ministerie zijn.
0: Ja.
8: En hetzelfde geldt voor de Europese Commissie. Want ook daar is een behoorlijke terughoudendheid om deze belangrijke industrie dwars te zitten. En hen te dwingen tot van alles. Ja. En de Europese Commissie moet de lidstaten weer dwingen om het allemaal aan te leveren. Dus. Maar bijvoorbeeld een heel groot bedrijf als Google. Wat toch zich ook voorstaat op het gebruik van groene stroom, et cetera. Die levert gewoon geen gegevens. Dat is gewoon onbekend.
0: Dank, Martijn Roesing, journalist bij Trouw. Het is 9:12. De Israëlische premier Netanyahu klaagt journalisten aan wegens smaad. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, maar dat hij daar niks mee deed. Lennart Zwolfs, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. Lennart, waarom klaagt Netanyahu die journalisten nu aan?
9: Nou ja, dus vanwege die onthulling, dat werd in Haaretz gedaan, dat hij dus inderdaad gebeld zou zijn voor die terreuraanval ruim een week daarvoor door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus heel specifiek klaagt hij Haaretz aan en de journalisten die aan dat onderzoek hebben gewerkt. Maar ook andere Israëlische journalisten en Israëlische media die dat bericht hebben verspreid, die daar informatie aan toe hebben gevoegd. Nou ja, simpelweg omdat Netanyahu zegt, het is smaad, het zijn allemaal leugens en het is gewoon niet waar. De aanklacht gaat omgerekend om zo'n 750.000 euro. En Haaretz heeft in ieder geval laten weten dat ze achter hun berichtgeving blijven staan.
0: Ja, want het was niet alleen maar dit bericht. Er zijn in dat hele verhaal meer dingen naar buiten gekomen.
9: Ja, klopt. Het was inderdaad dit bericht dat hij die waarschuwing had gehad. En aan dit bericht is ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd deze week. Netanyahu die zou afgelopen zondag naar de Verenigde Arabische Emiraten gevlogen zijn. Daar zou hij op het vliegveld een ontmoeting hebben gehad met de leider van de Verenigde Arabische Emiraten. En nou ja, bronnen, wel anoniem weliswaar, maar die zeggen dus, die daar dichtbij staan, dat Netanyahu daar aan de leider zou hebben gevraagd om dat telefoontje te ontkennen. Nou ja, dat is ook iets wat Netanyahu gelijk weer ontkent. Maar het is wel heel opvallend dat hij naar de Emiraten vliegt en daar een gesprek met de president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft. Meestal gaan dit soort gesprekken via de telefoon met veiligheidschef en inlichtingendiensten erbij. En daarnaast zijn er ook steeds meer onthullingen wat betreft de waarschuwingen die uit Egypte zijn gekomen. Een voormalig inlichtingenchef van Egypte die zou ook naar Israël zijn geweest voor die aanval van Hamas, zou ook hebben gewaarschuwd. En die zou Netanyahu een aantal dagen van tevoren ook nog hebben opgebeld met een waarschuwing dat er een aanval aankomt. Dus ja, die beschuldigingen die lopen wel steeds verder op, ja.
0: Het zijn berichten die naar buiten komen in verkiezingstijd, want de parlementsverkiezingen komen eraan over een maand. Wat doet dat met de positie van Netanyahu?
9: Nou ja, lijkt toch niet heel veel te doen. In de peilingen is het allemaal vrij stabiel. Op dit moment, volgens die recente peilingen, behaalt Netanyahu met zijn coalitie geen meerderheid. Maar ook het oppositieblok behaalt die meerderheid niet. Het gaat eigenlijk een beetje gelijk op. En dat is al weken en zelfs maanden zo. Dus ondanks die berichten verliest hij niet heel veel steun nog, lijkt het. Heeft er denk ik deels mee te maken dat zijn aanhangers heel erg trouw zijn. Het is echt zo van, ja, ik stem op Netanyahu, want dat doet mijn vader, dat doet mijn moeder en eigenlijk mijn hele familie. Dus hij heeft echt wel een harde kern wat betreft aanhangers. En ik denk toch ook wel dat mensen die hem verantwoordelijk houden voor 7 oktober, wat daar is gebeurd en hoe dat heeft kunnen gebeuren, ja, dat die toch al het vertrouwen verloren zijn en niet meer op hem stemmen. Dus dat je dat al veel eerder in de peilingen gezien zou hebben. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen, het is nog 4 weken tot die verkiezingen. Het zijn peilingen. We weten natuurlijk niet hoe betrouwbaar die zijn. Dus er kan nog van alles veranderen de komende maand.
0: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Zwolfs. Verkeersinformatie, Mandy.
2: De dagelijkse files lossen nu snel op. Wel staat er een lange file op de A10 Oost richting Utrecht door een ongeluk bij knooppunt Amstel. 3 rijstroken zijn hier dicht en dat veroorzaakt 20 minuten vertraging.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Ozon blijft een belangrijke bron van vervuiling. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus heeft ongeveer de helft van de Europese bevolking dit jaar al lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen aan dat soort gevaarlijke niveaus blootgesteld. Guus Velders, hoogleraar luchtkwaliteit aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het RIVM. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar komt die ozonvervuiling vandaan?
1: Ozon is anders dan andere luchtverontreinigende stoffen. Dat wordt niet direct uitgestoten door de mens of door de natuur, maar het ontstaat in de lucht zelf. En dat komt door vervuilingen van de industrie, door stikstofoxide van de auto's en door andere bronnen nog. En dat vormt zich door veel zonlicht in de atmosfeer zelf. En daarom wordt het ook een beetje is moeilijker aan te pakken, denk ik.
0: En de niveaus zijn dus waarschijnlijk ook op heel veel plekken verschillend.
1: Niveaus verschillen heel erg. Dat laat het Copernicus-rapport ook goed zien, dat je zeker in Azië nog hele hoge of heel hoge waarden hebt. In Europa gelukkig veel lagere waarden, maar nog steeds hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.
0: En ozon, dan denk ik meteen aan het broeikaseffect. Heeft het daar dan ook mee te maken?
1: Nee, ozon heeft eigenlijk 3 gezichten. Aan de ene kant, wat je zeker afgelopen jaren veel gehoord hebt, is de ozonlaag. Die zit op een 20, 30 kilometer hoogte. En dat is waar het goede ozon, dat beschermt ons tegen te veel ultraviolette straling vanaf de zon. Dan heb je ozon als broeikaseffect. Dat is de ozon tot 10 kilometer hoogte in de atmosfeer. En dat zorgt dus voor extra opwarming van de aarde. In deze ozon waar we het nu over hebben, dat is de ozon op neusniveau, noem ik het maar, die je direct inademt. En dat heeft direct gezondheidseffecten als je te hoge concentraties van ozon inademt.
0: De Europese bevolking, dus de helft, heeft slechte lucht met die ozonwaarde ingeademd. Hoe zit dat in Nederland?
1: Het percentage in Nederland weet ik niet precies. Als je kijkt naar in de jaren 80, afgelopen zomer, hebben we toen meerdere keren, het RIVM meerdere keren een waarschuwing afgegeven dat de ozonwaarden te hoog waren. Smokwaarschuwing werd dan afgegeven. Je ziet dat dat nog steeds optreedt, zeker met warme zomers, en dat het stabiel weer is. Dat de vervuiling vanuit het continent vanuit het oosten hier binnenwaait. Dat is wel afgenomen. In de jaren 80 hadden we veel meer van dat soort waarden. Dus dat is wel beter geworden. Maar we zien nog steeds dat het optreedt. En dat zal de komende jaren, zeker met doorgaande vervuiling en de opwarming van de aarde, meer warme zomers krijgen, vaker kunnen optreden.
0: En wat voor effect heeft het op mensen als ze dat inademen?
1: Bijvoorbeeld als je kijkt naar, er zijn 2 effecten van olie. Je hebt, weet je, het achtergrondniveau, dat is zeg maar de hele tijd inademen. En je hebt dan die piekniveaus met zo'n smog-episode. En zoals afgelopen zomer hadden met zo'n smog-episode, dan waarschuwt het RIVM dat je na het middaguur, het einde van de dag, dat je dan je activiteit moet aanpassen. Zeker mensen met luchtwegklachten, met COPD, die hebben dan kunnen extra kortademig zijn en effecten daarvan ondervinden van hoge ozonwaarden.
0: We horen er eigenlijk relatief weinig over ozonvervuiling, heb ik het gevoel.
1: Ja, klopt. Ik denk de meeste aandacht, als je kijkt naar de luchtkwaliteit effecten van de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit, het meeste is gekoppeld aan fijnstof. En fijnstof krijgt daar de meeste aandacht. En terecht, ik geloof dat 3/4 van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging komt door fijnstof. Daarom is ozon een beetje een ondergeschoven kindje geweest. En je ziet wel dat er allerlei maatregelen, bijvoorbeeld de roetfilters bij auto's, dat daardoor de fijnstofwaarden aan het dalen zijn in Nederland en ook op andere plekken in de wereld. Andere plekken in het westen van de wereld, laat ik het zo zeggen. En dat ozon nu wel meer aandacht gaat krijgen. Ook in Nederland, met RIVM, denken we ook dat we meer aandacht moeten geven weer aan de ozonwaarden, omdat we daar toch bijna continu aan blootgesteld worden. Dit is niet de hoofdoorzaak van de luchtverontreiniging, van de gezondheidseffecten, maar het zijn wel effecten die we continu merken, dat we daar toch meer aandacht aan moeten gaan besteden weer.
0: Dank u wel. Guus Velders, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
2: Reactie aan de redactie. Militairen van een internationale anti-bende-eenheid blijven langer in Haiti. De VN-veiligheidsraad stemde daar gisteren mee in. Haiti heeft al jaren te maken met extreem bendegeweld. Dat raakt ook scholen in het gebied. Katinka van Lansweerde, medeoprichter van Stichting Bontimoen, vertelt waar de scholen en leerlingen onder lijden.
3: Er is niet heel erg veel veranderd in de zin dat het opeens heel veel veiliger is sinds de troepen er zijn. Daar is nog niet zo heel veel van te merken, jammer genoeg. Maar 2 jaar geleden moest een school 's maanden dicht. Een andere school is verhuisd naar een veiligere buurt. die kan überhaupt niet meer functioneren waar die was, omdat de hele bevolking gevlucht is.
2: Zij vertelt dus dat een school is verhuisd naar een veilige buurt. Luisteraar Iris wilde weten wat er met de kinderen van die school is gebeurd.
0: Die vraag beantwoordt Katinka van Lamsweerde.
4: In Haiti, als er enorm bendegeweld is, vlucht de hele bevolking. Dat gebeurde ook 2 keer met de scholen van Bontimoun. 1 keer vluchtten de kinderen weg en konden een aantal van hen naar de andere Bontimoun-school gaan. De 2e keer vluchtte de hele bevolking naar Pétionville, een van de weinige veilige buurten. En daar is een nieuw gebouw gehuurd, zodat die kinderen daar naar school konden.
0: Dus eigenlijk zijn die kinderen ook aan het vluchten voor en komen in die buurt terecht.
2: Ja, hetzelfde bende geweld. Aldus Katinka van Lamsweerde van Stichting Bontimoun. De Volkskrant schrijft vandaag over 2 vogels... die kans maken op de titel luidste vogel ter wereld. Het gaat om de naaktkeelklokvogel en de kuifsirima uit Brazilië. Echt een heerlijk geluid, ook al de 3e keer vandaag te laten horen. Volgens onderzoekers halen de vogels ruim 120 decibel. Echt bizar hard. Ongeveer net zo hard als een kettingzaag. En luisteraar Marcel heeft een zeer voor de hand liggende goede vraag. Namelijk, waarom zingen die vogels eigenlijk zo hard? Hij zegt, waar is dat voor nodig? Zijn ze soms slechthorend?
0: Nou, dat vragen we aan bioloog Marise Mangal van Vogelpark Avifauna. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Waarom zingen ze zo hard?
5: Nou, om even te bevestigen, ze zijn niet slechthorend. Dat harde geluid heeft vooral te maken met communicatie en voortplanting. Bijvoorbeeld om vrouwtjes aan te trekken of territorium te bewaken. Want ze leven natuurlijk in Brazilië in dichtbegroeide gebieden, waar geluid door alle bomen en bladeren snel wordt gedempt. En door zo hard te roepen kunnen ze ervoor zorgen dat hun geluid toch over grote afstanden te horen is.
0: Nou, dus het heeft alles te maken met de omgeving waar ze in ze zitten.
5: Ja, daar heeft het wel veel mee te maken, inderdaad.
0: Maar niet alle vogels in het oerwoud zingen zo hard.
5: Nee, klopt inderdaad. Met de kuifsirima, die loomt eigenlijk vooral op de grond. En zij gebruiken hun harde roep om bijvoorbeeld aan andere kuifsirima's te laten zien van dit is mijn territorium. Dus dan moet het wel over een hele grote afstand gaan. En bij de naaktklokkeelvogel, bij de balt zie je wel eens dat ze extreem hard heel dichtbij naar het vrouwtje roepen. Nou, dan is het misschien niet zo ver mogelijk gehoord worden, maar dat de intensiteit van de roepen ervoor zorgt van hey, zo'n extreem geluid, dat kost heel veel energie en een goed ontwikkeld stemapparaat. Dus dat kan wel heel veel goed zijn om mee te gaan paren.
0: Even de concurrentie uitschakelen.
5: Ja precies, dank. Van heel dichtbij.
0: Bioloog Marise Mangal van Vogelpark Avifauna.
6: 3 voor de dag.
0: In de Tweede Kamer zijn de algemene financiële beschouwingen over de begroting voor volgend jaar. Het gaat over de geplande bezuinigingen en over box 3. Debat is te volgen via de NOS livestream. In Noorwegen starten de verhoren van de parlementaire onderzoekscommissie naar de banden van ministers met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ministers, ex-ministers en de huidige premier moeten voorkomen, vertelt Scandinavië-correspondent Rolien Creton.
7: Nou, ze moeten uitleg geven over een cultuur waarin diplomaten en topambtenaren eigenlijk op eigen houtje

0: cultuur waarin diplomaten en topambtenaren eigenlijk op eigen houtje internationale netwerken onderhielden, waarbij persoonlijke en zakelijke belangen door elkaar liepen en waarbij er te weinig controle was op geldstromen en belangenverstrengeling.
1: Bij het gerechtshof in Zwolle dient vandaag de rechtszaak tegen oud-burgemeester van Groningen Koen Schuiling. Hij wordt verdacht van masturberen in zijn auto langs de snelweg. Verslaggever Matthijs van der Wiel, wat zou er zijn gebeurd?
2: Ja, een vrachtwagenchauffeur zegt dat hij dat gezien heeft, dat die burgemeester dat deed op de ringweg van Groningen, dat hij daarvan overtuigd is. En dat is een zaak geworden, want Schuiling kreeg een boete opgelegd van €250 voor en stapte naar de rechter. De rechter bevestigde die boete. Maar ja, Schuiling zelf zegt dat het één groot misverstand is dat die darm pijn in zijn darmen had, dat hij daarom zijn broeken open had en dat er sprake is van tunnelvisie van het Openbaar Ministerie. Zijn advocaten zeggen dat er van alles niet deugt aan die veroordeling. Er was maar één getuige en aan die getuigenis daar valt van alles op aan te merken. Hij had nooit veroordeeld kunnen worden. Zegt ook, het is helemaal niet gebeurd. Het is allemaal, het deugt niet. Trouwens, meneer Schuiling was impotent. Het kon helemaal niet zijn gebeurd. Dat is de reden dus dat Schuiling eerst dus naar de rechtbank is gestapt. Hè, gekozen heeft om toch zijn onschuld te bewijzen ten koste van alle publiciteit die het gekregen heeft. En nu dus opnieuw in de rechtszaal zal zijn bij het Hof om die veroordeling aan te vechten.
1: We gaan van jou horen hoe dat verloopt. Zometeen Spraakmakers, Roos.
3: Ja, heb het in Stand.nl over de onzekerheid voor vakantieparkbewoners. Het Rijk zegt, handhaaf die situatie maar niet tegen gemeenten. En gemeenten luisteren niet. Nieuws van jullie van vandaag. De stelling die we hebben daarover is, vakantieparkbewoners moeten nu voor eens en altijd duidelijkheid krijgen. En u kunt meepraten door te bellen met 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft de hoofdpunt van het nieuws nog. Fijne dag.
4: Radio 1, het NOS-journaal.
5: De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Er zijn doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Begin deze maand kwam een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse college heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf bijna een uur eerder de politie gebeld. In eerste instantie werd gedacht dat het telefoontje van een buurtbewoonster de aanleiding was voor de arrestaties. Het vijftal is op borgtocht vrijgelaten, blijft wel verdachte. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond zijn er buien met kans op onweer.
6: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. De spits lost nu snel op. Er zijn nog maar een paar bijzonderheden. Waaronder de A10, de Ring Oost richting Utrecht. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd en maar liefst 3 rijstroken zijn hier dicht. De vertraging is ruim 20 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam vielen bij knooppunt Ridderkerk 13 kilometer in totaal en dat kost je onderweg 30 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum voorbij Papendrecht 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het nog langzaam bij de Drechttunnel in de A16 van Rotterdam naar Breda. Hier is de vertraging bijna 15 minuten.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom met spraakmaker Loes Wies van der Laan van Transparency International Nederland. Kijken we hoe het ervoor staat met de corruptie in Nederland. De aanpak schiet namelijk tekort, bleek vorige week uit een analyse. Waar laten we het liggen en wat moet er beter? Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Fijn dat u er bent. U neemt ook afscheid als

0: Directeur van Transparency International na 6 jaar.
1: Klopt.
0: Even meteen maar in het kader van de transparantie. Wat was voor u een heimelijk genoegen op uw werk dat u gaat missen?
1: Ja, op mijn werk, ik denk dat ik daar heel weinig heimelijke genoegens had. Maar na mijn werk vond ik een van de dingen heerlijk. Altijd om even op Insta. En dan even, weet je, mensen zoals Mamdani en Tallarico. Alle grote zeg maar, politieke ontwikkelingen uit de rest van de wereld. Om dat even te kijken naar daar ook weer hoop uit te putten. Van de grote veranderingen die er zijn.
0: Ja, vind ik wel inhoudelijk nog.
1: Ja,
0: een inhoudelijk heimelijk genoegen.
1: Ja, en daar zit nog een tweede. Want ik volg ook veel mensen die gaan over plantjes op het balkon. En sindsdien staat mijn basilicum er fantastisch bij. Heb ik dus geleerd dat je die van onder moet water geven en niet van boven. Nou, al mijn vrienden doen het dus. Ik krijg alleen maar van mijn basilicum doet het wel geweldig. En ik heb gewoon nu nog tomaatjes op mijn balkon. Heerlijk vind ik dat.
0: Ja. En morgen begint u al in Brussel.
1: Morgenochtend. Ja, met de Eurostar meteen.
0: Ja, maar vanmorgen dus nog eventjes 2 uur bij ons. Net binnen, Hans van Soes, politiek verslaggever en commentator bij het AD. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen.
0: Hier natuurlijk ook voor het Mediaforum. Daarin kijken we hoe de Haagse ontwikkelingen rond die vastgelopen begroting zijn geland in de media. En daarbij gaat het vooral over de rol van Pro daarin.
3: Ze zullen, en dat weten ze zelf ook, steeds meer getrechterd worden in die gedoogrol. En daarin moeten blijven als ze dingen blijven krijgen van dit kabinet. Dus ja, ze zijn eigenlijk per saldo langzaamaan die gedoogpartner aan het worden.
0: Ja, Arjen Noorlander van Nieuwsuur nam alvast dit voorschot. Zometeen meer over hoe de media berichten over deze Haagse opluchting. Nu in Stand.nl een discussie die permanente vormen begint aan te nemen. Wonen op een vakantiepark. Verreweg de meeste gemeenten willen het verbod daarop handhaven. Maar Den Haag zegt, laat die permanente bewoners maar met rust. Ja, wat is het nou? Daarom is de stelling vandaag. Vakantieparkbewoners moeten voor nu voor eens en altijd duidelijkheid krijgen.
4: Deel uw ervaring
5: op 0800 1101.
6: Je mag in veel gemeenten nog steeds niet permanent op een vakantiepark wonen.
7: Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning.
8: In Nederland staan volgens het ministerie zo'n 60.000 mensen op een adres van een recreatiewoning ingeschreven.
9: Het is natuurlijk fijn als je een plek vindt om te wonen.
8: In de praktijk gaat het om nog veel meer mensen.
9: Maar ik denk niet op recreatieparken die vol op recreatie inzetten. Je gaat dan toch een soort van je kip met gouden eieren slachten.
10: Een heel groot deel van die vakantieparken willen we gewoon graag voor de recreatie beschikbaar houden.
0: Spraakmaker Louise van der Laan. Ja, u zei meteen, is dit eigenlijk een onderwerp waar Den Haag over gaat?
1: Nee, ik vind dus eigenlijk dat de gemeente hierover gaat. Want het verschilt natuurlijk ongelooflijk per gemeente. Ook is er een oplossing voor die mensen. Je kunt mensen wel het huis uitzetten. Maar als ze dan vervolgens op straat of in de opvang komen, heb je daar ook natuurlijk helemaal niks aan. En ik heb even gekeken wat de minister precies gezegd heeft. Maar die zei ook van ja, het is ook aan de gemeente. Maar geef die mensen nou duidelijkheid of je gaat handhaven of niet. Want ja, anders zitten mensen permanent in de stress. En weten gewoon niet of ze straks nog een dak boven hun hoofd hebben.
0: Ja, maar ze heeft ook gezegd, je mag het gedogen. Je hoeft niet te handhaven.
1: Het mag, maar met de nadruk op mag.
2: Ja. En, ja,
1: bij de gemeente, vind ik.
0: Hans van Soes?
2: Ja, ik moet er wel bij zeggen, de gemeente, of de minister heeft in dit geval wel, want ik was erbij, vrij duidelijk gezegd dat ze afspraken had gemaakt met gemeentes. Uh-huh. Dat ze zouden gedogen. En alleen in uiterste gevallen, zoals bijvoorbeeld criminele activiteit op een vakantiepark, dan zouden ze mogen ingrijpen. Maar het hele idee was, we hebben afspraken gemaakt. Er is een enorme woningnood en die wordt alleen maar groter als al die mensen uit die vakantiehuisjes.
0: Dus wees vooral voorlopig terughoudend met handhaving, was dan de oproep van de minister.
1: En laat die mensen weten waar ze aan toe zijn.
0: Ja. Ja, gemeenten blijkt nu uit onderzoek van de NOS en regionale omroepen houden zich daar ook niet aan. Hans van Soest, wij zeiden al, dit is al heel lang onderwerp van discussie. Zo lang dat jij er al sinds 1997 over schrijft.
2: Het is echt heel erg. Ik ben toen ik als broekie begon in Den Haag als verslaggever, toen schreef ik hier al over. Erger nog, toen had ik oudere collega's die zeiden, oh nee, niet weer dat gezeik met die vakantieparken. Ik ga er niet weer over schrijven. Laat iemand anders dat maar doen. Dus echt dit speelt echt al decennia.
0: En dan gaat het precies ook echt hierover, Hans, over
2: nou, het
0: dat
2: ging
0: al dan niet
2: destijds,
0: permanent bewonen?
2: Ja, het ging altijd over dat permanent bewonen. Overigens was het toen de discussie net andersom. Toen wilde Den Haag juist dat gemeenten strenger zouden handhaven. Hè, want er mocht niet permanent worden bewoond. Maar dat gebeurde natuurlijk toch. De werkelijkheid kun je niet naar je hand zetten zomaar. En de laatste jaren is het juist het omgekeerde. De laatste paar kabinetten proberen voortdurend met gemeentes afspraken te maken. Nou ja, gedoog het nou alsjeblieft. Ga er niet streng handhaven, want we hebben al zo'n woningtekort.
0: Ja, dus dat is de reden waarom het Den Haag, zal ik maar even zeggen, het zo graag naar zich toe trekt.
2: Ja. Maar het is net als wat mevrouw Van der Laan net zei. Hier botsen wel twee overheden met elkaar. Want eigenlijk heeft Den Haag er niet heel veel over te zeggen.
0: Nee, maar intussen zitten natuurlijk mensen die daar op een vakantiepark wonen, om wat voor reden dan ook, in onzekerheid.
2: Ja, kun je en zeggen. Dat zitten ze al heel lang.
0: Ja, al zeker
2: desalniettemin zit er
0: voor
2: al.
0: Voor 1997.
2: Ja, desalniettemin wonen er naar schatting waarschijnlijk zo'n 100.000 mensen op een vakantiepark op dit moment.
0: Ja, ja, ik las in het stuk van de NOS dat zij weten, geregistreerd 60.000. Maar,
2: ja,
0: zou
2: maar waarschijnlijk
0: zijn,
2: meer.
0: Hè? Ja. Ja, ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, vakantieparkbewoners moeten nu voor eens en altijd duidelijkheid krijgen. We gaan naar iemand die op zo'n park woont, of op een camping. Romy, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Hoe bent u daar terechtgekomen?
11: Wegens privéomstandigheden. Dus ik ben gescheiden en ik heb toen een caravan gekocht, een mooie caravan. Toen heb ik aan de eigenaar gevraagd, mag ik hier verblijven? Hij zei, is geen enkel probleem, ik kon me eigenlijk zelfs in laten schrijven.
0: Okay.
11: Dus voor de post. Dus ik moest ook bij de gemeente in principe ingeschreven worden. En ik woon er nou ongeveer zeg maar 4 jaar bij elkaar en ik mag tot 7 jaar wonen.
0: Okay.
11: Tussen de 5 en de 7 jaar, want dan is de caravan te oud en dan moet ik eruit.
0: Okay.
11: Maar het gaat gewoon perfect. Het wordt gewoon echt, het wordt toegelaten.
0: Ja. Dus u mag daar van de eigenaar wonen en de gemeente? Handhaven die of niet?
11: Ik sta ingeschreven voor mijn post. Dus ja, dan moet de gemeente er toch wel iets van af weten, neem ik aan.
0: Maar u heeft ze nog nooit aan uw caravandeur gehad?
11: Nee, ik heb nog nooit in al die jaren nog iemand aan de deur gehad. Dus dat is echt. En ik woon er met plezier. Ik moet wel één ding bij zeggen. Ik had een caravan gekocht die aan de rand van het park stond. En de eigenaar had tegen mij gezegd, maar god, zou je daar willen blijven wonen?
0: Mm-hmm.
11: Want wij hebben daar in die hoek weinig overzicht op inbraken en zo.
0: Okay.
11: Er werd regelmatig inbraken ingepleegd. En hij zei ook, als daar één wagen staat, hij zegt, dan gaan ze niet zo snel naar binnen. Dus dat was gewoon een win-win situatie.
0: Ja,
11: dus,
0: met een beetje de vakantieparkbeveiliger, zou je kunnen zeggen.
11: Bij wijze van spreken,
0: ja.
11: Oké, dat klopt. Ja.
0: We hebben het over die discussie, hè, tussen de Rijk en de gemeentes, waardoor mensen die op een vakantiepark wonen al dan niet in onzekerheid zitten. Hoe ervaart u dat?
11: Ik heb er zelf weinig ervaring mee. Tenminste, negatieve ervaring. Het enige wat ik wel wil, is gewoon, en daar sta ik zelf 100% achter, is gewoon niet dat dadelijk, bij wijze van spreken, de mensen die een echt huis hebben gekocht, mensen die op een caravan wonen, hebben gewoon een recreatie gewoon, mm-hmm. een woning gekocht. Dat moet ook zo blijven. Dat verschil in prijs. Want het verschilt wel natuurlijk een hele hoop. Of ik nou een huis moet kopen van 2,5 ton en het zit echt te wonen. Of ik zit op een camping en ik koop een huis van 30 of 40.000 euro.
0: U bedoelt, een recreatiewoning is goedkoper. Als je dat is een woning waar je af en toe in zit. En als het een permanente woning zou zijn, dan zou het duur worden.
11: Nee, dat zou voor de mensen die een echte woning kopen, zou dat echt mirakel slecht zijn natuurlijk.
0: Ja. Dank u wel dat u ons belde, Romy. Gaan we naar Bart de Bruin, die is lid van ons collectief. Goedemorgen, Bart.
12: Goedemorgen.
0: U heeft een vakantiehuisje op een park waar ook permanent gewoond wordt. U gebruikt hem gewoon als recreatiewoning?
12: Ja. Ik werk nog, dus ik moet hem op dit moment helaas nog als recreatiewoning gebruiken. Dat is correct.
0: Ja. En hoe gaat dat bij u op het park met die permanente bewoners en de vakantiegangers, zal ik maar zeggen?
12: Nou, dat gaat uitstekend. Directe buren van ons, die wonen er permanent. Die staan voor hun postadres ingeschreven bij een van de kinderen. Dat gaat uitstekend. Iedereen houdt zich keurig netjes aan de regels. Het park wordt netjes bij en schoongehouden.
0: Ja.
12: Totaal geen overlast. Het gaat uitstekend. Dus ik juich het alleen maar toe.
0: Maar betekent het, omdat ze ingeschreven staan elders, dat ze daar eigenlijk niet permanent mogen wonen?
12: De gemeente Coevorden, want daar valt het onder. We zitten in het prachtige Schoonoord de Kiel in Drenthe.
0: Ja.
12: Gemeente Coevorden gedoogt dit. En het park is 365, 24/7 door het jaar geopend.
0: Mm-hmm.
12: En op die manier wordt het gedoogd. En kun je daar dus gewoon wonen. Ja.
0: Ja. En wat houdt die gedoogconstructie dan in? Want ik kan me ook voorstellen dat het een beetje voelt als los zand, toch?
12: Ja, ik denk dat het daarom ook heel duidelijk moet zijn dat er helderheid moet komen. Inderdaad, je hebt gelijk, dat voelt een beetje als los zand. Bij de ene gemeente kan het wel en 10 kilometer verderop kan het niet. Ja, daar klopt natuurlijk geen moer van. Daar moeten ze eerder wat aan doen.
0: Wat zou voor u de ideale situatie zijn?
12: De ideale situatie wat mij betreft zou zijn dat ik wanneer ik met pensioen ga ook lekker daar naartoe kan, permanent kan wonen. Okay. En een prachtig huis achterlaat voor iemand anders.
0: Ja, dus gewoon permanent bewoning toestaan.
12: Ja hoor, gewoon toestaan. Ja, punt. Ja.
0: Dank, Bart de Bruin. In ons collectief ook denkt Jan Frans mee met de gemeente. Hij stelt voor om de helft van de vakantieparken via noodwetgeving te vorderen en te onttrekken aan de recreatiefunctie, zoals hij dat schrijft. Daarna kun je ze omzetten in woonlocaties. Dat is volgens Jan Frans zeer prettig en comfortabel wonen. Henk van Rij wil ook duidelijkheid voor de vakantieparkbewoners. Er is een gigantisch woningtekort. In snel tempo is onze bevolking gegroeid naar 18 miljard. Ik denk miljoen. De overheid is schandelijk tekort gekomen. Dan nu optreden tegen permanente bewoning in vakantiehuisjes. Nee, voorlopig nog jaren ontheffing geven voor iedereen, zegt Henk. Alwijn de Kater, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: U bent wethouder wonen bij de gemeente Schouwen-Duiveland.
13: Correct.
0: Prachtige gemeente. Heel veel vakantieparken en huisjes. Hoeveel heeft u daar een beetje een beeld van inmiddels?
13: Oh, dat weet ik niet exact.
0: Maar zoveel zijn het er.
13: Zo uit het hoofd niet. Ik ben nu weer onderweg naar het VNG-congres, waar ook de vorige keer die motie van ons aangenomen is om permanente bewoning van vakantieparken niet toe te staan. Ik denk in meer dan 6.000-7.000 huizen, zeker.
0: Ja, Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat is de VNG, even voor de duidelijkheid. Ja. U voelt niets voor permanente bewoning van die huisjes. Waarom niet?
13: Nou, wij op Schouwen-Duiveland voelen wij daar niks voor, omdat eigenlijk, zoals ik de vorige keer ook aangegeven heb, mensen uit het zicht raken. Hè? Vaak zijn het wat kwetsbare mensen en die zou je graag ook in je gemeentelijke administratie willen hebben, zodat mensen voor bijstand en andere toeslagen gevonden kunnen worden. En dat is ook een van de redenen waarom het kabinet nu een voorstel heeft gedaan om eigenlijk de gemeente toch te laten toestaan om permanente bewoning te blijven verbieden.
0: Oh, want je zou zeggen, als iedereen ingeschreven is in zo'n recreatiewoning, dan heeft er die juist zicht op als gemeente.
13: Ja, maar dat mag precies. Maar als er ingeschreven mag worden op bepaalde plekken, dan is ook het probleem niet groot. Want dan zijn het ook huizen die voldoen aan het bouwbesluit en gewoon goed zijn. Maar het idee van het vorige kabinet was gewoon overal permanente bewoning toestaan zonder dat mensen zich inschrijven. Ja, en dan raken mensen tussen de wal en het schip en dat zouden we toch niet willen.
0: Oké, ik hoor hier verschillende problemen, maar eentje daarvan is dus ook, zegt u, ja, die huisjes zijn eigenlijk helemaal niet geschikt of nog niet geschikt voor permanente bewoning. Waar zit hem dat in?
13: Nou ja, als we dan, ik ben laatst ook nog bij een park gewoon in Bruinisse geweest. Dan hebben we het over de golfplaten, asbest die erop liggen en enkelsteens. Ja, binnen een kwartier is de verwarming, trekt het al niet meer. Hè? Dus dan zitten de mensen in de kou. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar zo zijn er ook bepaalde sta-caravans en dergelijke waar je echt niet het hele jaar fijn kan wonen. Want het is gewoon belangrijk dat mensen gewoon een goed huis hebben.
0: Ja.
13: En dan hebben wij het geluk dat je bij ons binnen 8 maanden gewoon een sociale huurwoning kan krijgen.
0: Oké, dus u zegt mensen die echt in de knel zitten, die hoeven helemaal niet permanent op een vakantiepark te wonen. Tegelijkertijd ziet het kabinet dat anders, hè? Die minister zegt juist, dit is een oplossing voor de krapte op de woningmarkt.
13: Ja, maar de oplossing voor de krapte op de woningmarkt is inderdaad gewoon meer huizen bouwen.
0: Ja, maar daarvan weten we ook, dat weet u ook, meneer Ten Kate, dat gaat de komende 10 jaar gewoon natuurlijk helemaal geen opluchting geven op die markt.
13: Nee, maar dan moet het wel, mensen moeten wel een fatsoenlijke woning kunnen hebben. En als mensen echt in de knel zitten, dan krijgen ze bij ons een jaar de tijd om eruit te gaan. Om een andere plek te zoeken.
0: Ja. In hoeverre is het mogelijk om die vakantiewoningen wat meer geschikt te maken voor bewoning?
13: Nou, er zijn best vakantiewoningen die geschikt te maken zijn voor permanente bewoning. En in de toekomst willen we ook bepaalde plekken kijken waar dan bepaalde parken of plekken die echt afgescheiden zijn van het recreatieve gedeelte, dat je die gewoon als woonwijk gaat inzetten. Maar dan is het geen vakantiepark meer.
0: Nee, daar staat u dan wel voor open. Wat vindt u verder van de houding van het kabinet, die zich bemoeit met gemeentezaken?
13: Nou ja, ik ben heel blij. De nieuwe houding van het kabinet, waarin ze gezegd hebben, we laten het aan de gemeente. En dat was onze belangrijkste oproep. Want de ene gemeente is gewoon de andere niet. Op de ene gemeente is het misschien heel goed om ergens te wonen, maar ons niet.
0: Ja. Dank u wel, Alwijn ten Katen, wethouder te Schouwen-Duiveland. José Wijnands, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: U woont op Residence Ter Gouw, zeg ik het zo goed, in Oosterhout?
14: Ja, ja, dat naam. Klopt, zo heet het nog wel. Ja, ja. Ja, ja. Chique naam, maar dat is niks chiques aan, hoor.
0: Het is een vakantiepark, hè? Tot 2015 dan. Dat is inmiddels door de gemeente omgezet tot woonwijk. Top zou je zeggen, maar ik begrijp, er gaat toch een hoop mis.
14: Ja, het wonen is fantastisch. Het is hier echt anders als wat ik net hoorde bij de huisjes daar. Mm-hmm. Wij hebben allemaal een heel goed chalet. Okay. Zeg maar, dat is ook bouwkundig onderzocht door de brandweer. Mm-hmm. Dus in die zin, we hebben hier zelfs chalet staan van 4, 5, 6 ton. Dus in die zin hebben we echt hele goede chalet, denk ik.
0: Er is gewoon een volwaardige woonwijk, sterker nog.
14: Ja. Ja, dat is het ook. Ja. Alleen het probleem is dat het hele netwerk, dat zou eigenlijk, voordat het een woonpark was, dat stond ook zeg maar in het exploitatieovereenkomst, zou te gauw het hele netwerk moeten vernieuwen voor een woonwijk.
0: Oh ja.
14: Dat is niet gebeurd.
0: Elektriciteitsnetwerk.
14: Ja, ja, we hebben heel oud en daar hebben we heel veel problemen mee. Ja. Maar het wonen op een park is, nou ja, het is fantastisch.
0: Ja. Ja, maar dan loopt het toch precies tegen het probleem aan, eigenlijk wat Alwijn ten Katen zijn. Die zei, ja, heel veel van die huizen zijn toch eigenlijk niet geschikt voor zo'n permanente bewoning.
14: Ja, de huizen zijn wel geschikt. Bij ons is het netwerk elkaar niet geschikt.
0: Ja, maar dat is het netwerk. Is hetzelfde toch uiteindelijk ook. Je hebt gewoon niet dezelfde voorzieningen.
14: Maar dat had de gemeente moeten zorgen. Hmm. Die hadden moeten handhaven, moeten controleren. Want die hebben zelf dat exploitatieovereenkomst getekend.
0: Dus u zegt, als u het doet, doe het dan goed.
14: Moet goed. Dat moet de gemeente zorgen dat. Kijk, als je het doet, want dat is, wij zijn een park wat helemaal goed bewoonbaar is, zeg maar, in de huizen. Maar het netwerk is echt, boven de grond is fantastisch, onder de grond is bagger.
0: Ik snap het. Nou, ik hoop
14: dat is eigenlijk de strekking.
0: Nog goed komt voor u. Dank u wel, José Wijnands. Jikke van Haafden, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: U bent van adviesbureau Ginder. U wordt ingehuurd, begrijp ik, door gemeenten en geeft een advies over de aanpak van permanente bewoning van vakantieparken. Wij vroegen ons af, wat is nu wezenlijk het verschil tussen het standpunt van minister Boekholt nu en haar voorganger Mona Keijzer?
15: Nou, het grootste verschil is dat de huidige minister veel meer de regie toch bij de gemeente laat, waarbij minister Keijzer het eigenlijk meer als een instructieregel wilde opleggen aan gemeenten om overal de permanente bewoning toe te staan. Mm-hmm. En de huidige minister zegt, nou, we maken daar regels voor, kaders voor. Wees nu terughoudend met handhaving. Maar uiteindelijk kunnen gemeenten zelf inschatten, waar wil ik recreatie en waar is het misschien mogelijk om wel wonen toe te staan?
0: Ja, dat is ook nu nog aan de gemeente. En die luisteren dus eigenlijk, kunnen we nu concluderen, niet naar die oproep van de huidige minister door even terughoudend te zijn met handhaven. Want die blijken dus grotendeels gewoon te blijven handhaven.
15: Ja, een deel van de gemeente doet dat inderdaad. Of deed dat al en zet dat door. De minister roept op, zeker, ja, ze noemt dat dan de schrijnende situaties, hè, de kwetsbare mensen. Mm-hmm. Om daar heel terughoudend in te zijn, om daar op te handhaven, maar juist naast ze te staan en te zoeken naar oplossingen.
0: Ja.
15: Ja, en de regie ligt nog bij gemeenten. Dus sommige gemeenten zeggen, dan houd ik die regie nu ook, ik ga door. Andere gemeenten wachten helemaal af en weer andere gemeenten zoeken een soort tussenweg.
0: Ja, Louis?
1: Ja, ik wil even vragen, want ik begrijp dat het een groot economisch belang is, omdat vakantiegangers nou wel meer geld in het laadje brengen dan de permanente bewoners. Heeft u zicht op hoeveel het dan eigenlijk gaat?
15: Ja, dat verschilt natuurlijk ook heel erg per gemeente en daarom is het denk ik ook belangrijk om dit per gemeente te bekijken. U kunt zich indenken dat, nou, ik hoorde net de gemeente Schouwen-Duiveland in Zeeland erg veel geld kan verdienen aan de toeristische sector. Mm-hmm. Maar op andere plekken in Nederland is dat ook wel anders. Dus dat is een afweging die een gemeente moet maken van hoe belangrijk is die sector voor mij en wil ik die in stand houden? Of hoe groot is de woningnood in mijn gemeente en moet ik misschien daar toch iets mee?
0: Moeten we de conclusie trekken langzaam dat na al die jaren hier gesprekken over voeren, dat het gewoon altijd onzeker zal blijven en gewoon af zal hangen van in welke gemeente je woont?
15: Ik denk dat dat laatste inderdaad wel waar is. Hè, dat het wel afhangt in welke gemeente je woont. Ik wil gemeenten wel heel hard oproepen om hier beleid op te maken en hierover na te denken en een standpunt in te nemen. Want de oproep van de minister is uiteindelijk geeft mensen zekerheid en duidelijkheid.
0: Ja. Ja.
15: En die ontbreekt al heel erg lang.
0: Mm-hmm. En dat ziet u ook dat heel weinig gemeenten daar echt een visie en beleid op hebben ontwikkeld?
15: Ja, ja, en het is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Veel gemeenten hebben ook vaak de capaciteit niet om te handhaven, bijvoorbeeld. Mm. Terwijl ze dat in het verleden misschien wel wilden, maar is dat niet gelukt.
0: Oh, ja.
15: Daardoor ontstaat een situatie waardoor mensen ja, ook het idee hebben gekregen inmiddels van nou, ik mag hier blijkbaar wel wonen, want de gemeente doet toch niks. Mm. Nou, dat is niet waar. Een gemeente mag altijd handhaven. Maar ja, sommige gemeentes hebben dat al 30 jaar bijvoorbeeld niet gedaan.
0: Oh, ja.
15: Dan moet je als gemeente goed nadenken van wat is mijn beleid en hoe ga ik daarmee om?
0: Dank u wel. Jikke van Haafden adviseert gemeenten dus over vakantieparken. Albert-Jan Tollenaar, welkom in de uitzending.
16: Nou, dank u wel.
0: U bent hoogleraar bestuursrecht bij de Rijksuniversiteit van Groningen. Nou, we hebben al geconstateerd, hè, Rijk en gemeente liggen op dit dossier al langer met elkaar overhoop. Mijn collega Hans van Soest die zei, ik begon in 1997 en toen schreef ik hier al over. Maar zijn collega's die zeiden, dat was toen al een baard van een dossier, zal ik maar zeggen. Hoe lang speelt dit nou eigenlijk in totaal al?
16: Ja, wel meer dan 30 jaar inderdaad.
0: Ja.
16: Het is een enorm langlopend dossier waarin Rijk en gemeente continu andere visies hebben.
0: Mm-hmm. En hoe komt dit nou? Want we hoorden net Jikke van Haafden zeggen, ja, volgens haar ligt het gewoon aan gebrek aan beleid bij gemeenten. Ziet u dat ook?
16: Nou, het is aan de ene kant misschien gebrek aan beleid bij gemeenten, maar het is vooral ook wel wisselende voorkeuren vanuit centraal, zeg maar, vanuit de ministeries.
0: Ja?
16: Ik geloof dat 20 jaar geleden werd juist gezegd door de minister, ga nou eens einde maken aan de bewoning van recreatieparken. En nu zie je weer van, probeer het nou maar te legaliseren. Nou ja. Op een gegeven moment weet je als gemeente ook niet meer precies wat je moet doen, volgens mij.
0: Ja, ja, ja. Dus het is de situatie, dat had jij Hans ook eigenlijk al geconstateerd, hij is inmiddels omgedraaid.
2: Ja.
0: Maar dan kun je als gemeente toch alsnog zeggen, meneer Tollenaar, ik maak daar gewoon beleid op zelf.
16: Ja, zeker. Maar het gaat natuurlijk wel om van wat voor beleid wil je maken? Wil je het gaan legaliseren? Wil je het gaan handhaven? Nou, handhaven is buitengewoon lastig. Dat is in het verleden al gebleken.
0: Mm.
16: Ik moet wel zeggen dat heel veel gemeentes hadden al een handhavingsbeleid en probeerden het met een soort van uitsterfconstructie weer in een recreatieve modus te krijgen.
0: Yeah.
16: Als je nu weer vanuit centraal hoort van legaliseer die boel maar, dat was vorig jaar. Ja, dan sta je als wethouder weer 3-0 achter. Hè. Dan moet je weer helemaal opnieuw opbouwen. De budgetten vrij zien te maken om die handhaving maar voor te zetten.
0: Ja.
16: Dus ik denk dat het gewoon nu een lastiger verhaal aan het worden is bij de gemeentes. Om hier weer toch een einde aan te maken.
0: Ja?
16: Nou ja, ik denk dat de discussie loopt gelijk de andere kant op. Hè. Als je eerst een beleid had van we willen weer recreatieparken maken. Vervolgens krijg je vorig jaar een beetje een oekase van toen minister Keizer van laten we de boel maar legaliseren, woningmarkt heeft het nodig.
0: Mm-hmm.
16: Ik denk je dan een heel lastig verhaal hebt in de gemeenteraad om voldoende toezichthouders vrij te maken om toch dat handhavingsbeleid voor te zetten.
0: Ja, stel het Rijk wil het, hè, kan het dan gemeente dwingen of moet daar enorm veel wetgeving voor aangepast worden?
16: Nee, het is uiteindelijk wel een gemeentebevoegdheid. En ik zou het ook vooral bij de gemeente laten, omdat goede ruimtelijke ordening is een gemeentetaak. De gemeente moet zelf de functies toekennen die ze willen toekennen.
0: Mm-hmm.
16: Er zijn heel veel recreatieparken die ook gewoon totaal verkeerd liggen. Hè, die je niet makkelijk om kan zetten naar een woonwijk. Of zo.
0: Ja.
16: Dus ja, ik zou het echt bij de gemeente laten.
0: Dank Albert-Jan Tollenaar, hoogleraar bestuursrecht van de Rijksuniversiteit van Groningen. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling vakantieparkbewoners moeten nu voor eens en altijd duidelijkheid krijgen. Ik zie er is veel gereageerd, waarvoor dank. Marijke schrijft nog in ons collectief gedogen beloont burgerlijke ongehoorzaamheid. Het falen van de overheid met betrekking tot huisvestingsbeleid mag niet leiden tot een cadeau voor parkbewoners die de wet negeren. En volgens John lijkt Nederland wereldkampioen in het zelf creëren van maatschappelijke problemen die vervolgens veel belastinggeld kosten. Nou, wilt u met ze meepraten? Kan hoor. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
4: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
17: Ja, waar kom je dan mensen tegen? Ik zei, ja, gewoon in de kroeg natuurlijk. Vroeger had je nog niet dating apps en zo. En die zaten me echt aan te kijken van, hoe doe je dat dan?
18: Een hele lekkere, goede, geile dag, Jurgen.
17: Ja, dat terugverdienen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Want het geld wat ik nu heb, dat is mooi meegenomen. Dat kan ik uitgeven aan cocktails bijvoorbeeld.
2: Ja,
17: terras.
4: Maandag tot en met donderdag, 2:00.
19: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
20: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
24: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
25: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
26: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
27: geeft ruimte.
28: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
29: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
30: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: NPO Radio 1. 10 uur.
20: Roos Abelman.
0: Over links, over rechts of toch allebei, kunt u het nog horen? Zo in het Mediaforum kijken we hoe het nieuws over de bezuiniging op de sociale zekerheid en box 3 landen in de media. Maar nu is het NOS Journaal met Dorald Megens.
31: De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Die verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd waren er ook doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en in Amsterdam. Daarbij zijn vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwam een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van dat huis in Overasselt werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorwegvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Dat heeft steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
32: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
31: De VVMC heeft de politiek een brandbrief gestuurd. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een politieactie tegen de Hells Angels. De actie is vooral in Duitsland, maar ook in Nederland, België en in Bulgarije zouden er invallen zijn, zegt correspondent Gien Balduk.
33: Deze invallen volgen op een jarenlang onderzoek dat begon met een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs- en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
1: Het is volgens Duitse media de grootste actie ooit tegen de motorclub.
33: Duitse media spreken van de grootste politieactie ooit tegen de Hells Angels. De verantwoordelijk minister in Noord-Rijn-Westfalen noemt het zelfs de grootste klap voor de georganiseerde misdaad in jaren. De operatie is nog bezig, zegt hij. En het zal ervoor moeten zorgen dat het hele verdienmodel van de Angels wordt opgerold.
1: Duitse politie zegt dat ze 71 verdachten in beeld heeft. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse college heeft de minister om opheldering gevraagd. Een van de mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf een uur eerder de politie gebeld. In eerste instantie werd gedacht dat een telefoontje van een buurtbewoonster aanleiding was voor de arrestaties. Het vijftal is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN zijn twee mensen geopereerd na een hersenbloeding. De Israëlische premier Netanyahu klaagt mediabedrijven en journalisten in zijn land aan wegens smaad. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, maar dat hij die waarschuwing niet had doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, zegt correspondent Lennart Swols.
3: Dus heel specifiek klaagt die Haaretz aan en de journalisten die aan dat onderzoek hebben gewerkt. Maar ook andere Israëlische journalisten en Israëlische media die dat bericht hebben verspreid, die daar informatie aan toe hebben gevoegd. Nou ja, simpelweg omdat Netanyahu zegt, het is smaad, het zijn allemaal leugens en het is gewoon niet waar. De aanklacht gaat omgerekend om zo'n 750.000 euro. En Haaretz heeft in ieder geval laten weten dat ze achter hun berichtgeving blijven staan.
1: En Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. De kinderboekenweek is begonnen. Op een basisschool in Amstelveen werd die officieel geopend. Thema is dit jaar Spot aan. Boodschap is dat je in een boek kan zijn wat je wil zijn, net zoals op het podium. Op veel scholen wordt er de komende dagen voorgelezen door BN'ers en door schrijvers, zoals auteur Harmen van Straten.
5: Die kinderboekenweek is belangrijk in de eerste plaats, omdat het de kinderen stimuleert om iets te doen met een boek. Dat zie je altijd op school. Er wordt altijd sowieso altijd een optreden bij gedaan. Maar ook om te lezen. En lezen is gewoon een eerste levensbehoefte voor iedereen. Dat moet.
1: Kinderboekenweekgeschenk Terug naar de Schoenenboom is dit jaar geschreven door Milouska Meulens, die jarenlang het NOS Jeugdjournaal presenteerde. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur vandaag 23 graden in het westen, misschien wel 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgen buien met kans op onweer.
6: Mandy van der Plas zit vanmorgen bij de ANWB. Mandy, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Hoe is het op de weg?
7: Goed, de spits is inmiddels voorbij. Er staat nog maar een klein handjevol files. Onder andere op de A10 Oost richting Utrecht rijdt het langzaam. Dat komt door een ongeluk bij knooppunt Amstel. Maar liefst 3 rijstroken zijn hier dicht. Als het goed is, is Rijkswaterstaat binnenkort weer klaar met bergen. Het zou nog een kwartier moeten duren. Op dit moment is de vertraging nog wel ruim 20 minuten. Op de A15 Europoort richting Rotterdam file bij Rozenburg Centrum. De rechte rijstrook is hier dicht door bergingswerkzaamheden en de vertraging is ruim 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar is de vertraging bij knooppunt Ridderkerk nu 15 minuten.
8: Skipas inbegrepen?
9: Nooit gedacht.
8: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald?
2: omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV.
19: Roos Abelman.
4: Spraakmakers.
19: Met nu het Mediaforum.
0: Met daarin sociale zekerheid en box 3. Een verboden rechtbanktekening van iemand die iedereen al kent. En talkshow Chagrijn. Bespreek ik met een monter gezelschap. Namelijk Hans van Soest, politiek verslaggever bij het AD. Renze Klamer, presentator van talkshow Renze. Goedemorgen, Renze.
21: Hey, goedemorgen.
0: Dat was heel vaak Renze in één keer. Maar fijn dat je er bent.
21: Ja.
0: Spraakmaker is vandaag Loes Wies van der Laan. Nog tot 12 uur directeur van Transparency International Nederland. We beginnen met deze zomer. Zorg de boetes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan het adres van meerdere media voor veel reacties. Ze zouden de geneesmiddelenwet hebben overtreden bij het schrijven over afslankmedicatie.
22: De Gezondheidsinspectie heeft verschillende kranten beboet omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicatie.
24: De Inspectie Gezondheidszorg vindt dat de NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic.
25: Volgens mij moet je journalistiek beoordelen. Dus als het niet goed is, moet je naar de Raad van de Journalistiek.
34: Wij moeten ieder onderwerp wat maatschappelijk relevant is, ieder gesprek aan ieder koffieautomaat, moeten wij gewoon over kunnen berichten.
0: Ja, je hoorde de hoofdredacteuren van de Volkskrant en Telegraaf, Pieter Klok en Kamran Oela, ten tijde van de Ozempic mediarel van afgelopen zomer. En nu blijkt dat de melding die bij de inspectie gedaan is, gedaan te zijn door een concurrerende medicijnenleverancier. Ja, Rens, dat weet NRC dan weer. Omdat ze met een zogenaamd handhavingsverzoek tegen zichzelf dat hebben opgevraagd. En dan krijg je dus, omdat je dus onderdeel bent nu van de rechtszaak, mag je meer informatie opvragen. En zo kwamen ze hierachter.
21: Goed gedaan.
0: Dus dat is een verhaal vandaag.
21: Ja.
0: Hoe erg is het dat een concurrent van deze afslankmedicatie de inspectie hierop wees?
21: Nou, kijk, ieder handelt altijd in zijn eigen belang. Dus op zich vanuit zo'n concurreerbedrijf snap je dat nog wel. Ik vind eerder zeg maar het algehele plaatje gewoon zorgwekkend. Hè. Dat is de discussie die we al eerder hebben gehad. Van als iets gewoon heel veel mensen helpt. Hè, want uiteindelijk is dus de reden dat je een boete oplegt, is het belang van de volksgezondheid.
0: Ja.
21: Terwijl je denkt, ja, maar als dus iets blijkbaar goed helpt tegen iets waar veel mensen last van hebben, overgewicht, om welke reden dan ook.
0: Mm-hmm.
21: En je ook eerlijk in kaart brengt, nou, hè, er zijn wel bijwerkingen bekend. Maar goed, ook nog niet al te ernstige. Maar dat weten we ook nog niet helemaal, want het is nog niet over decennia gemeten. Ja, waarom zou je dan niet mogen zeggen gewoon, hey, dit werkt goed voor mij? Hè, zouden we dat bij andere ziektes waar we allemaal heel veel last van hebben of vaak last van hebben, niet ook oké vinden?
0: Ja, maar dus dat zo'n concurrent goed onderbouwd kritisch journalistiek stuk moet ten alle tijde kunnen.
21: Nou, maar zelfs ook als het inderdaad, dus wat natuurlijk hier vaak aan de hand was, of als bijvoorbeeld van de AD-club Angela de Jong ergens zat en die zei, nou, dit heeft mij heel erg geholpen. Daar moet je al heel erg mee oppassen. Mm-hmm. Terwijl ik denk, nou, zouden we dat, dat is wel vaker genoemd, het is een beetje een cliché voorbeeld, maar als we het medicijn tegen kanker zouden ontdekken, zouden we dan ook niet mogen zeggen, nou, dit werkt bij 80% van de mensen fantastisch. Of iemand kan zeggen, wow, dat heeft echt mijn leven gered. Ja. En dan vraag ik me af, is deze controle maatregel of de gedachte achter, klopt die wel helemaal?
22: Kijk, de crux is natuurlijk de vraag, is het reclame ja of nee? Kijk, dat er een
1: Uiteindelijk, het gaat allemaal om een Europese verordening dat je niet zomaar reclame mag maken voor medicijnen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik overigens volkomen terecht. Hè? Ik bedoel, het zijn geen snoepjes die je zomaar kunt aanprijzen. Dat daar strenge regels voor zijn, snap ik. Maar als je als medium schrijft over een maatschappelijke ontwikkeling, mm-hmm. in dit geval, hè, het begon in Amerika, huisartsen begonnen diabetes medicijnen voor te schrijven aan mensen met overgewicht. Mm-hmm. En dat hielp. En dat was, en dat is een enorme maatschappelijke ontwikkeling. En dat, daar moet je over kunnen berichten. En daarover berichten, dat nu als reclame wordt gezien, dat vind ik dus heel gek. Want reclame, volgens mij is reclame als je ervoor betaald wordt.
0: Ja.
1: En dat worden we natuurlijk.
0: En dit is ook de discussie die we dus afgelopen zomer gevoerd hebben. Wat dus nu nieuw is, is dus dat het een concurrent was die de inspectie daarop wees. Adjunct hoofdredacteur van NRC Lucas Brouwers zei vanmorgen bij de collega's van het Radio 1-journaal, ja, was dat uit eigen beweging, vinden ze zelf, hè, als inspectie, dat er iets mis is met onze journalistiek, of werden ze erop gewezen? Dat maakt nogal wat uit. Maakt dat voor jou ook uit, Renze, of dat niet, toch?
21: Nou, ik vind
0: net al een beetje, maar
21: ik vind het wel een beetje discutabel, want het gebeurt natuurlijk wel vaker dat je ergens op gewezen wordt en dat je er dan pas naar gaat kijken. En vervolgens moet je het gewoon toetsen aan de regels die er zijn. Dus het gaat uiteindelijk denk ik meer om de regel. Je denkt wel even, is dat een concurrent geweest? Ja, dat is ook wel, dat is een beetje frappant. Maar uiteindelijk is dat denk ik niet de hoofddiscussie. De hoofddiscussie meer inderdaad.
0: Blijft
21: wat Hans
0: gewoon
21: zegt,
0: die discussie die afgelopen zomer is geweest. Ja, namelijk, waar sta je nou als journalistiek?
21: En waarom kan iets ook reclame zijn als er inderdaad niemand voor betaalt?
0: Ja, Louise van der Laan, u weet natuurlijk alles hoe je als organisatie met meldingen om moet gaan. En hoe je dat ook moet wegen.
3: Ja.
0: In dit geval is het dus een concurrent die dus zegt tegen de inspectie, wacht heel even, deze middelen wordt veelvuldig nogal hemeljauwend over bericht. Wij worden niet genoemd. Kijk daar even naar.
3: Ja, dan moet je als inspectie natuurlijk wel even kijken, hé, waar komt dit vandaan en wat voor belang zit erachter? Maar uiteindelijk worden heel veel dingen worden gemeld en je mag hopen dat de inspectie, en dat is denk ik een interessante vraag, zijn ze hier bezig de volksgezondheid te beschermen? Of zit het een soort technische van, oh ja, je mag geen reclame maken, dus we gaan nu optreden? Want hoe moeten journalisten hiermee omgaan? Ja. Er zijn zoveel dingen waar je over wilt berichten. Mm-hmm. En als je dan een boete aan je broek krijgt.
21: Ja. Kijk, het lijkt me al zo duidelijk dat concurrerende bedrijf heeft natuurlijk niet de volksgezondheid hier voor ogen. Die zeggen gewoon, wij willen graag, als je dan toch reclame maakt, maak het dan ook even voor
0: precies,
21: ons.
0: Ja.
21: Dus het is niet ook, hun intentie is niet helemaal, laten we zeggen, beschermen
3: maar
21: van
3: de inspectie
21: onze
3: zou alleen maar daarop moeten letten. Dus ik ben heel benieuwd waarom dan de volksgezondheid opeens onder druk staat als er geschreven wordt over één merk.
0: Nou, ik krijg net de reactie binnen van de inspectie, want die hebben we gebeld. Ik ga hem even voorlezen.
21: Spannend.
0: Tromgeroffel. Hier geldt het bestuursrecht. Iedereen kan een handhavingsverzoek doen, maar moet wel belanghebbende zijn. Nou, dat is in dit geval, zou je kunnen zeggen, zo. Als de inspectie een verzoek om handhaving ontvangt, bepalen we of het voldoet en maken we de afweging of we het verzoek in onderzoek nemen. Dat laatste is een zorgvuldig proces, waarbij het ook verschil maakt wanneer het gaat om de geneesmiddelenwet. Omdat dit Europese wetgeving betreft, is er minder afwegingsruimte, mevrouw van der Laan.
3: Je zou het bijna nog vier keer moeten voorlezen, maar volgens mij is dit heel veel tekst. En wat ze nou precies hebben gedaan en wat echt het afwegingskader is maar onduidelijk.
21: Ze schuiven een beetje de verantwoordelijkheid af, toch?
3: Want het is Europees. Geef je Brussel weer de schuld.
0: Het is Europese geneesmiddelenwet en dus moeten wij gewoon handhaven als iemand hier met een melding
1: voorbij, komt. Ja, maar het gaat natuurlijk voorbij aan de kern van de zaak. Nog even los van wie het heeft aangemeld bij de inspectie. De inspectie had hier moeten beoordelen, gaat het hier nou wel om reclame? Ja, natuurlijk gaat het hier niet om reclame.
0: Dan gaan we naar de politiek. Politieke partijen streden met man en macht om de aandacht van de pers na de doorbraak in de onderhandelingen over de sociale zekerheid. Proleider Jesse Klaver zat bij Pauw en de Wit samen met Hans Spekman van FNV. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zat bij jou, Renze. En Henri Bontebal van het CDA zat bij Eva Jinek. Hans, dit is weer zo'n moment waarop iedereen overal zit.
1: Ja.
0: Kijk jij het allemaal?
1: Ik probeer het in elk geval natuurlijk wel. Het is lastig om alles bij te houden. Als je het met één woord moet samenvatten, zou ik zeggen, weer een tussenstand. Want het is nu de tweede keer dat het kabinet de plannen echt grondig op de schop heeft moeten nemen om op zoek naar meerderheden.
0: Ja.
1: En ik ga je op een briefje geven, dat gaat nog een derde keer gebeuren ook.
0: Ja. Maar komt er dan nog iets nieuws uit, die gesprekken die jij gisteravond...
1: Nee, dat niet. Ik heb geen andere dingen gehoord die ik niet overdag al van de mensen heb gehoord. Maar wat ik wel kwalijk vind, nog even puur maatschappelijk, en ik vind dat we daar journalistiek best wel wat meer de nadruk op mogen liggen, is dat doordat het zo lang duurt voordat de duidelijkheid komt wat nou de plannen zijn van het kabinet, heel veel dingen gewoon stilstaan in Nederland. Ik ga één simpel voorbeeld geven. Op dit moment wordt er op de Maasvlakte in Rotterdam wordt er een hele grote fabriek gebouwd om CO2 van de industrie onder lege gasvelden in de Noordzee te pompen. Dat vinden we allemaal heel belangrijk. Het VN-klimaatpanel heeft gezegd dat het moet om aan de klimaatdoelen te voldoen. Alleen, het is niet rendabel. Dus heeft dit kabinet in de plannen gezegd, nou, dan gaan we daar extra geld voor uittrekken. Maar ja, of dat allemaal doorgaat, dat is maar zeer de vraag. En ondertussen moet zo'n ondernemer, het is maar één voorbeeld, hè, zit maar te wachten en te wachten en te wachten. Ja, straks is het 1 januari, moet ik de tent hier sluiten of niet? En zo zijn er legio voorbeelden, of het nou om zorgverzekeraars gaat, of het nou om gemeentes gaat, iedereen zit maar te wachten.
0: Ja. Heb je dat stuk al geschreven? Hierover?
1: Ja, daar hebben we op zich al wel over geschreven. Maar ik vind dat we daar best wel wat meer over mogen schrijven. Want het gaat nu over, weer een doorbraak in Den Haag. Nou, er is nog steeds geen doorbraak.
0: Nee, je zegt, ligt gewoon nu een openingsbod voor onderhandelingen. Ja. Of eigenlijk
1: en zeker het gedeelte over het belastingplan. Daar zie ik nog niet een meerderheid voor. Daar gaan weer dingen aan veranderen.
0: Ja, want het ging over twee dingen. Het gaat dan over de sociale zekerheid en het gaat over Box 3.
21: Box 3, ja.
0: Ja, Renze.
21: Heerlijk onderwerp.
0: Ja, voor jou als talkshowhoofd ook niet onbelangrijk. Wie heb je aan tafel om dat verhaal te vertellen? Ja. Jij had dus Jan Paternotte. Was dat de enige die je dan kon krijgen nog op dat moment? Of was dat een bewuste keuze? Help me even, hoe gaat het achter de schermen?
21: Nee, ja, je hebt natuurlijk de hele genaad, al die lijntjes uitstaan. Ja, er zijn natuurlijk verschillende redacties van verschillende talkshows. En iedereen loopt er dan een beetje in Den Haag te vissen en te lobbyen. En dan is het wie gaat naar wie. En dat hangt soms ook van het tijdstip van het debat af. En dan wil je natuurlijk wel relevante spelers. Dan vind ik op zich Jan Paternotte een hele relevante speler in dit verhaal. Als fractievoorzitter van de grootste partij in het minderheidskabinet.
0: Ja, want het gaat er ook om, niet alleen wie heb je aan tafel, maar dus ook eigenlijk wat Hans ook al een beetje aankaart. Welke invalshoek kies je? Welk verhaal wil je nou eigenlijk vertellen?
21: Nou ja, je merkt natuurlijk wel, als ik maar bij mezelf, dat je een beetje een soort milde zucht van oplichting hebt, opluchting, dat je denkt, ze zijn het in ieder geval nog ergens over eens, een soort van. Hè? Dus links is blij en rechts is nou niet helemaal teleurgesteld. Ik ben blij dat dat ook een keer kan in dit land. En tegelijk denk je, worden we hier nou blij gemaakt met een dode mus? En dat heb ik ook wel geprobeerd te verwerken meteen in de tekst bij de opening. Van ja, want er zijn heel veel cadeautjes uitgedeeld, maar waar komt de rekening eigenlijk te liggen? En dat is meteen een heel groot vraagteken. Ja. En hebben we dus ook meteen in het gesprek behandeld met Jan Paternotte. Ja.
0: Wat ik wel interessant vond ook nog is, we zagen de afgelopen tijd heel veel Ja 21 ook en SGP, die als serieuze onderhandelingspartner worden gezien door het kabinet. Ook inhoudelijk, als het gaat bijvoorbeeld om die box 3.
21: Ja.
0: Die probeerden ook echt wel de aandacht naar zich toe te trekken. Die hebben ook de pers opgetrommeld, zag ik. Omdat ze nogmaals met Jet en Heine zouden gaan praten. En al die pers die was er, maar toen kwamen Jet en Heine niet. Het bleek toch een videocall te zijn. Dus die trokken dan toch aan het kortste eind. En jij hebt ze ook niet uitgenodigd, of wel? Of wilden ze je niet hebben? Hoe
21: Eerdmans, die kon echt niet, zei hij.
0: Okay.
21: En dat is even dan de grootste speler natuurlijk op rechts, qua zetelaantal.
0: Ja.
21: En dan vonden we, de Christoffer of... Eerdmans was denk ik wel welkom geweest. Vond ik wel relevant gisteren.
0: Ja. En dan nog de invalshoeken. Hè? Want inhoudelijk, die sociale zekerheid, dat valt nog wel uit te leggen, denk ik. Door heel de media.
1: Behalve dan dat je daar wel echt een slag om de arm moet houden richting je luisteraar of lezer. Die bezuinigingen zijn nu allemaal geschrapt. Mm-hmm. Maar het kabinet streeft er wel degelijk naar om in te grijpen in de WIA en de WW.
0: Ja. Oké, dus een schot voor de boeg is er eigenlijk. Hè? Of hoe zeg je dat?
21: Geen zwaluw maakt nog geen zomer.
0: Ja, dankjewel. Ja. Renze, en dan box 3. Daar is nu een oplossing voor bedacht.
21: Ja.
0: Ik heb het vanmorgen gelezen, dat over die kleine spaarders en die beleggers. Ik moest het twee keer lezen.
21: Ja, dat moet ik zeggen, voor als talkshowmaker, maar dat lijkt me voor elke vorm van media bijzonder ingewikkeld. Dit is natuurlijk ons belastingstelsel. Daar moet je al hogere wiskunde voor hebben gestudeerd om dat een beetje te begrijpen. En nu om het elke keer over box 3 en box 2 en wat er dan verschuift, welke spaarders en beleggers en directeur, groot aandeelhouders of minimaal 5% belang, denk je, dan ben je natuurlijk de meeste mensen thuis op de bank, ben je al meteen helemaal kwijt zodra je het uitspreekt.
0: Ja. Maar het is niet onbelangrijk.
1: Nee, om het heel ingewikkeld te maken. Want dit was namelijk een vraag die ik dan bijvoorbeeld gisteren kreeg. En dan krijg je van je hoofdredactie te horen. Ja, maar geef dan eens even wat concrete voorbeelden. Wanneer ga ik dan als spaarder meer betalen?
21: Ja.
1: Ja, dat kun je dus nog niet helemaal zeggen. Want het ligt ook af van hoe hoog de spaarrente straks is. Dus het is ook echt ingewikkeld duidelijk te maken naar je publiek.
0: Ja, Loes Wies van der Laan. Ook ooit in Den Haag rondgelopen namens D66. Ja. Hoe kijkt u naar dit hele landschap zo?
3: Ja, het is heel interessant, want in de Europese politiek ben je constant bezig compromissen te sluiten. Heb je niet dat hele verhaal van coalitie versus oppositie? Mm-hmm. En dat iedereen dan meteen moet gaan spinnen en wie heeft gewonnen en zo. En ik denk dat we een beetje uit die Ajax-Feyenoord mentaliteit moeten komen. En zeggen, er is een compromis, we gaan door. Het is mooi dat dat partijen willen samenwerken. Ik heb ook begrepen dat Pro en Volt ook echt op de inhoud van de begroting. Terwijl de andere partijen, die wilden abortus daarbij of de spreidingswet erbij. Ja, dat is natuurlijk zo gaat het niet werken. Dus ik denk dat iedereen nog een beetje moet wennen aan hoe dit gaat werken. En leer wat van Europa, zou ik zeggen.
5: Ja. Arjan Nolan van Nieuwsuur nam het volgende voorschot op de toekomst alvast.
6: Als je dit hebt afgedwongen als linkse partij, dat alle bezuinigingen op dat onderwerp wat voor jou belangrijk is, de sociale zekerheid van tafel is, ja, dan zal je aan tafel moeten om met dit kabinet te gaan praten. Dan zal je ze moeten gaan helpen aan meerderheden ook de komende maanden. En ook al doen ze terughoudend, ze zullen, en dat weten ze zelf ook, steeds meer getrechterd worden in die gedoogrol en daarin moeten blijven als ze dingen blijven krijgen van dit kabinet. Dus ja, ze zijn eigenlijk per saldo langzaamaan die gedoogpartner aan het worden.
5: Hans, eens?
1: Deels. Op korte termijn denk ik dat het waar is. Het wordt heel lastig voor Jesse Klaver om nu nog nee te zeggen tegen deze begroting. In ieder geval een deel van die begroting. Mm-hmm. Maar om gedoogpartner te zijn, dan heb je het eigenlijk over afspraken voor langere termijn. En vergis je niet, in maart zijn er alweer nieuwe verkiezingen. Mm-hmm. Er zijn de statenverkiezingen. Er worden de kaarten in de Eerste Kamer weer helemaal opnieuw geschud. En het is maar zeer de vraag of Pro dan nog nodig is voor de meerderheid. De afgelopen statenverkiezingen leren dat het voortdurend een rechtsoppositiepartij was die daar een grote overwinning haalde. Dus ik snap heel goed dat het kabinet probeert in elk geval tot aan de statenverkiezingen alle opties open te houden en ook de banden met rechts goed te houden.
5: Oké, dus tot die tijd. Eén zwaluw, maak nog geen zomer. Gaan we maar een keertje rensen.
1: Zo is het.
5: Gaan we naar jouw mediamoment. Dat van jou gaat over de strafzaak tegen oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling.
1: Ja.
5: Een hoog beroep daarvan dient vandaag bij het gerechtshof in Zwolle. En de rechter daar heeft besloten dat hij niet getekend mag worden.
7: Ja, en dat is opvallend, want dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Als het wel gebeurt, is het vaak in hele heftige zaken. Dus de laatste keer dat ik kon vinden dat een rechter dat uit zichzelf verbood, zonder dat het op voordracht was van de verdediging, was in de moordzaak Dirk Wiersum. Mm-hmm. En hier hebben we het over een oud-burgemeester die ervan verdacht werd dat hij zat te masturberen in de auto. Dus dat is natuurlijk in de categorie dingen van ergheid, is dat een hele hoop treetjes lager. Dus dan ga je gewoon nadenken. Denk, ja, ik vind het opvallend. En als er dan ook geen toelichting wordt gegeven, want dat is hier het geval, dan laat je dus ruimte over speculatie. Denk ik, nou, zou die zijn uiterlijk heel erg hebben veranderd? Dat heeft natuurlijk, deze zaak heeft heel veel met schaamte te maken en reputatie. En we weten allemaal hoe die man eruit ziet. Dat kun je googlen. Er zijn ook al eerdere tekeningen van die Peter Urban van hem.
5: Foto's natuurlijk van de burgemeester. Foto's, die dus met regelmaat boven artikelen verschijnen.
7: Ook. Ja, dus waarom dan ineens niet meer? Dan heeft hij een ander kapsel genomen. Ja, het is een beetje. Zoiets moet het zijn, want wat zou je anders voor goede reden kunnen bedenken? Beschermen van de privacy, als die nog hetzelfde uitziet, dat zou nergens op slaan.
5: Nee, rechtbanktekenaar Petra Urban vertelde er gisteravond over bij Pauw en de Wit.
8: Een van de argumenten was dat de privacy niet gewaarborgd zou zijn.
10: Wat ergens vreemd is, omdat hij natuurlijk een publiek figuur is geweest.
8: Precies.
10: En ook bij de eerste zitting.
8: Ook al getekend.
10: Dat je hem gewoon getekend hebt.
5: Hans?
1: Ja. Ik kan ook niet heel goed een reden verzinnen waarom dat nu ineens niet meer zou kunnen. Sowieso zijn die tekeningen natuurlijk af en toe best gek. Ik kan me herinneren dat we rechtszaken van bekende Nederlanders hebben gehad die dan niet op de foto mochten, maar dan wel een levensechte tekening bij stond.
5: Ja, dat is in het geval niet zo. Ja. Nou, we hebben goed het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden om een toelichting gevraagd, natuurlijk, maar nog geen
7: reactie niet, hè? Nee, ontvangen. Nee. Mijn toezicht zou zijn een heel ander uiterlijk.
5: Ja, wie weet. Hans, jij wil jouw moment de slingers ophangen voor een radio-item op deze zender. Waarvoor altijd hulde als je moment gaat over radio. Even vanuit mij.
7: Krijg je een bonus.
1: Nou ja, ik ben een groot radioliefhebber, maar er is altijd één moment in de week, een vast moment in de week, dat ik altijd de radio aanzet. En dat is om 10:00 ochtends op zondag. Want dan begint OVT Radio. En altijd het eerste item, meestal zet ik het daarna wel uit, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar het eerste item gaat vaak over een actueel onderwerp. Mm-hmm. Waar ze dan een historicus de historische achtergronden bij laten schetsen. Waardoor je een actuele ontwikkeling ineens veel beter begrijpt.
5: Okay.
1: En ik vind dat echt een geweldig concept. Ik heb echt zo vaak dat ik op zondagochtend dan zit ik naar iets te luisteren en denk, oh, maar dit wist ik helemaal niet. Oh, dus daarom.
7: Noem er eens één.
1: Nou ja, afgelopen zondag bijvoorbeeld ging het over het akkoord dat is gesloten afgelopen week tussen Amerika en Denemarken over de toekomst van Groenland.
5: Ja, en Stine Jensen zat in de uitzending.
2: Stine, je schreef het boek We moeten het over Groenland hebben. Het is net uit en ja. Toen kwam dit nieuws. Ja, wat is er precies afgesproken? Hoe heb je dit gevolgd?
9: Ik heb het ademloos gevolgd. Ik denk velen met mij, want er stond echt wat op het spel. Hè? Trump heeft echt gezegd, ik wil Groenland hebben.
5: Oké, inhoudelijk niet meteen een quote, waardoor wij nu precies weten hoe en wat.
1: Nou ja, wat zij hier vertelde, en iets wat ik echt niet wist... is dat Amerika al sinds de jaren 50 hele grote strategische belangen heeft in Groenland, sowieso. Zoals ze bijvoorbeeld een geheime ondergrondse opslag voor kernwapens. Mm-hmm. En daar zijn we achtergekomen doordat in 1968 er een ongeluk is gebeurd met een vliegtuig wat over Groenland heen vloog om die kernwapens te brengen. En die is neergestort. Dat is onder de pet gehouden. Er zijn Deense mensen zijn daarheen gegaan om de boel op te ruimen. Maar die mochten geen beschermende pakken aan dragen. Want dan zouden mensen erachter komen wat er aan de hand was.
3: Maar wacht even, wisten de Groenlanders of de Denen zelf niet dat daar die Amerikanen daar kernwapens hadden?
1: Nee.
3: Oh, wow.
1: Ja, inmiddels wel natuurlijk, na 1968. Maar dit zegt dus iets, en dat maakte voor mij iets duidelijker... Waarom Amerika zo gebeten is op meer invloed in Groenland.
5: Dus hulde voor dat soort radio en hulde voor die inhoud eigenlijk ook. Voor die, voor die context, ja. Dan, kijkcijfers zijn altijd nieuws. Deze week lezen we dat er iets unieks gebeurt op Net 5. De Volkskrant schrijft er vanmorgen over. Twee programma's, die zijn daar niet zo lang geleden gelanceerd. Buzz en True Crime Today. Die scoren zo laag dat het aantal kijkers onmeetbaar is. Met talkshows is het niet zo slecht gesteld, maar ze hebben wel mindere kijkcijfers dan eerder. Nou, aan de ronkende aankondigen ligt het in ieder geval niet.
11: Het is dinsdagavond, er is veel te bespreken. Het kabinet heeft een doorbraak te pakken. En als het aan Dirk Boswijk ligt, dan schieten we binnenkort drones uit de lucht met lasers. Het is maandagavond, we hebben veel te bespreken. We gaan ze vol op hun bek slaan. Goedenavond.
5: Ja, dat ben jij, Renze.
1: Oh, oké. Okay, ja,
5: je doet je best. Ja. En dan kan je kunnen zeggen, de aankondiging om die kijker naar je toe te trekken. Maar met de kijkcijfers zit het toch net wat anders dan de laatste keer dat je aan die tafel zat. Hoe is dat voor jou eigenlijk?
1: Ja, dat is

0: Laatste keer dat je aan die tafel zat, hoe is dat voor jou eigenlijk?
1: Ja, dat is even. Je moet soms even schakelen. Dus je moet altijd denken, nou, geen paniek. En ik heb op zich weet ik heel graag wat ik graag maak. En heb ook wel vertrouwen in dat dat een goed programma kan zijn. En dat gaat natuurlijk altijd de ene dag beter dan de ander. Kijk, daar focus ik op. Gewoon, wat voor programma kan ik maken? Want heel veel van die andere dingen kan ik niet zoveel aan doen. Ik kan er wel wat over zeggen, maar ik heb natuurlijk ook de wijsheid niet in pacht. Hè. Dus je ziet inderdaad in de breedte dat eigenlijk alle talkshows in ieder geval de meeste wat lager scoren. VI is wel heel constant. Eva zit wat lager gemiddeld. Pauw de Wit zit best wel een stukje lager gemiddeld dan vorig jaar.
0: Maar scoren nog steeds echt best wel goed.
1: Maar goed, in de breedte zie je dus een daling. En soms ben je ook even, je surft een beetje mee op hoe doet de zender het over een hele avond. Dus wat je nu ziet, de slimste is natuurlijk echt een kanon van een programma qua kijkcijfers. Dat loopt hartstikke goed. Dus dan zitten heel veel mensen zitten op 1 of op 6. En dan op 4 moet ik soms komen vanuit, ja, wat is het? Dat zie ik dan in die lijnen vanuit 160, 170.000 kijkers.
0: Ja.
1: En dan moet je ze aan de haren bijslepen.
0: Weet jij wat daar gebeurd is? Want het ging eigenlijk talkshow breed eigenlijk best wel goed. Ook toen jullie nog zeg maar de talkshow aan de tafel maakten. En toen kwam er RTL Tonight. En toen zakte in ieder geval bij RTL de boel behoorlijk in. De rest bleef nog drijven, zou je kunnen zeggen. Nu kom jij terug met het concept waarmee je eigenlijk best wel goede kijkcijfers haalde. In eenzelfde landschap. Je zou verwachten, ja, dat kijkerspotentieel, dat is er. Maar waar blijven ze dan? Heb je enig idee waar ze naartoe zijn gegaan?
1: Ja, ik bel ze dan en zeg, waar zijn jullie eigenlijk? Maar,
0: er zijn mensen die zitten daarop, toch?
1: Nee, we moeten het ook niet overdrijven. Er zijn ook best wel mensen die wel kijken, gelukkig. Het moet ook niet overdreven worden. Maar inderdaad, ik denk ook dat, kijk, we zijn nu, 4 weekjes en 2 dagen onderweg. Dus je moet ook weer in gewoonte op een zender waar dus heel veel gewisseld heeft de afgelopen jaren. Zeker afgelopen 1,5 jaar, zowel qua programma als qua tijdstippen. Probeer je dus een doelgroep te vinden die heel erg gebaat is bij gewoontes. Hè. Ik ook, als ik televisie nog kijk, gewoon live televisie, dan weet je 19:30 RTL Nieuws, 20:00 NOS Journaal, 19:00 Eva, 21:30 VI. En dat nu om 10:00 daar weer zeg maar vast een talkshow zit. Ja, ik denk dat het ook gewoon even tijd nodig heeft om in te sluiten. Het enige wat ik kan doen is gewoon een goed programma proberen te maken.
0: En je zit dan tegenover Nieuwsuur. Dat is denk ik een hele andere doelgroep. Of niet?
1: Ik denk het wel, ja. Zeker. Die hebben natuurlijk een formuleren? Gewoon een andere aanpak, andere stijl, andere toon. En ik vind het een heel goed programma. En ik denk dat ik een iets andere toon heb.
0: Ja. Hans, er zijn heel veel talkshows inmiddels. Dat weten we, dat hebben we al eerder geconstateerd. Renze probeert zich in te vechten. Hoe vind jij dat gaat?
2: Ik vind het een gezellig programma, overigens, om naar te kijken. Tegelijkertijd, ik moet er ook eerlijk bij zeggen, maar ik ben geen enorme talkshow-fan, omdat ik vind het concept van heel veel mensen aan een tafel die over allerlei onderwerpen praten.
1: Zoals uiteindelijk hier.
2: Ben ik uiteindelijk na een uur denk ik dan toch vaak van, ik heb toch wat gemist. Tegelijkertijd, ik zou zeggen, maak je ook niet te druk, hè? Want 300.000 kijkers. Ik bedoel, ik kom uit de krantenwereld. Dat is de oplage van de Volkskrant, hè? Er is niemand die zegt van, oh, wat een lage oplage. Ik bedoel,
1: Ik ben heel in die zin aan de ene kant relaxed onder. Maar goed, de ambitie is natuurlijk wel wat hoger. Maar je moet ook realistisch zijn. Het is ook een ander landschap. En over de hele lijn neemt het echt af.
2: Ja, zeker. Ik bedoel, we zien gewoon zeker lineaire televisie. Jongeren kijken sowieso al geen televisie meer. En er zijn heel veel zenders waarmee je moet concurreren.
0: Ja, heb je toch de neiging, Renze, om nog een beetje te sleutelen aan het format?
1: Nou, ik denk dat je dat niet te veel moet doen. Want dat zou ik scharen onder de categorie paniekvoetbal. Je moet natuurlijk wel, kijk, je hebt ook een soort wiskundig spelletje achter schermen. Laten we daar luisteraars niet te veel mee vermoeien. Maar je kunt er heel erg kijken. Hoe laat begin je precies? Wanneer komen andere mensen uit een break van een ander programma? Wat zet je dan voor onderwerpen neer? Wat kun je daar van de afdeling data en statistiek van leren? Daar kun je slimme lesjes uittrekken. Maar in de basis moet je denk ik gewoon helder hebben wat je wil maken. En dat blijft voor mij gewoon, zeg maar, journalistiek bovenaan. Maar wel met een beetje jeu.
0: Ja, en wat is je doel?
1: Qua kijkcijfers aantal, dat weet jij natuurlijk ook. Daar moet je nooit dingen over zeggen. Nee, ik wil gewoon graag een goed programma maken. En als daar iedereen zeg maar zijn rekening van kan betalen, dan ben ik blij.
0: Oké, dankjewel. Dankjewel voor je komst naar het Mediaforum. Renze Klamer, talkshowpresentator, en Hans van Soest, politiek verslaggever bij het AD. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over AI-agents. Veelvuldig in het nieuws, omdat ze zoveel systeem hebben gehackt. Een site van de Australische overheid bijvoorbeeld. Heeft er vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij met gezwinde spoed, mag ik wel zeggen, naar het nieuws met Dorold Megens.
3: NPO Radio 1.
4: In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. En daarbij werd ook een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Amsterdam wil snel verder met een hulpprogramma voor crackverslaafden.

0: Die proef ligt stil nadat de inspectie de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse college heeft de minister nu om opheldering gevraagd. De Duitse politie is bezig met een grote inval bij de motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken zo'n 140 gebouwen in Duitsland. Ook Nederland is bij dat onderzoek betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 verdachten. En bij de wedstrijd AZ-Hapoel Beersheva half oktober in Alkmaar zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat laat de gemeente weten aan de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een te hoog risico.
1: Mandy, waar staat er nu nog vast? Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het nog langzaam. En dat komt door een ongeluk bij Waardenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is hier bijna 30 minuten. De A15 van Gorkum naar Rotterdam is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Alblasserdam. Hier is de vertraging nog 20 minuten. En ook nog file op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Tussen Dussen en knooppunt Hooipolder is het oponthoud zo'n 20 minuten.
2: Tot half 12, Roos Abelman.
3: Spraakmaker is de scheidend directeur van Transparency International Nederland, Louise van der Laan. Mooi moment om te kijken hoe het ervoor staat met de corruptie in Nederland. Ook omdat er vorige week een rapport verscheen van jullie. En met dit als onderwerp. En zometeen is een pittig beoordelingsgesprek met u, mevrouw van der Laan. Nee hoor, grapje. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat in Nederland. Ja. En waar het goed gaat, waar het niet zo goed gaat, waar het door komt en waar het aan ligt. Dat zometeen dus. Nu bijna aan de orde van de dag. AI-agents die systemen hacken. Ze voeren regelmatig taken uit waarvoor ze geen opdracht hebben gekregen en dringen vervolgens systemen binnen. Het bekendste incident, waarbij een Australische overheidswebsite werd gehackt, kwam vorige week naar buiten. Maar er zouden inmiddels tienduizenden incidenten zijn met AI-agents. Nou, om al zijn vragen over te beantwoorden is aangeschoven Barry van Kampen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: U bent ethisch hacker, zoals dat heet. Een ethisch hacker is iemand die mag dat doen. En waarom ook alweer?
4: Nou, een ethisch hacker die zet zich eigenlijk in voor het goede, zeg maar. Dus die is eigenlijk een beetje op zoek inderdaad van, hoe kan ik nou technologie op een juiste manier gebruiken, om ervoor te zorgen dat de wereld een beetje veiliger wordt. Ja. En soms zoeken we daar de grenzen natuurlijk ook wel een beetje op, hè. Want ethisch hoeft niet te betekenen dat het ook wettelijk in orde is, zeg maar.
3: Ja, maar meestal betekent het als je ethisch hackt dat je een systeem binnendringt en dat meteen meldt aan een bedrijf om te laten weten.
4: Bijvoorbeeld, ja. Of met toestemming.
3: Precies. Ja. We gaan het hebben over AI-agents. Even bij de basis beginnen. Wat zijn het?
4: Ja, je moet eigenlijk bedenken dat jaren dag gebruiken we al computers. En die computers die doen dingen voor ons. En op een gegeven moment hebben we gezegd van, computers die kunnen ook iets voor ons verzinnen, zeg maar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ChatGPT is daar bekend voorbeeld van. Je vraagt iets en dan krijg je eigenlijk een stuk tekst. En met agents hebben we eigenlijk gezegd van, we bouwen daar nog een stapje achteraan. We gaan ook tegen die modellen zeggen, je mag ook acteren voor mij. En dan is zo'n agent is eigenlijk zo'n soort virtuele persoon, zeg maar, die dan ook dingen gaat doen voor jou.
3: Ja, en nou horen we voornamelijk dat agents van AI-bedrijven als OpenAI en Anthropic systemen binnendringen. Hoe kan dat?
4: Nou, je moet bedenken dat die systemen die krijgen eigenlijk een opdracht om iets te doen. Kan ook bijvoorbeeld zijn inderdaad gewoon een hele simpele opdracht. En dat model gaat nadenken, hoe ga ik daar komen, zeg maar. En nadenken klinkt heel erg alsof het slim is, maar zo slim is het eigenlijk helemaal niet. Het gaat gewoon iets verzinnen, zeg maar. Wat zouden de mogelijke routes kunnen zijn? Ja. Van A naar B. En daar zitten zogenaamde guardrails bij. Dat zijn eigenlijk richtsnoeren
3: en richtlijnen.
4: Of vangrails, inderdaad. En sommige modellen die zijn zo creatief. Die denken, wacht eventjes. Mijn vangrails, die beschouw ik iets creatiever dan dat een mens bedacht heeft.
3: Ja, kortom, ze nemen een opdracht heel erg serieus. Heeft u hier vragen over die AI-agents, belde dan 0800-1101, gaan wij intussen naar de Russische ambassade.
2: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
3: Om precies te zijn naar verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen, sta je voor de deur daar?
5: Ik sta toch wat toch een beetje een bijzondere plek is, mag ik wel zeggen. Want aan de ene kant is het waar ik sta hier in de Haagse wijk. Duinoord, heel lommerrijk, rustig, prachtig huizen, veel bomen. Je zal er maar wonen, maar aan de andere kant kijk ik uit naar de Russische ambassade. Dat betekent ook dat er vlak naast mij een permanent beposte politiepost is. Dat er toch allemaal scherp in de gaten gehouden wordt hier. En zeker ook omdat hier dagelijks wat gebeurt. En daar wilde u wat over weten, mevrouw Van der Laan.
6: Ja, ik fiets er heel vaak langs. En ik vind het altijd zo ontzettend stoer dat er mensen staan met Oekraïnse vlaggen. En ik weet van mijn Oekraïnse collega's hoe ongelooflijk belangrijk is dat we aan ze blijven denken. Maar ik heb ook begrepen dat het moment dat er iemand weggaat, dat dan de Russische ambassade die Oekraïnse vlaggen weer weghaalt. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe ze dat nou doen. En ik wou ook echt een complimentje geven voor de moed en doorzettingsvermogen van mensen die dit echt al jaren volhouden.
5: Ja, want hoe doe je dat, hè? Elke dag maar zorgen dat je er weer bent. Weer of geen weer. Vandaag natuurlijk een schitterende dag. Maar dat kan hier ook wel eens anders zijn, uiteraard. Naast mij een vlaggenwachter van het eerste uur, Marcel Blom. Ja, de vraag is eigenlijk, hoe houdt u het vol om hier elke dag sinds 14 februari 2022 te zitten?
7: Vooral omdat we met heel veel zijn. We hebben een groep van 140 vrijwilligers die heel trouw zijn in het zichzelf inroosten. We hebben hier dagelijks een vlaggenwacht tussen 8 en 6.
5: Dat betekent wel dat u meteen moet beginnen om die enorme vlag hierop te hangen, hè? Want dat is nogal een joekel. Wat is het? 2 keer 10 of zo? Zoiets?
7: Ja, zoiets. Is 22 meter, geloof ik. Maar iedere vlaggenwachter wordt na een uur afgelost. Dus het is eigenlijk maar een heel kort ritje als je zit. En dat gaat prima.
5: Ja, je zit hier dus een uurtje, 140 mensen ongeveer, in de app, hè, waar je kunt aanmelden. Is dat altijd constant geweest? Groeit dat? Daalt dat? Hoe zit dat met animo?
7: Is gegroeid in de loop van de tijd. En het is redelijk stabiel op het ogenblik. En dat is mooi, want we hebben ze natuurlijk wel nodig om het allemaal vol te krijgen. Want het is 7 dagen in de week. En zomer en winter en herfst en lente. En we houden pas mee op als het klaar is.
5: Ja. Dus, worden we ook in de gaten gehouden? Want ja, die ramen, daar hangen gordijnen voor. Wat is het? Rolluiken? Geen idee wat er allemaal is. Zien ze ons nu?
7: Geen idee, maar de gordijnen zijn dicht, dus ik kan in ieder geval niet naar binnen kijken.
5: Ja, en veel belangrijker, heeft u het gevoel ook dat het helpt?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is om je stem te laten horen en uiting te geven aan een onrecht dat gedaan wordt. Ik denk dat we dat op een hele passende manier doen.
5: Ja, ga ik even naar Roeland, want we zijn met z'n tweeën deze ochtend. Roeland, u zat hier heerlijk op een stoeltje, boekje te lezen. U zit hier van 10 tot 11. Hoe lang doet u dit al?
8: Ik doe het nu voor het tweede jaar.
5: Voor het tweede jaar? En ja, is het, wat voor gevoel geeft het u hier een uurtje te zitten?
8: Een heel goed gevoel. Ik vind het een hele goede actie, dus daar draag ik graag een steentje aan bij.
5: Ja, en bent u wel eens onheus bejegend, om het zo maar even te zeggen, door iemand van de ambassade hier? Hè? Want zo af en toe gaat dat hek open met de grote Russische vlaggen trouwens op. Komen mensen dus ook langsgereden? Roepen ze dan wat? Merkt u iets?
8: Nee, de enige reacties die ik krijg zijn van voorbijgangers die het een goede actie vinden. En van de overburen merk ik eerlijk gezegd helemaal niks.
5: Ja. Oké, nou dank. U moet nog een, wat is het, 20-tal minuten. Ga ik even terug naar meneer Blom. Bent u ook echt vast van plan om met z'n allen hier tot in de lengte der dagen te blijven zitten?
7: Dat is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dus antwoord is ja.
5: Ja, u voelt dat ook echt van binnen, dat iedereen die drive heeft om hierover bij wijze van spreken nog een paar jaar te staan? Want ja, zo af en toe denken we met z'n allen toch, het is een hopeloze situatie daar. Er lijkt geen schot in ieder geval in te zitten.
7: Ik zie geen tekenen van metaalmoeheid. Dus volgens mij gaan we gewoon door met z'n allen, totdat dit beëindigd is.
5: Ja. Wanneer is uw eerstvolgende shift?
7: Volgende week weer, denk dinsdag.
5: Ja, nou, zo zit hier dus elke dag iemand van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Ze wisselen elkaar af. In de winter is het ietsjes korter, heb ik begrepen, hè, vanwege daglicht en dergelijke. Ga ik toch even terug naar u, mevrouw Van der Laan. Ja, ik begrijp dat u morgen meteen weer aan uw nieuwe baan begint.
6: Ja, klopt.
5: Maar toch, in het weekend hier misschien een keer een uurtje zitten. Is dat een idee?
6: Ja, als ik kan bijdragen op die manier. En ik kan echt verzekeren, want ik had laatst een delegatie Oekraïners die voor de OVSE-top in Den Haag waren. We zijn er langs gegaan. Ze kregen tranen in hun ogen. Ze vonden het zo fijn dat ze niet vergeten zijn. Dus echt fantastisch werk wat jullie doen.
9: En we weten nu dus ook, er is een appgroep voor waar je aanvoor kunt melden. Dankjewel, Thomas Schuurman. Spraakmakers. AI-agents blijken steeds vaker op eigen houtje systemen binnen te dringen. Zijn we voorbereid op deze nieuwe digitale dreiging?
10: Ik overdrijf niet als ik zeg dat ze in Silicon Valley op dit moment in paniek zijn.
11: AI-agents van OpenAI breken steeds vaker uit de beveiligde omgeving afgelopen weken.
10: Here's an idea. Instead of taking the test like a good student, why not go find an answer key?
12: Ik vind het best wel schokkend dat we hier een plenair debat hebben over de algemene politieke beschouwing. En dat het eigenlijk niet gaat over artificial intelligence.
11: Die maken bij het bedrijf Hugging Face.
13: En het bleef dus niet alleen bij die hack.
14: AI-agents toegang hebben gekregen tot overheidsdiensten in de Verenigde Staten.
13: En eerder deze week werd bekend dat ze ook de website van de Australische overheid hackt. En dus voelt zelfs de bouw zich nu genoodzaakt te waarschuwen voor AI.
10: Want hebben we als mensheid de kunstmatige intelligentie op dit moment nog wel onder controle?
9: Om al onze vragen te beantwoorden is hier Barry van Kampen. Hij is ethisch hacker. En heeft u dus vragen, kunt u bellen met 0800 1101. We gaan meteen naar onze eerste beller. Dat is vanmorgen Hugo Bellaars. Goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
9: Wat is uw vraag?
15: Het lijkt mij wel duidelijk dat er regulering moet komen met betrekking tot AI-agents. Maar AI kent geen landsgrenzen. En regelgeving is juist wel gebonden aan landsgrenzen. Dus mijn vraag zou zijn, hoe zien we dat dan voor ons?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is niet alleen dat AI natuurlijk geen landsgrenzen kent. Het hele internet kent eigenlijk geen landsgrenzen. We zijn helemaal niet bezig om ervoor te zorgen dat we dus inderdaad een soort douane hebben van wat komt er wel of niet in. En dat geldt niet alleen op basis van technologie wat mij betreft. Dat geldt ook op basis van regulering en regelgeving. En ik denk dat wij als Europa in ieder geval daar wel in ieder geval op dit moment best wel dik investeren, weet je. Dan komt de nieuwe AI-reguleringen, zeg maar. Maar ja, weet je, dit is allemaal wel heel nieuw terrein. Dus we moeten hier wel echt gaan zoeken van wat er wel of niet kan. En daarnaast denk ik dat we ook heel goed moeten gaan nadenken over, ja, waar investeren we dan op? Investeren we dan op technologie die in het buitenland staat of buiten Europa staat? Of is de technologie die we uiteindelijk binnen Europa houden, ja, zodat we ook daarin groeien?
9: Ja, maar goed, we hebben hier natuurlijk ook te maken, gewoon hoe je het bent of keert, met technologie die uit Amerika komt. Er is dus de AI Act, de Europese AI Act. In hoeverre is die, heeft die AI agents ook meegenomen in de regelgeving?
4: Nou, die staan er stiekem wel in. Ik heb hem ook meegenomen op papier en ik heb ook echt wel dingen er eventjes uitgevist. Ja. Dat ik echt denk van, maar wacht even. Ja, daar moeten we eigenlijk gewoon meer op gaan enforcen, zeg maar. Weet je, we moeten er echt wel meer op gaan controleren, inderdaad. Een van de eerste dingen die erin staat is bijvoorbeeld schadelijk op AI gebaseerde manipulatie en misleiding. Nou, ik weet niet of jij wel eens al een AI-agent hebt gesproken en die zegt van, goed dat je het vraagt. Nou, ik vind dat eigenlijk al een bepaalde vorm van misleiding. Mm. En een AI-agent mag zich ook bijvoorbeeld niet uitgeven als een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld.
9: Ja.
4: Weet je, en ik bedoel,
9: dat staat er allemaal al in, ja. Maar kunnen we daar dan ook vervolgens wat mee? Kun je daar juridisch iets mee?
4: Ik denk dat je er juridisch zeker wat mee kan, alleen op dit moment is het wel zo dat het papier is gegenereerd, maar we moeten dus nu ook gaan uitvoeren en gaan reguleren. En ik denk dat we daar de autoriteiten toch echt wel voor moeten aankijken.
9: Ja.
4: Dat we daar meer mee gaan doen.
9: En wat ik ook niet zo goed begrijp is, hacken is toch gewoon verboden? Je mag toch niet zonder toestemming zomaar iemands computer binnendringen? Dat is computervredebreuk.
4: Correct.
9: Als dit gedaan wordt door AI-agents, daar is iemand verantwoordelijk voor, want die heeft ze op pad gestuurd, hoe je het went of keert. Waarom is het zo moeilijk om daar actie op te ondernemen?
4: Nou, die dialoog die moet denk ik ook gewoon echt gevoerd worden. En gewoon gezegd van, weet je, wie is nou verantwoordelijk voor die activiteiten van een OpenAI of een Anthropic? Weet je, of misschien überhaupt gewoon een crimineel.
9: Ja.
6: Nou, wat hier natuurlijk speelt in Amerika, want het is duidelijk ook een overtreding van hele simpele Amerikaanse wetgeving. Maar Trump zit natuurlijk diep in, op allerlei financiële belangen die met big tech verweven. Dus die heeft helemaal geen zin om dat te gaan reguleren.
9: Nee, en hij ziet ook nog een China, waarvan hij zegt, als wij het niet doen, dan doen zij het wel. Maar toch, als je zegt, we zijn allemaal regels aan het optuigen, aan het bedenken, maar er zijn toch al gewone regels. En je kunt er gewoon zeggen, als jij zo'n systeem hebt gebouwd, ben jij daar gewoon verantwoordelijk voor.
6: Zeker.
4: Correct. Alleen ik denk dat we daar nu nog een beetje aan moeten wennen, is dat we dus ook achter de bedrijven aan moeten gaan die dus de functionaliteit creëren. Weet je, de wet zegt het heel simpel, hè? Als of het slachtoffer, of de dader, of het systeem binnen de Nederlandse landgrenzen bevindt, dan mogen er wat mee.
9: Ja. Ja.
6: Een van de problemen hier is echt de afhankelijkheid van Europa van Amerikaanse technologie. Dus als we die autonomie kunnen versterken, dan staan we ook veel sterker om dit soort dingen aan te pakken.
9: Dus er staat wel van alles op papier om wat mee te kunnen, alleen dan gaat het nog over de wil, meneer Bellaars. Daar komt het eigenlijk op neer, politieke wil.
15: Ja, zeker. Ik hoor het.
9: Ja. Dank dat u uw vraag wilde stellen. Ook belde Mark Wenning. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen Roos. Hallo, mijn vraag die sluit aan op iets wat net gezegd werd. Er werd gezegd, een agent mag zich niet uitgeven als natuurlijk persoon. Toch in het dagelijks spraakgebruik wordt er door alle partijen gezegd, de agent ging nadenken, ik las laatst iets, de agent maakte aantekeningen. We komen maar niet los van het persoonlijke van die agents.
9: Ja. En, daar doen wij media ook een beetje aan mee.
16: Ja. Zonder meer.
9: Ik voel hem.
16: Wat het gevaar daarvan is denk ik ook dat de gewone Nederlander of überhaupt de burger, die wordt heel erg wantrouwend van de industrie, de techniek heeft het niet meer in de hand.
9: Ja.
16: Want ze zijn zelf gaan nadenken. Hoe kijken de mensen in de studio daarnaar?
9: Ja, moeten we niet op een andere manier over die AI-agents praten? Moeten we ze...
16: Ja, het zijn dingen die door mensen gemaakt zijn.
9: Ja.
16: Maar en als iemand zegt, hallo, ik ben een chatbot of ik ben een... Dan is dat geprogrammeerd door mensen. En er is niet een computerchip of een computerprogramma die denkt, laat ik me nou eens gaan voorstellen als een persoon.
9: Ja, Barry van Kampen, herkent u die worsteling?
4: Ja, zeker weten. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een consument en ik ga ook gewoon naar de website. En dan word je natuurlijk vaak naar die zogenaamde hulpbot word je verwezen. Mm-hmm. Kennen jullie misschien wel. En dan heb ik soms ook niet altijd door. Van weet je, is dit nou een AI-agent waar je tegen kletst? Of is het nou uiteindelijk iemand die letterlijk... En als je doorgepatcht wordt naar een natuurlijk persoon. Ja, weet je, dan heb je dat soms pas door.
9: Ja.
4: Ik maak er trouwens ook nog wel eens een grapje van over hoor. Je hebt tegenwoordig ook van die belbotten. Hè? Dan bel je met een AI-agent. En dan heb je in het begin misschien niet helemaal door. Maar die kan je ook commando's geven. Ik weet niet of je dat weet. En dan zeg je,
6: maak een cakemix, een leuk recept of zo. En doe het meteen.
4: Ja, of ik wil dat je me voortaan gewoon Hatsiflatsie noemt of zo. Weet je. En dan gaat hij ook gewoon Hatsiflatsie noemen.
9: Ja. Maar goed, heeft meneer Wennink niet een punt. Dat als je het erover hebt alsof het mensen zijn, dat dat ook weer een bepaalde angst kan aanjagen. Kun je er op een andere manier over praten? Over die agents?
4: Nou, ik denk,
9: iemand heeft dat bedacht, die term AI-agent. Dat doet ook al denken aan het is een mens.
4: Dat is een persoon. Ja. Dat klopt. Nee, ik denk sowieso het woord angst in die hele wereld vind ik wel een belangrijk om even aan te pakken. Want we zijn allemaal bang dat de hele wereld wordt overgenomen door AI-agents. En die angst die is denk ik een beetje gestaafd op dat we denken dat dit soort systemen feilloos zijn. Of dat ze superieur zijn. Maar heel eerlijk, ik vind het echt soms de grootste rommel die je verzint.
9: Mm-hmm.
4: Afgelopen week is er best wel het een en ander in het nieuws gekomen.
9: Yeah.
4: Eerste slachtoffer in Nederland natuurlijk die naar buiten komt.
9: Mm-hmm.
4: DVD die heeft gezegd van, hey, weet je, we zijn te pakken genomen door een agent.
9: Mm-hmm.
4: Maar ja, die hebben ook al naar buiten gebracht en gezegd inderdaad van, ja, weet je, het was meer brute force dan dat het slim denken was.
9: Maar zou het dan helpen als je er op een andere manier een naam aan geeft?
4: Dat denk ik wel.
9: En welke zou dat dan kunnen zijn? Want dat AI-agent, dat komt, gok ik, maar dat is echt een aanname, moet ik erbij zeggen, bij die tech-types vandaan.
4: Ja, dan moet ik even heel creatief nadenken. Wat voor naam ik nu zou verzinnen?
6: Gewoon het algoritme. Ik vraag me ook af of je het überhaupt artificial intelligence moet noemen. Want daar ga je ervan uit dat er iets heel slims bij zit. Het zijn algoritmisch, het zijn geprogrammeerde dingen. En volgens mij, maar jij hebt hem liggen, de AI Act, ben je nu ook verplicht om te zeggen als iets met AI gerenereerd is. Dus volgens mij moet die bot beginnen met, ik ben Lisa, ik ben niet echt.
4: Dat is correct. Zet je op alle plaatjes die je tegenwoordig überhaupt genereert en bijvoorbeeld op online marktplaatsen gebruikt of zo. Weet je, dan moet het bij staan, zeg maar. Hey, dit is
9: Meneer Wennink, is de oplossing van mevrouw van der Laan, we noemen het gewoon algoritme, is dat wat?
16: Nou, dat denk ik wel. Dat maakt het op zich voor onbegrijpelijker. Hè, maar dan weten mensen in ieder geval waar het vandaan komt. En dan is de link naar de producenten. Kijk, zoiets als wat er met Anthropic is gebeurd, die dan zeggen, ja, we stuurden 1200 agents met een opdracht de wereld in. En ineens gingen ze zelf nadenken. Ja, dat is ergens, is het bij het ontwikkelen, is het misgegaan, waardoor ze de techniek niet meer in de hand hebben. En het is niet zo dat er een leger met geweren een eigen commando zijn.
9: Het is gewoon mensenwerk.
16: Het is mensenwerk en daar zit de fout. En die link, als je het algoritme noemt, dan denk ik dat je al een stuk verder bent.
9: Dank. Dank voor dit inzicht en ook voor het stellen van de vraag, Mark Wennink. We kregen ook nog een vraag binnen van de 21-jarige Joren Woertink. Hij is net begonnen als security officer bij een gemeente.
17: De afgelopen tijd horen we natuurlijk veel over de risico's van AI en van AI-agents. Tegelijkertijd maak ik zelf ook veel gebruik van verschillende AI-toepassingen en zie ik ook enorme kansen. Want de risico's die ontstaan door AI zouden ook kunnen worden verholpen door AI in te zetten. En daar zit ook concreet mijn vraag. Waar ziet u de grootste kansen om AI in te zetten om ons juist beter te beveiligen?
9: Oké.
4: Vind ik een mooie vraag.
9: Ja.
4: En ik zie die kansen ook. First of all, jij riep het net al, het is helemaal geen intelligentie. De intelligentie zit wat mij betreft nog steeds achter het toetsenbord. En als de personen achter het toetsenbord ethisch handelen en de juiste dingen doen, dan kun je AI ook inzetten als juist een hele slimme tool. Want met dit soort tools kan je heel snel bijvoorbeeld informatie analyseren. Mm-hmm. Gaan kijken inderdaad van wat er wel of niet vanuit een ander standpunt interessant is. Dan dat een mens dat überhaupt kan bekijken en doen.
9: Ja. Ja.
4: Dus ik denk dat er eigenlijk twee vragen daarin boven komen. Eén is inderdaad van, wat is de opdracht die zo'n computer-generated model krijgt?
9: Ja.
4: Welke rechten krijgt die daarbij en wat mag die daar wel of niet bij?
9: Ja.
4: En wat is de intentie daar eigenlijk van? Want we denken nu inderdaad van, AI-modellen die hebben zogenaamde guardrails en beperkingen.
9: Mm-hmm.
4: Maar op het moment dat jij een staatactor bent,
9: En
4: je bent in staat om dat soort guardrails ook weg te halen.
9: Ja.
4: Dus de intentie.
9: Maar de intentie van die grote techbedrijven die dit allemaal ontwikkelen is gewoon, we willen de beste, de snelste, et cetera zijn.
4: Heel veel geld verdienen. Uiteindelijk geld verdienen, ja.
9: En die hebben allerlei testomgevingen. Maar we zien dus nu ook dat die algoritmes nu steeds uit die testomgevingen breken, omdat die vangrails niet goed zijn ingesteld. En dan zeggen ze sorry. He, en dan zeggen ze tegen de Australische overheid, we helpen jullie wel met wat was het nou, informeren over cybersecurity.
4: Ik vind het lekker makkelijk hoor, om sorry te zeggen in deze.
9: Ja.
4: Ik vind dat je eigenlijk moet gaan nadenken over inderdaad van, hoe zeg je niet sorry, maar hoe zorg je ervoor dat het niet meer gebeurt. En ik zou daar de antwoorden
9: voor. Ja, broddelwerk geleverd zou je kunnen zeggen.
6: En begin er gewoon eens met de boete op te leggen. Volgens mij is 3% van de jaaromzet, volgens de AI Act die je kan opleggen. Dus, maar in Amerika gaat het niet gebeuren, dus we zullen toch het van Europa moeten hebben, denk ik hier.
9: Ja, ja. Ik zei aan het begin, we hoorden maar een paar in het nieuws, maar er zijn er tienduizenden incidenten.
4: Correct.
9: Zijn het allemaal dezelfde soort incidenten? Ook hier in Nederland, in systemen?
4: Ik heb ze niet allemaal bestudeerd, maar de grote vraag is eventjes, wat is een incident? En een incident als deze bij DVD of bij in Australië, die komen in het nieuws. En dan vind ik het eigenlijk ook wel weer mooi dat er bijvoorbeeld wel details over gepubliceerd worden, zodat wij geïnformeerd zijn. DVD, die zijn echt in staat om nu ook gewoon te gaan zeggen van, we gaan dit helemaal afpellen en analyseren. En we gaan de wereld een beetje bewuster maken, mooier, om ervoor te zorgen dat dit soort informatie ook echt letterlijk gewoon publiek wordt. Hè? En ik heb zelfs nog gehoord dat ze zelfs plannen in hun academy inderdaad gewoon AI gewoon daarin mee gaan nemen, zodat ze de studenten gewoon ook opleidingen krijgen.
9: En wat kunnen wij gewone stervelingen intussen?
4: Ik denk dat we vooral goed na moeten denken van, wat doen wij ermee? Maken we onszelf afhankelijk van dit soort tools?
9: Ja.
4: En zo ja.
9: En helpt dat ook? Want ik bedoel, ik gebruik het eigenlijk vrijwel niet. Kan wel eens een receptje opzoeken hoor. Of vragen, wat is de beste weg van A naar B? Maar als het gaat om mijn journalistieke werk, moet er niet aan denken.
4: Nee, die snap ik.
9: Vertrouw het voor geen meter.
4: Maar ik vertrouw
9: het. Maar goed, intussen gaat het wel door in de wereld.
4: Nou, het doel is denk ik daarin belangrijk. En je moet altijd bewust zijn, alle informatie die je aan dit soort modellen voedt, wat gebeurt daarmee? Weet je, een stukje bewustzijn over privacy. Yep. Ik zou er echt geen gevoelige informatie in durven te duwen, of wat een publiek model is.
9: Dus let daarop.
4: Let daarop. Tweede ding is dat verifieer alles wat eruit komt. Want ik had toevallig eventjes op jullie programmanaam spraakmakers gezocht en een model.
9: Yeah.
4: En die zei dat het eigenlijk de taalstaat ongeveer was. Nou, voor mij zit er wel een beetje verschil in.
9: Ja, zelfde omroep.
4: Precies.
9: Ja, maar ander tijdstip, andere dag, andere presentator. Ja.
4: Maar verifieer alle informatie, dat is denk ik belangrijk. En als je richting agents gaat, monitor je omgeving. Ga nadenken over dat als het fout gaat, dat dat er ook een kattenbelletje gaat afgaat, zeg maar.
9: Ja, dus dat zijn een aantal tips dan voor ons. Dank Barry van Kampen, ethisch hacker, voor het beantwoorden van al onze vragen. Morgen is er een nieuwe editie, dan gaat het over roken. Want komende maand staat het in het teken van Stoptober. U kunt bellen met al uw vragen 0800 1101.
18: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
19: The best, the beast.
18: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
19: Een vos.
18: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
20: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
21: Kunststof. Een podcast van NPO. Nu op NPO Luister.
0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
25: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
26: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
27: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
26: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
28: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
30: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
29: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
31: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: NPO Radio 1, 11 uur.
32: Roos Abelman.
9: Hoe gaat het met de strijd tegen corruptie in ons land? Een vraag die Louise van der Laan, nu nog net de directeur van Transparency International Nederland, zometeen gaat beantwoorden. Maar nu eerst het nationaal met Dorot Megens.
33: Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. En de man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. Andere piloot zou dat hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. In de Tweede Kamer is het debat over de begroting en het belastingplan voor volgend jaar zojuist begonnen. Het minderheidskabinet moet nog altijd een meerderheid in de Kamer vinden die de plannen steunt, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes.
34: Het debat van vandaag zal opnieuw in het teken staan van hoe de coalitie denkt meerderheden te krijgen voor hun plannen en hun begrotingen. Ja, er was gisteren wel een doorbraak op sociale zaken, want de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn uit de boeken gehaald. Dat is voor Pro en Volt voldoende om die begroting te steunen en door te praten over hervormingen. Maar ze vinden de begrotingen van andere ministeries nog niet goed genoeg. En ook op rechts is er kritiek. Daar zijn ze weliswaar blij met de beweging naar een volledige vermogen. Volgens winstbelasting op aandelen per 2028. Maar daar zijn ze niet gelukkig naar hoe die plannen betaald worden. Dus ik verwacht dat de coalitie vandaag stevig aan de tand gevoeld gaat worden.
33: Het debat gaat de hele dag duren. Morgen komt minister Heijnen van Financiën aan het woord. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Daarbij werd ook een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Een van de vijf mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. De laatste Amerikaanse militairen zijn weg uit Irak. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak 23 jaar geleden dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook in Nederland, België en Bulgarije zouden er invallen zijn, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Deze invallen volgen op een jarenlang onderzoek dat begon met een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs- en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
33: Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Waarom is niet duidelijk, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
33: Het Amsterdamse college vraagt in een brandbrief aan minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering. Crackverslaafden zorgen voor veel overlast in de hoofdstad. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gillis uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Het weer, eerst zon. 23 graden wordt het in het westen, misschien 28 graden in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgen er buien met daarbij kans op onweer. Morgen is het een stuk koeler dan maximaal 20 graden.
9: Mandy van der Plas, hoe is het op de weg?
4: Op zich goed. Op de meeste wegen rijdt het goed door. Er staat in het hele land maar 25 kilometer file nu. De files die er wel staan, die kunnen je wel flink wat vertraging opleveren. Op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bijvoorbeeld, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hooipolder. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Dussen kost dit je 30 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is de weg weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. Hier is de vertraging nog 30 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort zijn bij de Botlektunnel twee rijstroken dicht door een auto met pech. 10 minuten oponthoud hier. En verder rijdt het nog langzaam op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging zo'n 15 minuten.
5: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
6: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
7: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt,
0: Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
12: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
27: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
24: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
21: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
9: Roos Abelman. Het is 10:08. We gaan zo meteen ook weer de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: het CBS heeft berekend dat vandaag de dag is waarop de meeste Nederlanders wat vieren.
13: Dat je in zo'n kring zit en dat je zo die kringen in zit te kijken. Die mensen kennen elkaar allemaal al 1900 jaar. En dat je, oh, zo direct trekt mijn zwager zijn bek open. En dan flikker al die telegraafkoppen eruit. Dat je, oh.
9: Ja, ik heb er zelf ook twee. En mocht u het nog niet weten, tegen 11:30 was kerst op de taart het antwoord. En u mag zelf ook meekwizzen. U weet het, bel 0800 1101. Nu, de aanpak van corruptie in Nederland schiet tekort. Dat stelt Transparency International Nederland in een vorige week verschenen rapport. En dat moet een teleurstelling zijn voor mijn spraakmaker Louise van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Het is haar laatste werkdag vandaag. Nou, de vraag is dus met welk gevoel, met welk gemoed ze afscheid neemt en terugblikt ook op de afgelopen 6 jaar... En mevrouw van der Laan, over dat rapport gesproken, vorige week uitgekomen dus. Daarin stelt Transparency International Nederland dat Nederland als land tekortschiet in de aanpak van corruptie.
14: Klopt.
9: Waaruit blijkt dat?
14: Dat blijkt uit een paar dingen. We hebben het dan over zaken zoals het gebrek aan lobbytransparantie, wat natuurlijk al heel lang een probleem is in Nederland, waar we steeds ook internationaal voor op onze vingers worden getikt. Vervolgens zie je dat partijfinanciering, dat daar ook de regels nog niet helemaal op orde zijn. We zien de invloed van georganiseerde misdaad groeien en ook buitenlandse inmenging. En met name die georganiseerde misdaad moet je natuurlijk realiseren dat al die criminele opbrengsten moeten worden witgewassen. En dat betekent per definitie een vermenging van onder- en bovenwereld.
9: Mm-hmm.
14: En dat is natuurlijk een ongelooflijke bedreiging voor onze veiligheid, voor onze welvaart. En de uitingen daarvan, dat begon natuurlijk al de moord op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum, burgemeesters die bedreigd worden. Op allerlei manieren zie je dat Nederland steeds meer in de grip komt van die georganiseerde misdaad.
9: Mm-hmm.
14: En die hebben corruptie nodig. Dus dat gaat samen. Heel goed dat het nu hoog op de agenda staat. Je ziet ook dat het bij justitie en veiligheid mm-hmm. steeds belangrijker wordt. Europol waarschuwt er ook al heel lang voor. Uiteindelijk geen misdaad zonder corruptie.
9: Doen andere landen het beter?
14: Er zijn landen die het beter doen, maar dit is nou de absolute top. Hier gaat het. Hier kunnen we ons aan spiegelen. Meestal moet je denken aan landen in Scandinavië. Wat wij in Nederland.
9: Altijd landen in Scandinavië.
14: Altijd, hè? Ja, het is fantastisch daar. Ja. Maar wat je dus ziet, is dat dat wat wij niet hebben of nauwelijks hebben, is zeg maar overheidscorruptie in de zin van je moet betalen voor je steekpenning, betalen voor je paspoort,
9: daar
14: voor je medische
9: we altijd aan, toch, als dus het dat gaat is toch corruptie
14: en
9: in
14: dat
9: landen.
14: Is natuurlijk wat je tegenkomt in heel veel andere landen waar veel van mijn collega's in het buitenland ook mee te maken hebben. Dat hebben wij gelukkig niet, maar als je ook kijkt naar de nieuwsberichten en wat dat betreft ben ik tevreden dat er steeds meer nieuws komt.
9: Mm.
14: Ambtenaren die informatie doorgeven aan criminele organisaties, paspoorten regelen voor meneer Taghi, op allerlei manieren die verwevenheid. En we moeten daar veel weerbaarder in worden, want dit gaat echt om onze welvaart.
9: U heeft wel eens gezegd dat Nederland te zelfgenoegzaam is.
14: Ja.
9: Zou je dan zeggen, het is eigenlijk vooral een mentaliteitsprobleem?
14: We hebben wel echt een blinde vlek wat dat betreft. Het beeld is echt van corruptie is omkoping en dat gebeurt in Afrika met koffertjes onder tafel. Maar dat is niet zo. Wij zijn een van de grootste enablers, faciliteerders, ik weet niet hoe goed het Nederlands zegt, van allerlei illegale geldstromen. En als je bijvoorbeeld, ik heb een heel concreet voorbeeld. In Georgië is nu de macht van Rusland ontzettend aan het toenemen. Allemaal desinformatie via propagandakanalen. En dan kijk je van, goh, waar zit dat propagandakanaal in MediTV? Die zitten gewoon met de Nederlandse BV, zitten die hier. Ja, dan heb je natuurlijk gevraagd van, kan er niet op gehandhaafd worden? En van, nee, want ja. En dit soort, en dat is schering en inslag. Ja. Elke keer als je het nieuws ziet internationaal, als onze collega's bellen, is er altijd iets van een Nederlandse nexus.
9: Ja.
14: En daar moeten we veel meer aan doen. We moeten dit niet als verdienmodel willen hebben.
9: Maar dan moet je dus die hele cultuur eigenlijk van onze zelfgenoegzaamheid zien te veranderen.
14: Zeker.
9: Daarin. Bent u al 6 jaar mee bezig.
14: Ja.
9: Lukt niet.
14: Nou, er is wel heel veel wat beter komt. Dat lobbyregister staat nu in het coalitieakkoord. Mm. En het voorstel ligt er in principe in december.
9: Ja, nee, maar wat ik maar wil zeggen is dat we gaan het zo hebben over de dingen die dan wel goed gaan in Nederland. Maar we moeten constateren dat in Nederland nog steeds niet goed gaat. Terwijl u al 6 jaar lang aan de bel trekt met die rapporten.
14: Ja, nou ja, het begint wel te veranderen. En je ziet ook dat wij niet de enige zijn natuurlijk. Dat er steeds meer informatie naar buiten komt. De media schrijft erover.
9: Okay.
14: Het begint met verandering begint bij bewustwording. Okay. En dat begint te komen.
9: Die lichtpuntjes, want dat zijn het, denk ik.
14: Ja.
9: Toch? Zo moeten we ze zien. Zullen we het daar even over hebben, dat lobbyregister? U zei het al, het kabinet werkt aan een verplicht lobbyregister. Het is nu nog vrijwillig. Er is wel een register, maar je mag zelf weten of je daar...
14: Dat raar is, je mag niet eens zelf weten. Want ik wilde dus mijzelf daar inschrijven, want ik ben natuurlijk ook lobbyist. Maar je mag je een Tweede Kamerregister alleen maar inschrijven als je een public affairs professional bent van een lobbykantoor. Of bijvoorbeeld van een koepel, zoals VNO-NCW.
9: Okay.
14: Dus ik mocht me niet eens registreren.
9: Okay.
14: Dus dat is stap 1.
9: Ja.
14: En die bewindslieden hebben gezegd van maar we publiceren onze agenda's. Nou, dat werkte voor geen meter in de praktijk.
9: Nee, dat was dan een andere oplossing. Ja. Je kunt ook gewoon in je agenda zetten wie er allemaal op bezoek komt. En dan kun je ook precies zien wie dan lobbyisten zijn. Maar er is ook een soort vrijwillig lobbyregister waarin je dan vrijwillig kan aantonen als bewindspersoon of als kamerlid die of die is langs geweest. Nou, dat werkt niet zo goed.
14: Nee.
9: Dat wordt niet goed bijgehouden.
14: Je kunt beter op X kijken waar ze zijn geweest dan in die agenda's.
9: Maar het kabinet werkt dus nu aan een verplicht lobbyregister. Ja. Gaat zoiets dan werken? Want dan moet je ook echt handhaven, op toezien, controleren.
14: Klopt. Nou, we zien dat het werkt in Ierland, het werkt in Washington en in Brussel. En in Brussel heeft het al een paar grote schandalen, zeker op het gebied van buitenlandse inmenging, is boven water gekomen. Huawei, dat de Chinezen probeerden echt grip te krijgen op ons 5G-netwerk. We zagen het met het zogenaamde Qatargate, dus dat je eigenlijk positieve media probeerde te regelen voor Marokko, Qatar en andere landen. Mm-hmm. Dus het geeft veel meer inzicht in wie nou op welk moment met wie praat.
9: En het lukt ze ook om dat te handhaven daarop toe te zien?
14: Ja, je weet natuurlijk niet wat er niet lukt, maar het Belgische Openbaar Ministerie heeft de handen vol. En uiteindelijk gaat dit niet de oplossing zijn voor het gebrek aan transparantie. Maar het kan wel bijdragen en het helpt de Tweede Kamerleden ook om te kijken, is er wel met iedereen gesproken?
9: Ja. Geldt dit ook voor hoge ambtenaren straks?
14: Dat willen wij wel. Dat weten we nog niet, omdat de plannen zijn nog heel erg vaag.
9: Okay.
14: Wat ons betreft, hoge ambtenaren en ook die Kamerleden zelf.
9: Ja. Dan is er ook nog de wet op de politieke partijen in de maak. Daarin staan regels waaraan politieke partijen zich moeten houden. Bijvoorbeeld over transparantie en financiering. Dat is toch al geregeld, dacht ik. Als het gaat om die partijfinanciering bijvoorbeeld, waarom is er zo'n nieuwe wet voor nodig?
14: Nou, voor een deel is het geregeld, maar wat partijen vroeger deden, dan kregen ze een grote donatie en die kregen ze de dag na de deadline. En dan hoeft die pas een jaar later te melden hoeveel het was. Nou, en dan is de media-aandacht er vanaf en dan kun je ook niet meer precies zien, is er nou nog iets in dat verkiezingsprogramma veranderd? Of, zoals we ook gezien hebben, een lijsttrekker veranderd. Precies.
9: Okay,
14: Dat is toen natuurlijk bij het CDA gebeurt. Dus dat zijn wel interessante dingen die echt beter kunnen.
9: Ja.
14: Een van de belangrijke dingen bijvoorbeeld is ook voor lokale politieke partijen.
9: Mm-hmm.
14: Die kregen geen subsidie. Dan ben je heel erg afhankelijk. We hebben natuurlijk het gedoe gehad met Hart
9: voor
14: Den Haag bij Groep de Mos. Dat je dan partijdonaties krijgt en dat dan blijkt ook dat er informatie gelekt is juist naar die donateurs, zodat die heel makkelijk hun nachtvergunning konden krijgen. Daar is hij ook voor veroordeeld. Nou, dit soort dingen.
9: Maar hij is toch vrijgesproken van corruptie?
14: Ja. van corruptie, ja, maar niet van het lekken van informatie. Mm-hmm. En dat is dus heel interessant, want als straks Nederland, en dat is het volgende wat er nu aankomt, en dat wordt heel leuk, handelen in invloed moet nu eindelijk strafbaar worden gesteld. Dus dat hebben we in Europa met elkaar afgesproken. Moesten we eigenlijk al doen van het VN-verdrag. Maar dan zullen dit soort zaken veel makkelijker vervolgbaar zijn. Ja. Want dan gaat het dus hoeft het niet te gaan om zelfverrijking, maar kan het bijvoorbeeld inderdaad zo'n driehoek, een partijdonatie of een andere gunst.
9: Ja, dus dan als je er geen regels voor hebt, dan kan het eigenlijk, dan mag het officieel allemaal. Ja, precies. Dus in die zin heeft hij dan niks verkeerd gedaan, zou je kunnen zeggen. En nu heeft de Kamer ook afgelopen februari ingestemd met strengere maatregels voor oud-bewindslieden. Of dan, toen is het ingegaan, hè? Nou, u bent daarover eerder bij ons te gast geweest. U was daarover zeer in uw nopjes met die aangenomen wet. Hè. Er mogen oud-bewindslieden, die mogen dan 2 jaar,
14: niet hun oude ministerie belobbyen. Ja.
9: Precies, niet hun oude ministerie belobbyen. Houden oud-bewindslieden zich daar een beetje aan? Gaat dat goed?
14: Het gaat redelijk, maar voor een deel weet je het ook niet. Want het mooie is natuurlijk dat je eindelijk iemand hebt die je toetst. En dat je ook als bewindspersoon kunt, of oud-bewindspersoon, zegt, kan ik dit eigenlijk wel doen? Help mij eventjes, hou mij even een spiegel voor. Mm. En als ze een negatief advies krijgen en het dan ook niet doen, dan weten we dat niet. Als ze een negatief advies krijgen en het dan wel doen, dan komt het naar buiten. Dus daar moet nog goed gekeken worden of het nou werkt in de praktijk. Maar het is wel fijn voor die bewindslieden dat ze dan niet zo, zoals zo'n Cora van Nieuwenhuizen voor de wolven worden gegooid. Van het is schandalig dat ze nu lobbyist wordt terwijl ze nog minister is. Er was geen enkel kader.
9: Dus zij mocht dat toen indertijd doen. Er is dus nu inderdaad een speciaal adviescollege dat kijkt dan naar bijvoorbeeld uitzonderingen. Hè, ja. Wanneer zou het wel en niet kunnen? Nu bleek eerder uit de rondgang van de Telegraaf dat voormalig bewindspersonen massaal sollicitaties afbreken omdat een negatief oordeel dreigde. Daardoor maken ze weer langer gebruik van wachtgeld. Ja, wat is nou eigenlijk wenselijk?
14: Kijk, wachtgeld, dat heeft in Nederland een beetje een nare naam. Maar uiteindelijk is dat wel een anticorruptiemiddel. Omdat we niet willen dat bewindspersonen, terwijl ze voor het landsbelang bezig zijn, al bezig zijn met, wat wordt mijn volgende baan? En hoe kan ik zorgen dat ik bij een bedrijf als commissaris straks binnen kan komen? Dus we moeten daar iets minder spastisch over doen. Gewone Nederlanders krijgen ook een WW-uitkering. Dus er is niemand die van de ene dag op de ander. Dus hou op met dat zwart maken van wachtgeld. Geld. En dat is inderdaad zo. Omdat je met elkaar ook een beetje meer een level playing field wil. Mm-hmm. Dat het niet zo is dat je dan meteen weer je oude ministerie gaat belobbyen.
9: Ja, tegelijkertijd vinden we het ook heel prettig als bewindspersonen enigszins verstand hebben van het ministerie waar ze gaan werken. Ja. Dus dan komen ze al uit de sector.
14: Klopt.
9: Dan wil je daar ook weer naar terug, want daar ligt nou eenmaal je expertise. Ja. En dan moet je 2 jaar op je handen zitten.
14: En ik denk dat je daar hele goede afspraken met elkaar over kan maken. Want dat is echt iets anders. Dat je 2 jaar niks mag doen. Maar dat je teruggaat naar je oude sector, je oude beroep. Maar wat je vaak ziet, is dan die toegang die zo'n bewindspersoon heeft, of een oud-Kamerlid, die verandert natuurlijk ongelooflijk. Als de oud-minister belt, wordt de telefoon opgenomen. En dat heb ik ook gehad toen ik afzwaaide als Kamerlid. Dat ik zei, waarom willen jullie dat ik voor jullie kom werken? Ja. Dus iets van aanbelt, dan moeten we wel. Dat is gewoon niet de bedoeling. Mm. Want je wilt ook een beetje gelijke toegang voor mensen die geen oud-ministers kunnen inhuren.
15: Ik denk dat je dat natuurlijk ook wel het doel daar een beetje in voor je moet houden. Hè? Want ik bedoel, een van de stichtingen waar ik bij betrokken ben is DVD, zoals jullie begrijpen. Mm-hmm. En we hebben Astrid Oosterbrug, hebben wij daar bijvoorbeeld als directeur.
9: Ook Tweede Kamerlid van de PvdA.
15: Precies, inderdaad. En het doel wat Astrid had, is het wereld een stukje beter maken, zeg maar, in dat verhaal. In plaats van eigenlijk zelfverrijking te creëren.
14: Volgens mij verdient zij ook geen WNT-salaris daar.
15: Nou, hoe heet het? Sterker nog, het is merendeel zelfs vrijwillig werk. Dus wat dat betreft. En ik denk dat het ook vooral belangrijk is om je te realiseren van, wat kan je in die functie uiteindelijk nog voor moois creëren, zeg maar. En wat is dan op een gegeven moment natuurlijk de definitie van lobbying dan, zeg maar. Hè? Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Ja. Misschien even weer de vraag. Hoe zie je Big Tech uiteindelijk in dit onderwerp, zeg maar? Want die zitten natuurlijk heel dik in de lobby.
14: Absoluut.
15: Die zitten bij alle gemeentes aan tafel om weer een datacentrum te bouwen. Die zorgen ervoor dat ze bij Trump aan tafel zitten om maar de nieuwste technologieën daar geaccepteerd te krijgen.
14: Ja, dat klopt. En we moeten dat heel echt goed in de gaten houden. Met wie praat je daar? Wat zijn de financiële belangen? En alsjeblieft, beleidsmakers, zorg ook dat je naar de andere kant luistert. Die niet dat leuke oude Kamerlid of die briljante oud-minister hebben ingehuurd.
9: Ja. 2028 is nog een datum waar we even naar moeten kijken. Er komt de Europese wetgeving bij. Dan moet de Europese anticorruptierichtlijn zijn omgezet in nationale wetgeving. Gaat dat nog iets veranderen voor de situatie in Nederland?
14: Ja, heel veel. Dus in de eerste plaats dat strafbaar stellen van handel en invloed, waar ik het net over had. Het andere
9: gaat
14: is dat
9: beter regelen?
14: Er moet überhaupt strafbaar worden gesteld. Dat hebben we gewoon nog niet gedaan. Okay. Dat hadden we eigenlijk al heel lang geleden moeten doen. Maar het wordt nu dus tijd. En het andere is, er moet voor het eerst een echte nationale anticorruptiestrategie komen. Wat je nu nog hebt, is dat een Nederlands bedrijf dat steekpenningen betaalt en daarvoor wordt veroordeeld, mag gewoon volgende keer weer mee op handelsmissie. Oh ja. Nou, dan zou je zeggen, nou, zet ze nou even op het strafbankje. Het is natuurlijk heel raar dat we op allerlei manieren die illegale geldstromen faciliteren. Ook sanctieontduiking. Wat natuurlijk de oorlog in Rusland, in Oekraïne langer duurt daardoor. Dus er is echt heel veel werk aan de winkel om gewoon, dat heet dan beleidscoherentie, om te zorgen dat we gewoon dit een speerpunt maken in ons beleid.
9: Ja, we hebben die paar lichtpuntjes hebben we even benoemd. Er zit dus wel wat beweging. Toch nog maar eventjes weer die vraag. U neemt na 6 jaar afscheid. Was het genoeg? Heeft u het idee dat u voldoende voortgang heeft weten te bewerkstelligen?
14: Nee, het is natuurlijk nooit genoeg. Wat ik wel merk is, we hebben heel veel mensen die zich aansluiten. We zijn een vereniging, dus zeg ik tegen iedereen die het belangrijk wordt, word lid. Bedrijven met wie we samenwerken, want daar zit de echte kennis ook van, nou, hoe werkt het nou in de praktijk? We zijn dus bijna zeggen een community van mensen die zeggen van, nou, integriteit en vertrouwen is de basis van onze rechtsstaat en onze democratie. Dus sluit je aan en dan kunnen we meer en sneller kunnen we dit voor elkaar krijgen.
9: Dank voor dit gesprek. Louise van der Laan, de directeur van Transparency International Nederland.
21: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
9: Noah de Bruin, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
9: 25 lentes, ook van de radioschool, hebben we de hele week al.
16: Ja.
9: Je woont in Maassluis.
16: Zeker.
9: En je houdt van films kijken, musea bezoeken en het luisteren naar muziek.
16: Ja, leuk. Ja.
9: Hoe zit het met nieuws volgen?
16: Nou, de afgelopen 24 uur zeker. Ja.
9: Hoe heb je het aangepakt? Je tactiek?
16: Gewoon de NOS-journaal kijken en nieuwsuur nog even terugkijken. En krantjes en dan gaan we het zien.
9: Krantjes lezen, ja, we gaan het zeker zien. Hoogste score tot nu toe is niet zo hoog. Maandag 3 punten neergezet door Kevin Vierhuis uit Apeldoorn. Maar goed, gisteren heeft je collega daar niet van gewonnen. Dus ik zeg er verder niks meer over. Ik wens je gewoon vooral heel veel plezier.
16: Dankjewel.
17: Vandaag kunnen we zeggen, we hebben geleverd.
18: En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is.
17: Grote overwinning voor al die mensen in Nederland die hebben gestaakt.
18: Voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat is ook wel eens een graat in de keel.
19: Als de pro heel blij is, dan zijn wij het niet.
18: Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee.
9: Ja, blije gezichten bij links, iets zuurder bij rechts vanwege de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid. Of het uiteindelijk tot voldoende steun voor de hele begroting leidt, dat is nog de vraag.
16: Ja.
9: Vraag 1. De plannen met de sociale zekerheid zijn financieel nog niet gedekt. Mocht dat niet lukken, dan wil het kabinet maximaal 1,2 miljard euro bezuinigen op welke begroting?
16: Pas.
9: Oeh ja, het kan voorbij in het NOS-verhaal.
16: Ik weet het, ik hoor het ook, maar ik weet het ervan niet.
9: Je ziet het Marleen de Roy zeggen, hè? Ja. Onderwijs. Vraag 2 dan. Het kabinet en de Kamer spreken vandaag en morgen verder over de begroting. Hoe wordt dat debat genoemd?
16: De algemene rekenbeschouwing. Nee.
9: De algemene financiële beschouwingen. Na de algemene politieke beschouwingen van 2 weken geleden gaat het in dit debat dus specifiek over het geld. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
20: Het gaat om 114 overtredingen die in het verleden hebben plaatsgevonden.
22: De club is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten van het schenden van de financiële regels binnen het Engelse voetbal.
23: En dan is het de conclusie dat we kijken naar het grootste schandaal in de geschiedenis van de Premier League.
9: Ja, een Engelse voetbalclub zit in de problemen. De Premier League bevestigt dat de club op enorme schaal financiële regels heeft overtreden. De vraag is, om welke club gaat het?
16: Manchester City.
9: Ja, dat is goed. Gaan we naar vraag 4. De misleiding speelde tussen 2009 en 2018. Door onderzoek door welk blad kwam de kwestie aan het licht?
16: Sky News?
9: Nee, Der Spiegel. Welke straf Manchester City krijgt, dat is nog niet bekend. We gaan naar vraag 5. Ik laat weer een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
2: Het is nu zaak dat we doorzetten. Dat er ook een beetje perspectief ontstaat voor de luchtvaartsector. Alleen onder hele strikte voorwaarden als er verder wordt verstild.
9: Wie is dit?
16: Jan Paternotte?
9: Nee, Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. De context had ook een beetje kunnen helpen. Deze vraag kent een vervolgvraag, Noah. Als je de makkelijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Voor de moeilijke zou je er 2 krijgen. Welke wil je?
16: Moeilijk.
9: Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het luchtvaartbesluit van Karremans, waarin nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten op Schiphol wordt vastgelegd. Het is voor het eerst in hoeveel jaar dat zo'n besluit wordt genomen?
16: 23 jaar.
9: 18 jaar. In het besluit staat onder andere dat er een maximum aantal van 478.000 vluchten per jaar komt. Nu is dat 499.000. We gaan naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we?
3: 4.
4: CD's van ons.
3: 3.
4: Maar ons vuur dooft na 1 avond.
3: 2.
4: En dan kan Herman weer op het terras gaan zitten.
16: Stop, Agda en Munnik.
9: Ja hoor, dat is goed. Voor 1 punt nog. Volgend jaar geven wij een groot concert in het Olympisch Stadion. CD's van ons. Ze brengen 2 nieuwe albums uit. Ze hadden een nummer CD van jou, CD van mij. Voor 3 punten. Maar ons vuur dooft na 1 avond. Verwijzing naar Olympische Vlam en hun lied Als het vuur gedoofd is. Ja, en dan kan Herman weer op het terras gaan zitten. Verwijst naar een van hun grootste hits. Het regent zonnestralen. Noah, dat betekent dat je minimaal 2 vragen goed moet hebben om ook op te gaan. Daar gaan we.
21: De Nationale Nieuwsquiz.
9: Welk land krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier?
16: Marokko.
9: Ja, Nederlanders hebben sinds een verbod minder van welke stof in hun bloed?
16: PFAS.
9: Ja, de vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om het toenemende aantal van wat voor incidenten op het spoor?
16: Agressiviteit.
9: Geweldsincidenten. Vanwege de Amerikaanse kritiek verplaatst het internationaal strafhof haar jaarvergadering van New York naar welke stad?
16: Pas.
9: Den Haag. Het CBS heeft berekend dat vandaag de dag is waarop de meeste Nederlanders wat vieren.
16: Een verjaardag.
9: Ja, was ook de hintsvraag. De burgemeester van Amsterdam sommeerde welke rapper om zo snel mogelijk de stad te verlaten? Wie?
16: Kanye West.
9: Ja, bij welk ingenieursbedrijf verdwijnen 1000 banen?
16: Pas.
9: Arcadis. De meeste gemeenten negeren het verzoek van de minister om niet te handhaven op de permanente bewoning van wat?
16: Vakantieparken.
9: Ja, hoeveel treinstations werden gisteren ontruimd vanwege onbeheerde bagage?
16: 10.
9: 4. Welk Afrikaans land zou vanaf volgend jaar asielzoekers uit Nederland en 4 andere EU-landen willen opnemen?
16: Pas.
9: Rwanda, welk iconisch Oostenrijks vleesgerecht?

0: volgend jaar asielzoekers uit Nederland en 4 andere EU-landen willen opnemen?
1: Pas.
0: Rwanda, welk iconisch Oostenrijks vleesgerecht blijkt van oorsprong Duits te zijn?
1: Wienerschnitzel.
0: Ja, de politie verdenkt de gearresteerde Amsterdamse hacker er ook van opdracht te hebben gegeven tot wat?
1: Moord.
0: Ja, en dat is ook goed. Nou, best lekker. Noah?
1: Ja.
0: Je had 8 vragen goed in het kanon. Je had 3 punten in de factor, dus 24 punten.
1: Lekker.
0: Nou, bij deze, in ieder geval deze week, ga je daarmee ruim aan kop, zou ik willen zeggen.
1: Top.
0: Geniet ervan.
1: Dank je wel.
0: 24 uur pakken ze dat niet meer van je af, kan je zeggen. Dank voor je komst, dus Noah de Bruin. Dank Lucie van der Laan voor uw komst naar de studio op uw laatste werkdag bij Transparency International Nederland. Heel veel plezier ook bij uw afscheid.
2: Dank je wel.
0: Zometeen op uw werk. En dank ook nogmaals Barry van Kampen voor het beantwoorden van al onze vragen over AI-agents. Gaan we naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen, hier ben jij zo te gast.
3: Goedemorgen, terwijl de Tweede Kamer 2 dagen bakkeleit over cijfers. Ligt de weg naar de polder weer open, gezien de handreiking van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel te halen. Ik ga praten met Marijke Vuyk, de voorvrouw, moet ik zeggen, boegbeeld van MKB.
4: Dit was een programma van KRO-NCRV.
5: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
6: Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. En daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. Die andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. Omdat de noodsignalen door het vliegtuig werden verstuurd, werd eerst gedacht aan een kaping. Het toestel is inmiddels veilig geland in de Saoedische stad Tabuk. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Daarbij werd ook een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Een van de 5 mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. En de laatste Amerikaanse militairen zijn weg uit Irak. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak, 23 jaar geleden, dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag.
4: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. Dit komt door een geschaarde auto met aanhanger. De tunnel is nu eventjes dicht. De A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Die weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Hooipolder. Vanaf Dussen is de vertraging nog een kleine 20 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar is het oponthoud bij Moergestel 15 minuten.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. De Tweede Kamer is begonnen aan de algemene financiële beschouwing. Het belangrijkste financiële debat van het jaar. Waar normaal gesproken de laatste grote verbouwing plaatsvindt van de Rijksbegroting. Maar dit jaar met het minderheidskabinet is alles anders. Daags na de brief van dat kabinet, waarin werd bevestigd dat al die dagen rondzong, de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn helemaal van tafel. Eis van de linkse oppositie en van de vakbonden was dat om überhaupt weer aan tafel te kunnen komen. Dank aan de stakers kraaide pro-leider Jesse Klaver en de FNV-boegbeeld Hans Spekman gezamenlijk victorie gisteren bij Pauw en de Wit. En nu moet blijken of er ook een meerderheid is voor de plannen van de vermogensbelasting. En voor het belastingplan, zojuist zei de woordvoerder van PRO, dat is de heer Stultiens in de Tweede Kamer, dat PRO het belastingplan nog niet wil steunen omdat het nog niet sociaal genoeg is. Dus er moet voor dat belastingplan zeker ook een meerderheid zijn, anders kan het kabinet geen geld uitgeven voor nieuwe plannen. In elk geval is de weg weer vrij voor overleg in de polder. En van gesprekken van die polder met het kabinet en een van de hoofdrolspelers in die polder is Marijke Vuyk, voorzitter van MKB Nederland, het midden- en kleinbedrijf, dus waarvan alles en iedereen altijd zegt dat dat de kurk is waarop Nederland draait. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Hebt u de stakers al bedankt eigenlijk?
7: Nee, maar dat is natuurlijk een hele lastige geweest. Want de bonden die hadden geen conflict met ons. Maar wij zijn inderdaad met de stakingen zijn wij wel hard geraakt. Ja,
3: ja, maar ja, dankzij die stakers zit u wel weer aan tafel. Althans, dan zeggen Klaver en Spekman.
7: Nou, dat denk ik niet zozeer. Ik vind het wel positief dat deze verandering er nu is. En dat we in ieder geval nu over de inhoud kunnen gaan hebben.
3: Ja, ze preludeerden een klein beetje op de bezuinigingen en de zorg. En dat ze dan misschien wel weer de straat op gaan.
7: Ja, ik hoorde het zojuist. Ja, wellicht maar gewoon stap voor stap bekijken. Ik mag toch hopen dat dit wel een grote stap is, waardoor we in ieder geval in de polder gewoon over de inhoud kunnen praten.
3: Is uw boodschap kappen met dat staken nu voorlopig even?
7: Nou, het lijkt mij inderdaad als het gaat om de stakingen die aangekondigd zijn vanwege die bezuinigingen op

0: sociale zekerheid.
1: Die zijn van tafel.
0: Die moeten van tafel.
1: Nee, maar die zijn nu van tafel. Die zijn allemaal opgeschort.
0: Het zou vervelend zijn als dit middel natuurlijk vaker ingezet wordt.
1: Ja, en begrijpt u dat links in de Tweede Kamer en de vakbeweging allebei de vlag uithangen en zeggen, dit hebben wij toch met z'n allemaal mooi voor elkaar gekregen?
0: Ja, dat snap ik. En daar heb ik ook alle begrip voor. Ja. Tegelijkertijd staan we pas aan het begin, want alle gesprekken moeten nog starten.
1: Ah, dus uw boodschap is niet, de beer is niet geschoven, hoe heet het ook alweer, voordat hij geschoten is.
0: Nee, mijn boodschap is meer, de problemen zijn te groot. Dus laten we vooral met oplossingen gaan komen.
1: Ja, goed. Ik ga het woordenboekje van spreekwoorden en gezegden nog even opzoeken. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op in. Doe een afspraak?
0: Met de polder. Nee, de verwachting is wel dat ik begin volgende week of eind volgende week zal plaatsvinden. Maar
1: begin
0: we hebben
1: volgende week of eind volgende week?
0: Ja, in ieder geval volgende week.
1: Waarom niet deze week?
0: Ja, geen idee. We zijn afhankelijk van wanneer wij de uitnodiging krijgen.
1: Maar van wie?
0: Van het kabinet. Maar wat ik begrijp is dat in ieder geval nu gepland wordt, want ze hebben natuurlijk nu de algemene financiële beschouwingen,
1: ja.
0: Dat de uitnodiging daarna eruit gaat en dat we volgende week hopelijk aan tafel kunnen.
1: Maar goed, die algemene financiële beschouwingen zijn vandaag en morgen. Dan zou je kunnen zeggen, je kunt vrijdagmiddag naar de ministerraad, zolang duurt die tegenwoordig niet meer, kun je best een beginnetje maken.
0: Ik kan prima vrijdagmiddag mijn agenda leegmaken hiervoor. Ik wacht het af.
1: Ja, maar waarom? Je zou zeggen, er is toch wel enige haast geboden.
0: Ja, zeker. Maar ik denk niet dat het aankomt op een paar dagen.
1: Dus nee, maar dat hoor ik telkens. In een paar weken klaarblijkelijk ook niet. En het kabinet rekent al naar 1 december, of in ieder geval naar begin december, als er gestemd moet worden over al die begrotingen. Het wekt niet de indruk dat dit nou echt heel daadkrachtig en snel voor elkaar gebokst moet worden, vindt u wel?
0: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik zie echt wel een verandering. En ik vind
1: dus u leidt
0: wel
1: uw bedrijven ook met dit tempo, zeg maar?
0: Nee, de stap die nu gezet is, vind ik wel heel erg belangrijk. En of het nou vrijdag is of maandag, ja, dat maakt voor mij niet zo heel erg veel uit. Ik vind het wel belangrijk dat we niet pas over een paar weken hier aan starten.
1: Ja, de vraag is, met wie gaat u dan aan tafel? Is dat dan met het kabinet onder leiding van Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Thierry Aartsen zit er vast ook bij,
0: ja, daar
1: minister
0: ga ik wel
1: van Participatie. En dan dus de 3 vakbonden en de 2 werkgeversorganisaties.
0: Ja, en als ik kijk naar de laatste katshuissessie, was dat natuurlijk ook met Helene Herbert, minister van EZ, en met Rob Jetten, de premier die natuurlijk erbij was.
1: Ja. Vindt u dat de premier zou moeten aanschuiven eigenlijk bij die gesprekken om zo snel mogelijk tot een polderakkoord te komen?
0: Nou ja, zover zijn we nog niet. Laten we eerst gewoon een eerste gesprek hebben en dan kijken wat er qua planning goed is. Het lijkt me goed uiteraard dat hij erbij aanwezig is. Maar of hij er altijd bij aanwezig is, ja, geen idee. Ik weet niet hoeveel gesprekken er ingepland gaan worden, hoeveel gesprekken er nodig zijn. Er zijn natuurlijk grote problemen die opgelost moeten worden. Mm. Ik denk dat het hoogst haalbare hierin is en waar we volgens mij echt voor moeten gaan, is toch echt een uitwerkakkoord. Dat we het eens zijn over de hoofdlijnen en dat we daarna echt een jaar de tijd nemen, bijvoorbeeld, om alles ook uit te werken.
1: Ja, maar goed, in het verleden bij sociale akkoorden is het ook vaak zo geweest dat de premier, denk aan Rutte, midden in de nacht nog wel eens kwam opdagen als pensioenakkoord bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Om de zaak wat extra in beweging te krijgen als het vast zat. Dus zou Rob Jetten hier ook niet een hoofdrol moeten spelen?
0: Ja, maar daar ga ik ook wel vanuit.
1: Ja? Daar gaat u vanuit of dat weet u?
0: Nee, dat weet ik nog niet. Ik weet oprecht nog niet wie het kabinet. Ik ga ervan uit dat het de eerste keer voor het eerste gesprek dezelfde afvaardiging zal zijn als voor de zomer bij de katshuisoverleg.
1: Ja.
0: En dat zijn dus inderdaad deze 4 personen.
1: Doet u ook een beroep op de premier om die rol te pakken?
0: Nee. Oh. Ik heel eerlijk, ik vind dit echt aan het kabinet zelf. En laten we dit gewoon stap voor stap kijken hoe het ook uitkomt in de agenda's. Want tegelijkertijd vragen we ook om heel snel al stappen te zetten.
1: Ja.
0: Ik denk, dit is natuurlijk niet binnen 1 gesprek opgelost.
1: Nee.
0: Dus ik laat het even aan hen, hoe zij die planning invullen.
1: Het beeld deze zomer was, wij in de polder kunnen best wel tot overeenstemming komen. Het probleem zit in Den Haag. Het probleem zit met name in deze coalitie. Dus nu zijn de problemen in de coalitie opgelost. De problemen wat betreft de begroting van sociale zaken qua meerderheden is nu ook opgelost.
0: Ja,
1: kunnen we snel naar een polderakkoord toe?
0: En even voor de helderheid, dat was niet ons statement. Hè? Wij hebben niet gezegd dat het probleem in Den Haag zat. Het conflict wat we de bonden hadden met het kabinet was natuurlijk vanwege de bezuinigingen die erin stonden vanwege het coalitie.
1: Maar goed, over en weer is wel gewisseld. Wij kunnen het in de polder echt goed vinden met elkaar.
0: Ja, maar dat is ook zo. En daar heeft iedereen op geïnvesteerd. En er zijn natuurlijk veel personen zijn gewisseld voor de zomer. In de maanden mei tot met juli.
1: Ja.
0: Dus daar heeft iedereen in geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Alleen vriendschap red je het niet. Op dit punt gaat het echt wel om de inhoud. We hebben ook al wel gewoon wat we goed besproken hebben, is welke onderwerpen we het over willen hebben. Dus we hebben inderdaad over de WIA, over de WW. Maar tegelijkertijd
1: WIA is
0: ook
1: de arbeidsongeschiktheidsregeling.
0: Ja.
1: WW is werkloosheidsregeling.
0: Ja. Excuus. Ja. Ja. En tegelijkertijd ook over economische groei. Omdat je die hogere economische, die grotere economische groei, die heb je nodig.
1: Ja.
0: Om ook de sociale zekerheid te kunnen betalen. Dus daarom ook die koppeling daartussen.
1: Goed, nu gaat u dus vermoedelijk volgende week dan om de tafel met elkaar. Die bezuinigingen zijn van tafel, maar de hervormingsgedachte van het kabinet nog altijd niet.
0: Nee, correct.
1: Ja. In hoeverre is dat een hypotheek boven die gesprekken in de polder?
0: Ja, maar iedereen is het hier ook wel over eens. Als je het hebt over de WIA, dat systeem functioneert op dit moment
1: niet.
0: Nee,
1: dat zeggen de bonden ook. Dat moet gewoon anders.
0: En dat zegt het kabinet eigenlijk ook. Dus iedereen is het hier over eens.
1: Ja. Hebben jullie al een oplossing gevonden met z'n drieën dan?
0: Nee, dat is te vroeg. In hoofdlijnen wil je waar je naartoe wil, naar een situatie dat er de instroom in de WIA, die is nu te hoog.
1: Mm.
0: En de uitstroom, die is te laag. En dat zegt niks over mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, niet meer kunnen werken. Die moet je natuurlijk altijd op een bepaalde manier beschermen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zit bijvoorbeeld ook een groep gevangen in het systeem die wellicht wel wil werken, maar tegengewerkt wordt door het systeem.
1: Ja.
0: De instroom, daar zit ook een probleem. Dat is een groter maatschappelijk probleem ook. Dus we moeten vooral kijken hoe kunnen we de instroom naar beneden krijgen, hoe kunnen we de uitstroom naar boven krijgen. En we moeten ook kijken naar de uitvoering, want de uitvoering loopt ook vast.
1: Ja.
0: Alleen dat mag geen excuus zijn om niet de hervorming te willen doen.
1: Maar wat voor een hervorming wilt u dan?
0: Nou, er zijn heel veel dingen waar je aan kan denken natuurlijk. Een van de belangrijke punten
1: die wel. Dat heb je de hele zomer gedaan.
0: Nou, laat ik bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte dan gelijk maar op tafel leggen.
1: Want we gisteren ook bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer aan de orde. En werknemers moeten nu 2 jaar lang doorbetalen als iemand ziek is.
0: Ja.
1: En dan zit er ook nog een transitievergoeding bovenop.
0: Ja.
1: Ook als iemand vervolgens niet meer blijkt te kunnen werken en dus de arbeidsongeschiktheidsregeling ingaat.
0: Klopt.
1: Dat wilt u anders?
0: Ja. Dat zijn inderdaad 2 punten. De eerste is die compensatie. Nou, gelukkig was daar de toezegging al over. Omdat dat waren 2 wetstrajecten die niet tegelijk liepen.
1: Ja.
0: Aan de ene kant de hervorming van de transitievergoeding. Om te kijken om het anders in te vullen. Daar is het kabinet al mee bezig. Dus niet meer een transitievergoeding. Maar meer investeren in leven lang ontwikkelen.
1: Ja, dus een transitievergoeding is geld dat je meekrijgt op zoek naar een nieuwe baan. Zodat je je kunt laten omscholen enzovoort.
0: Juist. Alleen, nu was de nadelige situatie dat de transitievergoeding, daar kreeg je compensatie voor als klein bedrijf. En dat gaat inderdaad op het moment dat een medewerker 2 jaar ziek is.
1: Mm-hmm.
0: Of wanneer je met pensioen gaat als ondernemer.
1: Ja.
0: Dan moet je inderdaad transitievergoeding betalen.
1: Ja.
0: Daar was een compensatie voor. En die compensatie zou vervallen.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig is dat van de baan.
1: Ja.
0: Dus nu worden die 2 trajecten worden samengevoegd. Dus op het moment dat er herziening is van de transitievergoeding, dan kunnen we ook kijken naar wat dat betekent voor individuele gevallen.
1: Ja. Maar goed, dat wilt u. De bonden zeggen, ja, luister eens, als je de WW terugbrengt na 1 jaar bijvoorbeeld, en als je dat doorbetalen bij ziekte ook terugbrengt, dan komen die mensen allemaal nog sneller in de WIA terecht, dus in de arbeidsongeschiktheidsregeling. En dan stijgt de instroom, kost allemaal nog veel meer geld.
0: Ja, daarom is het ook een breder gesprek, want je kan natuurlijk ook nog meer investeren op preventie.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn, concluderen dat er een groter maatschappelijk probleem is en heel veel ziektegevallen ook niet werkgerelateerd zijn.
1: Nee, dat is een combinatie van druk thuis en druk op het werk.
0: Zeker.
1: En het combineren van het geheel.
0: Nou, en waar het mij natuurlijk voornamelijk om gaat, is wat wij vragen van ondernemers. En ondernemers die 2 jaar loon moeten doorbetalen van medewerkers, dat is gewoon echt lang. En dat loopt ook echt uit de pas met de landen om ons heen.
1: Maar goed, als ik u zo hoor praten, dan denk ik niet zo'n akkoord over de hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregeling is er heel snel. Dat is niet een kwestie van een paar dagen eventjes alles gelijk leggen en er een klap op geven.
0: Nou ja, er wordt natuurlijk ook al, de vergelijking wordt al gemaakt met het akkoord van Wassenaar.
1: Ja.
0: Het akkoord van Wassenaar was geloof ik maar een paar A4'tjes.
1: Begin jaren 80, loonmatiging in ruil voor werkgelegenheid.
0: Ja, alleen het akkoord zelf was maar heel kort opgeschreven. Met eigenlijk de doelen die je wil bereiken.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat we daar, dus als je het op abstract niveau, dat we het heel erg eens zijn.
1: Ja.
0: En natuurlijk zit het venijn altijd in de staart. En is het altijd dat je moet kijken met de uitwerking hoe je daarin uitkomt.
1: Ja.
0: Maar waar we het over eens zijn, inderdaad dat die instroom echt naar beneden moet en de uitstroom omhoog.
1: Ja.
0: En hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Het zit hem soms ook in de uitvoering.
1: Ja.
0: Het zit hem ook in voorbeelden. Bijvoorbeeld ook een. Bijvoorbeeld kan je iemand een vervroegde WIA-keuring kan je aanvragen.
1: Ja. Ja.
0: Maar als de wachttijd op dit moment al meer dan een jaar
1: is. Er zijn geen keuringsartsen.
0: Dat is bijvoorbeeld ook een probleem.
1: Ja. En daarom zeg ik, dit is niet per se iets wat je van vandaag op morgen oplost.
0: Nee, maar dat beeld moet ook echt wel bij mensen weg. Dit is niet voor het einde van het jaar volledig opgelost. We hebben niet een magische oplossing die dit hele probleem gaat oplossen.
1: Betekent dat ook dat u pas voor het einde van het jaar of tegen het einde van het jaar een sociaal akkoord verwacht? Of zou dat deze herfst al kunnen komen, bijvoorbeeld voordat het belastingplan in stemming wordt gebracht?
0: Nou ja, als inderdaad de vergelijking met toen het akkoord van Wassenaar, wat inderdaad dus een uitwerkakkoord is en daarna meer de tijd nemen voor echte uitwerking, dan mag ik toch hopen dat dat in het najaar wel te doen is.
1: Ja, dus zeker. U hoopt eigenlijk op een sociaal akkoord in het najaar
0: al? Ja, zeker.
1: En in het najaar is dat dan oktober al of november?
0: Ja, nou laten we dat even afwachten.
1: Dit najaar.
0: Het is altijd lastig. Ik heb ook geloof ik ergens in een programma gezegd dat ik het akkoord voor Prinsjesdag wil. Dat is ook niet gelukt. Dus wat dat betreft, ik ben ondernemer, ik blijf ondernemer, dus ik wil altijd te snel.
1: Nee, maar u hebt goede hoop op een polderakkoord dit najaar.
0: Ja, zeker.
1: Dan moet ik u toch nog even iets feitelijks vragen. Want ik hoor Jesse Klaver en Hans Spekman ook telkens over die premies rondom de WW bijvoorbeeld praten.
0: Ja.
1: Namelijk, dat is geld van de werknemers en van de werkgevers. Dat is geld van de polder. Niet van Den Haag.
0: Ja.
1: Klopt dat eigenlijk wel?
0: Nou, er zitten twee dingen zitten daarachter. Allereerst, inderdaad, als je kijkt naar de premies en hoeveel daaraan uitgegeven wordt, daar waar het eigenlijk voor is. En dat eigenlijk gebruikt wordt als 1000 dingen doekje. En, en bijvoorbeeld nu de beveiliging.
1: Er wordt veel meer opgehaald dan er wordt uitgekeerd. Dus dat deel van klopt.
0: Dat klopt.
1: Maar is het niet
0: maar
1: zo dat sinds 2009 werknemers niet meer betalen? Dat het alleen nog maar
0: Correct.
1: De werkgevers zijn?
0: Correct.
1: En dat die werkgevers dat betalen aan de fiscus?
0: Ja.
1: Dus niet meer in een eigen potje voor de sociale zekerheid van waaruit die regeling wordt betaald?
0: Nee.
1: Dus het gaat in de schatkist dus.
0: Deze premies die worden betaald door werkgevers.
1: Ja.
0: Ja, en wat de vakbonden zeggen is dat gaat ten koste van de loonruimte.
1: Ja.
0: Nou, en daarvan zou je dat breder kunnen trekken. Dan gaat alles ten koste van de loonruimte. Dus dat is volgens mij niet correct.
1: Nou ja, ik hoor werkgevers altijd zeggen, ik betaal me blauw en alles wat ik aan regelingen en infrastructuur, gebouwen, papier, inkt, koffie moet betalen, kan ik niet betalen aan loonruimte.
0: Nou, en dit is het grotere probleem natuurlijk, vooral voor MKB, is dat de marge enorm onder druk staat, want de kosten gewoon enorm gestegen zijn.
1: Ja. Goed, dan hebben we ook nog een stok achter de deur, berichten de NOS gisteren. En namelijk, want het schrappen van die bezuiniging op de sociale zekerheid betekent dat er een soort stelpotje, zoals je dat bij een verbouwing hebt, zal ik maar zeggen, van 3 miljard ergens geparkeerd wordt bij financiën. En als die hervormingen niet ook weer wat geld opleveren, dan moet dat geld toch ergens vandaan komen. En dat daar 1,2 miljard voorzien is om op te halen bij onderwijs. Jan Paternotte gisteravond bij Renze, die zei, ik ken die brief niet. Hij ontkende ook niet dat die bestond overigens. Maar hij zei natuurlijk, ik ben een onderwijspartij en dat gaat niet gebeuren. Hoe kijkt u daar tegenaan eigenlijk?
0: Ik vind het niet aan ons.
1: Oh. Maar tegelijkertijd zegt de politiek, je moet bij de polder zijn voor van alles en nog wat.
0: Ja, het leuke is dat. Waarom ik dat niet aan ons vind, is ik vind het nogal logisch dat, kijk, wij zijn ervan overtuigd dat op het moment dat je de hervorming hebt op de WIA, dat je hervorming hebt bij de WW, dat uiteindelijk geld oplevert.
1: Ja.
0: Dat betekent dat er ook niet bezuinigd hoeft te worden. Tegelijkertijd, en die koppeling daarom met economische groei is ook echt een hele belangrijke, want die grotere economische groei hebben we hier wel echt voor nodig.
1: Zeker, en daar heb je ook knappe koppen voor nodig en hoogopgeleide mensen en praktisch opgeleide mensen die dat heel erg goed doen.
0: Zeker.
1: Dus bezuinig op onderwijs, daar zegt iedereen van, moet je niet doen.
0: En dat lijkt me ook zeer onverstandig. Maar
1: dat is een dom plan van het kabinet. Als
0: waar het mij om gaat is dat, kijk, als we het niet halen, er is natuurlijk nog wel steeds een begroting die zij rond moeten krijgen. Dus dat zij het ergens over hebben, mocht dit plan nou mislukken, wat gaan we dan doen?
1: Ja.
0: Vind ik niet meer dan logisch, maar dat vind ik oprecht echt niet aan ons.
1: Goed, overigens zegt dezelfde Stultiens, dus dat is een financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid, net in het debat, dat pro-bezuinigingen niet bij onderwijs of bij zorg wil laten landen. Steun voor de sociale zakenbegroting betekent geen steun voor bezuinigingen op onderwijs. Hij benadrukt een totaal deal. Dat klinkt ook niet per se als een enorme verrassing.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat dit ergens op papier komt te staan, of dat dit ergens een plan is wat natuurlijk besproken gaat worden.
1: Nee.
0: Maar
1: bezuinigingen op onderwijs als stok achter de deur, sorry dat ik u onderbreek, is een slecht idee dus.
0: Ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat we het voor elkaar krijgen dat die bezuinigingen niet nodig zijn. Zodat het kabinet geen keuze hoeft te maken waar ze moeten bezuinigen.
1: Bent u betrokken geweest eigenlijk deze zomer bij het meedenken op de achtergrond? Bij het ministerie van Financiën, ministerie van Economische Zaken, bij de premier misschien?
0: Ja, we hebben natuurlijk altijd contacten. Ik denk dat dat ook altijd heel belangrijk is.
1: Ja.
0: Maar ook hier is het natuurlijk aan het kabinet om die puzzel te leggen.
1: Ja.
0: Maar soms hebben we natuurlijk wel goede ideeën.
1: Ja. Klopt het dat de hele financiering van box 3, dus dat idee om het voor een deel te financieren via box 2, hè, waar directeur grote aandeelhouders in zitten, waar de belastingvrije voet iets naar beneden gaat, waardoor je maar makkelijker goedkoper geld uit je eigen bedrijf aan jezelf kunt uitkeren, dat uit uw hoofd komt?
0: Het gedeelte van de belastingverlaging, die hebben wij wel vaker genoemd. En ik merk dat in de media nu soms de afgelopen dag eigenlijk soms verkeerd staat. Want wat er eigenlijk nu het geval is inderdaad dat je de belastingverlaging, die zorgt ervoor dat het een prikkel is voor ondernemers om sneller inderdaad geld uit hun BV op te nemen. Ja. Waardoor er nu meer inkomsten komen.
1: Ja, dat geldt voor 4 jaar.
0: Maar dat is dus niet, ja, maar dat is dus niet nadelig voor ondernemers. Dat is eigenlijk heel gunstig. Alleen, het is wel het frame. Het is inderdaad, het is een belastingverlaging en die levert geld op.
1: Ja, waarvan ter linkerzijde dan wordt gezegd, zie je wel, nog meer geld voor de rijken.
0: Nee, dat lijkt me totaal verkeerd frame. Want
1: nou, ze hoeven al niet meer jaarlijks af te rekenen op aandelen die ze nog niet hebben gecashed, is het narratief daar. En ze krijgen ook nog eens korting als ze geld uit hun eigen bedrijf halen.
0: Nou, ik denk inmiddels dat iedereen het er wel over eens is dat het heel belangrijk is dat we de stap gemaakt hebben van vermogensaanwas naar vermogenswinstbelasting. Dus wat dat betreft zijn wij hier heel erg blij mee.
1: Ja, betalen over daadwerkelijke winst die je, en niet papieren winst.
0: Juist, ja. Dus en voor dat systeem was natuurlijk voor de begroting wel geld nodig, incidenteel, omdat er daardoor een gat ontstond. Dat daarvoor gekozen is deze manier om sneller geld, inderdaad wat anders in de toekomst belast wordt, sneller naar voren te halen, vind ik een hele slimme. Tegelijkertijd zit hier
1: natuurlijk omdat u het zelf heeft bedacht.
0: We hebben deze vaker genoemd inderdaad. Ja. En tegelijkertijd zit natuurlijk ook, als het gaat om excessief lenen, dat is wel een vervelende. Omdat hij natuurlijk dan naar beneden gaat. Ook, maar ook daarin moeten we wel eerlijk zijn. Omdat de systematiek dan straks van tussen box 2 en box 3 minder van elkaar verschilt. Ja. Het meer op elkaar lijkt. Ja. Is het ook wellicht minder nodig. Ja. En wat een hele belangrijke is, die wel echt behouden moet blijven. Is dat de leningen vanuit een BV voor een ondernemer, voor een eigen woning. Dat die in ieder geval in stand blijft altijd.
1: Ja, want dat gebruiken directeur aandeelhouders ook vaak voor hun eigen pensioenvoorzieningen.
0: Zeker.
1: Dus en vroeger mocht je, althans nu nog, een half miljoen lenen zonder belasting te betalen uit je eigen bedrijf. En dat wordt nu een ton.
0: Ja. In stappen. In dezelfde aantal jaren dat inderdaad de belastingverlaging in box 2 ook geldt.
1: Ja. Dit is voor heel veel mensen die luisteren, is dit totaal abracadabra.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Ja.
0: Ik denk,
1: makkelijker te maken.
0: Waarom is box 3...
1: Kunnen we
0: 3?
1: Proberen om het leuker te maken?
0: Ja, maar box 3 is... Die vermogenswinst is wel een hele belangrijke. Ook voor MKB-ondernemers. Want MKB-ondernemers bouwen geen pensioen op. De manier van pensioen opbouwen, dat is natuurlijk heel anders dan voor werknemers. Ja. Is toch omdat ze investeren in steen of in aandelen. Iedereen heeft daar zijn eigen plan voor. Ja. Maar MKB-ondernemers hebben daardoor wel vermogen in box 3.
1: Ja.
0: Dat dus niet dat je dat moet afrekenen op momenten dat je met vermogenswinst, in plaats van dat je jaarlijks over de toegevoegde waarde, terwijl je nog niet liquide kan maken, ja, dat is natuurlijk een hele, hele belangrijke stap. Want anders komen ondernemers echt in de problemen.
1: Ja.
0: Dus hier staan we wel volledig achter.
1: Ja.
0: Het gaat wel om veel geld incidenteel. Dus is dan elke maatregel prettig? Nee. Maar als we naar het totaalpakket kijken, dan zijn we hier wel positief over.
1: Goed. Als we nou kijken naar zo'n polderakkoord.
0: Ja.
1: Laten we zeggen dat dat maximaal 4 A4'tjes mag zijn dan. In een dachtig het akkoord van Wassenaar. Ik weet uit mijn hoofd niet precies hoeveel pagina's dat was.
0: Weet ik ook niet. Ik weet dat het meer dan 1 A4'tje was.
1: Ja, maar het was in ieder geval niet een heel lijvig document. Nee. Wat zou er dan in ieder geval in moeten staan? U denkt mee op de achtergrond. U hebt de oplossing via box 2 dus bedacht. Geef nou eens een blauwdruk. Al is het maar als startpunt van de onderhandelingen. Wat daarin zou moeten staan? Waardoor we met z'n allen weer verder kunnen.
0: De combinatie van economische groei. Het belang van economische groei. Ja,
1: daar is iedereen het over eens.
0: Daar is iedereen het over eens.
1: Dus maar het kabinet heeft gezegd 1,5%. Wenning zegt eigenlijk zou het 2% moeten zijn.
0: Ja, wat mij betreft ook gewoon 2. Inzet op 2. Ja. Want hoe meer economische groei, hoe meer je natuurlijk ook weer voor elkaar krijgt. Hoe meer middelen je hebt om de sociale zekerheid te kunnen betalen. In het geval dat het tegen zit.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd hervorming van de WIA. Daar zijn we het ook echt allemaal over eens.
1: Ja.
0: Goed, dus echt een doelstelling van meer mensen aan het werk.
1: Hoe is een tweede dan weer?
0: Hoe is een tweede? Maar in ieder geval de doelstelling daarvan, dat die besproken wordt.
1: Zitten daar ook aantallen bij? Sorry dat ik onderbreek, maar om het toch even duidelijk te maken. Ja. Zitten daar ook maximale aantallen, dus een doelsturing zoals dat tegenwoordig heet, bij? Namelijk dat, want het loopt nu tegen de miljoenen, of 875.000.
0: Ja, richting een miljoen inderdaad, ja.
1: Dat het maximaal een bepaald aantal mensen mag zijn?
0: Nee, ik denk dat dat niet. Ik denk dat je wel als doelstelling hoeveel mensen je aan het werk wil helpen. Dat kan natuurlijk altijd, maar wel vanuit het positieve. Dus wel met de wortel, niet met stok.
1: Okay.
0: Maar tuurlijk, het systeem wordt goedkoper op het moment dat er minder gebruik van gemaakt wordt. Ja. Dus dat zit er natuurlijk ook achter.
1: Ja.
0: En het is ook heel goed voor mensen zelf. Er zitten ook heel veel mensen natuurlijk gevangen in het systeem die er ook uit willen. Dus in zoverre is het natuurlijk ook. Dus hier zijn echt wel verbeteringen mogelijk. Daarbij wel een hele belangrijke koppeling, die loon doorbetaling bij ziekte. En die zit daar echt aan gekoppeld.
1: Hoeveel jaar wilt u dan doorbetalen? Is het nu 2?
0: Ja.
1: Hoeveel moet dat worden? Ja, het liefst.
0: Ja, we zetten nu echt in op 1 jaar. Dus echt halvering van de termijn.
1: Dus dan wordt het meestal 1,5 in de
0: onderhandelingen,
1: toch?
0: Nou ja, nee. Oh. 1 jaar is wat ons echt gewoon echt 1 jaar. En die 1 jaar is echt nog veel langer dan de landen om ons heen. De landen om ons heen hebben 6 weken, 4 weken. Ja. Dus dat is echt een heel groot verschil.
1: Klopt.
0: Dus 1 jaar is prima. En maar tegelijkertijd kan je natuurlijk ook over alle randonderwerpen daaromheen kan je natuurlijk ook hebben. Over wat is daarvoor nodig qua preventie, qua reïntegratie. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde puzzel. En het is niet voor niks dat dat nog niet gelegd is.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd zie je natuurlijk in de politiek speelt het natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Alles komt natuurlijk tegelijk nu op dit onderwerp. Ook de brief van minister Aartsen natuurlijk naar de Kamer met verschillende opties.
1: Ja.
0: Ook de motie die aangenomen is dat er een oplossing moet komen. Dus ik denk dat hier, er is politiek draagvlak. En dan is het wel logisch op het moment dat je kijkt naar herziening van een systeem.
1: Ja.
0: Dit is eraan gekoppeld, dat dit wel gelijk meegenomen wordt.
1: Oké, dus we zitten op economische groei, 2%. Ja. Oplossing voor de WIA, wat die ook zijn mag.
0: Ja, en van werk naar werk.
1: En dus doorbetaling.
0: Doorbetaling bij ziekte. En inderdaad, de derde is van werk naar werk. Dus dan heb je het inderdaad over de WW, leven lang ontwikkelen, et cetera.
1: Hoe groot is de kans dat jullie er snel uitkomen?
0: Vraag je aan een optimist. Dus ik ga er vanuit.
1: Nou ja, u zei net, we moeten ergens dit najaar goede hoop op een akkoord. Ja. Hebt u al contact gehad gisteren met Hans Spekman? En met de vertegenwoordigers van de andere bonden?
0: Ja.
1: En hoe verliep dat gesprek?
0: Nou, kijk, wat het belangrijkste is dat iedereen wist natuurlijk van de brief die eraan zou komen.
1: Ja, iedereen wist ook wel zo grosso modo wat erin stond.
0: En
1: natuurlijk.
0: Wat voor ons natuurlijk heel belangrijk is, we hebben altijd contact. Dus het is niet dat ik speciaal voor dit moment bel.
1: Nee.
0: Maar we hebben natuurlijk nu ook frequenter contact, omdat we natuurlijk in hetzelfde traject nu lopen met de uitnodiging die eraan komt. En dat we natuurlijk dat er een sociaal akkoord aan gaat komen, hopelijk. Het belangrijkste daarin was voor mij in ieder geval om te vragen of zij bereid zijn om inderdaad nu met de stakingen te stoppen. Of ze aan tafel willen. En daarop was het antwoord ja.
1: Heb je nog een favoriet eigenlijk aan de zijde van de vakbeweging?
0: Ik vind ze allemaal even leuk.
1: Uiteraard. Marloes Lemson gaat hier verder, dames en heren, met één vandaag. Ik dank u zeer voor uw komst. En ik wens u thuis een fijne middag en tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. WNL.
3: Stand van Nederland.
2: De wereld is continu in beweging.
4: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
2: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
5: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
2: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je portemonnee gezond en gevuld houdt.
6: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
2: Stand van Nederland.
7: Het programma over geldzaken.
2: Vrijdagavond, 8 uur.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum.
14: Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
20: NPO Radio 1, 12 uur.
21: Marloes Lemson.
22: Weten we dan straks eindelijk wat ze van plan zijn met de begroting? Want al maanden wordt er onderhandeld en gesleuteld aan de miljoenennota. En nu ligt er een bod aan de oppositie, waarin best veel verandert voor mensen met spaargeld. Straks politiek duider Joost Vullings en voor de cijfers Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Dat in één vandaag, na het NOS Journaal, met Jennifer Okkeloen.
23: Er is nog veel onduidelijk over het steekincident in het centrum van Arnhem. Daar vielen gisteravond meerdere gewonden. Hoeveel het er zijn en wat de aard is van de verwondingen is onbekend. Kort na 9:30 gisteravond werden op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn meerdere mensen opgepakt. De politie was massaal aanwezig en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Wat de aanleiding was voor het geweld is nog niet bekend. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij de motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Zij worden verdacht van onder meer het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij Hells Angels 49 miljoen euro aan spullen in beslag nemen. Op een vlucht van Dubai naar Tel Aviv hebben 2 piloten vanmorgen ruzie gekregen. Daarna werden er meerdere noodsignalen verstuurd, waaronder een melding dat het vliegtuig werd gekaapt. Correspondent David Poort, ja, wat was er aan de hand op die vlucht?
24: Nou, dit was een vlucht van Fly Dubai en het lijkt er nu op dat een van de 2 piloten het toestel wilde laten neerstorten. Dat zeggen althans meerdere passagiers tegen Israëlische media. En de co-piloot van die vlucht die zou eerst hebben geprobeerd om zijn collega neer te steken, zeggen zij. Toen is er een worsteling geweest en heeft de andere piloot dus samen met passagiers uiteindelijk toch weer de controle over die cockpit gekregen. En je ziet op sociale media nu 2 foto's rondgaan van een Israëlische passagier met een bebloed shirt. Dus dat was echt even heel erg spannend. Maar dat vlucht, dat toestel, dat is uiteindelijk wel geland in Saoedi-Arabië. Heeft een noodlanding gemaakt daar onder luid applaus van de passagiers.
23: Ja, want het was even spannend, zeg je. Er werd ook een duikvlucht gemaakt door het toestel. En er werden dus noodsignalen verstuurd. Hoe werd dan vanaf de grond gereageerd op de situatie?
24: Nou ja, in Israël gingen natuurlijk alle alarmbellen af. Dat vliegtuig zou zou moeten landen in Ben-Gurion, in Tel Aviv. De Israëlse luchtmacht heeft gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Netanyahu, de premier, die is in spoedoverleg gegaan direct met enkele ministers. En ze hebben het luchtruim boven Israël ook even helemaal gesloten. Maar het is dus al vrij snel duidelijk geworden dat het niet om een kaping ging en dat dat vliegtuig uiteindelijk dus weer onder controle was en is geland in Saoedi-Arabië.
23: Ja, want het heeft daar dus een noodlanding gemaakt.
24: Ja, en het was al even heel spannend daarvoor, want het heeft al echt een duikvlucht gemaakt van zo'n 4 kilometer in echt een hele korte tijd. Dat zou er dus inderdaad op kunnen duiden dat er een poging is ondernomen om dat vliegtuig te laten neerstorten. Maar we hebben nog niet alle details. We moeten nog afwachten wat hier allemaal nog verder naar buiten komt. En we gaan er zeker nog meer van horen.
0: Correspondent David Poort, dankjewel. De politie heeft 2 nieuwe verdachten opgepakt in het onderzoek naar het geweld in Overasselt van begin deze maand. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Er is ook een man van 19 opgepakt, maar zijn rol wordt nog onderzocht. Amsterdam wil snel verder met een hulpprogramma voor crackverslaafden. Die proef ligt stil nadat de inspectie de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse college heeft de minister om opheldering gevraagd. Bij de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva over 2 weken zijn supporters van die Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar al lucht ingeademd waarvan de ozonwaarden slecht tot extreem slecht waren. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ozon kan diep doordringen in de luchtwegen en klachten veroorzaken, zoals hoesten, branderige ogen en kortademigheid. Het is moeilijk te bestrijden, zegt deze hoogleraar luchtkwaliteit.
1: Ozon is anders dan andere luchtverontreinigende stoffen. Dat wordt niet direct uitgestoten door de mens of de natuur, maar het ontstaat in de lucht zelf. En dat komt door vervuilingen van de industrie, door stikstofoxide van de auto's en door andere bronnen nog. En dat vormt zich door veel zonlicht in de atmosfeer zelf. En daarom wordt het ook een beetje is moeilijker aan te pakken, denk ik.
0: Door bosbranden en hittegolven is de luchtkwaliteit afgelopen lente en zomer meerdere keren verslechterd. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen aan dat soort gevaarlijke ozonwaarde blootgesteld. Maar de niveaus verschillen.
1: Zeker in Azië nog hele hoge of heel hoge waarden hebt. In Europa gelukkig veel lagere waarden. Maar nog steeds hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.
0: Ook kan ozon astma aanvallen en klachten van mensen met luchtwegaandoeningen verergeren. Het weer vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met regen. En het wordt dan maximaal 20 graden.
4: Jennifer, dankjewel. Dan gaan we naar Mandy van der Plas. Hoe is het op de weg?
5: Goedemiddag Marloes. Het rijdt goed door op de meeste wegen. Er staat wel een lange file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar is de Botlektunnel dicht door een geschaarde auto met aanhanger. Al het verkeer gaat hier nu via de Botlekbrug en dat kost je onderweg 30 minuten. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is bij Moergestel de rechterrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. 20 minuten extra reistijd hier. En verder nog file op de N35 tussen Almelo en Zwolle. Bij Raalte is een ongeluk gebeurd en de vertraging is in beide richtingen zo'n 15 minuten.
6: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
26: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
3: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: NPO Radio 1. Avro Tros.
22: Bedreigd worden of in elkaar geslagen worden. 85% van de gerechte deurwaarders krijgt te maken met intimidatie en geweld. We spreken er straks eentje, want ja, waarom zou je die baan nog willen? En Kees, spot aan?
13: Zeker weten, dat is het thema van de kinderboekenweek die vandaag start. Maar hoe bedenk je nou eigenlijk zo'n thema en hoe schrijf je daar een goed kinderboek bij? Nou, dat hoor je zo meteen.
22: Ik wil er alles over weten, maar nu eerst. Nadert je dan eindelijk een ontknoping in Den Haag?
21: Marloes Lemson. Eén vandaag.
22: Ja, in Den Haag zijn de algemene financiële beschouwingen begonnen met een flink aangepaste miljoenennota. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. Een overwinning van de linkse partijen en de vakbonden. Wat links dan weer moet slikken, is dat kleine spaarders eerder belasting moeten betalen. Maar het kabinet kan nu nog niet achteroverleunen, want heeft nog steeds geen meerderheid voor het belastingplan. Nou, in deze weerwar van voors en tegens hebben wij natuurlijk behoefte aan de duiding van Joost Vullings. Joost.
29: Hallo Marloes.
22: Hoi, jij bent in Den Haag. Nou, wij zijn heel benieuwd hoe het er nou precies voor staat. Ze zijn vandaag dus aan het debatteren over die financiële beschouwingen en over de begroting. Ze zijn net begonnen, hè?
29: Ja. Ja, nee, ze zijn vanochtend om 10:30, 10:55 zijn ze begonnen. En financiële beschouwingen, dat is een heel belangrijk debat. Het is een debat dat altijd veel rustiger is dan de algemene beschouwingen.
22: Ja, ook wel eens fijn.
29: Veel inhoudelijker. Dus er worden wel vliegen afgevangen. Maar dat zit meer in de sfeer van wie is er de slimste in de zaal, dan dat het echt hard tegen hard gaat. Want ze vinden zichzelf wel een beetje de bollebozen van de Kamerleden. Deze financiële rekenmeester. Ja, het is een beetje revenge of the nerds. Okay. Is het altijd. Ja.
22: Okay. Nou, het gaat natuurlijk over die bezuinigingen ter waarde van 6 miljard die geschrapt zijn, hè, die bezuiniging op de sociale zekerheid. Was dat nou nodig om het kabinet te redden?
29: Nou, dat gaat misschien wel heel ver, maar je zou het wel door kunnen redeneren. Want als ze dat niet hadden gedaan, dan had dat toch ook wel heel veel vrevel gezorgd bij CDA en D66. Uiteindelijk, als je een sociaal akkoord wil, en dat wil dit kabinet, dan was dit de voorwaarde, bleek uit wat de vakbonden deden, staken en wat pro, hielden allebei voet bij stuk. Dus deze stap was nodig om dat te bereiken, om weer iedereen aan tafel te krijgen. Overigens, dat bedrag van 6 miljard euro, dat klinkt natuurlijk heel erg groot.
22: Ja.
29: En ik snap natuurlijk dat pro dat zegt van, kijk, hè, we hebben de wereldbeker gewonnen ter waarde van 6 miljard euro. Dat behoeft wel enige relativering, want bijvoorbeeld die AOW-maatregel, die was al van tafel. Mm-hmm. Maar dat zou ingaan in 2033 en dat zou dan echt heel veel jaar later tussen de 2 en 3 miljard euro opleveren. Dus dat kost eigenlijk helemaal niks om dat van tafel te halen. Dan hebben we nog de hervormingen van de werkloosheidsregeling en de arbeidsongeschiktheidsregeling. Nou, die bezuinigingen zijn ook van tafel, maar dat zou bijvoorbeeld volgend jaar €0 hebben gekost.
0: Ah.
29: Want die waren ze nog niet ingegaan. 2028, €0. Het kabinet, uiteindelijk in 2031 kost dat, de schatkist, €2,4 miljard. Daarvoor moet dus nog geld worden gevonden. Dus
0: ik wou net zeggen, want het kan nog wel even duren. Maar je moet
29: dus eigenlijk kan je zeggen, van de komende 2 jaar maakt het helemaal niets uit dat al die bezuinigingen van tafel zijn gehaald. Kost het de schatkist, de minister van Financiën, eigenlijk helemaal niets nog.
0: Nou, als het zo makkelijk was, dan had het wel iets sneller kunnen gaan.
29: Nou ja, daar kan je het ook over hebben. Want, ja, want uiteindelijk willen heel veel partijen, links als rechts, vakbonden, werkgevers, willen graag praten bijvoorbeeld over die arbeidsongeschiktheidsregeling. Het is natuurlijk wel zo dat links zegt, nou, wij hebben nu gewonnen.
0: Ja.
29: Ik snap dat ze dat claimen, dat hebben ze in zekere zin ook. Maar nu komt natuurlijk wel dat sociaal akkoord. En iedereen zegt, ja, we willen dat mensen die ziek zijn eigenlijk niet thuis zitten, dat die weer aan het werk gaan. Dat wil iedereen. Maar het verkorten van de WW-duur, ja, dat wil links niet. En dat wil de vakbond eigenlijk ook niet. En als je een sociaal akkoord gaat sluiten over...
0: Ja, dus een akkoord tussen werkgevers en werknemers.
29: Ja, en dan weet je natuurlijk dat de vakbond niet alles kan winnen. De werkgevers willen natuurlijk ook dingen binnenhalen. Dus uiteindelijk gaat links en de vakbond in dat sociaal akkoord natuurlijk ook veren laten. Maar voor dit moment is het een overwinning. En zoals je dat moet doen in een minderheidskabinet, als je dan iets binnenhaalt als oppositie, dan moet je je feestje ook goed vieren.
0: Tuurlijk.
29: Ja.
0: Compleet uitventen.
29: Zeker.
0: En we gaan zo meteen alle techniek nog even goed doorspreken met Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Maar even met jou, even de politiek. Want we hebben de VVD natuurlijk lang horen zeggen, wij willen niet samenwerken met Pro. Maar dat wordt nu toch wel gedaan door deze bezuinigingen van tafel te halen.
29: Ja, ze hebben natuurlijk aan het begin van de zomer gezegd met de coalitie, we zetten in op een breed akkoord.
0: Ja, dus
29: ze wilden eigenlijk een akkoord met alle partijen over alles. Nou, dat zag je tijdens de algemene beschouwing, dat het dan misschien per begroting moest. Dus dat er op het punt van de begroting sociale zaken met Pro wordt samengewerkt nu, dat kan de VVD wel hebben. Maar ze willen natuurlijk dan wel dat bij het belastingplan, dan willen ze dat het liefste over rechts. Want als alles via Pro gaat, ja, dat doet te veel pijn voor de VVD. Alleen het pijnlijke is dat ze dus gisteren bekend maakten, we schrappen die bezuinigingen op de sociale zekerheid. Nou, links heel erg blij. Maar ze hadden gehoopt dat het belastingplan rechts aan boord zou brengen. Maar dat doet rechts niet, omdat ze zeggen, ja, wij vinden het te weinig. En als we het dan toch even over politiek hebben, ik begon het net over, politiek is ook op het juiste moment je eigen feestje vieren.
0: Mm-hmm.
29: In de coalitie is er ook ergernis eigenlijk over ja 21. Want ze zeggen, ja 21 heeft best wel veel van ons gekregen. 2027, 28, verlaging van de benzineaccijns. Voor €2 miljard. De vliegbelasting gaat minder omhoog. Allemaal van dat soort dingetjes. En ze denken, iedere keer denken ze van, als Joost Eerstman nou naar buiten loopt, ga dat dan vieren. Zeg dat jij dat voor elkaar hebt gekregen voor je achterban. Pak die beker, laat het zien aan je achterban. En dan zegt hij, gisteren zegt hij, nou, je kan wel zien dat links heeft gewonnen. Ja, daar wordt je achterban ook niet blij mee. Dus je ziet ook dat er dus in de coalitie, dat ze ook denken van, ja, meneer Eerdmans, pak nou wat je gekregen hebt en vier dat feestje. En dat je misschien nog wat meer wil binnenhalen. Oké, maar als je jezelf neerzet als een verliezer, ja, dan wordt het lastig.
1: Maar heeft hij zijn kaarten dan nu overspeeld, omdat hij niet gefeest heeft?
29: Nou, het lastige voor de coalitie en voor overrechts is dat ja 21 en de SGP, die hebben niet alleen eisen die over de begroting gaan, dus die geld kosten of geld opleveren. Zij hebben ook eisen. Eigenlijk de grootste wens van ja 21 is een nog strenger migratiebeleid. En dat snap ik heel goed vanuit ja 21 en ik snap ik heel goed vanuit hun achterban. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. En de SGP zegt, ja, die wet op het draagmoederschap die eraan zit te komen, die willen wij van tafel hebben. Ja, en dat zijn eisen die ze niet binnen kunnen halen.
0: Succes
29: kunnen
0: met
29: halen.
0: D66 in de coalitie.
29: Ja,
0: natuurlijk.
29: En ook met de VVD. Ja. Dus als je dat iedere keer op tafel houdt, ja, dan uiteindelijk moet je dan zeggen, ja, dat is ons niet gelukt. Dus dan is het op zich politiek handig om dan op het gebied waar je wel wat binnen kan halen, en dat is binnen de begroting, daar dan punten te scoren. En dan moet je dat ook wel gaan vieren.
0: Ja. Maar kan dat belastingplan het nog halen? Want zoals het nu op tafel
29: ligt, niet. Nee, zoals het nu op tafel ligt, niet. Nee. Dus eigenlijk van links tot rechts, het was dus een winst van. Ik hoop dat Martin dat zo goed gaat uitleggen. Het was,
0: daar gaan
29: het
0: we natuurlijk vanuit.
29: Een wens van rechts dat we naar vermogenswinstbelasting gaan. Dat je dus alleen belasting betaalt over de winst die je haalt met al je vermogensbestandsdelen. Die wens is ingewilligd, maar dat kost geld. En ja, die rekening is geschoven naar de kleinere spaarders en beleggers. Ja, en dat vinden zowel rechtse partijen in de oppositie als de linkse partijen een heel slecht idee. Dus daar ligt een ontzettend groot probleem. En dat moet worden opgelost.
0: Ja, daar paaien Joost Eertmans natuurlijk ook niet bepaald
29: mee. Nee, zeker niet. Nee, die vindt dat helemaal niks. En de SGP vindt dat niks. En maar ook de SP vindt dat niks. Kortom, eigenlijk vindt niemand dat wat. En dat is wel heel erg lastig. Want als je dat weer gaat veranderen, dan moet de pijn weer ergens anders terechtkomen.
0: Ja.
29: Ja, en het verdelen van pijn, dat is zo lastig in Den Haag.
0: Misschien is het toch wel iets waar we aan moeten gaan wennen, of niet? Zo'n minderheidsconstructie. En dan, als ze er volgend jaar nog zitten, dan heb je dit hele circus weer opnieuw.
29: Ja, ja. Terwijl op zich, als je het hebt over verdelen van pijn, is eigenlijk de constructie om het per begroting te doen, is in die zin politiek gezien wel het slimst. Of het land er beter van wordt, of we coherent beleid krijgen, Marloes, ik heb geen idee.
0: Daar of wij het allemaal nog kunnen volgen.
29: Maar het komt erop neer. Want als je dus met allemaal partijen deal sluit, dan is het zo dat de VVD niet alleen met pro-zaken moet doen. D66 hoeft niet alleen met ja 21. En die oppositiepartijen die sluiten geen totaaldeal. Daar hadden ze meer mee kunnen binnenhalen, maar hadden ze ook dingen voor moeten stemmen die pijn doen. Nou, die pijn valt weg, want je pikt de krenten eruit. En zo zie je dat dan de politieke pijn verdeeld is over alle partijen. Dat is het mooie van die uitkomst. Alleen die uitkomst is er nog niet. Want ja, op dat belastingplan, wat eigenlijk voor rechts ontworpen is, is nog niet gehapt en ligt nog een groot probleem.
0: Precies, dus onzekerheid blijft. Daar komt het eigenlijk
29: op. De pijn ligt nog steeds op tafel, Marloes.
0: Goed, Joost. Dankjewel. We zijn er niet heel veel zekerder van geworden, maar toch fijn om even een update gehad te hebben. Dankjewel. En wij gaan door over het belastingplan, want we willen ook wel eens weten hoe dat financieel nou precies zit. Want wat betekent dat nou precies voor jou als spaarder of belegger?
4: Box 3.
5: Dan moeten we het hebben over box 3.
14: Ook zou er voor box 3 een oplossing zijn.
15: En box 3. Ook zo'n pijnpuntje waar al jaren over gesproken wordt.
14: Want iedereen begint toch altijd een beetje in mijn omgeving een beetje duizelig te kijken als het woord box 2 of box 3 valt.
0: Ja. Nou ja, een beetje duizelig kijken, dat gaan wij vanaf vandaag niet meer doen. Want wij hebben Martin Visser van de Financiële Telegraaf aan de lijn. Hij schept als het goed is de nodige orde voor ons in de chaos van al die percentages. Martin, welkom.
16: Ja, goedemiddag.
0: Ja, nog even voor de duidelijkheid, dat iedereen het snapt. Wat wil het kabinet nou precies gaan veranderen in box 3?
16: Nou, wat ze willen gaan veranderen is dat je straks belasting betaalt over de echte rente op je spaarrekening, de echte rendement op je belegging die je behaalt. En dan pas op het moment dat je die rendementen ook echt hebt gerealiseerd. Dus zodra je je beleggingspakket hebt verkocht en je hebt je koerswinst binnen, dan ga je pas belasting betalen.
0: Ja, dus als het geld echt op je rekening staat.
16: Ja, precies. En op dit moment werken we nog met een systeem met een fictief rendement. Dus een soort vastgesteld spaarrente, een soort vastgestelde koerswinst, zeg maar. En we gaan overstappen naar iets dat je alles wat je echt hebt binnengehaald aan rendementen, dat wordt belast. Dat voelt natuurlijk veel eerlijker. En dan doe je dat ook inderdaad pas op het moment dat het ook echt op je rekening staat.
0: Ja.
17: En Martin, als ik dan bijvoorbeeld 50.000 euro op mijn spaarrekening heb staan en ik koop vlak voor het einde van het jaar daar allemaal aandelen van, dan hoef ik er dus geen belasting over te betalen?
16: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want ze willen natuurlijk voorkomen dat mensen zich strategisch gaan gedragen. Dat heb je overigens met het huidige systeem natuurlijk ook. Hè. Als je op dit moment vlak voor de jaarwisseling even gaat zitten schuiven met je vermogen, kan dat ook. Dus daar moeten ze wel wat handigheidjes op verzinnen om dat soort gedrag te voorkomen. Want er zijn de fiscalisten natuurlijk bij om je te adviseren hoe je dat het beste kan gaan doen.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid. Want ze willen dit dus veranderen in box 3, dat je er pas belasting over betaalt als je dat geld ook daadwerkelijk hebt.
16: Ja.
0: Maar daardoor krijgen ze eigenlijk later belasting binnen. Want je moet dus wachten tot mensen iets gaan verkopen. En daardoor krijgt de overheid minder geld binnen. En hoe gaan ze dat dan nu compenseren?
16: Nou, dat was inderdaad het hele springende punt. Eigenlijk willen alle drie de coalitiepartijen willen dit. Alleen de VVD vond het zo belangrijk. Die wilden het meteen geregeld hebben. En D66 en CDA zeiden, ja, maar dit kost in aanloop zoveel geld. We hebben wel wat andere dingen aan ons hoofd. Dit komt nog wel een keer. VVD heeft nu zijn zin gekregen. En het kost echt vele miljarden. Opgeteld een aantal jaar misschien wel 10 miljard. En dat moet je overbruggen. En een van de manieren om dit extra geld dan toch binnen te halen is om ook kleinere spaarders en kleinere beleggers mee te laten betalen. Die dus eerder ook belasting moeten betalen dan nu. Dus het aantal belastingbetalers gaat daarmee toenemen. Nu zijn het er bijna 2,5 miljoen Nederlanders die belasting betalen in box 3. En dat worden er misschien wel 800.000 meer.
0: Dat zijn er heel veel meer dan eigenlijk. En waar moet je dan aan denken? Stel je hebt 40.000 euro spaargeld bijvoorbeeld.
16: Ja, dat zou precies de grens kunnen zijn bij 40.000. Kijk, want de bedoeling is dat als je bij 40.000 euro... stel, je hebt een beetje goed zitten shoppen... je hebt een spaarrekening gevonden voor 2,5% rente... dan moet je al niet een doorsnee spaarrekening bij een gewone bank hebben... maar echt een beetje zoeken. En dan krijg je ieder jaar 1.000 euro rente op je spaarrekening. Dat gaat precies de ondergrens worden. Dus tot dat bedrag van 1.000 euro rente betaal je geen belasting. Okay. Maar heb je dus meer spaargeld dan die 40.000... dan ga je dus over dat meerdere... boven die 1.000 euro rente, ga je dus ieder jaar 36% belasting betalen. Terwijl het nu nog volledig vrijgesteld is.
1: En dat is dan belasting over wat je verdient. Dus over die 1.000 euro, dus niet over die 60 of 40 of 50.000 euro.
16: Nee, kijk, in Nederland kennen we een vermogensrendementsheffing en geen vermogensbelasting. Dus je kan inderdaad je belasting heffen op het hele vermogen, ongeacht wat je ermee doet. Maar in Nederland kennen we een vermogen op het rendement. Dus je betaalt alleen belasting over de spaarrente die je krijgt en over het rendement op je beleggingen. Daar gaat die 36% over. Het is niet zo dat de overheid ineens 1/3 van je hele spaarrekening komt ophalen. Dat ik denk dat er dan een opstand komt.
22: Ja, precies. Dus eigenlijk verschuift zeg maar, de belastingdruk. Dus meer mensen die gewoon wat spaargeld hebben, gaan meer belasting betalen.
16: Precies.
22: Juist om.
16: Ja, want in het oorspronkelijke plan was het de bedoeling om die grens bij 1800 euro te leggen. Dat lijkt een kleine cosmetische verschuiving, maar dat is natuurlijk niet. Want dat betekent dat als jij een bescheiden spaarbedrag hebt, een bescheiden beleggingsportefeuille, dat je natuurlijk eerder aan die grens komt. Je haalt eerder 1000 euro aan rendement of aan spaarrente dan dat je die 1800 euro haalt. Dat betekent dus dat het aantal mensen dat ineens belasting moet gaan betalen, neemt natuurlijk toe. En dat gaat niet meteen om enorme bedragen, maar het raakt ook wel aan het rechtvaardigheidsgevoel. Want deze beweging die de VVD graag wilde, is vooral gunstig voor grote investeerders, voor grote beleggers. Dat had alles te maken met ons investeringsklimaat, hoe we er in het buitenland opstaan. En wat je nu ziet, is dat de rekening die dit kost, voor een deel dus wordt gelegd bij kleinere spaarders en kleinere beleggers. Nou, de financiële beschouwingen zijn pas net begonnen, maar ik zie dat daar de eerste discussies al over zijn. Van is het eerlijk?
22: Ja.
16: Waar links eigenlijk de miljonairs willen laten betalen, weet je dat frame, zijn natuurlijk vooral kleine zelfstandigen. Mensen die een pensioen sparen, mensen die voor hun kinderen sparen. Weet je, je hebt een mooie beleggingsrekening voor je kinderen.
22: Die gaan juist meer betalen. Dus eigenlijk met deze nieuwe regels.
16: Ja, ik denk dat dat nog niet zomaar geaccepteerd gaat worden in de Tweede Kamer.
22: Goed, heel erg bedankt voor je uitleg, Martin Visser.

0: Dat was Ben Lee met Catch My Disease.
1: Eén vandaag.
0: Ja, Kees, de kinderboekenweek start vandaag.
2: Ja, lekker voorlezen dus. En elke kinderboekenweek heeft een thema, dus daar gaan we. 3, 2...

0: Je hoort het, het thema is spot aan.
1: Ja, ik had dit gisteren zo gehoord, want mijn zoon heeft dit nummer op school al geleerd. En die vond het fantastisch.
0: Oh, wat
1: die vond
0: leuk.
1: Het al op te treden meteen. Ja. Maar goed, wij hadden wel wat vragen over dat thema. Want hoe bedenk je dat nou?
0: Ja, want er zijn zoveel boekhandels en ook kinderboekenschrijvers in Nederland. Met allemaal een mening. Ja, hoe neem je die mee, Job-Jan Altena van de Kinderboekenweek?
2: Kijk, het moet geen Poolse landdag worden, want anders komen we er niet uit met z'n allen. We zitten met een klein clubje, maar we toetsen natuurlijk wel. We voelen ook continu via boekhandels, bibliotheken waar we over de vloer komen van wat zijn de thema's die nu leven, wat speelt er zich af in kinderboeken.
0: Ja, toch een vergadering aan een tafel dus. De commissie koos spot aan. Van waar deze?
2: Nou, je merkt dan toch dat er veel kinderboeken, ja, daarover die expressie eigenlijk gaan. En eigenlijk ook wel, ja, aan veel toneel, aan film, aan cultuur liggen natuurlijk verhalen ten grondslag. Dus dat was sowieso een mooie logische voor ons om eens een keer met dit thema aan de slag te gaan.
0: En ze hopen dat ieder kind dan een podium pakt, ook als je een beetje verlegen bent.
1: Oké, en hoe lang van tevoren bedenken ze zo'n thema dan?
0: Nou, daar lopen ze echt flink mee vooruit. Ze hebben die van volgend jaar, die hebben ze dus al, zegt Job-Jan.
2: Ja, dat hebben we al wel. Daar kan nog een beetje aan geschaafd worden. Daar schaven we ook nog wel een beetje aan. Maar zeker, ja, bijna anderhalf jaar van tevoren is het meeste al wel rond.

0: Zeker, ja, bijna 1,5 jaar van tevoren is het meeste al wel rond. Want ja, er moet veel in gang worden gezet, hè, kinderen voor. Oh, mijn kind moet even plassen, sorry.
1: Ja, nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, het is kinderboekenweek. Kinderen hebben voorrang. Laat ik dan maar naar kinderboekenschrijver Charriet Alles gaan. Want wat vindt zij van dit thema?
2: Volgens mij is dat een mooi thema wat zowel kinderen als boeken wat meer in de spotlight moet zetten. En ook verlegen kinderen een beetje een podium moet geven, misschien. En ik denk dat dat heel erg goed is, want de wereld is best wel ingericht op extraverte mensen die goed voor zichzelf op kunnen komen en zich goed kunnen uiten. En het is ook best wel goed om een keertje aandacht te geven aan met name ook de kinderen die daar wat meer moeite mee hebben.
1: Oké, terug naar Job-Jan. Ik zie dat de broek weer omhoog is. Want ja, kan het ook zo zijn dat een thema niet goed valt?
0: Maar ja, dat is wel eens gebeurd. Bijvoorbeeld met een thema dat in de richting ging van griezelen. Ja, dan zijn er toch ook scholen die dan denken van ja, je moet die kinderen bijvoorbeeld niet bang maken. Of die houden niet van dat soort fantasiewezens. Ja, maar die kunnen dan tegelijkertijd, denken wij, ook wel weer op een andere manier een draai aan zo'n thema geven.
3: Ja, en Kees, omdat het nu toch kinderboekenweek is, zullen er vast ook mensen zijn die denken, dat kan ik ook, zo'n boek schrijven.
1: Ja, want stel, Charit, ik wil een kinderboek schrijven over een guitige Radio 1-presentator in de hoofdrol. Hoe moeilijk kan het zijn?
2: Nou, sowieso moet je wel ook een beetje een langere adem hebben af en toe, want een kinderboek schrijf je meestal niet in een week of in een maand. Daar doe je meestal wel wat langer over. En een flinke dosis fantasie en verbeeldingskracht is denk ik ook wel echt welkom.
1: Ja, dus verplaats je in kinderen. Dus ja, misschien geen hoofdrol voor een Radio 1-presentator.
3: Helaas. Ja, straks de Brexit wordt misschien wel een return. Maar nu eerst het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
3: Met Jennifer Okkeloen.
5: Na de steekpartijen in Arnhem gisteravond zijn 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Volgens de politie begon het geweld met een vechtpartij bij het treinstation Arnhem Centraal. En daarna waren er steekincidenten in andere delen van het centrum. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige. Die is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een vliegtuig op weg naar Israël heeft een duikvlucht gemaakt na een gevecht in de cockpit. Volgens meerdere media probeerde een piloot een andere piloot neer te steken om daarna het vliegtuig te laten neerstorten. De andere piloot zou dat samen met passagiers hebben voorkomen. Bij ongeveer 140 gebouwen van motorclub Hells Angels worden invallen gedaan. De Duitse politie is bezig met een grote actie gericht op 70 mensen. Zij worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. Ook in Nederland worden invallen gedaan. In Irak zijn de laatste Amerikaanse troepen vertrokken. Daarmee zijn er voor het eerst sinds 2003 geen Amerikaanse militairen meer in het land. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan.
3: Goed, dan gaan we naar het verkeer. Mandy, hoe is het op de weg?
6: Goed, er staat landelijk maar 18 kilometer file. En op de meeste wegen rijdt het dus goed door. Wel rijdt het langzaam op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Al het verkeer gaat daar via de Botlekbrug, want de Botlektunnel die is dicht door opruimwerkzaamheden. De vertraging is hier ruim 30 minuten. En ook staat er file op de N35 van Zwolle naar Almelo door een ongeluk bij Raalte. Vanaf Heino-Zuid is de vertraging zo'n 25 minuten.
7: Eén vandaag. Marloes Lemson.
8: Politie. Politie. Goeiedag, ik ben de deurwaarder. Het betreft een bekeuring wat nog open staat, een boete.
9: Oh.
8: Zegt u dat wat?
9: Nee.
8: Ik zal even kijken. Goeiedag meneer. Betreft het CHK, dat is een verzekeringspremie wat nog niet betaald is, wat ze nog open heeft staan.
10: Oh ja?
8: Moet ze nog een bedrag voor betalen. Misschien dat ze even contact kan leggen, dat we even proberen om de zaak te regelen met elkaar.
10: Ga ik gewoon door?
8: Ja? Ja, dat zou fijn zijn.
3: Ja, altijd op je hoede zijn omdat je geregeld wordt bedreigd of in elkaar wordt geslagen. 85% van de gerechtsdeurwaarders had vorig jaar te maken met een vorm van intimidatie of geweld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in handen van Eén Vandaag. Carlo Eusen, gerechtsdeurwaarder in Helmond, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
3: Ja, hallo, we hoorden u net al even in het fragment hoe dat gaat als u bij mensen langs gaat, hè, als u aan het werk bent. Nu ging dit in dit fragment even zonder slag of stoot zo te horen, maar u heeft ook wel agressie en intimidatie meegemaakt, toch?
11: Ja, zeker. In het verleden ben ik wel eens bedreigd met een koevoet of achterna gezeten met een koevoet. Mensen die wasbenzine over mij heen wilden gooien en eventueel met een aansteker mij wilden aansteken in dat geval.
3: Nou, u praat er best makkelijk over, maar dat lijkt me eigenlijk heel eng.
11: Nee, ja, het zijn niet...

0: Niet de charmes van ons beroep. Agressie is nooit een oplossing. En ik ben zelf niet agressief aangelegd. Dus nee, dit zijn niet de allerleukste dingen. En ik vertel ze zeer zeker niet met plezier als dat het idee erbij is.
1: Nee, ik dacht, maar u praat er makkelijk over, lijkt het. Maar het lijkt me ook iets wat echt wel naar is om mee te maken, inderdaad. En is het erger geworden de laatste jaren, als u het vergelijkt?
0: Ja, mensen worden mondiger. Mensen gebruiken wat meer verbale agressiviteit naar de deurwaarders toe. En ook onze medewerkers, die hebben daar ook heel veel last van.
1: Ja, precies. Kees, de overgrote meerderheid van de deurwaarders heeft hier dus mee te maken. Wat zijn de cijfers?
2: Nou, 85% van de gerechtsdeurwaarders had vorig jaar dus minimaal 1 keer te maken met een vorm van agressie, bedreiging of intimidatie. 20% beoordeelde het incident als zeer ernstig. 8 op de 10 deurwaarders kreeg te maken met verbale agressie. De helft met intimidatie en 43% met bedreiging. Bijna 1/4 van de deurwaarders werd ook echt fysiek aangevallen. En 22% meldt dat er gedreigd werd met zelfmoord, vaak telefonisch.
1: Nou, Chris Bakhuis van Kesteren, u bent voorzitter van de beroepsorganisatie van deurwaarders. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, bent u geschrokken van de resultaten van dit onderzoek?
3: Ja, de resultaten raken ons. En dat doet wel wat. Dat doet zeker iets met mij en met de collega's binnen de beroepsorganisaties.
1: Ja, logisch.
3: En we hebben vaak een vervelende boodschap aan de deur. Een vordering of een verzoekschrift tot echtscheiding waarvan men niet op de hoogte is. En uiteraard begrip dat men dan emotioneel kan reageren. Maar dat mag nooit uitlopen op intimidatie, bedreiging of fysiek geweld. Want ja, als dat daartoe leidt, dan kom je niet toe aan een oplossing. We staan er aan de deur ook om een oplossing te bieden.
1: Ja.
3: En we proberen daar het gesprek altijd naartoe te voeren.
1: Ja, ik begreep dat sommige gerechtsdeurwaarders zelfs op pad gaan in kogelvrije vesten. Dat gaat inderdaad heel ver. Heeft u een idee hoe het nou komt dat die agressie toeneemt?
3: Nee, daar is ook geen onderzoek naar gedaan. Maar het is een gegeven. En het feit dat wij een vaak vervelende boodschap hebben, begrijpen we dat de emoties hoog kunnen oplopen. Maar ja, ik denk dat de maatschappij heel erg verhard is. Zeker na corona. En dat zal, zijn aanname, mede een grote oorzaak kunnen zijn van de toename en het blijvende toenemen van de agressie.
2: Nu wil ik dit niet goed praten, maar nu heb ik in het verleden veel gerechtsdeurwaarders voor de deur gehad vanwege rekeningen van vorige bewoners die waren vertrokken. En nu heb ik ook gemerkt dat de communicatie redelijk direct is en het ging mij nog niet eens aan. Kan het ook zoiets zijn dat de deurwaarders beter moeten communiceren?
3: Daar is en wordt wel aan gewerkt. En vele deurwaarders beheersen gelukkig een goede manier om mensen stresssensitief te kunnen benaderen. Maar zeker is dat een punt wat wij verder gaan oppakken voor de komende periode.
1: Ja, meneer Eusen, u bent zelf dus deurwaarder. U heeft ook een noodknop, hè? Hoe werkt dat precies? Zet u die wel eens in?
0: Gelukkig hoef ik hem nog niet in te zetten. Dat wil ik ook zeer zeker voorkomen. Zo'n noodknop werkt dat je hem een paar seconden kan indrukken. Vervolgens wordt er verbinding gelegd met een centrale. De centrale luistert op dat moment op afstand mee. En op het moment dat zij in de gaten hebben dat wellicht tot een escalatie leidt, kunnen zij eventueel of opschalen door een politievoertuig te sturen. Of dat achteraf de opname als bewijsmiddel kan dienen bij een eventuele discussie of aangifte.
1: Ja, en u vertelde net al over voorbeelden van intimidatie en bedreigingen. Dat mensen met een koevoet u aan het bedreigen waren. Doet u in zo'n geval ook aangifte bij de politie?
0: Ja, bij op het moment dat er sprake is van enige dreiging of bedreiging of in ieder geval een fysiek geweld, doen wij zeker direct aangifte. Elke aangifte in dat geval wordt door ons gewoon gedaan in de hoop dat in ieder geval dat op een juiste manier wordt opgepakt.
1: Ja, mevrouw Bakhuis van Kester, excuus. Ik las dat slechts 12% van de deurwaarders ook echt aangifte doet als er zoiets gebeurt. Dat is natuurlijk heel weinig.
3: Inderdaad, aangiftebereidheid is laag en die moet omhoog. En we proberen daarin de collega's te faciliteren door hen hulp te bieden bij het doen van aangifte. Daarnaast bieden we ook zijn we in gesprek met de politie om te kijken als er aangifte wordt gedaan, dat het makkelijker wordt opgenomen. En uiteindelijk is het aan de officier van justitie om te vervolgen. Mm-hmm. Maar het is belangrijk dat wij, net zoals de politieagenten, net zoals de ambulancepersoneel, ons werk kunnen uitvoeren ten behoeve van de maatschappij en voor de maatschappij. En nogmaals, als we het normale gesprek kunnen voeren, kunnen we een oplossing bieden.
1: Ja, precies. Meneer Eus, als ik dit zo hoor, dan begin ik me toch af te vragen van waarom doet u dit werk nog? Als dit soort dingen gebeuren.
0: Nee, ik snap dat u dat zo zegt. Maar goed, veel mensen denken dat ik er alleen maar sta namens een schuldeiser. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn onafhankelijk als deurwaarder. Wij zijn de brug tussen degene die het geld krijgt en degene die moet betalen, maar daarbij ook de rechtsstaat. En achter agressie zit altijd vaak iemand klem. En dan kan ik in ieder geval zoeken naar een oplossing die eerlijk is voor allebei de kanten. En zeker agressie accepteer ik nooit. Maar als mensen zoals ik weg zouden blijven, dan verdwijnt die brug en dan verliest volgens mij iedereen. En vooral ook de schuldenaar.
1: Precies. Nou, toch fijn dat er mensen zijn die dit werk willen doen. Hartelijk dank, Chris Eusen, deurwaarder, en voorzitter Chris Bakhuis van Kesteren van de beroepsvereniging. Dank jullie wel. Vanavond in onze uitzending meer over dit onderwerp om 6:30 op NPO 1. En straks het verhaal achter de kale cijfers van ouderen die ten val komen. Want een van hen is Tineke, de moeder van onze verslaggever Joris Kreugel. Hoe moet zij verder nadat ze haar heup heeft gebroken?

0: voilà.
1: Ja, dat was Angèle met Libre. Hoe moet dit verder als je je heup hebt gebroken op je 87ste? Deze week werd bekend dat elk jaar 124.000 ouderen op de spoedeisende hulp terechtkomen na een val. Ook de moeder van onze verslaggever Joris Kreugel overkwam dat. Ze moest vanuit het ziekenhuis naar een verpleeghuis om te revalideren. En de vraag is of ze echt nog zelfstandig kan gaan wonen. Samen met zijn broer Bas kijkt Joris of een tiny house in de tuin van Bas een oplossing zou kunnen zijn. In de auto met haar zonen heeft Tineke er zin in.
2: En zo gaan we met z'n drie op vakantie.
3: Op vakantie? We gaan op zoek naar een soort vakantiehuisje.
2: Nou ja, dat is het begin. Dan heb je al een start.
3: Nou, vertel jij eens even, Bas, hoe dat nou gekomen is.
4: Je bent gevallen, hè? Op je heup. Gebroken. Natuurlijk ben je nu, wat is het, een maand en al gerevalideerd. Gooi zicht.
3: Na de operatie.
2: Ja.
3: En aanstaande woensdag mag je weer lekker zelfstandig zijn. Want jij woont nog thuis. In een appartement midden in het centrum.
2: En een fijn appartement, moet ik zeggen.
3: Maar goed, na je val ben je geopereerd aan je heup. Je bent in een delire terechtgekomen. Het gaat nu gelukkig weer goed.
2: Ja.
3: Fysiek is het toch al wat minder.
2: Ja, absoluut. We zien wel. We gaan eerst even afwachten hoe het thuis gaat. En anders dan gaan we er wat aan doen. Door iets te kopen, tuinhuis. En dat komt dan in de tuin bij Bas te staan.
3: Ik vind het leuk om even er nu naartoe te rijden. Gewoon voor de oriëntatie. Ik wil gewoon even weten van zo'n man wat er allemaal bij komt kijken. Ik woon in een gemeentelijk monument. Dus ja, ik denk niet dat altijd allemaal zomaar alles kan.
5: We hebben ook wel over andere dingen nagedacht.
3: Ja.
5: Bas en ik, maar ja, daar moet jij het natuurlijk ook mee eens zijn. We dachten ook nog eerst van ja, jouw appartement is zo groot. Bas is alleen. Bas komt bij jou wonen.
2: Dat is ook nog een mogelijkheid.
5: Maar dan wordt het wel een beetje een soort Wim de Bie met zijn moeder.
3: Frankfurt.
5: Ja, daar hebben we ook nog naar zitten denken. Dat pandje op de Albertusperk in Hilversum in het centrum. Ja, maar ja, dat is privé. Want je hebt geen indicatie gekregen. Dus volgens mij is het ook niet zo heel erg makkelijk om je te plaatsen in een verzorgingstehuis, toch?
3: De eerste indicaties zijn natuurlijk, en dat doet het CIZ volgens mij. Indicatie hebt dan. Ja, dan kan je in aanmerking komen voor zorg op mate. Ja, kijk, we moeten er gewoon van uitgaan dat je in principe vanaf woensdag thuis wat irriteren. Dat vond ik wel prettig trouwens. Ik dacht eigenlijk dat je dat zelf moest regelen. Nu is vanuit verzorgingshuis thuiszorg meteen geregeld.
2: Oh, dat is mooi.
3: Ja, je bent niet zelf achteraan.
5: Je hebt een prima pensioen om te kiezen voor een particulier huis. Kost 5500 euro in de maand.
2: Vind ik veel geld.
3: Net zo'n particulier huis is natuurlijk ook een nadeel. Omdat er natuurlijk allerlei patiënten van verschillende pluimage zitten.
2: Precies, ja.
3: De meeste zijn natuurlijk toch wel dementerend.
2: Ja.
5: Maar hoe was het hier in dit verzorgingshuis? Want je hebt er nu bijna 5 weken gezeten na je val.
2: Ja, ik heb het vrij aardig naar mijn zin gehad. Maar natuurlijk met het idee erachter van, ik ga weer weg. Want het is saai hoor.
3: In je eentje thuis zijn kan natuurlijk ook wel een beetje saai zijn.
2: Dat is ook saai.
3: Je hebt in ieder geval wat aanspraak.
5: Dan ben je nu gaan naar kijken, dat is een tiny huis. Dan kom je bij Bas in de tuin, zie je dat zitten?
2: Dat zie ik wel zitten. We hoeven niet ons iets van elkaar aan te trekken in principe.
3: De tuin is groot genoeg om voldoende
2: praatjes. Ik kan om het hoekje zitten, hè?
3: En dan wil ik ook daar wel een haag plaatsen. Dus ja. Je moet ook een nieuwe garage deur in met een deur. Anders moet je steeds via mijn verhaaltje draaien.
2: Ja, precies.
5: Maar dan moeten we jouw huis verkopen.
2: Ja, want hoe zit er verder mee? Maar dat moet niet van mij afhangen, hoor.
5: Je moet dus
2: naar ons moeten luisteren, naar papa en mij. Maar we staan andersom.
3: Kijk, gelukkig zijn we 2 broers en dan is het gedeelde smart dan. Dan help ik misschien met thuiszorg in de ochtend en in de avond. Je dan toch weer uiteindelijk jou de draad van leven kan oppakken.
2: Welkom bij Tiny.
5: Ik zit er weer helemaal mee, hoor. Nou, er staan er 3 buiten al. Het ziet er wel leuk uit.
2: Ziet er leuk uit, ja.
3: Ja, wacht even, ik pak even de rolstoel.
5: Ah, daar komt de man aan van de huisjes.
6: Ja, aangenaam.
5: Hallo, ik ben
6: nogmaals,
5: ja.
6: Ralf.
5: Joris, ja, hallo.
6: En daar is moeder.
7: Waar het om gaat.
5: Ik vind die mooi. Hoeveel vierkante meter is dit nou?
6: 1, 2, 3, 4, 5,5. 22 vierkante meter.
8: Zullen we anders even in een huisje zitten? Is dat een idee?
5: Ja, dat is goed.
8: Wilt u lekker op de bank zitten?
7: Ja.
5: Dat is wel heel leuk dit, joh.
7: Leuk.
8: Wij hebben hier 2 recreatiehuisjes staan.
7: Ja.
8: Daarnaast doen we heel veel voor zorginstanties.
7: Ja.
8: En we doen heel veel voor de particuliere markt. En dat is bovenal tegenwoordig mantelzorg.
6: En er zit zelfs een badkamertje in.
8: Ja.
6: Wat kost nou zo'n huisje als dit?
8: Meer dan 1 ton, inclusief de beter. En daar komt de plaatsen nog bij. Je hebt je ijswerkzaamheden, je hebt je funderen, afgraven, sleuven, dat soort dingen. Je tuin ligt rustig 3-4 weken open.
6: Nou, ik denk dat we even van de lucht genoeg weten op dit moment.
8: Hartstikke bedankt, tot ziens.
7: Dag.
3: Ik vind het heel efficiënt ingedeeld. Echt een petit ruimte, maar je hebt niet de indruk dat je in een heel klein dingetje zit.
2: Nee.
0: Ik ook niet, absoluut.
3: Ja, dan ga je natuurlijk wel terug van 125 naar 36. Hè?
2: Nou, dat mag niet uit.
3: Nou, rij maar.
5: Ik ben in ieder geval even een beetje een idee.
2: Opgedaan.
3: Ik ga ervan uit dat het al met al gewoon zoiets van 20.000 euro gaat kosten.
7: Vindt het er leuk uit te zien, Bas?
1: En morgen hoor je hoe Tineke Kreugel vergaat als ze weer naar huis mag. De Britse premier Andy Burnham zorgde deze ochtend voor een hoop rumoer toen hij bij de BBC vertelde dat terugvoegen bij de EU een van de opties is voor de lange termijn relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Maar moeten wij eigenlijk wel staan te wachten op een return? We vragen het aan Klingendaal-expert EU-VK-relaties Rem Korteweg. Hallo meneer Korteweg.
9: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, de Britten terug in de EU, moeten we dat eigenlijk wel willen?
9: Nou, laten we niet te hard van stapel lopen. Hè. Dus wat premier Burnham gezegd heeft, is hij gaat in het kader van de topontmoeting die hij later dit jaar heeft met commissiepresident Ursula von der Leyen, wil hij alle opties nog eens beschouwen over de relatie tussen de EU en het VK.
1: Ja.
9: En dat wordt nu inderdaad heel groot opgepompt als de Britten willen misschien terug. Maar zover zijn we nog absoluut niet. Wat wel het geval is, is dat Burnham nu de deur heeft opengezet om te praten over een structurele verandering van de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. En dat wil zeggen misschien wel een wijziging van de Brexit-akkoorden, waar we het de afgelopen jaren zoveel over gehad hebben. En wat behoorlijk wat bloed, zweet en tranen heeft gekost aan beide kanten. En dan kom je op uw punt van zit de Europese Unie daarop te wachten?
1: Ja.
9: En dat denk ik niet.
1: Want?
9: Nou ja, de Europese Unie die wil heel graag nauwere relaties met het Verenigd Koninkrijk. Op veiligheidsvlak, op economisch vlak, in het kader van de bredere geopolitieke veranderingen, met een nieuwe relatie met de Verenigde Staten, ja. China. Dan kan de EU echt wel nauwere samenwerking met het VK gebruiken en vice versa. Aan de andere kant, er zullen ook stemmetjes in Brussel opgaan die zeggen van maar wacht eens eventjes. We hebben echt 5 jaar, 6 jaar lang met elkaar enorm gebakkeleid over dit Brexit-akkoord. Gaan we dat nu weer allemaal terugdraaien? En wat is op dit moment de garantie van de kersverse premier Andy Burnham waard? Want we hebben in de afgelopen 10 jaar 7 verschillende Britse premiers gehad. Met andere woorden,
1: het is een beetje hoe de wind waait.
9: Ja, en ik denk dat de grondhouding van de Europese Unie zeer positief zal zijn. We hebben al wat gehoord van Emmanuel Macron vanochtend. Maar dat ze toch een beetje willen kijken van wat willen de Britten nu echt? Willen ze een toetreding tot de EU is dan echt een ver gezicht. Maar willen ze misschien weer onderdeel worden van de Europese douane-Unie of van de interne markt? Of willen ze op zoek naar een soort speciale relatie, zoals nu ook op tafel is gelegd, richting Canada? Dat is nog allemaal onduidelijk.
1: Dat zijn heel veel verschillende opties inderdaad. Maar hoe zou het ons dan kunnen helpen als ze weer in ieder geval dichter bij ons komen te staan?
9: Nou ja, voor Nederland heel concreet. Wij delen met het Verenigd Koninkrijk een Noordzee. In die Noordzee hebben we allemaal plannen als het gaat over verduurzaming, energieopwekking, maar ook de vitale infrastructuur die daar onder zee ligt. Het bewaken en het beschermen daarvan gaat wel een stukje gemakkelijker als we een nauwere relatie hebben tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er is veel wat je bilateraal kan regelen. Maar om maar een voorbeeld te noemen, als je energie opwekt in het Verenigd Koninkrijk en je wil dat naar Nederland sturen, mm-hmm. Dan moeten we aan allerlei Europese regeltjes voldoen. En die zijn anders in het VK dan in Nederland.
1: Ja, het maakt veel dingen ingewikkelder.
9: Op een hoger niveau, die geopolitiek, de Britten, net als wij in Nederland en in de rest van Europa, voelen die dreiging aan onze oostflank. We zien dat de relatie met de Verenigde Staten verandert. En de bescherming vind je dan door dichter bij elkaar te gaan staan.
1: Ja.
9: En dat zien de Britten heel nadrukkelijk, maar dat is ook goed voor ons.
1: Ja, en stel nou in een uiterst scenario dat ze echt denken, we willen weer bij de EU, we willen weer terug. Moet er dan weer een referendum komen daar?
9: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja.
9: En dan is het toch wel heel moeilijk om nu op basis van de recente peilingen voorspellingen te kunnen doen. Want nogmaals, ook al is het zo dat er een groot gedeelte van de Britten is die ontevreden is met de huidige Brexit-afspraken en zegt van we willen een nauwere relatie, is het toch ook nog een behoorlijk smal deel die zegt van nee, wacht eens eventjes, wij steunen Nigel Farage die helemaal geen nauwere relatie wil.
1: Ja, de Reformpartij die juist veel kritischer is natuurlijk.
9: En wat we gezien hebben in 2016, 10 jaar geleden met het Brexit-referendum, is dat ook al denk je misschien dat het dubbeltje de ene kant op valt, of de pond, bij een referendum ja, is alles weer onzeker. Dus daar kan je echt op dit moment nog helemaal geen uitspraak over doen, hoe dat zou... Wat het gevolg daarvan zou zijn.
0: Nu kan ik me wel voorstellen dat het voor bedrijven bijvoorbeeld die producten daar naartoe sturen of importeren, of voor onszelf als we daar naartoe reizen en geen paspoort willen gebruiken, dat dan toch ook wel makkelijk zijn om in die nieuwe afspraken even weer wat soepeler te regelen, toch?
9: Ja, klopt. Klopt, dus een van de irritaties die de Britten hebben met de Europese Unie is dat zij allerlei papierwerk in moeten vullen om door de douanes te komen en dat die wachtrijen heel lang zijn, want ze moeten in een andere rij bij sommige vliegvelden. Vice versa hebben wij dat ook. Dat zou allemaal makkelijker kunnen worden. Maar nogmaals, dit is niet iets van vandaag of morgen. Er gaat echt nog heel veel water door de Noordzee stromen voordat we in een situatie zijn dat het dat je kan spreken over het weghalen van dat soort belemmeringen. Maar nogmaals, wat Burnham gisteren en vandaag gezegd heeft, is belangrijk, omdat hij veel verder gaat dan de vorige premier Starmer.
1: Ja.
9: Eigenlijk maar kleine, misschien wat negatief geformuleerd, wat cosmetische veranderingen nastreefde. Burnham wil echt wel stappen zetten. En dat verandert ook straks de politieke discussie. En onze taak is ook aan deze kant van de Noordzee wat meer te reflecteren op wat willen we van de Britten, wat willen we ze gunnen, wat willen we ze geven en waar hebben we ze nodig en dus waar kunnen we ze tegemoet treden.
1: Precies, want je zou ook kunnen zeggen, het schaadt de geloofwaardigheid van de Europese Unie ook een beetje als we hier telkens weer in meegaan, alsof het een soort knipperlichtrelatie is en wij de Britten maar laten bepalen waar we staan.
9: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de Europese Unie een dergelijke relatie met al zijn buurlanden heeft die niet lid zijn van de Europese Unie.
1: Okay.
9: Met Zwitserland hebben we een knipperlichtrelatie waar we al decennia lang een beetje praten over verschillende sectoren waar het wel of niet de relatie met de EU dieper kan. Nou, met Canada gaan we dat nu ook een beetje ontwikkelen. Ja. Met de Westelijke Balkan hebben we dat. Met een land als Turkije hebben we dat al decennia. Dus dat zit een beetje erin ingebakken. Ik denk dat we vooral ook ons af moeten vragen van kijk, een groot, belangrijk en toch nog steeds wel machtig land als het Verenigd Koninkrijk is gewoon goed om als nauwe partner te hebben. Met alle beperkingen die er zijn vanuit de Europese verdragen, wij moeten deze handreiking van Burnham moeten wij aanpakken. Maar dat dwingt ons ook wel om het Verenigd Koninkrijk iets meer aandacht te geven dan we tot nu toe gedaan hebben. Want de teneur was vooral de Brexit-akkoorden zijn gesloten. Het hoofdstuk van de Brexit is afgesloten. En we gaan ons nu richten op andere prioriteiten. En daarvan denk ik van nou, nu met die opmerking van Burnham, misschien is dat ook wel een aanjager of een aankeiler voor gesprek meer in Den Haag, Brussel en andere hoofdsteden. Van wat willen we, wat gaan we en wat kunnen we doen met de Britten langs zijn.
1: Ja, het is eigenlijk om de bladzijde om te slaan en te kijken hoe de toekomst eruit gaat zien. Hartelijk dank, Rem Korteweg. In Nederland kunnen we het ons bijna niet voorstellen, maar in Amerika staat het straks te gebeuren. Documentairemaker Jessica Valerius is erbij en waar precies, dat hoor je zo.
7: NPO Radio 1.
10: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
11: Ja, nee, dat is
10: dat
11: ook echt
10: wel zo.
12: Dr. Keldrenko.
10: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
12: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
13: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
10: Ja.
13: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
12: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
10: Waar plaatsen we Mona Keijzer in de parlementaire geschiedenis?
11: In een lange reeks van plofkippartijen die...
7: Avro Tros.
12: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
7: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
17: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
18: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
16: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
7: NPO Radio 1. 1 uur.
12: Marloes Lemson.
1: Bijna 1 op de 3 Japanners is 65 jaar of ouder. En toch vallen daar veel minder ouderen dan hier in Nederland. En de gevolgen van een val zijn ook kleiner. Het geheim van Japan, ze zitten daar veel op de grond. Of dat nou een verschil maakt, hoor je straks in Feit of Fictie. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
23: Na de steekincidenten gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Kort na 9:30 waren op verschillende plekken in het centrum incidenten. Verslaggever Josephine Trey is in Arnhem. Ja, heb jij inmiddels meer informatie over wat er is gebeurd?
24: Ja, volgens de politie begon het gisteravond allemaal bij het station Arnhem Centraal. 15 mensen, jongens waren het, waren erbij betrokken, die vechtpartij. Toen kwam de politie daaraan, ze is allemaal weggevlucht. En toen zijn er op meerdere plekken in het centrum opnieuw incidenten geweest. Op de Korenmarkt is zelfs ook gestoken. Er is een minderjarige jongen daar neergestoken. Die is zwaar gewond nu in het ziekenhuis. En uiteindelijk zijn er 3 mensen gewond geraakt. Hij dus en 2 anderen. En die ziet de politie ook als verdacht.
23: Je hebt net ook de burgemeester van Arnhem gesproken over wat er is gebeurd. Wat zegt hij hierover?
24: Nee, dat het dus gaat om een groep jongens uitgeprocedeerde vluchtelingen. Of een aantal daarvan zijn uitgeprocedeerd uit Syrië. De burgemeester heeft al eerder hierover aan de bel getrokken. Omdat het heel lastig is voor hem als burgemeester om deze groep aan te pakken. Ze wonen hier niet, ze hebben geen vaste verblijfplaats. Ze reizen door het land. Ze komen dan hier omdat het goed bereikbaar is. Criminele activiteiten, vechtpartijen. Dat levert natuurlijk heel veel overlast op. En hij zegt, ik heb hulp nodig vanuit Den Haag. Want ik kan dit zelf niet aanpakken. Er moet of duidelijk zijn dat degene die hier geen verblijfsvergunning krijgen, dat die eerder worden uitgezet. En degene die nog wel in de procedure zitten, dat wij daar ook grip op hebben. Dat we weten wie dat zijn. Zodat we met ze in gesprek kunnen. Zodat we aandacht kunnen besteden aan ze. Duidelijkheid voor hun en voor ons. En dat we ze ook in contact kunnen brengen hier met de samenleving.
23: Verslaggever Josephine Trey vanuit Arnhem, dankjewel. Amsterdam heeft om opheldering gevraagd over het stopzetten van de productie van medicatie voor crackverslaafden. In de gemeente loopt al 12 jaar een proef om mensen met een ernstige crackverslaving te helpen. Maar die ligt stil omdat de benodigde medicatie niet meer wordt gemaakt. Waarom is niet duidelijk. De politie heeft nog 2 nieuwe verdachten opgepakt voor het geweld in Overasselt begin deze maand. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp zijn onder meer vuurwapens gevonden. Er is ook nog een man van 19 opgepakt. Zijn rol wordt nog onderzocht. Supporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn volgende maand niet welkom bij de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Volgens de gemeente Alkmaar heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Ook de kans op demonstraties speelt een rol. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. Het lijkt erop dat de co-piloot zijn collega wilde neersteken om vervolgens het vliegtuig te laten neerstorten, zegt correspondent David Poort.
2: Toen is er een worsteling geweest en heeft de andere piloot dus samen met passagiers uiteindelijk toch weer de controle over die cockpit gekregen. Maar dat toestel dat is uiteindelijk wel geland in Saoedi-Arabië, heeft een noodlanding gemaakt daar onder luid applaus van de passagiers.
23: In de consternatie maakte het vliegtuig een duikvlucht van 4 kilometer... Kort daarna werden vanuit het toestel noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. En daarom gingen in Israël alle alarmbellen af.
2: De Israëlse luchtmacht heeft gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Netanyahu, de premier, die is in spoedoverleg gegaan direct met enkele ministers. En ze hebben het luchtruim boven Israël ook even helemaal gesloten. Maar het is dus al vrij snel duidelijk geworden dat het niet om een kaping ging en dat dat vliegtuig uiteindelijk dus weer onder controle was en is geland in Saoedi-Arabië.
23: De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij de motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Zij worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij Hells Angels 49 miljoen euro aan spullen in beslag nemen. Het weer vanuit het westen kans op regen. De rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen en dan maximaal 20 graden.
4: Jennifer, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer met Mandy van der Plas.
5: De A15 van Rotterdam naar Europoort is weer vrij na een ongeluk bij Hoogvliet. De vertraging is hier nog 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. En dat komt dan weer door een kapotte auto bij Rotterdam Feyenoord. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is hier een kleine 10 minuten.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Een verouderd schoolgebouw is geen feest voor de mensen die er moeten werken natuurlijk. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor, vraagt een luisteraar zich af. En waar is de arbeidsinspectie daarin, hoor je straks. En Kees, we moeten op de grond gaan zitten?
6: Nou, dat zou inderdaad kunnen helpen als je kijkt naar Japan. Ouderen vallen daar minder vaak en als ze vallen zijn de gevolgen meestal niet zo erg. Is op de grond zitten de heilige graal hiervoor? Nou, zometeen in Feit of Fictie.
4: Dankjewel, maar nu eerst, haar laatste uren zijn geslagen.
8: Marloes Lemson. Eén vandaag.
25: Tennessee is set to execute his only woman on death row later this week. Krista Pike was convicted of murdering Colleen Slemmer in Knoxville back in 1995 when she was 18 years old.
26: Clemency denied for Krista Pike, the next person set to be executed in Tennessee.
27: Days before she's set to be executed, convicted killer Krista Pike is speaking out, asking Tennessee's governor to spare her life.
4: Ja, over precies 3 uur wordt in de Verenigde Staten Krista Pike geëxecuteerd. Zij is de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die ter dood veroordeeld is geweest of wordt in de staat Tennessee. Documentairemaker Jessica Vilerius is daar op dit moment om er een documentaire over te maken. Jessica, goedemiddag.
28: Goedemorgen.
4: Ja, wat maakt...
28: Ja, sorry, het is hier heel vroeg.
4: Oh ja, het is hier 1:05 ongeveer, dus het is hier net middag. Maar bij jou natuurlijk ochtend,
28: ja,
4: inderdaad.
28: Het is hier net na 6:00, ja.
4: Ja, en wat maakt de zaak van Krista Pike nou zo bijzonder dat je hebt besloten om dat echt van dichtbij te volgen en daar ook naartoe te gaan?
28: Ja, het is op zich wel geschiedenis wat er vandaag gaat gebeuren. Je hoort net al even in dat voorstukje. Het is voor het eerst in 200 jaar dat een vrouw in Tennessee terecht wordt gesteld.
4: Ja.
28: Ter dood wordt gebracht. Zij is ook de enige vrouw in de dodencel hier. Maar wat haar zaak heel specifiek maakt is dat zij als 19-jarige is veroordeeld. Ze was 18 jaar toen ze de moord pleegde. De jongste ter dood veroordeelde ooit. Maar ook, er is nu op dit moment in Amerika heel veel weerstand tegen deze executie. Omdat ja, later is gebleken dat zij van alles mankeerde. Een ongediagnosticeerde bipolaire stoornis had. Ernstige PTSS. Slachtoffer is van kindermisbruik. Dus er kwam gaandeweg ineens een heel ander licht op deze zaak. Die de moord absoluut niet minder gruwelijk maakt. Mm-hmm. Maar waardoor er wel wat meer ruimte is ontstaan voor de discussie van wie executeren we nog 31 jaar later. Dat is 31 jaar geleden, ze is inmiddels 50. Mm-hmm. En in hoeverre kunnen we dat iemand aanrekenen als die zo beschadigd is?
0: Ja, en die eigenlijk discussie heeft dus Nederland eigenlijk niks veranderd voor haar dan?
28: Nee, er is niks veranderd, nee. Maar zij zelf is wel veranderd. En dat is nu een beetje de ethische discussie die hier gaande is.
0: Ja, van kun je dit nog doen terwijl iemand... Ja, terwijl er meer informatie is eigenlijk nu ook over de mentale staat.
28: Veel meer informatie. We weten wetenschappelijk veel meer over de ontwikkeling van het brein van een beschadigd iemand. We weten ook veel meer over de ontwikkeling van het brein als iemand 18 is versus 25. Dus er is veel meer nieuwe informatie. En daardoor zijn er nu dit soort pijnlijke gesprekken gaande. Maar aan de andere kant staat er ook nog een heel groot deel van Amerika wel achter deze doodstraf. Dus het is niet zo dat, dat iedereen nu ineens voor haar leven vecht. Het is heel erg gepolariseerd momenteel.
0: Ja, nu, jij bent natuurlijk daar. Het duurt nog 3 uur voordat ze geëxecuteerd wordt. Waar ben jij precies?
28: 4 uur,
0: en wat gebeurt er om je heen?
28: Nou, er gebeurt hier heel veel. Er worden om de havenklap nog steeds petities ingediend en motions door haar advocaten. Die proberen natuurlijk ieder gaatje in de wet te vinden om uitstel in ieder geval te krijgen. Gratie is eergisteren afgewezen door de gouverneur. En wat er nu gebeurt, nu worden de voorbereidingen getroffen om die executie te voltrekken. Alles wijst erop dat het wel gaat gebeuren.
0: Wat doen ze dan allemaal? Krijg je daar iets van mee?
28: Nou, we zijn nu nog niet op locatie. We vertrekken over een kwartiertje. Want dan moeten we ons melden bij de gevangenis. Maar ik ben er wel eens eerder bij geweest. Wat er dan gebeurt is dat de media een bepaald protocol door moet. De getuigen worden afgezonderd. Die gaan mee naar een andere locatie. Die mogen de executie ook zien. Wij blijven als media achter. En dan is het eigenlijk wachten op het overlijdensbericht. Dus daar komt het eigenlijk op neer.
0: Het lijkt me heel gek om mee te maken. Dat je daar dan heel dichtbij bent.
28: Ja, ik heb het wel eens eerder gedaan. Omdat je ook wil zien hoe dat dan werkt. Het staat zo ver van ons af. Wij executeren in Nederland gelukkig geen mensen. Maar hier in Amerika is het bijna een soort van onderdeel van hun strafcultuur. Dus andere journalisten zijn er heel ontspannen onder. En ja, voor ons is dat inderdaad een stuk vreemder.
0: Ja, absoluut. En hoe denkt Krista Pike zelf over de straf die haar nu over een paar uur te wachten staat?
28: Nou, gisteren gaf ze aan via advocaten dat ze zich er min of meer in berust. Ik sprak haar advocaat gisteren nog uitgebreid.
0: Okay.
28: Ze legt zich er niet per se bij neer. Maar ze berust zich erin dat dit waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Ze hoopt nog steeds op een wonder. En verder heeft ze gisteren iedereen bedankt voor support en medeleven. En ja, straks mag ze haar laatste woorden uitspreken. Dat is altijd, dat kan nog wel eens verrassend zijn wat iemand dan kiest om te zeggen.
0: Ja. Hoe werkt zoiets? Hoe zegt ze dat dan? Hoe hoort iedereen dat dan?
28: Nou, ze wordt vastgegespt op een bank. Dan krijgt ze een sedative, dus een soort kalmeringsmiddel.
0: Ja?
28: Dan worden haar laatste woorden gevraagd. En dat wordt via audio verspreid onder de journalisten die erbij aanwezig zijn. En de getuigen. Dus een van de getuigen is bijvoorbeeld de moeder van Colleen Slammer. Het slachtoffer. Mm-hmm. Die heb ik gisteren nog gesproken. En die kijkt er eigenlijk gewoon naar uit dit gaat gebeuren. En dat er voor haar en haar dochter, zegt ze dan, eindelijk rust komt. En zij kan dan ook horen wat Krista Pike als laatste te zeggen heeft.
0: Ja, dat lijkt me voor haar al helemaal indrukwekkend inderdaad. En heel invloedrijk ook. Hoe lang blijft zij nog daar?
28: Ze beschrijft zichzelf echt als een rollercoaster, ja.
0: Ja, dat precies. Hoe lang blijf jij nog daar om te kijken hoe dit allemaal...
28: Wij zijn hier vandaag nog en dan zijn we er ook morgen en overmorgen nog om te toetsen hoe het bij iedereen valt. En of het nou inderdaad voor opluchting zorgt of niet.
0: Ja. En wanneer is de documentaire uiteindelijk te zien? Want daar werk je natuurlijk aan.
28: Ja, het is een documentaire die over het grotere geheel van straffen gaat. Dus niet alleen over deze zaak. Dus, hij is nog volop in de maak. Maar ergens volgend jaar bij de KRO-NCV.
0: Ja, en dit is dan een voorbeeld dus van wat de invloed kan zijn van de doodstraf. Nou, ik ben heel benieuwd.
28: Precies.
0: Bedankt voor je toelichting, documentairemaker Jessica Villerius vanuit Amerika.
3: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, afgelopen maandag hadden we het hier in 1 vandaag over verouderde schoolgebouwen. Meer dan de helft moet opgeknapt worden, maar dat gebeurt niet. Arie van der Weijden uit S wil weten wat de rol van de arbeidsinspectie hierin is. Goedemiddag, meneer van der Weijden.
9: Goedemiddag.
0: Ja, vertel, uw vrouw werkt in zo'n oud schoolgebouw, begreep ik.
9: Ja, dat klopt. En ik was benieuwd waarom de arbeidsinspectie niet optreedt tegen de werkomstandigheden van de leerkrachten.
0: Ja, want heeft u een idee hoe oud dat schoolgebouw al is, waar uw vrouw dan
9: nou,
0: in werkt?
9: Nou, ik heb er zelf op school gezeten, dus het is al ruim meer dan 50 jaar oud.
10: Oh.
0: En weinig aan gedaan in de tussentijd dan, begrijp ik, of niet?
9: Sorry?
0: En in de tussentijd is er weinig aan gedaan aan dat gebouw?
9: Nou, er is misschien wel onderhoud aan gedaan. En ze hebben ook wel wat maatregelen getroffen. Maar desondanks is de temperatuur in de zomer nog ooit 38 graden. Dus ja, dat lijkt mij niet echt een gezonde werksituatie.
10: Maar is uw vrouw dan ook vaker ziek?
9: Nou, die klaagt wel van veel moe en verkoudheid. Dus, en of het er echt daaraan ligt, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar ja, ik denk dat het... dat het niet wenselijk is om in zo'n temperatuur te moeten werken heel de dag.
0: Nee, en u vraagt zich af of de arbeidsinspectie ook kan ingrijpen, toch?
9: Ja, klopt.
0: Dus, want heeft u het idee dat ze daar wel eens zijn, bijvoorbeeld, om te kijken hoe het gaat?
9: Volgens mij komt de arbeidsinspectie daar nooit, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.
0: Oké, nou, wij gaan het allemaal voorleggen aan Pieter van den Brink, advocaat arbeidsrecht. Goedemiddag, meneer van den Brink.
11: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wanneer is een werkomgeving nou ongezond? Wat zijn de regels daarvoor?
11: Nou, ik zou bijna zeggen, hebben jullie even, maar dat hebben we niet. Het is heel kort samengevat. Er is echt wel een enorm pakket aan regels en zelfs ook instanties die toezien op de veiligheid van schoolgebouwen. En dan met name ook natuurlijk voor de medewerkers, zoals meneer aangaf, maar ook voor de leerlingen. Die zijn uiteindelijk heel kwetsbaar, minderjarigen. Dus er staat zeker wel wat op het spel. Dus er zijn ontzettend veel regels vanuit allerlei invalshoeken. Wat ik dan als vraag zie, is dat wat is dan de positie van de arbeidsinspectie daarop? Nou, arbeidsinspectie is een heel belangrijk orgaan, een bestuursorgaan, en die heeft tot taak om toezicht te houden op naleving van wet en regelgeving. Als we nou kijken wie is verantwoordelijk voor wat, hè, er zijn heel veel instanties wat het gevaar een beetje met zich brengt dat wie moet nou wat doen en wie is waarvoor verantwoordelijk. Maar laat ik het even overzichtelijk houden. De arbeidsinspectie is echt het controleorgaan, dus die wordt geacht. Toezichthouders die worden inderdaad, anders dan wat meneer zegt, echt geacht regelmatig te controleren of voldaan is aan werkelijk tot in de vierkante of de kubieke meters per persoon per ruimte aan verse lucht. Zover gaat het, hè? Dus dat zijn ze allemaal wel gehouden om te controleren.
0: Dus maar het gaat ook om kou, hitte, inderdaad, wat meneer net ook zei, schimmel op de muur, dat soort dingen.
11: Ja, je hebt dus eigenlijk als hoofd een beetje vanuit juridisch weg de arbeidsomstandighedenwet. En dat is dan weer uitgewerkt in het Arbo-besluit. Daar staat weer de uitwerking. Maar echt verantwoordelijk, want dat is het antwoord op de vraag van meneer, is een combinatie van gemeente en scholen. Hè? Want gemeenten hebben een vergaande verantwoordelijkheid voor huisvesting van scholen. Vaak is ook het pand in eigendom van de gemeente. Dus ook alleen al vanuit eigenaarschap hebben ze die verantwoordelijkheid. Maar schoolbesturen zijn weer verantwoordelijk voor onderhoud. Maar als je nou kijkt naar wat er allemaal op papier staat, maar goed, dat is niet altijd ook in de praktijk de werkelijkheid. Er is zelfs een heel innovatieprogramma onderwijshuisvesting, wat van alles en nog wat uit de kast trekt om te zorgen dat deze vragen worden opgelost. En ik begreep dat het plan was om ongeveer 132 schoolgebouwen te vernieuwen. Dus er liggen allerlei potjes, papieren enzovoort klaar. Maar wat ik merk, en dat is misschien de tip, gewoon in mijn praktijk als advocaat... gisteren weer aan de hand gehad, de arbeidsinspectie, en vermoedelijk door schaarse middelen moeten ze keuzes maken, reageert nogal incidentgericht. Dus bij een melding, of wanneer, stel dat de echtgenoot van meneer flauw valt tijdens haar werk, dat is precies zo'n moment waarop dan de arbeidsinspectie moet worden gebeld.
0: U zegt eigenlijk, trek zelf aan de bel.
11: Eigenlijk wel. Er zit gewoon een piepsysteem in. Dat is natuurlijk niet goed, want het ideale systeem is dat we allemaal in mooie gebouwen zitten. Maar trek inderdaad aan de bel. En dat is best goed mogelijk. En daar reageren inspecties op. Sterker nog, ze hebben op het moment dat er een soort van ongeval of letsel ontstaat, zeker bij werknemers, want het is inderdaad arbeidsinspectie, is het woord zegt vooral ziet op arbeid. Dus niet zozeer op die kinderen. Daar hebben we de onderwijsinspectie
0: voor. Ja, daar hebben we het nu ook over. Want deze meneer heeft een vraag ook voor zijn vrouw die in zo'n gebouw werkt.
11: Ja, precies. Nou, dan als daar... een melding komt van er is gewerkt onder omstandigheden die, nou, in ieder geval een aanmerkelijk risico met zich brengt op, en terecht zegt meneer of haar medische beperking nou rechtstreeks het gevolg is van die hitte, dat is dan de vraag, dat is oorzaak-gevolg, kunnen juristen hele boeken vol over schrijven, gaan we niet doen, maar je kunt wel melden bij de arbeidsinspectie, hier gaat volgens mij
13: en wie dan?
11: Niet goed.
13: Kan meneer Van der Weijden zelf melden of moet zijn vrouw dat doen?
11: Ja, zeker. Ja, nee, die kan zelf melden. Het is niet zo. Je moet wel op een bepaald manier belanghebbende zijn, maar je kan, het is niet zo dat je dat via een instituut moet doen. Het zou misschien wel zo, zou maar zeggen, communicatief zijn om eerst met het schoolbestuur, dat is de eerst aangewezen partij, te zeggen van, goh, jongens, dit gebeurt. En als het schoolbestuur daar dan geen oor naar heeft, dan kan je doorschakelen naar de gemeente. En als dat dan kan je doorschakelen naar de arbeidsinspectie.
0: Oké, dus even om je samen te vatten, even voor de duidelijkheid. Ja. Eigenlijk is iedereen verantwoordelijk, dus eigenlijk niemand. Dus kun je beter maar zelf aan de bel trekken, opschalend langzaam naar de inspectie zelf. Meneer Van der Weijden, heeft u een antwoord op deze manier? Bent u ook van plan om de inspectie zelf te gaan bellen?
9: Nou, ik ga de inspectie niet zelf bellen, want ik denk dat ik dan toch tegen een muur aanloop.
0: Dat u tegen een muur aanloopt?
9: Ja, tegen de muur aanlopen. Ik heb mezelf een klein beetje verdiept. En zoals meneer aangeeft, het ABO-wet en het ABO-besluit en het schoolbestuur moet dat dan weer naleven.
0: Ja.
9: En dan komt er weer een arbeidshygiënist, die moet een RINE samenstellen. Daar komen dan punten uit waar ze aan moeten voldoen. Nou, vervolgens...
0: Een heleboel stappen dus eigenlijk, zegt u.
9: Een heleboel stappen. De arbeidsinspectie die moet dan eigenlijk daarop controleren of het nou wordt geleefd.
0: Mm.
9: Dus die zou het schoolbestuur na moeten leven. Maar het bestuur zegt, ik heb een RNI en ik voldoe.
11: Ja, precies. Oh, sorry.
0: Heel kort, meneer Van der Brink. Heeft u nog één kort advies voor meneer Van der Weijden?
11: Ja. Ik snap dit ongemak, zou bijna zeggen, in het burgerwetboek. En daar heeft de arbeidsinspectie weer minder mee te maken. Staat
0: kort,
11: wel
0: hè?
11: Dat een werkgever...
0: Wat moet je doen? Moet je de arbeidsinspectie bellen of niet?
11: Nou, dat zou ik sowieso doen.
0: Oké, dat is duidelijk. Meer tijd hebben we niet, helaas. Maar bedankt voor dit advies in ieder geval. Hartelijk dank, Pieter van der Brink, advocaat arbeidsrecht en vragensteller Arie van der Weijden. Bedankt voor uw vraag. En heeft u zelf nou ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen en waar u zich over verbaast? Kan van alles zijn natuurlijk. Stuur hem in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
14: Feit of fictie?
0: Ja, Kees, gisteren werd bekend dat in Nederland gemiddeld 21 mensen per dag overlijden na een val. Vooral ouderen dus. Ja, terwijl er ook plekken zijn op de wereld waar ouderen stokoud worden en die valpartijen nauwelijks voorkomen.
13: Wetenschapper Dan Boetner heeft er onderzoek naar gedaan. Het gaat om blue zones, plekken waar mensen gezond 100 jaar worden. Hij zegt te weten waarom ouderen in de regio, Japanse regio Okinawa, zo'n zone, bijna nooit een val met ernstige gevolgen maken.
15: Okinawans have very low rates of mortalities from falls and broken hips. And I believe part of the reason is because they're sitting on the floor and therefore have better balance, better lower body strength.
13: Ja, op de grond zitten dus, dat gaan we checken. Volgens Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen, zit het geheim in je bovenbenen en dan specifiek in de dijbeenspieren.
16: Zowel door je knieën gaan als weer strekken van je benen, zijn beide, in beide situaties zijn die dijbeenspieren zeer actief. Dus stel u gaat zitten, dan doet u dat met die dijbeenspieren tot u de stoel voelt. En als u staat, doet u het ook met die dijbeenspieren, want u staat op. Dus je kunt je voorstellen, als je op de grond gaat zitten, dan is dat natuurlijk nog een heel stuk lager.
13: En dat vraagt dus meer van je lijf. En let op, al vanaf je 30ste neemt die spierkracht af als je niks doet. Die dijbeenspieren zijn cruciaal.
16: Dijbeenspieren, de kracht daarvan, superbelangrijk om goed te kunnen staan en gaan zitten. Om ook het vallen, het risico erop te beperken. Maar dat ligt natuurlijk niet alleen aan die dijbeenspieren. Denk ook aan de balans. Het is spierkracht, balanstraining en dergelijke die belangrijk zijn om die valrisico's, om die te verminderen.
0: Ja, en Kees, is het in Japan op dit vlak dan echt zoveel beter?
13: Als we naar de cijfers kijken, ligt het aantal geregistreerde valdoden per 100.000 inwoners ongeveer 4,5 tot 5 keer lager dan in Nederland. Ook al wordt er wel op een andere manier gemeten. Hoogleraar valpreventie Nathalie van der Velde is in het onderzoek gedoken en die bevestigt dat inderdaad.
1: Wat we zien vanuit onderzoek in Azië, en dat is dan met name Japans onderzoek, dat ja, het opstaan vanuit de grond, dus vanaf het floor sitting zoals dat heet, dat beschermend lijkt te zijn op valrisico en zeker ook op ja, bezorgdheid om te vallen. En wat we ook zeker weten is dat het positieve effecten heeft is, op het bewegen zelf, dus op je kracht, op je balans en dus je mobiliteit. In brede zin.
13: Ja, snel en vol zelfvertrouwen opstaan maakt een wereld van verschil. Iets wat je trouwens ook leert in de valpreventiecursussen die hier gegeven worden. Maar het draait vooral om blijven bewegen, zegt hoogleraar Vitaliteit David van Bodegom.
12: Je kunt tot op hoge leeftijd jezelf fit en sterk houden door in beweging te blijven. En daarmee voorkom je dat je valt. En bovendien, mocht je toch een keer vallen, dan kun je veel beter je val opvangen. En je hebt ook sterkere spieren en botten. Dus de kans dat je aan die val iets overhoudt, iets vervelends overhoudt, is ook kleiner. Dus allemaal in beweging blijven.
0: Oké, ja, in beweging blijven klinkt op zich logisch. Maar wat is dan de beste workout?
13: Erik Scherder heeft wel een leuk idee.
16: Dansen, nou toevallig een heel goed voorbeeld. En ook goed onderzocht overigens, waarin alles zit. Je hebt daar je coördinatie, je hebt je balans heel erg nodig, je hebt je spierkracht nodig. Dus het is alles bij elkaar. Zou je eigenlijk denken, nou mensen, ga dansen. Je hebt elkaar ook nog vast ook. Hè? Dus als er een beetje onzekerheid is, heb je elkaar nog een beetje vast.
0: Nou, dansend het leven door voor de ouderen dus.
13: Heel goed.
0: Maar goed, naar de conclusie. Is het feit of fictie dat er minder Japanners overlijden na een val doordat ze meer op de grond zitten dan wij?
13: Ja, het is een feit, maar geen paniek. We hoeven nu niet massaal op de grond te gaan zitten. Het gaat erom dat je je benen sterk houdt en blijft bewegen. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. Want zoals Scherder zegt...
16: Het liefst pleiten wij natuurlijk voor... Ga bewegen als je jong bent.
0: Oké, Kees.
13: Aan de slag.
0: Goeie tip, dankjewel. Wij weten wat ons te doen staat. Dan is het inmiddels 6:30 op deze zender zometeen Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd, waar gaan jullie het zo over hebben?
14: Hi Marloes, ja, wij gaan het onder andere hebben over Marokko. Want daar hebben ze de eerste vrouwelijke premier. Ja, Marokko wel, wij nog niet. En we gaan ook nog naar Frankrijk, want daar zijn heel veel protesten.
0: Goed, Nadia, dankjewel. En dan zijn wij bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Kees, wat is er nog?
13: In België zijn Kamervragen gesteld over een pornofestival dat gefinancierd is met publiek geld. Geld van de Nationale Loterij, meldt Nieuwsblad. En dus moest minister van Financiën Jan Jambon zich verantwoorden.
0: Uh-oh.
13: Hij zegt, dit is geen probleem. Dit is gewoon een platform voor seksualiteit. En dat valt onder het kopje... diversiteit in en inclusie van de subsidie. Dus het kan gewoon. En maak je niet boos, het gaat maar om €1.500.
0: Nou, dat valt dan misschien ook wel weer mee. Goed, dat was het. Wij zijn er vanavond om 6:30 op televisie NPO 1. Online zijn we te vinden via eenvandaag.nl. Bedankt voor het luisteren.
17: Avrotros, de omroep voor ons.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
29: Ja.
22: En nu?
29: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
29: Ja.
22: Welk bedrijf?
29: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
29: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
29: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
30: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Hans, waar liggen de regenjassen?
33: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
34: geeft ruimte.
35: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar?
2: iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
26: Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Een groep jongeren begon te vechten bij station Arnhem Centraal. En toen de politie aankwam, verplaatste de vechtpartij.

0: Een groep jongeren begon te vechten bij station Arnhem Centraal. En toen de politie aankwam, verplaatste de vechtpartij zich naar het centrum. Op de Korenmarkt werd een jongen neergestoken. Die ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Twee andere gewonden beschouwt de politie als verdachten. De Arnhemse burgemeester Marcouch zegt dat het een groep uitgeprocedeerde asielzoekers is. Een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv lijkt te zijn ontsnapt aan een terroristische aanslag. Een van de piloten stak volgens passagiers zijn collega neer om het toestel te laten neerstorten. In de consternatie maakte het toestel een duikvlucht van 4 kilometer. Passagiers wisten de dader te overmeesteren en boden eerste hulp aan zijn gewonde collega. Twee piloten in Burger hebben het toestel veilig aan de grond gezet. Dat gebeurde in Saoedi-Arabië. De politie in Duitsland doet invallen bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken ongeveer 140 gebouwen. En ook Nederland is bij die politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen... die onder meer worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie... van mishandeling en van witwaspraktijken.
1: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort rijdt het langzaam bij de Zuurhofbrug. Al het verkeer gaat u via de vluchtstrook en dat kost je 5 minuten. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file bij Papendrecht. Hier is de extra reistijd zo'n 10 minuten.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. Wat hebben Engeland, Italië, Denemarken, Zweden, Nieuw-Zeeland, Sri Lanka, de Democratische Republiek Congo, Tunesië, ik kan nog even doorgaan hoor, en nu ook Marokko met elkaar gemeen? Ja, een vrouwelijke premier. En welk land schittert in afwezigheid? Nederland. En zometeen historicus Nadia Bourras over de benoeming van de vrouwelijke premier voor Marokko en wat dit betekent voor de positie in het land. Maar eerst grote protesten in heel Frankrijk. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Franse scholieren zijn het zat en gaan al een week de straat op door het hele land. Een lekkend dak onder betaalde docenten of helemaal geen leraar voor de klas. Kortom, ze pikken het niet meer. Het leidde tot geweld en honderden arrestaties. Maar niet alleen scholieren en studenten gaan de straat op. Ook ambtenaren, verpleegkundigen, de brandweer en de politie demonstreren. Want morgen presenteert de Franse regering haar nieuwe begroting. En u raadt het al, er moet juist bezuinigd worden. Frankrijk-correspondent Eva Rammeloos in de studio. Welkom Eva.
5: Dankjewel.
4: Ja, Eva, eerst die scholen. Is de situatie echt zo slecht daar?
5: Nou, ik ben al een tijdje niet op een school geweest, maar wat ik van hoor, ik ken een aantal docenten en die zeggen allemaal dat het best wel dramatisch is. Inderdaad, die lekkende daken. Mm-hmm. Een tijdje geleden vertelde een vriendin dat het water langs de muur naar beneden kwam. Dus die scholen die zijn echt wel in een hele slechte staat. En dan is er ook nog een heel groot verschil tussen regio's in Frankrijk.
4: Wat is het
5: en regio's. Nou, de scholen in het centrum van Parijs bijvoorbeeld worden een stuk beter onderhouden dan de scholen in de banlieue van Parijs. Waar de protesten uitbraken, bijvoorbeeld het noorden van Parijs. Dat is een van de armste departementen van het land. Mm-hmm. Daar is ook een groot tekort aan docenten. Dus dat maakt ook nog heel erg verschil waar dat geld wordt uitgegeven en ja, waar het naartoe gaat.
4: En dus het dak lekt letterlijk, wilde ik zeggen. Hoe ziet dat eruit in een klaslokaal dan? Wat gebeurt daar?
5: Nou, die klaslokalen die zijn bomvol. In ieder geval. Ik heb toevallig een andere vriendin die gestopt is als Frans docent. Omdat ze het gewoon niet meer kon bolwerken. Mm-hmm. Omdat ze die klassen niet meer onder controle kon houden. Er is gewoon gebrek aan alles.
4: Ja, ook een tekort dus aan docenten.
5: Ja, een tekort aan docenten. De stad Parijs geeft dit jaar bijvoorbeeld alle kinderen op de basisschool een tasje met leermiddelen mee. Een etui, pennen, mm-hmm. schriften. Omdat ze dat zelf anders moeten betalen. En de scholen hebben ze het niet, de leerlingen hebben ze het niet. Dus komt de stad te hulp. Dus dat geeft ook een beetje aan de tekorten die er zijn.
4: En waarom is de situatie zo slecht eigenlijk in het onderwijs in Frankrijk?
5: Ik zie ook wel dat de prioriteiten die zijn af en toe gewoon heel scheef in Frankrijk. Hè. Op heel veel vlakken, dat is niet alleen het onderwijs, wordt het beleid beïnvloed door de rechtse partijen. Met name natuurlijk het radicaal rechtse Rassemblement National, die gewoon een hele

0: grote stem hebben in het parlement. Die bepalen heel vaak de agenda. Dus je zag een paar jaar geleden werd Gabriel Attal, presidentskandidaat, middenpartij. Die werd minister van Onderwijs. En het eerste wat hij deed was de abaya verbieden. Nou ja, en dat
1: en
0: was,
1: de abaya is een...
0: De abaya is een islamitisch... Ja. Zou een islamitische jurk moeten zijn. Mm-hmm. Er was toen heel veel debat over van... ja, maar als ik een lange jurk aandoe, mag dat dan nog? Mm-hmm. Een niet-islamitische lange jurk. Maar dat was dus blijkbaar de prioriteit. Kijken naar de kleding op een school. Terwijl er dus toen al heel veel scholen waren. Er waren toen scholen in Saint-Denis die aan het staken waren. Waar de leerlingen staakten. Omdat ze die lekkende daken niet meer konden hebben. Dus... De prioriteiten zijn vaak ook gewoon heel verkeerd.
1: Dus prioriteiten en ook symbolisch lijkt het me dan? Dat voorbeeld wat jij nu over die abaya geeft?
0: Dat voorbeeld dat was heel duidelijk symbolisch, ja.
1: En er zijn dus nu al dagen protesten. Het kwam ook tot botsingen met de politie. Kun jij kort toelichten wat er is gebeurd?
0: Nou ja, op verschillende plekken hebben leerlingen de scholen gebarricadeerd. De politie die was in grote getalen aanwezig, een grote politiemacht. De politie is over het algemeen niet heel zachtzinnig in Frankrijk. En die hebben hard opgetreden. Dan komt het tot clashes. Studenten, leerlingen vechten terug. En daar zie je ook wel die polarisatie heel erg in terugkomen. Ook die politieke polarisatie weer. Want in Frankrijk is alles politiek. Dus die leerlingen die worden gesteund door de radicaal linkse partij La France Insoumise. En de politie staat erom bekend dat ze heel recht zijn, worden vaak ook racistisch genoemd. Dat maakt die clash nog eens extra vurig, zou je kunnen zeggen.
1: Want die radicaal linkse partij van Mélenchon, uiterst links. Hij zegt dat het politieoptreden tegen de scholieren racistisch van aard is. Klopt dat dan?
0: Ik weet niet of je... Dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Wanneer is iets racistisch? Dat vind ik heel erg moeilijk om te zeggen. Het was in het noorden van Parijs. Kijk, daar wonen heel veel mensen met een migratieachtergrond. Immigranten in Frankrijk. Maar om nou te zeggen dat het racistisch is... Ja, vind ik moeilijk.
1: Ja. Dat de politiek zich ermee bemoeit, dat blijkt wel uit wat ik net zei. Maar de linkse presidentskandidaat Mélenchon gooide nog wat olie op het vuur. Hij moedigt scholieren aan om door te gaan met protesteren.
2: Nous sommes fiers d'être aux portes des lycées pour défendre nos gamins. Parents, militants insoumis, mobilisez-vous pour vous interposer face à la sauvagerie policière.
0: Ja, je hetst er wel echt op.
1: Ja, hij zegt, we zijn er trots op bij de schoolpoorten te staan om onze kinderen te beschermen. En ouders en activisten van de LFI, mobiliseer je. Dus dat is die partij tegen het vrede,
0: sauvage, wilde
1: politiegeweld.
0: Wilde politie,
1: Maar waarom mengt hij zich in deze scholierenprotesten?
0: Ik denk dat heel veel van die scholieren 18 zijn. Of binnenkort 18 worden. En die mogen natuurlijk stemmen bij de presidentsverkiezingen in april. Dus die mogen op hem stemmen. En hij weet dat hij een hele grote achterban heeft onder studenten, jongeren, scholieren. Dat hoor je ook als je scholieren en studenten spreekt. Dan zijn ze ook over het algemeen heel positief over Mélenchon. De socialistische leiders die hebben... Ook op een gegeven moment, het gaat een beetje ver hoor, maar die hebben op een gegeven moment ook een toezegging gedaan aan de regering. Nou, dat is ze ook heel erg kwalijk genomen. Dus de socialisten die willen nog wel eens meegaan met de regeringspartijen. En La France Insoumise is gewoon radicaal deur tegenin. En ja, dat valt goed.
1: Ja, dan is er nog meer aan de hand in het land. Hè? Want het gaat dus niet alleen over onderwijs. De onvrede is breder, zei ik net al. Wie staken er nog meer en waarom?
0: Nou ja, de ambtenaren. Het was gisteren een hele grote brede actiedag. Dus de ambtenaren hebben gestaakt, de brandweermensen hebben gestaakt. Het zorgpersoneel, geloof ik. Transportpersoneel. Dus echt zo ongeveer iedereen.
1: Ja. Ja. Ik zag een beeld van de brandweer in Frankrijk die aan het staken is, met een soort van fakkels in hun hand. Ik dacht, nou, het is wel heel Frans wat hier nu allemaal gebeurt. Zij staan natuurlijk bekend als een land wat vaak staakt. Het is dus een bredere groep. En wat willen ze?
0: Ja, ja, de onvrede is gewoon enorm. Ze hebben natuurlijk al jarenlang zit Frankrijk in de financiële problemen. Hè. De staatsschuld is enorm. En mensen voelen dat in hun portemonnee. Dit jaar zijn de ambtenarensalarissen niet geïndexeerd aan de inflatie, als ik me goed herinner. En morgen wordt een begroting gepresenteerd voor het nieuwe jaar. En men vreest dat daar ook weer heel erg gesneden gaat worden in de sociale voorzieningen. En Frankrijk is natuurlijk ook groot in de sociale voorzieningen. Eigenlijk waar die strijd alsmaar om gaat nu, is om die voorzieningen te houden. Om vast te houden wat ze hebben aan sociaal stelsel.
1: En morgen presenteert de Franse premier Le Cornu de begroting. Hij heeft een probleem, want hij moet bezuinigen. Er is al een grote tekort op de... Ja, hoe nijpend is die situatie voor hem?
0: Nou, die is behoorlijk nijpend. Er gaan op dit moment heel veel cijfers rond. Hè. Er lekt af en toe wat uit, er zijn nieuwe studies. Maar ik heb even een paar dingen opgeschreven. Want als je kijkt naar het inflatieniveau... want je voelt het echt in je portemonnee, hoor. De boodschappen zijn echt wel duurder in een Franse supermarkt dan in de Nederlandse supermarkt. Maar het inflatieniveau ontloopt het Nederlandse niveau niet zo heel erg. Het is 3,4%, 3,4% in Frankrijk en 3,3% in Nederland. Nou, dat ontloopt elkaar niet zo heel erg. Maar waar het probleem voor Le Cornu straks zit, is de rente op de leningen die hij nodig heeft om zijn begroting te financieren. En die rente die was vorig jaar nog 3,5% en die is nu 4,8%.
1: En dat is groot.
0: En dat is enorm. In Nederland, op de 10-jarige staatsobligaties, is het 3,7%.
1: Ja.
0: Dus Nederland betaalt veel minder op zijn staatsleningen dan Frankrijk dat doet. En dat betekent dus dat die begroting ook een stuk duurder wordt. Want in die begroting zit ook nog de aflossing op de staatsschuld. En dat is een beetje een
1: technisch.
0: Ja, technisch en een vestzak-broekzak idee. Mm-hmm. Want hij leent dus... om
1: een schuld af te lossen.
0: Om zijn eigen schuld weer af te lossen. Dus,
1: ja. En ik heb ook al analyses gelezen dat Frankrijk Italië en Griekenland achterna gaat. Hè, als het gaat over die staatsschuld. Maar er zijn premiers gevallen over die begroting al eerder in Frankrijk. Ja. Wie is nou gebaat bij een nieuwe regering als het niet rondkomt?
0: Ja, niemand op dit moment. Er zijn inderdaad al een paar premiers gevallen. Die vergelijking met Griekenland en Italië wordt vaak gemaakt. En tot nu toe ging dat met die rente, wat ik net noemde, ging dat nog wel oké. Okay, omdat gewoon de Franse instellingen heel zeker zijn. Frankrijk is gewoon heel degelijk. Er worden ook telkens hervormingen beloofd. Nou, als die hervormingen gedaan worden, dan houdt Frankrijk dat niveau van degelijkheid. Maar goed, dat moet natuurlijk wel blijven.
1: Ja.
0: En kijk, Le Cornu zal nu niet vallen. Daar heeft niemand baat bij. Dan moet er weer een nieuwe regering komen. En dan moeten er maatregelen worden genomen. Komt er een noodbegroting. En ik had Marine Le Pen bijvoorbeeld al horen zeggen van ja, dat willen we niet, want dat is moeilijker terug te draaien als ik straks president ben. Dus iedereen heeft er nu baat bij om het even vol te houden tot april.
1: En daarna zien we wel weer verder.
0: En wat ik ook nog even wil toevoegen van die scholen bijvoorbeeld. Daar worden ook telkens hervormingen aangekondigd. Maar het ministerie van Onderwijs heeft nu bijvoorbeeld al gezegd van wij wachten even met hervormen. Want er zijn nu zoveel plannen van al die presidentskandidaten.
1: Jeetje.
0: We wachten even tot april.
1: Kortom, wachten en een impasse en een presentatie van de begroting. Dank Frankrijk-correspondent Eva Ramelow.
3: Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast.
4: مسار سياسي تتعدد محطاته لفاطمة الزهراء المنصورية التي عينها جلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة.
1: Een historisch moment, zo meldt de Marokkaanse staatstelevisie. Fatima Zahra El Mansouri is de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Nu Nederland nog. Wie is El Mansouri die nu aan het hoofd staat van de regering? En wat betekent haar benoeming voor de positie van vrouwen in het land? Zal zij in staat zijn de grote sociaal-economische problemen van Marokko aan te pakken? Veel vragen. Bij mij aan tafel Nadia Bouras, historicus aan de Universiteit Leiden. Welkom, Nadia.
5: Dank je wel.
1: Ja, Marokko is dus niet alleen beter in voetballen dan Nederland.
5: Kan nog even. Ja, ligt een beetje gevoelig nog.
1: Ja, ja, ja. Maar nu hebben ze ook eerder een vrouwelijke premier.
5: Zeker.
1: Verrast het jou?
5: Eerlijk gezegd niet. Want vrouwen doen het in leiderschapsposities eigenlijk best goed in Marokko. Vooral in de technische sector. Dan zie je heel veel vrouwen aan de top. Dus het verbaast me niet. En nu haar partij de grootste is geworden. Bij de vorige verkiezingen was het de tweede partij. Zag ik dit niet aankomen heel snel. Maar de afgelopen dagen was er heel veel gepraat over. Zou het? En het is toch geworden. De koning benoemt. De premier komt uit de grootste partij. Maar het is de koning die de premier aanwijst.
1: Dus die bepaalt eigenlijk wie op de lijst van die partij het mag worden.
5: Eigenlijk wel. Natuurlijk is er intern wordt daar ook over gepraat. Maar naast Fatima Zahra Mansouri is een andere populaire figuur. De voorzitter van de voetbalbond, om even nog bij het voetbal te blijven. En je kan je voorstellen dat die man ongelooflijk populair is in Marokko. Die heeft ook wel heel veel stemmen getrokken. Hoewel de opkomst bij de laatste verkiezingen was maar 38%.
1: Ja, dat is heel laag.
5: Dus dat is wel heel laag, dramatisch laag.
1: Even terug naar deze vrouw, Fatima Zahra El Mansouri. Wat is
5: haar
1: voor vrouw?
5: Zij? Ja. Zij is minister geweest, dus bij de laatste coalitie. Nog zittend minister. Van stedelijke ontwikkeling, huisvesting. Allemaal thema's die nog steeds heel erg belangrijk zijn. En vooral burgemeester van Marrakesh. Een van de grootste steden van Marokko. Ik heb haar zelf leren kennen een aantal jaar geleden toen de aardbeving plaatsvond in Marrakesh en omgeving. En daar heeft ze natuurlijk zich heel erg ingezet. Daar bleek ook wat haar politieke stijl is. Dicht bij de mensen, heel pragmatisch. Zij is echt de straat op gegaan. Daar werd ze ook om geprezen. Dat ze met mensen veel sprak en veel ook heeft gedaan aan die opbouw van de regio. Het is ook iemand die zelf kritisch is. Hè? Dus,
1: waar blijkt dat uit?
5: Nou, doordat ze als een van de weinige politici ook wel hand in eigen boezem steekt en zegt, we hebben het gewoon niet goed gedaan de afgelopen tijd. Net als in Frankrijk gaan ook in Marokko jongeren de straat op. De zogenaamde Gen Z-protesten. Dat gaat eigenlijk ook om dezelfde dingen. Mm-hmm. Hervorming in het onderwijs.
1: Gezondheidszorg,
5: dat soort dingen. Daar was haar partij ook mede verantwoordelijk voor. En daar is toch niet heel veel gebeurd.
1: Hmm. En waar staat zij voor?
5: Zij is dus een van de leiders van PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Nou goed, ze blinken niet heel erg uit in hervormingen per se. Het is een partij die relatief nieuw is, hoewel ook al inmiddels bijna 20 jaar en heel erg geleerd is ook aan het paleis. Een partij wel ook van de bestuurlijke elite. Hmm. Mensen die economisch ook de elite vormen in Marokko. Zij is geen onbekende, zoals gezegd. Hè. Zij heeft op lokaal niveau, maar ook op nationaal niveau bestuurlijke ervaring. Een van de belangrijkste kwesties bij de laatste verkiezingen was dus die hervormingsagenda. Als het gaat om investeringen in onderwijs en zorg en huisvesting. Ook een belangrijk thema, het lijkt net Nederland. Maar vooral jongeren motiveren om zich geëngageerd te voelen met de samenleving, met de politiek. Nou, ze hebben massaal het af laten weten, met recht ook zou ik willen zeggen. Ze hebben niet gestemd, maar ze laten hun ongenoegen wel voortdurend blijken door de straat
1: op straat. En hoe zijn de reacties op haar benoeming, Marokko?
5: Nou, aan de ene kant wordt het echt gezien als een overwinning. Belangrijk, historisch. Overigens heeft een aantal jaar geleden Tunesië een vrouwelijke premier gehad. Ja. Die is inmiddels alweer de laan uitgestuurd. Ik verwacht dat er iets meer stabiliteit is in Marokko als het gaat om haar. Dus er is vreugde. Marokko is ook wel een patriarchale samenleving. Toch op heel veel vlakken heel traditioneel. Dus er gingen al geluiden van, nou, wat betekent dit voor de positie van de man? Dus daar was een gedoe over. Bovendien, wat wel belangrijk is, speelt op de politieke agenda zijn ook die hervormingen in de familiewetgeving heel belangrijk. En die zouden dan echt revolutionair zijn. Dan gaat het echt over machtsverdeling tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Als het gaat om zaken als bezit, erven, voogdij. Dat is heel belangrijk. Ingewikkeld politiek dossier.
1: Ja.
5: Dus daar gaan we niet direct grote hervormingen in treffen. Dus is haar uitverkiezing misschien wel van symbolische waarde vooral.
1: Oké, dit is wat ze er in ieder geval zelf over zei.
6: وهذا ماشي فقط نجاح ديالي انا شخصي ولا ديال حزب الاصاله والمعاصره هذا نجاح ديال المراه المغربيه لمره اخرى بينات بان القدرات ديالها تمكنها باش توصل لمرتبه القرار ونتمنى باش جميع النساء يستمروا في النضال ديالهم
1: Ja, ik overval je, maar kun jij vertalen
5: nee,
1: wat zij zegt?
5: Ja, zij zegt, het is niet alleen voor mij een eer of een overwinning voor mij individueel, maar ook van grote betekenis voor de positie van vrouwen. Hmm. Helemaal als het gaat in de politieke arena. En daar heeft ze natuurlijk wel een punt in, gelijk in. Want 35 jaar geleden, dus ongeveer 1993, zaten er maar 2 vrouwen in het parlement.
1: Ja.
5: En nu is er een vrouwelijke premier. Dus, ja, ze heeft het glazen plafond wel echt doorbroken.
1: Ja, dus het betekent wel degelijk iets. En gaat zij er ook last van ondervinden dat ze vrouw is in deze patriarchale samenleving? Dus door mannen gedomineerde,
5: ja,
1: waar mannen de baas zijn eigenlijk.
5: Ja, ze is 50, een gescheiden vrouw. Dus dat is ook van grote betekenis, denk ik. Ik heb al op sociale media heel veel geluiden gehoord. Vooral van mannen die een beetje laatdunken deden over haar. Maar ik denk dat ze vooral last gaat krijgen van het feit dat ze onderdeel uitmaakt van de vorige coalitie.
1: Ja.
5: Dus nu moet ze de beloftes opnieuw waar gaan maken.
1: En de vraag is natuurlijk ook, wat heeft de premier in Marokko daadwerkelijk voor macht? Hè? Is dat niet uiteindelijk de koning die veel meer de baas is van het land?
5: Dat is waar. Haar bewegingsruimte is, ik wil niet zeggen minimaal, maar ook zeker wel beperkt. Belangrijke dossiers, bijvoorbeeld het binnenlands beleid, vooral buitenlands beleid, binnenlands beleid. Hè, bijvoorbeeld een thema over de normalisering met Israël. Daar gaan mensen nu ook de straat op. Er is veel protest over. Ja, daar heeft zij heel weinig over te zeggen. Daar gaat de koning over.
1: Ja.
5: En dat geldt ook voor defensie, religieuze zaken. Dat wordt nog wel interessant, religieuze zaken. Omdat bij belangrijke religieuze gebeurtenissen is het de premier die is het de koning die natuurlijk prominent aanwezig is, en meestal is de premier daarbij aanwezig op de tweede rij.
1: Mm-hmm.
5: En nu is het zo dat in het religieuze domein de ruimtes tussen mannen en vrouwen gescheiden zijn. Dus hoe gaan ze dat doen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar goed, deze
1: wat zouden ze daarop kunnen verzinnen?
5: Overboord gooien, gewoon alles bij elkaar. Dat lijkt me echt heel revolutionair.
1: Dat is revolutionair, hè? Als dat gebeurt in een islamitisch land.
5: Of de samenleving dat pikt. Niet per se de samenleving, maar zeg maar de geestelijke elite dat zomaar accepteert. Dat moeten we nog maar zien. Maar de koning heeft ook, als het gaat om vrouwenzaken, een belangrijke stem.
1: Ja, dus het kan. Dus dat, dit wordt inderdaad best wel spannend wat er gaat gebeuren. Maar er wordt, je zei het net al, de mensen gaan de straat op. Hè. Er wordt veel geprotesteerd in Marokko, eigenlijk net als in Frankrijk. Hun oude kolonisators hebben het misschien van elkaar geleerd. Maar wat zijn nou de grootste uitdagingen waar zij mee moet kampen?
5: Ook die sociale agenda. Hè. Dus die hervormingen, investeringen in de zorg, investeringen in onderwijs met name. En hetzelfde probleem heeft ze met haar Franse collega's. De begroting geeft heel weinig ruimte. Dus waar haalt ze het geld vandaan? Ze heeft ook beloofd, of haar partij heeft ook beloofd, om de belasting te verlagen voor de onderlaag en ook wel de middenklasse. Mm-hmm. Dan moet ze het ergens van moeten betalen. En dat wordt dus, het financiële plaatje krijgt ze niet helemaal rond. Dus dat is de grootste uitdaging. En vooral heel belangrijk is dat ze het vertrouwen in de politiek weer herstelt.
1: Ja. Maar als je het hebt over die opkomst die zo laag is, hè, dus 38%, dat is een hele lage opkomst. Ja. Wat zegt dat over het vertrouwen in de politiek?
5: Miniem. Dit is echt historisch laag. En de mensen die gestemd hebben, daarvan hebben ongeveer 15% ook nog een ongeldige stem uitgebracht.
1: Waarom doen ze dat?
5: Ja, om te protesteren. Eigenlijk, politiek deugt niet. Jullie doen niks, jullie hebben niks klaargespeeld. Eigenlijk is dat wel het grote verhaal van deze verkiezingen. 2 dingen. Het vertrouwen in de politiek is extreem laag. En het enige lichtpuntje is dat er nu een vrouwelijke premier is. Maar wel iemand uit de zittende politieke klasse. Kan ze nu het tij keren? Dat wordt de grootste uitdaging over haar. Dus ze is niet te benijden, hoor.
1: Nee. En als we dan, het ging natuurlijk ook afgelopen maand over Ceuta, de Spaanse exclave in Noord-Marokko. Is dat ook nog iets wat haar gaat achtervolgen?
5: Absoluut. Dat raakt natuurlijk ook aan die Gen Z's, de jongeren die geen toekomst zien in Marokko. Dus ze moeten investeren in baanzekerheid, in onderwijs, in zorg. Zorg dat mensen hun toekomst in Marokko zien en investeren in hun eigen toekomst. Dat wordt de grote uitdaging. De vorige regering waar zij dus in zat, heeft vooral geïnvesteerd in megaprojecten. Nou, dat voetbal, het WK in 2030, dat is het belangrijkste dossier nu dat op tafel ligt. Daar gaan al die miljarden heen. Nou, kan ervoor zorgen.
1: Gaan die daadwerkelijk naar stadions? Of?
5: naar stadions, naar treinstations, naar infrastructuur, dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
5: Dus economisch gaat het Marokko voor de wind, alleen profiteert niet iedereen daarvan. Dus die enorme kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. En betekent dus dat die jongeren hun toekomst elders zien en niet in Marokko. Dus zij moet het land zo investeren dat jongeren hun toekomst in Marokko zien.
1: Ja, en dus ook iets aan die daadwerk, aan die gigantische jeugdwerkeloosheid.
5: Jeugdwerkeloosheid heel erg hoog. Politieke participatie heel erg belangrijk. Als het gaat om de arbeidsmarkt zien we nog altijd dat ongeveer 20% van vrouwen werkzaam is tegenover bijna 70% van de mannen. Dus ook als het gaat om die genderongelijkheid, daar heeft ze ook nog wel...
1: We begonnen heel vrolijk, maar uiteindelijk is het toch heel, laat ik het mild
5: toch
1: zeggen,
5: historisch.
1: Historisch met grote uitdagingen. Absoluut. Voor de nieuwe premier van Marokko. Dank Nadia Bourras, historicus. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor een festival over de boon. Want hoewel bonen heel gezond zijn, laten veel te veel mensen deze groente nog links liggen. En dit festival probeert daar verandering in te brengen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er morgen weer om 2:30.

0: Deze week in de perstribune van Max.
1: Oh, we hebben een hele interessante uitzending deze keer.
0: Over 75 jaar Nederlandse televisie. Live vanuit beeld en geluid in Hilversum. De gast zijn André van Duin over 75 jaar amusement.
1: Nou, interessant, hè?
0: En Jack van Gelder over 75 jaar sport op tv.
2: De studio's op het Mediapark openen hun deur.
3: Het wordt een hele bijzondere dag.
0: Kom langs of luister. De perstribune. Zondagmiddag vanaf 12 uur.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
21: geeft ruimte.
22: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: NPO Radio 1, 2 uur.
4: Jurgen van den Berg.
24: Goedemiddag allemaal. In het profvoetbal worden ze al veel langer gebruikt. De zogenoemde tracking-apps waarmee de ontwikkeling en de statistieken van spelers worden bijgehouden. Maar ze worden nu ook in het amateurvoetbal gebruikt. Ook bij jeugdelftallen. En de vraag is dat wenselijk? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
25: In Arnhem zijn 8 mensen opgepakt na een steekincident in het centrum. Zeker 1 van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. Na het incident bij het Centraal Station verspreidde de groep jongeren zich naar verschillende locaties waar ook incidenten waren, zegt burgemeester Marcouch.
26: Een groep van zo'n 20 jongeren die met elkaar
1: Op de vuist zijn gegaan en er is over en weer geslagen. Maar er is ook gestoken. Dus er is ook een gewonde die afgevoerd is naar het ziekenhuis. En de politie heeft zo'n 8 aanhoudingen verricht.
2: En zijn het minderjarigen?
1: Het zijn eigenlijk vooral jongvolwassenen, 17, 18, 21 jaar jongens. En het zijn mensen die... Ja, asielzoekers zijn en sommigen zijn uitgeprocedeerd. Dus die zouden eigenlijk hier niet meer moeten zijn.
2: Ja, want u kent deze groep ook.
1: Nou, dit zijn jongens die niet uit Arnhem komen. Dus we kennen ze niet. Die komen eigenlijk uit alle windstreken van Nederland. Maar ja, Arnhem is met de trein en via het spoor met een centraal station goed te bereiken. Dus we zien wel vaker dat deze jongeren eigenlijk door het hele land trekken, overlast veroorzaken en ook gewelddadigheden plegen.
2: Wat kunt u hier nu verder aan doen?
1: Ja, ik denk dat, kijk, wat wij op z'n best kunnen doen is jongeren die hier in afwachting zijn, in procedure zitten van de IND, zo goed als mogelijk begeleiden. Wij zullen ook altijd de norm stellen. Ik accepteer niet dat mensen zich misdragen in onze stad. Dus daar treden we tegen op. En tegelijkertijd is het ook heel erg belangrijk dat deze jongeren die in procedure zitten, dat die zo snel mogelijk perspectief hebben.
25: De politie heeft het over een groep van zo'n 15 jongeren. 3 mensen zijn gewond geraakt. De man die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het OM. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte daar en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets wat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zou dat hebben voorkomen. Volgens deze vrouw, wiens dochter op de vlucht zat, riep de piloot ook de passagiers om hulp.
3: He's screaming, help, help, help. Few Israelis, they run away to the guy. He took a knife and tried to kill the pilot. She said it's crazy, crazy time.
25: Het was volgens haar dochter een gekkenhuis in het vliegtuig. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd en dat duidde erop dat het mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het geweld van begin deze maand. Een derde verdachte is opgepakt na de vondst van vuurwapens. Bij ongeveer 140 gebouwen van motorclub Hells Angels worden invallen gedaan. De Duitse politie is bezig met een grote actie gericht op 70 mensen. Zij worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. Ook in Nederland worden invallen gedaan. En in Zuid-Korea wordt een nieuwe poging gedaan om een haai terug te brengen naar zee. Het dier zit al 2 weken vast in een kanaal. Trekt veel bekijks, maar experts waarschuwen dat de haai snel terug moet naar zee. In het kanaal is nauwelijks voedsel voor de haai. Er komen geen extra regels in de VS voor kunstmatige intelligentie. President Trump gaat ervan uit dat de techwereld zelf met richtlijnen komt rond AI. Dat terwijl er de afgelopen weken juist veel gewaarschuwd werd dat er wetgeving nodig is. Hij deed de uitspraak na een ontmoeting met de bazen van grote techbedrijven zoals Meta en chipmaker Nvidia. Volgens Trump hebben de bedrijven beloofd dat ze zichzelf in de gaten houden.
5: There's going to be a tremendous self-policing aspect. We're also thinking about forming a committee of sorts where we put maybe 10 people on that committee. It could be from that group, so the committee can watch over.
25: De topmannen in de techsector hebben hierover ook een akkoord ondertekend. Uit een peiling van CNN blijkt dat 3/4 van de Amerikanen zich zorgen maakt over AI.
6: Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huurprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door bezoekers. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad en in het binnenland 25 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan ook onweer bij zitten. Morgen dan vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land het meest droog. Het wordt dan zo'n 20 graden.
7: ANWB Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
8: Het rijdt goed door onderweg. Er staat maar één file op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Beest en het oponthoud is hier ongeveer 10 minuten.
9: Ster.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
28: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
26: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
29: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
30: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
31: Een initiatief van Pfizer.
32: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
33: Ja.
32: En nu?
33: Domeinnamen kopen.
32: Voor je bedrijf?
33: Ja.
32: Welk bedrijf?
33: Ja, dat weet ik nog niet.
32: Welke domeinen dan?
33: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
32: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
33: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
34: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
35: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
36: Interessant. Wat verdien jij dan?
35: Zo open bedoelen ze vast niet.
37: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
38: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
39: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
40: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
41: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
42: NPO Radio 1. Max.
43: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Broers en Zussendag. Ik heb hier de gastenlijst. Sportpedagoog Tessa Blom komt langs. Is het wenselijk dat tracking-apps waarmee ontwikkelingen en statistieken van spelers worden bijgehouden nu ook al worden gebruikt in het jeugdvoetbal? Komend weekend is in Dordrecht een heus festival volledig gewijd aan bonen. Marije Vogelsang is de initiatiefnemer van Been There, Done That. En culinair journalist en bonenliefhebber Joël Broekaert, die praat ook mee. En vandaag, 30 september, zijn er meer mensen jarig dan op welke andere dag van het jaar ook. Zo'n 44.000 Nederlanders blazen vandaag de kaarsjes uit. September is sowieso de maand met de meeste verjaardagen. Ja, wat geef je dan aan iemand?

0: to-do-lijstje dus van Jentel en de Boer in het liedje Beloofde Cadeaus. Brengt ons op de vraag van vandaag. Welke verjaardag zult u nooit vergeten? Reageren kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. En dan schakelen we gelijk door naar de intercom beneden bij de voordeur van de villa. Daar staat socioloog Beate Vulker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Beate, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, ik wil het hebben over een heel bijzonder fenomeen. Het ging viral de laatste tijd, het zogenaamde dead talk. Dus dan hebben mensen de communicatie, meestal WhatsApp of Signal communicatie, met hun vaders even online gezet. En meestal is dat een heel emotioneel verhaal. Dus bijvoorbeeld, ik ben zwanger. En de vader reageert met een opgestoken duimpje. En
0: zo zijn wij mannen, hè? Gewoon kort van stof.
1: Blijkt dat dat echt heel vaak voorkomt. En dan gaat het natuurlijk over verschillende dingen. Maar dan is de verwachting is eigenlijk een andere. Het is een emotioneel, enthousiast, belangrijk verhaal. En dan komt dat duimpje. Ja. En, dus dat ging echt behoorlijk tekeer op internet. Ja, dus dat is een bijzonder fenomeen. Ja,
0: vader praat dus. En dat heeft ook te maken dus met die emoticons die worden gebruikt over het algemeen. Ja. Of die symbolen.
1: Precies. Het heeft dus met verschillende dingen te maken. Allereerst even de rol. En vader is natuurlijk in een bepaalde rol. En misschien is kort bondig bevestigend, wat hij dan denkt met het duimpje te doen, is de intentie. Maar omdat hij dan toch misschien de online schrijfnormen niet helemaal bevestigt, niet helemaal beheerst, komt dat echt heel anders over. En dat is heel interessant, want die emoticons, er zijn dus nu inmiddels meer dan 4000... En dan binnen die 4000 ook nog kleuren en vormen. Hè? Dus er zijn heel veel. Het is een hele ingewikkelde taal aan het worden. En die is soms groepspecifiek, genderspecifiek, generatiespecifiek. En wij beheersen dat niet allemaal. Dus een duimpje kan bevestiging betekenen, maar kan ook betekenen deze communicatie is over.
0: Ja. Maar dat is dus een verschil van generatie. Want eerlijk gezegd, ik gebruik het duimpje ook wel. Maar dat is inderdaad om te bevestigen. Ja, ik snap het, of het is goed, of oké, afgesproken bij deze. De jongere generatie legt dat dan misschien weer anders uit dus.
1: Het gaat ook heel erg om wat ging hieraan vooraf. Dus als er een tekst vooraf gaat die echt over iets belangrijks gaat en een enthousiast verhaal, is een duimpje dus niet gepast. Dus het gaat eigenlijk zo dat je veel meer moet inzoomen. Wat is hier precies de boodschap? Wat is de interactie? Luistert heel nauw, heel subtiel. Hè? En misschien ken je het ook, de drie puntjes. Ook die worden verschillend gebruikt. Dus eigenlijk denkt een beetje de oudere generatie, nou, is gezellige pauze, ik moet even nadenken. Dus een jong iemand stuurt je een foto en de reactie van de ouder is: leuke foto, puntje, puntje, puntje.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dan denkt de ontvanger, in dit geval de jongen, die denkt echt: wat is hier nou mis mee? Dus en de drie puntjes zijn dus zo'n voorbeeld. En een heel goed voorbeeld is ook het punt. Gewoon een punt achter een boodschap zetten.
0: Ja.
1: Dus wij hebben allemaal geleerd op school. Nou ja, je eindigt een boodschap, een zin met een punt. Doe dat alsjeblieft niet als je messages, boodschappen verstuurt via WhatsApp of Signal. Want dat komt heel bot en nors over. Want het is duidelijk dat jij klaar bent. Dat is al duidelijk, want je bent gestopt met je bericht. Je hoeft die punt niet. Dus wij verhuizen onze gewoontes naar een medium. Nieuw platform, nieuw medium. Maar we zijn eigenlijk niet heel helder daarin dat die informatie die wij nu geven er al is.
0: We hebben hier eerder in de villa gesproken over die emojis ook. En dat inderdaad allerlei mensen daar verschillende betekenissen aan toekennen. En dan krijg je natuurlijk toch een soort spraakverwarring. Soms bedoel je het gewoon goed. Dat duimpje is vast goed bedoeld van die vader. Kijk, ik vind als je dochter komt vertellen dat ze zwanger is, mag je wel iets meer doen dan een duimpje. Maar oké, er is niks mis mee in principe. Maar ja, het wordt aan de andere kant dus totaal anders begrepen.
1: Ja, de taal is ingewikkeld. Het is een heel subtiele, ingewikkelde taal. En je moet ook uitkijken, is die emoji, is die nou bij een tekst als ondersteuning van een boodschap die je hebt, of staat het voor zichzelf? Ook dat kan, als die duim dan verder niks, hè, dan komt dat best wel bot over. Maar als dat komt, ik leef met je mee en wat super, super. En dan dat duimpje, is het weer een andere betekenis. Dus het is die contextgevoeligheid is misschien ook eerder groter geworden. Heel fascinerend.
0: We gaan beter nadenken over ons digitaal taalgebruik. Dankjewel, socioloog en huisvriendin van Villa VDB. Beate Vulker was dat.

0: Diana Ross en de Supremes. Een lekkere Motown-knaller aan het begin van deze villa met Love Child.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Hoeveel goals en assists heeft een voetballer achter zijn naam? Hoeveel kilometer hebben ze tijdens de wedstrijd gelopen? Hoe vaak kwamen ze in de 16 en waren ze betrokken bij een expected goal? Dat soort zaken worden in het profvoetbal allemaal bijgehouden met zogenoemde tracking-apps. En ja, die zijn bedoeld dus om de ontwikkeling en ook de statistieken van spelers te monitoren om uiteindelijk zo wereldkampioen te worden misschien wel. Die tracking-apps die worden nu ook in het amateurvoetbal gebruikt, ook bij jeugdspelers. En de vraag is, is dat wenselijk? Want bij jonge voetballertjes zou het plezier toch de boventoon moeten voeren. Ik ga erover praten met sportpedagoog Tessa Blom. Hartelijk welkom. En of niet alleen in het voetbal, hè?
2: Nou ja, nee, we zitten wel vooral in het voetbal, maar op zich sportbreed. En ik ben zelf vrijwilliger bij mijn eigen hockeyclub. En
0: maar daar worden ze ook al gebruikt?
2: Worden ze ook gebruikt,
0: ja. Oké. Wat houden die apps eigenlijk allemaal bij? Ik gaf net een paar voorbeelden, maar...
2: Nou, ik denk dat jij wel de kern noemt. En je kan het volgens mij ook zelf kiezen wat je er allemaal in wil bijhouden. Dus volgens mij is dat nog wel optioneel en hoeveel je wil doen. Ja.
0: Dat zijn die hesjes ook, hè, die ze onder hun shirt aan hebben,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, daardoor heb je dat je de hartslag en je afstanden meet, hoeveel er gelopen is.
0: Ja, maar je ziet na de wedstrijd worden wel shirtjes gewisseld dan en dan zie je die jongens lopen in een soort BH, lijkt
2: alsof,
0: het wel.
2: Ja.
0: Maar daar zit dat eigenlijk allemaal in, de techniek om dat allemaal bij te houden.
2: Ja.
0: Nu zijn ze daar in het profvoetbal al een tijdje mee bezig met het trekken van de spelers. Wordt doorgezet ook naar het amateurvoetbal, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel zorgwekkend. Omdat ik snap wel waar het vandaan komt. Hè. Meten is weten. En je hebt ook ouders die steeds meer eisen stellen. Dus ik snap dat je daar een goed onderbouwd antwoord voor wil hebben. En dat je wil zorgen dat het niet een subjectief iets wordt van één trainer of één coach. En dat dit je daarbij helpt. Maar ik vind het eigenlijk wel zorgwekkend. Want ik denk dat je... ik vraag me af of je nog wel genoeg zicht houdt op het kind zelf. En de persoon en de ontwikkeling breder dan alleen maar hoeveel je hebt gelopen. Of je wel of niet een assist hebt gegeven.
0: En je zei net van die ouders zelf, die zitten daar dus ook wel mee.
2: Ja, en ik denk dat we ons niet moeten laten meeslepen. Doordat de ouders steeds veel eisender hierin worden. En zichzelf soms ook verliezen in, oh, mijn kind heeft misschien wel voetbaltalent. En kan misschien wel ooit profvoetballer worden.
0: Kijk, dan zou het ook een goed wapen kunnen zijn om dat gelijk mondo te maken. Als je de statistieken kan laten zien van dit wordt hem nooit. Nee. Lekker amateurvoetbal, lekker plezier.
2: Ja, dat je daarvoor de statistieken kan gebruiken. Maar ik denk dat het is soms een rat race waar we allemaal aan meedoen. Want in profvoetbal wordt er inderdaad ook steeds meer bijgehouden. Maar daar zijn ook weer coaches die daar ook weer van op terugkomen. Want... dat je heel veel hebt gelopen en alles maakt je niet per se een betere voetballer.
0: Of het effectief lopen is, dat is maar de vraag dan.
2: Ja, en hoe ben je als teamgenoot? En hoe is je motivatie? En hoe kan je omgaan met de tegenslagen? En hoe ben je... Het is veel meer dan dat.
0: Dat zit niet in die strategie. Nee. Louis van Gaal had het over het totale mensenprincipe. Dus die wilde allemaal dat soort dingen wel weten, maar die wilde ook gewoon eens face-to-face met iemand spreken voordat hij hem ging contracteren.
2: Ja, en ik snap dat je zegt, nou, de echt goede coaches doen dat allemaal en die kunnen dit managen. Maar je vraagt nogal wat. En dat zie je in het profvoetbal, zie je al heel veel coaches die dat niet eens allemaal kunnen. Nou ja, laat staan in het amateurvoetbal en zeker bij de jeugd. Ik bedoel,
0: nou ja, je moet ook die data maar, laten we zeggen, goed kunnen interpreteren en goed kunnen uitlezen natuurlijk.
2: Ja, en ik denk alle tijd die je daarin stopt, in dat invullen en interpreteren, stop je alweer niet in het kind of daar gesprekken mee. Dus... je kan je tijd maar één keer inzetten. Dus
0: een paar weken geleden zat Awi Mohabir, is hoofd voetbalontwikkeling bij de Bussumse Voetbalclub. Beide collega's van Langs de Lijn en Omstreken hier op NPO Radio 1. En bij dat BFC gebruiken ze die apps dus ook bij de jeugd. En hij had het ook over de risico's.
3: Nou, ik vind zelf dat er geen risico aan zit. Omdat er zijn geen dingen waarvan ik zeg van oké, dit beperkt een speler. Alleen wat ik wel vind is bijvoorbeeld, we hebben het deel van doelpunten en assists hebben we dan afgesloten. Schermd. Dus waardoor de spelers daar niet te veel mee bezig zijn. Dus dat heb ik wel eens een keer voorbij zien komen, dat iemand dat online postte. Nou, vanaf dat moment hebben we het eigenlijk offline gehaald. Omdat het toch een teamsport is en de doelpunten, et cetera, zeggen niet zoveel over je ontwikkeling.
0: Ben je nu gerustgesteld?
2: Nee, ik had dit gehoord. En ik snap dat hij erin gelooft en het zo brengt. Want ja, dit is ze zetten het niet voor niks in. Maar ik vind het ook wel een beetje naïef. Want je kan het wel dan niet meer openzetten. Dus dat iemand niet het kan bijhouden. Maar het feit dat jij als speler weet dat jouw trainer, coach dit allemaal bijhoudt. Dat maakt dat je daar van bewust bent en onzeker door kan worden.
0: En dan kan dus ontstaan dat als je een balletje eigenlijk moet afleggen, dat je toch denkt, ik stuur hem zelf op doel, want dat stelt weer mee in de statistieken.
2: Ja, ja. Ja.
0: Want ja, goed, we hebben natuurlijk steeds over het plezier ook van met name jeugdspelers natuurlijk. Dat gaat eigenlijk voorop, zou je denken.
2: Ja.
0: Maar dat is al lang niet meer zo. Want ja, jeugdspelers worden steeds vroeger gescout natuurlijk.
2: Ja, en dat is heel tegenstrijdig. Want aan de ene kant zie je deze ontwikkeling van steeds meer meten. En tegelijkertijd zie je heel veel oud-profs die zeggen, ja, maar wij werden gewoon juist beter doordat we die pleintjes voetbalden en stimuleren het vrij spelen. En de KNVB stimuleert ook steeds meer het vrij spelen of deliberate play, dat je binnen een structuur vrij speelt op de training. Hè. Wel met een opdracht misschien, maar niet meer met 5 opdrachten. Ja, en dit gaat daar toch eigenlijk weer heel erg tegen in. En hij noemt in die uitzending noemde hij ook dat hij wel wil dat kinderen fouten durven maken en gedurfd durven te spelen. Maar eigenlijk rem je het toch af om maar gewoon lekker je actie te maken en over te spelen.
0: Want waar moet een jeugdtrainer eigenlijk vooral op letten bij jongetjes, meisjes die eigenlijk net zijn begonnen met het voetballen?
2: Ja, ik denk gewoon het kind zien. Heb je plezier? Ben je lekker bezig? En natuurlijk geef je dan van daaruit tips en probeer je ieder op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Maar we weten ook dat ieder mens en ieder kind dus ook niet in allemaal dezelfde dingen goed is. Mm. Dus het is ook fijn. Ja, de een kan hard rennen, de ander heeft tactisch inzicht. Ja. En de ander is technisch. Dus het is ook fijn om die verschillende dingen goed te blijven zien.
0: Ik moet ook even onbewust ook denken aan dat beroemde filmpje met, ik weet niet, dat was ook in het kader van een of ander goed doel of zoiets, dat Louis van Gaal en Willem van Hanegem allebei een team bij zich kregen. Team van die echt jongetjes nog. Die in veel te grote broeken tegen elkaar moesten voelen. Ajax tegen Feyenoord. En Van Gaal die was al bezig. Ja, jij moet dan rechts lopen. En dan komt hij en Van Hanegem zei, kom eens even hier, je hebt een snotneus. En ging de veten strikken. En daar zag je dus eigenlijk het plezier tegenover. Nou ja, wat meer dan de prestatie.
2: Ja. Ja, gelukkig is er ook een heel oud filmpje van Johan Cruijff waarin hij ook gewoon wel uitlegt, maar het gaat om plezier van kinderen. Dus je hebt wel dat soort voorbeelden nodig. En ik denk dat er in het profvoetbal wel doorslaan. En amateurclubs zitten soms denken dat ze dit over moeten nemen. En ja, dat zijpelt steeds verder door. Het is niet alleen 15-jarigen waar we het over hebben, maar in het NRC-artikel gaat het ook over kinderen van 8, 9 jaar oud. Ik denk, ja. Dan
0: maar Tessa, wij willen ooit wel eens een keer nog een keer Europees kampioen worden en ook het liefst nog een keer wereldkampioen. Dus dat talent moeten we wel ergens vandaan zien te halen.
2: Ja, dat lijkt me ook leuk. Maar ik weet niet of je dat hier. Of je, ik geloof niet dat je het maximale uit spelers haalt. Ik denk dat je ze eerder opbrandt. Ik denk dat er heel veel spelers van verschillende sporten opgebrand zijn voordat ze op hun piek zijn. Juist door de mentale druk. Gregory van der Wiel, oud profvoetballer, is iemand die nu heel veel publiciteit opzoekt. Dat zegt, ik was diep ongelukkig. Ja. Ik zat bij Ajax, zat bij Paris Saint-Germain, Nederlands elftal. Ik was diep ongelukkig.
0: Ja.
2: Ik denk, nou, als er meer oog voor hem was geweest, was hij A, gelukkiger, wat het allerbelangrijkste is. En B, had hij vast ook beter gespeeld, denk ik.
0: Je hebt een aantal oud-spelers inderdaad. Hè? Die zijn nu ook een club begonnen om eigenlijk anders te begeleiden. Gewoon,
2: ja,
0: precies. Laten we nog even luisteren naar Awie Mohibier van BFC in Bussum. Want die had het ook nog even over de rol van de ouders.
4: Wordt het ook met ouders gedeeld eigenlijk, die gegevens?
3: Ja, zeker. Een ouder zit altijd bij de gesprekken. En tot en met 18 is dat bij ons zelfs verplicht. Omdat we vinden dat de ouder ook er iets van af moet weten. Want als jij als een kind alleen op zo'n gesprek komt, ja, die kan het natuurlijk niet helemaal goed thuis vertellen. Soms zeggen ze misschien wel van ja, ging hartstikke goed, was leuk. Terwijl er toch wel 2 ontwikkelpuntjes waren of zo. Ja, dat weet je niet. Dus we vinden het altijd handig om een ouder erbij te hebben. Dat vinden wij bij BFC gewoon waardevol.
0: Ja, maar wat je hier natuurlijk langs de lijn ziet, dat zie je ook op scholen. Je ouders gaan zich steeds meer bemoeien met het opleiden eigenlijk.
2: Ja, en het is goed dat je ouders erbij betrekt. Maar in zijn voorbeeld is het ook wel alsof het ergste dat een kind thuis komt met het ging goed. Dat ik denk, en dat hij dan de ontwikkelpunten niet heeft onthouden. Ik denk, nou, volgens mij is het heel fijn als een kind thuis komt met het ging goed. En ik denk dat je ouders natuurlijk moet meenemen, maar ook ouders moeten wij afremmen. En hetzelfde als een voorzitter zegt, wij moeten altijd maar winnen en prestatie, dan gaat een trainer-coach daarnaar handelen. En ik denk dat ouders kunnen we ook daarin opvoeden. Van, hé, maar wij zijn een club, we willen het beste uit kinderen halen, we willen ze ontwikkelen, maar dat doen we op deze manier. En als je dit allemaal al zo doet, dan gaan de ouders ook meer verwachten van je.
0: Ja, maar in een beetje realiteitszin is natuurlijk ook niet verkeerd.
2: Nee, ik zeg ook wel eens, maar er zijn maar 11 plekken in het Nederlands team. En iedereen denkt, dat zijn ene kind die parel is. En het is natuurlijk lastig, want er is heel veel geld te verdienen in het voetbal. Maar ik ken ook heel veel jongens en die zijn een beetje subtopvoetbal. En die zitten ergens in Roemenië in een hotelletje profvoetballer te zijn. Ik denk dat het fijn is als ouders reëel zijn en zorgen dat een kind ook verder happy is.
0: Ja, alles bij elkaar genomen. Wat is dan, gewoon even voor het kind, wat is het allerbelangrijkste dan?
2: Ja, je kan het niet anders zeggen dan dit cliché, maar laat ze gewoon lekker spelen en zorg dat ze gewoon plezier hebben.
0: En als je dan ziet dat iemand goed is, dan moet je die misschien wat extra begeleiden.
2: Precies, en dan zijn daar altijd manieren van om diegene te stimuleren. Maar vroeger had je ook niet al deze selectieteams. Ja, op een gegeven moment word je vanzelf wel ontdekt. KNVB zegt inmiddels ook dat talent onder 12 eigenlijk niet per se al te voorspellen is. Dus zorg maar dat je ze genoeg uitdaagt en aanbiedt. En dan komt het echt talent vanzelf al bovendrijven.
0: Ik denk ook dat dat echt de topspelers, dat die misschien op heel jonge leeftijd al blijkt dat die goed zijn. Maar het meeste moet toch even tot wasdom komen.
2: Ja, en hoe is je karakter en hoe leuk vind je het en je groeispeurt. Hoe ben je fysiek? Heb je veel blessures of niet?
0: Of je hebt een vader die ooit gevoetbald heeft.
2: Ja, maar dan is het ook weer, wat is nature, wat is nurture, hè?
0: Ja, toevallig hebben we nu in het voorbeeld twee mannen in het Nederlandse team. Hun vaders hebben ook allebei gevoetbald. En ja, die doen het hartstikke goed. Dus dat is dan weer het voorbeeld. Maar ja, of dat dan ook inderdaad door apps is gekomen, dat weet ik niet.
2: Ik denk het nog niet, want die zijn al wel inmiddels 20 plus. Ja, precies.
0: Dat is ook zo. Hartelijk dank voor de uitleg. Dat was sportspedagoog Tessa Blom. Het is nu bijna 2:30.
1: NPO Radio 1.
0: Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
5: De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam-Noord vorige week kende het slachtoffer. Dat meldt het OM. Het slachtoffer was een werknemer van de gevangenis in Zaanstad. De verdachte heeft daar vastgezeten. Volgens het OM werd het slachtoffer op een agressieve manier aangesproken op iets wat in het verleden is gebeurd en toen neergestoken. Een deel van de groep jongeren die gisteravond in Arnhem betrokken was bij de steekincidenten bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat heeft burgemeester Marcoes gezegd. Bij het geweld raakten 3 mensen gewond, onder wie een minderjarige. 8 mensen zijn opgepakt. Een vliegtuig op weg naar Israël heeft een duikvlucht gemaakt na een gevecht in de cockpit. Volgens meerdere media probeerde een piloot een andere piloot neer te steken om daarna het vliegtuig te laten neerstorten. De andere piloot zou dat samen met passagiers hebben voorkomen. Supporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn volgende maand niet welkom bij de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Volgens de gemeente Alkmaar heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. En ook de kans op demonstraties speelt een rol.
0: Dan naar de situatie op de

0: risico. En ook de kans op demonstraties speelt een rol.
1: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi.
2: Nou, je hebt de meeste vertraging nu op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar zijn werkzaamheden en er is opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Beest staat 9 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht, kost je 20 minuten extra. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen Hoge Heide en Knooppunt Zoomland, doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda West en Reewijk.
3: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Met de vraag van vandaag. Vandaag zijn zo'n 44.000 Nederlanders jarig. Gefeliciteerd natuurlijk allemaal. Daarmee is 30 september officieel de dag waarop de meeste mensen hun verjaardag vieren. En september spant sowieso de kroon als verjaardagsmaat. Veel mensen dus jarig in september. Dat bracht ons op de vraag van vandaag. Welke verjaardag zult u nooit vergeten? U kunt ons bereiken via de bekende kanalen. Dus het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Een Sylvia van Heijst heeft gemaild. Ze zegt, mijn mooiste verjaardag was mijn 50ste verjaardag. Tijdens het ontbijt ging mijn man op de knieën en vroeg mij ten huwelijk. We waren toen al 30 jaar bij elkaar. Onze kinderen zaten ook in het complot. De oudste twee die waren ook getuigen. De twee jongsten die mochten niet, want die waren nog geen 18. En ik moest wel snel zijn met mijn antwoord, zegt ze. Want om 12 uur had mijn man de gemeenteambtenaar besteld. Geweldig. Mooi verhaal. Ik ga praten met fotojournalist Ilvi Niokikjen. Die trok het land door voor haar serie Slagroom, Taarten en Slingers. Nederland in 100 verjaardagen. Ilvi, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: En je was gisteren zelf jarig.
4: Ook dat, ja.
1: Van harte gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
1: Was het ook je mooiste verjaardag of heb je er wel mooier gehad?
4: Ik was op vakantie, dus we hebben het niet heel groot gevierd. Er zijn mooiere geweest. Surprise party vorig jaar.
1: Oh, en wat gebeurde er?
4: Toen dacht ik dat ik even bij mijn zus ging oppassen. En toen ik daar de deur opende, waren niet de kinderen op de bank, maar 30 vrienden stonden in de keuken te feesten.
1: Ach.
4: Dus dat was heel mooi.
1: Ja, mooi. En wat was de reden dan dat dit een speciale was, die surprise party?
4: Nou, ik heb mijn 40ste verjaardag een beetje overgeslagen, omdat er toen van alles speelde in de familie. En toen werd ik 41 en toen verwachtte ik het natuurlijk helemaal niet meer.
1: Ah, ja.
4: En zo kreeg ik in ene die surprise party. Maar ik kwam wel in mijn pyjama binnenzetten. Dat was minder.
1: Okay.
4: Zonder make-up in pyjama dan met al je vrienden erbij. Dat was echt top.
1: Het was meer een pyjama party dus ook.
4: Precies,
1: ja.
4: Exactly.
1: Zeg, 2013 heb jij heel wat verjaardagen bezocht. Dat was dus voor die fotoserie. Hoe kwam jij op al die feestjes terecht?
4: Ja, nou, dat is een enorm project geweest, vooral qua uitzoeken. Ik was destijds fotograaf des Vaderlands en ik had als opdracht gekregen om het thema familie vast te leggen. En toen dacht ik, ja, wanneer zie je familie? Ik gelukkig best regelmatig, maar je ziet ze ook met verjaardagen en met uitvaarten. En toen dacht ik, nou, dan ga ik 12 verjaardagen fotograferen. En nou, toen had ik er 3 of 4 gedaan. En toen dacht ik, wauw, wat een fantastische kans om achter allerlei voordeuren te kijken.
1: Ja.
4: En te gluren bij verschillende type mensen. En toen dacht ik, ga de 100 doen. En elke leeftijd 1 keer. Dat was het idee. En uiteindelijk kreeg ik aanmeldingen van door heel Nederland heen. Omdat De Wereld Draait Door, die hielp mij met af en toe te vragen van, is er nog iemand jarig in Friesland die 65 jaar wordt 41 jaar? En ik heb volgens mij bij elkaar bijna 4000 aanmeldingen gekregen. Ben er 140 gaan fotograferen. En uiteindelijk heb ik er van 100 een boek gemaakt.
1: Ja. En is daar een rode draad in te ontdekken in die verjaardagen in Nederland?
4: Nou, zeker wel. Ik zou bijna zeggen helaas wel. We zijn natuurlijk qua verjaardagen een beetje een bijzonder volk. Want we voelen ons als Nederlanders denk ik relatief uitbundig en hip. Maar ik moet zeggen dat ik van die 140 keer denk ik 80 kringetjes verjaardagen heb gehad. Waarvan er 60 van die 80 de mensen zeiden, oh, je moet echt bij ons komen hoor, want wij doen niet aan van die saaie kringverjaardagen. Om vervolgens toch gewoon in een kring te eindigen of te starten.
1: Ook nog met de mannen voor en de vrouwen achter? In een kringetje?
4: Ja, ook. Ja, zeker. Ja. Mannen in de keuken hangen over de... En dan de vrouwen zitten in een kringetje. En mijn favoriete verjaardagen waren toch een beetje de 80-plus verjaardagen. Want dan kreeg je ook nog gewoon heel erg leuk zo'n prikkertje met kaas en een vlaggetje. En alles erbij, zo'n uitje erbij.
1: Ja, mooi.
4: Ja, fantastisch.
1: Dus in woord en zo haten we de kringverjaardag, maar intussen doen we het allemaal wel.
4: Ja, doen we het allemaal wel. En ik denk toch ook dat het misschien wel voor ons Nederlanders de meest

0: logische vorm van verjaardag vieren is. Ik heb ook wel wat verjaardagen meegemaakt in Zuid-Afrika, waar ik lang heb gewoond, en in Zuid-Amerika. Ja, en dat draait voornamelijk om dansen. En ik wil geen stereotypes maken, maar ik denk dat de gemiddelde Nederlander misschien beter zittend verjaardagen kan.
1: Ja, misschien als het heel laat wordt, een polonaise of zo door de woonkamer, dat gaat dan nog, maar daar houdt het nog wel
0: op. Ik heb in mijn boek, denk ik, iets van 4 keer toch wel de polonaise opgenomen.
1: Oh ja.
0: Ja, gewoon ook de hoge hilariteitsfactor van hoe dat eruit ziet. Ja. En ook hoe dat ontstaat. Hè? Twee mensen beginnen te lopen en de rest zegt, nou, ik doe echt niet mee hoor. Om vervolgens allemaal aan te sluiten. Ja.
1: Dus welke verjaardag heeft de meeste indruk gemaakt?
0: Ja, ik denk voor mij dat toch verjaardag is van Daan Hansen. Dat was een medetrechter die zich aanmeldde na een oproepje in De Wereld Draait Door. Ik was namelijk op zoek naar iemands laatste verjaardag. En hij wist dat hij ernstig ziek was en niet nog een jaartje ouder zou worden. Volgens mij was hij ergens in de 40 jaar. En hij vierde zijn verjaardag met zijn zus, zwager en moeder. Maar echt om het bed. Ze zaten om zijn bed en taartje gegeten. Dat was heel bijzonder, omdat hij zo bewust zoiets had van... Hij was zelf ook fotograaf en hij wilde heel graag dat het vastgelegd wordt hoe hij zijn laatste verjaardag vierde.
1: Ja, mooi.
0: Ja,
1: mooi.
0: Die heeft indruk gemaakt. Ja. Ja.
1: Zij, de boek is niet meer te krijgen, geloof ik.
0: Nee, volgens mij is die redelijk uitverkocht.
1: Iedereen heeft dat natuurlijk als verjaardagscadeau gegeven.
0: Ja, het is ongelooflijk dat het ontstond inderdaad. En dat is ook een van de dingen die ik op de verjaardag heb gezien. Dat mensen vaak niet weten, wat moet je nou geven? Want iedereen heeft alles al. En toen had ik het geluk dat mijn boek eigenlijk een van de cadeaus werd. En het had zoveel aandacht gekregen in de media dat heel erg leuk was. Ik zag er, ik heb net even gekeken, dus ik zag er wat op eBay staan nog. Maar nee, ze zijn niet meer in de winkels te krijgen. Nee. En uiteindelijk had ook de New York Times er een heel groot artikel over gemaakt. Kijk hoe de Nederlanders hun verjaardag vieren. Dat was ook heel mooi, met een hele pagina vol met foto's van... hoe bij ons het gaat. En hoe dus ook het cultureel... dat vieren laat ook heel erg zien hoe je cultuur een beetje in elkaar zit.
1: Ja.
0: En dat vond ik ook mooi aan het uiteindelijke maken van dit project.
1: Ylvie, dank je wel voor het verhaal. Naar aanleiding van dat boek dus wat zij heeft gemaakt over verjaardagen. De vraag van vandaag is, welke verjaardag zal u nooit vergeten? Dat kan een verjaardag van uzelf zijn. Misschien viert u nooit uw verjaardag, net als ik. Hebt u dat bij een bepaalde mijlpaal wel gedaan? Maar het mag ook zeker een verjaardag van iemand anders zijn waar u bij aanwezig was. Laat het maar weten. Welke verjaardag zult u nooit vergeten? Villa VDB, @omroepmax.nl is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO-luisterapp. Zo straks eigenlijk het liedje van de Supremes. De Womaxes, dat zijn een beetje de Supremes van nu. En ze hebben het niet van de vreemde. Deze zussen, BG, Kucha en Zaimani. Het zijn namelijk de dochters van Linda en Cecil Womack, bekend van hun wereldhit Teardrops eind jaren 80. Dit is het nieuwe nummer van de Womack Sisters, If You Want Me.

0: De Womack Sisters, If You Want Me, is hun nieuw liedje. En ze hebben deze week aangekondigd dat ze volgend jaar, februari, dus februari 2027, voor concerten naar Nederland komen. Ze willen Nederland verliefd laten worden op bonen. Ondernemer Elisabeth Weerman en fooddesigner Marije Vogelsang. En daarom hebben zij een heus festival aan bonen gewijd. Zondag is in Dordrecht de derde editie van Been There, Done That. Marije Vogelsang, goedemiddag.
1: Hallo.
0: En met ons meepraat ook culinair journalist en bonenliefhebber Joël Broekaert.
2: Yes, hallo.
0: Joël, hartelijk welkom. Je geeft ook een lezing tijdens dat festival. Gaan we het zo meteen even over hebben. Eerst Marije, waarom een heel festival rond bonen?
1: Ja, dat is gekomen omdat bonen eigenlijk heel grappig en gek en fascinerend zijn. En dat we in Nederland eigenlijk een beetje neerkijken op bonen en onze neus voor ophalen. En toen dachten we, ja, er is een hele wereld als je eenmaal in de bonen duikt. En er is ontzettend veel te ontdekken. Dus we dachten, we maken een festival, zodat mensen het niet hebben over gezond of ongezond of goed of slecht. Maar gewoon verliefd worden op bonen.
0: Was de kleine Marije vroeger ook al verliefd op bonen?
1: Nee, helemaal niet.
0: En waar kwam de omslag?
1: Zo zie je maar dat het dus kan komen nog.
0: Ja,
1: ook door het maken van het Bonenfestival ben ik nog wel meer van bonen gaan houden. Ja.
0: Want ja, dat weten we ook, want inmiddels is iedereen daarmee bekend. Er was ook een hele hoop fuss over. De schijf van vijf, daar worden de peulvruchten of bonen worden daar ook in genoemd natuurlijk.
1: Ja, dat was eigenlijk aan de hand toen we ons eerste festival al hadden gedaan. Dus we zaten er toen eigenlijk middenin. En dan zie je dus ook dat mensen heel erg bezig zijn met een soort polariserende discussie, maar eigenlijk nooit hebben over hoe gek of grappig of bijzonder of mooi bonen eigenlijk zijn. En wij willen het eigenlijk over al die dingen hebben en niet per se over ja of nee.
0: Nee. Nou ja, goed, even de voordelen van bonen dan. Noem eens wat voordelen. Wat hebben we eraan?
1: Nou, ze zijn heel erg goed voor je darmen. Ze zijn ook goed voor de aarde en voor de grond. Maar ze zijn ook heel divers. Je hebt echt allerlei soorten. Je hebt ook allemaal historische soorten, rassen. Je kunt er op allerlei manieren mee koken. Maar er zitten ook allemaal verhalen achter. Bijvoorbeeld, we hebben een orakel die je toekomst voorspelt met bonen bijvoorbeeld. En je hebt ook verhalen over Pythagoras. Die wilde absoluut niet dat mensen bonen aten. Er is ook heel veel te vertellen over cultuur en bonen.
0: Ik dacht dat hij alleen maar verstand van geodriehoek had. Maar...
1: Ja, dat denk je, hè? Dat dacht ik ook.
0: Maar van bonen hij, dus.
1: Ja, hij had het zijn volgers verboden om ooit bonen te eten.
0: Oh, bijzonder. En wat als je naar dat festival gaat, wat kom je dan nog meer tegen?
1: Ja, we hebben een Paul Vaassen bijvoorbeeld. Hij is illustrator bijvoorbeeld voor de NRC. En hij komt jou als boon tekenen. We hebben dus een orakel die je toekomst voorspelt. Maar we hebben ook Vanja van der Leden die haar eigen vooroordelen over bonen gaat vertellen. We hebben allemaal dingen om te proeven. Hak is er met een proefkeuken. Marijn Tol die lanceert haar nieuwe boek Hummus. Een tuin met allemaal bonen om te zien en te horen over permacultuur. Ja, echt heel veel. En lekker eten.
0: En Joël Broekaert dus met een lezing. Joël, de wereldgeschiedenis in 12 bonen, naar aanleiding van jouw gelijknamige boek. Op wat voor manier speelden bonen een belangrijke rol dan in onze wereldgeschiedenis?
2: Nou, ongelooflijk veel verschillende manieren. Dat is ontzettend leuk. Dat is een beetje veel om nu nog in die paar minuten te vertellen. Maar ik denk ook niet dat ik de hele wereldgeschiedenis ga halen in één lezing. Maar er zijn een paar hele tekenende voorbeelden. Ik begin het boekje met de ontdekking van de landbouw. Of eigenlijk de ontwikkeling van de landbouw. We noemen dat de Neolithische revolutie. Maar dat is natuurlijk meer een evolutie dan niet van de een op de andere dag gegaan. Maar waar je niet bij stilstaat is dat zeg maar met die landbouw begon een groot deel van onze beschaving. Tuurlijk was er daarvoor ook wel beschaving. Alleen wat we nu kunst, cultuur, wetenschap, complexe bestuursstructuren, koninkrijken, dat soort dingen. Dat bestaat eigenlijk allemaal pas sinds we landbouw bedrijven. Want dan kunnen mensen in grotere groepen bij elkaar gaan wonen. Dan blijven ze op één plek. Dan krijg je een voedselsurplus. Dat betekent dat mensen niet meer de hele dag bezig hoeven te zijn met eten veiligstellen voor zichzelf en hun gezin. Dan kunnen ze zich specialiseren in andere dingen. En dan krijg je dus inderdaad beroepen en mensen die kunst en wetenschap kunnen bedrijven. Dat is allemaal begonnen met die landbouw.
0: Ja.
2: Maar zonder bonen was er nooit landbouw geweest.
0: Oh, oké. Okay.
2: Die boon staat aan de wieg van onze beschaving op die manier. Je kan namelijk, als je alleen maar graan gaat verbouwen, graan haalt stikstof uit de grond en dan put je de grond uit. Dus binnen een paar generaties is het dan afgelopen. Ja, en dan zou er nooit, ja, dan zou die landbouw nooit beklijfd hebben.
0: Dus je hebt bonen als een tegengewas heb je die bonen nodig.
2: Ja, exact. Die pulvruchten die kunnen iets bijzonders. Die hebben op hun wortels, dat zijn stelsels, daar zitten een soort knopen, daar zitten een soort holtes, daar gaan bacteriën in zitten. En die bacteriën kunnen iets heel speciaals, die kunnen stikstof terug in de grond fixeren. Dus alleen maar door die granen af te wisselen met pulvruchten of door ze naast elkaar te planten, kun je die bodem gezond houden en kun je dus duurzaam landbouw bedrijven. Ja. En kan dat dus voortbestaan. En je ziet op alle plekken waar dat, hè, los van elkaar ontdekt is, ja, ontwikkeld is. In Mesopotamië was het tarwe en linzen en erwten. In China was het rijst en sojabonen. In Midden-Amerika was het de gewone boon en mais. Je ziet overal waar dat gebeurt, zie je altijd dat het de granen en pulvruchten zijn.
0: En ik begrijp dat de tuinboon een bijzondere rol gespeeld heeft in onze Europese geschiedenis.
2: Zeker, dus die pulvruchten staan aan de wieg van de beschaving, maar die hebben hem vervolgens ook weer moeten redden. Althans, als we het hebben over onze westerse Europese beschaving. Na de val van de Romeinse Rijk was het allemaal niet best in West-Europa. De bevolking was ineengedonderd en iedereen was eigenlijk onder voet. Heel veel ziektes, de hele cultuur stortte eigenlijk in één. Het hele handelsnetwerk, de hele agrarische, de landbouwgronden werden weer die verwilderden. De belangrijke technieken raakten in de vergetelheid. Dus op dat moment, in die vroege middeleeuwen, had het ook zo kunnen zijn dat die westerse Europese beschaving niet meer dan een voetnoot zou zijn geweest in de geschiedenis. Totdat Karel de Grote kwam. En Karel de Grote die heeft de tuinboon eigenlijk verspreid over heel Europa. Want die was de eerste heerser die Europa verenigde in één rijk. En die schreef voor, die moest met zijn legers door Europa trekken en naar zijn kroondomeinen. En die schreef voor dat in elk kroondomein, in de klooster- en kasteeltuinen, een aantal planten moesten worden aangeplant. Zodat hij altijd wist dat hij fatsoenlijk tevreden had voor zijn hofhouding. Ja. En een van die planten was de tuinboon. En de tuinboon is een van oorsprong mediterrane plant. Hè, die komt er van oorsprong rond de Middellandse Zee. Maar die is zo sterk dat hij zelfs in Zuid-Denemarken nog een beetje vorst kon hebben. Ja, ja. En door die tuinboon te verspreiden had die bevolking een duurzame, goedkope, ja, veel voorkomende eiwitbron tot zijn beschikking, waar ze weer konden aansterken. Ze konden in die vruchtwisselschema's die tuinboon in, dus die grond werd er weer gezonder van, de landbouwoogsten of opbrengsten gingen omhoog.
0: We zijn hier kortom nog vanwege de tuinboon.
2: Ja, ja, exact. Exact.
0: Ja. Zeg, Joël, jij komt nog wel eens in een restaurant, links of rechts. Staat het veel op de kaart eigenlijk, bonen?
2: Nou, steeds meer, steeds meer. Je merkt wel dat het echt wel opgepikt wordt. Hè, vroeger had je vooral, kijk, als dan de nieuwe tuinbonen het seizoen aanbrak, dan zag je die overal wel verschijnen. Net als asperges, dat zijn dan toch van die seizoensdingen. En dan had je ook nog de Coco de Pampel of zo. Dat was een hele beroemde witte boon die je dan in een chic restaurant af en toe nog wel eens op zag duiken. Maar meer dan dat, of de Beluga lins. Maar meer dan dat was het niet. Tegenwoordig zie je veel meer soort, dat ze veel meer met spreads, met hummusachtige dingen van andere bonen werken. Dat er meer, het wat gewoner wordt. Gasten pikken het ook wat meer. Dat er wat meer met bonen wordt gedaan. Mm. En in theorie, kijk, een bonus van zichzelf, maar een saai dingetje. Maar je kan er vreselijk veel mee doen en ontzettend veel smaak aan geven. En de ene bonus, de ander niet. Sommige worden papperig, andere, daar kun je dan weer beter een soort hummus van maken. En andere blijven heel mooi stevig. Je kan er alle kanten mee uit.
0: En gezond dus ook nog. Joël, dankjewel. Succes bij je lezing. Nog even terug naar Marije. Heb jij een favoriet bonenrecept, Marije, wat je graag eet?
1: Nou, Mignon Nusseling, die ook bij ons aanwezig is, want we gaan een pro-bonen-demonstratie doen aan het einde van de dag. Zij heeft laatst kapucijners met wat is het ook alweer?
0: Spek.
1: Captain's Dinner. Die heeft ze weer eventjes nieuw leven ingeblazen. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk, want in Nederland kijken we toch een beetje neer op die boon. Maar kapucijners, dat is toch nog wel echt iets wat we nog wel willen omarmen.
0: Veel plezier komende zondag in Dordrecht. Dan is dat Been There, Done That Bonen Festival. Marije Vogelsang en Joël Broekhuis hoor u. Give it

0: Lodewijk Fluttert, zo heet hij in het echte. Zijn artiestennaam is Bakermat. Hij is een Nederlandse DJ. Samen met Rani hoorde u eens in I Love Life. Het is vandaag 30 september. Dat is de dag met de meeste jarigen. Zo'n 44.000 mensen zijn vandaag jarig. En september is sowieso een maand met heel veel jarigen. Dat bracht ons op de vraag van vandaag. Welke verjaardag zult u nooit vergeten? Hans van Homberg, goedemiddag. Hans. Hallo? Is hij er? Hans van Homberg in Nijmegen, hallo? Is er niet? Oké, nou dan ga ik even wat anders voorlezen. Anders schakelen we Hans even door na drieën, want dan hebben we ook nog genoeg ruimte. Even kijken hoor. Oh, die zijn allemaal weggehaald, zie ik. Wie weet staan ze dan hier, op dit papier? Ja, inderdaad. Gunnar, laat ons via de NPO Luisterapp weten. Mijn mooiste herinnering aan mijn verjaardag was die op mijn 18e. Het was ook de laatste die ik kon vieren met mijn vader. Het mooie was dat ik, zonder dat ik het wist, mijn hele familie, ook uit het westen des lands en uit Duitsland, en mijn complete vriendengroep op het feest thuis had. Fantastische avond gehad, eentje om nooit meer te vergeten. Dat was het verhaal van Gunnar. Dan gaan we het nog een keer proberen met Hans van Homberg.
1: Ja, goedemiddag. U spreekt nu met Hans. Hallo.
0: Van Homberg, toch?
1: Nee, ik was ook ingebeld, maar ik ben Geert-Jan Tilma.
0: Nou, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Maar
1: nee,
0: goed,
1: dat is het ook.
0: Je hebt vast een leuk verhaal, Geert-Jan, bij deze vraag van vandaag. Wat is jouw bijzondere verhaal bij de verjaardag?
1: Nou, niet per se één verjaardag, maar ik was op 17 december jarig. En als kind, dan vind je zo'n verjaardag heel belangrijk. Dan moet er een feestje komen met andere vriendjes en vriendinnetjes. Maar ja, tussen Sinterklaas en Kerst viel dat wel eens een beetje... Het was maar afwachten of dat een leuk feestje werd. Ja. Maar ik heb wel hele leuke feestjes gehad. En december is een mooie maand.
0: Ja, toch. Ik ben ook van december trouwens. 8 december.
1: Dat is ook Sinterklaas. Ja,
0: inderdaad. Want bij ons was het altijd zo. Ja, de cadeaus die werden een beetje verdeeld, hè, tussen de verjaardag en Sinterklaas. Dus het is wel eens een licht trauma, hoor, moet ik wel zeggen.
1: En ik was al blij met nieuwe gebreide sokken van oma.
0: Ja, precies. Dank u wel voor je verhaal. Wij gaan even de naamplaatjes op de goede plek plakken. Want het is nu een beetje een ratsmodee aan namen die voorbij komen. Dat komt allemaal goed. U kunt blijven reageren op de vraag van vandaag. VillaVDB@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren.
2: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
4: We zien een soort Instagram-premier en wanneer neemt hij nou eens een keertje het voortouw? Dat deed hij in New York dus wel.
3: Moeten we niet een keer onze grens aangeven en moet NAVO ook niet een keer laten zien van ja, tot hier en niet verder?
4: Waar zit ik nu dan daadwerkelijk naar te kijken? En ik vind dat eigenlijk een democratisch tekort. Je moet echt opletten wat je doet, want voordat je het weet word je weggestuurd.
2: Goed ingelichte kring, zaterdagmiddag om 4 uur.
3: En we beloven, die wordt pas goed.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
14: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: NPO Radio 1. 3 uur.
19: Jurgen van den Berg.
0: Moet het onderwerp beleggen onderdeel worden van de lessen economie op middelbare scholen? De directeur van beursorganisatie Euronext vindt van wel, omdat steeds meer jongeren met beleggingen bezig zijn, met alle risico's van dien. We gaan er straks over doorpraten in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkerloen.
20: Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld van een poging tot zware mishandeling van een hulpverlener. Daarbij is geen wapen gebruikt en de verdachte niet eerder de fout gegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis worden in plaats van de gebruikelijke 80 uur werkstraf. De man die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte daar en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets wat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt de politie.
21: We hebben nu een groep van ongeveer 15 in beeld. Daarvan zijn er in totaal 8 verdachten aangehouden. 3 verdachten daarvan zijn ook helaas slachtoffer geworden. En 2 daarvan zijn dus ook aangemerkt als verdachte. En 1 van die slachtoffers is zwaar gewond geraakt. En die in totaal, die 8 verdachten, die gaan verder mee in het onderzoek. Wat hun rol is geweest en wat hun betrokkenheid is.
22: Zijn er ook mensen gewond geraakt die niet bij die groep horen? Oftewel dus, zijn er ook mensen gewond geraakt die geen verdachten zijn?
21: Voor zover wij weten is het nu dat er 3 slachtoffers zijn. Daarvan is er dus 1 slachtoffer en het zijn er 2 verdachten.
22: De 8 aanhoudingen, zitten die op dit moment allemaal nog vast?
21: Ja, op dit moment zitten ze allemaal nog vast en loopt het onderzoek. En je kunt je voorstellen dat we nog heel veel vragen hebben die we aan het onderzoeken zijn. En uiteindelijk hopen we daar gedurende het onderzoek natuurlijk achter te komen wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest.
20: Volgens de Arnhemse burgemeester Mark Koes bestond de groep ruilschoppers voornamelijk uit Syriërs. Zij kwamen niet uit Arnhem zelf. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij de motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 Hells Angels. Amsterdam heeft om opheldering gevraagd over het stopzetten van de productie van medicatie voor crackverslaafden. In de gemeente loopt al 12 jaar een proef om mensen met een ernstige crackverslaving te helpen. Maar die ligt stil omdat de benodigde medicatie niet meer wordt gemaakt. Waarom is niet duidelijk. In Zuid-Korea wordt een nieuwe poging gedaan om een haai terug te brengen naar zee. Het dier zit al 2 weken vast in een kanaal. Het trekt veel bekijks, maar experts waarschuwen dat de haai snel terug moet. In het kanaal is nauwelijks voedsel voor het dier. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit de eerste ooggetuigenverslagen komt het beeld naar voren dat het mogelijk een poging tot een aanslag was. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Correspondent David Poort.
1: Toen is er een worsteling geweest en heeft de andere piloot dus samen met passagiers uiteindelijk toch weer de controle over die cockpit gekregen. Maar dat toestel dat is uiteindelijk wel geland in Saoedi-Arabië, heeft een noodlanding gemaakt daar onder luid applaus van de passagiers.
3: Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. Vanmiddag vanuit het zuidwesten kans op een bui, die trekken dan over het hele land. Morgen eerst in het oosten nog een bui, later meer zon en maximaal 20 graden.
4: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
23: Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging. Tussen Nieuwegein en Beest rijdt het langzaam over 12 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Auto met pech op de A12, Den Haag-Utrecht zorgt voor 25 minuten vertraging tussen Zevenhuizen en Reewijk. Twee rijstroken zijn afgesloten. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Voor het knooppunt Gouwen staat 8 kilometer en dan ben je 40 minuten langer onderweg.
24: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
30: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
31: Zeker weten.
30: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Ik heb hier de gastenlijst voor het tweede uur. Journalist en beurscommentator Matthijs Bouwman komt langs. Hij is ook econoom trouwens. Samen met economiedocent Roland Willems. Moet het onderwerp beleggen onderdeel worden van de lessen economie op middelbare scholen? Dat alles omdat jongeren steeds meer aan het beleggen zijn. Die houden niet van sparen, die beleggen met alle risico's van dien. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2004. Toen overleed de markante journalist Willem Opmans. De te kloppen score in een tijdje terug, ons spel is 5. De kandidaat van vandaag komt uit Hilversum en heet Hans Helmonds. En de vraag van vandaag, welke verjaardag zult u nooit vergeten? Reageren kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Aanleiding is dat de meeste mensen jarig zijn op 30 september. Meer dan op welke andere dag in het jaar. Zo'n 44.000 mensen blazen vandaag de kaarsjes uit. En dat bracht ons op die vraag. Ellen Huizinga laat ons weten via de NPO Luisterapp dat haar laatste verjaardag dat die het meest is bijgebleven. Ze werd 60, werd groots gevierd in tegenstelling tot normaal. Mijn zus is afgelopen december overleden, zegt ze. En ik had eigenlijk maar één wens, dat was 60 worden. Helaas is zij maar 56 geworden. Ik besloot mijn verjaardag grootste te vieren met het thema Vier het leven, met hoofdletters. Het werd er één met een lach, maar zeker ook met een traan, zoals het leven is. En Misa, die heeft jammer genoeg een andere ervaring. Laat ze via de NPO Luisterapp weten. Toen ik 27 werd, dat was in 2012, niemand kwam opdagen. Ik had een redelijke grote groep uitgenodigd om het te vieren. Op 5 man na had niemand zich afgemeld of wat laten weten. Ik vond het op dat moment wel jammer en wist meteen wie mijn echte vrienden waren. Sindsdien heb ik nooit meer mijn verjaardag gevierd. Ach, en wee vooral. Josje Smeets, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Gelukspsycholoog, wat moet je met zo'n verhaal?
5: Ja, in een hoekje gaan zitten en heel hard huilen misschien.
0: Ja, dat is niet aardig.
5: Ja. Ja. Nee, dat is niet aardig, nee. En dat is ook precies de reden waarom ik zelf niet heel graag mijn verjaardag vier. Het idee dat je andere mensen moet lastigvallen, dat vind ik altijd wel een dingetje.
0: Ja, ik vier mijn verjaardag ook al ik geloof ergens sinds mijn 20ste of zo niet meer. Ook om eigenlijk dezelfde reden. Dat ik denk van ja, die mensen die denken ook, oh, moeten we naar die verjaardag toe? En je hebt aan alle kanten dus eigenlijk ja, allerlei ongemak. Dus ja, waarom moet je vieren dat je weer ouder bent geworden?
5: Ja, precies. Waarom zou je dat doen? En toch zegt de psychologie iets anders. Want juist als je daarbij stilstaat, dan word je bijna geforceerd om na te denken over vooruitgang. En sommige mensen denken, als ik ouder word, dat is een soort van achteruitgang. Maar toch heb je weer een stapje gemaakt. Je hebt er meer geleerd. Je hebt meer ervaringen opgedaan. Meer emoties doorgemaakt. Meer gedachten gehad. En dat is een stukje van vooruitgang. En als je daar dan echt eventjes bij stilstaat, dan voel je je gelukkiger dan wanneer je dat niet doet.
0: Ja. Nee, maar goed, ik doe wel iets. Met, ik ga altijd ergens naartoe. Ik ga altijd lekker eten. Met okay. Een leuk restaurantje op en zo. Maar niet zeg maar zo'n verjaardag waarbij Jan en allemaal komt binnenvallen met allemaal rare cadeaus waar je niks aan hebt.
5: Oké. Ja, dat hoeft dus ook niet als je er inderdaad gewoon een klein moment bij stilstaat. Alleen, wat het leuke is bij je verjaardag, hetgene waar je het meest blij van wordt, is de sociale verbinding. Dus als je wel zo'n heel groot feest houdt en er komen heel veel mensen die komen dan wel opdagen en die hebben er wel zin in, ja, dan maak je ontzettend veel oxytocine en serotonine aan.
0: Ja, ja, ja.
5: Daar word je heel blij van. Maar als je alleen maar met je liefste huisgenoot of met je beste vriend of vriendin gaat, dan maak je ook al een flinke dosis. Dus oxytocine aan, word je ook heel blij van.
0: Ja. Toch is het gek, hè? Want jij zegt, en ik denk dat het gros van de mensen viert gewoon natuurlijk zijn verjaardag. En vaak ook op de traditionele manier met ja, mensen thuis. We hebben het met de vorige uur al gehoord van Ilvi, de fotograaf. Die heeft allerlei verjaardagen gefotografeerd. Nou, 80% zijn het gewoon kringverjaardagen. Dus iedereen zit in een kringetje te eten en te praten. Dus aan de ene kant is dat een soort angstbeeld van mensen, maar tegelijkertijd doen we het met z'n allen dus.
5: Ja, zeker. Maar dat is omdat we eigenlijk in deze drukke maatschappij te weinig stilstaan en te weinig van dit soort momenten inlassen. En hoe suf het dan ook bijna klinkt dat we om dat blokje kaas zitten, we nemen wel de tijd om even bij elkaar in te checken. Hoe gaat het nu met jou? En daardoor voel je die verbinding en dan voel je je dus beter dan wanneer je daar de tijd niet voor genomen hebt en die verjaardag genegeerd hebt en gewoon bent doorgegaan zoals altijd.
0: Kom jij veel mensen tegen die een hekel hebben aan hun verjaardag vieren?
5: Ja, best wel wat. Er zijn, maar het komt vooral voor aan het eind van een decennium. Dus als je van 29 naar 30 of van 59 naar 60... nou ja, als je dus dreigt een heel decennium ouder te worden en er komt een andere eerste letter in je leeftijdsgetal, dan gaan mensen echt reflecteren en terugdenken van, oh mijn god, ik had heel veel doelen willen behalen. Mijn leven is hartstikke zinloos. Het lukt allemaal niet. En het grappige is dat vooral gebeurt op je 49ste en 59ste. Maar op het moment dat je dan 50 of 60 wordt, dan is dat voor heel veel mensen voorbij. Dus vooral dat jaar daarvoor, ja, dat voor mensen echt heel veel onrust geeft. En dat wordt zelden gevierd.
0: En jij hebt ook het fenomeen de birthday blues.
5: Ja, zeker.
0: Wat is dat?
5: Ja. De birthday blues, dat is dus mensen die dus echt onrustig en verdrietig worden, omdat ze beseffen van potverdorie, er weer een jaar voorbij en ik heb weer mijn doelen en dromen niet behaald en het is weer allemaal mislukt. Dus het is een datum, daar kom je niet omheen. Je kan bij 1 januari nog wel denken, weet je wat, ik ga in een huisje zitten ergens in de sneeuw en dat doen we net alsof het niet 1 januari is, maar die verjaardag die is in beton gegoten en je krijgt overal ook van die spammailtjes. Je kan er bijna niet onderuit. Dus mensen worden min of meer gedwongen om na te denken, wat heb ik tot nu toe bereikt? Wat heb ik afgelopen jaar gedaan? Ja, en dan zijn het voor heel veel mensen toch dat ze waarschijnlijk meer hadden willen bereiken dan dat eigenlijk gelukt is. Terwijl als je het andersom doet, wat heb je wel bereikt? Wat heb je dan wel gedaan dit jaar? Dat zorgt ervoor dat je weer heel blij wordt. Dus het is een simpel omkeren van het brein en je wordt weer positief.
0: Ja, precies. Dat is dus ook de remedie eigenlijk tegen de birthday blues.
5: Ja, eigenlijk wel. En juist het wel vieren, al is het precies wat jij doet, maar heel klein, eventjes de deur uit of even je koffie ergens anders drinken. Of misschien wel met de buurvrouw die alleen maar over parkeerproblemen in de straat spreekt, maar dan even een stukje taart eet. Dat is juist hetgene wat ervoor zorgt dat je blij wordt.
0: Het mooiste zijn natuurlijk de mensen die dan hun verjaardag niet vieren, maar wel een beetje boos zijn als je dan ook niet een appje of zo stuurt of een kaart.
5: Ja, hou maar op, er zijn er genoeg. Er zijn er genoeg van. En die worden dan toch echt wel een beetje pissig, terwijl dan moet je het maar vieren, dan weten we het tenminste.
0: Ja, precies. Dankjewel voor dit college over verjaardagen. Gelukspsycholoog Josje Smeets hoort u. De vraag van vandaag, welke verjaardag zult u nooit vergeten? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
6: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 30 september 2004.
6: Villa VDB.
0: Op die dag overleed de markante journalist Willem Oltmans.
7: Ik geloof dat de journalist geen politieke partij moet aanhangen. Daar ben ik zeer tegen.
8: Willem Oltmans bewoog zich te midden van de grootte der aarde, maar met hetzelfde gemak nagelde die autoriteiten aan de schandpaal.
7: Wat gaat het aan dat meneer Van den Broek, die door ons betaald wordt, dan eens eventjes een ambassadeur opdracht geeft om mij verdacht te maken? Dat is een smeerlap, die Van den Broek.
8: Bekend werden zijn aanvaringen met de Nederlandse staat in verband met de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Daarom zou de overheid hem hebben gedwarsboomd in zijn journalistieke werk.
9: Is jouw leven nou verruineerd geweest door deze hele zaak?
7: Absoluut niet, niet voor en niet na.
10: Ben je bang om dood te gaan?
7: Nee. Ik heb van mijn moeder geleerd dat je realiteiten tegen iedere prijs gewoon moet accepteren. En dat is een reality die je weet vanaf kinds vanaf aan dat dat komt.
0: Ja, Willem Oltmans als laatste. We horen hem in een gesprek met Theo van Gogh. Hij schreef tijdens zijn leven kasten vol met dagboeken. En George Hoevenaars is gevraagd om die dagboeken te redigeren. En kende Oltmans ook goed. Meneer Hoevenaars, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Laten we even beginnen met Oltmans zelf, om die eens even neer te zetten. Want kijk, de oudere generatie die zal hem ongetwijfeld kennen van zijn vele optredens in talkshows en in allerlei andere programma's. Maar die jongeren weten misschien helemaal niet wie dat is. Wie was hij?
11: Willem Oltmans is een kind uit een zeer welgestelde familie. Geboren in 1925. En die familie was niet van adel, maar ze hadden wel zoveel geld dat ze zich met veel gemak in die kringen konden begeven. En van daaruit heeft hij ook zijn kennis over hoe met die mensen en die contacten om te gaan opgedaan, waar hij later als journalist veelvuldig gebruik van heeft weten te maken. Want hij heeft inderdaad, wat in het fragment al naar voren kwam, met vele grote der aarde contact gehad.
0: Hij vertoeft in hoge kringen, zoals dat dan zo mooi heet. Bijzonder natuurlijk het hele verhaal van Indonesië, Nederlands-Indië toen nog. Sukarno, Suharto. Wij hebben een klein stukje waarin Oltmans Sukarno interviewt.
12: Met Nederlanders heb ik altijd op vriendschappelijke voet te staan. Met Nederlanders, waar ik zo fel tegen vocht was. De Nederlandse politiek. In termen van het huidendaagse politieke leven, het Nederlandse imperialisme, daar vocht ik tegen.
0: Ja, we hoorden Oltmans zelf niet, maar Sukarno dus, die in een gesprek met hem het een en ander zegt over Nederland, dat was tegen het zere been van de minister van Buitenlandse Zaken, Jozef Luns.
11: Dat klopt. Eigenlijk was het meer het Het begon met het interview van Sukarno toen hij op staatsbezoek in Italië was. Toen was Oltmans correspondent voor de Telegraaf. En tegen de opdracht van de hoofdredacteur in heeft hij een interview gehouden met Sukarno. Daar heeft hem toen ook zijn baan gekost. Maar hij is vervolgens wel met Sukarno. Daar is hij contact mee blijven houden en hij is die blijven volgen. En op enig moment is er een memorandum gemaakt met een aantal industriëlen die ook belangen hadden in Indonesië. En dat memorandum ging erover dat de houding van de Nederlandse staat ten opzichte van Papua Nieuw-Guinea niet gunstig was voor de economie van Nederland. En dat is eigenlijk hetgene wat hem bij lunch tegen de schenen heeft geschopt.
0: Want hij werd een soort persona non grata, hè?
11: Ja, Luns die heeft actief de opdracht gegeven aan alle ambassades en diplomaten over de wereld om Oltmans waar dan ook mogelijk het werk onmogelijk te maken.
0: Daar is ook bewijs van en zo dat dat gebeurd is.
11: Ja, daar is in de jaren eind jaren 60, meen ik, is daar een rechtszaak over geweest. En die heeft Luns ook verloren. En Luns die heeft de opdracht gekregen van de rechtbank om die verordening in te trekken.
0: Oh ja.
11: Dat heeft Luns vervolgens gedaan, formeel. Maar hij heeft daar een side letter bij gestopt, waarbij hij aan alle diplomaten te kennen gegeven heeft dat zijn houding ten opzichte en zijn oordeel over meneer Oltmans niet gewijzigd is.
0: Ja. Oltmans lag, we hoorden hem net over Van den Broek, hè, een latere minister van Buitenlandse Zaken. Hij lag voortdurend in de weer met de staat.
11: Ja, zo lijkt het wel. Maar hij heeft. Hij is vooral, en dat is met name vanaf de jaren 90, is hij bezig geweest om zijn gelijk te halen in het feit dat hij gedwarsboomd is door de staat.
0: Ja.
11: En dat is hetgene wat in de jaren 90 sterk uitvergroot is geweest.
0: Maar dat kwam ook omdat hij een enorme schadevergoeding uiteindelijk kreeg. 8 miljoen gulden toen de tijd. Flink bedrag.
11: Netto.
0: Ja, netto ook nog. Wat heeft hij daarmee gedaan eigenlijk met dat geld?
11: Nou ja, hij heeft een deel van het geld heeft hij in de stichting gestopt. En een aanzienlijk deel van het geld heeft hij in twee appartementen gestopt. Waarvan één voor Peter.
0: Zijn levenspartner?
11: Die hij als zijn levenspartner beschouwt. Als zijn beste vriend, zijn vriend voor het leven. Alhoewel dat de jaren waarin het geld naar dat appartement ging, die verhouding al ernstig verslechterd was.
0: Ja. Ja, bijzondere man natuurlijk, Oltmans. Hoe zou u zijn karakter omschrijven?
11: Eigenwijs. Koppig. Ook wel strijdlustig. Hij was toch altijd op zoek naar. Hij wilde zich altijd wel erkend voelen.
0: Ja.
11: Zij was ook wel op zoek naar erkenning op alle punten.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen ik weet niet precies hoe oud u bent, maar van in ieder geval van mijn generatie ook nog heel goed dat interview met Adriaan van Dis herinneren in dat boekenprogramma van Van Dis. Waarin die twee toch op deftige manier behoorlijk ruzie met elkaar kregen.
11: Ja, dat is inderdaad ook mijn eerste herinnering. En dat was meteen een herinnering die hem voor mij ook wel tekende als iemand die in mijn ogen in ieder geval arrogant was en bedweterig. En later is er wel wat bijgedraaid. Maar uit de dagboeken blijkt dat voorafgaand aan die uitzending Oltmans en Van Dis eigenlijk een best vriendschappelijke relatie hadden. Die elkaar ook vanaf vakantieadressen kaarten sturen en dat soort dingen.
0: Ja.
11: Dus ik vond het wel een wonderlijke gebeurtenis wat zich daar afspeelde. Ja. Achteraf. Maar dat is kennis die ik heb vanuit de dagboeken.
0: Ja, precies. We hebben een klein stukje, want uiteindelijk wilde Van Dissen ook geen voorwoord meer schrijven in een biografie van Opmans. Laten we even luisteren naar een stukje.
1: Zit je hier nou stoer te doen voor een televisie?
3: Nee, ik zit hier niet stoer te doen.
1: Ja, kom, zeg maar dat je grootje werd.
3: Ik ben zeer geïnteresseerd.
1: Nee, je bent helemaal niet geïnteresseerd. Je zit hier rotzooi te maken. Dat moet je met mij niet doen. Ik heb 2 dagen geleden een uitstekend gesprek met je gehad. En dan zit je gewoon blijkbaar stoer te doen
3: tegen redacteuren
1: van je club.
3: Meneer
1: om mij eens even lekker hier in de maling te nemen voor een televisiecamera. Je kan opdonderen, ik denk er niet over.
3: U blijft hier zitten, we gaan door.
1: Dat zullen we nog zien. Als je zo doorgaat, ben ik zo vertrokken. Want ik heb je niet nodig. En ik ben ook niet geïnteresseerd in je gelul.
0: Ja, nou, dit waren maar 30 seconden. Maar het interview in totaal is iets van 20 minuten. En dat ging er flink aan toe. Wat deed dit interview met hem, met Opmans?
11: Het zette in ieder geval zijn relatie met Arjan van Dis op een laag pitje. Maar Opmans, hij voelde zich niet erkend daarin. Want wat zijn probleem eigenlijk was, dat hij had een hele reeks boeken aan Van Dis gegeven en hij kwam in het boekprogramma.
0: Ja.
11: En Adriaan van Dis die vroeg hem met name waarom hij zo vaak dictators opzocht.
0: Ja. En zichzelf liet betalen door dictators soms.
11: Ja, dat suggereerde hij dan. Ja, dat suggereerde Van Dis in ieder geval dan ook.
0: Ja.
11: En terwijl Opmans zoiets had van luister eens, als je die boeken doorleest, daar staat heel veel meer in dan wat jij nu zegt. En ja, Opmans had toch graag ook een beetje de regie over een gesprek.
0: Ja, zeker. Zeg, meneer Hoevenaars, even om te vermelden. U bent hem door de jaren heen, beter hebt u hem leren kennen. U was zelfs bij zijn sterfdag. U stond naar zijn sterfbed.
11: Ja, dat klopt. Zo lang heb ik hem niet gekend. Ik heb hem in 2003 leren kennen. En ik had hem een brief geschreven en gezegd dat ik nieuwsgierig was naar bepaalde uitspraken van hem die hij deed in een radioprogramma bij Veronica over de oorlog in Irak. En hij stuurde mij een kort kaartje terug dat ik hem kon bellen. En ik vervolgens gebeld en dezelfde avond zat ik in Amsterdam en hebben we een paar uur gesproken. En toen liet hij zich ontvallen dat hij eigenlijk wel hulp kon gebruiken bij zijn dagboeken. En die hulp die kwam er dan in de praktijk op neer dat de manuscripten die allemaal op losse A4'tjes getypt werden met tientallen kopieën bijlagen erbij, dat die geordend moesten worden en klaargemaakt voor verzending naar de uitgeverij.
0: Mm-hmm. En dat hebt u gedaan uiteindelijk?
11: Maar zodoende ben ik dus een aantal keer bij hem op bezoek geweest, tot het moment dat hij ziek werd. En toen werden het nog een paar keer ziekenbezoekjes.
0: Ja.
11: En die laatste bezoekjes die werden steeds afgezegd door Peter.
0: Ja, die daar ook was.
11: Tot de allerlaatste keer.
0: Ja. Want heeft hij nog iets gezegd dan op dat laatste moment tegen u bijvoorbeeld?
11: Hij heeft het vooral gehad over dat hij wilde dat zijn dagboeken uitgegeven werden. Dat was eigenlijk zijn grootste zorg. Dat niemand dat zou interesseren. Terwijl hij er het geld voor achtergelaten had om dat uit te voeren. Dus dat is eigenlijk hetgene waar hij het meeste druk over maakte. Of waar hij het meeste bezorgd over was. Dat zag hij toch als zijn nalatenschap.
0: Ja.
11: Hij had geen kinderen. Met hem zou de Opmans, zijn kant van de Opmanstak eindigen.
0: Ja, nou, die dagboeken zijn er gekomen. Hartelijk dank. Okay. George Hoevenaars, dank voor uw verhaal over Willem Opmans. Hij overleed dus op deze dag in 2004.

0: Natasha Beddingfield is dat. Straks antwoord op de vraag: moet het onderwerp beleggen onderdeel worden van lessen economie op de middelbare scholen? Veel jongeren zijn aan het beleggen met alle gevaren van dien. Daar straks meer over. We gaan ook de quiz spelen. Terug naar toen. Tijdje terug trouwens heet dat. Terug naar toen is weer een ander onderdeel van dit fijne programma. Maar nu eerst is het 3:30 geweest.
1: NPO Radio 1.
0: En dus tijd voor de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
2: De man die vorige week op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, was geen...

0: hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
1: De man die vorige week op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer werd afgelopen vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras. Het gaat om een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Arjen Bennis van het OM in Amsterdam, ja, kende de verdachte het slachtoffer ook vanuit die gevangenis?
2: Ja, door het onderzoek is duidelijk geworden dat zij elkaar inderdaad uit de gevangenis kenden. Het slachtoffer werkte daar en de verdachte die heeft daar enige tijd vastgezeten.
1: En is ook bekend waarom het dan uit de hand liep vrijdag?
2: Wat we weten uit het onderzoek is dat de verdachte de man, het slachtoffer dus, heeft aangesproken op een agressieve wijze. Daarna is weggegaan en teruggekomen is met een vuurwapen en toen meerdere schoten heeft afgevuurd op het slachtoffer. En die is als gevolg daarvan overleden.
1: Heeft het slachtoffer aangesproken? Is bekend waar die ruzie dan over ging?
2: Dat is op dit moment nog niet iets wat we kunnen delen met het publiek. Mogelijk dat dat later bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank wel aan de orde gaat komen.
1: En de verdachte, dat is een man van 37. Hoe gaat het nu verder met hem?
2: De verdachte is inderdaad een man van 37 jaar. Hij is afgelopen maandag door de rechtercommissaris van de rechtbank Amsterdam in bewaring gesteld. Dat wil zeggen dat hij nu een periode van 14 dagen nog vast zal blijven zitten. Maar aanstaande maandag zal de rechtbank een verzoek behandelen van het Openbaar Ministerie om hem nog een langere periode vast te gaan houden.
1: Want deze man heeft dus eerder ook vastgezeten. Kunt u iets delen over wat de verdenkingen toen waren waarvoor hij vast zat?
2: Nee, daar kunnen we geen mededelingen over doen. Op dit moment zit hij vast voor op verdenking van het doodschieten van die 61-jarige man afgelopen vrijdag. Maandag gaat de rechtbank beslissen of hij daar langer voor blijft vastzitten. En dan zal op een later moment de behandeling door de rechtbank gaan plaatsvinden.
1: Dank u wel, Arjen Bennis van het OM. Bij de steekincidenten in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Onder hen is een minderjarige die zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. In totaal zijn 8 mensen opgepakt. 1 van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de piloot onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. En verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbelzware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in.
0: Dennis Mooij bij de ANWB, waar staat het stil?
3: Op de A2 nog steeds, vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest rijdt het langzaam over 15 kilometer. Er zijn natuurlijk werkzaamheden daar en er is een ongeluk gebeurd. Ongeluk is van de weg af, je hebt nog 20 minuten vertraging. De A12, Den Haag-Utrecht, tussen Bleiswijk en Reewijk, 35 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Er stond een kapotte camper met olielekkage. Die olie zijn ze nu aan het opruimen. En daardoor loopt het nu vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor het knooppunt Gouwen doe je er een uur langer over. Dan de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein, 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie.
0: Tot 4 uur.
4: Tijdje terug.
0: Ga ik vandaag spelen met Hans Helmonds uit Hilversum. Hans, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: We kunnen naar elkaar zwaaien dus een beetje, denk ik. Ja.
5: Misschien wel, ja.
0: Ja, want Hilversum weet ik dan nog wel te vinden. Showbiz City. 5 punten staan er op het scorebord als hoogste score tot nu toe. Neergezet op Bijtje Ravenhorst. Daar moet je overheen, wil je de weekwinnaar worden.
5: Okay.
0: Je mag je eigen tactiek bepalen, zeg ik altijd. Vroeger of later zeggen bij het fragment ten opzichte van het fragment ervoor. En je hebt in totaal 3 minuten de tijd om zo'n hoogste mogelijke score te halen.
5: Oké.
0: Okay. Zullen we dat gewoon doen?
5: Ja, helemaal goed.
0: Wat is jouw geboortejaar, Hans?
5: 1964.
0: Hier is het eerste fragment.
6: 2 januari reikte minister Suurhoff de eerste pensioenuitkeringen uit krachtens de nieuwe algemene ouderdomswet. Rijkspensioen voor ouden van dagen.
0: Was dit vroeger of later dan 1964?
5: Dit was vroeger.
0: Dat is goed, 1957.
7: Utrecht had al zo lang met een jaarbeurscomplex rondgelopen dat het dringend aan een nieuw toe was. Het nieuwe complex is voor 8 miljoen Nederlanders met de trein binnen een uur te bereiken. Zonder dat ze iets van Utrecht hoeven te zien. Want ze kunnen door een overdekte tunnel rechtstreeks naar binnen.
0: De nieuwe jaarbeurs in Utrecht, Mistachi, vroeger...

0: of later dan 1957?
1: Later.
0: Ja, goed, 1970.
2: Zo zag Leeuwarden eruit bij het begin van de zwaarste Elfstedentocht in de geschiedenis. Om 5:30 precies bonden 577 wedstrijdrijders op het Van Haringsmakanaal de schaatsen onder. En spoedig daarna gingen ze bij een temperatuur van 15 graden onder nul de mistige duisternis in.
0: De zwaarste Elfstedentocht, was dat vroeger of later dan 1970?
1: Dat was vroeger.
0: Dat was 1963.
3: Van Basten.
4: Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar.
0: Was dit vroeger of later dan 1963?
1: Dit was later.
0: Ja, was 1988.
5: Een enorme explosie heeft vanmorgen de vuurwerkfabriek in Culemborg volledig verwoest.
6: De brandweer uit Culemborg en omliggende gemeenten was snel ter plekke. Maar omdat gevaar dreigde voor meer explosies, durfde men het vuur niet te benaderen.
0: Vroeger of later dan 1988?
1: Ik gok vroeger.
0: Vroeger dan 1988, zeg jij? Dat is fout.
1: Ja. Jammer.
0: Ja, net als gisteren blijven steken op 4.
1: Oh, dat is jammer, zeg.
0: Ja, inderdaad. Je was lekker bezig. 14 februari 1991 ontplofte een vuurwerkfabriek in het Gelderse Culemborg. 2 personen kwamen erbij om het leven. Dus het was later dan 1988, de wereldgoal van Marco van Basten.
1: Helaas.
0: Het is inderdaad niet anders. We kunnen er niet veel meer van maken. Dat betekent dat jij van ons krijgt een Villa VDB keukenschort. Nou, dat bind ik straks achter onder de snelbinder. Dat kom ik even langsbrengen. Veel plezier daarmee en dank voor het meespelen.
1: Dankjewel.
0: Wilt u uw historische nieuwskennis ook testen? Later testen in dit programma, dan kan dat. Volgende week hebben we nog 2 gaatjes open, geloof ik. Dus wilt u snel aan de bak, kan dat. Anders later dit jaar. Meld u aan villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit zijn Mick Jagger en Pieter Tosh.

0: Tussen haakjes You Gotta en dan Walk and Don't Look Back. Pieter Tosh en Mick Jagger samen.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Driekwart van de jongeren tussen 18 en 34 jaar is bezig met beleggen. Oudere generaties die sparen vooral. Maar ja, dat zet weinig zoden aan de dijk met de lage rentes. Zelfs de autoriteit Financiële Markt heeft jongeren geadviseerd om hun held op de beurs te zoeken. Maar aan beleggen zitten risico's. Om jongeren wat financiële kennis bij te brengen organiseert de Amsterdamse beurs zelfs een schoolreisje met de naam AIX Experience. En dan is er nog de directeur van beursorganisatie Euronext. Die vindt dat beleggen onderdeel moet worden van de lessen economie op middelbare scholen. Ik ga erover praten met Matthijs Bouwman, is journalist, econoom en beurscommentator. Matthijs, goedemiddag.
3: Goedendag.
0: En met economiedocent Roland Willems, ook goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zitten allebei op afstand, dus niet hier bij mij in de villa. Dat verklaart een beetje de vertraging, misschien tussen vraag en antwoord, ook weer uitgelegd. Ik begin even bij u, meneer Willems. Die vernieuwde rondleiding op Beursplein 5, ze mikken een beetje op schoolreisjes hè, met jongeren. Zou u daar naartoe gaan met uw klas?
4: Is zeker een interessante optie. Alles om de financiële educatie van onze jongeren ja, te verbeteren.
0: Zijn er veel middelbare scholieren aan het beleggen, ook bij u in de klas?
4: Nou ja, dat is wel een interessante die u daar zegt. Eigenlijk zit het al ook al in het curriculum, eigenlijk al in het examenprogramma. Wat namelijk in de bovenbouw die van de HAVO-VWO kunnen kiezen voor onder andere het vak bedrijfseconomie. En daar is beleggen onderdeel van financiële educatie, financieel zelfredzaamheid. En daarin past dit perfect.
0: Maar zijn die ook daadwerkelijk aan het beleggen dan al, die jongelui?
4: Nou ja, dat is de vraag. Want eigenlijk mag je officieel natuurlijk pas beleggen vanaf je 18e. Want ja, er zitten allerlei risico's aan, zoals je zelf al het aangeeft. Dus ja, maar je hoort al wel mijn leerlingen in mijn klas. Ja, zoals de leerlingen zeggen, geld maken. Zoals ze het zelf dan zeggen. Ja. Ja, dat speelt wel natuurlijk een grote rol. Dus geld, ja, dat trekt nou eenmaal, heeft een grote aantrekkingskracht.
0: En wat die directeur van Euronext zegt, dat gebeurt dus in feite al.
4: Ja, dat is ook wel. En dat is een klein beetje, want het hoort eigenlijk niet bij economie, maar echt bij bedrijfseconomie. Dat is de HAVO-VWO, maar het hoort breder bij financiële educatie, zoals ik al zeg. En dat zit inderdaad al in het curriculum.
0: Ja. Matthijs, hoe kijk jij daarnaar? Hoe belangrijk is het dat die jongeren een beetje financieel bijgespijkerd worden?
3: Ja, alle jongeren, dus niet alleen degene met economie of bedrijfseconomie in een pakket, zouden dat moeten doen. Daar wordt ook wel inderdaad in het onderwijs aandacht aan besteed. Je hebt ook zelfs de dag van het geld, waarbij de bankiers naar de scholen komen, zelfs naar lagere scholen, het basisonderwijs, om te vertellen over dit soort zaken. Ik vind wel dat jongeren die beleggen, wat ik meekrijg, die gaan vaak in crypto's, dus in bitcoin en dat soort dingen. Of via hippe apps beleggen op een manier dat het eigenlijk meer gokken en speculeren is. Dus dat ze heel veel kopen en verkopen. Terwijl, ja, verstandig beleggen, en dat zal de economieleraar hopelijk ook aan ze uitleggen, is gewoon eigenlijk best saai. Dat is gewoon een deel van je geld regelmatig wegzetten op een beleggingsrekening. Zodat het langzamerhand kan groeien. En daar moet je niet elke dag naar kijken dan.
0: We zijn niet allemaal de Wolf of Wall Street.
3: Nee, zeker niet. Nee, iedereen die probeert de markt te verslaan, die verliest. En je hoort alleen de verhalen van de mensen die het wel goed doen. En niet van de mensen die verloren hebben. Maar beleggen in Nederland is vreemd genoeg niet zo populair. We hebben het er heel veel over. Maar als je gewoon kijkt naar hoeveel Nederlanders van hun spaargeld in beleggingen steken, dan zitten we in Europa echt in de onderkant. En dat is wel jammer, want ja, spaargeld dat wordt vooral gestoken in de huizenmarkt uiteindelijk. Hè. De banken lenen dat weer uit als hypotheken. Daar hebben we niet zo heel veel aan. Terwijl er heel veel bedrijven zijn met heel veel goede ideeën die heel graag een deel van dat spaargeld zouden gebruiken om die ideeën uit te voeren. Daar ontbreekt het echt wel aan in Nederland.
0: 552 miljard euro op spaarrekeningen in Nederland, hè, staat er.
3: Ja, en dan vervolgens gaan we klagen, zoals jij net ook deed, dat de rente te laag is. Ja, doe er wat aan. Niet door te zeuren over de rente, maar door je geld wat risicovoller te beleggen. En dat risicovolle, dat is altijd heel eng. Dat vinden Nederlanders ook heel eng. Maar als je gewoon echt langdurig, op lange termijn, verstandig, breed gespreid belegd, dan levert het in de regel toch gewoon veel meer geld op.
0: Ja. Meneer Willems, u zei het al, het leeft dus ook onder uw leerlingen. Hè? Wat hoort u daarover? Ik bedoel, winnen ze wel eens wat? Verliezen ze wat?
4: Nou ja, dat is inderdaad wat meneer Bouwman al terecht aangeeft. Kijk, je kunt je afvragen hoe leerlingen er soms mee omgaan, of het wel beleggen is of niet gewoon gokken. Van het gaat omhoog of het gaat omlaag. Dus daarom is het zo belangrijk wat meneer Bouwman ook al zegt, is dat we beginnen met financiële educatie al in de, dat doen wij hier ook bij mijn school, in de onderbouw voor alle niveaus en alle vakken. En dat begint meer van, wat is geld? Hoe geef je het uit? Hoe geef jij het uit? Wat kun je ermee doen? En vervolgens de vervolgstappen, daarom komt het ook in het bovenbouw terug. Dan vervolgens kun je naar wat meer, nou wat meer, wat ga je met dat geld doen? Ga je sparen? Ga je beleggen? Waar ga je dan in beleggen? Dus, maar dan moet je wel echt een financiële educatie hebben. En dat is ook de waarin het artikel ook wordt over gerefereerd. Financiële geletterdheid. En dan kan je pas de volgende stap maken naar beleggen. Maar heel veel kinderen hebben nog niet die risicoperceptie van, meerdere jaren, nou dat is al veel te ver voor hun. Dus ja, je moet ze wel heel erg bijbrengen, die risico's. En daarin is het dat sommige jongere mensen niet het zozeer als een belegging op lange termijn doen, maar met name kijken, hoe kan ik snel geld verdienen? Ja. Met name natuurlijk op social media, waar dan natuurlijk wordt verteld, je kunt nu zo makkelijk geld verdienen.
0: Ja. Nee, maar ja, daar wou ik het over hebben, want je hebt dan die zogenaamde finfluencers, die zijn daar dan vooral actief, hè? En hoe schadelijk is dan de rol van deze types?
4: Nou, heel schadelijk, maar het interessante is dat leerlingen die ik spreek daar over het algemeen wel wel open voor staan van, ja, ik begrijp het, hè, dat is een beetje raar, dan vraag ik ook van, ja, zou jij een cursus aanbieden als jij iets hebt waar je heel rijk mee kan worden? Dan zeggen ze, nee, dat zou je niet doen. Waarom zou je dat dan aan iedereen gaan vertellen? Ja. Dus zo probeer je wel bewustwording. En ik weet, er zijn heel veel materialen ook, om dat met je leerlingen te laten zien. Van, wat zien we hier nou eigenlijk, zo'n TikTok? Wat vinden we hier nou eigenlijk van? En daar begint het mee om die financiële educatie een rol te geven.
0: Mathijs, hoe kijk jij naar de finfluencers?
3: Nou, er zijn ook wel goede tussen. Die noemen zichzelf geen finfluencers, maar die leggen gewoon in podcasts uit wat verstandig beleggen is. Dus die zijn er ook. Maar ja, dat idee dat je, het is een beetje hetzelfde als van, je kunt binnen één week slank zijn of heel mooi of heel beroemd. Ja. Ja, dat zit ook echt wel bij die finfluencers die mensen toch op het verkeerde been zetten, denk ik. En inderdaad, precies zoals gezegd werd, als je zo slim bent, waarom ben je dan niet rijk? Ja, die verdienen vooral aan mensen overtuigen om producten te kopen. En ja, dat geeft al aan dat ze zelf ook niet het ei van Columbus hebben uitgevonden. En zelf ook niet weten hoe je in één week rijk moet worden. Want dat kan gewoon niet. Nee. Dat kan een enkeling, maar gemiddeld kan dat gewoon niet.
0: En jij zei net, ja, we hadden het over dat sparen. Want kijk, nu gaat het vooral over jongeren. En ja, we maken ons dan een beetje zorgen misschien over de risico's die zij eventueel lopen. Maar met name de wat oudere mensen die wel dat geld ook al hebben, die zouden dat dus moeten beleggen. En die zouden dus misschien ook wel een cursusje moeten hebben.
3: Ja. Nee, daarom is het goed om daar jong mee te beginnen. Dat wat in andere landen dus wel gebeurt, dat het gewoon een onderdeel is van je financiële planning. Om het maar even heel saai te zeggen. Dat je goed bedenkt van, hoeveel geld heb ik binnenkort nodig? Wat zijn mijn kansen dat de wasmachine kapot gaat? Of dat ik een nieuwe auto moet kopen? Nou, daarvoor zet je geld apart op een spaarrekening. Maar wat is nou het geld waarvan ik denk, daar heb ik later nog wat aan? En misschien is dat later over 10 jaar of 20 jaar. En hoe jonger, hoe langer die periode is natuurlijk. Ja, en daarvan moet je toch wel wat rendabelere manieren vinden dan het gewoon op een spaarrekening waar je het eigenlijk per minuut ongeveer van af kunt halen. En dat is om het even groot te maken, dat is echt een probleem voor de Nederlandse economie. Want je ziet dat bedrijven die hippe dingen verzinnen, nieuwe techbedrijven, dat die gewoon in Nederland of in Europa niet zo makkelijk aan het kapitaal komen om die investeringen te doen. En die belanden uiteindelijk in een ander land waar mensen wel bereid zijn om risico te nemen. En dat is dan de Verenigde Staten. Ja. Dus heel veel van die hippe bedrijfjes die verdwijnen omdat wij ons geld graag willen sparen in plaats van dat we het risicovoller in onze eigen economie steken.
0: Ja. Dus beleggingstips voor ook de wat oudere generatie helemaal niet verkeerd?
3: Geen beleggingstips. Mensen die beleggingstips geven.
0: Nee, maar ik bedoel, ik bedoel niet zozeer de tip, maar
3: het idee dat je moet beleggen. Ja. Dat je je geld niet alleen op een spaarrekening moet zetten, maar het ook ter beschikking moet stellen eigenlijk aan de groei van je eigen economie. Ja, dat zou wel veel meer moeten doordringen.
0: Ja. En meneer Willems, het gaat uiteindelijk, mijn oude economieleraar zei altijd, alles is economie. Deed natuurlijk ook om zijn eigen vak een beetje te promoten. Maar dit is natuurlijk wel positief dat jongeren die interesse hebben nu voor de economie en beleggen en geld.
4: Zeker, het is dit, en wat ik al zeg, het hoort bij die financiële educatie. Wat doe je met je geld? Inderdaad, wat is je doel? En dat begint al met misschien ook aan de, wat in Zweden dan nu is, eigenlijk aan de keukentafel al. Wat doe je als je eerst het geld van je baantje krijgt? Al is het maar 100 euro. Ja, hoeveel heb je inderdaad nodig, wat meneer Bouwman al zegt? En misschien kun je gewoon, als we een cultuur hebben, een beleggingsrekening openen waar je elke maand bij wijze van spreken 50 of 60 of 70 euro mee begint. Want de illusie is dat het altijd met grote geld, ja, dat is uiteindelijk waar je waar de leerlingen terecht willen komen. Ja. Dat is met kleine beetjes. Want het is inderdaad een lange termijn strategie. En dat is alleen maar mooi. En het geeft voor heel veel. Het is heel tastbaar. Dus het is heel dankbaar om daar met leerlingen over te hebben. En met name welke keuzes ze daarin kunnen maken. En waarom je welke keuze maakt. Met name daarin. En ze gewoon in het algemeen gewoon meer te laten denken. Wat doe je met je geld? Wat wil je er wel? Wat wil je niet meedoen? En wat is je doel? En ze daarin over laten nadenken. En dat is ons doel als docenten in het algemeen.
0: Ja. Dank voor dit gesprek. U hoorde economiedocent Roland Willems. En u hoorde econoom en... econoom, wat zei ik nog meer? En beurscommentator Matthijs Bouwman. We gaan de vraag van vandaag afronden. Die ging over verjaardagen. Dat heeft ermee te maken dat 30 september kennelijk erg populair is. Dat heb je ook niet om te kiezen natuurlijk. Maar 44.000 Nederlanders zijn vandaag jarig. Dat zijn er meer dan op welke andere dag ook. Vandaar de vraag van vandaag. Welke zult u nooit vergeten? Daar is hij dan. De meest genoemde naam van een luisteraar vandaag op NPO Radio 1. Hans van Homberg uit Nijmegen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: We hadden wat naamplaatjes verkeerd geplakt. Ik had u daar straks al even aangekondigd. Dat ging allemaal mis. Maar daar bent u dan, want u hebt een bijzondere herinnering aan een verjaardag.
5: Ja, ik ben jarig altijd op 9 november. En 9 november is zoals je weet, een bijzondere dag in de Duitse geschiedenis. Dat was Kristallnacht en de Putsch. En ook de val van de muur. Ja. Dus op 9 november 1989 werd ik 40. En ik vierde mijn verjaardag nooit, vond ik niks. Maar de 40ste wel. Dus we hadden het huis vol zitten met mensen, vrienden, familie. Chips, rode wijn en bier. En het was gezellig laat. En toen kwam een van de kinderen. Hij kwam naar beneden en die zei van... Papa, er is iets aan de hand in Berlijn, maar we weten niet wat. En toen was de muur bezig te vallen.
0: Oh.
5: Maar we wisten niet precies wat. Want we weten nou wel wat er gebeurd is. Maar op 9 november s'avonds bijna 12 uur niet... Dus we zijn naar de televisie gerend, radio en al onze vrienden en kennissen die allemaal toch redelijk maatschappelijk bewust op de hoogte zijn. Die zaten aan hun oren en ogen gedrukt om te kijken wat daarna weer aan de hand was. En langzaam realiseerden we ons dat de muur aan het vallen was.
0: Dus de verjaardag werd eigenlijk een watchparty, de val van de muur.
5: Ja, dan heb je met z'n 30 of 40 toch het idee dat je even onderdeel bent van de geschiedenis.
0: Ja, mooi verhaal.
5: Dat tilt de 40ste verjaardag boven zijn 40ste verjaardag uit.
0: Ja. Dank voor het verhaal, meneer Van Homberg. Jorrit, die herinnert zich nog heel goed zijn verjaardag op 11 februari 1990.
6: Ik werd toen 14, maar waarschijnlijk nog wel belangrijker voor de geschiedenis. Nelson Mandela werd toen vrijgelaten na 27 jaar gevangenschap.
0: Oh ja, dat was het al. Ja, nee, inderdaad, ook een hele bijzondere gebeurtenis. Caroline Perret uit Utrecht, de 65ste verjaardag van haar vrouw Romy, was heel belangrijk. Ze appte, we vieren dit in september 2024. Het was de laatste, dat wisten we, want ze was al erg ziek en zwak. 'S ochtends verzuchtte zij nog dat ze het eigenlijk niet zag zitten. Maar wat hebben we genoten? Een feestzaal vol met vrienden, familie en bomvol liefde. En ik heb haar nog toegezongen. Na het feest zweefde zij nog dagenlang op een heel grote roze wolk. En dan de laatste, die komt van Robert Schroer. Hij zegt, ik zal altijd mijn 30ste verjaardag herinneren, want dat was ruim 6 jaar geleden. Ik had een kroeg afgehuurd, alles erop en eraan. Ik herinner me nog hoe we erom moesten lachen en fantaseerden over een eventuele pandemie. Nou, dat zou toch allemaal niet zo vaart lopen? Nou, stel je toch eens voor, zeiden we. Vlak daarna was de eerste lockdown en dat was het laatste feest voor mij en mijn gasten op die avond voor lange tijd. En dat ga ik dus nooit vergeten. En wij allemaal niet. Hartelijk dank weer voor het insturen van de reacties. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Dat wordt gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Villa
7: VTB. Samen Max.
8: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League.
9: Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is het daar?
8: Na het gelijkspel tegen Duitsland.
10: Van 11 meter, Meerdink en hij scoort.
8: En het winnen van Servië.
10: Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort.
8: Speelt Oranje morgen in Thessaloniki.
9: Wow, wat een goal!
8: Griekenland, Nederland. Morgen om 8:30. Natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken.
9: Ja, ja!
11: Wie luistert, weet meer. Ster.
12: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
13: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
17: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
23: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
24: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
28: Fleur Wallenburg.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
29: Goedemiddag. Er werd gedacht aan een kaping of misschien een zelfmoordpoging van een van de piloten. Zeker is dat het toestel van Fly Dubai, dat vanmorgen op weg was naar Tel Aviv, een enorme duikvlucht heeft gemaakt. Onze correspondent in Israël heeft zometeen de laatste berichten hierover. Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
30: Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie een rijverbod van 5 jaar. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De man van 61, die vorige week op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam werd doodgeschoten, was geen willekeurig slachtoffer, dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Het OM over wat er op het terras zou zijn gebeurd.
31: Wat we weten uit het onderzoek is dat de verdachte de man, het slachtoffer dus, heeft aangesproken op een agressieve wijze. Daarna is weggegaan en teruggekomen is met een vuurwapen en toen meerdere schoten heeft afgevuurd op het slachtoffer. En die is als gevolg daarvan overleden.
30: Vanwege het zonnige weer vrijdag was het druk op het terras. Veel mensen, onder wie ook kinderen, zagen het gebeuren. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosievenopruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht, staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Die nieuwe richtlijn gaat morgen in. Bij de steekincidenten in Arnhem gisteravond zijn 3 mensen gewond geraakt. Onder hen een minderjarige die zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. In totaal zijn 8 mensen opgepakt. 1 van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit de eerste ooggetuigenverslagen komt het beeld naar voren dat het mogelijk een poging tot een aanslag was. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Volgens deze vrouw, wiens dochter op de vlucht zat, vroeg de piloot ook de passagiers om hulp.
0: He's screaming, help, help, help. Few Israelis, they run away to the guy. He took a knife and tried to kill the pilot. She said it's crazy, crazy time.
30: Het was volgens haar dochter zeer chaotisch in het vliegtuig. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. In een parkje in Schiedam, waar 5 honden onlangs overleden na het uitlaten, zijn paddenstoelen gevonden die mogelijk giftig zijn. De gemeente benadrukt dat nog niet bekend is of de paddenstoelen ook de oorzaak zijn van het overlijden van de honden. Maar uit voorzorg willen ze de plekken waar de paddenstoelen zijn gevonden wel afzetten met hekken. De dood van de 5 honden leidde tot veel onrust rond het park in Schiedam. Al snel was het vermoeden dat de dieren iets verkeerds hadden gegeten. De gemeente Schiedam doet nog verder onderzoek. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later is het droger, meer zon en 20 graden.
29: Dankjewel Sid, we gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is de situatie op de weg?
1: Nou, het is al vroeg druk op de wegen. De meeste files staan in de Randstad, dat is geen verrassing. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch loopt het ook weer vast door de werkzaamheden daar. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Hendrikido Ambacht en Harningsveld-Giessendam, 20 minuten vertraging ook. Dan de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht een kwartier extra. En je bent 20 minuten langer onderweg op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein. Er staat 14 kilometer door een spoedreparatie.
29: Het was een gewelddadige avond in Arnhem met vecht- en steekpartijen. Onze verslaggever is in de stad. Ik spreek haar zo over de motieven achter dit geweld.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
29: Geweld tegen hulpverleners moet zwaarder worden gestraft. Dat wil de politiek al langer. Maar nu komt er een nieuwe richtlijn. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat betekent dat?
13: Met een geldboete moet je niet meer kunnen wegkomen voor geweld tegen hulpverleners. Dat wil het kabinet en daarom moeten mensen die dit doen voortaan altijd voor de rechter komen.
29: Een vliegtuig onderweg naar Tel Aviv verdween vanochtend van de radar. Correspondent in Israël Lennart Swolfs, is er al meer duidelijk wat daar nou is gebeurd?
14: Mondjesmaat komt er steeds meer informatie naar buiten, maar wel is er nog heel veel onduidelijk. Ooggetuigen, mensen die op die vlucht zaten, ja, die vertellen dat een van de piloten de ander heeft proberen neer te steken. En ja, het zorgt hier in Israël voor veel paniek en iedereen wacht toch met spanning af wat daar nou is gebeurd en wat de motieven zijn.
29: Maar eerst een spoor van geweld gisteravond in Arnhem. Daar ontstonden vecht- en steekpartijen op verschillende plekken in de stad. Er zijn 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die zwaar gewond raakte. Verslaggever Josephine Trehi, jij bent al de hele dag in Arnhem. Ja, hoe wordt daar een dag later op deze gewelddadige gebeurtenissen gereageerd?
15: Ja, je merkt er op zich nu niet heel veel meer van. De terrassen zitten hier vol omdat het zo lekker weer is en mensen zijn aan het winkelen of aan het werk. Maar ik was bij het Willemsplein, dat is waar gisteren die vechtpartij ook uitbrak, rond 9:30. En daar zit een tabakzaak en ik sprak de eigenaar, want zijn hele glazen voordeur was gebarsten. Op die plek, dus bij hem op de stoep, kwam de politie uiteindelijk dus gisteren rond 9:30. Toen is die groep van 15 jongens waar het om gaat, die dus ruzie met elkaar hadden, die vechtpartij dus ontstond, die zijn uit elkaar gedreven naar allerlei andere plekken in de stad gegaan. Er is ook een steekpartij geweest. Bijvoorbeeld op de Korenmarkt, dat is een plein hier in het centrum waar ook heel veel terrassen zijn, waar het gisteren ook heel druk was. En daar zagen ze dat allemaal gebeuren. En ik sprak met iemand die daar gisteravond ook aan het werk was en die het had gezien.
16: Gisteravond was een hele mooie nazomeravond. Terrassen zaten allemaal helemaal vol. En op een gegeven moment zien wij een ontblote jongen de Korenmarkt oprennen. Die uit de Duizelsteeg was komen rennen.
15: Zijn shirt was uit.
16: Hij kwam met een ontbloot bovenlichaam. En mensen die dichterbij waren, die zagen al heel snel dat hij gestoken was. Dus er is een meisje van 17 die ook in de horeca werkt, heeft gelijk aan de kaart gerandeld en heeft haar met een theedoek gestelpt. Totdat de hulpverlening er was. Ja, mensen waren natuurlijk wel even allemaal in shock. Want iedereen zat heel relaxed een cocktailtje te drinken. En opeens gebeurt er zoiets. Ja. En helemaal als opeens natuurlijk duidelijk wordt, het is van een steekpartij. En mensen kregen al filmpjes binnen. Weet je wel, dus van wat een paar, ja, wat een kwartier of 20 minuten daarvoor voor was gevallen daar. Dus ja, toen werd het opeens wel heel erg van, oh, wat is hier in Arnhem opeens aan de hand?
15: Dat was vaker meegemaakt, zoiets.
16: Nee, ja, in de jaren 80 een keer bij Luxor, maar dat was hem ook eigenlijk wel. Tenminste, ik heb het nooit meegemaakt hier in het uitgaanscentrum. Ja.
29: Een van de mensen die dus wat heeft gezien, Josephine. Jij hebt vandaag ook de burgemeester van Arnhem gesproken, Marcouch. Die neemt het hoog op, hè?
15: Ja, zeker. Ja. Hij vertelde ook wat meer over die groep jongens waar het om gaat. Het is een groep jonge vluchtelingen. Ze zijn tussen de 17 en de 20 jaar oud. Komen uit Syrië. Sommigen uit die groep die zijn uitgeprocedeerd. Dus die mogen hier eigenlijk helemaal niet blijven. Maar daar gebeurt niks mee. En dat is ook het probleem. Ze wonen niet eens hier in Arnhem. Maar het is gewoon een groep die min of meer door Nederland reist. Marcouch, de burgemeester, zegt ook, ja, Arnhem is makkelijk te bereiken met de treinen, dus daarom komen ze ook wel hier. En hij zegt ook hij waarschuwt hier al veel langer voor. Het is namelijk niet alleen een probleem hier in Arnhem, maar in alle grote steden. Vorig jaar heeft hij ook al een oproep gedaan dat er iets moet gebeuren vanuit Den Haag met deze uitzetten wel of niet op opvang van deze jongeren. En dat herhaalde hij ook vandaag weer.
17: Degenen die hier niet mogen zijn, die moeten echt het land uitgezet worden. Want we zien dat juist dergelijke jongens vaak de meeste delicten en de meeste overlast veroorzaken. Dat perspectief, dat is niet hier. Dat perspectief, dat is in het land van herkomst. En degenen die hier perspectief hebben, die moeten dat ook zo snel mogelijk weten, zodat ze kunnen beginnen aan een opleiding of een baan en hun leven hier kunnen opbouwen. Aan de integratie kunnen beginnen.
15: Ja, dus sneller uitzetten, zegt hij eigenlijk. Of hulp bieden juist aan de jongere vluchtelingen die hier wel mogen blijven. Dus begeleiden en aandacht geven, zodat die niet ook nog gaan ontsporen.
29: Want wat is er verder bekend over de gewonden en verdachten van gisteravond?
15: Ja, 8 aanhoudingen dus, waarvan 1 iemand verdacht wordt van poging tot doodslag. 3 gewonden, waarvan 1 zwaar gewond. Die andere 2 gewonden, dat zijn verdachten. Maar verder is er ook nog heel veel onbekend. Er zijn nog heel veel vragen. Ik heb ook de politie gesproken. En die willen ook gewoon weten, weet je, waarom ontstond deze vechtpartij? Wat zijn dit voor ruzies onderling? Dus die doen ook een oproep aan getuigen om videobeelden of informatie te delen.
29: Dankjewel. Verslaggever Josephine Trehi vanuit Arnhem. Daders van geweld tegen hulpverleners moeten altijd voor de rechter komen. En daarbij moet dan ook altijd een dubbelzware straf worden geëist, waarbij een celstraf het uitgangspunt is. Dat staat allemaal in een nieuwe richtlijn van het College van Procureurs-Generaal, die morgen ingaat. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, ja, minister van Wil van Justitie, schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer. Waarom komt deze nieuwe richtlijn er?
18: Ja, omdat er eigenlijk al heel lang onrust is in de politiek, in de maatschappij, over geweld tegen hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, politieagenten en leraren. En die discussie leidt eigenlijk elk jaar op rond oud en nieuw. Dan is het vaak weer raak als er vuurwerk wordt gegooid naar agenten of naar ambulancepersoneel, die soms zelfs mensen aan het reanimeren zijn en dan met geweld te maken krijgen. Daarvoor vraagt de politiek al heel lang om strengere straffen. En die discussie die loopt echt al zo lang. Dat laat dit fragment wel horen. Dit was toenmalig premier Rutte in januari 2019.
19: Ik sta persoonlijk in elkaar staan de lui die dat doen, maar dat gaat niet. Dus, en nu waarschijnlijk ook. Dus wat je moet doen is als samenleving een antwoord hierop formuleren. En dat is uitermate lastig. De wetgeving ligt er om het geweld tegen hulpverleners zwaarder te straffen. Maar ja, ook mijn handen jeuken om bijna zelf dan maar rechter te worden. Dat kan natuurlijk niet. Maar het is onacceptabel als dit gebeurt.
18: Ja, dat zei Rutte in 2019, dus 7,5 jaar geleden, toen zei hij al van ja, we moeten hier een antwoord op formuleren, dat is lastig. En het is ook al wel langer meer mogelijk. Sinds 2006 kunnen mensen die agressief en gewelddadig zijn tegen dit soort mensen met publieke taak al 200% zwaarder gestraft worden. Dus krijgen een hogere straf dan voor hetzelfde vergrijp tegen iemand anders. Maar nu komt dus een nieuwe richtlijn nog bij, waarin staat een celstraf moet de norm zijn. Voor dit soort geweld moet je dus niet kunnen wegkomen met een taakstraf of boete, vindt het kabinet. En het moet dus altijd voor de rechter komen.
29: En waarom is er dan nu meer nodig? Want blijkbaar waren er dus al sinds 2006 dat er al strenger gestraft kon worden.
18: Ja, omdat eigenlijk blijkt uit onderzoek dat vaak die strenge straffen, dus dat 200% opleggen, zelden wordt toegepast, zegt het College van Procureurs-Generaal. Waardoor dus daders nog steeds wegkomen met die taakstraf of boete. En dus is er meer nodig, zegt minister Van Wil, die dit onaanvaardbaar noemt, deze praktijk. En met name rechtse partijen in de Tweede Kamer, die hebben na afgelopen jaarwisseling ook alweer gevraagd om zwaardere straffen. En die lijn onderschrijft de minister, zegt hij vandaag.
29: Dit is een richtlijn, deze nieuwe richtlijn. Gaat het dan nu wel echt gebeuren?
18: Nou, het is inderdaad nog steeds een richtlijn, dus het hoeft niet. Hè. Dus het OM kan hiervan afwijken. De minister zegt wel er vertrouwen in te hebben dat dit gaat leiden tot zwaardere strafeisen en tot zwaardere straffen ook. Maar uiteindelijk heeft het OM altijd nog een eigen afweging. Een rechter kijkt ook naar de situatie. Zijn er misschien verzachtende omstandigheden waarom iets is gebeurd? Maar goed, dit is wel een vergaande stap waarbij dus de politiek echt dwingend iets oplegt van ga hier nu strenger voor straffen.
29: En is de Tweede Kamer dan nu tevreden?
18: Ik heb nog geen reacties gehoord, maar er liggen al vergaandere voorstellen. Bijvoorbeeld van VVD in Ja 21. Die willen dat taakstraffen helemaal verboden worden bij dit soort vergrijpen. Daar kwam vorig jaar op dat voorstel al kritiek van de Raad van State en van rechters. Want die zeggen, die rechters moeten ook ruimte houden om zelfstandig te oordelen bij specifieke omstandigheden. En dat ga je wel verder inperken met dit soort maatregelen.
29: Dat voelt ook een beetje tegenstrijdig dat zo wordt opgelegd wat dan de rechtspraak moet doen.
18: Ja, het gaat natuurlijk om het OM. Hè. Dus het OM kan iets eisen en dan kan de rechter er alsnog van afwijken. Maar dat gebeurt nu inderdaad wel. Omdat dus ja, men zegt, van, ja, dit is zo erg. Dit zijn mensen die voor ons allemaal werken. Politie, ambulance, leraren horen er ook bij. Ja, die hebben vaak niet al te hoge salarissen. Maar moeten wel in de frontlinie staan. En die moeten we beschermen. En ja, ik verwacht ook dat de discussie dus na vandaag nog niet voorbij is. Zeker niet als het misschien komend oud en nieuw weer flink misgaat. Dan zal die discussie opnieuw oplaaien. Maar het kabinet gaat in ieder geval weer een stapje verder.
29: Dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
0: Als het aan de Gezondheidsraad ligt, moet de ontvanger van stamcellen persoonlijk contact kunnen opnemen met de donor. Nu kan dat alleen maar via een anonieme brief. In NRC is te lezen dat er bij zowel de donoren als ontvangers behoefte kan zijn, bijvoorbeeld om de ander te bedanken. Er zitten wel voorwaarden aan, zo moeten beide partijen instemmen en kan het pas 2 jaar na de donatie. In de provinciale politiek in Utrecht is vanochtend de benoeming van een FVD-commissielid tegengehouden. RTV Utrecht meldt dat een man bij extreemrechtse club zit. Dat werd nota bene, daar werd nog voor gewaarschuwd door de veiligheidsdiensten onlangs. De Partij voor de Dieren wilde die benoeming dus blokkeren.
20: Onze partij neemt de waarschuwingen van de AIVD en de NCTV over het normaliseren van extreemrechts, juist ook in de politieke arena, uiterst serieus. Wat ons betreft worden daarom geen commissieleden beëdigd die banden onderhouden met extreemrechtse organisaties en netwerken.
0: Ja, de voorzitter was het daarmee eens en voorlopig worden er helemaal geen commissieleden meer benoemd in Utrecht. Door de zachte winter en warme zomer zijn er dit jaar meer vliegen dan normaal. Dat merken ze ook in de horeca, schrijft nu.nl. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op dagen boven de 20 graden meer dan 150 drukbezochte plekken gecontroleerd. Meer dan de helft daar was last van vliegen. En bij meer dan een kwart van die zaken was het eten daardoor ook niet op orde. Bijvoorbeeld omdat het in de open lucht bewaard werd.
29: Kan dus ook vandaag nog, hè?
0: Ja, zeker. Ja. En nu acteur Stefan de Wallen zijn mijter aan de wilgen gehangen heeft, zijn de speculaties over wie hem opvolgt in het Sinterklaasjournaal volop losgebarsten. Volgens ingewijden zijn de opnames voor dit seizoen namelijk al bezig. Maar wat maakt nou een goed heilig man? In Podcast de Dag vertellen 2 ervaringsdeskundigen hoe de goede Sint eruit ziet.
21: Wat maakt een goede Sint in een paar woorden?
22: Bram van de Vlucht.
21: Dat zijn 4 woorden, ja. En Erik?
23: Ja, maar die heb je niet altijd bij de hand. Nee. Stem, gevoel voor ironie. En je moet wel tegen kinderen kunnen.
21: Ja, goed punt.
0: Dat is toch ook wel belangrijk. Ja, dat waren Robert en Brink en Erik van Muiswinkel. Ze zeggen er ook bij, zware stem, paardrijden is handig. Statig zijn, een beetje ironie hebben en ook nog kunnen improviseren.
29: Oh ja, dat kan echt niet iedereen. Dennis, hoe gaat het op de weg?
24: De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. De meeste staan in de Randstad. Ik pik de A4 eruit, richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en het knooppunt Hofvliet ben je namelijk 20 minuten langer onderweg. Dat kan nog oplopen, want de rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk.

0: Olivia Dean, Man I Need. Het leek wel een film wat er zich vanmorgen afspeelde aan boord van het vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Veel is nog onduidelijk, maar we weten wel dat het toestel een enorme duikvlucht maakte en uiteindelijk landde in Tabuk in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt nu van een jihadistische terreurpoging. Correspondent in Tel Aviv, Lennart Zwolfs. Ja, is er al meer bekend over wat zich daar nou aan boord heeft afgespeeld?
1: Nou ja, wat we weten van die vlucht, die was dus van Dubai richting Israël, richting Tel Aviv. Toen die net boven het luchtruim van Jordanië vloog, zou dat dus inderdaad een duikvlucht zijn geweest van 4000 meter. Dat toestel is omgekeerd weer in het luchtruim van Saoedi-Arabië. Toen zijn er meerdere noodmeldingen gemaakt. Een meer algemene noodmelding, nou, dat er een incident aan boord was. Vervolgens een noodmelding dat het om een mogelijke kaping zou gaan. Nou ja, wat we inmiddels weten, of in ieder geval de berichten die we horen, is dat de co-piloot de andere piloot heeft proberen neer te steken. En dat dat toestel uiteindelijk door andere passagiers die ook piloot zijn aan de grond is gezet in Saoedi-Arabië in ieder geval. En nou ja, de passagiers die zouden ongedeerd zijn en wachten momenteel tot ze terug kunnen naar Israël.
0: En waar is die co-piloot nu? Wat weten we over hem?
1: Ja, er is ontzettend veel onduidelijk nog op dit moment. Die co-piloot volgens berichten hier zou uit Oman komen, wordt er gezegd. Toen ze dat toestel aan de grond hebben gezet, zou zowel de co-piloot als de andere piloot, de gezagvoerder, naar het ziekenhuis zijn gebracht. En Netanyahu heeft net in een videoboodschap ook laten weten dat de autoriteiten van Saoedi-Arabië die co-piloot momenteel aan het ondervragen zijn.
0: Ja, en nu zegt dus de minister van Defensie, Katz, die spreekt van een jihadistische terreurpoging. Heeft hij dat nog onderbouwd, waarom hij dat denkt?
1: Nee, ja, hij heeft inderdaad gezegd dat het een terreurpoging is. Hij onderbouwt dat verder niet. Hij zegt in ieder geval wel de berichten die we dus ook van die passagiers al hoorden. Dus dat die co-piloot die andere piloten proberen neer te steken. Ja, met als doel om dat vliegtuig te crashen met al die passagiers erin. En dat is ook wat we van Netanyahu horen. Hij spreekt zelf niet van terreur. Maar hij zegt wel dat die co-piloot nou ja, met dat doel de andere piloot heeft proberen neer te steken. Om dat vliegtuig dus met alle passagiers erin te laten crashen. En vanmiddag waren er ook al Israëlische functionarissen, dat was nog wel anoniem weliswaar, die ook al vrij snel zeiden dat ze dit als een terreurdaad aan het onderzoeken zijn. Maar ja, wat het motief dan precies is, daar moet het antwoord nog op komen.
0: Ja, en hoe wordt daar dan in Israël op gereageerd?
1: Nou ja, de paniek vanochtend was gelijk heel groot. Netanyahu heeft gelijk zijn ministers bijeengeroepen voor een spoedoverleg. Het luchtruim, dat werd hier ook afgesloten. Er waren gevechtsvliegtuigen opgestegen om naar dat toestel te gaan. En toen werd er nog gesproken van een kaping. Nou ja, inmiddels dus via minister Katz, die zegt dat het om een terreurdaad gaat. Ja, en verder kun je je voorstellen dat de paniek natuurlijk heel groot is. Ook familieleden van die passagiers die zijn momenteel op het vliegveld ja, aan het wachten tot hun familieleden weer terug veilig in Israël zijn.
0: Ja, want het is wel duidelijk dat dus behalve dan die piloot is er niemand gewond geraakt, toch? Of wel?
1: De berichten die we nu binnenkrijgen is dat inderdaad niet het geval. Dus gaat het echt om een nou ja, bloedig gevecht tussen die co-piloot en de piloot. En volgens de laatste berichten zouden alle passagiers ongedeerd zijn gebleven in ieder geval.
0: Ja, en die zitten dus nu te wachten totdat ze weer terug kunnen.
1: Ja, die worden daar opgehaald en dat zou dan een vlucht, ik las ergens, maar dat is ook nog onduidelijk of dat een vlucht van El Al, van de Israëlische maatschappij zou zijn, die ze daar dan komt ophalen en dan nou ja, hopelijk later vanavond hopen ze hier dat ze dan weer terug in Israël veilig landen.
0: Ik kan me voorstellen dat die blij zullen zijn als ze weer op vaste grond staan. Dankjewel vanuit Tel Aviv, Lennart Zwolfs.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: NPO Radio 1.
0: Ja, ik moet natuurlijk wat zeggen. Ik zit op zitten wachten. Maar het is 4:55. Het nieuws met zit.
7: Bij de Palestine Action demonstratie zondag in Liverpool zijn ook Nederlanders opgepakt. Nieuwsuur volgde de demonstranten naar het Verenigd Koninkrijk. Zij willen dat het verbod op de groep Palestine Action wordt opgeheven. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Eerder op de middag werd de luchtmachtbasis, daar werd een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Justitie moet zaken van geweld tegen hulpverleners voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware straf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. Er kan dan een celstraf worden geëist in plaats van een werkstraf. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures.
0: Marco Verhoef is aangeschoven. Ik sprak net onze verslaggever in Arnhem. Daar zaten mensen nog lekker op het terras. Maar er komt wel regen aan, toch?
8: Ja, dat klopt. De verschillen zijn groot. Want in het oosten nog temperaturen tot 28 graden. In het zuidwesten veel minder hoge temperaturen. Wel zacht voor de tijd van het jaar, uiteraard. Maar ja, het heeft ook te maken met het verschil in bewolking. Want in het oosten en noordoosten is nog ruimte voor zon. In het zuidwesten vallen inmiddels al buien. Die buien gaan zich uitbreiden. En dat betekent dat het natter wordt. Dat het uiteindelijk na die buien ook duidelijk wel wat minder zacht is. Nog wel zacht voor de tijd van het jaar. En sowieso komende nacht komen we niet onder de 17 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar eigenlijk wel absurd. Mm-hmm. Maar er komt morgen niet zo heel veel bij. We komen uit op zo'n 20 graden. Dan zit je 2 graden boven wat gebruikelijk is. We doen dat met een matige zuidwestelijke wind. En in de ochtend hebben we dan nog buien, maar die gaan vrij snel naar Duitsland wegtrekken. In de middag een los exemplaar, maar ook weer wat zonneschijn.
0: Oké, en daarna?
8: Ja, dan gaan we richting het weekeinde met vrijdag een droge dag, zonnige periode en 20 graden. En het kan redelijk kort zijn, want dat is ook het weerbeeld voor het weekend. Dus van tijd tot tijd de zon, ook wel wolkenveld door, maar geen neerslag. En 's middags zal het zo'n 20 graden zijn.
0: Dankjewel Marco. Dennis Mooi, hoe is het op de weg?
9: Een 470 kilometer staat er alles bij elkaar opgeteld. De A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo is weer vrijgegeven na een ongeluk. Tussen Badmen en Markelo doe je er nog wel een kwartier langer over. A2 van Utrecht naar Den Bosch loopt het weer vast door werkzaamheden. Tussen Utrecht en Beest ben je een half uur extra kwijt. A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Hofvliet 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum ben je bijna een half uur extra kwijt. Tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein, dat komt door een spoedreparatie.
0: Zometeen, deskundigen zijn kritisch op een wetsvoorstel van justitieminister Van Wil om terrorisme te stoppen.
3: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: Scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
3: Wordt het steunen van een terroristische organisatie strafbaar? En wanneer is een organisatie terroristisch? Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid wil verheerlijking van terrorisme strafbaar stellen en kwam in juni met een wetsvoorstel hiervoor. Maar deskundigen zijn kritisch. Nina Jansen van Nieuwsuur hier in de studio. Jij verdiepte je in dit onderwerp. Wat wil de minister?
4: Nou, hij wil eigenlijk drie dingen aan banden leggen. Enerzijds het openbaar steunen van een terroristische organisatie. Dat gaat dan om organisaties die als terroristisch zijn aangemerkt. Het tonen van vlaggen bijvoorbeeld of symbolen van een terroristische organisatie. Het verregaand loven, prijzen van een ernstige terroristische aanslag. Dus dat gaat dan om moord of een terroristische daad. En dat gaat dan om moord of een aanslag. En tot slot, dat is ook een belangrijk onderdeel daarvan, eigenlijk online, het online verheerlijken van terrorisme. Dat wil je ook aan banden leggen, want dat is vaak een manier waarop jongeren snel radicaliseren. En dat gaat ook steeds sneller. Dat noemen ze flitsradicalisering.
3: Ja. Nou, sprak jij met deskundigen over dit wetsvoorstel, critici ook. Wat zeggen zij?
4: Nou, zij maken zich eigenlijk een beetje zorgen om deze wet. Omdat zij enerzijds zeggen, maar we hebben al opruiing en haatzaaien. Dat zijn andere wetten. Daarmee kunnen we de ernstigste gevallen hierbinnen al strafbaar stellen of vervolgen. En zij zijn eigenlijk heel bang dat deze wet ervoor zorgt dat het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Op twee manieren. Namelijk dat eigenlijk mensen straks misschien niet meer durven zeggen, dingen durven zeggen, omdat ze denken, hey, maar misschien is dit wel iets wat niet mag. Maar ook omdat, wat is dan een terroristische organisatie en wie bepaalt dat? Dat eigenlijk.
3: Ja, daar maken ze zich zorgen om. Want zijn er dan organisaties die dan met zo'n nieuwe wet sneller als terroristisch kunnen worden bestempeld?
4: Nou ja, niet per se dat er organisaties zijn die sneller als terroristisch kunnen worden bestempeld. Maar je hebt natuurlijk wel gezien dat er ook de afgelopen maanden wel ook wat demonstranten en activistische groepen, zoals bijvoorbeeld Extinction Rebellion, daar is wel over gezegd, hey, moeten we dat niet aanmerken als terroristisch? Of bijvoorbeeld Antifa, die motie die we natuurlijk hebben gehad.
3: Daar is ook veel ophef over geweest. Hè?
4: Daar is ook veel ophef over geweest, want dat werd aangenomen dat het een terroristische organisatie moest zijn. Het is eigenlijk geen organisatie. En daarna werd ook toch teruggetrokken, omdat het bleek dat het niet als terroristisch kon worden aangemerkt. Maar zo zie je maar dat het best vaag is wat dan terroristisch is. Er zijn wel lijsten, er zijn Europese lijsten bijvoorbeeld. Daar staan organisaties zoals IS op, Al-Qaeda. Er is één rechtsextremistische organisatie, dat is de BASE. Maar welke daar nog meer op kunnen kijken. Een minister kan in principe zonder tussenkomst van een rechter een organisatie als terroristisch bestempelen.
3: En dat is nu al zo in Engeland. Hè? Ik begrijp dat jij vier Nederlandse demonstranten hebt gevolgd die naar Londen gingen om te demonstreren met Palestine Action. Wat gebeurde daar?
4: Nou, daar wijzen critici inderdaad heet het naar van we moeten niet een situatie krijgen zoals in Engeland. Daar is namelijk de groep Palestine Action na het besmeuren van vliegtuigen met rode verf en het vernietigen van drones die naar Israël zouden gaan om Palestijnen eigenlijk mee te doden. Die hebben zij vernietigd. En dat is al eerder gebeurd, maar na die vliegtuigen zijn zij als terroristisch bestempeld. En eigenlijk is daar heel erg een discussie ontstaan, maar is dit wel een terroristische organisatie? Daar zijn ook allerlei rechtszaken eigenlijk al over geweest. Eerst heeft de rechter het ook teruggedraaid. Toen heeft toch weer een rechter gezegd, nee, het is wel een terroristische organisatie. Binnenkort komt het weer bij een hogere rechter nog voor. Sinds zij zijn bestempeld terroristisch, zijn duizenden demonstranten eigenlijk de straat op gaan, waarbij ze zeggen, ik support Palestine Action. Of ze zeggen het hardop, of ze schrijven het op een bordje. Maar in Engeland is dus het steunen van terroristische organisaties, het verheerlijken van terrorisme, is al veel langer strafbaar. Mm-hmm. En die mensen worden dus allemaal opgepakt. Er zijn al meer dan 3000 mensen opgepakt. Het gaat voornamelijk over pensionado's. En ik ging dus inderdaad mee met vier Nederlanders die daar dus ook gingen demonstreren voor Palestine Action. En die zeggen, wij demonstreren hier omdat we bang zijn dat dezezelfde situatie met die nieuwe wet in Nederland gaat plaatsvinden.
3: Maar zij zijn ook opgepakt.
4: Ja, ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. En dat wisten ze. En hij was niet naar een hearing geweest. Nou, die was er zo opgepakt. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei

0: dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen. Maar toen werd zij ook al opgepakt. Mm-hmm. En twee zijn echt, hebben de demonstratie uiteindelijk gehaald. En die zijn inderdaad weg opgepakt samen met nog 200 anderen. Die hebben dan een paar uur vastgezeten en worden daarna weer vrijgelaten. Overigens ook niet de eerste keer. Die waren ook al 10 keer eerder opgepakt.
1: Je hebt ook vastgelegd hoe zo'n arrestatie dan gaat. Laten we even luisteren.
2: The Euro Supporter of Palestine Action, prescribed organization. This is an offense contrary to section 13 of the Terrorism Act 2000. And I am warning you to stop now. If you do not stop now, it may be necessary to arrest.
1: Ja, deze agent legt uit waarom ze dan worden opgepakt. Wat gebeurt er dan daarna, na de arrestatie?
0: Het gaat trouwens heel netjes in Engeland. Ze pakken echt één iemand op per 10 minuten. En dan lezen ze inderdaad helemaal eerst een arrest voor. Zegt ze, je mag stoppen. Het is nog niet te laat. En daarna worden ze eigenlijk veelal ouderen ook echt weggedragen. Omdat ze dan niet mee willen lopen. Dat hoorde je inderdaad net. Maar in principe moeten ze dan op een gegeven moment een rechtszaak krijgen. Dus eerst krijgen ze een demonstratieverbod voor 3 maanden. Daarna horen ze dan wanneer hun rechtszaak is. Maar die rechtszaken worden eigenlijk de hele tijd uitgesteld. En het vermoeden is dat dat komt omdat die discussie eigenlijk er dus bestaat over of het nou wel terroristisch is. En omdat het nog teruggedraaid zou kunnen worden door een rechter.
1: Ja, maar dat is dus ook, dat speelt hier dus eigenlijk ook al met bijvoorbeeld Antifa. Dat kan waarschijnlijk dan met deze nieuwe wet alleen nog maar meer worden. Dat daar onduidelijkheid over is, of niet?
0: Nou ja, en wat er gevaarlijk aan is, waar die critici op wijzen, is dat je dan straks ook niet meer alleen opgepakt kan worden als je onder, laten we het even bij Antifa houden, een aanslag zou plannen, bijvoorbeeld. Maar ook als je dan dus op straat zou zeggen, hey, ik steun Antifa, of je strijdt met een antifascistische
1: vlag. Ja, dat er eigenlijk geen onderscheid in wordt gemaakt in wat je dan doet.
0: Ja, dat er meer strafbaar wordt. Ja. En dan wordt het dus gevaarlijker, of wordt het meer een glijdende schaal van wat bestempelen we dan als terrorisme? Dat is eigenlijk waar het over gaat.
1: Ja, en is al duidelijk, want het debat moet nog plaatsvinden. Is al een beetje duidelijk hoe de partijen erin staan?
0: Nou, deze wet is eigenlijk al 2 keer de revue gepasseerd. Of al meerdere keren, 20 jaar geleden, 10 jaar geleden. Het was echt heel duidelijk, de politiek eensgezind van dit moeten we niet willen. Dat is gedachtepolitie. Maar nu zijn eigenlijk een groot deel van de partijen wel voor. En D66 was altijd echt fels tegenstander. Maar die hebben nu toch wel, in ieder geval gezegd, het mag plaatsvinden tijdens onze termijn nog. Dus tijdens deze regeerperiode. Dat zou dus kunnen suggereren dat zij misschien ook wel gaan voorstemmen. Dat is nog niet duidelijk. Dat komt pas veel later. 15 oktober is de deadline voor het indienen van vragen. Maar in ieder geval is het wetsvoorstel wel al zodanig ver dat er is een kans dat het er komt. Ja.
1: Dankjewel, Nina Jansen. Meer informatie over dit onderwerp vanavond in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Het kabinet wil vanwege de grote krapte op de woningmarkt permanente bewoners van vakantiehuisjes voorlopig met rust laten. Maar uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat de meeste gemeenten daar niet aan meewerken. Bewoners worden gedwongen hun huis te verlaten. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij een vakantiepark in Harderwijk, waar dit ook speelt.
3: Hallo. Dag mevrouw Wevers. Goedemorgen. Hallo.
4: Hallo.
3: Dit is uw woonhuis, hè?
4: Ja.
3: Het is niet het chaletje.
4: Nee, dat klopt.
3: Dit is echt een woonhuis.
4: Ja, zeker.
3: Is het lievelingsplek voor u?
4: Nou, hier. Lekker, hè?
3: Onder de overkapping hier buiten op het terras.
4: Ja, zeker.
3: Laten we even binnenkijken. Er staat een tuinhuisje ook. Klein grasveldje, kunstgras, zo te zien.
4: Ja, hoor. Ja.
3: Vijvertje. Ja. U woont hier al lang, hè?
4: Ja.
3: Sinds?
4: Nou, we hebben dit gekocht in 1993, dus ja.
3: En wanneer bent u hier permanent gaan wonen?
4: In 2000, zo rond 2000, dus ja.
3: En ik hoor dat er een heleboel mensen hier wonen, permanent wonen. En als je hier voor 1997 woonde, dan krijg je een gedoogvergunning. Dan mag je blijven.
4: Nou, ook wel daarna, hoor.
3: Ook wel daarna?
4: Ja, zeker.
3: Wonen veel mensen hier permanent?
4: Ja.
3: En waarom moet u er dan uit?
4: Ja, omdat wij toen niet hier ingeschreven stonden in 1997. Dus okay. Ja, vandaar.
3: Toen jullie hier permanent gingen wonen, wist u toen of dat wel of niet mocht?
4: Ja, ik bedoel, er werd gezegd om ons heen van wij konden ons niet in laten schrijven hier bij de gemeente.
3: Op dit adres?
4: Ja.
3: Dus u wist toen wel dat dat niet mocht?
4: Ja, maar wij hadden zoiets van, omdat wij al in 1993 dit gekocht hadden. Ja. Kijk, en al die mensen die mochten hier wel wonen. Waarom wij dan niet?
3: En uw man is overleden inmiddels een paar jaar geleden. Ja. U woont hier nu alleen. Ja. Laten we even naar binnen gaan.
4: Ja, komt u maar.
3: Kijken hoe home is whenever I am with you, staat er hiervoor.
4: Ja.
3: Nou, dit voelt meteen als een complete woning, hè? Groot bankstel, een eettafel, heel veel ruimte. Hoeveel vierkante meter heeft u tot waar?
4: 70 vierkante meter. Dat is voor mij voldoende.
3: Twee slaapkamers.
4: Badkamer. Ja hoor, centrale verwarming, alles zit erin. Dus, ja.
3: Voelt u zich eerlijk behandeld?
4: Nee, absoluut niet. Onrechtvaardig alles.
3: Wat is er onrechtvaardig?
4: Ja, waarom wordt mij dit aangedaan? En met zoveel dwangsommen. Ik vind dit zo onrechtvaardig.
3: Want u moet op dit moment, of sinds 2024... betaalt u 200 euro per maand dwangsom. Omdat u hier nog steeds verblijft. En sinds dit jaar 580 per maand van uw AOW.
4: Ja, dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, dat gun je toch niemand. Dat moet toch niet kunnen.
3: Is de wethouder wel eens hier geweest?
4: De wethouder is hier geweest. En nou ja, met het gesprek heeft hij ook aangegeven dat hij mij geen gedoogvergunning geeft, omdat ik het dan hoog van de toren ga blazen. Nou, dat is dat is al een beschuldiging vooraf. Ja. Ik heb hem daar later mee geconfronteerd en toen heeft hij gezegd dat hij het zich niet kon herinneren.
3: Ja. En hoe vindt u nu, moet het worden opgelost?
4: Nou ja, ik heb natuurlijk ook liever dat ik hier mag blijven.
3: U bent 79. Ja, ja. Wat doet dit allemaal met u, dat dit zo loopt?
4: Ja, ik bedoel, slapeloze nachten, heel veel stress. Dus ik heb ook een doktersverklaring afgegeven bij de rechtbank. Dus dat zegt al genoeg.
3: Yeah. Er moet gewoon een oplossing komen.
4: Er moet een oplossing komen, absoluut. De minister moet het eindelijk in eigen hand nemen en niet het bij de gemeentes leggen.
3: Ja, de minister zegt tot nu toe, het mag in ieder geval niet zo zijn dat gemeentes mensen uit dit soort tijdelijke chalets haalt en op straat laat komen.
4: Ja, precies. En ik wil ook van die dwangsommen af. Ja. Ik wil mijn geld terug.
1: In een reactie laat de gemeente Harderwijk weten dat ze niet bereid zijn voor vervangende woonruimte te zorgen, maar mevrouw Wevers wel in contact kunnen brengen met een stichting die haar daarbij kan helpen. We gaan naar de media in het buitenland zit.
5: In de Amerikaanse staat Tennessee zou vanmiddag voor het eerst in 200 jaar een vrouw geëxecuteerd worden. Het gaat op het laatste moment niet door, was te horen op de Amerikaanse televisie.
6: Joining us now is NBC News correspondent Jesse Kirsch, who's been following it all. What's going on here, Jesse?
7: At the 11th hour, Yasmin, we are looking at a possible save for this convicted.
5: De rechtbank vindt dat er opnieuw naar de zaak gekeken moet worden en dan naar de persoonlijke omstandigheden waaronder Christa Pike de moord pleegde. Zij zit al ruim 30 jaar vast voor die moord. En die executie zou vanmiddag zijn, maar dat is dus nu afgeblazen. In Jemen zijn de afgelopen weken meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt door oplaaiend geweld. Al Jazeera spreekt met Jemenieten die hals over kop moesten vertrekken omdat Houthi-rebellen meer steden en dorpen hebben ingenomen. Ziekten liggen op de loer, maar vooral ook hongersnood, zegt UNICEF. De bevolking in Jemen gaat al jaren gebukt onder zware omstandigheden. In Frankrijk en Spanje is tevreden gereageerd op uitspraken van de Britse premier Burnham, meldt persbureau Reuters. Hij sloot niet uit dat het Verenigd Koninkrijk nog eens terugkeert naar de Europese Unie. Franse president Macron zou dat een goede beslissing vinden. De Spaanse premier Pedro Sanchez zegt de Britten met open armen te willen ontvangen.
1: Stel je voor, joh.
5: Dat zou wat zijn,
1: alles
5: hè?
1: Wat we hebben gehad.
5: Dan zit Fat Bear Week er weer op.
1: Sorry?
5: Fat Bear Week, Dikke Berenweek. Het is een wedstrijd waarbij mensen online mogen stemmen op hun favoriete bruine beer in een Amerikaans nationaal park. Daar staan dan webcams op en de vraag is welke beer zich het rondst heeft gegeten aan zalm in voorbereiding voor de winterslaap die je voor de deur staat. De winnaar van Fat Bear Week is een beer die Backpack 89 heet. 98, denk ik dan, ja.
1: 89.
5: Ja, ook nog, ja. Nou goed, deze verslaggever legt uit waarom hij Backpack heet.
7: Backpack got his nickname from his habit of riding his mother's back through the river when he was a cub. The runner-up was nicknamed Dancing Queen for her signature move of flipping and tilting her head while fishing for some yummy salmon.
1: Wat een leuke familie.
5: Ja, maar het was Backpack dus die de meeste publiekstemmen kreeg. Volgens het juryrapport heeft de beer zowel een flinke kont als een mooie ronde borst.
1: Schitterend. Dennis, het is nog steeds druk, hè?
8: Zeker. 550 kilometer file staat er nu. De meeste vertraging heb je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je bijna een half uur langer over door de werkzaamheden daar.

0: Monkeys en Titan Up. Er komen belangrijke nachten aan voor het koraal in het Caribisch gebied, want het is paaiseizoen. Op Bonaire is het koraal er slecht aan toe. Maar er is ook goed nieuws. Wetenschappers helpen de natuur door koraal te kweken. Roxanne Francisca, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U werkt op Bonaire als marien bioloog voor het Wereld Natuurfonds. Maar nu eventjes in Nederland. Komende nachten gaat het koraal dus paaien. Maar eerst moeten we het even over hebben. Hoe plant koraal zich voort?
1: Nou, het is eigenlijk nog steeds een beetje een mysterie, ook voor de wetenschap. Dus we begrijpen niet zo goed hoe de koralen weten wanneer ze zich moeten voortplanten. En in principe wat gebeurt is dat de koralen, dat zijn nou diertjes, maar ze kunnen niet zo heel veel bewegen natuurlijk. Dan is er 1 of 2 specifieke nachten per jaar voor elke koraalsoort, waarbij ze dan al de spermcellen en eicellen loslaten. Mm-hmm. Die drijven dan omhoog en dat lijkt een beetje als omgekeerde sneeuw onder water als het echt aan de gang komen. En op het moment dat die pakketjes met sperm en eicellen de oppervlakte bereiken, dan breken ze open en dan moeten ze in de hele grote oceaan elkaar een beetje proberen te vinden.
0: Oké, dus dat is nogal een uitdaging. Maar hoe weten jullie als wetenschappers dan dat eraan zit te komen?
1: Dat is in principe het soort van werk dat is gedaan over veel jaren door veel verschillende onderzoekers. Door gewoon een beetje elke avond gaan duiken en dan te noteren wanneer zien we welke soorten gaan. En op die manier probeer je dan een kalender op te bouwen. Dus dat heeft een organisatie op Curaçao, dat is Carmabi, gedaan voor de ABC-eilanden, dus Aruba, Bonaire en Curaçao. Mm-hmm. Dan kunnen we precies weten hoeveel dagen na een volle maan en hoeveel minuten na zonsondergang we kunnen verwachten dat de koralen zich gaan voortplanten.
0: Oh, fantastisch. En dat gaat dan dus nu bijna gebeuren, maar dat is dus voor die koralen zelf ook nog wel een uitdaging.
1: Zeker, dat is zeker weten. Dus we hebben ook wel gezien dat de omgevingsfactoren invloed kunnen hebben op hoeveel dat koraal zich kan voortplanten.
0: Zoals?
1: In Bonaire bijvoorbeeld hadden we in 2023 een koraalziekteuitbraak. En dat was ook gevolgd door een hele heftige koraalverblekingsevenement, waarbij de koralen dus echt heel gestrest waren. En we zagen dat in het jaar daarna eigenlijk heel weinig voortplanting was te zien van het koraal. Niet alleen in Bonaire, maar eigenlijk door het hele Caribisch gebied. Mm-mm. Dus die omgevingsfactoren zoals zeewater, temperatuur.
0: Maar en ook, dat is nu toch? Nu is het zeewater heel
1: warm. Nu is
0: de
1: zeewatertemperatuur ook een beetje aan het klimmen. Iedereen heeft natuurlijk een beetje gehoord over die super El Niño dat eraan komt. Maar voor ons heeft dat tot nu toe nog niet echt betekend dat de zeewatertemperaturen extreem hoog zijn geworden. Dat verwachten we wel in de komende maanden.
0: Dat scheelt. Nou, begreep ik ook dat zei u net ook al van ze moeten elkaar dan wel zien te vinden,
1: ja,
0: in het water.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat?
1: Dat is vooral bij toeval eigenlijk. Dus op het moment dat zo'n pakketje met spermcellen en eicellen openbreekt, dan zijn er heel veel spermcellen en heel veel eicellen in het water. En dan door de stroming en de wind komen ze elkaar tegen. En als het goed gaat, dan komt er een larvae uit als de spermcellen en eicellen elkaar vinden. En die larvae moet dan een plek gaan zoeken op het rif waar het zich kan vestigen. Mm-hmm. En dat is een beetje de belangrijkste beslissing dat een koraal in zijn hele leven gaat nemen. Want op het moment dat je een plek hebt uitgekozen, kan je niet meer verplaatsen.
0: Kan niet meer weg. Nee,
1: dan zit je daar vast.
0: Oké, nou, voer de druk maar op. Waar jullie ook mee bezig zijn, is het kweken van koraal. Hoe gaat dat? Want dat gebeurt dan ook tijdens deze nachten?
1: Dat gebeurt ook tijdens deze nachten. Dus er zijn verschillende manieren waarop je koraal kan kweken. Een van de manieren dat er heel lang wordt gebruikt is een beetje het stekken van koralen. Dan ga je op zoek
0: net
1: naar
0: als plantjes.
1: Net als plantjes, ja. Dus dan ga je op zoek naar een koraal in het wild. Dan breek je een stukje af, zet je dat in een soort van beschermde omgeving, laat je het een beetje groeien en dan zet je het terug op het rif. Maar de andere manier, en dat is nu ook wat we heel veel doen, onder andere met organisaties zoals Reef Renewal Foundation Bonaire, is dat je gedurende deze nachten, dan ga je het water in, dan ga je die sperm- en eicelpakketjes eigenlijk vangen in het water. Om de kans te vergroten dat die spermcellen en eicellen elkaar tegen kunnen komen.
0: Mm-hmm. Een soort van dat je dat in een gecontroleerde omgeving gaat
1: precies,
0: doen.
1: Precies, ja. Een beetje koraal-IVF-achtige sessie die we dan houden. En daarna is het een beetje afhankelijk van je doelen op wat je dan doet met die larven die eruit komen. Dus sommige mensen die doen vooral het soort van eerst te kweken en dan na een paar uur, als die larven al kunnen zwemmen, dan gooien ze weer terug op het rif. Mm-hmm. Maar je kan ze ook substraat aanbieden, gewoon in het lab waar ze zich op kunnen vestigen, daar een beetje laten opgroeien en dan daarna dat terug te zetten op het rif.
0: Dus in verschillende fases kun je ze terugzetten. En wat betekent dat nou? Want we weten dus, het gaat niet goed met het koraalrif. Wat betekent die kweek? Gaat dat het rif redden?
1: Ja. Koraalkweek alleen is niet genoeg om het rif te redden, maar het is wel een belangrijk element. Dus we weten dat grotere factoren zoals de opwarming van de zee, maar ook waterkwaliteit, dat zijn echte factoren die ervoor zorgen dat het koraal gezond genoeg is, dat het kan groeien en dat het ook zich kan blijven voortplanten. Dus dat zijn zeker ook dingen waar we aan moeten werken. Maar wat de koraalkweek doet, is het geeft ons een kans om meer tijd te winnen. En het zorgt er ook voor natuurlijk dat deze soorten niet verloren gaan. Dus dat we nog steeds kunnen zeggen dat we de biodiversiteit, maar ook vooral de genetische diversiteit op het rif kunnen behouden, zo lang mogelijk, totdat we ook echt inderdaad die grotere drukfactoren kunnen aanpakken.
0: Ja, precies. Want als de kwaliteit niet beter wordt en de temperatuur gaat niet omlaag, dan is het alsnog
1: dan
0: verloren
1: zouden zaak. Dan zou het alsnog heel moeilijk zijn, ja.
0: Jammer dat u dan nu niet op Bonaire bent om die kweek en die bevruchtingen allemaal te zien.
1: Ja, nee, het is zeker heel interessant om mee te maken. Ja. Maar we werken wel samen natuurlijk met verschillende organisaties, ook met heel veel vrijwilligers die dan helpen gedurende deze avonden om dan het materiaal
0: dus
1: te verzamelen.
0: Iedereen staat klaar nu.
1: Iedereen staat klaar. Wetsuits gaan aan, duiktanks zitten klaar en dan springt iedereen het water in.
0: Mooi. Dank dat u erover kwam vertellen. Marienbioloog Roxanne Francisca van het Wereld Natuurfonds.
2: NPO Radio 1.
3: BNN VARA. De Rode Draad. Knoopt de losse eitjes aan elkaar.
4: Lid van de kindergemeenteraad in Hoorn. Goedenavond, Elise. Ik dacht, jij hoort al lang op bed te liggen.
5: Nee, zeker niet voor dit telefoontje.
4: Kijk, zo verkoop je dat.
6: Ik wil niet mensen inderdaad helemaal de put in praten. Nee. Dat ga ik zo meteen wel doen. Maar... Okay.
4: Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
7: Vind ik naar heel heftig, hoor. Als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil... Nou...
4: Ja.
3: Sport, kunst, cultuur en politiek. De Rode Draad. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
8: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Ga je niet in te smeren?
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
11: Hamburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Een opzienbarende hoorzitting vandaag in de Duitse deelstaat Thüringen. Daar wordt gekeken of de partij AfD verboden kan worden. Onze correspondent is erbij. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
16: De Israëlische defensieminister Katz noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. Het toestel verloor in korte tijd 4000 meter hoogte. Correspondent Lennart Swolfs over de uitspraken van minister Katz.
17: Hij zegt in ieder geval wel de berichten die we dus ook van die passagiers al hoorden. Dus dat die co-piloot die andere piloten proberen neer te steken. Ja, met als doel om dat vliegtuig te crashen met al die passagiers erin. En dat is ook wat we van Netanyahu horen. Maar ja, wat het motief dan precies is, daar moet het antwoord nog op komen.
16: Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Het toestel is veilig geland. Bij een Palestine Action demonstratie zondag in Liverpool zijn ook Nederlanders opgepakt. Nieuwsuur volgde de demonstranten. Het gaat om mensen die ook voor Extinction Rebellion demonstreren en regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Ze willen dat het verbod op Palestine Action wordt opgeheven. Sinds een inbraak op een Britse luchtmachtbasis wordt de groep door de Britse overheid als een terroristische organisatie beschouwd. Mensen die Palestine Action steunen zijn strafbaar. De afgelopen maanden zijn daarom ruim 3000 Britten opgepakt. Tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete van €250 geëist. Volgens het OM heeft hij gemasturbeerd achter het stuur terwijl hij op de snelweg reed. Schuiling werd daarvoor vorig jaar veroordeeld, maar ging in beroep. Hij ontkent. Justitie eist 5 jaar cel tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. In het Schiedamse park, waar 5 honden zijn uitgelaten die later zijn doodgegaan, zijn paddenstoelen gevonden die mogelijk giftig zijn. De gemeente benadrukt dat nog niet bekend is of de paddenstoelen ook de oorzaak zijn van de dood van de honden. Maar uit voorzorg worden er hekken rond de paddenstoelen gezet. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware straf eisen, staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. Of officieren van justitie dat ook echt gaan doen en of het leidt tot hogere straffen moet nog in de praktijk blijken, want het is een richtlijn, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
18: Dus het OM kan hiervan afwijken. De minister zegt wel er vertrouwen in te hebben dat dit gaat leiden tot zwaardere strafeisen en tot zwaardere straffen ook. Maar uiteindelijk heeft het OM altijd nog een eigen afweging. Een rechter kijkt ook naar de situatie. Maar goed, dit is wel een vergaande stap waarbij dus de politiek echt dwingend iets oplegt van ga hier nu strenger voor straffen.
16: De minister van Justitie geeft als voorbeeld een poging tot zware mishandeling van een hulpverlener. Als de verdachte geen strafblad heeft en geen wapen heeft gebruikt, kan justitie voortaan 3 maanden cel eisen in plaats van de gebruikelijke 80 uur werkstraf. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond structurele controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de structurele controles aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controleren. De regels worden verruimd, zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het weer, in de loop van de avond steeds meer bewolking. Vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog regen, later droger, meer zon en 20 graden.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi.
19: Er staat 550 kilometer file. De meeste vertraging heb je in Zuid-Holland en in Utrecht. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet doe je er een half uur langer over door een ongeluk. Ook op de A4, maar dan naar Rotterdam. Tussen Roelevaar en Zween en de Keteltunnel 3 kwartier vertraging. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht doe je er een uur langer over. Dan de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 25 minuten vertraging over 13 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. En een ongeluk bij Zwolle zorgt voor veel vertraging op de A28 richting Groningen. Tussen Wezep en Zwolle Noord ben je 25 minuten langer onderweg.
0: Gisteren waren ze daar dan eindelijk, de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Vandaag komen ze voorbij tijdens de financiële beschouwingen. Is er nu wel genoeg steun in de Kamer? Ster.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
22: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In de Duitse deelstaat Thüringen zijn ze aan het onderzoeken of de lokale tak van de rechtsradicale partij Alternatieve Für Deutschland verboden kan worden. Correspondent Gienbal Duk is bij de hoorzitting.
24: Het is de eerste keer dat in een Duits deelstaatparlement zo'n verhoor wordt gehouden. Sinds de recente verkiezingszegens van de AfD wordt een mogelijk verbod van de partij steeds luider geopperd.
0: Zojuist is het nieuws binnengekomen dat Paulien Cornelissen is overleden. De schrijver en cabaretier en jury van De Slimste Mens had kanker. Ze is 50 jaar geworden. Later meer hierover. Eerst de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Want in de Tweede Kamer wordt vandaag opnieuw gedebatteerd over de plannen van het minderheidskabinet om de begrotingen voor volgend jaar aan een meerderheid te helpen. En dit keer gebeurt dat door de financieel specialisten van de partijen bij de algemene financiële beschouwingen. Duidelijk is dat de oppositie niet heel enthousiast is. Politiek verslaggever Rob Bolsjes, maar wacht even, want gisteren hoorden we juist heel verheugde reacties van bijvoorbeeld Pro op het uit de boeken halen van de bezuinigingen.
25: Klopt,
0: op de sociale zekerheid. Waren ze daar vandaag dan niet meer tevreden over?
25: Nee, zeker. Ze zijn nog steeds daar erg tevreden over. Ze hebben daar echt hard voor gestreden. Daar vieren ze het ook echt als een overwinning dat nu uit de boeken is. Maar het laat natuurlijk wel een gat achter in de begroting. Dat is voor nu geparkeerd, doorgeschoven naar het voorjaar om te kijken hoe het dan betaald wordt. En dat leidt bij andere oppositiepartijen, zoals bij Vlag van de SGP, tot de vraag of het wel echt een overwinning is. En die stelt hij aan Luc Stultiens van Pro.
26: Een bezuiniging parkeren bestaat natuurlijk niet. Die komt gewoon een keer terug. En toch heeft Pro hiermee al zijn steun verkocht aan de SZW-begroting. Is dat niet wat volbarig als je eigenlijk geen idee hebt wat er uiteindelijk ook uitkomt?
27: Meneer Stultiens.
28: Nee, omdat onze steun gaat over de begroting van SZW. Daar is het uit de boeken, dat is winst. Wij hebben geen steun uitgesproken voor die dekking of voor dat bedrag in de toekomst. En de heer Vlag heeft gelijk, die strijd gaat de komende jaren nog worden vervolgd.
26: Ja, voorzitter, als die strijd niet wordt beslecht, is dat heel helder dat de kaasschaaf eroverheen gaat.
25: Ja, Vlag is bang dat het dan uitgesmeerd wordt over andere ministeries. En daar is hij zeker niet de enige van in de Tweede Kamer. Zijn er meer bang voor?
0: Ja, maar heeft hij daar een punt?
25: Nou, het is een beetje aan, ligt er een beetje aan wie je het vraagt. Vraag je het aan coalitiepartijen, bijvoorbeeld Oosterhuis van D66... dan zegt hij, ja, nu gaan we weer de gesprekken aan. Nu komen de vakbonden weer aan tafel, Pro weer aan tafel. Dus we kunnen nu over hervormingen gaan praten. Ja, en die hervormingen moeten uiteindelijk wel tot besparingen gaan leiden. Dat wordt dan niet meer bezuiniging genoemd, maar besparingen, omdat het versimpeld wordt. Ja, en dat gaat geld opleveren. En als er dan een gat achterblijft die nog gevuld moet worden, ja, dan kijken we dan er wel weer naar. Maar dan wijzen Vermeer van de BBB en Beckerman van de SP Oosterhuis erop dat er ook een tabel in omloop is waarin er staat dat er dan 1,2 miljard op onderwijs bezuinigd gaat worden. En daar zijn ze niet blij mee.
1: We hebben net van deze minister een klip en klare tabel gehad. 49% willen ze ophalen bij onderwijs. Ook de komende jaren 8% bij wonen.
2: Hoe rijmt de heer Oosterhuis deze tabel dan met zijn eigen inbreng?
4: Meneer Oosterhuis. Nou, voorzitter, ik kende deze tabel ook niet voor die 10 minuten geleden naar de Kamer is gekomen. En voor mij heeft de tabel ook niet zoveel waarde. Dat een overijverige ambtenaar op financiën alvast iets heeft uitgesplitst, vind ik niet zo relevant. De politieke afspraak is, we gaan nu werken aan een sociaal akkoord. In het voorjaar kijken we dan of daar nog een financiële nasleep aan zit. En dan wordt bepaald hoe dat betaald wordt.
25: Ja, dus er wordt echt ontkend dat het dan ten koste van onderwijs gaat. Dan moeten ze dan verder kijken. Maar duidelijk is dat er wel losse eindjes zijn. Maar hoe dan ook, de begroting voor sociale zaken heeft nu wel een meerderheid in beide kamers.
0: Hmm. En Rol, is er al zicht op een meerderheid op de rest van de plannen van het kabinet?
25: Nee, nog niet. Er is zeker nog geen zicht op een totaaldeal. En de eerste hobbel die, en misschien wel de belangrijkste hobbel die binnenkort genomen gaat worden of moet genomen gaan worden, is in november het belastingplan. En daar zijn zowel links als rechts ontevreden over. De coalitie had op meer gehoopt van rechts. Met name als het gaat over de verandering van de plannen die ze hebben op vermogensbelasting. Dat ze in 2028 aandelen al op een volledige vermogenswinstbelasting willen laten overgaan. Daar zijn de rechtse partijen ook wel blij mee. Maar ze zijn niet bepaald blij hoe dat betaald gaat worden. Want er komt een lagere vrijstelling. Dat betekent dat kleinere spaarders, mensen met minder spaargeld, al sneller gaan meebetalen. Dat betekent ook dat grotere spaarders meer moeten gaan betalen. Daar zijn niet alleen rechtse partijen als Ja 21, Marcus Sauer het niet mee eens. Maar ook in de achterban van de VVD is daar wel rumoer over. Dus stelt Vlag van de SGP de vraag aan Wendy van Eijk van de VVD. Ja, hoe kan de VVD dit voor zijn rekening nemen?
5: Belangrijk hier om te noemen is dat box 3 eindelijk wordt opgelost. We gaan naar een volledige vermogenswinstbelasting. Ik denk dat dat een hele belangrijke beweging en een belangrijke verbetering is. Dat die oneerlijke belasting op zogenoemde papieren winsten definitief van tafel is. Tegelijkertijd zie ik in de brief ook dat de manier waarop het gedekt wordt, dat we met elkaar het open debat moeten voeren over waar vinden we dat dat anders zou moeten en kunnen. En alle bereidheid, zeker als het gaat om de kleine spaarders, om te kijken of daar een alternatieve dekking voor te vinden is.
6: Meneer Vlag.
26: Nou, dat biedt in ieder geval een opening, maar dat was niet wat voorlag. Hè. Dat was niet een opening voor een gesprek. Het is een voorstel van het kabinet om het aan te passen. En ik neem aan dat de VVD daar ook achter staat. Ik ben blij dat mevrouw Van Dijk aangeeft van ik sta open voor andere dekkingen. En dat klaarblijkelijk ook het comfort er nog niet is over de wijze waarop het nu gedekt is. Ik ben blij dat we dat dan in ieder geval delen.
25: Ja, kritische geluiden dus vanuit de oppositie en ook van de VVD eigenlijk, dat ze niet meer volledig achter de plannen staan die gisteren nog pas gepresenteerd zijn. Dus daar moet het kabinet nog echt aan de bak.
0: Nou, hoe gaat het dan verder?
25: Nou, onduidelijk is hoe dat verder gaat. Kijk, vandaag zijn alleen de Kamerleden aan het woord. Morgen mag de minister gaan antwoorden, minister Heijnen van Financiën. En dan zullen we misschien meer te weten komen.
0: Spreken we elkaar weer. Dankjewel, Roel Bolsjes. In de Duitse deelstaat Thüringen is op dit moment een hoorzitting bezig over de mogelijkheden om de radicaal-rechtse partij AfD te verbieden. De AfD is in Thüringen de grootste en staat bekend als een van de meest extreme afdelingen van het land. Duitsland-correspondent Giem Balduk is bij de hoorzitting in de hoofdstad Erfurt. Giem, wat wordt daar vandaag besproken?
7: Ja, de parlementariërs hier kunnen een hele reeks vragen stellen aan de experts die afgekomen zijn op deze hoorzitting. Dan gaat het om de vraag, wat is er eigenlijk nodig om een partij te verbieden? Hoe kansrijk is het? Wat moet er precies bewezen worden? Wat kan bijvoorbeeld de AfD ook doen om zo'n verbod te voorkomen? Hoe kan de partij zich nog veranderen bijvoorbeeld? Een vraag die oplicht of de partij bijvoorbeeld alleen op deelstaatniveau verboden kan worden of ook alleen landelijk. Nou ja, allerlei vragen die vandaag beantwoord moeten gaan worden. En daarvoor hebben de partijen zelf deskundigen naar voren geschoven. Dan moet je denken aan juristen, advocaten.
24: advocaten, staatsgeleerden. Maar ook een aantal opvallende namen. Onder meer Hans-Georg Maassen, dat is een voormalig chef van de Veiligheidsdienst. En de meest opvallende komt vanavond rond 21:00. Dat is Haper Kerkeling, die we in Nederland vooral kennen als komiek. Maar ook in Duitsland zeer maatschappelijk uitgesproken is. En als zoon van Holocaust-overlevende ook heel actief waarschuwt voor de opkomst van de AfD. Dus hij komt niet als jurist, maar meer vooral als commentator vanuit de samenleving.
0: Hmm. En welke argumenten hoor je voor een verbod op de AfD?
24: Ja, bij de voorstanders gaat het vooral om het aantonen dat de AfD een gevaar zou zijn voor de democratie en de grondwet wil ondermijnen en allerlei plannen heeft ook om ongrondwettelijk mensenrechten te ondermijnen. En daarbij is eigenlijk vooral de juridisch interessante vraag of dat echt een partijlijn is die vaststaat of dat het allerlei uitschieters en individuele uitspraken van AfD'ers zijn. En daarvoor is onder meer ook een juridische NGO uitgenodigd die maar liefst 2.500 voorbeelden heeft verzameld die erop zouden duiden dat de partij ongrondwettelijk is. En die NGO zegt daarbij, de jurist daarvan, dat laat zien dat dat heel diep geworteld in de partij zit, dat het geen uitschieters zijn, dat die partij dus echt doordrenkt is met antidemocratische ideeën. Dat is een van de voorwaarden voor zo'n verbodsprocedure. Een andere voorwaarde is ook dat de partij ook daadwerkelijk zoiets kan omzetten. Daarom is bijvoorbeeld in deze eeuw al een keer geprobeerd om een kleine extreemrechtse partij, de NPD, te verbieden. Maar toen was het oordeel van het grondwettelijk hof dat die partij zo klein was dat het niet realistisch was dat zij dat zouden kunnen realiseren. Daarom is een van de vragen die vandaag ook aan bod komt of de AfD misschien niet te groot is om nog te verbieden. En daarvoor hoorden we net een jurist, Chan-Yo Yoon, die zei, nee, dat is in het strafboek, in het staatsrecht geen voorwaarde om een partij niet te kunnen verbieden.
0: Maar hoe realistisch is zo'n verbod?
24: Ja, dat komen we eigenlijk maar op één manier achter. Want het Constitutioneel Hof moet eerst de opdracht krijgen om dat te onderzoeken. En die kan dan vervolgens ook onderzoeken of het inderdaad realistisch is. Maar die kan het alleen onderzoeken als er een verzoek wordt ingediend door een van de drie wetgevende machten. Dus de regering, de Bondsdag of de Bondsraad. Wat een beetje vergelijkbaar is met onze Eerste Kamer. Maar dan vooral door de deelstaten wordt bezeten. En een van de juristen die we zojuist hoorden, die zei ook, ja, laat het maar gewoon proberen. En als zo'n procedure niet tot een verbod leidt, dan is dat geen mislukking. Dan is het misschien ook juist een overwinning van de democratie. Want dan weten we of een partij ondemocratisch is of niet. En zolang we dat niet doen, dan weten we dat dus ook niet. En die weg via de Bondsraad is op dit moment het meest kansrijk. Want het zou echt wel vanuit de deelstaten moeten komen. En dan met name de meer links georiënteerde deelstaten die op dit moment openstaan voor zo'n verbodsprocedure.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat aanhangers van de AfD hier natuurlijk totaal niet blij mee zijn.
24: Nee, precies. En die komen vandaag ook aan bod. De AfD heeft zojuist ook hun advocaat naar voren geschoven, Christian Conrad. Die is nu aan het spreken. En die zegt ook vooral dat het helemaal geen juridische kwestie is, maar echt een politieke kwestie. Want hij zegt, een partij moet vrij kunnen opereren. En alleen al zo'n procedure starten, dat beschadigt de partij. En is echt een politieke keuze om ook vanuit het recht in te mengen in het politieke speelveld. Dus die keert zich daar heel fel tegen.
0: Dankjewel, correspondent Giem Balduk. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
16: Ja, veel media melden het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen. Haar uitgever maakte ongeveer een kwartier geleden bekend dat zij vandaag is overleden in een ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Cornelissen schreef meerdere boeken, maakte televisieprogramma's en was ook jurylid van De Slimste Mens. Ze overleed in het bijzijn van haar geliefde. Paulien Cornelissen was 50 jaar.
0: Wat een triest nieuws.
16: Het is echt heftig, ja. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. Dat meldt de marechaussee bij Omroep Friesland. Ze dachten eerst dat het zou gaan om een bom, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik denk niet dat dat het geval is. Vanaf vliegbasis Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies. De politie in Eindhoven heeft voor een woninginval wel een heel ongelukkig moment gekozen. Bij Omroep Brabant is te zien hoe agenten met kogelwerende vesten naar een huis toe lopen. Maar het huis staat pal tegenover een basisschool die net uit was. Ouders bij de school, die op hun kinderen zaten te wachten, zagen hoe op de voordeur werd geramd en agenten naar binnen gingen. Vanwege het onderzoek laat de politie niet weten waarom zij voor dat tijdstip hebben gekozen.
0: Ja, dus, misschien zat er wel spoed bij, dat kan natuurlijk, hè?
16: Ja. Inframinister Karremans wil nachtelijk snel varen op de Waddenzee toestaan. Dat heeft hij laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Omroep Friesland schrijft over de mogelijke gedoogregeling. De nachtelijke snelheid zou van 20 naar 40 kilometer per uur moeten gaan, mits dat niet ten koste gaat van de veiligheid natuurlijk. En er moet een extra bemanningslid aan boord zijn. Ook moet er nog ecologisch onderzoek worden gedaan.
0: We gaan naar de situatie op de weg. Dennis Mooij.
19: Er staat 515 kilometer file. Het lijkt erop dat het drukste moment achter ons is. Op de A4 richting Rotterdam heb je nog wel 40 minuten vertraging tussen Roelevaar en Sveen en Delft. En de A15 naar Rotterdam doe je er een uur langer over tussen Gorkum en Sliedrecht.

0: Brookham en Our Love Was Made of Stone.
1: Oh my god! Oh my goodness! This is so insane!
0: Ja, zo klinkt het als je in de achtbaan X2 zit in Six Flags in Californië. Maar deze legendarische achtbaan gaat permanent dicht. Meer dan 100 mensen claimen na een ritje in deze achtbaan hersenschade te hebben opgelopen. En er worden zelfs enkele sterfgevallen in verband gebracht met de X2. Jurnan Schilder is docent werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Twente en liefhebber van achtbanen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Fleur.
0: U hebt ook ervaring hè, met de X2. Wat maakt deze achtbaan zo bijzonder?
2: Ja, het is een ontzettend spectaculaire achtbaan. Ik heb er 3 jaar geleden zelf nog in gezeten. En het is niet alleen ontzettend hoog en snel, maar de karretjes kunnen ook om hun as draaien. Dus je maakt als het ware een koprol voorover en achterover tijdens de rit. Ja, en dat gebeurt niet zo vaak op achtbanen.
0: Nee, dus dat maakt het dan nog eens extra spannend?
2: Dat maakt het ontzettend sensationeel. Ja, toen dit werd gebouwd, dat was wel echt misschien het hoogtepunt van de achtbaanindustrie zo rond de jaren 2000. Toen was dit wel echt een van de achtbanen waar iedereen uit de hele wereld naar keek.
0: Maar hij gaat dus dicht, want meer dan 100 mensen hebben hersenschade opgelopen, claimen ze. Hoe kan dat?
2: Ja, nou, we moeten natuurlijk nog maar zien hoeveel van die 100 daadwerkelijk echt toe te wijzen zijn aan die achtbaan. Hè? Dat blijft natuurlijk toch wel Amerika, dus we moeten dat nog maar eens eventjes zien. Maar de achtbaan staat algemeen bekend als ontzettend ruw. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat de rails gebouwd is in een tijdperk dat we dat nog niet zo soepel konden maken. Dus ja, daar zitten gewoon echt een paar knikken in de baan, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En dat het systeem, het mechanische systeem wat zorgt voor die draaiing van de karretjes waar ik het net over had, ja, dat verloopt ook niet super soepel. Dus je moet het eigenlijk zo zien dat je een koprol voorover maakt, maar niet mooi in één vloeiende beweging, maar dat gaat ontzettend schokkerig.
0: Beetje schokkerig.
2: Tijdens die beweging klapt dus eigenlijk de hele tijd jouw hoofd tegen de hoofdsteun. Nou, dat is wel een soort van zachte padding, een soort kussentje. Maar dat is niet heel erg plezierig. Dus ik kan me voorstellen dat bij bezoekers wel tot letsel heeft geleid.
0: Maar hoe kan het dan? Want hij bestaat dus al 20 jaar en wordt ook, werd ook steeds goedgekeurd na inspecties. Dat is toch heel gek
2: dat
0: dan?
2: Dat klopt. Ja, nou, dat is een beetje een technisch verhaal over waar die inspecties dan op letten. Maar die kijken eigenlijk naar de G-krachten waarop de achtbaan is ontworpen. Dus daar moet je zeg maar denken aan, je rijdt door een dal of door een bocht met een bepaalde snelheid. Nou, dat zorgt dan voor 3, 4, 5 G. En dat wordt ook gemeten in jaarlijkse of halfjaarlijkse tests. En daar voldoet die achtbaan inderdaad aan. Maar dat gerammel en dat geklapper en de heftige schokken die maar duren in een hele korte tijd, dat is eigenlijk een soort korte impact, daar voorziet de norm eigenlijk niet zo goed in. Mm. Dus het kan best wel zo zijn dat die achtbaan netjes aan de veiligheidsstandaarden voldoet. Maar dat wil eigenlijk alleen maar zeggen, oké, de nominale, de ontworpen G-krachten van de achtbaan, die zijn oké.
0: Ja, dus dat dan vraag je ook af wat dat dan waard is.
2: Het zegt eigenlijk niks over het comfort van de mensen.
0: En is er dan nu een achtbaan in de maak die hierop lijkt, maar die dan dat schokkerige niet heeft? Of althans dat het dus een veel soepelere baan wordt? Want je zou zeggen dat moet dan toch ook te doen zijn, of niet?
2: Ja, als we kijken naar de met name de productietechnieken die zijn ontwikkeld in de afgelopen jaren gewoon in de achtbaanfabrieken. Daar zijn echt enorme stappen gezet. Dus tegenwoordig zijn achtbanen veel soepeler dan 25 jaar geleden. Van hetzelfde type als X2 zijn ook later nog twee recentere exemplaren gebouwd. Er staat er eentje in Japan en eentje in China. En die zijn ook weliswaar nog steeds heftig, maar wel veel soepeler dan dit prototype wat het was.
0: Nou, moet je sowieso wel een eindje voor reizen. Bedankt, Jurnan Schilder, docent werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Twente.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
6: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: NPO Radio 1.
12: Het is 17:30, de hoofdpunten met Zit.
13: Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen is overleden. Dat heeft haar uitgever bekendgemaakt. Ze had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De slimste mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem wilde de co-piloot het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. De man werd overmeesterd, waarna het toestel landde in Saoedi-Arabië. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen. Daarmee lijkt een meerderheid uit zicht. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen.
0: Weerman Marco Verhoef is hier. Dat warme weer, loopt wel een beetje op zijn einde, toch?
14: Dat loopt op zijn einde. Er zijn ook grote verschillen nu in het land. Want in het oosten is het nog best wel redelijk zonnig. En ook heel warm. 28 graden heb ik alweer gezien. En terwijl in het zuidwesten er al buien vallen en de temperatuur merkelijk lager ligt. Nou, die buien gaan het winnen. Die trekken de komende uren langzaam wat verder naar het oosten. Er kan een keer wat onweer bij zitten. Gaat niet heel snel. Het uiterste oosten en noordoosten krijgen ze pas in de loop van de avond of zelfs pas aan het begin van de nacht. Nou ja, dan schuift die zon wel wat op. Morgenochtend met name in het oosten en noordoosten nog wel die buien, maar die trekken richting Duitsland weg. In de middag is het grotendeels droog op een losse bui na en dan begint het voorzichtig van het westen uit ook wat op te klaren. En zien we de zon nog af en toe schijnen. Flink lagere temperaturen dan vandaag, 20 graden, maar dat is nog altijd zacht voor de tijd van het jaar.
0: En wat voor weekend gaan we krijgen?
14: Ja, dat is dan weer een droog weekend met heel rustig weer. Soms wat wolkenvelden, soms wat uitgesprokene zonneschijn. En de temperatuur, ja, het is even wennen. Het is inleveren ten opzichte van vandaag en gisteren. Maar ja, dat is niet zo gek natuurlijk met die extreem hoge recordwaarden die we gehad hebben. Het blijft daarmee dus inderdaad nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. 20 graden wordt het zowel vrijdag als in het weekend. Ja, en dat is toch altijd zo'n 2 graden boven wat gemiddeld is.
0: Dankjewel, Marco. Het is druk, Dennis. Mooi. Is het hoogtepunt al geweest?
15: Daar schommelen we nu een beetje rond het drukste moment. Het is vooral druk in Zuid-Holland en in de provincie Utrecht. Zo staat op de A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en het knooppunt Ketelplein file. En dat kost je een half uur extra. Ook een half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost.

0: Een half uur vertraging op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost. Dan de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienen-Noordbrug een half uur extra. Dat komt door een ongeluk. De weg is hier weer vrijgegeven. En een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorinchem zorgt ook voor 30 minuten vertraging. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein.
1: De marechaussee stopt vanaf morgen met vaste grenscontroles. Onze verslaggever ging met ze mee. Ster.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Fleur Wallenburg.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Vanaf morgen stopt de Koninklijke Marechaussee met de vaste grenscontroles die door minister Faber werden ingesteld. Ze gaan wel verder met mobiele controles in het grensgebied en daarnaast krijgen ze ook nieuwe bevoegdheden. Verslaggever Henrik Willem Hofs ging mee met een controle bij de Belgische grens.
14: Ja, goedemiddag Oostzee. De 4141 gaat richting de A67 voor een dynamische MTV-controle.
15: We zitten achterin de auto van de Koninklijke Marechaussee met Giel en met Matthijs. Giel, wat gaan jullie doen?
16: Ja, wij gaan nu naar de grensovergang A67 met België. Daar gaan wij een MTV-controle, mobiel toezicht veiligheidscontrole uitvoeren. Dat wil zeggen dat wij langs de snelweg gaan controleren over de auto's die de grens passeren. En aan de hand daarvan hebben we een aantal veiligheidscriteria sets waar we rekening mee moeten houden. Dus denk aan het staat van het voertuig, het aantal inzittenden, de landduplicaatcode. En aan de hand daarvan maken we een split second beslissing of wij het voertuig en de inzittenden willen controleren.
15: Er was natuurlijk veel te doen om de grenscontroles die werden ingesteld door minister Faber. Maar wat hebben ze nou uiteindelijk opgeleverd? Dunja Bronkhorst van de Koninklijke Marechaussee.
17: In ruim een jaar tijd hebben we ongeveer 600 vreemdelingen geweigerd tijdens onze binnengrenscontroles. Dus dat is het behaalde resultaat.
15: Maar u heeft niet alle grenzen dichtgegooid zoals in Duitsland?
17: Nee, wij werken op een andere manier. Wij werken informatie gestuurd. Dat betekent dat wij op basis van informatie bepaalde grensovergangen uit hebben gekozen waarbij wij onze controles hebben uitgevoerd.
15: Dus dat zijn grensovergangen waar jullie verwachten dat iets gebeurt?
17: Correct.
18: Ik kan niet zien wat voor kenteken dit is eigenlijk.
19: Pools.
18: Pools kenteken?
19: Ja, mijn collega heeft een interessant voertuig gezien. Pools kenteken. Ik heb niet gezien hoeveel inzittenden op zich zaten. Heb jij het gezien?
20: Twee
19: inzittenden. Dus die willen we gewoon heel even controleren. Goedemiddag. Duits? Engels?
20: Engels?

0: English.
1: Yes.
0: Border control. Do you have your passport or ID cards?
2: Een auto met een Pools kenteken met daarin twee mannen uit Oezbekistan. Maar die hebben dan wel weer een Poolse verblijfsvergunning. Waarmee ze door heel de Europese Unie mogen reizen.
0: It's fine, thank you very much. Everything's okay? Ja, we hebben de controle inderdaad uitgevoerd. Meneer was in bezit van een geldig grensoverschrijdend document. Had voor de rest geen bijzonderheden. Dus hij kan zijn weg vervolgen. En dan gaan wij weer terug naar de 67 voor een volgende voertuig.
2: Die vaste controles, daar houden ze dus nu mee op. Die maken plaats voor mobiele controles. Zoals die van Giel en Matthijs, waar we mee rijden. En ze krijgen ook nieuwe bevoegdheden, vertelt Donja Bronkhorst van de Koninklijke Marechaussee.
3: Nou, bijvoorbeeld een trein. Voorheen mochten we 4 coupés van een trein, internationale trein, controleren. En nu met de verruimde bevoegdheden mogen we de gehele trein controleren. En voor onze collega's is dat natuurlijk een makkelijkere en een efficiëntere manier van werken.
2: En geldt dat ook voor het vliegverkeer?
3: Zeker. Voorheen mochten we een deel van de passagiers in een vliegtuig controleren. En met deze verruimde bevoegdheden mogen we het gehele vliegtuig controleren. En
2: verwacht u dan ook dat dat soort controles vaker zullen voorkomen?
3: Niet vaker dan dat we nu gewend zijn, maar ook dat doen we weer informatie gestuurd. Dus als wij denken te weten dat een bepaalde trein voor ons interessant is of een bepaalde vlucht, dan zullen we die gaan controleren.
0: Hallo sir, good afternoon.
2: Een Engelse auto met een jongen en een oude man erin wordt stilgezet langs de A67.
0: Where are you going to?
4: We're going to Poland for funeral.
5: I was thinking I'm driving too fast because there is this limit, it's 100 and 120, and I didn't know, you know.
2: What do you think of these controls on the border?
5: It's okay. Like, can be some weapons in the car or some dangerous stuff, you know, and people driving too fast as well.
2: So they have to do this?
5: Yeah, they have to do this, I think.
0: Everything is fine, yeah? Everything is fine, thank you. It was normal border control.
6: Ja, verslag van Herik Willem Hofs. Ik praat er nog even over door met Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal en voorzitter van de Euregio-raad. Dat is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenten. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, ik kan me voorstellen dat in dat overleg ook de vlag uit is nu die controles klaar zijn, toch?
7: Nou, nog niet helemaal, want de Duitsers die doen het nog steeds. En om heel eerlijk te zijn, we hebben hier eigenlijk nooit wat gemerkt van die Nederlandse controles. Maar we hebben wel heel veel overlast en last van de Duitse controles. Dus we hopen dat de Duitsers geïnspireerd raken door de Nederlandse aanpak. En dus eigenlijk ook op korte termijn hun werkwijze gaan aanpassen.
6: En is daar zicht op?
7: Nee. Een ander antwoord kan ik er helaas nog niet op geven. We doen ons best. We zijn continu in contact ook met de beheerders in Duitsland, zowel in Berlijn als in Hannover en in Düsseldorf. Maar er is nog niet veel beweging te krijgen.
6: Nee. Maar u zegt dus eigenlijk dat de inwoners, in uw geval van Oldenzaal, weinig hebben gemerkt van de grenscontroles zoals ze destijds door minister Faber zijn ingesteld.
7: Dat is correct.
6: Ja. En waar zit hem dan dat verschil in? Waarom dan wel van de Duitse controles?
7: Ja, dat is volgens mij precies wat net in het item ook voorbij kwam. De Nederlanders doen het via mobiele teams. En in Duitsland zetten ze de weg echt dicht. Dus in ons geval is dat de A1, waar je echt van de weg af moet, over de parkeerplaats bij de grenspost. En dat veroorzaakt flinke files. Met als ook gevolg dat mensen andere wegen zoeken. Bijvoorbeeld door de grensdorpen die bijvoorbeeld de gemeente Lossen heeft. Denk aan Glanen, Overdinkel. En dat veroorzaakt veel overlast in die dorpen. En op de A1 zie je enorme files ontstaan. Met ook ongevallen en ook dodelijke afloop tot gevolg.
6: Ja. Maar die argumenten die komen dan niet helemaal aan in Duitsland, als ik het zo hoor.
7: Nee, dat klopt. En aan de andere kant moet ik ook wel eerlijk zijn. Ik begrijp echt wel dat de Duitsers, toen dit ontstaan is, een problematiek hadden over hun veiligheid. Je moet je bedenken dat dit ontstaan is in een tijd waarin toch een aantal aanslagen gepleegd werden. Bijvoorbeeld tijdens kerstmarkten. Dus dat was ook de aanleiding waarom de Duitsers dit hebben opgezet. Maar altijd wel met het argument, dit is tijdelijk. En inmiddels zijn we echt wel een flink aantal jaren verder. En gaat wat ons betreft dat argument van het is tijdelijk niet meer op.
6: Nee, maar wat kunt u daar dan aan doen om dat dan wel duidelijk te maken?
7: Ja, dat is continu adresseren. Ook de Euregio-raad heeft al eerder een resolutie aangenomen waarin ze de Duitsers opriepen om, maar ook de Nederlanders, om hiermee te stoppen. Gelukkig ook de Europese Commissie heeft zich hierover uitgesproken, namelijk dat de Duitse regering hiermee moet ophouden, dat het echt niet meer tijdelijk is. En we hopen dat de druk ook de komende tijd ook vanuit de Nederlandse zijde wordt opgevoerd met dit als voorbeeld, eigenlijk het item van zo net, dat het ook anders kan. Dus Duitsers, jullie hebben een alternatief. Maak daar gebruik van.
6: Dank u wel voor dit gesprek. Patrick Welman, de burgemeester van Oldenzaal en voorzitter dus van de Euregio-raad. Zit, gaan we naar het sportnieuws.
1: Geruchten staken de afgelopen week de kop op. Tadej Pogacar zou toch meedoen aan de wegwedstrijd van de EK wielrennen komend weekend in zijn thuisland Slovenië. Na zijn zware val in de Ronde van Spanje, waarop hij onder meer zijn sleutelbeen en nekwervel brak en een hersenschudding opliep, zat hij afgelopen week alweer voor het eerst op de fiets. En zijn naam stond nog op de voorlopige deelnemerslijst. Zijn ploeg UAE had al uitgesloten dat hij deel zou nemen en nu heeft de Sloveense bond echt een einde gemaakt aan de speculaties. De selectie is definitief en daar zit Pogacar niet bij. Samen met zijn vriendin Urška Žigart kan hij het EK vanaf de bank bekijken, want ook zij herstelt van een zware val.
6: Nou, in ieder geval gezellig samen.
1: Ja, ik hoop het. Schaatster Merel Konijn rijdt dit seizoen bij een nieuwe ploeg, Team Novus. Daar gaat ze schaatsen met 6 mensen uit China, 3 Japanners, een Belg en een Est. Een internationaal gezelschap dus. En dat heeft gevolgen, want anders dan de grote commerciële Nederlandse teams mag Novus niet trainen tijdens de topsporturen in Tialf. En dus trainen ze 's ochtends vroeg. Om 7:45 gaan ze het ijs op. Verslaggever Steven Dalebout vroeg Konijn hoe laat de wekker nu gaat.
8: Ja, wel 6:40. Ja.
9: Dat is vroeg.
8: Ja, normaal gesproken slaap ik liever wel wat langer. Ja. Ik moet zeggen dat ik het in het begin inderdaad wel even wennen vond. Maar het is wel lekker, je hebt wel veel rust tussen de trainingen. Dat is wel lekker.
6: Maar Wekker gaat ook om 6:40 hoor. Ja. Zo vroeg is dat toch niet?
1: Nou, wel als je zo'n prestatie moet leveren, dat is elke dag. Coureur Esteban Ocon is zijn Formule 1 stoeltje bij Haas na dit seizoen kwijt. Dat heeft het team laten weten. Het gaat met Ocon in zijn tweede seizoen bij Haas nog niet heel lekker. Hij pakte pas 7 punten en staat 16e in de WK-stand. Wie hem gaat opvolgen is nog niet officieel bekend, maar in de racewereld wordt vermoed dat dit Rafael Camara zal zijn. De 21-jarige Braziliaan werd vorig jaar kampioen in de Formule 3 en is nu leider in de Formule 2. En zo kom je dus in de Formule 1 terecht. 1 euro voor een voetbalclub met 6 Franse landstitels. Girondins de Bordeaux wordt voor dat symbolische bedrag verkocht aan een Amerikaanse investeringsgroep. Die neemt ook de tientallen miljoenen euro's aan schulden over. Bordeaux was jarenlang een topclub in Frankrijk, maar raakte door financiële problemen eerst de proflicentie kwijt en zakte uiteindelijk af naar het 6e niveau. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd.
6: Dit is mooi. Heb je al wat goed nieuws voor de mensen in de file?
10: Ja, het drukste moment is nu definitief achter ons gelaten. 500 kilometer staat er nu. De meeste vertraging heb je nog wel in Zuid-Holland en Utrecht. En de A15 van Gorkum naar Rotterdam springt er bovenuit. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam doe je er 3 kwartier langer over.
6: Een boete, 1 getuige en vooral heel veel vragen. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, werd veroordeeld omdat hij achter het stuur zou hebben gemasturbeerd. Maar hij zegt dat er sprake is van een groot misverstand. Vandaag diende zijn hoger beroep. En verslaggever Matthijs van der Wiel is in de rechtbank in Zwolle, waar die zitting vanmiddag diende. Schuiling ging dus in beroep. Wat was het verweer van zijn advocaten vandaag?
11: Ze zeggen dat hij onschuldig is, dat hij het niet heeft gedaan en dat hij het niet heeft kunnen doen, omdat hij impotent is. Het was allemaal erg privé wat er in de rechtszaal werd besproken vanmiddag. Het begon allemaal met een vrachtwagenchauffeur die destijds gezien zou hebben dat de oud-burgemeester dat deed, 's avonds rijdend op de ringweg van Groningen. Maar ja, de advocaten zeggen, hij heeft heel iets anders gezien. Het was een misverstand, want Schuiling zegt dat er heel iets anders aan de hand was. Hij heeft soms hevige pijn in zijn buik en dan helpt het om je broek los te maken en je hand erop te leggen, het daar te masseren. Dat zou die vrachtwagenchauffeur hebben gezien, zegt de oud-burgemeester.
6: Maar wat heeft het OM dan voor bewijs dat hij het wel degelijk heeft gedaan?
11: Nou ja, de zaak die stoelt volledig op die ene verklaring van die ene vrachtwagenchauffeur. Die zegt het gezien te hebben en die zegt dat die schuiling later op een parkeerplaats daarop heeft aangesproken. Daar zijn ook opnames van, dat staat allemaal niet ter discussie. Die chauffeur die meldde het later bij de politie en zo is het tot een zaak gekomen. Maar juist over de betrouwbaarheid van de verklaring van deze chauffeur, deze getuige, daar ging het vooral over vandaag. Want de advocaten zeggen dat hij het niet goed heeft kunnen zien. Met 70 km per uur rijdend op de ringweg. En de chauffeur kon het ook niet in detail beschrijven wat hij heeft gezien. Hij zegt zelf, de chauffeur, dat hij meteen heeft weggekeken omdat hij het niet hoefde te zien. Dus het zou allemaal volgens de advocaten in een split second gezien zijn. En daarnaast is het zo dat één getuigenverklaring dat niet genoeg is om iemand te veroordelen. Dan heb je maar één bewijsmiddel en dat was meteen ook het belangrijkste juridische verweer. Van deze advocaten, met alleen deze getuigenverklaring, kun je niet iemand veroordelen voor zoiets.
6: Nee, je zei net altijd, het is allemaal erg privé wat er besproken werd in de rechtszaal. Schuiling was daar zelf bij, hè? Wat zei hij?
11: Ja, hij heeft keer op keer uitgelegd wat die pijnen in zijn buik waren en wat hij daartegen deed, hoe dat misverstand dan kon zijn ontstaan. Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel. Schuiling is gestopt als burgemeester naar aanleiding van deze kwestie. En hij kreeg, zoals ieder verdachte, en nam ook het laatste woord. En daar hield hij een lang verhaal waarin hij vertelde over zijn inzet voor de publieke zaak. 40 jaar lang zijn werk als burgemeester. En hoe hij zich belazerd voelt door de handelwijze van het Openbaar Ministerie. Dat volgens hem niet naar hem wilde luisteren. Hij voelde zich kapotgemaakt. Kapotgemaakt, zegt hij, door iets wat niet in hem op zou komen om te doen. Hij is zijn vertrouwen in mensen verloren. Hij zei, ik kan de woorden niet vinden om uit te drukken wat dit heeft aangericht. Maar ik vecht terug, want ik heb het niet gedaan. Ja, het Hof gaat erover oordelen, over die vragen. Is de verklaring van de vrachtwagenchauffeur betrouwbaar? En zo ja, is het voldoende bewijs om de oud-burgemeester te veroordelen voor schennis van de eerbaarheid, zo heet het in de wet. Het OM eiste vandaag opnieuw een boete van €250.
6: En wanneer kunnen we de uitspraak verwachten?
11: 2 weken neemt het gerechtshof de tijd, zoals gebruikelijk hiervoor.
6: Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. Cabaretier, schrijver, columnist, televisiemaker en zelfs ook nog onderwijzer bij de Universiteit van Sheffield. Paulien Cornelissen was veelzijdig. Vanmiddag werd bekend dat zij op 50-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze was bekend van haar boeken als Taal is zeg maar echt mijn ding, De verwarde cavia, maar ook van columns in de Volkskrant, een podcast, theatervoorstellingen en als jurylid van het tv-programma De Slimste Mens. Ik ga over haar praten met Eveline Aandekerk, de oud-directeur van het CPMB. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
6: Hoe is dit nieuws bij u aangekomen?
9: Ja, ik weet het eerlijk gezegd. Nou, deze 3 kwartier, een uur. Ja, ik ben er eerlijk gezegd nog wel van slag. Iedereen wist natuurlijk dat Paulien ziek was. En ik wist ook wel dat het ernstig was. Maar het kwam bij mij echt heel onverwacht. Ja.
6: Ik denk dat veel mensen dat zullen hebben. U hebt met haar samengewerkt tijdens de 90ste editie van de Boekenweek, hè, die u organiseerde. Wat voor rol speelde zij daarin?
9: Nou, een hele belangrijke. Ik weet nog dat wij aan het denken waren over die 90ste editie. En dat we dachten, ja, het moet gaan over de Nederlandse taal. Je moerstaal. En toen kwam bij ons ook al heel snel, ja, dat moet Paulien moeten doen. En ik weet nog dat ik haar belde. En het was natuurlijk meteen enthousiast. Maar haar uitgever was toen nog geen lid van de branchevereniging. En dat was allemaal best wel lastig. En dat is dan typisch Paulien. Want dan pakt ze het heft in eigen handen. En ze heeft dat geregeld. Waar ik ook heel blij mee was. En toen konden we het... toen konden we echt losgaan. En het idee wat zij toen had, want zij zat toen in Sheffield, om echt die typisch Nederlandse woorden te analyseren. En waarom gebruiken we die woorden? En wat zegt dat over ons? Dat vond ik meteen al zo'n ontzettend slim en grappig idee. En dat is natuurlijk ook echt dat Paulien's boek over taal zo... zo bijzonder maakte. Dat het, ja, ze liet je nadenken, lachen. Ja, de terloopse dingen maakte zij, ja, die pakte zij. En ja, dat vond ik zulke cadeautjes eigenlijk die zij jou daarmee gaf. En dat is het boekje wat ze gemaakt heeft voor de Boekenweek. He, over wat
6: typisch zegt, Nederlands.
9: Echt zo'n bijzonder boekje. Ja.
6: U zei van, ja, toen we het dus wilden hebben over de Nederlandse taal, toen wisten we meteen dat we Paulien Cornelissen moesten hebben. Wat maakte nou eigenlijk dat jullie dat meteen dachten? Waarom was dat zo duidelijk?
9: Nou, Paulien is taal, vind ik. Bedoel, ze heeft natuurlijk, wat jullie in de inleiding ook zeiden, al heel veel boeken over taal gemaakt. Boeken die ook een heel breed publiek aanspreken. En dat is denk ik ook uniek. Dat er wordt natuurlijk heel veel over taal geschreven. Maar dan bereiken die boeken vaak ook wel mensen die heel erg veel met taal doen. Maar bij Paulien is het voor iedereen interessant. Omdat zij dat op zo'n leuke, grappige, maar ook toegankelijke manier schrijft. En dat wat maakt het voor ons, voor zo'n campagne als de Boekenweek, is dat natuurlijk ook super belangrijk. Ja. Dat we heel veel mensen willen bereiken. En dat kan, ja, dat kon zij als geen ander.
6: Ja, want
9: ik heb ook gezien, hè, want dan gingen we op tournee langs al die boekhandels. Nou, er zaten altijd minimaal 200, 250 man. En die hingen
6: zo populair was ze.
9: Zo populair, absoluut. Ja,
6: want als het gaat over taal, en u zei dat al wel, van ja, dan gaat het vaak over mensen die dat dan toch al leuk vinden, of die toevallig heel goed kunnen spellen en zo. Maar zij had ook iets niet oordelends in zich, hè?
9: Absoluut. En zo, ze kijkt zo goed. Dat zijn natuurlijk ook haar columns in de Volkskrant. Maar zij kan dus die kleine dingen, zoals zo'n woordje hè. Ik weet nog, en ik heb bij al die lezingen gezeten, ik heb het boekje natuurlijk een paar keer gelezen. Ik denk, ja, hé, als je een trap op hebt gelopen. En wat betekent dat woord nou eigenlijk? En zo heeft ze in dat boek van heel veel van die kleine woordjes. Toch, bijvoorbeeld wat wij dan... En dan maakte ze zinnen en dan zei ze tegen haar studenten, zeg nou maar overal, zet maar overal toch tussen. En kijk eens wat er dan met zo'n zin gebeurt. We gaan vandaag naar het zwembad. Of, we gaan vandaag naar het zwembad, toch? Weet je dat?
6: Wat een verschil.
9: Ja, en het zijn hele kleine alledaagse dingen die we, nou, zonder dat we door hebben, gebruiken. En zij pakt dat dan en ze analyseert dat. Ze zet ons aan het denken. Ze tovert een lach op ons gezicht. En ze verrijkt daarmee, vind ik, ook ons besef van taal. Ja. En de kracht van onze taal. Ja, ik heb daar heel, heel veel bewondering voor.
6: Ja, en dat is dan dus ook met haar overlijden ook een enorm gemis voor de Nederlandse taal.
9: Een heel groot gemis voor de Nederlandse taal, maar ook voor, voor alles. En natuurlijk in de eerste plaats voor haar man en zoon. Maar
6: uiteraard.
9: Ja, ook voor de taal. Ja, absoluut.
6: Ja. Heeft ze ook nog mensen, kan ik me voorstellen, geïnspireerd met haar manier van schrijven en over taal denken?
9: Oh ja, ongetwijfeld. Ik bedoel, u spreekt nu met één, met mij bijvoorbeeld. Ja, ik denk heel veel mensen met haar boeken over taal, maar ook de verwarde cavia. Ze heeft ook met Terug op kantoor, de verwarde cavia Terug op kantoor, ook nog...
6: Ja, dat ging over een cavia letterlijk die op kantoor werkte. Ja,
9: ja maar dat is ook, dat gaat dan niet eens over taal, maar dat maakt ook weer zo de kantoor... Het kantoorleven in Nederland weer zo op zo'n grappige manier toegankelijk bekweekt. Zeker dat ze daar ook heel veel mensen mee geïnspireerd heeft. En aan het denken heeft gezet. Ja, absoluut.
6: Een groot gemis. Ik dank u hartelijk dat u zo snel nadat dit droevige nieuws bekend werd hierop wilde reageren op de radio. Eveline Aandekerk, oud-directeur van het CPMB.
12: Vanavond
6: spelen de voetbalsters van PSV en Feyenoord hun tweede kwalificatiewedstrijd voor de Europa Cup. De aftrap is straks om 18:00. En bondscoach Xavi blikt om 20:00 in een persconferentie alvast vooruit op de wedstrijd van Oranje in de Nations League morgen tegen Griekenland. En we hebben nog even contact gehad met Omroep Caro en CRV. Zij laten weten dat er vanavond geen uitzending is van de slimste mens vanwege dus het overlijden van Paulien Cornelissen. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. We zijn er morgen weer. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Fijne avond.

0: sporten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo.
1: Mijn sporthart klopt wel, maar bloedt ook tegelijkertijd.
0: Sportbonden werpen drempels op voor transgendersporters.
1: Dan voel ik mij niet heel welkom, nee. Dus een beetje, ik ben uitgehoogd op de verdag, maar iedereen hoopt dat ik zo snel mogelijk weer wegga.
0: En dat mag volgens de wet helemaal niet.
2: En ik vind dat hier sprake is van flagrante schending van mensenrechten in Nederland.
0: Transpersonen aan de zijlijn. Zaterdag om 2 uur bij Pointer op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: NPO Radio 1, 6 uur.
11: Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond, als het aan klimaatminister Stientje van Veldhoven ligt, dan zijn de energieleveranciers vanaf volgend jaar verplicht om groen gas bij te mengen. Is dat een goede manier om de klimaatdoelen te halen, of worden consumenten ermee op kosten gejaagd? Daarover debatteren we zo meteen in Dit is de Dag, na het NOS Journaal, met Sit van der Linde.
13: Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen is overleden. Dat heeft haar uitgever bekendgemaakt. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Later schreef ze De verwarde cavia. Met haar taalboeken bereikte ze een groot publiek, zei Evelien Aandekerk, oud-directeur van CPNB op deze zender.
14: Paulien is taal, vind ik. Ze heeft natuurlijk, wat jullie in de inleiding ook zeiden, al heel veel boeken over taal gemaakt. Boeken die ook een heel breed publiek aanspreken. En dat is denk ik ook uniek. Er wordt natuurlijk heel veel over taal geschreven. Maar dan bereiken die boeken vaak ook wel mensen die heel erg veel met taal doen. Maar bij Paulien is het voor iedereen interessant. Omdat zij dat op zo'n leuke, grappige, maar ook toegankelijke manier schrijft.
13: Die humor kwam ook tot uiting in haar boek In het Kort. Vorig jaar was ze bij Lubach te gast en las er een stukje uit voor.
15: Even lekker snel boodschappen doen, dan is dat maar gebeurd. Yoghurt nodig. Hup, naar het koelschap, deurtje open, yoghurt valt van de plank. Yoghurt op vloer, yoghurt op voet. Gelukkig slippers aan, dat dan weer wel. Gek gevoel, yoghurt op voet. Op zich niet onprettig, maar in andere context. Lopen onmogelijk, want anders yoghurtspoor door hele winkel. Roepen, hallo, medewerker komt, bekijkt yoghurt op voet. Tegen hem zeggen, heb je misschien een doekje of zo? Medewerker denkt diep na en gaat op zoektocht. Al die tijd met yoghurt op voet blijven staan.
13: Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Daarin vertelde ze in de eerste aflevering dat ze dit seizoen mutsjes zou dragen.
15: Tussen vorig seizoen en dit seizoen heb ik chemotherapie ondergaan. Veel mensen weten wel dat ik kanker heb. Nou, nu is er chemotherapie gebeurd en toen heb ik mijn haar verloren. En dat groeit nu wel... Ja, een beetje terug, maar niet heel overtuigend. En een pruik wilde ik absoluut niet. Dus dit seizoen zal onze eigen Estella van de Styling steeds een mutsje of een petje of een hoedje neerleggen. En dan, ja, dat doe ik dan op. En dat voelt niet helemaal als mezelf. Maar het is van alle mogelijke opties wel voor nu de beste.
13: Paulien Cornelissen was 50 jaar. Vanwege haar overlijden wordt De Slimste Mens vanavond niet uitgezonden. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen. Daarmee lijkt een meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De politie in Arnhem heeft na een vechtpartij en daaropvolgende incidenten gisteravond 8 mensen aangehouden. Een van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. De incidenten begonnen op 1 plek, maar al snel waren er op meerdere plaatsen opstootjes.
11: Gisteravond rond 9:30 werd het onrustig in Arnhem. Bij het Centraal Station ontstond een vechtpartij tussen 15 jongeren. Toen de politie aankwam vluchtten ze naar onder meer de Korenmarkt en het Gele Rijdersplein, zegt burgemeester Marcouch.
16: Het waren allemaal jongens, volwassenen, elkaar achtervolgden. En uiteindelijk was een vechtpartij waarbij ook gestoken is.
11: Op de beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat 2 groepen op de vuist gaan met elkaar. Ooggetuigen melden dat er is gestoken. Maar waarom het gisteravond uit de hand is gelopen, is volgens de politie nog totaal onduidelijk.
17: Die beelden hebben wij uiteraard ook gezien. Die nemen we ook uiteraard mee in het onderzoek. En we geven nu aan dat er inderdaad vermoedelijk gestoken is. En we willen dus nog heel graag weten wat daar precies aan vooraf is gegaan. En waarom dat precies is gebeurd. En wat dus de betrokkenheid is van de verdachte.
11: 8 jongeren uit de groep van 15 zijn aangehouden. 3 mensen raakten gewond.
18: Blijf even zitten. De ambulance gaat even kijken naar jouw hoofd.
19: Mevrouw,
18: doe dat rustig.
11: Op de verschillende plekken in het centrum zijn veel cafés en restaurants. De schok was groot, zegt deze Arnhemmer.
20: Ja, mensen waren natuurlijk wel even allemaal in shock. Want iedereen zat heel relaxed een cocktailtje te drinken. En opeens gebeurt er zoiets. Ja. En van wat een paar, wat een kwartier of 20 minuten daarvoor voor was gevallen daar. Dus ja, toen werd het opeens wel heel erg van, wat is hier in Arnhem opeens aan de hand?
11: Burgemeester Marcouch zegt dat het ging om jongeren uit Syrië.
21: Het zijn mensen die asielzoeker zijn. En sommigen zijn uitgeprocedeerd. Dus die zouden eigenlijk hier niet meer moeten zijn.
11: Toch kan de politie niet bevestigen of het om Syrische jongeren gaat.
17: Dat zijn echt nog vragen die onderdeel zijn van het onderzoek. We begrijpen dat die leven natuurlijk ook bij ons, deze vragen. Maar dat zijn echt de puzzelstukken die we in de loop van de tijd moeten uitzoeken. En daar hebben we natuurlijk uiteraard tijd voor nodig. Want dat willen we nauwkeurig doen en hopelijk kunnen we daar later dan meer over duiden.
13: Het ministerie van Asiel en Migratie laat weten al langer bekend te zijn met een groep jonge vreemdelingen die in verschillende steden voor ernstige overlast zorgt. Het ministerie noemt het ontoelaatbaar en zal Arnhem helpen waar nodig. De executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee is op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een vrouw die in 1995 werd veroordeeld voor moord. Ze was toen 18 jaar. De rechter wil de zaak nog eens tegen het licht houden. Tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete van €250 geëist. Hij kreeg die boete eerder ook al, omdat hij zou hebben gemasturbeerd tijdens het rijden. Schuiling ontkent dat en ging tegen de uitspraak in beroep. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De Israëlische defensieminister Katz noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. Het toestel verloor in korte tijd 4000 meter hoogte. Correspondent Lennart Swolfs over de uitspraken van minister Katz.
1: Hij zegt in ieder geval wel de berichten die we dus ook van die passagiers al hoorden, dus dat die co-piloot die andere piloten proberen neer te steken, ja, met als doel om dat vliegtuig te crashen met al die passagiers erin. En dat is ook wat we van Netanyahu horen. Maar ja, wat het motief dan precies is, daar moet het antwoord nog op komen.
13: Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Het toestel is veilig geland. In Noorwegen zit de eerste dag van de parlementaire Epstein-verhoren erop. 11 huidige en voormalige ministers worden ondervraagd over hun banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. En onder hen is ook de huidige premier Jonas Gahr Støre. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, waarom moesten juist deze 11 ministers voorkomen?
19: Nou, zij waren minister in de periode die nu wordt onderzocht. En in deze hoorzitting vandaag ging het vooral over wat ze noemen ongezonde cultuur bij buitenlandse zaken. Een mogelijke belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, geldstromen die onvoldoende werden gecontroleerd. De uitschieters zijn 3 voormalig Noorse diplomaten. Een diplomaten-echtpaar en een jaarklant, dus ook voormalig premier. Die waren zeer hecht bevriend met Epstein, hoorden tot de inner circle. Tegen die 3 is los van deze hoorzitting een strafrechtelijk onderzoek gestart. En in deze openbare hoorzitting gaat het over de vraag, hoe kan het gebeuren dat er niemand van het ministerie ingreep?
13: Ja, Rolien, je hebt die hoorzitting gevolgd. Wat is jou opgevallen?
19: Nou, vooral de voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Børge Brende, had het echt moeilijk. Hij was minister van Buitenlandse Zaken tussen 2013 en 2017. En in de periode daarvoor en daarna zat hij in de leiding van het World Economic Forum. Na zijn ministerschap werd hij zelfs president van het World Economic Forum. En in de periode dat Brende minister van Buitenlandse Zaken was, gingen er miljoenen euro's van het Noorse ministerie van Ontwikkelingszaken naar het World Economic Forum. Dus hij werd vandaag gevraagd, was dat geen belangenverstrengeling? Brende raakte geïrriteerd. Hij zei, ja, dat is een ander ministerie, daar had ik geen invloed op. Maar hij moest tegelijkertijd echt door het stof, moest toegeven dat hij heeft gelogen en zei dat het hem spijt. Omdat hij eerder zei dat hij Epstein niet kende, totdat de Epstein-files werden gepubliceerd en bleek dat hij tenminste 3 ontmoetingen heeft gehad met Epstein. En ja, daarna was Brende ook genoodzaakt om af te treden bij het World Economic Forum.
13: Ja, precies. En dit wordt, neem ik aan, met grote belangstelling gevolgd in Noorwegen. Hoe zijn de reacties in dat land?
19: Ja, kijk, de Nooren schrikken hiervan, omdat dit het zelfbeeld aantast. Noorwegen staat wereldwijd bekend als internationale bemiddelaar, hè, met diplomaten die met stille diplomatie de vredesonderhandelingen in gang zetten. Ja. Maar ja, tegelijkertijd is er nu die hoorzitting en dat wordt als een opwarmertje gezien, omdat er nu tegelijkertijd een zeer uitgebreid onderzoek door een onafhankelijke commissie is gestart. Die gaat precies uitpluizen hoe dit in elkaar zat. En die komen over een jaar met de resultaten.
13: Ja, de vraag is wie er dan nog misschien vervolgd zou kunnen worden, zelfs, denk ik.
19: Ja, er zijn 3 voormalig diplomaten die strafrechtelijk worden vervolgd op dit moment. Zij maken geen deel uit van deze hoorzitting. Maar dat loopt parallel, dus dat loopt naast elkaar.
13: Ja, dat horen we dan volgend jaar. Dankjewel voor de uitleg, Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. 6:11, het weer. Vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later met meer zon en dan wordt het een graad of 20.
12: Dankjewel, Sid. Hoe is het op de weg vanavond, Dennis? Mooi.
0: Nou, de files worden vlotjes korter. Er staat nog 220 kilometer file. Met name in Zuid-Holland moet je nog geduld hebben. De A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam staat tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer. Kost je bijna een half uur extra. 30 minuten vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Harningsveld-Giessendam. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Hagestein. Een kwartier extra door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren doe je er tussen Veenendaal en Rhenen 40 minuten langer over.
3: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond. Om de energietransitie te versnellen wil minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei energieleveranciers verplichten om groen gas bij te gaan mengen. Dit Kamerlid is enthousiast.
2: Wat is er mooier dan groen gas van Hollandse koeien in plaats van LNG uit de VS of uit Qatar?
12: Maar niet iedereen staat te springen en de stemming over het wetsvoorstel is nu uitgesteld. Is het bijmengen van groen gas dus een goed idee?
22: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Dat ga ik bespreken met Tweede Kamerleden Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren en met Daniel van den Berg. Hij is van Ja 21. Goedenavond.
23: Goedenavond.
12: En ook met Elmert Melwijk van Energie Nederland. Dat is de branchevereniging van energiebedrijven. Ook fijn dat u er bent, meneer Melwijk. U vertegenwoordigt dus de energieleveranciers en bent positief over dit voorstel. Hoe werkt het precies?
24: Ja, het werkt eigenlijk als volgt. Energieleveranciers hebben een bepaalde hoeveelheid klanten. En vanaf volgend jaar, als dit wetsvoorstel doorgaat, moeten ze aantonen dat een bepaald percentage, het begint heel klein, onder de 1%, van het gas wat geleverd wordt, dat in principe allemaal aardgas is, ook groen gas wordt. En dat aardgas dat komt inderdaad uit met name de Verenigde Staten en Noorwegen. Mm-hmm. Dat is fossiel gas. En dat willen we op termijn steeds meer gaan vervangen voor duurzamer groen gas.
12: En wat is groen gas precies? Hoe krijg je dat?
24: Ja, dat krijg je als je biomassa neemt. En dat kan in de vorm zijn van mest, maar ook restafval. En dat kan je via verschillende procedures omzetten in groen gas, duurzaam gas. En dat injecteer je in het gasnetwerk, zodat we niet alleen dat fossiele aardgas wat bijvoorbeeld uit Amerika komt en hier op LNG-terminals wordt afgeleverd.
12: Ja, gaat het dan in Friesland deze kant op komt.
24: Exact, en komt het via bijvoorbeeld in Friesland, wordt het dan geïnjecteerd en kan het in Den Haag afgenomen worden. Dus het zijn eigenlijk lokale vormen van duurzame productie van gas.
12: Ja, en dus raak je mest en afval raak je kwijt en dat zet je om in gas, als een soort win-win.
24: Ja, exact. Dus dat is, er zitten veel voordelen aan. En wij moesten wel even slikken vanuit de energieleveranciers toen die verplichting instantie op het afkwam. Want het is wel een verplichting waar je aan moet gaan voldoen. Mm-hmm. Maar we kwamen wel tot de conclusie dat het een van de meer voordeligere opties is om uiteindelijk te gaan verduurzamen. Er zit voorlopig nog een prijskaartje aan. Het is duurder dan dat fossiele gas. Maar we willen ook meer onafhankelijk worden. Dus wij hebben uiteindelijk wel gezegd als vereniging van energieleveranciers van we gaan daarachter staan. En ja, de komende jaren zullen we het moeten gaan implementeren.
12: Ja, mevrouw Teunissen, de energiebedrijven zijn enthousiast. Bent u ook zo positief?
23: Nee, dit is echt een rampzalige wet.
12: Oh.
23: En dat groene gas, ja, dat wordt nu voorgesteld als dat het duurzaam zou zijn. Maar dat is het niet. Eigenlijk zoekt het kabinet gewoon een oplossing voor het mestoverschot. Maar ja, mest komt uit de bio-industrie. En als je dat gaat gebruiken voor gasbijmenging, ja, dan zorg je ervoor dat die bio-industrie ook in stand blijft. En dat is nou juist een van de grootste uitstoters in Nederland als het gaat om CO2 en methaan. Dus dit is eigenlijk helemaal geen klimaatbeleid. Dit is anti-klimaatbeleid, want je houdt de bio-industrie ermee in stand. Ja, en tegelijkertijd is het gewoon super duur. Dus de energierekening van mensen gaat nog verder omhoog. Ja, dat is wel het laatste wat je moet willen in deze tijd, nu de energierekening al torenhoog is. Dus zet nou in op echt hernieuwbare energie, maar niet deze schijnoplossing. Die wet moet dus van tafel.
12: Meneer Van den Berg, staat u wel te applaudisseren van Ja 21?
25: Nou, verrassend genoeg ben ik het op heel veel vlakken eens met mevrouw Teunissen. Ik zou zeggen, oppositie verenigt u. Maar dit is vooral een maatregel die leidt tot zeer hoge kosten. En ook in het bredere plaatje, er komen al heel veel kostenstijgingen aan qua hoge belastingen, variabele netwerktarieven voor de inwoners en dus nu ook weer groen gas. En die stapeling die maakt het onhoudbaar voor huishoudens. Ja, dat vinden wij een heel slecht plan. En we hebben geprobeerd daar waarborgen in de wet te krijgen om die kosten dus toch wel te beperken. Maar er werd continu afwijzend op gereageerd. Dus dat Dat maakt dat wij zeiden een draak van een wet. Mm-hmm. En daar staan we nu voorlopig.
4: Wat kunt u uitleggen hoe duur het wordt, gas, als we deze bijmengverplichting zouden invoeren?
25: Ja, dat kan ik. Er zou ongeveer tussen de 7 en 10 cent per kuub gas bijkomen. Op dit moment betalen we al 73 cent aan aardgasbelasting. De prijs aan zich is ongeveer 50 cent per kuub gas. En dan komt dit er ook nog eens een keer bij. Dus ja, zometeen ga je naar een aardgasprijs die richting de 2 euro per kuub beweegt. En dat is ook omdat er regels in zitten wanneer bedrijven niet voldoende groen gas kunnen produceren. Dat kan ook komen omdat ze geen stikstofruimte hebben, zoals mevrouw Teunis net ook zegt, mm-hmm. of netcongestie. Ja, dan kunnen zij niet produceren. Dan krijgen ze een boete en die moeten ze doorbelasten naar inwoners. Dus ja, dan wil je wel, dan kan je niet, maar dan word je toch gestraft. En dat is onrechtvaardig. Ja.
4: Meneer Muilwijk, u bent enthousiast, maar is het niet veel te duur?
24: Nou, het is voorlopig wel duurder dan aardgas, laten we dat vooropstellen. Het is wel zo dat de reden dat aardgas zo duur is, dat we zo ontzettend afhankelijk zijn. Hè? We hebben eigenlijk Rusland ingewisseld voor de Verenigde Staten. En we zien juist dat we zullen stappen moeten zetten. En nogmaals, dit zijn eerst beginnen zijn het babystapjes. Hè? Komend jaar zou het echt een heel klein percentage zijn wat gaat oplopen. Mm-hmm. En dat is juist de manier om uiteindelijk minder afhankelijk te worden. En als je kijkt naar de verschillende opties van verduurzaming, want inderdaad, groen gas is niet de enige mogelijkheid die we hebben, komt hij er behoorlijk goed uit. Dus dat is ook de reden dat wij ons erachter geschaard hebben. Zitten er dan nooit nadelen aan? Ik denk dat iedere vorm van een alternatief voor de huidige fossiele brandstoffen zullen ook nadelen aankleven. Maar op mevrouw Teunissen in te gaan, er zal maar zo'n 5% van het mest in Nederland zal maar gebruikt worden of wordt gebruikt voor het groene gas. Nou, dat zelfs als de veestapel dus ontzettend zou krimpen, is het niet zo dat we straks bij wijze van spreken het vee moeten blijven houden om groen gas te produceren. Dat is niet hoe de vork in de steel zit. Ja. En ja, ik zal niet ontkennen dat er ook soms nadelen aankleven, maar ik denk dat in de energietransitie bijna alles zo is.
4: En meneer Muilwijk, is het zo dat die kosten in het begin zo hoog zijn en later gaan afnemen, of wordt dit gewoon een heel erg duur alternatief? Want ik begreep dat een kuub groen gas misschien wel de dubbele prijs heeft ten opzichte van een kuub aardgas.
24: Ja, je ziet dat er nog behoorlijk opgeschaald moet worden. Dat betekent dat eigenlijk meer, als er meer groen gas geproduceerd gaat worden, zal het ook voor een lagere prijs kunnen. Maar ik probeer hier niet te verhullen. En daarom hebben wij er in het begin ook best even kritisch naar moeten kijken. Ik probeer niet weg te stoppen dat het voorlopig een meerprijs aan vast zit. Maar dat zien we bij andere alternatieven voor de fossiele brandstof, zien we dat ook. Dus die moet je dan wel eerlijk met elkaar vergelijken. Stel je voor dat je hier tegen bent, dan zou ik wel willen vragen, kijk eens naar die andere alternatieven, waar wij vanuit Energie Nederland overigens ook aan werken. Ja. Aan waterstof, aan wind op zee en al die alternatieven.
4: Het zijn twee verschillende argumenten. Ik leg zo meteen aan mevrouw Teunissen voor dat punt van dat maar 5% van de mest hiervoor gebruikt wordt. Eerst nog even naar dat punt van de kosten, wat meneer Van den Berg. Het is wel een van de goedkopere alternatieven als je overschakelt naar een groener alternatief, hoor ik meneer Muilwijk zeggen.
25: Ja, op zich. Kijk, ik zeg ook niet dat groen gas aan zich slecht is. Beter zelfs. Ik interesseer me er al eens sinds ik volgens mij 18 was. Nederland heeft gewoon heel veel rechtstromen. En je zou in potentie heel veel groen gas kunnen opwekken. Maar het is simpelweg de manier zoals het nu is bedacht. Hè, dus ook wanneer dus bedrijven niet aan kunnen voldoen, dan komt er een boete. En er zit ook geen rem in het systeem. Dat als het niet opschaalt.
4: Maar als je het veel verplichtte zonder boete, hoe kun je het dan verplichten?
25: Je kan alsnog een verplichting opleggen. Maar je hoeft dat niet per se wanneer bedrijven door de randvoorwaarden niet op orde zijn, zoals een stikstofvergunning. Het is best wel vreemd, hè? Boerenbedrijven worden gevraagd, wil je zo'n mestvergister neerzetten voor dat groene gas, zodat we stikstofproblemen aardig enigszins kunnen verminderen. Maar tegelijkertijd kan het zomaar zijn dat zij geen vergunning krijgen voor zo'n vergister vanwege het stikstofprobleem. En dat brengt ze in een onmogelijke situatie. Dan krijgen ze dus wel die boete. En die wordt dan weer doorbelast naar inwoners. Ja, dus wij hebben gezegd, breng nou die randvoorwaarden eerst op orde. En daarom hebben we ook gepleit met de ChristenUnie voor uitstel van 1 jaar. Zodat je dat in die tussentijd op orde kan brengen. Ja. En bovendien is het ook gewoon slecht voor de levingszekerheid. Dat is een wat ander argument. Maar de glastuinbouw die krijgt ook deze belasting doorgevoerd. En daardoor is de verwachting dat er bedrijven over de kop zullen gaan. Zij hebben dan weer een soort van mini stroomcentrales. Dat noem je warmtekrachtkoppelingen. Nou, als dat ook nog eens een keer gaat verdwijnen, dan komt de levingszekerheid in Nederland nog verder onder druk te staan. Dus,
4: het kabinet wil de glastuinbouw helpen, maar daar bent u niet van overtuigd dat dat gaat helpen?
25: Nou, het was een fooi. Ze hebben er nu een toegift gedaan van 51 miljoen euro voor een jaar. Met de belofte dat ze dat op de lange termijn ook doen. Maar ja, het staat voor één jaar ingeroosterd. Dus okay, daar ben ik niet zo van overtuigd.
4: Mevrouw Teunissen, u zei ja, ik wil dit niet. Want we willen, en dat wil de Partij voor de Dieren natuurlijk al sinds jullie zijn opgericht, af van de bio-industrie. Dus dan moeten we niet nu de mest van die koeien gaan gebruiken voor onze energietransitie.
23: Nee.
4: Maar meneer Melwijk zegt, het gaat maar om 5% van de mest. Dus dat is een schijntje.
23: Nee, ja, dat klopt niet. Het kabinet gaat uit van 40% als aandeel van het hele groen gas als het dan over mest gaat. En bovendien, ja, dat hebben we net ook gehoord, het is pas winstgevend voor boeren als er wordt opgeschaald. Dus ja, die opschaling heeft ook een prikkel voor boerenbedrijven om juist weer uit te breiden, om meer mest te produceren. Dus het is wel degelijk een grote instandhouder van de bio-industrie. Dus het is het, en het, bovendien, dat is dus, heeft niks met klimaatbeleid te maken. Want omdat je het zo in stand houdt, zorg je ook ervoor dat die uitstoot in stand blijft. De emissies van die mest die worden nu ook niet doorberekend nog in de winst die het zou opleveren.
4: Nou, maar dit is super technisch. Kunt u dat uitleggen? Ja.
23: Nou ja, kijk, koeien die stoten ook CO2 uit.
4: Ja, bijvoorbeeld methaan als ze scheten laten.
23: Ja, methaan, dat is dus een CO2-equivalent, dat is methaan. Ja, dat, dus als je mest produceert, ja, dan stoot je ook dat uit. Ja, dat wordt niet doorberekend in de bijdrage van groen gas. Terwijl, ja, dat is daadwerkelijk wel iets wat je mee moet tellen natuurlijk, om ook uiteindelijk de eerlijke klimaatwinst te kunnen berekenen. En dat gebeurt nu niet.
4: Want het is
23: dus
4: niet
23: er wordt
4: zo
23: echt een verkeerd beeld geschetst van hoeveel klimaatwinst het gaat opleveren.
4: Oké, meneer Melwijk, is dat zo?
24: Nou, kijk, de mest is overigens niet de enige manier waarmee je groen gas kan maken. Hè. Ja. En voorlopig hebben we een veestapel. Dus ik snap wel het argument van, stel je voor dat het helemaal naar nul zou gaan. En dat er geen vee meer gehouden wordt. Ja, dan is de situatie anders.
4: Maar mevrouw Teunis maakt het een ander klein punt. Deel die zegt dat het ook wordt niet eerlijk meegerekend wordt. Omdat die koeien als ze in de wei lopen of als zij nou ja, ontlasting hebben. Dat dat ook uitstoot is die nu niet mee wordt gerekend bij de productie van groen gas.
24: Nou, het zijn dus overigens onze de leden energieleveranciers die eventueel, als ze zich niet eraan houden, een boete zouden krijgen. Dus niet de boeren, zoals dat door meneer Van den Berg aangegeven werd. Het zijn dus echt onze leden. Dus wij hebben er ook kritisch naar moeten kijken. Maar het is zo dat er wordt gekeken naar wat voor type groen gas is er. En sommige groen gas heeft meer CO2-reductie dan ander groen gas. Het wordt een beetje technisch, maar het komt erop neer dat als het zo zou zijn dat groen gas wat met mest gemaakt wordt helemaal geen CO2 zou besparen of weinig, ja, dan kunnen we dat ook niet gebruiken om aan die bijmengverplichting te voldoen. Dus daar is in de wetgeving al rekening mee gehouden. Die wet is over 4 jaar lang in de maak. Dus wat ook wel bijzonder is, dat dan helemaal als het puntje bij het paaltje komt, als het spannend wordt, als we een stap moeten zetten in de energietransitie, dan wordt het natuurlijk altijd ingewikkeld. En ik zou toch wel in die zin een beetje willen uitzoomen dat alles wat we doen om een stap te zetten naar verduurzaming, daar zal voor- en nadelen aan kleven. Maar als we die stap niet zetten, ja, dan zal het volgende alternatief kleven ook nadelen aan. Dus dan zeg je eigenlijk, ja, laten we maar überhaupt maar eens een stapje terugzetten met die energietransitie. Terwijl wij ook van het energieleveranciers wel echt zeggen, ja, we hebben ons eraan gecommitteerd. En daar willen we ook mee verder met deze wet.
4: Bent u bereid om die prijs te betalen, mevrouw Teunissen? Dat er dan misschien wel geen stappen gezet kunnen worden?
23: Nou ja, ik moet echt even dit misverstand uit de wereld helpen dat het zou gaan om duurzaam beleid. Dit is geen klimaatbeleid. Het is anti-klimaatbeleid. Het houdt een grote vervuiler in stand. Het is niet alleen slecht voor het klimaat, het is ook slecht voor de natuur. Het is slecht voor dieren, het is slecht voor omwonenden die in de stank gaan zitten door die mestvergisters. En het leidt ook nog eens tot een hogere energierekening. Dus echt een rampzalige wet. En dat zeggen twee leden van de lobby, meneer van Energie Nederland. Die zeggen dat ook. Die zeggen ook, dit leidt tot een hogere energierekening. Moet je niet willen.
4: Welke twee leden zijn dat?
23: Ja, Essent en Green Choice, die hebben een brandbrief gestuurd naar de Kamer. Van doe dit niet, want het leidt tot een hogere energierekening van mensen.
4: Heeft u een verdeelde achterban, meneer Melwijk?
24: Nou, het is inderdaad, we hebben er een hele serieuze discussie over gehad. Dat kun je ook voorstellen als er een verplichting op je afkomt. Maar we hebben uiteindelijk wel gezegd, nee, eigenlijk al die andere energieleveranciers zeggen, nou, wij zien die het wel zitten. En dat betekent niet dat je er niet kritisch naar moet kijken. Er zitten gelukkig ook allerlei mogelijkheden in om na een paar jaar te kijken van, hey, gaat het nou goed? Moeten we iets sneller opschalen of iets langzamer juist? Mm-hmm. Maar nogmaals, we hebben een hele serieuze discussie over gehad. Over bijna alle thema's overigens. Dat gaat ook over wind op zee, over waterstof. Maar uiteindelijk wel gezegd, als we ons achter zo'n klimaatakkoord scharen, ja, dan moeten we ook uiteindelijk daadwerkelijk beleid gaan uitvoeren. En ja, deze wet is daar één van de puzzelstukjes van.
23: Nee, want dit is geen klimaatbeleid.
4: Nou, dat punt dat is gemaakt. Jullie zitten gebroedelijk naast elkaar in Den Haag. Daniel van den Berg en Christine Teunissen van JA21 en de Partij voor de Dieren. Is ook wel eens anders geweest. U kijkt, en uw partij in ieder geval, meneer van den Berg, kijkt ook wel echt anders naar bijvoorbeeld de boeren dan dat mevrouw Teunissen dat doet.
25: Enigszins.
4: Flink. Is het voor boeren geen mooi verdienmodel dat zij hun mest op een andere plek kwijt kunnen en op die manier ook nog wat geld kunnen verdienen?
25: Nou, ergens wel. Het zou zeker een verdienmodel kunnen zijn voor de boeren. Maar het is wel zo, daar moet ik mevrouw Teunissen zelfs gelijk in geven. Dit leidt inderdaad wel tot schaalvergroting. Want zo'n mestvergister is pas rendabel bij grotere aantallen koeien.
4: Maar er zijn bijvoorbeeld ook corporaties in Noord-Nederland waar boeren samen de mest verzamelen en dan één zo'n vergister aanschaffen.
25: Dat zou kunnen, inderdaad. Ja, dan zou je wel meer naar dat soort systemen moeten toewerken. Dat is zeker waar. Maar dan alsnog blijft het natuurlijk wel een goed verdienmodel voor de boeren. Oké, maar dat wordt dus natuurlijk ergens verdiend. En dat is bij de huishoudens. En nog heel even kort daarover wat meneer Melwijk zei over, ja, we zijn hier al 4 jaar mee bezig. Wat ook gewoon opvallend was in dit debat, was dat we dit voerden voor Prinsjesdag. En dat zo'n beetje de hele Kamer zijn zorgen uitte van, hoe zit het dan met die stapeling van lasten? Gaan mensen dit nog wel meemaken met alle andere kosten die erbij komen? Ja, en wat gewoon verkeerd liep, was dat de minister zei, ja, dat rapport over die stapeling van lasten, die komt ook met Prinsjesdag. Maar ja, we voerden het debat een week ervoor. Ja. Dus volgordelijk heeft dat natuurlijk ook tot een hoop onbegrip geleid. Okay. En dat was simpelweg niet zo handig.
4: Tot slot nog even naar luisteraar Willem, want die doet via de NPO Luister-app een suggestie. Hij schrijft, gebruik het alleen waar elektrificatie niet kan, niet als excuus om aardgas langer te blijven gebruiken. Heeft hij daar een punt, Eimert Melwijk?
24: Nou, ik denk inderdaad dat elektrificatie is ontzettend belangrijk. Dat we dus naar warmtepompen toe gaan, eigenlijk naar alternatieven voor gas. Maar we zien juist de afgelopen jaren ook wel dat gas nog een lange tijd een rol zal spelen. Bijvoorbeeld voor huishoudens die heel moeilijk naar zo'n elektrische warmtepomp toe kunnen.
4: Ja.
24: En voor die toepassingen zien wij juist de meerwaarde hiervan. En overigens moet ik ook zeggen dat de huishoudens die nu al de energierekening moeilijk kunnen betalen, die moeten natuurlijk echt ondersteund worden. Dus wij proberen niet onder stoel of bank te schuiven dat de energieprijzen wat mee zal stijgen. En daar moeten we dus de juiste compensatie voor die groepen hebben die dat echt niet mee kunnen maken. En daar denken we ook vanuit energieleveranciers heel actief in mee.
4: Oké. Dank jullie wel voor dit gesprek. Tweede Kamerleden Daniel van den Berg en Christine Teunissen van dus JA21 en de Partij voor de Dieren. En we hoorden ook Eimert Melwijk van branchevereniging Energie Nederland. In Amsterdam komen D66 en Pro vandaag met een opmerkelijk voorstel om drugsproblematiek van daklozen aan te pakken. Namelijk verslaafden geld geven als ze geen drugs gebruiken of geen overlast veroorzaken. Is dat een goed plan? Daarover zometeen een debat.
5: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
7: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
27: NPO Radio.
12: lees het NOS Journaal met Sidney Dijkers.
11: Veel verdrietige reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretier overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Boekenkoepel CPNB roemt Cornelissen om haar unieke manier om iedereen te bereiken met haar boeken over taal. En de Volkskrant, waar ze voor schreef, zegt dat het nieuws van haar overlijden inslaat als een bom. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereidingen van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. De VS wees deze week ook al naar Iran. De Britse premier doet dat nu dus ook, maar zei niet waarom. Het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te belasten kan waarschijnlijk niet rekenen op steun van de Tweede Kamer. Oppositiepartijen zien het plan niet zitten. En ook coalitiepartijen zijn er niet tevreden over en willen kijken naar andere oplossingen. En de marechaussee stopt morgen met de grenscontroles direct aan de grens. Die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal wel blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken in de regio's rond de grenzen.
12: Dennis, waren ze nog druk?
0: Nou, vooral op de A15 moet je nog geduld hebben. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arco en Hardingsveld-Giessendam ben je een 30 minuten extra kwijt. Er staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 naar Breda doe jij tussen Noorderloos en Werkendam nog 10 minuten langer over.
22: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
12: In Amsterdam zorgen drugsverslaafden steeds vaker voor overlast.
14: Nou, ze zitten vaak te bezig om drugs te gebruiken in de portiek. Slapen, pissen in de portiek, poep in de portiek. Het laatste jaar was het extreem.
12: Ja, om hier wat aan te doen komen D66 en Pro vandaag met een opmerkelijk voorstel. Namelijk drugsverslaafden betalen als ze een lange tijd geen drugs gebruiken of geen overlast veroorzaken. Maar is dat een goed idee?
22: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Dat ga ik bespreken met Rob Hofland. Hij is de fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad in Amsterdam. En Daan Wijnands is zijn collega, ook fractievoorzitter, alleen dan voor de VVD. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn.
15: Goedenavond.
16: Goedenavond.
12: Meneer Wijnands, het is een...

0: Wijnands is zijn collega, ook fractievoorzitter, alleen dan voor de VVD. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn.
1: Goedenavond.
0: Meneer Wijnands, het is een probleem in wel meer steden in Nederland, hè, en misschien in Amsterdam wel het grootst. Wat is er precies aan de hand met drugsverslaving en dakloosheid in uw stad?
2: Nou, we zien de afgelopen jaren in bredere zin echt een verloedering van Amsterdam met een afvalprobleem wat maar niet wordt opgelost. En waar nu een dakloze probleem bovenop komt. Mensen, zoals de mevrouw aan het begin van de uitzending al zei, slapen in parken, doen daar hun behoeften, ontlasting. En het creëert ook veiligheidsproblemen. Mm-hmm. Een dakloze probleem is voor een heel groot deel, voor de helft wordt dat veroorzaakt door daklozen uit Oost-Europa. Wij vinden dat die geen plek hebben in Amsterdam en dat die gewoon zo snel mogelijk terug moeten.
0: En wat heeft die dakloosheid met drugs te maken?
2: Dat moet je aan de heer Hofland naast mij vragen.
0: Oké, okay,
2: expert op dat gebied.
0: Ja, maar meneer Hofland, wat is het probleem met drugs en dakloosheid?
1: Ja, het probleem werd eigenlijk heel goed beschreven door die vrouw in het begin, hè. Dus je stapt je deur uit en dan kom je mensen tegen die hangen op je, in je portiek of in parken. Het Oosterpark heeft er heel veel last van. Dat voelt onveilig, dat is soms zelfs onveilig. Ja. En het gaat vaak ook om verslaafde mensen. Dat probleem zie je in Amsterdam echt heel snel heel veel erger worden. Daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, en mensen die dakloos zijn, zijn ook vaak de drugsgebruikers. Dat is een soort van één categorie.
1: Nou ja, de mensen die nu in bijvoorbeeld in het Oosterpark of elders in de stad zijn, ja. Het is een diverse groep mensen. Dus je hebt mensen inderdaad, zoals de heer Wijnands al zei, die komen uit Oost-Europa. Je hebt mensen die gebruiken drugs, maar daaronder zit ook een groot psychiatrisch ziektebeeld. Mm-hmm. Je hebt ook mensen die zelf een huis hebben, maar naar het park of straat gaan om crack te gebruiken bijvoorbeeld. Dus de groep is best divers.
0: Ja, want het gaat vooral om crack gebruiken. Ik las de schattingen rondom de 8000 crack gebruikers in Amsterdam. Nou, dat is echt veel in een stad. Ja. En u heeft een plan, meneer Hofland. U zegt, we gaan ze geld geven.
1: Ja, je moet dus je moet heel veel doen. Je moet handhaven, je moet allemaal andere dingen doen. Maar uiteindelijk wil je dat als je iemand aanspreekt of handhaaft, dat hij niet een dag later weer precies op dezelfde plek zit. Dus je moet met mensen gaan werken aan een betere toekomst, dat ze niet meer iedere keer crack zitten te gebruiken op dezelfde plek in dat park. Alleen je kan niet met iemand aan de slag als hij aan de crack zit. En nu weten we uit onderzoek dat een effectieve methode is, contingentiemanagement heet dat, dus mensen belonen voor goed gedrag. Dan gaan ze een tijdje niet gebruiken en die tijd kun je benutten om mensen in de zorg te krijgen. En dat lukt nu nog niet goed genoeg.
0: En hoe ziet dat er dan concreet uit? Hoeveel krijg je als je een dag niet gebruikt?
1: Nou, dat gaat echt om hele kleine bedragen. Maar je moet je niet vergissen dat iemand die dakloos, misschien drugsverslaafd, op straat leeft, wil vaak zelf ook niet dat leven. Dus er is echt wel wil bij mensen. En dit kan soms net even het setje geven. Dus het gaat echt om hele kleine bedragen. We zien alleen in onderzoeken dat het wel kan werken bij een deel van de mensen. En dit probleem is nu al heel lang. Het wordt erger en erger. Dus het wordt ook gewoon tijd dat we acties gaan ondernemen. En dan vind ik het prima dat het niet bij iedereen gaat lukken. Maar als bij een paar mensen wel lukt, heb je wel mensen een nieuw leven gegeven. En buurtbewoners een stukje minder overlast. Moet gewoon in actie komen.
0: Goed plan, meneer Wijnands.
2: Nou, kijk, bij belonen voor goed gedrag denk ik eerder aan stickers uitdelen als mijn dochter op het potje is gaan zitten. Volgens mij is er wel iets meer nodig dan alleen dit wat de heer Hofland net zegt. We weten ook dat een heel groot deel van deze daklozen in Amsterdam echt geen plek hebben. Bijvoorbeeld op de Erasmusgracht wordt er massaal overnacht in bootjes. Enkel en alleen omdat mensen daar minder huur betalen. Dat is natuurlijk een totaal misbruik van de openbare ruimte. Dat moet je zo snel mogelijk ontruimen en zorgen dat die mensen teruggaan. Hofland heeft gelijk op één punt. Het is natuurlijk nooit alleen een kwestie van repressie en mensen keihard aanpakken. Er is wel degelijk ook een grote problematiek met zorg en mensen die aandacht nodig hebben. Alleen het probleem van dit linkse stadsbestuur is dat ze eigenlijk vergeten om ook die harde aanpak aan te gaan. En dat het alleen maar gaat over zorg en mensen zijn allemaal slachtoffer. Dat is niet waar. We weten ook uit gemeentelijk onderzoek dat bijna 30% van de daklozen komt naar Amsterdam vanwege het voorzieningenniveau. Dus er is wel degelijk een aanzuigende werking. En als je te veel van dit soort dingen gaat doen, dan trek je alle daklozen uit heel Oost-Europa naar Amsterdam.
0: Oké, okay, ik wil zo meteen ook nog best even over andere oplossingen praten. Dat is geen probleem, maar dat zei meneer Hofland ook al, dat hij daarvoor open staat. Wat vindt u concreet van het plan om iemand die verslaafd is en een dag niet gebruikt, om die geld te geven?
2: Nou, ik denk dat er echt een verschil moet worden gemaakt tussen mensen met binding met Amsterdam, de echte Amsterdamse daklozen. Die verdienen ook, vind ik, zorg.
0: En wat, en dat kan ook zijn geld geven als beloning?
2: Nee, dat denk ik niet, want volgens mij wakker je dan zonder een duidelijke grens wie daar recht op heeft een enorme aanzuigende werking aan. Maar Amsterdamse daklozen die al jaren hebben gewoond in Amsterdam, die door allerlei omstandigheden dakloos zijn geworden, natuurlijk gaan we die oplossen. Maar de laatste jaren zien we een enorme toeloop van mensen die niks met Amsterdam te maken hebben, zelfs niks met Nederland te maken hebben, en die onze openbare ruimte massaal gebruiken als slaapplek. Dan wil dit stadsbestuur ook nog het verbod op buitenslapen uit de lokale wetgeving halen, waardoor je wellicht die aanzuigende werking nog meer gaat stimuleren. Mm. Dus ik maak me wel een beetje zorgen om de toekomst van Amsterdam op deze manier.
0: Meneer Hofland, gaat u niet een enorme aanzuigende werking veroorzaken als u mensen geld gaat geven als ze stoppen in Amsterdam?
1: Nee, daar hoeft u zich niet zoveel zorgen over te maken. Want

0: Het is niet zo dat als je nu in het buitenland bent, geen crack gebruikt en naar Nederland komt, dat je dan een beloning kan krijgen. Zo simpel werkt het nu natuurlijk niet. We weten heel goed wat voor groepen er nu in onze parken zitten, wie die mensen zijn. Dus het is gewoon een kwestie van handhaven dit gaan doen. En ik snap best dat dit een beetje spannend klinkt om dit te gaan doen. Het is een hele Amsterdamse oplossing voor een Amsterdams probleem. Maar dat werd destijds ook gezegd van de methadonaanpak. En daarvan zegt eigenlijk iedereen nu, dat is wel knap dat ze het lef hadden om iets anders te proberen.
1: Wat was het idee achter die aanpak?
0: Dat je dus verslaafde mensen een ander middel geeft. Zodat je ook in een sfeer van behandeling kunt komen. Zodat je het probleem een beetje onder controle krijgt. Het probleem is nu niet onder controle. Dus we moeten ook een beetje lef hebben. Wat dingen durven proberen om dat probleem weer onder controle te krijgen. En dit is een van de dingen die je dan kunt doen. Waarvan uit onderzoek zelfs blijkt dat het effectief is. Nou, dan moet je het ook gewoon doen. Dan moet je gewoon durven.
1: Meneer Wijnands, moet u niet gewoon durven?
2: En dat durven doen we ook. En we hebben als VVD verschillende voorstellen ook ingediend om sneller aan de slag te gaan met het repatriëren van daklozen. Nogmaals, omdat we weten dat een grote groep uit Oost-Europa komt, kan je onder EU-wetgeving, als die niet voldoen aan allerlei normen, ook tegen die mensen zeggen, je moet gedwongen terug. Er wordt gedaan alsof dat niet zo is en alsof elke EU-burger hier maar indefinitely mag blijven. Dat is helemaal niet het geval. Dus als je mensen kan identificeren en zeggen, ja, luister, je hebt geen inkomen, jij kan niet voor jezelf voorzien, dan moet je terug worden gestuurd, desnoods met de Flixbus gedwongen. Nou, Oost-Europa. En dan vind ik het overigens prima als je daar een financiële prikkel tegenover stelt om te zorgen dat de mensen daar ook blijven. Want dat is een groot probleem. Dan hebben we ze eenmaal kunnen uitzetten en dan zijn ze binnen een paar maanden staan ze weer hier op
1: het. En hoe ziet u dat dan voor zich? Wat voor financiële prikkel moet het zijn?
2: Dat wordt nu ook onder andere al gedaan door het stadsbestuur. Dus met daklozen die zelf ook, zoals Hofland terecht zegt, tot de conclusie zijn gekomen dat het echt niet beter is om hier onder een brug te slapen dan in Krakau ergens te wonen, om maar een voorbeeld te noemen. Dat je die wat geld meekrijgt zodat ze naar een bedrijfje kunnen beginnen of een bestaan opbouwen. Dat is prima, dat wordt in het asielsysteem ook gedaan. Alleen je wil voorkomen dat je dermate ruime sociale voorzieningen in Amsterdam nu gaat optuigen, waaronder dit plan van D66, dat je echt een grote aanzuigende werk gaat krijgen en alle daklozen uit Oost-Europa, of zelfs van heel Nederland, want daar neemt het ook in bredere zin toe, allemaal naar Amsterdam gaan. Ja.
1: Meneer Hofland, zou dat het probleem niet sneller oplossen als je de mensen die niet in Amsterdam blijven, willen blijven, horen, tussen aanhalingstekens, als je die wegstuurt en dan is het probleem al een stuk kleiner?
0: Ja, in een stad waar je met blikjes verzamelen per dag €60 kan verdienen, kan zo'n plan als dit natuurlijk nooit aanzuigende werking hebben. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar de heer Wijnands hoor ik wil heel graag dat mensen het teruggaan, of naar een ander land gaan. Iemand die om het kwartier een crack nodig heeft, die gaat niet verhuizen. Dus als je iets wil met mensen, of dat nou hier is of elders, maar als je iets wil met mensen, zullen ze heel even uit dat gebruik moeten komen. Ik doe vandaag twee voorstellen, ook nog eentje een andere met bemoeizorg, om mensen heel even uit dat gebruik te krijgen, zodat je iets kunt met mensen. Dus zelfs als je droom is zoals die van de heer Wijnands, dat iedereen vertrekt naar zijn eigen land, om het maar eventjes kort te zeggen, dan nog zou dit een goed idee voor je zijn. Want je hebt mensen heel even uit het gebruik en je kunt, of ze nou in behandeling gaan, maar je kunt heel even iets met mensen. En iemand die crack gebruikt, daar kun je niks mee.
2: Maar het punt is wel, dit college zal moeten erkennen dat je niet alleen maar dakloos als slachtoffer kan blijven zien. Want ook die statiegeldjager, dat geldt voor heel Nederland, maar toch is het een typisch Amsterdams probleem aan het worden.
1: Ja, maar juist heel groot. Ik wil even ingaan op dat punt van meneer Hofland, die zegt, welk beleid we ook willen gaan bedenken met z'n allen, het moet gewoon beginnen met dat iemand die verslaafd is even niet gebruikt. En dan kan het helpen om een paar euro te geven.
2: Ik heb net ook al gezegd, er zal altijd een mix zijn van zorg en een stevige aanpak. Alleen nu wordt er gedaan alsof alle mensen en alle daklozen alleen maar slachtoffer zijn. Er zijn ook heel veel daklozen nu op straat die gewoon even een schop nodig hebben, zodat ze uiteindelijk ergens anders een beter bestaan op kunnen bouwen dan onder een brug in Amsterdam. Ja. En dat is een balans die we met z'n allen moeten vinden.
1: Meneer Hofland, u diende dit plan om die verslaafde geld te geven als ze een dag niet gebruiken in samen met Pro. Dat is uw coalitiepartner. U heeft samen ook een meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam. Hoeveel geld moet de gemeente uit gaan trekken voor dit plan?
0: Omdat dit een bewezen effectieve methode is, wordt die vergoed door zorgverzekeraars. Wij zaten net in de politieke beschouwing. Het waren er een paar collega's van mij die maakten zich nog zorgen. Komen mensen daar wel voor in aanmerking? Het beeld werd geschetst dat iedereen uit Oost-Europa kwam. We weten gelukkig dat 86% van de groep waar het om gaat verzekerd is.
1: Maar de gemeente gaat het niet betalen?
0: Nee.
1: Dus was het eigenlijk een voorstel over iets waar de gemeenteraad ook niet over ging?
2: Precies.
0: Nou, zorgverzekeraars die geven niet dezelfde behandeling. Dus uiteindelijk zijn hier heel veel partijen bij betrokken. Ook de gemeente, ook de GGD, GGZ, verschillende organisaties in Amsterdam. Die kunnen, als het voorstel wordt aangenomen, aan tafel en gaan kijken hoe gaan we dit samen doen. En de financiering zit dan bij de zorgverzekeraars.
1: Dus u zegt, er moet nog maar eens over gepraat worden. Nou, dat hebben wij ook gedaan.
0: Nee, morgen beginnen wat mij betreft.
2: Oh, met praat. Vooral Andermans geld uitgeven als ik het zo
1: hoor. Nou, dank jullie wel. Rob Hofland is fractievoorzitter namens D66 in Amsterdam. En Daan Wijnand is ook fractievoorzitter, maar dan dus voor de VVD in Amsterdam.
3: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
1: Er staan meer woningen te koop in Nederland en de hypotheekrentes die blijven stijgen. Maar de huizenprijs die daalt voorlopig niet. Dat schrijft ING vandaag in een rapport over de woningmarkt. En voor starters op de woningmarkt blijft het dus moeilijk om een huis te vinden. Steeds meer gemeenten proberen daarom om starters te helpen en bieden een starterslening aan. Een lening die starters bovenop hun hypotheek kunnen afsluiten. En 8% van alle starters maakt daar in Nederland inmiddels gebruik van, tegenover 6% vorig jaar. Is dat een sympathiek initiatief of zijn er ook nadelen? Dat ga ik bespreken met Marie-Louise van Mook. Zij is wethouder wonen in de gemeente Oosterhout namens PRO. Ik doe het ook met emeritus hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, Johan Konijn. Ook goedenavond, welkom allebei. Mevrouw van Mook, u biedt zo'n starterslening aan in uw gemeente. Hoe werkt die regeling in Oosterhout?
4: Ja, wij bieden deze regeling aan al vanaf 2008. En die wordt veel gebruikt. Vorig jaar waren er 115 starters die we hiermee hebben kunnen helpen. En dit jaar zitten we al op 70. Mm-hmm. En wat het doet is dat het net het laatste stukje financieringsgat, die niet via een normale hypotheekverstrekker tot stand kan komen, dat die via een fonds van gemeente tot stand wordt gebracht. Dus gemeenten stoppen daar geld in en starters kunnen daar een aanvraag doen. En dat gaat dan om maximaal 35.000 euro. Want het gaat ook om maximaal 20% van het aankoopbedrag.
1: Oké, en wat zijn dan de eisen voor zo'n lening?
4: Dat verschilt per gemeente.
1: En maar bij u?
4: Wij hebben ervoor gekozen om niet als eis te stellen dat je uit onze gemeente moet komen. Dus je kan ook uit de buurt komen. Dat zorgt er ook voor dat er meer jongeren en jonge gezinnen in Oosterhout komen wonen. Dat is voor ons ook erg welkom, want wij zijn meer vergrijsd dan het gemiddelde van Nederland. En zo gaan we naar een gezondere mix in de samenleving. En dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar we hebben ook de leeftijdsgrens losgelaten. We zien in de praktijk dat het nog steeds vaak wel een jongere doelgroep is. Maar we wilden ook de mensen die toevallig niet die stap hebben kunnen maken, omdat het leven tegen zit of welke reden dan ook, alsnog de mogelijkheid geven om als starter die stap op de woningmarkt te maken. Ja,
1: dus starter is dan, de definitie is als je je eerste huis koopt.
4: Klopt.
1: Het moet je eerste huis zijn en dan krijg je een gunstige lening waar je in het begin geen rente hoeft te betalen en later ook een vast tarief.
4: Ja, want we zien dat de drempel om een woning te kopen, als je die nog niet hebt, dat die heel groot is. Dus we willen mensen die start op de woningmarkt maken gelijkere kansen geven ten opzichte van mensen die al een woning hebben.
1: En hoeveel geld is daarvoor apart gezet in uw gemeente?
4: Wij kijken elke keer naar hoeveel wordt er benut. En als het dan bijna op is, dan gaan we een nieuw bedrag aan. Dus ze hebben vorig jaar weer 3 miljoen ter beschikking gesteld. En als het dan bijna op is, dan plussen we het weer op.
1: Dus hij is eigenlijk onbeperkt?
4: Ja, ook omdat we het geld terugkrijgen met rente. De eerste 3 jaar is er geen rente. Mm-hmm. Dat is dus wat we daar maatschappelijk voor over hebben. Maar uiteindelijk wordt de lening gewoon terugbetaald en met rente. Dus dit zorgt er ook voor dat daar unaniem steun voor is in de gemeenteraad.
1: Johan Konijn, het klinkt natuurlijk sympathiek. Starters die het moeilijk hebben op de woningmarkt op deze manier helpen. 286 van de 342 gemeenten in Nederland hebben ook zo'n starterslening. Is het alleen maar goed nieuws of zijn er ook verliezers?
5: Zeker zijn er ook verliezers. Maar laten we beginnen met dat het sympathiek is.
1: Mm-hmm.
5: Dat is buiten twijfel. Maar waar het om gaat, is dat we enorm woningtekort hebben.
1: Ja.
5: En het woningtekort, daarvan is de starter de dupe. Want die komt dan niet aan zijn trekken.
1: Want de mensen die al een huis hebben, die hebben al een huis.
5: Die hebben al een huis, dus die worden niet hierdoor gedupeerd door het tekort. En in het tekort, dan zie je dat er heel veel starters met elkaar concurreren. Want het aantal woningen verandert niet door deze regeling. Dat aantal woningen blijft gelijk. Alleen in die concurrentieslag die er is tussen starters, zie je dat de gemeente dan de ene starter bevoordeelt boven de andere starter, die dus niet de woning kan kopen.
1: Oké, maar iedere starter kan toch aanspraak maken op zo'n starterslening?
5: Ja, maar als je niemand die starterslening geeft, dan heb je evenveel starters.
1: Oké, dus uiteindelijk schiet niemand er wat mee op, zegt u?
5: Nou, de gemeente die raakt er geld dan kwijt. Uh-huh. Het is ook buiten twijfel dat het leidt tot een hoger prijsniveau. Want die starter die die steun krijgt, die kan meer betalen uh-huh. voor die woning. En het aantal starters verandert niet.
1: Oh, dat is geen goed nieuws, mevrouw Van Mook. Het zijn twee verschillende argumenten. Eerst is misschien wel de belangrijkste. U helpt er geen enkele starter mee.
4: Ja, daar ben ik het mee oneens. Dat zal u niet verbazen. We bieden starters een betere kans ten opzichte van mensen die al op de woningmarkt zitten. En ja, iedere starter heeft evenveel kans om van die starterslening gebruik te maken. En het klopt wel. Het grootste probleem is het woningtekort. Dus wij zetten ook vol in op het meer bouwen van woningen. Ja, Oosterhout is een van de weinige gemeenten.
1: Maar daar is niet iedereen het mee eens dat er meer woningen gebouwd moeten worden. Dat is niet het punt van discussie. U zegt het helpt ook met de woningen die we hebben. Helpt het ook om starters een voordeel te geven ten opzichte van de mensen die al een huis hebben. Want die kunnen dan misschien wat meer bieden. Is dat niet een voordeel voor de starters ten opzichte van de mensen die al bezitten, meneer Konijn?
5: Ja, ik denk dat de mensen die al een woning hebben, hebben het over een koopwoning.
1: Ja.
5: Dat is een heel andere doelgroep. Die maakt ook geen gebruik van starterswoning.
1: Nee, dat kan ook niet, want die krijgen die lening niet.
5: Nee, precies, maar die hebben ook eigen geld. Dus die zullen, als die verhuizen, zullen ze een woning achterlaten. Mm-hmm. En dan heb je alsnog een starterswoning. Dus het aantal starterswoningen wordt daar niet door beïnvloed. Want de doorstroming kent een keten. En aan het eind van die keten heb je altijd een starterswoning. Dus het aantal starterswoningen wat je hebt op de Nederlandse woningmarkt, dat is redelijk gefixeerd.
1: En mensen kunnen, mag ik het zo samenvatten dat de jongere die goede lening van de gemeente krijgt, die kan misschien dan een duurder of een mooier huis kopen, maar de totale voorraad voor de starters die verandert niet?
5: Die verandert niet, die blijft gelijk.
1: Mevrouw Van Mook, ook als mensen met een huis doorverhuizen, komt er uiteindelijk een starterswoning vrij. Dus per saldo verandert er niets.
4: Ja, en er is wel een groot probleem met het betaalbaar houden van woningen. Dus die keten wordt altijd als oplossing gepresenteerd. Mm-hmm. Ik zie daar dan nog steeds heel weinig betaalbare woningen uitkomen. Dus we hebben echt ook wat te doen in bijbouwen. En die starterslening die zorgt er wel voor dat er een stap gemaakt kan worden. Ik hoor ook heel de tijd het argument dat het prijsopdrijvend zou werken. Mm-hmm. Nou, de SVN die voert dit uit voor gemeenten. Die was er ook wel benieuwd naar. Die heeft dat laten onderzoeken door het kadaster. En het is, die hebben niet kunnen aantonen dat dit direct of indirect tot een prijsstijging leidt.
1: Meneer Konijn?
5: Ja, dat is een onderzoek wat al redelijk gedateerd is. En dat onderzoek was ook in situaties dat er nog relatief weinig startersleningen werden verstrekt. En als het heel weinig is, dan zul je dat effect ook niet waarnemen. Maar we zien dat het aantal startersleningen toeneemt. We hadden het net over 8% nu.
4: Het onderzoek is uit 2023. Wij doen dit al vanaf 2008. Dus volgens mij is dat al een langlopend instrument.
5: Ja, zeker. Het instrument is heel lang, maar als je het ziet toenemen, en dat vindt op dit moment plaats, dan zal het steeds meer een effect krijgen op de prijs. Want hoe dan ook, degene die starterslening krijgt, die kan meer bieden voor de woning dan zonder die starterslening.
4: Maar dat je komt pas in aanmerking voor de starterslening, en je weet dus ook pas of je hem krijgt, als je al een voorlopig koopcontract kan laten zien.
1: Dus u zegt, je kunt het niet meenemen als je gaat bieden, maar je hebt daarna een voordeeltje.
4: Ja.
1: Meneer Konijn?
5: Ja, kijk, er is een voorlopig koopcontract. In de meeste gevallen met ontbindende voorwaarden. En als je de starterslening niet krijgt, wordt het koopcontract ontbonden.
4: Dat is als het onder voorwaarden van financiering is.
5: Ja, precies. En dat is ook wel heel verstandig om dat te doen. Want
4: dat is verstandig,
5: weet niet
4: maar dat gebeurt lang niet altijd.
1: En dat is het detail, maar wat wilt u daarmee zeggen? Nou ja, dat als het in de voorwaarden van financiering zit?
5: Kijk, je hebt een starter die onvoldoende financiering kan krijgen bij de bank. Mm-hmm. En die dus een voorlopig koopcontract tekent in de hoop, misschien de verwachting, dat hij die starterslening gaat krijgen van de gemeente. Want dan kan hij de financiering rondkrijgen. Dus het zou heel verstandig zijn dat die starter dan een ontbindende voorwaarde overeenkomt, dat als hij geen starterslening krijgt, dat je dan ook de koop kan ontbinden.
1: Ja, dus mensen, want die starters zullen het dan meenemen in hun bod, denk ik.
5: Precies, precies.
1: Mevrouw Van Moog, heeft het dan toch niet een prijsopdrijvend effect? Als mensen weten dat ze toch wat meer kunnen lenen dan dat ze anders zouden kunnen?
4: Het is niet aangetoond dat het zo is uit onderzoek. En ik denk het belangrijkste prijsopdrijvende effect is de krapte op de woningmarkt. Dus daar moeten we ons volop inzetten. En wij halen de cijfers uit de woondeal in Oosterhout. Dat is bij veel gemeenten helaas niet het geval. Ook vanuit allerlei problematiek als stikstof en netcongestie. Maar het vooral vaart blijven zetten op meer woningen die betaalbaar zijn. Dat is ook van belang. Dus dit is één ding. Maar we weten ook het bouwen van woningen, als je daarmee begint, dan ben je zo 7 jaar verder. Dus om nu starters te helpen en jonge mensen in onze gemeente te houden en aan te trekken, hebben we die starterslening nodig.
5: Ja, maar het punt is, je helpt geen starters. Je helpt de ene starter ten koste van de andere starter. Want als de ene starter met steun van de gemeente de woning koopt, dat betekent dat die woning niet beschikbaar is voor een andere starter.
4: Als ik de starterslening niet aanbied, dan komt geen enkele starter ervoor in aanmerking.
5: Nee, en dat is ook prima. Want dan...
4: Nee, dat is niet prima, want dan kunnen ze geen woning kopen.
5: Nee, maar dan zakt gewoon de prijs.
1: Maar dat moet u even uitleggen. Hoezo zakt dan de prijs?
5: Kijk, als we 100 woningen hebben in de gemeente Oosterhout voor starters, en er worden geen startersleningen verstrekt, dan zullen die starters minder kunnen bieden. En dan zal die prijs zakken naar een dusdanig niveau dat die starters kunnen kopen, want er is geen alternatief.
4: De krapte is zodanig.
5: Ja, dat klopt.
1: Wat klopt er niet aan het verhaal van meneer Konijn, wat u betreft?
4: Nou, het lijkt erop dat dan de prijs gaat zakken, maar de krapte op de woningmarkt is zo groot dat die prijs helemaal niet gaat zakken. Het zorgt er alleen voor dat die starter geen woning kan kopen.
5: Ja, maar nogmaals, een starterwoning die wordt gekocht door een starter.
4: Het is een woning tot aan de grens van de nationale hypotheekgarantie. Dat is best wel een ruime categorie.
1: Meneer Konijn, hier komen jullie niet uit. Want u zegt dat die huizen schuiven toch wel door. Dus de starters komen hoe dan ook wel aan hun trekken uiteindelijk. Ja. Kan het wel zijn, want mevrouw Van Moog zegt ook, wij willen meer jonge mensen onze gemeente in hebben. Want we zijn een vergrijzende gemeente. Kan het dan niet een heel effectief instrument zijn dat je juist wat meer jonge mensen in die huizen krijgt? Omdat die misschien anders wel naar Breda of naar Tilburg gaan.
5: Dat zou kunnen als je bepaalde voorkeuren hebt voor een categorie starter. Dan kun je die categorie bevoordelen. Ik begrijp dat het in Oosterhout eigenlijk niet gebeurt. Er zijn geen voorwaarden in die sfeer.
1: Nee, maar het kan ook, u zette het, het kan ook een doorverhuiswoning zijn. Ja. Misschien heeft Oosterhout wel heel veel doorverhuiswoningen. Willen ze daar liever starters in hebben? Zou het dan een effectief instrument kunnen zijn?
5: Nee, als je voorwaarden stelt, dan kun je dat beïnvloeden. Als je geen voorwaarden stelt, wat ook in de gemeente Oosterhout het geval is, dan zullen ook in de praktijk veel jongeren die starterswoning kopen. Want jongeren die zijn op zoek naar een koopwoning. En ouderen die zitten al in koopwoningen. En als die verhuizen, laten ze altijd weer een starterswoning achter.
1: Ja. Mevrouw Van Moog, ik las ook in het onderzoek van het kadaster dat meer dan de helft van die startersleningen door mensen onder de 25 wordt gebruikt. Is dat niet heel erg jong om een huis te kopen?
4: Ik heb zelf op mijn 21ste een huis gekocht. Dus het kan nog.
1: Dat is ook jong, ja.
4: Maar het zorgt ervoor dat jongeren eerder een stap op de woningmarkt kunnen maken. Dus de leeftijd daalt daarmee, waarmee de eerste stap genomen kan worden. En eigenlijk is dat heel erg hard nodig. Want we zien nu dat jongeren levenskeuzes uitstellen. Dat ze wachten met het stichten van een gezin. Dat ze wachten met allerlei andere keuzes in hun leven, omdat ze niet de woning hebben waarmee ze graag dat zouden willen doen.
1: Weet u wat het fijne is van woningbouwdebatten? Dat jullie het nog zo oneens kunnen zijn, maar dat uiteindelijk iedereen het eens is over de stelling dat er meer gebouwd moet worden.
5: Precies.
1: Toch?
5: Precies.
1: Nou, gaan we toch blij uit elkaar. Dank jullie wel. Marie-Louise Van Moog is wethouder woning in de gemeente Oosterhout. En we hoorden ook Johan Konijn, emeritus hoogleraar woningmarkt. Zometeen de Rode Draad met Stefan Komduur. Ik wens u een mooie avond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
6: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
7: Podcast.
3: In de podcast Kunststof schrijver Tom Lanois over zijn voorstelling Reinhard de Solo.
8: The best, the beast.
3: Gebaseerd op het verhaal over een sluwe vos uit de middeleeuwen.
8: Een vos.
3: En scenarist Frank Houtappels over Downtown. Een speelfilm over de gay scene in de jaren 80 en de opkomst van HIV en AIDS.
9: Ik heb nog nooit zo'n film gemaakt die er inhoudelijk ook zo toe doet. Dit was wel even een ander verhaal.
6: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan
7: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
6: NPO Radio 1, 7 uur.
3: Stefan Komduur.
17: Goedenavond. Deze week komen 65 vrouwelijke vredesactivisten samen in het Vredespaleis in Den Haag. En die delen daar ervaringen en ideeën over één urgente vraag. Hoe maken we die wereld veiliger? Zometeen meer daarover in De Rode Draad. Naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Sydney Dijkers.
18: Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber. Schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar kwam het komische boek In het Kort uit. Toen ze te gast was bij het tv-programma Lubach, las ze er een stukje uit voor.
19: Even lekker snel boodschappen doen, dan is dat maar gebeurd. Yoghurt nodig. Hup, naar het koelschap, deurtje open, yoghurt valt van de plank. Yoghurt op vloer, yoghurt op voet. Gelukkig slippers aan, dat dan weer wel. Gek gevoel, yoghurt op voet. Op zich niet onprettig, maar in andere context.
18: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn allemaal tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. En ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over te zijn en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week ook al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. De Britse premier zegt dat nu dus ook.
20: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation.
18: Burnham zei er niet bij waarom die vermoedens er zijn. Op de basis staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. Bij een Palestine Action demonstratie zondag in Liverpool zijn ook Nederlanders opgepakt. Nieuwsuur volgde die demonstranten. Het gaat om mensen die ook voor Extinction Rebellion demonstreren en regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Ze willen dat het verbod op Palestine Action wordt opgeheven. Sinds een inbraak op een Britse luchtmachtbasis wordt de groep door de Britse overheid als een terroristische organisatie beschouwd. Mensen die Palestine Action steunen zijn strafbaar daardoor. De afgelopen maanden zijn daarom ruim 3000 Britten al opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen dan vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het dan droger. En het wordt in de middag rond de 20 graden.
17: Dankjewel. De situatie op de weg. Dennis Mooij, goedenavond.
0: Een hele goedenavond, Stefan. Op de A15 loopt het vooral nog vast. Eerst in de richting van Rotterdam. Tussen Arco en Hardingsveld-Giessendam ben je 40 minuten extra kwijt. Er staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de A15, maar dan richting Nijmegen. Tussen Leerdam en Knopendel is het oponthoud 10 minuten. Ster.
16: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
23: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
22: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
24: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
22: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
24: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
25: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
31: Je merkt er vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
6: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, de laatste Rode Draad van september 2026 is dit. Goed dat je er bent, want we hebben een reeks mooie, belangrijke en ook verdrietige onderwerpen voor je klaarstaan. Zo eerst, vrouwelijke vredesactivisten die komen deze week bij elkaar in Den Haag. We beginnen zo met ons dagelijkse rondje ook langs de velden. Maar eerst staan we stil bij dat overlijden van Paulien Cornelis. En natuurlijk 50 jaar, vandaag wordt vandaag dat bekend. Dolf Jansen, die is over een uur in onze uitzending te gast over een heel ander onderwerp. Maar Dolf, goedenavond.
1: Goedenavond, Stefan.
0: Jij kende Paulien als collega cabaretier en daarom bellen we je nu alvast even om met jou over haar te praten. Was nog maar 50 en ze zat net een cabaretgeneratie onder jou. Wanneer kwam jij Paulien voor het eerst tegen?
1: Ja, ik denk via Comedy Train. Comedy Train is het gezelschap comedians wat nu zo'n 35 jaar geleden bedacht door Raoul Heertje, waar mensen bij kwamen die op een podium stand-up wilden gaan doen of dachten dat te gaan doen. Daar ben ik dus 34 jaar geleden binnengelopen en sindsdien heel veel mensen daar leren kennen en mee podia gedeeld. En Paulien is aan de tijd ook stand-up gedaan. Mm-hmm. En later, en dat werd ook veel meer haar vorm, denk ik. Deed ze echt gebeurd, volgens mij samen met Micha Wertheim. En dat waren eigenlijk verhalen. Dat mensen gingen verhalen vertellen.
0: Waar gebeurde verhalen?
1: Waar gebeurde verhalen? Een vorm die ook in Amerika al heel lang bestond en heel goed werkte. En daar heeft ze heel lang aan meegewerkt, aan meegedaan. Mm-hmm. En feitelijk hoort zij nog steeds bij Comedy Train. Want als je comedian bent en je blijft dat vak uitoefenen en je wil daarbij horen, dan hoor je daarbij. Dus daar kende ik haar van. En verder natuurlijk, ja, je komt elkaar tegen. Bij Spijkers is ze was langs geweest, één of twee keer. Afgelopen zomer speelde ik Oerol en was zij met haar man en kinderen bij een van die vele voorstellingen die ik daar speelde. En dan spreek je elkaar als collega's en dan hoop je als maker dat de collega het mooi vond of het leuk vond. Dus zo kom je elkaar tegen.
0: En kreeg je dat te horen?
1: Ja, het mooie is altijd als je... Kijk, bij Oerol sta je te spelen en zie je mensen. Ik stond op allerlei plekken en ook bij daglicht. En dit was dan tegen de avond. Dus als spelende zag ik haar links met haar man zitten. En denk, wat leuk, Paulien is komen kijken. Later bleek ik dat ik een van haar kinderen, die op de eerste rij zat, dus niet bij hen uitgebreid onderdeel van de voorstelling had gemaakt. Zonder dat ik wist dat het een van haar kinderen was. Kijk. Dus na afloop hebben we daar een mooi gesprek over gehad. En waarin zij mij raakte, los van dat is natuurlijk onwaarschijnlijk verdrietig. En voor heel veel mensen zo plotseling en zo hard. Wat zij altijd deed, in al haar werk. Het ging over taal, het ging over woorden, het ging over wat wij hebben om ons te uiten. Dat kan een boek zijn, dat kan poëzie zijn, dat kan een column zijn. Verschillende vormen die zij ook oefende. Dat kan een theatervoorstelling zijn. En zij liet op zoveel manieren merken hoe belangrijk taal is. Taal is wat wij hebben om onze emoties te delen. Ook op een dag als deze of de dagen die komen. En ook gewoon om duidelijk te maken, mensen, lees, geniet van taal. Als je taal niet begrijpt, praat erover. Maar taal is wat wij hebben. En natuurlijk door haar boeken, maar ook door hoe zij haar columns schreef op Volkskrant en op andere plekken. En ook dingen die ze in theater deed. Dat was allemaal taal. En taal is ook mijn, ik wil niet zeggen, ook zeg maar mijn ding, zoals het bij haar was. Maar dit is wat we hebben. En zij was een strijder voor de taal.
0: En die taal gebruikte ze ook nog lange tijd natuurlijk om in haar columns ook de lezers nog mee te nemen in haar ziekteproces, tot voor kort ook nog. En bij de slimste mens gebruikte ze die taal natuurlijk ook weer heel mooi om als jurylid toevoegingen te kunnen geven.
1: Het kan op allerlei manieren en het is zowel gedurfd als ook het past bij iemand als je zoiets overkomt zoals bij haar, dat je het ook daarover ook kunt hebben. En dat kan in een column, dat kan in een gedicht, dat kan op een andere manier. En uiteindelijk maken wij allemaal dit soort dingen mee zelf of in onze omgeving. Mm-hmm. En dan is het ook fijn als iemand daar weer woorden voor vindt. Maar op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
0: Dolf Jansen, dank voor je korte reactie op het overlijden van Paulien Cornelis. We spreken je straks in de uitzending verder. Gaan we namelijk verder met ons rondje langs de velden. Vandaag startte de Kinderboekenweek. En zometeen heb ik een gesprek over meer diversiteit en inclusiviteit in kinderboeken. Rond 8:30 zal het zijn. Er zijn immers meer hoofdrolspelers denkbaar dan alleen kaboutertjes. Al zijn die kleine mannetjes volgens Falcote de Bie op zich ook al heel verschillend van elkaar.
2: Okkie is een kabouter, maar niet zomaar een kabouter natuurlijk. De Okkie-figuur is veel rijker dan Pinkeltje of Paulus.
3: En ook complexer dan bijvoorbeeld David de Kabouter van Poortvliet.
2: Meer wagen.
3: Populaire tv-serie. Qua karakter is Okkie daarbij vergeleken een reus natuurlijk.
0: Straks meer over kinderboeken. Ja, weet je wie er vandaag op Urk was? Koningin Maxima was dat. Haar bezoek stond in het teken op het dagelijks leven van Urk. En blijkbaar is de gebruikelijke usance op Urk om heel hard naar voorbijgangers dan te schreeuwen. Je kon de hele dag op de liveblog van Urkerland naar onverstaanbare filmpjes kijken waarin Maxima zich door allemaal fabrieken liet leiden.
4: Wat betekent zo'n bedrijf zoals het VCU? Robotics, die mogen die wel hebben?
5: Nou, zelf doet de stoot waar ik het leer.
0: Ja, je hoort het. Het was nog lang onrustig op Urk. Zeker ook omdat het ook nog eens broer- en zussendag is vandaag. Ja, en als je daar niet aan gedacht had en je bent geen enig kind, laat dat nog even dan van je horen tegenover je broer of zus. Want deze dag is 13 jaar geleden bedacht door DJ Giel Beelen, nadat zijn zus was overleden. In de eerste uitzending die hij daarna maakte, riep hij deze dag, de broer- en zussendag, dus in het leven.
6: Ja, dat iedereen eventjes zijn of haar broer of zus laat weten dat hij van elkaar houdt. En als diegene dat niet meer echt kan horen, dan kan je er alsnog even extra aan denken. Maar ik vind het zelf eigenlijk veel mooier om het bij mij weg, zeg je dat? Het gaat niet alleen om mijn zus.
0: Nee, maar het gaat ook wel om mijn zus. Nadine, daarom bij deze. Ik hou ook heel veel van jou. Dan even meeluisteren. Wat is dit? Ja, dat weet je vast. Zo klinkt namelijk de naaktkeelklokvogel. Wetenschappers hebben voor het eerst gemeten hoe hard hij schreeuwt. En wat blijkt? Hij zou wel eens de hardschreeuwende vogel ter wereld kunnen zijn. Hij tikt namelijk de 120 decibel aan. Net als deze kuif, Sirima. Ja, fantastisch hard. Beide vogels schreeuwen misschien net iets harder dan de gemiddelde klokvogel, die tot nu toe het record had met 120 decibel. En dat is net zo hard als een drillboor. En wil je ook nog best een keel kunnen opzetten? Duo dat vandaag het grootste concert in zijn bestaan heeft aangekondigd. Akte en de Munnik.
7: Oh, oh, oh, even rustig ademhalen.
0: Ja, zij geven volgend jaar juni een optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar dat is niet overdekt, dus laten we hopen dat ze dan ook droog houden.
7: Maar het regent. Zonnestralen.
0: Ja, overigens bracht het duo vandaag ook nog eens twee nieuwe liedjes uit. Oeh, daar krijg ik nog net een bericht binnen dat de meest luidruchtige vogel misschien wel van de week al te horen was hier op NPO Radio 1 in Nieuwsweekend. Dat wil ik je namelijk even niet onthouden. Lindertje Mans leerde Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen hoe je een kip moet nadoen.
8: Doe ik eerst dit, dan blaas ik zo de lucht in mijn wang en dan doe ik. En dan laat je hem eruit gooien. Ja.
9: Ja. Oké.
8: Ik heb het eigenlegd.
10: De rode draad.
0: Vredesactivisten dan, die komen deze week samen in Den Haag. En die willen meer aandacht voor vrouwen in conflict en vrede. Tientallen vrouwen spraken vandaag in het Vredespaleis in Den Haag over hun werk. En aan de telefoon heb ik Emine Kaya van de Nederlandse organisatie Women Equals Men, die de conferentie heeft georganiseerd. Goedenavond.
11: Goedenavond.
0: En we gaan vandaag over die vredesactivisten praten. En we duiken er maar meteen even in naar de dag van vandaag. Want jij hoorde vandaag de voormalige loco-burgemeester van Bethlehem spreken. Dat is Lucie Talgich. En zij werkt met Palestijnse jongeren en vrouwen aan een vreedzame conflictoplossing daar in Bethlehem. En zij ziet hoe vrouwen zich staande proberen te houden. We horen haar hier even spreken.
12: The women in Gaza refuse to be victimized. They are the one in front line. They are teaching classes. They are mediating conflict. They are supporting their students with the minimalistic of what they are having in the surrounding. So they are in front most of the times in Gaza or in the West Bank. We are doing our best to make those women get together, to talk, to air out their anger. So we want to inject those people with hope.
0: Ja, ze vertelt hier dat Palestijnse vrouwen een belangrijke rol vervullen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. Zij geven les aan kinderen, ze houden de gemeenschap bij elkaar met de weinige middelen die ze hebben. En met haar organisatie probeert de burgemeester dus daar die vrouwen te ondersteunen, zodat ze samen kunnen komen en ze ook nog een beetje hoop krijgen. De lokale burgemeester van Bethlehem was dit. Ja, Emine, een reactie van jou. Wat is zo belangrijk aan haar werk als vrouwelijke vredesactivist?
11: Ja, het belangrijkste aan haar werk is vandaag dat ze hier kon komen spreken in het Vredespaleis. In de stad Den Haag, de stad van vrede en recht. Ze was in de gelegenheid om zelf haar eigen verhaal te kunnen vertellen in een omgeving omringd door 65 vredesactivisten, 300 man die daar echt letterlijk kwam luisteren om haar ervaringen die zij op de werkelijkheid, vanuit de werkelijkheid beleeft. Daar te luisteren. En het belangrijkste is dat zij weet wat oorlog betekent en onveiligheid voor vrouwen en gemeenschappen. En zij kan zelf uit eigen ervaring dat met ons delen en benadrukken dat oorlog en conflict, met name gericht op vrouwen en meiden, een extra aandacht behoeft. En daarom is deze conferentie ook georganiseerd. Alleen door Women Equals Men, maar ook door ICANN, het International Civil Society Action Network, waarmee we dit samen hebben gedaan. Dat moet ik even noemen, excuses.
0: Is genoemd, is genoteerd, heel goed. Iedereen even de credits te geven. Het was een lange dag met bijzondere optredens, gesprekken, kan ik me voorstellen. Wat heeft de meeste indruk gemaakt?
11: Nou, de meeste indruk is toch dat we dan in het Vredespaleis, juist in deze tijden, als je het nieuws aanzet, alle soort over militaire militarisering, defensie-investeringen. Je hoort de hele tijd dat er onveiligheid is, geweld tegen vrouwen. Het gaat heel erg veel over geopolitieke macht en wapens. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar we zijn bijeengekomen omdat er een vrouw-vrede-veiligheid-agenda is, 1325, en die 35 jaar geleden al vastgesteld dat vrede en veiligheid niet alleen over wapens en militarisering gaat, maar ook dat vrouwen aan de tafel moeten komen zitten, omdat zij het meest worden geraakt door oorlog en conflict.
0: En worden dan vrouwen vaak overgeslagen, niet serieus genomen, als het gaat om veiligheid en conflict?
11: Veiligheid en conflict worden vrouwen zeer zeker serieus genomen, maar het gaat er ook om dat ze invloed kunnen uitoefenen en hun ervaringen kunnen delen. En als er vredesakkoorden plaatsvinden over, als er een conflict is geweest, dat zij ook aan tafel mee mogen onderhandelen. Mm-hmm. Van alle vredesakkoorden die er nu worden getekend, zitten maar 7% vrouw aan tafel om erover mee te spreken. Maar terwijl als er dan meerdere vrouwen wel aan die onderhandelingsverdragen meewerken, dan blijven die gewoon 35% langer bestaan.
0: En dus dat zijn onwijs belangrijk, data, juist voor de langere
11: duur.
0: Dat is
11: heel belangrijk.
0: Ja, en staat dat dan ook in die veiligheidsresolutie 1325 juist extra vermeld?
11: Ja, de veiligheidsresolutie is dus 25 jaar geleden opgericht, waar dus heel specifiek werd vastgesteld dat, en ook erkend, dat vrede en veiligheid niet alleen over oorlog gaat, of dat het een vrouwenrechtenkwestie is waar vrouwen veelal slachtoffer zijn, maar dat het een kwestie is van een integrale vrede en veiligheidsaanpak. En dat is de boodschap, en dat is ook de kern waarom al deze vrouwen daar ook bij elkaar komen, om daaraan bij te dragen.
0: Nou, laten we nog even naar wat inspirerende vrouwen dan gaan, want een bijzondere gast ook op de conferentie was de Libanese Maya Yamout. Met haar zus wordt ze ook wel de kamikaze zussen genoemd. Wat doen zij?
11: Wat zij eigenlijk doen, zij hebben een organisatie opgericht dat heet Rescue Me. Zij houden zich bezig met het reïntegratietraject van mensen die in gevangenis hebben gezeten in Libanon. Er zitten ook ISIS-strijders bij. Dat zijn jongeren geweest dat zijn jongeren die ook geradicaliseerd waren. Maar die bieden ze een reïntegratietraject aan om los te komen van de invloed waar ze onder stonden om een normaal menswaardig bestaan te kunnen leiden.
0: Ja, en hun werk geeft hoop, zeggen vrouwen. Ze hebben een succesverhaal. Een mijnenlegger die door hun hulp was gederadicaliseerd, zag af uiteindelijk van zijn extremisme. En dat vertellen ze ook in de volgende podcast.
13: I know someone who is an expert in mine action. An extremist came to him and told him, I will pay you $3,500. $3,500 in Lebanon is a fortune. So he said no, and now he's fine. He has 2 children. He's doing great. That gives me hope. That means there are some people that don't want to go back, and they do. They're all not to go back.
0: Ja, we horen hier dus uiteindelijk het succes einden. Maar aan dat succesverhaal gingen jaren van werk vooraf. Aan het begin moesten de zussen veel obstakels overwinnen in de gevangenissen bijvoorbeeld.
14: We were the only two women at the peak of ISIS who went into prison. And you had around 500, 600 prisoners who are between condemned and accused in extremism. And we went there, it was hard for us that prisoners accepted us.
0: Ja, en toen zij dus 10 jaar geleden hun werk begonnen, waren zij de enige 2 vrouwen in een gevangenis waar IS-verdachten werden vastgehouden. Het kostte veel moeite, vertelt zij hier, om die mannen te overtuigen en uiteindelijk met ze te praten. Emine, waarom is het nou zo belangrijk dat we ook hun verhaal horen en dat we daar dus meer te weten over komen?
11: Ja, wat eigenlijk dit verhaal blootlegt is ook de oorzaken hoe jongeren kunnen radicaliseren. Als er geen andere uitweg is dan bijvoorbeeld in te gaan op het aanbod van heel veel geld. Hè, dat je als je geen onderwijs hebt, maar je hebt geen uitzicht op een arbeidsmarktpositie. Dit zijn echt wel de grondoorzaken waardoor jongeren ook geworven kunnen worden voor extremistisch gedachtegoed. Daar is zij voor opgestaan om ook aan te kunnen geven, er is een alternatief. En zij beeldt met haar organisatie, en puur ook doordat ze daar naar binnen ging als vrouw, het alternatief. En ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is als je over veiligheid en vrede spreekt. Maar je zit in een oorloggebied en je kunt alleen maar geld verdienen vanwege een uitzichtloos bestaan. Ik zeg nu niet dat dat de oorzaak is alleen om te radicaliseren. Maar zij gaf een ander geluid. Ze gaf een breder geluid aan het begrip veiligheid en het vrouwen daarin kunnen betekenen.
0: En wat zag je gebeuren in de zaal? Wat voelde je gebeuren?
11: Nou, wij kregen van alle verhalen die wij natuurlijk horen enorm veel kippenvel, maar ook heel veel energie om nog meer deze agenda hoog op de agenda te laten staan. Mm-hmm. En dat werd gelukkig ook bevestigd door de institutionele vertegenwoordiging, zo zeg je dat dan. Mm-hmm. Ministeries, de EU en dergelijke. Iedereen vindt het heel erg belangrijk dat de vrouw, vrede en veiligheidsagenda wel nog sterker beschermd wordt in deze tijden.
0: Ja, want kan een luisteraar natuurlijk ook denken, waarom moeten die vrouwen dan nog weer specifiek daarin genoemd worden? Geldt het niet ook gewoon voor mannen? Moet niet iedereen veilig zijn? Waarom hebben die vrouwen nog een eigen agenda nodig?
11: Ja, klopt. Het is ook helemaal geen vrouwenrechten kwestie aan zich. Het gaat gewoon om dat we breder denken over vrede en veiligheid en dat mannen en vrouwen gelijkwaardig daar een rol in kunnen vervullen. Als vredeopbouwer, als diplomaat, als militair. En dat betekent dat zij alle werken aan hetzelfde beeld dat vrede en veiligheid van ons allen is.
0: En dus hebben ze misschien ook wel meer ondersteuning nog nodig in het werk. Is jou duidelijk hoe we die vredesactivisten meer konden ondersteunen? Je hebt een organisatie die dat doet, maar wat kan iedereen doen?
11: Ja, wat heel erg belangrijk is dat de Vrouw Vrede Veiligheid Agenda dus zegt van kijk breder naar de oplossing. Alleen wapens kunnen bijvoorbeeld een klimaatcrisis niet oplossen. Die kunnen ook toenemende ongelijkheid niet oplossen. Laten we breder kijken en investeren in de samenhang van defensie en diplomatie, van preventie en democratie en maatschappelijke weerbaarheid. Wat je kan doen, ook hier in Nederland, neemt ook de druk op de vrouwenagenda toe. We hebben discussies over abortus, we hebben discussies over online, online haat tegen politici, vrouwelijke politici met name. Wat kunnen wij doen? Wij kunnen ervoor zorgen dat je steun verleent aan democratische, aan organisaties die zich inzetten voor de democratie, aan organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, voor de LHBTQI-gemeenschap, die zorgen dat we een vrijheid kunnen leven. En je kan een abonnement op een krant nemen als je wilt, dat er een vrije pers is dat ook de feiten weergeeft, in plaats van dat je desinformatie tot je neemt. En je kunt op een klein niveau al heel groot het verschil maken. Hier in Nederland.
0: Ook hier in Nederland. En we spreken elkaar in een tijd dat er veel conflicten zijn in de wereld. Zijn de vrouwen vredesactivisten nu überhaupt de vredesactivisten wel opgewassen tegen al die geopolitieke en militaire dreigingen en spanningen?
11: Ja, die vrouwen die vandaag aanwezig waren zijn allemaal onderdeel van netwerken. Er waren vandaag 300 vrouwen in de zaal. En die vrouwen die konden alleen maar hier komen, doordat we hebben samengewerkt met het maatschappelijk middenveld en alle betrokken partners. Die vrouwen moeten beschermd worden om hun stem te kunnen laten horen, zodat wij ook op overheidsniveau in Nederland, binnen de EU en binnen de VN kunnen vragen dat deze vrouwen aan tafel zitten om mee te werken aan vrede en veiligheid.
0: Ja, dit zijn de activisten. Welke rol vervullen vrouwen in conflict zelf, in oorlogsvoering? Zijn ze ook daders soms?
11: Dat is een vraag die ik al eerder gesteld had gekregen. 99% van de daders zijn mannen.
0: 1% is vrouw, dus daar moeten we het niet, daar gaan we het niet vinden, hoor ik jou zeggen.
11: Ja, dat is indicatief, hè, wat ik nu aangeef. Ja. Het merendeel van de daders zijn vrouw, mannen, moet ik zeggen. Maar ik wil ook deze scheiding niet maken van vrouwen zijn slachtoffers, dus ze kunnen niks. Nee, deze vrouwen die hier vandaag waren, waren de leiders. Ze spreken zich uit en ze zeggen van de daders moeten ter verantwoording worden geroepen. Niet alleen voor mijzelf, omdat ik verkracht ben en een kind heb gekregen. Waarvan ik de naam van de vader niet kan noemen. En we konden geen veilige abortus krijgen, want de Amerikaanse hulporganisatie mocht ons geen medicatie verstrekken, omdat dat nu verboden is. We konden niet verder medisch geholpen worden. Kijk, er zitten allemaal lagen die in elkaar grijpen, waardoor vrouwen ook hebben gezegd van als seksueel geweld ingezet wordt als oorlogswapen, wat nu echt het geval is wereldwijd, dan moeten we er ook voor zorgen dat als de beslissingen over dat soort wapens aan tafels worden gemaakt door mannen, dan moeten zeker ook vrouwen aan tafel zitten, om dat duidelijk te maken dat vrede en veiligheid en conflictgerelateerd seksueel geweld als oorlogswapen echt moet stoppen.
0: Wij spreken elkaar ook in een tijd dat grote internationale organisaties meer onder druk staan, bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Hebben de vrouwelijke vredesactivisten die jij vandaag in Den Haag zag nog wel vertrouwen in die VN?
11: Ja, zolang de VN er is en ook op hun, ze geven aan dat ze vertrouwen hebben, maar dat het zeker geoptimaliseerd kan worden, want er is ook geen ander alternatief. De VN doet op wereldwijd heel veel goed werk. Maar dat betekent ook dat het werk dat ze nu doen ook geoptimaliseerd kunnen worden. En al deze vrouwen hopen wel op een vrouwelijke secretaris-generaal in de komende periode. Dat die de boel gaat leiden.
0: De conferentie is afgelopen, die is nu geweest. Wat is het vervolg?
11: Wat we nu doen is nog 2 dagen vergaderen. We gaan met elkaar ook de verbinding nog vergroten en ook allerlei uitkomsten met elkaar delen. En de allerbelangrijkste uitkomst is blijf investeren in een brede vrede- en veiligheidsaanpak. Zet de vrouwen aan tafel om mee te beslissen, mee te onderhandelen. En zorg dat vrouwenveiligheid en vrede een kwestie is voor ons allemaal. En dat is de boodschap die iedereen gaat uitdragen.
0: Emine Kaya van de Nederlandse organisatie Women Equals Men. Dank voor de uitleg.
10: NPO Radio 1.
0: Maakt het 7:30, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
15: Er komen nog altijd veel verslagen reacties binnen op het overlijden van Paulien Cornelissen. Directievoorzitter Arie Korneef van KRO-NCRV zegt dat het niet te bevatten is. Voor de omroep was Cornelissen het jurylid in De Slimste Mens. De uitzending van vanavond gaat vanwege het overlijden ook niet door. Presentator Herman van der Zandt zegt dat hij ongelooflijk verdrietig is. Ook premier Jette heeft gereageerd. Hij noemt het overlijden van Cornelissen ontzettend verdrietig nieuws. Bij natuurgebied De Bosjes van Peks in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. Het gaat om een jongen van 13 en een jongen van 17. Ze werden door een groep andere jongeren afgesneden en gevraagd naar geld. Toen een van de jongens zei dat hij dat niet bij zich had, werd hij op zijn hoofd geslagen met een kettingslot. Tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete van €250 geëist. Hij kreeg die boete eerder ook al, omdat hij zou hebben gemasturbeerd tijdens het rijden. Schuiling ontkent en ging tegen die uitspraak in beroep. En de politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt, omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs.
0: Dankjewel. Dennis Mooij, de situatie op de weg.
16: Nou, het loopt vooral nog vast op de A15, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hoog bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging. A15 richting Nijmegen voor knooppunt Del, 5 minuten extra. En de A15, maar dan richting Rotterdam. Doe je er 20 minuten langer over tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Er staat 6 kilometer file door een vrachtwagen met pech.
10: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Hoe bouw je een leven op als je alles bent kwijtgeraakt? De theatervoorstelling Pira gooit een steen. Laat zien waar eerdere generatie die inspiratie dan weer vandaan haalde en opnieuw begonnen. Het stuk brengt de persoonlijke verhalen van wederopbouwers tot leven en biedt hoop en bijzondere inzichten op momenten dat je ze minst verwacht. We gaan er zo meteen over praten hier in de Rode Draad met de makers. Eerst namelijk...
17: De week van
0: onze redacteur Minne van Veen, waarin zij onderzoekt wat de toekomst is van collectief wonen in Nederland. Gisteren dook ze in de geschiedenis. En vandaag spreekt ze de academische autoriteit op het gebied van collectieve woonvormen.
18: Mijn naam is Darin Katsiske. Ik ben universitair hoofddocent op de faculteit bouwkunde TU Delft. En ik ben bezig over 10 jaar nu met het onderwijs en onderzoek over collectieve woonvormen.
19: Precies. En we hebben afgesproken in Delft, vlakbij de TU Delft, bij een groot huis waar mensen collectief wonen. En we mogen even aanbellen volgens mij. Hè?
18: Ja, zeker, ja, ja. We hebben een afspraak met iemand van de groep.
19: Goedemorgen. Hoi, ik ben Minne.
20: Hoi, Aafke. Hi.
19: Aafke woont met haar vriend, dochter en zoontje van 5 maanden in dit oude academiegebouw, dat al 50 jaar een gedeelde woning is. Dus jullie wonen hier met hoeveel mensen?
20: De mensen weet ik niet, maar het zijn 11 huishoudens. En het varieert een beetje. Sommige mensen wonen alleen, sommige mensen hebben een heel gezin, zoals wij.
19: En delen jullie ook ruimtes?
20: Ja, zeker. De tuin, de wasmachines. We hebben een gemeenschappelijke ruimte, die heet de tuinkamer. Daar hebben we vergaderingen, maar kun je ook, weet ik wat, je kerstfeest organiseren of zo.
19: Wat denk jij ervan als je dit zo ziet? Word je hier helemaal blij van?
18: Zeker, dat is een mooi voorbeeld van de allerlei collectieve woonprojecten die in Nederland te vinden zijn. Omdat de meeste mensen die denken dat is heel bijzonder, exceptioneel of marginaal, alleen voor de happy few en zo. Maar inderdaad, als je de mensen ziet in hun, in hun huizen, je ziet dat ze zijn gewone mensen en niet alleen hippies of

0: Ja, in hun huizen, je ziet dat ze zijn gewone mensen en niet alleen hippies of zo. Ja. Dat kan voor meer mensen zijn, denk ik.
1: In haar onderzoek ziet de socioloog dat er steeds meer vraag is naar collectief wonen.
0: Voor oudere mensen die alleen wonen, die willen actief blijven en tegen eenzaamheid iets doen. En dus er zijn heel veel veranderingen in onze samenleving die zijn belangrijk om te denken, opnieuw te denken hoe wij wonen willen.
2: Vaak verzoeken van mensen die hier graag willen wonen, maar omdat mensen hier zo lang blijven wonen, hebben nog steeds bewoners van het eerste uur bijvoorbeeld, die wonen hier dus al meer dan 50 jaar. Hebben we niet zo heel veel doorloop. Dus heel vaak hebben we niks te bieden. De laatste keer dat hier iemand kwam wonen is jaren geleden.
1: De vraag is er dus. Dus hoe zit het met de nieuwe huizen die gebouwd worden? Wordt er in Nederland genoeg ingezet op collectief wonen? Tarinka vindt van niet.
0: Als wij dat in vergelijk met andere Europese landen kijken, sommige steden, dat gaat niet zo goed hier in Nederland, zal ik zeggen. Nee, omdat wij zien bijvoorbeeld in Wenen, Zürich, die zijn steden waar collectief wonen of coöperatief wonen, dat is meer zo de norm. Hè?
1: De norm? Dat is collectief wonen hier nog zeker niet. Al ziet Tarinka de toekomst zonnig in.
0: Collectief wonen zal geen uitzondering meer zijn, hè? Maar een volwaardig onderdeel van ons woonsysteem. En dat kan, denk ik. En dat is niet voor alle mensen, maar dat kan voor meerdere mensen zijn.
3: Nou, hartstikke bedankt.
4: Ja. Dank je wel.
3: En nog veel woonplezier hier.
4: Ja, dank je wel.
5: Morgen vertelt Min in de studio over al haar bevindingen, samen met een jonge architect ook, die heeft meegewerkt aan een nieuw dik rapport over die gedeelde woonvorm.

0: Muziek van Stevie Wonder. Dit was Higher Ground.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: Je denkt het vast wel eens. Waar gaat het in hemelsnaam naartoe in de wereld? En waarom doen we dit allemaal nog in dit leven? Ja, al deze vragen zijn het uitgangspunt voor de nieuwe voorstelling Pira gooit een steen, die zaterdag in première gaat. In die toneelmonoloog maakt Pira een reis door Europa om erachter te komen waarom het leven nog de moeite waard is. En ze komt namelijk genoeg lichtpuntjes nog tegen. Over die lichtpuntjes ga ik praten met schrijver van het stuk. Dat is Emmy Colau. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En ook met de actrice Sabine van Kuipers. Goedenavond. Ja, Emmy, denk jij nou vaak, waar gaat het hemelsnaam naartoe in de wereld?
2: Ja, niet zozeer met mijn eigen leven, of dat ook wel. Maar vooral met de wereld. Dat je denkt, Jezus. Ja, kunnen we er niet in, dat is een beetje het uitgangspunt voor de voorstelling.
0: Ja.
2: Kunnen we er niet gewoon beter mee ophouden met de mensheid?
0: Omdat, wat zie jij gebeuren?
2: Nou ja, soms lijkt het allemaal zo wanhopig. En ik denk dat het idee van de voorstelling ontstond in de tijd van de Oekraïne-oorlog, die toen net begonnen was. En dat je dacht, oh, gewoon weer zo'n oorlog. En toen hoorde ik iemand vertellen over dat ze incontinentiemateriaal naar Oekraïne brachten, omdat soldaten dan zo getraumatiseerd kunnen zijn dat ze incontinentiemateriaal nodig hebben. Nou, dat hele beeld vond ik al zo heftig.
0: Mm-hmm.
2: Maar daarbij gaven ze dan boekjes voor de kinderen van die mannen om alvast uit te leggen hoe papa er aan toe is.
3: Mm.
2: En dat vond ik allemaal zo gruwelijk. En tegelijkertijd besefte ik me toen opeens, oh, maar ze zijn dus nu al bezig om Oekraïne weer op te bouwen.
0: Ja, eigenlijk een mooi lichtpuntje alweer.
2: Ja, toen, ja, dat je toch dacht van, oh ja, die wederopbouw. Dus ik was denk ik vooral in de eerste instantie gefascineerd door de wederopbouw. Dus hoe bouw je weer iets op na een crisis? Nou,
0: ja.
2: En als je dan naar de wereld om je heen kijkt, denk je soms, nou, we rollen van de ene crisis
0: precies
2: in de andere, klimaatverandering, Trump in Amerika, de democratie lijkt wel te, weet je, al die shit. Dus hoe ga je daarmee om?
0: Dat was het idee.
2: Ja.
0: En Sabine, heb jij dezelfde gedachte ook wel eens dat je het nieuws aanzet? Ik hoorde net dat je in de auto alleen maar naar de radio kan luisteren. Dus je kan dan soms alleen maar naar Radio 1 luisteren.
2: Ja.
0: En dat je dan deze zender hoort dat je denkt, oh mijn god, waar gaan we naartoe met elkaar?
3: Ja, maar ik vind het eigenlijk, het klinkt misschien een beetje gek, ook wel fijn om dat allemaal te horen. Omdat ik gewoon niet, ik wil niet mijn oren en mijn ogen dicht doen eigenlijk. Dus laat mij het allemaal maar horen. En dan ga ik wel kijken hoe ik het weer rechtbrei van binnen.
0: Precies.
3: En laat mij het maar spelen. Of geef mij de tekst maar, dan ga ik het spelen.
0: Mee. Ja, dat herken ik wel een beetje. Dat is fijn aan dit werk als presentator. Dan kan je nog iets met dat nieuws.
3: Ja, precies.
0: Ik weet ook niet of je iets bijdraagt, maar uiteindelijk het voelt zo. De voorstelling is een spin-off van de mythen van Pira.
2: Ja, een spin-off, dat is wel mooi. Ja,
0: ja, zo hebben wij dat genoemd. Waar gaat die mythe over?
2: Leuk. Ja. Nou ja, dan wil je zo'n verhaal vertellen en dan denk je, waar moet ik beginnen? En toen dacht ik eerst nog voor de mythe, ik wil heel graag dat de Pira gooit de steen begint in 1945. Toen dacht ik, het lijkt me zo mooi als dat een meisje is van 18, die dan 18 wordt in 1945. Omdat ik dacht, je zou maar 18 worden als het 1945 is. Waar moet je dan nog naartoe met je leven? En wat me altijd wel aanspreekt aan mensen van tussen de 15 en de 20 of zo,
0: mm-hmm,
2: is dat je nog zo'n soort puberale woede in je kan hebben, die soms ook super helder is. Dat je denkt, soms denk ik, op die leeftijd zag ik het allemaal nog heel erg helder.
0: Mm-hmm.
2: Daarna ga je dan allemaal vergoeilijken en nuanceren, et cetera, et cetera. Dus daar begon het eigenlijk mee. Meisje, verwoest Europa. En je wordt 18 en nu. En toen ben ik dat gaan vermengen met de mythe van Pira en Deucalion. En dat is eigenlijk als volgt. Jupiter was boos op de mensheid, want de mensheid was corrupt en vereerde de goden niet meer en ging alleen nog maar om geld en bla bla bla. En hij stuurt dan een zondvloed over de aarde. Iedereen dood, behalve Pira en haar man Deucalion. En die zijn dan gered omdat ze zo zuiver zijn en zo eerlijk. En dan krijgen zij de opdracht van het orakel om de mensheid te herscheppen. En deze Pira, die Sabine speelt, die krijgt eigenlijk ook een soort opdracht van, ga eens even uitzoeken of het nog waard is. Moeten we de mensheid wel herscheppen?
0: Is het nog waard om te leven?
2: Ja.
0: Ja.
2: En deze Pira denkt, nou, na Auschwitz, Toch, Sabine?
0: Ja, want Sabine, wat voor pira heb je neergezet? Wat voor jonge vrouw is het?
3: Ja, nou, Emmy zei het al een beetje. Het is een heel boos iemand, denk ik. En terecht ook. Ik denk dat veel jonge mensen op dit moment ook boos zijn. En dat snap ik ook heel goed.
0: Wat hun wordt aangedaan.
3: Ja, en wat voor wereld ze groter moeten worden. Sommige dingen waar ze ook echt helemaal niet om gevraagd hebben. Of ja, niet bij waren. Maar, en Pira die zit eigenlijk ook in de smeulende resten van Europa. En denkt, ik ben niet eens ontmaagd. En dat houdt me ook gewoon bezig. En ik weet niet of het allemaal nog wel zin heeft. En dan komt ze inderdaad allemaal mensen tegen. En die stoppen allemaal woorden in haar hoofd. Waar ze dan toch wel even over gaat nadenken. Maar ik denk dat zij... Ze is heel boos, maar dat is ook een soort... Dat is ook een soort scherm. Daaronder zit ook een soort kwetsbaarheid en verwarring. Mm-hmm. En ja, heel veel vragen, denk ik. Ja.
0: Ja, want je haalt wel even mensen aan die tegengekomen worden. Persoonlijke verhalen zitten erin, persoonlijke getuigenissen. Uit de periode direct na 1945 ook. Emmy, die heb jij allemaal in de monoloog gestopt. Waar heb je op gelet bij het selecteren van die verhalen?
2: Ik denk dat we... Ik deed dat met een groepje collega's. Waaronder een onderzoeksjournalist en ook een hele groep internationale studenten van de universiteit in Nijmegen, van de Radboud. En we zochten eigenlijk naar verhalen van best wel gewone mensen die in ongewone omstandigheden iets moesten gaan doen. Ja, dan kom je allerlei verhalen tegen van een jonge architect die dan een stad moet opbouwen. Maar ook de burgemeester van Milaan, die, ja, dat je denkt, ga daar maar aan staan. Ook de eerste vrouwelijke minister van Roemenië. We hebben een verhaal verwerkt van Ed van Tijn, de oude burgemeester van Amsterdam, PvdA-politicus, die als heel klein jongetje, bij de bevrijding zat hij in Westerbork nog. En hij kreeg de taak om de NSB'ers die daar opgesloten werden te bewaken. En hij was 10. Nou, we zochten gewoon naar... Ik denk dat je dan gewoon zoekt naar verhalen die enerzijds iets heel erg iets zeggen, maar anderzijds ook gewoon heel opmerkelijk of bijzonder zijn. Ja, maar of inspirerend.
0: Maar ook wel dus hoop en lichtpuntjes meegaven.
3: Ja, ik denk ook... Eentje die mij altijd bijblijft, een van de personen is dus Edith Eva. En zij heeft dat boek geschreven, The Choice. En zij komt... Pira komt haar als eerste tegen en zij is eigenlijk ook degene die haar de naam Pira geeft. Die zegt, hey, wat nou als jij, net als in die mythologie, gaat zoeken waar het nog zin heeft. En wat Edith Eva in haar leven heeft gedaan, zij is op een gegeven moment zij is therapeut geworden. Ze heeft haar hele leven omgedraaid, maar zij zat ook in de kampen en is daar bijna dood gegaan. Is daar met een gebroken rug en tyfus volgens mij uitgekomen. En heeft gewoon gezegd in haar boek, ze kunnen je alles afpakken en ze kunnen je rug breken, maar dat wat in je hoofd zit, kunnen ze niet afpakken.
0: Edith Eva Iger, heb jij het over? We kunnen even kort naar haar luisteren.
4: The spirit never dies, and that's what I bring you today. That spirit that they could not take away from me. They could take everything away from me. They could torture me. They could beat me, and they did. They broke my back, but they could never ever murder my spirit.
0: Ja, we horen haar hier kort. Zij werd ook wel de ballerina van Auschwitz genoemd. Wat is haar verhaal? Wat maakt haar verhaal zo bijzonder?
3: Ja, zij werd toen ze aankwam bij de kampen, werd ze gescheiden van haar moeder. En toen is zij die avond zelf nog moest zij dansen voor Mengele, voor die arts die echt de experimenten op tweelingen deed. En zij was danseres. En dat had hij door. En toen dacht hij, nou, ga jij maar voor mij dansen. En dat deed zij en dan kreeg zij als dank kreeg zij brood van hem. En dat deelde zij met de meisjes waarmee ze in het kamp zat. Mm-hmm. En dat heeft allemaal weer effect gehad. Want op een gegeven moment moesten zij de dodenmars lopen. En toch, dat zeg ik goed toch? Ze moesten gaan lopen in ieder geval. En toen de meisjes die zij brood had gegeven, op een gegeven moment kon zij niet meer lopen. Toen zakte zij door haar benen. En toen de meisjes waar zij haar brood mee heeft gedeeld, die hebben haar toen nog gedragen. Mm. En uiteindelijk is zij in een berg... Ja, het is echt geen leuk verhaal, maar ze is in een berg lijken beland, want ze dacht dat ze dood was. En toen heeft een soldaat haar zien bewegen met een soort blikje. En zag toen, hey, deze leeft nog. En heeft haar eruit gehaald. En toen is zij gered. En toen is ze uiteindelijk, toen de oorlog voorbij was, naar Amerika geëmigreerd. En daar is zij therapeut geworden.
0: Belangrijke therapeut geworden uiteindelijk. Ja. En eigenlijk op hele late leeftijd is haar verhaal nog aan de wereld bekendgemaakt. En toen is dat verhaal de hele wereld over gaan reizen. Waardoor wij haar ondertussen allemaal kennen. Ja. En welke boodschap haal je dan uit dat verhaal?
3: Nou, dus dat wat ze eigenlijk dus net zegt in dat fragment. Van alles kan je afgenomen worden. Ja. Maar wat in jouw hoofd zit, dat bepaal jij. En ik denk dat ik altijd dacht, nee, daar kunnen ze ook nog komen. Door je echt helemaal kapot te maken. Maar dat is eigenlijk niet zo.
0: Ja, en daar hebben we het ook al over. Je haalde even een vrouwelijke minister aan uit Roemenië. Dat is Florica Bachtasar. Ja. En die van jij graag uitlichten. Want wat maakte haar zo bijzonder?
2: Nou ja, ik denk ook dat wat ook met Edith Eker zo is. Misschien nog wel meer met haar. Maar dat je ook denkt, als je zoveel gruwelijken mee hebt gemaakt, of als je in zo'n grote crisis zit, wat doe je dan? Dan kan je eigenlijk maar twee dingen doen, denk ik. Of je maakt er een einde aan. Dan trek je zelf de stekker eruit. Zoals Pira eigenlijk de stekker uit de hele mensheid wil trekken. Of je gaat door.
0: Ja, en zij moest door.
2: En zij moest wel door.
0: Haar man was minister.
2: Ja, en hij overleed.
0: En zij moest opeens in Roemenië voor gezondheid gaan leiden.
2: Ja, en dat ging ook heel raar. Dus de man dood. En toen werd er aangeklopt. Er stond er gewoon een groepje ambtenaren op de stoep. En die zeiden, ja, hallo, nu ben jij de minister. En toen dacht zij, ja, nee. Want ze wist hoe moeilijk dat het was. Mm-hmm. En ze wist dat het hele land qua gezondheidszorg in puin lag. En toen is ze toch naar een conferentie in Parijs gegaan. En toen keek ze rond en dacht ze, oh, ik ben de enige vrouw aan tafel. En toen is ze maar gewoon dingen gaan doen. Dus ze ging dan naar Zweden om daar te vragen of ze hulp konden sturen naar Roemenië.
0: Mm-hmm.
2: En Pira zegt in de voorstelling zoiets als van, klinkt, want dan ontmoeten ze elkaar als zij onderweg is naar Zweden. Mm-hmm. Zogenaamd, want het is natuurlijk ook gefictionaliseerd. Maar dan vraagt Pira, of die denkt dan eigenlijk van, ja, dat is toch een heel dom plan. Maar ik denk eigenlijk, ja, in dit soort situaties moet je gewoon geloven dat het nog goed kan komen. En ja, dan ga je dus dat soort dingen doen. Of dat ga je zoals Edith Eker ook maar door.
0: En deze vrouw was van mij is belangrijk voor de Roemeense gezondheidszorg uiteindelijk. Ze wist heel veel voor elkaar te boksen.
2: Ja.
0: Bijzonder. Zit allemaal in de voorstelling. Ze zitten niet expliciet zo in de voorstelling, maar ze komen eigenlijk gedramatiseerd voorbij.
2: Ja, allemaal flarden van
0: hebt
2: mensen.
0: Je als een mooie monoloog door elkaar gebracht. Laten we dan ook nog even iemand anders erbij halen. Want het is toch mooi om die inspiratiebronnen wel zo alvast te leren kennen. Even voor een van de twee was ook Joukje Grandia-Smits heel belangrijk. Voor jou, Emmy. Ja, want we kunnen even ook weer naar haar luisteren. Dat is mooi aan techniek. Dit is een interview uit 1984 in het Engels, want afgenomen door het Imperial War Museum uit het Verenigd Koninkrijk.
5: I had to learn to handle firearms. Of course, before the war, a woman and firearms, that was a world apart, you see. But, well, during the war, it had to be done. And I learned to handle firearms. And that was rather good in that. And I even may say that I still am. I'm 67 now. But I'm still a rather good shot.
0: Ja, een Nederlandse vrouw.
2: Ja, ze zat
0: hoor
2: in
0: het
2: verzet.
0: Engels ook een beetje. Ja.
2: Ja, best bijzonder dat zij in die tijd, op die leeftijd, want het was net, toen was ze al wat ouder, zo goed Engels sprak. Ja, zij zat in het verzet. Dus ze heet Joukje Grandia-Smits, aka Clara. Zoals in, dat was haar verzetsnaam. Ja, en deze vrouw, die zij was dus koerierster. En op een gegeven moment moest ze ook wapens gaan smokkelen. En toen had ze gezegd, ja, dat is leuk dat ik dat moet doen. Maar dan wil ik ook weten hoe je zo'n ding moet afschieten. Zeiden al die mannen van, ja, nou, een vrouw met een... Maar ze zei, nee, maar dan doe ik het niet. Dus leer mij schieten. Dus ze heeft leren schieten.
0: Mm-hmm.
2: Maar zij was gewoon, ja, totaal... In dat interview hoor je dat ook. Steeds al vragen ze van, goh, was je niet bang? En ze zei, nee, ik was niet bang. Waarom zou ik bang zijn? Nee. Dus zij heeft allerlei meest bizarre dingen gedaan. Ze is ook opgesloten. En heeft ze het boekje met de codes die dan absoluut niet... Die heeft ze dan opgegeten. En zelfs, ze is uiteindelijk in Ravensbrück beland.
0: Mm-hmm.
2: In een concentratiekamp moesten ze graven. En zelfs daar gingen ze nog allemaal sabotageacties. En ik vond het zo leuk in dat interview en hoe zij over zichzelf praat. Ze vond het gewoon normaal dat ze dat deed. En ze was dan ook in totale shock toen ze terugkwam in Nederland na de oorlog. Dat de idealen die het verzet eigenlijk ontwikkelde. En vrouwen ook in Ravensbrück die gingen een nieuwe wereld voor zich
0: dat
2: voorstellen.
0: Dat nooit meer.
2: Ja, dat, nee, maar ook iets heel anders. Ze hadden gewoon een andere wereld bedacht. En dat dat zo snel in Nederland weer... Ja, onder de tafel werd geschoven. Dus ze heeft dan ook een toespraak ergens gehouden. En dan zegt ze ook, ja, inmiddels zijn er allemaal aasvogels en saboteurs van de wederopbouw alweer aan de macht gekomen.
0: Ja,
2: en zij was een vrouw.
0: Ja.
2: Ze kregen enorme commotie over zich heen, want wie dacht Clara of Joukje wel niet wie ze was?
0: En nou is dit de Tweede Wereldoorlog. Heb je er nog over nagedacht om juist naar modernere oorlogen te kijken? Of denk je bij de Tweede Wereldoorlog dat het toch nog wel heel herkenbaar ook voor het Nederlandse publiek?
2: Nee, ik denk dat dat niet zo belangrijk was. Ik denk dat het gewoon eigenlijk het voorstelling heel erg over hoe kom je uit een crisis.
0: Ja.
2: En dat kan zelfs, we hadden een try-out dat iemand naar de rand zei, het kan eigenlijk ook over depressie gaan.
3: Mm.
2: En dat zit er ook heel erg in. Mm-hmm. Van hoe, het kan ook over rouw gaan. Hoe ga je naar rouw weer verder? Maar het, ja, we hebben het gesitueerd in die periode. Ja, omdat het toch gewoon zo'n eikpunt is.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ja, alles wat er nu in de wereld gebeurt, maar de schaal waarop in de Tweede Wereldoorlog mensen zijn, Joden zijn afgeslacht, dat is natuurlijk bijna, ja, ik denk, het is toch een eikpunt.
0: Ja, nee, dat is een goed antwoord, inderdaad. Ja,
2: en een periode dat ook de democratie opgebouwd is.
0: Mm-hmm.
2: Dus het hedendaagse Europa met alle instituties en de democratische waarden en de mm-hmm. emancipatie is ook allemaal daaruit voor. En dat
0: zeker.
2: Zijn we nu weer aan het afbreken.
0: Ja. Sabine, jij, ik zie jou ook vol verwondering naar Emmy kijken. Het lijkt me
3: ja.
0: bijzonder om ook als actrice dit allemaal te mogen spelen. Leer je er ondertussen ook nog eens even heel veel van?
3: Ja joh, ontzettend veel. Nu ook hier als ik hier weer zit. Want ik vind het hartstikke leuk om Emmy hierover te horen. Want ze weet, het is gewoon een enorm boek waar al deze personages die ik tegenkom als speler, maar die mm-hmm. hebben echt bestaan.
0: Ja.
3: Dat is zo interessant. En alle documentaires, ook die documentaire over Ed van Tijn, een oorlog die nooit meer overging, heet die volgens mij, is ook zo prachtig. Dus ik dompel me graag onder in deze.
0: En wat voel je aan de zaal? Je hebt al een aantal try-outs mogen spelen. Hoe reageert de zaal op je?
3: Ja, het is natuurlijk super wisselend. Ik moest laatst voor een programma waren een groep MBO'ers en een groep mensen, een groep babyboomers, waren samen naar de voorstelling gekomen. En dat was vanuit een programma die zo de generatiekloof wil dichten. Dus dan gaan ze samen naar dingen toe.
0: Ja.
3: Nou, toen kwamen ze dus naar mij kijken. Vond ik heel leuk. Maar er voelde dus echt, de achterste deel van de zaal reageert totaal anders dan het voorste deel. Want de oudere mensen zaten allemaal vooraan.
0: Ja.
3: En de jonge mensen zaten
0: niet gemixt dan?
3: Nee, dat deden ze niet uit zichzelf.
0: Nee.
3: Achteraf wel. En het was een heel mooi nagesprek. Toen werd er dus gevraagd van, toen vroeg een jong iemand, vind jij dat deze voorstelling alleen maar over oorlog gaat?
0: Oh ja.
3: En toen vroeg ik, wat denk jij? En toen zei hij, ik heb eigenlijk ook gekeken naar een meisje die best wel depressief is en verder, niet weet hoe ze verder moeten. Toen was ik zo, ja.
0: Dus je haalt er dat ook meteen aan.
3: Ja.
0: Goed, men kan het gaan zien allemaal. Want op 3 oktober, zaterdag, gaat de show in première. Pia gooit een steen in de schuur in Haarlem. Toer daarna door het hele land. Veel plezier erbij. Succes ook.
3: Okay.
0: En Nicolaou en Sabine van Kuipers waren hier te gast. Dankjewel voor dit gesprek.
1: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Eind oktober gaat Israël naar de stembus. En de grote vraag is natuurlijk, kan premier Netanyahu aanblijven? Aan de vooravond van de herdenking van 7 oktober praat ik met Nederlandse Joden en Israëliërs over hun verhouding met dat land. Hoe geven zij in deze tijd invulling aan hun Joodse identiteit? En in hoeverre voelen ze zich nog betrokken bij het lot van Israël?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Stefan Komduur.
0: Goedenavond. Over een paar minuten ga ik in op de volgende vraag. Is het woord crisis failliet? Alles is tegenwoordig namelijk een crisis. Maar wanneer is echt nog iets een crisis? En wat werkt dan? Een boycott of is er meer nodig? Hoor je allemaal naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Sydney Dijkers.
16: Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand van De Slimste Mens zegt ook erg verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
17: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
16: Zij zojuist op deze zender. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Bij natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. Het gaat om een jongen van 13 en een jongen van 17, maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Een van de jongens werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. Ze gooiden iets naar hem toe en wilde vervolgens geld hebben. Toen de jongen zei dat hij dat niet had, werd hij met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Voor de mishandelingen in Den Haag is nog niemand opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt, omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar er is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
18: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
16: Twee andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. En de marechaussee stopt morgen met de grenscontroles direct aan de grens, die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond structurele controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de structurele controles aan de grens betekent overigens niet dat de marechaussee helemaal stopt met controleren. De regels worden verruimd, zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het weer vanuit het westen flinke buien, met lokaal ook onweer. Vannacht regent het ook en is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten dan nog buien, maar op andere plekken is het dan droger. Het wordt rond de 20 graden.
0: Dennis Mooij, waar staat het nog vast?
19: Op de A15 nog steeds, vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. Op onthoud is 25 minuten.
20: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
21: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
22: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
23: Honda, the power of dreams.
24: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedenavond. De Kinderboekenweek die is vandaag begonnen. 10 dagen lang staan boeken en leesplezier centraal en dit jaar onder het thema Spot On. Maar lezen en zien en krijgen alle kinderen zichzelf wel terug in die verhalen. Een boek kan een spiegel zijn, maar ook een venster op een wereld die je misschien nog niet kent. En in de Tegendraad zetten we zometeen om 8:30 de spotlights op kinderboeken die verder kijken dan het bekende, met verhalen en perspectieven waarin meer kinderen zich kunnen herkennen. Eerst naar een verhaal van een van onze onderzoekspartners. Al 20 jaar lang lopen we in de wereld van crisis naar crisis.
1: De kredietcrisis, de financiële crisis, de economische crisis, de eurocrisis.
2: Nederlanders vinden de vluchtelingencrisis op dit moment het grootste probleem van Nederland.
3: In heel Europa is de energiecrisis een groot probleem.
4: Buiten oorlogstijd is het een van de heftigste crises waar wij met z'n allen doorheen gaan.
5: Gas supplies.
6: Energy sector.
7: Gas cable.
8: Energieprijzen.
9: The UK is in a Brexit crisis.
10: Crisis. Complete cluster shambles.
0: Ja, verkeert onze wereld echt constant in die crisistoestand die zojuist te horen was? Of is de wereld er gewend aan geraakt? Het wordt crisis te gebruiken voor alles wat even vervelend is. En als al die problemen zo groot zijn, waarom wordt er dan uiteindelijk niks aan gedaan? Imre Nederland en in zijn boek Dit is geen crisis pleit econoom Hans Stegeman voor een systeemverandering. En je hoorde hem eerder in de uitzending cabaretier Dolf Jansen, die weet hoe een boycott daarbij kan helpen. Maar eerst econoom Hans Stegeman hier bij mij in de studio, hoofdeconoom bij Triodos Bank. Goedenavond.
11: Dankjewel.
0: Economie gestudeerd, daarna gewerkt bij een vakbond, het Centraal Planbureau, bij banken, in vermogensbeheer. En die hield je altijd al bezig met modellen, tot de financiële crisis van 2008 en 2009. En die veranderde totaal jouw blik op de wereld en op de financiële wereld ook. Wat gebeurde daar?
11: Ja, het zal wel heel laat zijn als ik daar nu pas op reflecteer. Hè? Maar wat er toen gebeurde, twee dingen, op zijn minst. Ten eerste was ik probeerde in de modellen, want ik werkte al jaren met modellen, na te doen wat die crisis eigenlijk was. Of gewoon in het model te krijgen hoe die crisis werkte. Nou, dat kon niet. Ofwel, het model wat we hadden kon niet vertellen wat er in de werkelijkheid gebeurde. Nou, dan heb je wel een probleem.
0: Eigenlijk een computerprogramma om te kijken, ik wil dit nog eens een keer naspelen. Wat kunnen we er nou van leren?
11: Ja, nou, dat kon niet. Dus dan is het ook logisch dat geen ene econoom het heeft kunnen voorspellen. Want het past niet in je eigen, in je eigen instrumenten. En tweede, en dat was meer persoonlijk. Wij hadden het als economen de hele tijd over, dit is de zwaarste crisis sinds de grote recessie van de jaren, of de grote depressie van de jaren 30 en heel veel mensen werkloos. Maar ik moest ook het verhaal vertellen aan klanten van de bank, aan mensen, beleggers en andere mensen. En die waren eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd in mijn verhaal. Die wilden vooral weten, wat betekent dit nou voor mij met mijn eigen geld? En toen dacht ik wel van ja, er zit toch wel een heel groot verschil tussen wat ik heb geleerd en ook hoe ik het plaatje zie en wat mensen beleven. Misschien klopt dat niet helemaal. En moet ik daar toch anders naar kijken? En dat heeft me best wel lang gekost om dat goed te doen.
0: Ja, en daar is dit boek nu een eerste product van?
11: Nou, er is nog meer gebeurd ook. Dat was nog in mijn tijd bij Rabobank. Ben ik bij Triodos Bank gaan werken. Maar in de tussentijd, dat was nog in mijn tijd bij Rabobank, vroegen mensen mij van, ja, zo'n circulaire economie, hoe werkt dat nou? En een circulaire economie is eigenlijk, om het heel simpel samen te vatten, een economie waarbij spullen veel langer meegaan, dat we minder hoeven te produceren en dus duurzamer. En toen bedacht ik me, ja, maar als we dat doen, dan hebben we wel een probleem met de economie zoals ik die geleerd had. Want als wij minder spullen hoeven te maken, dan hebben we dus minder economische groei. En als we minder economische groei hebben, had ik ook geleerd en dat zien we ook, dan hebben we een probleem met banen, met overheidsbegrotingen,
0: dat
11: met winsten.
0: Dat zien we in de modellen.
11: Dat zien we zeker in de modellen. Ja. En dat wist hij. Dat weet minister Heijn op dit moment ook nog, want die heeft dat ook opgeschreven weer tijdens bij de miljoenennota. Dus toen dachten we, maar als we dus iets hebben wat aantoonbaar beter is voor ons allemaal, dus een circulaire, minder grondstoffen gebruiken, terwijl we nog steeds evenveel spullen hebben, dan is het toch heel raar dat dat een economisch probleem is. En dat probleem heeft me een proefschrift opgeleverd. maar heeft ook dit boek opgeleverd. Om toch te bedenken van, hé, maar als we dus een systeem hebben wat allerlei problemen veroorzaakt, maar het helpt ons niet als persoon, dan zijn dat dus geen losse crisissen, nee. Maar dan is dat het systeem.
0: En dat systeem moet veranderd worden. Laten we toch nog even een stap terug doen, want sinds je econoom bent heb je veel crisis meegemaakt. De Azië-crisis in 97, 11 september, de dotcom-crisis, de financiële crisis van 2008, de eurocrisis, de vluchtelingencrisis van 2015, Brexit, corona, energie, klimaatcrisis. Je schrijft, ik weet niet eigenlijk meer hoe het voelt om niet in een crisisstand met elkaar te staan. Wat doen al die crisis met jou, maar ook met mij en de mensheid?
11: Verschillende dingen. Het zorgt ervoor dat wij uiteindelijk als persoon elke keer weer denken. Dus door het woord crisis te gebruiken, dan eigenlijk is een crisis in de medische wetenschap het moment van omslag. En dat kan goed gaan en verkeerd gaan. En wij pretenderen altijd met het woord crisis, dus met het telkens roepen, dat het daarna beter gaat of slechter. Of dat we een keuze hebben in zo'n moment. Nou, dat is vaak helemaal niet zo. Als je de hele tijd alleen maar crisis hebt, dan weet je dat dat een permanente toestand is van het systeem. En dus niet meer een omslagpunt. Wat het met ons als persoon doet, is dat we dan de hele tijd denken, oh ja, maar dan moeten we dus iets snel oplossen. En we gaan dus ook op korte termijn nadenken. Mm-hmm. Maar als we iets uitzoomen, en dat heb ik geprobeerd in het boek, dan zie je dat eigenlijk alles met elkaar samenhangt. Dus dat ook een huizencrisis eigenlijk samenhangt met een ecologische crisis of een stikstofcrisis of netcongestie.
0: Het een kan het gevolg van het ander zijn.
11: Ja, ja. En dan moet je dus gaan nadenken van, ja, maar als alles met elkaar samenhangt, dan moet er misschien wat onder liggen dat allemaal veroorzaakt, waardoor het allemaal niet helemaal lekker werkt voor ons allemaal en ook niet houdbaar is.
0: Ja, dus dan is er eigenlijk geen crisis.
11: Dan is het dus geen crisis. Dan is het gewoon het systeem wat werkt zoals het bedoeld is.
0: En dan stel jij ook in je voorpublicatie in Vrij Nederland dat er wel van die crisis goed gebruik wordt gemaakt. Van het frame wat erbij hoort, het crisisframe. Dat wordt dan door de politiek graag gebruikt. Want nou, een vluchtelingencrisis, maar ook dus misschien op economisch vlak wordt er wel snel dat dan opgeplakt. En je noemt dat dan ook een crisisification.
11: Ja, nou, een goed voorbeeld is de eurocrisis. Het is een tijdje geleden, maar in die situatie in Europa werd gezegd, ja, we hebben een probleem met de betaalbaarheid van de overheidsfinanciën. Dus we moeten nu bezuinigen.
0: Ja, er waren een aantal landen die konden niet meer meekomen eigenlijk.
11: Ja, dus landen als Griekenland, die een enorm, of Italië, maar ook Nederland, werd gezegd op dat moment door premier Rutte van, ja, maar weet je, de financiële markten, als wij niet gaan bezuinigen, dan moeten we opletten op de financiële markten. Dus dan zie je dus twee dingen die ik in mijn boek beschrijf. De ene kant is de crisisification, dus zeggen van, nou, het is een crisis en we moeten snel handelen, korte termijn. En een soort technocratisering van de economie. Dus ze zeggen van, ja, maar dit is geen politiek of zo. Dit is, we hebben maar één keuze, want de markt dwingt dit af.
0: Ja.
11: En dat is het andere deel van wat ik probeer te zeggen in het boek. Is van, ja, alles wat we gebouwd hebben, dus dat hele probleem wat we hebben, dat is een keuze. Dat hele economische systeem, dat hele financiële systeem, zijn allemaal regels, hebben we allemaal zelf verzonnen, is ons verhaal. Alleen we zien het niet meer. We zeggen van, dat is gewoon zo.
0: We blijven het opnieuw repareren en repareren.
11: We blijven het op korte termijn repareren, terwijl wat daaronder ligt, dingen als dat de economie altijd moet groeien, dat markten alles zouden bepalen en dat markten efficiënter zijn en daardoor altijd beter. Dat zijn allemaal aannames die voortkomen uit een heel dominant wereldbeeld.
0: En jij schetst ook, als we het dan constant crisis blijven noemen, dan zullen we ook constant nog weer in die systemen blijven hangen, omdat we in een soort noodoplossing aan het denken zijn.
11: Omdat we alleen maar binnen dat systeem gaan denken van hoe moeten we dat oplossen? Nou, en het grootste symptoom daarvan, en dat beschrijf ik uitgebreid in het boek, is economische groei. Dat ons systeem heeft economische groei nodig. Want door economische groei kunnen wij de overheidsuitgaven betalen, hebben we banen. Maar dat heeft ook allemaal negatieve effecten. Zoals milieuvervuiling, CO2-uitstoot, stikstofcrisis. Alles heeft het samen met hangt samen met economische activiteit. Maar wat je dan ziet, is dat een oplossing wordt gekozen voor welk probleem dan ook. Zeg van, ja, maar weet je, CO2-uitstoot kunnen we wel doen als we technische oplossingen hebben, maar ja, we moeten wel economische groei hebben. Terwijl de grootste probleem eigenlijk die economische groei is om die CO2-uitstoot te verminderen. Dus dan kom je er niet.
0: Een andere manier van denken is er nodig.
11: Het gaat niet alleen om een andere, uiteindelijk gaat het om een andere manier van doen, maar om daar te komen, moeten we even wat uitzoomen. En dan de meeste mensen voelen het. Hè. De meeste mensen voelen, en dat beschrijf ik verderop in het boek, dat dit systeem niet houdbaar is. Ja. En dan heb je twee reacties. Aan de ene kant willen mensen echt het systeem veranderen. En een heel groot deel van de mensen wil terug zoals het vroeger was. En dan heb ik toch wel een vervelende boodschap. Dat gaat niet lukken.
0: En wat is vroeger dan?
11: Vroeger toen we, nou ja, dat is ook een nostalgisch beeld van vroeger natuurlijk. Maar wel het vroeger waar we ons minder zorgen hoeven te maken. Waar we meer zekerheid hadden. Voor sommige mensen dat we geen migranten hadden. Maar het vroeger zoals mensen zich het liefst, het rooskleurige beeld zoals mensen zich willen herinneren.
0: Het vroeger van 19...
11: Ja, dat is een beetje onbestemd voor een heleboel mensen. Maar het zorgt, en dat is conservatisme en populisme. En wanneer doe je dat? Als je eigenlijk ook wel voelt dat dit niet helemaal meer kan werken.
0: En natuurlijk ook wel interessant is dan wel om te kijken naar een bepaalde periode die helemaal niet zo ver achter ons ligt, waarin opeens systeemverandering best makkelijk leek. In coronatijd.
11: Ja, in coronatijd,
0: er moesten zaken worden aangepast. En men ging opeens massaal thuiswerken omdat dat moest. En, nou, bijvoorbeeld. Maar ook in de economie begonnen er opeens hele interessante dingen te draaien.
11: Ja.
0: Dus het kan wel.
11: Ja, en dat zien we ook. Hè. Dat zijn eigenlijk in coronatijd, maar dat zien we vaker. Mensen kunnen zich geweldig goed aanpassen. Alleen zolang het niet hoeft, doen we het niet. En zolang we terug kunnen vallen in oud gedrag, doen we het ook niet. Maar wat we zagen, en ik heb daar zelf toen ook wel dingen, als ik teruglees, denk ik, goh, wat was ik toch naïef en optimistisch. Maar in die periode, zeg maar, die lente van 2020, dus daarna werd het al snel minder. Toen we echt zagen dat mensen solidair werden en andere keuzes kunnen maken. Dat is dus mogelijk. En dat is altijd zo, dat schrijf ik ook nog in het boek, kantelpunten in gedrag, dus echt een andere samenleving creëren, echt andere keuzes maken, is vaak verrassend makkelijk. Als we maar genoeg mensen hebben die dat ook doen.
0: Ja, en is dat die systeemverandering waar je dan ook voor pleit?
11: Het hele boek is nog veel groter en daar staat veel meer in. Maar het gaat dus over andere waarden, het gaat over een andere inrichting, het gaat dus ook over andere wetten. Maar we zien ook overal, en dat is het hoopgevende in die systeemverandering, op alle terreinen zien we al mensen die het anders doen. En andere keuzes maken. En ook in het blok hiervoor hadden jullie het over wooncoöperatieven. Dus over dingen samen.
0: Ja, samen, collectief wonen inderdaad.
11: Collectief wonen. Nou, dat zijn precies de dingen die ik dan aangeef. Van, hey, samen dingen doen. Dus niet kijken naar de overheid, maar ook niet naar de markt. Maar mensen die zich samen organiseren. Daar ligt natuurlijk een enorme kracht van de mensheid.
0: En bij mijzelf als eigen consument zegt er een kracht bijvoorbeeld in het aangaan van een boycott van producten, van systemen. Kan ik daardoor al goed beginnen aan die verandering?
11: Ja, dat werkt op een aantal manieren. Als jij boycott, dan zorgt ervoor dat je eigenlijk tegen andere mensen zegt van dit vind ik een slecht idee.
0: Ja.
11: En soms werkt het als een heleboel mensen gaan boycotten. Dan zorgt dat echt voor dat een bedrijf failliet gaat die je boycott. Of dat er echt andere dingen gebeurt. Maar het is ook een signaal wat uiteindelijk leidt tot normverschuiving. En normverschuiving, dus dat we andere dingen normaal vinden en goed vinden. En dat is natuurlijk de kracht van systeemverandering.
0: Nou, mooie brug naar de volgende gast die we ook terug in Vrij Nederland zien. Cabaretier Dolf Jansen. Fijn dat je hier even mag spreken. Jij schreef voor Vrij Nederland een vlammend betoog over het laatst genoemde, over boycotten. Welkom terug.
5: Dankjewel.
0: Wat boycott jij zoal?
5: Ja, er zijn allerlei dingen die ik niet gebruik, niet doe en niet wil. Ik eet al heel lang geen vlees. Ik probeer zo min mogelijk meuk, zoals ik dat noem, spullen aan te schaffen. Ik tank niet bij allerlei tankstations waarbij opgemerkt dat ik geen rijbewijs heb. Dus dat maakt het ook wel weer iets makkelijker. Ik hou heel erg in de gaten waar bedrijven en organisaties voor staan. En ik realiseer me ook dat een boycott van mij of van een persoon feitelijk heel weinig uithaalt. Maar wat net gezegd werd, is ook weer waar. Het is ook vaak een manier om het erover te hebben. Dus ik ben niet, zoals sommige veganisten schijnen te zijn, iemand die altijd praat over vegetarisch zijn en waarom dat is en noem maar op. Maar ik kan wel uitleggen waarom het een heel erg goed idee is en waarom de huidige vleessector op een extreme manier moet veranderen, omdat we anders allemaal doodgaan, los van alle miljoenen beesten die we doodmaken. Dus ja, je kunt het erover hebben en je kunt je eigen keuzes maken. En als consument, dat geloof ik dan weer wel, heb je wel invloed. Ook al ben je maar één consument. Ik geloof wel in die invloed die een heel klein beetje veranderingen teweeg kan brengen.
0: En merkt het ook wel eens tegen je? Word je zelf wel eens geboycott?
5: Ongetwijfeld. Dus er schijnen mensen te zijn die niet naar mijn oudejaarsvoorstelling komen. Terwijl gelukkig het overgrote deel van Nederland dat wel doet. Dus er zal vast iets van boycott tussen zitten. Mensen hebben natuurlijk vaak een beeld van je. En dat klopt overigens niet altijd. En dat levert lelijke reacties op. En wellicht ook boycotten. Mensen die vroeger, toen ik nog wel eens op tv kwam, omdat er toen nog wel eens een progressieve talkshow werd gemaakt op EPO. Die dan al van tevoren gingen melden dat ze niet zouden gaan kijken omdat ik op tv kwam. Dat kwam voor. Maar ik geloof niet dat het de kijkcijfers van Paul Witteman of Galita Sofie negatief hebben beïnvloed. Dus ik word vast geboycott, maar daar trek ik me zeker niks van aan.
0: Nou, gelukkig is die progressieve show er nog wel op de avond, elke avond tussen 7 en 9. Laten we even luisteren naar wat boycotts van het afgelopen jaar.
6: Moet Nederland het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten boycotten?
7: Ik vind het wel gewoon een beetje overdreven dat we dan alleen door Trump niet meer daarheen gaan. Het is niet dat er iets gaat veranderen, zeg maar.
6: 120.000 mensen kijken daar anders naar. Zij tekenden een petitie waarin wordt opgeroepen om het WK voetbal dit jaar te boycotten.
8: Nederland doet na een jaar afwezigheid toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. De NPO gaat een deelnemer naar voren schuiven en de NOS zendt het evenement uit.
12: Sinds vorige week is er in Nederland een invoerverbod op producten uit illegale nederzettingen van Israël.
0: Een aantal boycotts die voor voorbij horen komen, zo nu en dan. Hans Legman, boycott jij zelf iets?
11: Ik boycott fast fashion. Ik werk natuurlijk bij een bank. Dus wij als bank boycotten fossiele bedrijven. En zo boycotten wij als bedrijf, of als bank, een heleboel dingen. Wij noemen dat uitsluiten. Hè? En dat, met precies dezelfde reden waar het net over ging. Om een signaal af te geven. Om zelf een ethische keuze te maken. Om het gesprek erover te hebben. En niet met de illusie dat als een toch niet de allergrootste bank van Nederland dat doet, dat het de wereld meteen verandert.
0: Nee, maar er wordt er wel op aangesproken. Ik woon naast een filiaal van een van de grootste banken van Nederland en er wordt toch iedere week een steen door de ruit gegooid. Ja. Zie ik. Dus ze worden wel daar ook weer op aangesproken.
5: Mooi dat iemand toch ook elke week weer de moeite neemt om dat te doen.
0: Toch, het is verschrikkelijk. Alle ruiten worden dan in één keer ingegooid.
5: Nee, die blijven
0: dan. Nee, voor mij is het helemaal niet vervelend, maar voor het glas wel. Want het wordt dan vervangen en dan een dag later is alles weer ingegooid. Ja, het is een soort kat-en-muisspel. Jij zegt in Vrij Nederland, ik heb een handleiding voor je als lezer. Een handleiding in dat boy. En je adviseert je boycott allereerst, maar met mate, maar ook toch ook met mate te bespreken.
5: Ja, dat wat ik net zei. Het kan heel vaak een mooie aanleiding zijn om erover te spreken. Ik heb plekken in het theater waar ik elke avond speel en soms een column en nu een stukje van Nederland dat ik erover mag schrijven of over mag spreken. Maar het is absoluut een manier. Bijvoorbeeld wat ook net gezegd werd over fast fashion. Er zijn nog steeds best wel mensen die niet weten hoe krankzinnig vervuilend en vernietigend de mode-industrie is. De omvang ervan, het vernietigen van kleding, het vervoer, hoe katoen wordt gemaakt. Nou, fijn, het is een oneindige lijst. Dus alleen al met mensen praten over, goh, je hebt al best veel kleding en wellicht hoef je niet zelf aan te schaffen. En zeker geen fast fashion, maar waar het nog eens extra erg is en ongetwijfeld ook nog kinderarbeid aan vastzit. Ja. Daar zijn redenen voor. Dus ja, het is echt een hele mooie conversation opener, om een goed Nederlands woord te gebruiken, om het erover te hebben. En ik geloof daarin. In mijn voorstelling die ik speel, mijn oudejaarsvoorstelling, praat ik letterlijk over allerlei dingen die mensen kunnen doen om deze wereld ietsje mooier eruit te laten zien. En dat hoeft niet te betekenen dat je jezelf vastlijmt of vastketent, of dat je stenen door de ruit van die bank bij jou gooit. Er zijn heel veel manieren om betrokkenheid te tonen en niet dingen doen, want dat is uiteindelijk waar mijn stuk ook over gaat. Dingen niet doen, dus dingen niet kopen, dingen niet doen. Niet bij booking.com, zolang je weet dat ze in de bezette gebieden gewoon appartementen verhuren. Dat zijn allemaal manieren om te laten merken, ik ben het hier niet mee eens, ik ga dit niet doen.
0: En levert dat dan ook wel eens reacties op? Jij schrijft zelf ook in je stuk, ik vlieg regelmatig naar Ierland. Is dat dan iets wat bijvoorbeeld wordt aangehaald als je het over boycotts hebt?
5: Alsjeblieft, want nu komt het helemaal weer verkeerd op de radio. Ik zeg, ik heb in mijn leven geregeld gevlogen. Ik vlieg al jaren niet meer naar Ierland om allerlei redenen en ik ben er in de afgelopen 5 jaar 1 keer geweest. Het hele Ierland verhaal van überhaupt vliegen is ooit ontstaan bij geen stijlen op X, omdat ze mij stil willen krijgen.
0: Je schrijft erover in je stuk, toch?
5: In mijn leven heb ik gevlogen. Ja. Ik heb in mijn leven, ik heb zelfs voor 2000 wel eens vlees gegeten. Ik heb verwarming.
0: Maar dat is natuurlijk een goed antwoord.
5: Ik gebruik dus dingen. Ik heb ook al in een vliegtuig gezeten. Ik probeer dat al heel lang tot een minimum te beperken. Mm-hmm. Ondertussen reis ik met openbaar vervoer. Ondertussen op alle andere manieren doe ik het zo goed mogelijk. Maar wat er vaak gebeurt, zeker op de sociale media en op allerlei andere riooluitingen, is dat mensen je stil willen krijgen. Dus ja. ik kan mijn mening uiten. Mensen zeggen dan, oh ja, maar jij vliegt heel vaak, dus je moet je mond houden. Nee, want wij verbruiken allemaal heel veel. Als iedereen die veel verbruikt zijn mond houdt, praten we nooit meer over klimaatcrisis en zijn we over 20 jaar allemaal dood. Dus het lijkt mij verstandig om het er wel over te hebben. En het andere zijn trucs om je stil te krijgen.
0: Nou, in datzelfde Ierland, en dat hou je ook aan in je stuk, is wel een mooi voorbeeld uit de geschiedenis waar je boycotts goed hebben gewerkt.
5: Het kan dus wel. Als het ging in de tijd van Zuid-Afrika, in de tijd dat wij stickers plakten met Shell helpt apartheid, omdat Shell inderdaad zonder moeite met de Zuid-Afrikaanse olieboeren, et cetera. Het was een simpel feit, een supermarkt ergens in Dublin in Ierland. En daar werden grapefruits verkocht, oudspan denk ik, maar niet voor grapefruits uit Zuid-Afrika. En er was één dame die daar werkte, gewoon een cachère, en die wist het dat niet deugde omdat Zuid-Afrika apartheid, et cetera. En die weigerde dat af te rekenen. Die werd ons waarop al haar collega's zeiden, fuck you, dat is een Iers woord voor, dit gaan we echt niet doen. En toen gingen ze allemaal in staking. Nou, dat bedrijf kwam in de problemen. Dat is gewoon een groot Albert Heijn-Hema-achtig bedrijf. Dat kwam uiteindelijk in de problemen. Uiteindelijk heeft de Ierse regering besloten, volgens mij als allereerste, om zo'n beetje alle trade met Zuid-Afrika te beëindigen. En uiteindelijk hebben mensen als Tutu en Mandela en anderen gezegd, wij wisten hiervan. Tutu is zelf bij ze geweest, bij die vrouwen die die boycott bij Dunsor deden. Het heeft dus invloed als je de aandacht krijgt, dat mensen voelen, wacht even, er is echt iets gaande. Wat is er eigenlijk gaande? Oh, wacht even, hier klopt niks van. Dan kan het echt iets in werking zetten. En dat moet bij een aantal thema's die al genoemd zijn, volgens mij ook gebeuren. Omdat we anders doorgaan op die weg van zogenaamde economische groei die uiteindelijk naar vernietiging leidt.
0: En hoe kijk je dan naar zo'n keuze, dat heeft minder met economische groei te maken, maar wel op dezelfde weg doorgaan van de Nederlandse publieke omroep om met zo'n songfestival toch weer door te gaan?
5: Schandalig. Absoluut schandalig. Ik bedoel, voor zover ik weet is de genocide nog niet beëindigd. Voor zover ik weet gaan de bombardementen door. Voor zover ik weet zijn de oorlogsmisdadigers nog steeds aan het bewind in Israël. Voor zover ik weet worden nog steeds iedereen op de Westbank verjaagd en vermoord. Het is een absoluut schandalig idee dat we gaan nu voor verbinding zorgen om aan, los van het feit dat het kutliedjes zijn. Maar dat is. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Ik weet niet hoe groot de invloed van de Mossad op de NPO is. Maar ik vind dit werkelijk absoluut schandalig.
0: En dus pleit je ook soms voor omgekeerde boycotts.
5: Mijn pleidooi in het stuk en ook wel in mijn voorstelling is, natuurlijk een boycott is soms nodig en is soms goed, maar kijk nou eens naar alles wat je kunt doen ten positieve. Dat kan in je handelen zijn, dus wat je doet voor een ander, hoe empathisch je bent, dat je wel gaat kijken of je taalles kan geven in een AZC of een buurtborrel kan organiseren of al die andere dingen. Je kunt ook activist worden, je kunt je ook vastketen en vastlijmen en al die andere dingen. Maar je kunt heel veel dingen doen in je gedrag en volgens mij ook in je consumentengedrag, in je consumptie, door bepaalde dingen wel te doen. Ik zeg letterlijk volgens mij, weet je, er zijn heel veel lekkere recepten met peulvruchten. Nou, iedereen weet, als je plantaardig eet, als we dat allemaal zouden doen, was er geen voedselcrisis, sorry voor het woord, en dan zou iedereen te eten hebben. De BBB en LTO Nederland blijven beweren, we moeten vlees eten. Nee, we moeten minder vlees eten, meer plantaardig, dan is er eten genoeg voor iedereen en worden we gezonder. Dat zijn dingen die kun je verspreiden. Je kunt letterlijk recepten verspreiden. Mensen denken, hey, peulvruchten, dat is eigenlijk best lekker.
0: Ja, nee, dat klopt. En dus op die manier bijdragen ook aan de systeemverandering, Hans, die jij graag ziet gebeuren. Ja. Op welke termijn heb je dat in je hoofd?
11: Kijk, dat weet je nooit. Wat ik uiteindelijk bepleit in mijn boek.
5: Econoom, die weet het nooit zeker.
11: Nee, wij weten het nooit zeker. Maar ik beschrijf twee dingen in het boek. De ene is hoe het neoliberalisme zich heeft ontwikkeld. Ja. Dat is een heel lange. In 1947 zijn ze bij elkaar gekomen, ergens in Zwitserland. Uiteindelijk rond 1980 zagen ze een kans schoon. En er lag maar één plan met de vastgelopen economie na de oliecrisis in de jaren 70. En dat was meer ruimte voor de markt. Een andere die ik beschrijf is Trump. Die, je kan er alles van zeggen, maar hij had een plan. Had hij ook niet zelf bedacht en waarschijnlijk wist hij het zelf niet. Maar er was een plan. Dus het enige wat je kan doen is, en dat bepleit ik in mijn boek, voorbereiden. Nadenken, praktisch maken. Wat moet er dan gebeuren om ervoor te zorgen dat het systeem verandert? En dat moet je doen. En wanneer? Als er kans is.
0: Het boek komt volgende week uit. Dit is geen crisis uit jouw handen. Dat is namelijk de handen van Hans Tegenman. Dankjewel. Dolf Jansen ook. Dank voor je bijdrage nog weer aan dit gesprek.
13: NPO Radio 1.
0: Maakt het 8:30 bijna. Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
14: Een gezinshuis in Spanje voor Nederlandse jongeren die zorg nodig hebben moet per direct stoppen. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Ze moesten jongeren daar voor straf urenlang op een paal zitten of kregen ze minder te eten. Daarop begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. De reizigers van het vliegtuig waarin eerder vandaag een gevecht was uitgebroken in de cockpit zijn aangekomen in Tel Aviv. Ze zijn met een vervangend toestel alsnog naar hun eindbestemming gebracht. Op de vlucht brak eerder vandaag een gevecht uit tussen de piloten. De co-piloot die de gezagvoerder had neergestoken is opgepakt. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. Slachtoffers zijn 13 en 17 jaar oud. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. En veel verdrietige reacties nog op het overlijden van Paulien Cornelissen. Boekenkoepel CPNB roemt Cornelissen om haar unieke manier om iedereen te bereiken met haar boeken over taal. En de Volkskrant, waar ze een column voor schreef, zegt dat het nieuws van haar overlijden inslaat als een bom.
13: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Zometeen gaat het in die Rode Draad over een omstreden plan. Nederland en vier andere Europese landen willen uitgeprocedeerde asielzoekers al vanaf de eerste helft van 2027 naar een derde land buiten de Europese Unie sturen. Rwanda wordt erbij nadrukkelijk genoemd. En Europarlementariër Anna Strolenberg en politiek adviseur van Save the Children Julia Verhul, die zijn net terug uit dat land en vertellen zo over wat zij daar hebben gezien en hebben ervaren. Eerst namelijk dit. De Tegendraads, de rubriek waarin we een podium geven aan mensen die een ander geluid willen laten horen. En vandaag vieren we de Kinderboekenweek met extra verhalen en herkenbaarheid.
15: Onderweg naar huis denkt Juna nog steeds aan de kookwedstrijd. Moet ze nu saté ayam maken of liever taco's? Lobak, go, cupcake, ze kan niet kiezen. Ze moet nu wel snel beslissen. De kookwedstrijd is morgen al. Op de ochtend van de kookwedstrijd weet Juna eindelijk wat ze gaat maken. Gebakken rijst met van alles en nog wat!
0: Ja, fantastisch om zo'n kinderstem dit even zo te horen voorspreken. Vandaag spreken we met Davalonne van Dijk, medeoprichter van uitgeverij Wilde Haren. Deze uitgeverij van kinderboeken zit zich in voor meer diversiteit en inclusie in de jeugdliteratuur. Goedenavond.
16: Goedenavond.
0: En we hoorden net een stukje uit het boek Gebakken reis met van alles en nog wat. Van Reza en Chehan Kratoze-Wong. En dat is meteen een boek waar van alles en nog wat in zit.
16: Ja, nou absoluut. Ik vind het dat stuk is ook toch heerlijk om te lezen. Of om te horen. Ik word daar echt blij van. Het is gemaakt door twee makers van kleur. En dit boek, samen met meerdere boeken uit dezelfde reeks, die viert verschillen en gelijkheden van kinderen. Is top. En dat is precies waarom ik aan de telefoon hang, denk ik zo.
0: Ja, precies. Want dat is het doel van dit soort inclusieve en diverse boeken.
16: Juist. Het doel is een klein beetje, hoe zeg je dit het beste? Ramen en spiegels nemen we maar als voorbeeld. Het is of meer van jezelf leren kennen, beter leren kennen waar andere mensen doorheen gaan, of een stukje cultuur meekrijgen van iemand anders.
0: Eigenlijk gewoon een kijkje krijgen in een wereld van het klasgenootje waar je mee in de klas zit.
16: Ja, precies. In dit geval is het dan gebakken rijst met van alles en nog wat. Maar kan ook zijn, hoe gaan sommige dingen bij jou thuis? Ja. Hoe ga je om met monsters onder je bed? En wat voor anti-monsterspray zou je dan maken? Of wat voor super ninja buurvrouw kom jij tegen? Het is gewoon echt... het mooie aan een multiculturele samenleving. Het vieren dat alles anders is en dat we van iedereen wat kunnen leren.
0: En dat moet eigenlijk nog wel wat beter terug weer komen in die kinderboekenweek. En ook in die lijst. En in 24 en 25 hebben jullie als uitgeverij Wilde Haren samen met andere uitgevers, leesconsulenten en makers van kinderboeken een kleurrijke kinderboekenlijst gemaakt. Wat maakte die lijst nou extra bijzonder?
16: Nou, het is heel erg fijn omdat we samen met Rose Stories en Ediculture en nog een en de Belmer Bookstore en nog een stel andere partijen en makers van kleur hebben bekeken wat kunnen we nog meer doen. Want we zien dat we eigenlijk in bij Nederlandse en Vlaamse makers die verhalen structureel zijn ondervertegenwoordigd op de jaarlijkse lijst van de Kinderboekenweek. Zeg maar de thematitels.

0: jaarlijkse lijst van de kinderboekenweek. Mm-hmm. Zeg maar de thematitels. En dat geldt ook voor andere lijsten en publicaties van andere organisaties. En we dachten, ja, weet je, we kunnen wel weer blijven roepen, maar we kunnen ook gewoon iets toevoegen.
1: Precies.
0: En dat is het idee van de kleurrijke kinderboekenlijst.
1: En eigenlijk,
0: dus naast die andere lijsten ook nog een alternatief kunnen bieden waarop je kan zien, hey, als je ook nog wil, check ook deze inclusieve lijst die voornamelijk voor Nederlands en Vlaamse makers is.
1: Ja, precies. En daardoor kan je ook als lezer meteen weer kijken, wat is een interessant boek? Wat ik kan uitkiezen, wat ik aan mijn eigen kind kan voorlezen. En er zijn er ook winkels, yes, die inclusieve kinderboeken verkopen. Ik probeer, ja, altijd bij iemand, een nieuw kind in mijn omgeving, altijd een inclusief kinderboek te geven in plaats van een ander kinderboek. Maar dan in ieder geval een inclusief kinderboek. Nou, is die officiële kleurrijke boekenlijst, die is er niet dit jaar. Betekent dan dat we het doel bereikt hebben?
0: Nee, het belang van de kleurrijke lijst blijft helaas enorm. Vorige week als voorbeeld is bijvoorbeeld het pijnlijke rapport naar buiten gekomen dat acceptatie van de LHBTI, mm-hmm, een groep / mensen enorm achteruit is gegaan. En daarnaast is het 2 weken geleden opnieuw een zwarte man, Alfredo Gondo, vermoord door de politie in Rotterdam. Het is, zeg maar, het is zo ontzettend nodig dat we blijven kijken naar hoe kunnen we beter worden als maatschappij. Ja. Hoe kunnen we vooruitblikken en hoe kunnen we samen voor elkaar blijven zorgen. En daar zijn initiatieven zoals die kleurrijke boekenlijst, maar ook initiatieven zoals Wilde Haren en Rose Stories en Carco Cottafetti. Dat is gewoon super waardevol en belangrijk wat mij betreft.
1: Oké, dan nog 1 daffalonne, 1 tip. Wat nu kopen? Wat kan ik morgen weggeven?
0: Oké, morgen kan jij alsnog aanschaffen. Nia Siedert van Nadia Bourabé en Robin Raafhorst. Je kan ook Aziatische Sprookjes van Piet Woe aanschaffen. Je kan Mir en de Musjes van Najiba Abdelhoui aanschaffen. Of voor oudere kinderen zou ik Omen aanraden van Siouj Bollesing. Die is vandaag uitgekomen en die gaat over Diwali. Zeg maar, er zijn zoveel toffe boeken die je kan kopen.
1: Allemaal ook weer te vinden bij jullie, bij Wilde Haren in ieder geval.
0: Onder andere, maar ook alle andere mensen die ik zojuist heb genoemd. Ja, het zijn niet alleen boeken van Wilde Haren.
1: Nee, zeg precies.
0: Maar,
1: ook van Rose Stories. Je zegt het goed.
0: Ja, het is weet je wat het is? Het is een gedragen initiatief. We doen het samen. En dan heb ik het niet alleen over deze mensen. Gewoon, wij als maatschappij moeten dit samen,
1: precies,
0: dragen.
1: Precies, het is een stap die je goed zelf ook kan zetten. Worden. Nou, die is, juist, bij deze gezet. Je hebt geïnspireerd. Dankjewel daarvoor, de Daffalonne van Dijk. In de Kinderboekenweek met het thema Spot aan is vanaf woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober. Aan alle kinders en aan alle voorlezers, veel leesplezier.

0: muziek van Rosalía was dit. La Perla.
1: De rode draad.
0: Vijf Europese landen, waaronder Nederland, werken aan een initiatief om uitgeprocedeerde asielzoekers naar een land buiten de Europese Unie te sturen. Die opvanglocaties worden ook wel terugkeerhubs genoemd.
2: Het Europees Parlement en de Europese lidstaten zijn het eens geworden over het inzetten van terugkeerhubs voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
3: Het moet de lidstaten meer controle geven over wie voor asiel naar Europa komt. Afgewezen asielzoekers kunnen voortaan naar uitzetcentra buiten de EU worden gestuurd.
4: Het is zo vaag mogelijk, zodat lidstaten dan zelf kunnen beslissen hoe ze dat uiteindelijk zullen uitwerken.
5: Eerdere pogingen van landen om dit soort uitzetcentra op te zetten mislukten door praktische problemen en door schendingen van mensenrechten in de landen waar de hubs moeten komen.
0: Ja, en opvallend nieuws gisteren daar dan weer over. Want toen liet de Griekse asielminister weten dat het project al begin 2027 van start zal gaan. En volgens Europese diplomaten gaan de eerste vluchtelingen mogelijk naar Rwanda. Anna Strodenberg, Europarlementariër voor Volt, en Julia Verhul, politiek adviseur voor Save the Children, beide net terug van een bezoek aan Rwanda en Oeganda om hier verslag te komen doen. Goedenavond allebei.
6: Hoi, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ja, mevrouw Strodenberg, eerst maar eens even bij u beginnen, Europarlementariër voor Volt. Het initiatief om deze reis te maken kwam van jou, van jullie. Waarom wilden jullie deze landen bezoeken?
7: Ja, dit idee ontstond een jaar geleden toen de Nederlandse overheid het plan presenteerde om afgewezen asielzoekers naar Oeganda te sturen. En wat ik merk is dat er heel veel gesproken over wordt, maar er zijn nauwelijks mensen die daadwerkelijk gaan kijken en willen weten wat de consequenties zijn. Waar komen mensen terecht? Werkt het eigenlijk wel? Zijn er mogelijk mensenrechten schendingen? En wat vinden mensen daar die daar wonen er nou van? En daarom hebben we besloten om te gaan. Mm-hmm. Plus dat geeft ons ook de manier om vervolgens te controleren wat er precies gebeurt zodra de deals worden uitgevoerd.
0: Jullie hebben vluchtelingendorpen en kampen bezocht, Julia. Dat zijn geen terugkeerhubs voor de goede orde.
6: Ja.
0: Hoe zijn de voorzieningen in beide landen?
6: Nou, we hebben allereerst denk ik gezien voor wat voor enorme uitdagingen deze landen staan. In een land als Oeganda bijvoorbeeld wordt op dit moment ruim 2,5 miljoen vluchtelingen opgevangen. Daar komen elke dag nog nieuwe vluchtelingen bij. En het was eigenlijk heel indrukwekkend om te zien hoe ze dat doen. De gemeenschappen staan relatief open voor de opvang van deze vluchtelingen. Veel mensen hebben zelf ook nog een vluchtverleden gehad. Dus dat zie je eigenlijk ook wat terug in het beleid. En tegelijkertijd zien we dat we eigenlijk steeds meer moeten doen met steeds minder middelen. Het afgelopen jaar natuurlijk bezuinigingen gezien. Ook aan de kant van de VS, de US Aid Cuts. Dus eigenlijk staan mijn collega's elke maand voor een nieuwe vraag. Kunnen we salarissen van leraren nog uitbetalen? Moeten we zorgklinieken sluiten? Dus ja, de uitdagingen zijn groot.
0: En de vluchtelingen die in Oeganda zitten zijn veelal vluchtelingen uit de regio.
6: Klopt. Dus het gaat over vluchtelingen uit Congo bijvoorbeeld. Vluchtelingen uit Burundi die we daar veel zien. En het is ook inderdaad belangrijk om meteen te vermelden dat de opvang voor deze vluchtelingen daar... zijn mensen hard mee bezig. En het gaat dan dus om onderwijsvoorzieningen voor kinderen. Het gaat om zorg, et cetera. Maar dit zijn niet de plekken waar de mensen waar het hier over gaat, die naar terugkeerhubs zouden worden gestuurd, waar die gebruik van kunnen maken. Want dat zijn dus expliciet mensen die geen vluchtelingenstatus hebben.
0: En is er nog een verschil tussen deze twee landen? Doet Rwanda het op een andere manier of een luxere manier, hoe je dat ook kan stellen, dan een Oeganda?
6: Ja, ik denk wel dat je kan stellen dat de standaarden in Rwanda voor de opvang van vluchtelingen wat hoger zijn. Rwanda staat ook voor een iets, wat is een kleinere uitdaging. Het land vangt eigenlijk evenveel vluchtelingen op als wij doen als het gaat over Oekraïnse vluchtelingen. Dus het is alsnog een grote uitdaging. Maar de standaarden zijn er wat hoger. Wat we alleen in Rwanda ook zien is dat de persvrijheid daar, de bredere mensenrechtssituatie in het land, dat daar... veel om te doen is. Ja, dus en dat we ons daar groot zorgen over maken.
0: Precies, en daarom is het extra interessant om hoe je daar dan weer mensen naartoe wil sturen, terwijl dat juist onder druk staat. Gisteren werd bekend, Anna Strodenberg, dat Nederland en vier andere Europese landen al in de eerste helft van 2027 uitgeprocedeerde asielzoekers naar buiten landen de EU willen sturen. Welk idee zit daarachter?
7: Ja, wat zij zelf zeggen is dat ze meer controle willen krijgen op migratie. Maar eerlijk gezegd, ik vind het een schijnoplossing. Wat we zien is dat er straks miljoenen besteed gaat worden aan het sturen van een kleine groep mensen die geen recht hebben op asiel naar landen buiten de EU. En waar ik denk dat het vandaan komt, is dat vooral de middenpartijen, centrumrechts, zij voelen de hete adem in hun nek van nog radicaal rechtse partijen. Neem de PVV of in Duitsland de AfD. Zij hitsen eigenlijk de hele boel op en deze middenpartijen gaan erin mee. En ze denken, we moeten actie ondernemen. Dus als je kijkt, gaat het werken? Nou, er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat het wegsturen van mensen, dat een afschrikwekkende werking, dat het ook mensen daadwerkelijk stopt. Dus ik zie dit puur als een schijnoplossing waarmee ze willen laten zien dat ze krachtig zijn, maar waarbij ze niet rekening houden met effectiviteit en mogelijke mensenrechten schendingen.
0: Rwanda en terugkeerhubs, dan moet ik ook denken aan Groot-Brittannië, die dat ook ooit als plan hadden. Zijn ze daarin geslaagd? Hebben ze daar dat goed op gang weten te krijgen?
7: Nee. Daar zijn ze niet in geslaagd. Die onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Wij hebben ook met de hoofdonderhandelaar vanuit de kant van Rwanda gesproken. En dat is niet gelukt. En dat liep uiteindelijk stuk op het mensenrechten, omdat het onduidelijk is of die daar gewaarborgd kunnen worden. Want het feit is, als je zo'n deal sluit, dan kunnen we heel netjes op papier zetten, nou, mensenrechten worden daar gewaarborgd. Maar we hebben daar simpelweg geen inspraak meer op. Zodra je die verantwoordelijkheid uitbesteedt, is het ook helemaal uit onze handen. Dus wij kunnen daar niks aan doen. En dit probleem was een van de grote zaken in de deal met Rwanda.
0: Jullie zijn daar nu ook in Rwanda zelf geweest. Hoe wordt daar gekeken naar deze Europese Unie terugkeerhubs, Anna?
7: Nou, ik vond het wel opvallend. Dus Julia zei het net ook al, dat mensen best wel open staan. Dus van de taxichauffeur tot aan de ministers zijn ze best wel open voor vluchtelingen. En dat is op zich heel erg goed om te zien. Maar ik denk dat het vooral een zakelijke deal is, om eerlijk te zijn. Dus de overheden zeggen, wij hebben een geldtekort. Ze noemen het Trump-syndroom. Trump heeft USA het geld, ontwikkelingssamenwerking, stopgezet. En daarom hebben ze een ongelooflijk groot begrotingstekort. Het feit als wij mensen daarheen sturen en ook geld geven, ja, dat geeft hen op korte termijn verlichting. Dus ik denk dat het een redelijk zakelijke deal is voor hun om geld te verdienen op dit korte termijn.
0: En dan staat die persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in Rwanda juist zwaar onder druk, ook door strenge staatscontrole. Julia, je haalde het al even aan. Konden jullie daar dan wel vrijheid praten met mensen? Was er altijd iemand van de regering bij?
8: Nou, dat hebben we ook niet toegestaan, dus dat was niet zo. Over het algemeen hebben wij goede gesprekken gehad met organisaties. Maar je merkte wel, met name ook voordat we kwamen, dat er een terughoudendheid was om met ons te praten. Omdat mensen, en in sommige gevallen ook terecht, het gevoel hadden dat ook gevaar voor henzelf kon opleveren. Misschien ook wel goed om daarbij te vertellen dat ook wij als hulporganisatie hier natuurlijk soms in een vorm bepaald dilemma staan. Voor ons is uiteindelijk onze toegang tot kinderen, tot die kinderen die bescherming nodig hebben, moet voor ons altijd voorop staan. Dus wij kunnen natuurlijk ook niet soms de kritiek uiten die we misschien zouden willen uiten, omdat dat onze hulpverlening eigenlijk in de weg kan zitten. Nou, nu doen we dat hier in Nederland natuurlijk wel. En dat doen we ook zeker richting politici hier en richting de EU. Ja. Maar er wordt ook nu door de Nederlandse minister gesproken over het belang van de monitoring uiteindelijk van zo'n overeenkomst. En dat mensenrechten daarin geborgd moeten worden.
0: En hoor ik jou dan hier tussen regels zeggen dat je ook extra zorgen maakt om de kinderrechten?
8: Ja, absoluut. Kijk, uiteindelijk staat het recht van kinderen op hun ontwikkeling en op eigenlijk een veilige toekomst hier op het spel. Dat was voor ons ook de reden om nu deze landen te bezoeken en met eigen ogen te kunnen zien wat hun situatie mogelijk zou kunnen zijn. Maar ja, ik denk met name dus ook het punt dat je als Nederland zijnde, als EU, achteraf niet zou kunnen nagaan of de afspraken die op papier staan ook daadwerkelijk worden waargemaakt. Het afgelopen jaar of twee jaar terug is er nog een onderzoeker van Human Rights Watch bijvoorbeeld toegang tot het land ontzegd. Nou ja, dat moet je nu eigenlijk al zorgen baren over wat je aan het einde kan gaan zien.
0: Ja, maar anders je mag iets toevoegen.
7: Ja, over de kinderen, want dat is een van de momenten die mij het meest is bijgebleven. Wij reden op een gegeven moment in Oeganda, reden we Nachivali, een van de dorpen in. En daar waren honderden kinderen, speelden daar op straat. En we hebben daar ook veel van die kinderen gesproken. Die deel daarvan zit nog op school. Een deel kan eigenlijk secondary school, kunnen ze niet meer betalen. En een aantal van hen zeiden, ja, ik wil graag advocaat worden en mensenrechten beschermen. Er was ook een jongen die wilde graag minister van Defensie worden in Burundi, zodat hij corruptie tegen kon gaan. En ondertussen hoorden verhalen van tienerzwangerschappen, kinderen die in kinderarbeid terechtkomen, in de criminaliteit. En een groot deel hiervan is dat die ontwikkeling, samenwerking, die hulp, dat geld is weggevallen. En op dat moment dacht ik, ja, misschien is het op dit moment nog oké. Maar deze kinderen, dit is het waarschijnlijk voor hen. Ik zie weinig toekomstperspectief voor hen. Want de populatie groeit. Er zijn weinig kansen. En wij willen dan ook nog eens mensen daar naartoe gaan sturen. Naar een plek waar er al zo weinig kansen zijn.
0: En dus wel dat blijven controleren. En dat is natuurlijk een onwijs grijs gebied. We horen dat de Nederlandse minister net, jullie vertelt erover. Is jou duidelijk, Anna Stolenberg, hoe wil de Europese Unie ervoor zorgen dat de internationale mensenrechten dan worden nageleefd?
7: Nou, je hebt het over de Europese Unie. Maar de Europese Unie, in dit geval zou het de Europese Commissie zijn, trekt zijn hand hier eigenlijk vanaf. Die zegt, het is aan de landen zelf. Dus Nederland, Denemarken en de andere landen, die moeten dit zelf gaan regelen. Maar ik heb daar sterke twijfels bij. We hebben hier navraag naar gedaan. Nou, in Oeganda kregen we er geen duidelijk antwoord op. In Rwanda bleek dat IOM, dat is een organisatie die zich bezighoudt met migranten, dat zij toe zullen zien op de mensen die daar komen. Maar op dit moment zijn er al mensen geplaatst vanuit de Verenigde Staten naar Rwanda. Dus er is al een deal tussen de VS en Rwanda. Nou, we hebben navraag gedaan. Waar zijn deze mensen? Wie ziet erop toe dat het goed met hen gaat? Wij kregen hier geen antwoord op. Het is een totale black box. Er is geen transparantie over hoe het met deze mensen gaat, want dat is geheim. Ja, en dit zorgt bij mij gelijk voor allerlei alarmbellen die afgingen. Want als dit nu al gebeurt, hoe kunnen wij dan straks garanderen, hoe kan Nederland garanderen dat die mensenrechten gemonitord worden? Ik zie dat niet goed gebeuren.
0: En had Rwanda daar een antwoord op, Julia, bij jullie?
8: De Rwandese autoriteiten, ja. Bedoel je? Ik denk dat voor een land als Rwanda is het imago is heel erg belangrijk. Ja. Het is heel erg belangrijk voor hen om ook te laten zien dat ze een betrouwbare partner zijn. Dus ik denk dat er best wel wat deals te maken zijn die op papier er goed uit zouden zien. We hoorden bijvoorbeeld ook dat er wordt gedacht aan reïntegratieprogramma's voor mensen. Die dan eigenlijk naar zo'n terugkeerhub zouden worden gestuurd. Dat klinkt natuurlijk in theorie best wel als een mooi idee. We gaan die mensen van werk verschaffen. Maar ik sprak mijn collega's die nu ook al met mensen eigenlijk in de steden, dus die niet in die kampen zitten, want daar moet je een vluchtelingenstatus voor hebben, maar die eigenlijk zelf in de steden moeten zien te rooien, hun eigen werk moeten vinden, et cetera. En zij zeiden ook al tegen ons, dat klinkt mooi, maar de nationaliteiten waar jullie aan denken, dat zijn over het algemeen waarschijnlijk mensen die uit Ethiopië komen of Somalië, landen waar ze Arabisch spreken. De grote problemen die wij nu zien is dat mensen dus naar een land worden gestuurd waar ze echt het basisbeginsel wat je moet hebben om sociaal te kunnen integreren, niet hebben. Als we kijken naar de rechten van kinderen, hoe moeten kinderen straks naar school gaan in een land waar ze totaal vreemd zijn, waar ze de cultuur niet kennen. Toegang tot scholen er al gaat zijn.
0: Is het idee iemand wordt uitgezet naar Rwanda omdat hij door een ander land niet teruggenomen zou willen worden? Blijft Rwanda dan duwen op dat land totdat diegene wel aanneemt?
8: Wat we tot nu toe horen van zowel de kant van de EU als de Rwandese kant is dat mensen eigenlijk twee keuzes aangeboden zouden krijgen. Of we gaan verder kijken naar de terugkeer naar je land van herkomst. Ja. Nou, nu is natuurlijk wel de vraag, als het Nederland niet lukt, waarom zou het Rwanda dan wel lukken? Of je gaat hier verder integreren.
0: De Rwandese auto nationaliteit aan.
8: Nee, dat zal niet kunnen. Nee. En dat is natuurlijk ook een van de meest heftige dingen, denk ik, aan dit beleid, aan de deals die hier worden gesloten. We gaan mensen in een compleet juridisch vacuüm eigenlijk neerzetten. Ze hebben geen rechten omdat ze niet in het land zijn waar ze geboren zijn. Zelfs als zij hier in Nederland in een asielprocedure zitten, hebben ze natuurlijk nog meer bescherming, meer rechten die daarbij komen kijken. En eigenlijk is het totaal onduidelijk wat de rechten van deze mensen nu zullen zijn. En wij creëren voor hen een afhankelijkheid van autoriteiten. Waarbij wij zelf straks echt gewoon de controle uit handen moeten gaan geven.
0: Ik begrijp, dit werkt niet. Die terugkeerhubs, dat moet eigenlijk gewoon niet werken. Het klinkt meer als symboolpolitiek ook, Anna Stronenberg. Het alternatief voor die terugkeerhubs ligt volgens jullie bij Volt, en ook al meer partijen vinden dat, bij landen van herkomst juist. Wat zou de Europese Unie daar veel meer kunnen afspreken?
7: Ja, klopt. Ik zie ook niet in waarom zou je mensen naar een ander land, naar een soort wachtkamer plaatsen als je ook kan investeren in die landen van herkomst. En dat is lastig. Kijk, ik zie ook in dat mensen die geen recht hebben op asiel in de Europese Unie, dat die moeten vertrekken. Je kan verschillende dingen doen. Sommige mensen willen niet vertrekken vanuit de EU, bijvoorbeeld een hele familie heeft een hoop gevestigd op deze mensen. Zij moeten het maken in de EU. Zorg er dan voor dat ze op een waardige manier kunnen vertrekken en dan een leven kunnen opbouwen in het land van herkomst. Soms is het zo simpel dat ze geen documenten hebben. Mm-hmm. Help ze daarbij. En de laatste ding is dat landen hun, dat noem je onderdanen, niet altijd willen terugnemen. En wij zijn dan heel boos op die landen. Waarom nemen die mensen niet terug? Maar we zouden veel meer interesse moeten tonen. Waarom willen deze landen mensen niet terugnemen? Zijn vaak internationale conflicten tussen het land van herkomst en bijvoorbeeld Nederland. Dat hebben we ook gezien in Marokko. Er waren ook conflicten. Nou, nadat dat opgelost is, is het eigenlijk veel makkelijker geworden om mensen ernaar terug te sturen.
0: Ja, dus juist maar wat mij betreft, dat gesprek aangaan.
7: Ja, inderdaad. Maar wat mij betreft is echt de keuze. Gaan we of een vluchtelingeneconomie bouwen in Rwanda en Oeganda, of investeren we in die landen zodat ze stabiel zijn en opvang in de regio goed kunnen blijven organiseren.
0: Morgen hebben jullie weer een bijeenkomst waarin de Europese landen samenkomen om de planning en de uitvoering van die terugkeercentra ook te bespreken. We gaan afwachten wat daaruit komt. Julia Verhul en Anna Stronenberg, dank voor jullie komst hier naar de studio. Dit was de Rode Draad voor vandaag. Morgen om 7 uur ben ik hier weer met een gloedvolle uitzending. En nu op deze zender hoor je Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. Fijne avond.
1: BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast.
9: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
10: Ja.
9: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
11: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die die week volop in de belangstelling staat.
12: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
13: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
11: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
14: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
15: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
11: Belleman en Van Dop, een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
16: Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
20: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
25: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
24: Een initiatief van Pfizer.
11: NPO Radio 1. 9 uur.
1: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
26: Goedenavond. Ajax, Feyenoord en PSV konden zich vanavond plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Ja, de vrouwen dan.
27: Of dat gelukt is, ja, dat horen we zo meteen van Leon Stendler in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS Journaal. Met Sydney Dijkers.
28: De passagiers van een vliegtuig waar een piloot werd neergestoken vandaag zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. De vlucht vanuit Dubai moest landen in Saoedi-Arabië na een gevecht in de cockpit. De co-piloot viel de gezagvoerder aan met een mes. Andere piloten aan boord wisten het toestel toen veilig aan de grond te krijgen. Een vervangend toestel heeft de passagiers nu naar Israël gebracht. Daar werden ze opgewacht door premier Netanyahu. Hij sprak zijn waardering uit voor de mensen die de aanvaller wisten te overmeesteren. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. De cybercriminelen claimden de gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers van Flink te hebben gestolen. Het gaat om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen en daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
28: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van één getuige. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen. En daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. En JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen nu naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot veel verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
28: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is uiteindelijk niet uitgezonden. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien, lokaal ook met wat onweer. Vannacht regent het ook en is daarbij rond de 16 graden. Morgen dan vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. Het wordt daarbij in de middag rond de 20 graden.
4: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
5: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
4: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
7: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
29: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
27: Goedenavond, goed dat u er bent. Ja, vandaag zou in Tennessee in Amerika de ter dood veroordeelde Christa Pike worden geëxecuteerd voor een moord die ze 31 jaar geleden pleegde. Maar toen...
9: The Federal Appeals Court has temporarily halted the execution of Christa Pike.
12: So that is big news because she was scheduled to be executed in just under an hour.
27: She was scheduled, ja, het was gepland, maar toch niet dus. Toch geen executie. We zoeken zo contact met documentairemaker Jessica Valerius, die daar in de gevangenis in Nashville is.
26: En schaatscoach Johan de Wit staat dit seizoen aan het roer bij Team Novus. En dat is wel even wennen.
13: Nu moeten we om 7:15 ochtends trainen. Dan moeten we de warming-up om 7:15 starten. Dan moeten ze om een uur of 6 moeten ze ontbijt doen. En dan wordt een dag wel heel lang.
26: Een uur of 6? Waarom moet dat allemaal zo vroeg? De Wit legt het straks uit met of zonder ochtendhumeur.
27: Ja, het zou dus in de Amerikaanse staat Tennessee de dag worden waarop Christa Pike werd geëxecuteerd. Pike pleegde in 1995 een moord en kreeg daar de doodstraf voor opgelegd. Vandaag, 31 jaar later, zou dat vonnis worden voltrokken middels een dodelijke injectie. Maar op het laatste moment werd die executie afgelast. Journalist Jessica Valerius volgde Christa Pike in haar laatste dagen voor een documentaire. Is in de gevangenis in Nashville. Jessica, goedenavond.
14: Goedenavond, hallo.
27: Ja, het is een bizar verhaal in de ontwikkelingen. Maar toch de vraag allereerst, wat is de huidige stand van zaken?
14: De huidige stand van zaken is dat we hier met de voltallige pers staan te wachten onder een bloedhete tent op het parkeerterrein bij de gevangenis. En we wachten eigenlijk op nieuws. Want vanmorgen was het nieuws dus dat het werd uitgesteld. Toen zijn ook de getuigen, dus de mensen van de pers en de familieleden van het slachtoffer, die getuigen zullen zijn van de executie, zijn weer naar buiten gelaten. En die zijn zojuist weer een half uurtje geleden terug naar binnen geroepen. En dat zou kunnen betekenen dat er iets aanstaande is. Ofwel een mededeling, het gaat niet meer gebeuren vandaag. Ofwel, we gaan de procedure weer opstarten.
27: Ja, waarom gebeurt dit? Kan jij daar de vinger op leggen?
14: Ja, het heeft alles te maken met de verdeeldheid die er momenteel in Amerika heerst. Rondom de doodstraf in zijn algemeenheid, maar ook specifiek over deze zaak. Dit is een moord die 31 jaar geleden is gepleegd, die echt gruwelijk was. Dus mensen enorm heeft geschokt hier in Tennessee en nog steeds. Gepleegd door twee jonge mensen. Een vrouw van 18 en een jongen van 17. De jongen van 17 heeft levenslang gekregen met kans op vervroegde vrijlating. En de vrouw van 18 die heeft de doodstraf gekregen. En van juist die vrouw, Christa Pike, waarvan vandaag de executie gescheduled was. Daarvan is later bekend geworden dat zij een slachtoffer is van kindermisbruik. Dat ze een ongediagnosticeerde bipolaire stoornis had en dus ook hersenschade. En nu is er hier in Amerika een hele ethische discussie aan de gang van mogen we iemand wel executeren voor iets wat hij 31 jaar geleden heeft gedaan misschien niet helemaal in volgorde van belangrijkheid, maar ook met beschadigde hersenen. Dus waar wij zeg maar TBS zouden toekennen, dat kennen ze hier eigenlijk helemaal niet. En daar is nu discussie over van ja, hoe ver is dat nog? En aan de andere kant kun je zeggen, hoe ver is het dat je de nabestaanden van Colleen Slammer 31 jaar laat wachten totdat er een einde aan deze zaak komt? Dus heel veel voor- en tegenstanders en er is eigenlijk geen grijs gebied.
26: Nee, en die discussie die is natuurlijk al een tijd gaande. Toch is het zo vlak voor zo'n executie dat dat dan uiteindelijk toch weer tot een uitstel leidt. Hè? Waarom zo kort daarvoor dan?
14: Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook steeds af. Of dat nou onderdeel is van ja, bijna een soort van traditie of cultuur. Want dit weten ze al een jaar dat deze datum eraan zit te komen. Ze weten ook al jaren de gevoeligheden rond deze zaak. Maar er is wel echt een soort van opmars geweest de afgelopen dagen van tegenstanders. En ook vooraanstaande rechters en officieren van justitie. En psychiaters die zich heel hard hebben uitgesproken tegen deze doodstraf. En dan moet je ook weten dat in de algemeenheid de steun voor de doodstraf in Amerika Amerika voorzichtig aan het afnemen is. Mm-hmm. Dus dat speelt eigenlijk allemaal. En het lijkt alsof dat bij deze zaak in een soort van snelkookpan terechtkomt. Al die meningen, al die emoties, al die gevoeligheden, die zitten in deze zaak.
15: Ja, neem ons dan eventjes mee naar die gevangenis. Want jij bent daar dan dus aanwezig om vanuit een andere ruimte het allemaal te gaan volgen. Hè? Wat gebeurt er dan allemaal?
14: Nou, de pers wordt hier op de parkeerplaats gestald, dus buiten. Het is hier 35 graden. En die mag wachten totdat het vonnis wordt voltrokken. En we staan eigenlijk ongeveer 50, 70 meter van het gebouw af waar dat gaat gebeuren, als dat gaat gebeuren.
27: En wat ga je dan meemaken, Jessica, als het vonnis, hè? Waar had je je eigenlijk op voorbereid vandaag?
14: Nou, ik heb dit wel vaker gedaan in Texas. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat je hier wacht als media zijnde. Een aantal van de media als representative worden naar binnen gevraagd ook. Daar kun je voor opgeven. Had ik ook mogen doen, maar ik ga niet kijken hoe iemand ter dood wordt gebracht. Maar een aantal collega's hier is nu naar binnen. En die gaan kijken. Die komen straks terug als het doorgaat. En die geven dan een persconferentie van wat ze gezien hebben. Omdat de journalistiek moet toetsen en moet controleren wat daar binnen gebeurt.
15: Dus de collega's geven een persconferentie aan collega's?
14: Ja, juist. Ja. En dan komt er eerst komt er nog een official straks, als het gebeurt dus. Daar ga ik nu even vanuit dan. Mm-hmm. Met een overlijdensbericht. Dus die komt dan vertellen, zo en zo laat hebben we dit toegediend. Dit waren wel of geen complicaties, dit waren haar laatste woorden. En dan geven ze het over aan de pers, die dus de collega's informeert.
15: Ja, en jij zat daar dus in die ruimte te wachten. Zit je dan ook de hele tijd in je achterhoofd van ja, er kan altijd wel weer een kentering komen?
14: Ja, dat weten we dus sinds vanmorgen. Want die plot twist dat niemand aanzien komen. Niemand van de pers hier ook, van de nationale pers. Dus ja, alles kan gebeuren. Deze zaak is wel een beetje, staat wel een beetje symbool voor steeds hele sterke plot twists. En dat maakt het vooral voor alle betrokkenen natuurlijk heel, heel stressvol, kan ik me zo voorstellen.
27: Maar is de discussie heviger dan voorheen, Jessica? Want je schetst aan het begin van het gesprek van ja, er zijn enorme pro- en anti-kampen, zal ik maar zeggen. Waar heeft dat mee te maken dat nu nog heviger is? Of lijkt dat zo?
14: Is altijd wel geweest. 10 jaar geleden deed ik ook een dergelijke zaak. En dan merkten we wel hetzelfde. Dat er echt twee kampen zijn. Maar wat deze zaak bijzonder maakt is al die facetten die ik net noemde. Dat ook om hele jonge mensen destijds ging. En zij is de jongste ter dood veroordeelde ooit. Dus daar vinden mensen ook wat van. Want ze was 18. Ja. Moet je haar dan niet levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating geven? Wat in heel veel mensen hun ogen, en ook in die van mij persoonlijk, een veel zuiverder straf zou zijn geweest. Dan komt ze niet meer buiten. Is er geen gevaar voor de maatschappij meer. Maar breng je iemand niet ter dood.
15: Ja.
14: Dat zijn de gesprekken hier nu een beetje.
15: Ja, het is ook een bijzondere zaak voor Tennessee. Want er is in 200 jaar tijd geen vrouw meer ter dood veroordeeld. Nee. Merk je dat ook? Zie je bijvoorbeeld ook veel commotie rondom die gevangenis? Demonstranten?
14: Ja, je hebt hier buiten een veld. En daar hebben ze helemaal afgezet. Dat is een soort van, het lijkt wel een soort van veehokken. Was heel raar om te zien. En de ene kant staat pro-death penalty. En de andere kant staat against death penalty. Dus daar mogen mensen gaan staan die pro en tegen zijn. En die mag je dan interviewen. En dan merk je hoe scherp die meningen zijn. En er staan ook heel veel dominees tussen bijvoorbeeld. En priesters.
27: Aan beide zijden? Of?
14: Beide zijden, ja. Dat vond ik ook heel bijzonder. Dus ik heb ze ook gevraagd, hoe kan dat nou? Dat jullie hetzelfde vertegenwoordigen, maar haaks op elkaar staan. Ja, de een interpreteert de Bijbel op de ene manier en de ander op de andere manier.
27: Ja. Welke kant gaat het nu op met die documentaire, Jessica? Want
14: maar dat is ook wel weer het mooie van documentaire maken, vindt u. Ja. Wij volgen gewoon wat er echt gebeurt. Dus ik heb geen script, ik volg het. En als het wel gebeurt, is dat een verhaal. En als het niet gebeurt, is dat ook een verhaal. Want dat is wat er echt aan de hand is.
15: En dat vroeg ik me wel nog af, als je daar zo diep in zit en je volgt dat allemaal zo. Wat doet het met jou? Want er komen zoveel heftige emoties voorbij.
14: Nou, dat valt in dit geval wel mee, omdat ik haar niet persoonlijk ken. Dat was bij die andere zaak anders, want dat ging om iemand die ik heel veel had geïnterviewd en ook de hele zaak had onderzocht. En dus ook bleek dat diegene niet schuldig was aan de moord waar hij voor werd geëxecuteerd. En in dit geval is er geen enkele twijfel dat zij dit heeft gedaan. En dat maakt het, dat merk ik nu deze dagen ook, zeg ik ook vaak tegen mijn crew, maakt het wel echt significant anders. Want ik wens helemaal niemand dood. En ik ben echt tegen de doodstraf. Dus dat voel ik in mijn buik, dat ik het echt naar vindt dat er iemand bewust wordt omgebracht en dat we daar dichtbij staan. Maar het is wel heel anders als iemand schuldig is of onschuldig.
15: Ja, goed. Ja, het is nu afwachten hoe het verder gaat. Dank je wel voor jouw verhaal vanuit Nashville, Jessica Valerius.

0: De Cooks met She Moves in Her Own Way.
1: We gaan het hebben over voetbal, Europa Cup voetbal. Want Ajax, Feyenoord en PSV speelden vandaag hun return. Dan hebben we het over het vrouwenvoetbal. Hele mooie uitgangsposities voor de eerste twee, voor Ajax en Feyenoord. Maar PSV, ja, dat moest tegen het Deense Fortuna een krappe 1-0 voorsprong zien te verdedigen. Leon de Stentler, goedenavond, daar zijn we weer.
2: Goedenavond.
1: Is het PSV gelukt, ondanks die krappe voorsprong?
2: Ja, het is gelukt. Het was echt een hele goede wedstrijd ook nog eens van PSV. Ze speelden echt zakelijk, volwassen, ook wel met lef. Ik vond dat ze echt gedomineerd hebben. En daardoor, ja, misschien was het voor hun ook wel eens fijn dat ze 0-0 mochten spelen. Dat het niet hoefde, want het doelpunten maken is nog wel eens een probleem voor PSV dit seizoen. Mm-hmm. En dat ging hartstikke goed, dus ja, ze zijn ook door.
1: Ja, want dat staat toch wel in contrast met de wisselvalligheid die we bij PSV zien in de competitie, toch?
2: Ja, enorm. Ze hebben natuurlijk onlangs met 4-0 verloren van Twente, met 3-1 verloren van AZ. Inmiddels 6 gespeeld, 10 punten. Ja, dat is echt veel te weinig voor PSV, want ze staan al 8 punten achter op koploper Twente. Ja, dat is gewoon niet genoeg. En tuurlijk hebben ze last gehad van een aantal belangrijke blessures, belangrijke speelsters die er niet bij waren. Nu zie je dat die langzaamaan weer terugkomen en dat elftal, ja, ietsje beter in elkaar lijkt te vallen. En ja, als ze deze lijn doorzetten, dan kunnen ze misschien weer gaan aanhaken. Maar in ieder geval, deze is heel belangrijk voor ze.
0: Ja, je hebt zitten multitasken volgens mij, want je hebt ook Feyenoord zitten volgen. Dus misschien zie je nog een beetje dubbel. Maar vorige week won Feyenoord in Rotterdam van het Noorse Vålerenga. Ja, is Feyenoord nog in de problemen geweest vanavond?
2: Nee, uiteindelijk niet. Ik moet zeggen dat ze het wel best nog wel een beetje spannend maakten. Vooral in de tweede helft. Ja, toen Feyenoord hing vooral op eigen helft. Probeerde de boel tegen te houden. En mm-hmm. Ja, ze lieten Vålerenga erg gevaarlijk worden. Steeds uit dode spelmomenten. Als die alle kansen hadden afgemaakt, dan kon het echt nog wel eens een hele heel spannend eind worden. Nou, uiteindelijk scoorde Vålerenga in de 71ste minuut 1-0, maar wist Feyenoord gelukkig weer gelijk te maken, waardoor het niet echt spannend werd. En ik denk vooral dat Feyenoord door is, dat het knapst is van alle drie de clubs.
1: Ja, dan Ajax, dat had eigenlijk de makkelijkste uitgangspositie. Eerste wedstrijd met 8-0 gewonnen van Aktobe uit Kazachstan, daar gingen ze op bezoek. Dan denk je van, nou zou het misschien een tienklapper worden vanavond, maar het liep anders.
2: Ja, het liep heel anders. Het werd, ik denk dat Aktobe zeker in de eerste helft nog wel de betere kansen had. Maar daar moet ik bij zeggen dat Anouk Brel, de coach van Ajax, ook wel echt een aantal jonge speelsters de kans heeft gegeven. 3 basisdebutanten, onder andere de keepster en de 2 backs. Hele jonge, getalenteerde speelsters. En in de tweede helft ook een Kiara Dijtelswijg senior. Dat is een naam die we echt moeten gaan onthouden. Groot talent. Vera Sweers ook mogen spelen. Ja, kijk, dan snap ik dat het niet uitlopen van een grote uitslag is. Maar ja, dit zijn wel hele belangrijke minuten voor de toch wel echt grote talenten die in de opleiding van Ajax rondlopen. Dat ze dit al mee kunnen nemen is alleen maar winst.
0: Maar hoeveel is het dan geworden?
2: Ja, ze hebben verloren met 1-0.
0: Nee, joh.
2: Het is ongelooflijk.
0: Ja.
2: Nou, echt 73% balbezit. Zelf ook genoeg gecreëerd, maar niet afgemaakt. En uiteindelijk, ja, door gewoon een beetje dom balverlies. Nee, wel joh. Prachtig afgemaakt. Scoort de spits van Aktobe van, laat ik zeggen, 35 meter afstand. Het was wel een mooi doelpunt, maar wel tegen de verhouding in.
1: Nou, nationale feestdag daar kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar goed, wij kunnen in ieder geval zeggen dat we 3 clubs hebben in de volgende ronde van de Europa Cup. Ajax, PSV, Feyenoord. Hoe gaat het er verder uitzien?
2: Nou, vrijdag is de loting voor de laatste 16. En dat is vanaf dan is eigenlijk het toernooi echt begonnen. Dan is de hele bracket wordt al voor geloot. We hebben ook geen country protection. Dus het kan zomaar zo zijn dat ze elkaar gaan loten. Maar het gaat wel op basis van hoogste geclasseerde clubs. De clubcoëfficiënten bepalen dat. Dus de hoogste 8 zullen geloot worden aan de laagst geplaatste 8. En het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat Feyenoord Sparta Praag loot. De club waar Jessica Thorny nu coach is geworden.
1: Oh, ja. De oude coach
2: Ja, nou, ook coach van Feyenoord.
0: Je zegt het alsof je ernaar uitkijkt eigenlijk.
2: Nou, toen ik zag dat Tourney tekende, dacht ik, ja, ik zie dit al helemaal gebeuren. Dat dan de loting ook precies zo gaat zijn. Dat zou ik wel heel grappig vinden.
1: Nou goed, er moet dus geloot gaan worden. Dat gebeurt vrijdag. En dan weten we ook hoe de rest van het toernooi eruit gaat zien voor die Nederlandse clubs. Leonne, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ja, een leveltje hoger, zeggen we dan. Wordt er ook gevoetbald vanavond. De Champions League hebben we het over. De Nederlandse clubs, nou, daar gaan we het niet meer over hebben. Marjolein Kronenberg, die doen daar al lang niet meer aan mee. Je volgt wel alle andere wedstrijden. FC Barcelona, zullen we daar eens beginnen? Begon vorige week goed, kunnen we stellen. Met een ruime overwinning op FC Paris. Maar goed, we hebben net ook Ajax gehoord. Begon ook met een ruime overwinning. Ja, dus hoe ging het tegen AS Roma?
3: Nee, dat klopt. Nou, Barcelona die zijn al klaar tegen AS Roma. En zijn geen momentende problemen gekomen. Carolina Graham Hansen vorige week al goed voor 2 assists en een goal tegen Paris. Die scoorde ook vanavond weer de 1-0 na 20 minuten. Na een uur spelen ook de 4-0. Kort na die tweede goal werd ze overigens vervangen door drievoudig Ballon d'Or winnares Bonmatí. En die kwam pas afgelopen weekend voor het eerst weer in actie voor Barcelona dit seizoen. Vorig seizoen lang uitgelegen na een beenbreuk. Kwam toen wel alweer een paar keer in actie. Kreeg een terugslag en gaat er dus nu weer aan beginnen.
1: Ja, wat we natuurlijk willen weten, geen Nederlandse clubs, maar kwamen daar wel Nederlanders in actie?
3: Ja, zeker. Bij Barcelona Esme Brugs, die hier natuurlijk vaak in de basis staat. Kwartier voor tijd, dat is wel leuk, werd zij vervangen door een andere Nederlandse, door René van Asten. Dat is een verdedigster dus voor een aanvalster. Dat betekende voor Van Asten haar debuut in de Champions League voor Barcelona. Begin van dit seizoen speelde ze al wel eens in de competitie, maar daarna geen minuten meer gemaakt, ook door een blessure. Afgelopen zomer kwam zij over van Ajax, was echt een droomtransfer voor haar. Wel opvallend, ze werd niet opgeroepen gisteren door bondscoach Furyk voor Oranje. Die gaan de play-offs spelen voor het WK tegen Hongarije volgende week. Omdat ze dus na een blessure pas net weer is gaan trainen. En dan is Furyk wil graag met spelers spelen die ook 90 minuten kunnen spelen.
1: Ja, precies. Hij was dus invalster. Wat we nog missen is de uitslag, Marjolein.
0: Ja, ook hier weer.
3: Ja, klopt. Ja, 6-0 werd het uiteindelijk, inderdaad. Twee goals dus van Caroline Graham Hansen. Ook twee van Claudia Pina. Eva Pagor scoorde ook nog. Nou, dat zijn er dan 5, want de zesde die kwam van Roma zelf.
0: Ja, Paris FC, vorige week dus onderuit bij Barça, zeiden we net al. Vanavond was Arsenal van René Slegers, de coach, de tegenstander. Hoe is dat gegaan?
3: Begon goed voor Arsenal. Daar geen Nederlandse speelsters op het veld trouwens. Bij Arsenal hebben we natuurlijk keepster Daphne van Domselaar. Maar die is nog altijd geblesseerd naar een operatie eind vorig seizoen. Haar ploeg begon sterk. Scoorde vlak voor en vlak na rust. Comfortabele 2-0 voorsprong. Maar ze lieten Paris toch terugkomen. En ja, vlak voor tijd uit de penalty de gelijkmaker. En daar is het bij gebleven. Dus het puntverlies voor Arsenal. Vorige week nipt gewonnen, maar nu dus niet.
1: Ja, dan hebben we nog Juventus dat in actie kwam. Heeft het Zweedse tegenstander van Juventus, is die erin geslaagd om het systeem van Juve te hacken?
3: Nee, BK Hacken is daar niet in geslaagd. Vorige week verloren ze al van een andere Italiaanse ploeg Inter, toen met 1-0. En nu liep ze tegen 3 tegengoals aan. Ze kwamen wel zelf ook tot 16 doelpogingen, tegenover 14 voor Juventus. Dus wat dat betreft lagen die statistieken niet zo heel ver uit elkaar. Maar ja, zijn Italiaanse ploeg sprongen wat effectiever om met de kansen. En hun keepster Danielle de Jong, die hield de 0.
0: Heb je nog iets leuks bij OL Lyonnais toevallig?
3: Nou, die zijn net begonnen.
0: Oh ja, tegen Chelsea.
3: Ja, OL Lyon tegen Chelsea. Die zijn net begonnen. Staat nog 0-0. Hetzelfde geldt voor Benfica tegen Bayern München. Ook begonnen net. En ook nog 0-0 daar.
0: Nou, gaan we jou straks over verder horen. Marjolein, dankjewel.

0: samen met Magnetic.
1: NPO Radio 1.
2: Maakt het 9:30. Tijd voor het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
3: Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden om terug te keren naar Venezuela. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Maar op verzoek van wie blijven betrokkenen vaag over. Een Nederlands gezinshuis in Spanje moet per direct dicht. 2 weken geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur al dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Kinderen met complexe problemen kregen bijvoorbeeld voor straf geen eten. Daarop begon de Spaanse inspectie een eigen onderzoek. Bij een steekpartij in Alkmaar is een man van 24 om het leven gekomen. Het incident vond aan het eind van de middag plaats op het terrein van een opvanglocatie van het COA. De politie heeft een verdachte van 22 jaar opgepakt. Of het gaat om bewoners van de opvanglocatie is niet duidelijk. En in het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. En mensen die de groep steunen kunnen daarom worden opgepakt.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Grootheden als Wim Sonneveld, Jacques Brel en Annie M.G. Schmid gingen hem al voor met een eigen musical. En nu is het de beurt aan zanger en cabaretier Frans Halsema. Hij overleed 40 jaar geleden op 44-jarige leeftijd. En binnenkort staat zijn leven centraal in de musical Voor haar. En die titel verwijst natuurlijk naar misschien wel zijn grootste hit.
5: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt. Voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.
0: De regisseur van deze musical is Michiel van Erp, bij ons aanwezig in de studio. Goedenavond, Michiel.
6: Goedenavond.
0: Natuurlijk bekend ben jij als regisseur van films, documentaires. Maar nu is de eerste keer dat je echt de musicalwereld instapt. Ja. Hoe is dat?
6: Nou ja, het is altijd toch goed om een nieuwe uitdaging in je leven aan te gaan.
2: Ah, nee, dit zijn standaard HR-teksten, Michiel.
0: En hoe is het echt?
6: Nee, nou, het is heel erg leuk. Nee, ik werd eigenlijk gevraagd door Albert Verlinde, die heel veel van die biografische musicals geproduceerd heeft. En om met de vraag of ik daar belangstelling voor had, een musical over Frans Halsema. En nou ken ik het werk van Frans Halsema heel goed, omdat mijn ouders er fan van waren. Dus we hadden die platen thuis met Gerard Cox en Frans Halsema.
0: Die werden grijs gedraaid.
6: Nou, ik kende dat hele geen jaar geen jaar gewoon uit mijn hoofd. En dus we draaiden dat vaak thuis, ik met mijn broertjes. En dan moesten we altijd schaterlachen lachen om die sketches. En die liedjes ken ik ook heel goed. Dus ik was totaal bekend met het repertoire. En het idee voor de musical is eigenlijk dat, eigenlijk zoals jullie hem nu net ook aankondigden, dat Frans Halsema die komt, nou, niet letterlijk, maar nou, eigenlijk wel terug uit de hemel. Yeah. Om nog één keer een theatervoorstelling te geven, om het publiek eigenlijk uit te leggen wie hij nou eigenlijk was. Omdat er eigenlijk het enige wat, denkt hij, van hem is overgebleven, is het liedje Voor haar.
0: Ja, met het verstrijken van de tijd eigenlijk.
6: Ja, wat natuurlijk de eeuwige roem in de top 2000 heet. En ik geloof dat dit jaar het liedje ook gestegen is. Dus dat is eigenlijk de inzet voor de voorstelling. Dat hij dus een wandeland door zijn leven.
0: Is het trouwens zo dat als je ouders dan fan zijn van zo iemand, dat je dat dan automatisch als kind ook overneemt?
6: Nou, ik heb dat blijkbaar wel. Bijvoorbeeld, mijn moeder was ook erg fan van de zangeres zonder naam. Daar heb ik het ook
0: fan
6: wel over gemaakt. Maar dat kleeft dat wel aan mij.
2: Komt daar nog een musical over?
6: Nee, maar dat Frans Halsema vond ik wel bijzonder. Dat toen Albert mij belde, dacht nou ja, die ken ik gewoon heel goed. Terwijl als je nu aan jonge mensen vraagt wie dat is, die weten echt niet wie dat is.
2: Hij is wel te vroeg gegaan natuurlijk.
6: Ja.
2: Want even over Frans Halsema gesproken. Als mensen aan jou vragen, wie was Frans Halsema dan? Wat voor verhaal vertel jij dan?
6: Dan vertel ik het verhaal van een jonge, artistieke cabaretier, entertainer die graag in het vak werkzaam wilde zijn en dat toch gedaan heeft. Hij heeft bij Wim Kan gewerkt, bij Jasperine de Jong, in de musical van Annie M.G. Maar dat hij eigenlijk altijd op zoek was naar iets meer over zichzelf vertellen. Dus nou, eigenlijk hij wilde dat het allemaal niet zo oppervlakkig zou zijn, dat het steeds persoonlijker zou worden. En die reis zit dan ook in het verhaal van de musical. Dus iemand die eigenlijk altijd getroubleerd is eigenlijk. Ja, altijd dacht, het kan altijd beter.
2: Hij heeft ook echt van alles gedaan, begreep ik, in zijn leven.
0: Ja. Voorafgaand aan
2: Voordat hij, misschien kan je zeggen, Gerard Cox tegenkwam? Of?
6: Nou, hij is al heel vroeg al begonnen met, zeg maar, in de huis.

0: Voordat hij, misschien kan je zeggen, Gerard Cox tegenkwam? Of?
1: Nou, hij is al heel vroeg al begonnen met zeg maar, in de huiskamer op te treden. Hij is altijd, dat was wel zijn grote doel. Omdat ik geloof dat hij banketbakkersschool gedaan heeft of zoiets. Ja, maar in de musical slaan wij dat allemaal over. Hoor. Wij beginnen gewoon bij zijn eerste. Ja. Ja. Eerste professionele.
0: Want hij komt op een gegeven moment bij de cabaretgroep Lurelei.
1: Ja.
0: En daar ontmoet hij, je had net al over Jasperina de Jong, Adel Bloemendaal en dus Gerard Cox.
1: Nee, Gerard, ja, dat is een heel grappig. Nou ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal om uit te leggen. Nee, Gerard Cox zat ook bij Lurelei, maar 2 jaar later. Ah. Maar in de musical krijgen ze daar bijvoorbeeld een discussie over. Want in de musical is het ook zo dat Gerard Cox ook uit de hemel terugkeert naar de aarde.
2: Ja, ook overleden.
1: Dat is ook overleden. En die heeft wel meer dan 40 jaar langer geleefd. En die zegt, ja maar Gerard, ik niet tegen Frans. Ja maar Frans, als jij nu een musical gaat maken over jouw leven, daar ben ik ook onderdeel van. Dan wil ik ook meedoen. Ook al was het maar om het publiek te vertellen hoe het echt in elkaar zat. Ja. Mocht jij een beetje naast de waarheid willen praten.
0: Ja. Zij al van, ik ken het hele geen ja, geen nee uit mijn hoofd. Dat is natuurlijk wel een van de meest bekende sketches van...
1: Kennen jullie het ook?
0: Maar, nee, ik ken het niet uit mijn hoofd, zeker niet.
1: Maar wel de sketch.
0: Ga je meedoen?
1: Nou.
3: Vertel u eens, u woont in Eindhoven, hè?
4: 19 jaar al. Wat was er fout?
3: Nee, ik dacht even dat u nee zei.
4: Nee hoor.
3: Prima, u woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen?
4: Jaapje, Joopje en Joep.
2: Zie ik je nou meebewegen met de tijd?
1: Nee, dan lagen wij wel schaterlachend. Ja, terwijl het eigenlijk heel flauw is. En het is natuurlijk een parodiepe spelletje wat toen heel populair was. Ik weet niet of dat nu nog gespeeld wordt.
2: Oh, dat weet ik ook niet. Nee. Wat maakte dat die twee zo goed gingen samen?
1: Oeh, ja, daar zou je echt een cabaretkenner moeten vragen. Maar volgens mij was het wel zo dat Frans eigenlijk altijd een beetje de domme speelde. En Gerard Cox altijd de slimme, zullen we maar zeggen. In general gezegd.
0: En blijft dat overeind?
1: Maar ik denk ook dat ze heel veel plezier met elkaar hadden. Dat ze elkaar ook echt aanvulden. Je moet je voorstellen, tijdens deze sketch waren ze denk ik 28 en 29 of zo. Nog gewoon jonge gasten.
0: Ja. Blijft dat ook overeind, zeg maar, die rolverdeling?
1: In hun carrière wel, ja. Maar dit is eigenlijk het laatste programma wat ze samen gedaan hebben. Daarna is Frans zijn eigen weg gegaan. En eigenlijk niet zo lang daarna ook dood gegaan. Dus dat...
2: Ja, want je zegt dat was ook wel een beetje waar hij naar hunkerde. Eigen succes, of in ieder geval zijn eigen stempel wat meer kunnen drukken.
1: Nou, zoals hij dan bijvoorbeeld dit programma met Gerard Cox, wat je zegt ben je zelf, was echt een heel erg groot succes. Groter hadden zij nog nooit gehad, ook niet als solisten. Ja. En toen wilde Frans toch stoppen, omdat hij toch liever iets zelf alleen wilde doen.
2: Ja, wat vond Gerard Cox daarvan?
1: Ja, die was daar wel geïrriteerd over. Ik heb later ook allemaal nog interviews terug zitten luisteren. Ja, die was er, vond dat toch wel heel zuur. Ja. Want ze hadden dat toch wel samen opgebouwd.
2: Ja, dan heb je het succes en dan houdt dat daarmee op.
1: Ja.
2: Het is overigens niet de enige met wie die op een podium heeft gestaan. Hij heeft met meer mensen samengewerkt.
1: Jenny Arian, Adele Bloemendaal, die hele cabaret-generatie van toen. Ja. Daar heeft hij wel mee samengewerkt, ja.
2: Luister even eventjes.

0: oorlogslanden.
1: Vluchten kan niet meer, dat is het duet wat hij zong met Jenny Arian. Wanneer zong hij dit trouwens?
2: Dat weet ik echt niet.
1: Het is afkomstig uit een musical?
2: Uit een musical van Annie M. G. Schmid en Nu naar bed. Maar het is pas een hit geworden na zijn dood ook.
1: Ja, dat is ook wel weer een beetje de tragiek van Frans Halsema. Hè?
2: Ja, en voor haar trouwens ook. Dat is allemaal daarna pas gebeurd. Vandaar ook dat hij nu een beetje overgebleven is. Of herinnerd wordt als een beetje zwijmelende liedjeszanger.
1: Ja, de melancholische zanger, serieus.
2: Maar hij had ook een totaal andere krant. Het was ook een rockjager en een ging de kroeg. En
3: ja, daarover gesproken. Ik bedoel, wat was dat met die twee, Jenny Arian? En,
2: die hebben gewoon een 3 jaar lange verhouding gehad. Dat is ook de reden waarom Frans de relatie met zijn Ria of nee, Anke uit elkaar ging. Dat is, maar dat was vrij openbaar hoor. Die relatie geloven. Tenminste, als ik het zo moet geloven, ik was er niet bij natuurlijk.
3: Ja, maar in de musical begrijpen wij, wordt de naam van Jenny Arian niet expliciet.
2: In onze musical?
3: Ja.
2: Nee, maar iedereen weet wel wie dat is. Maar dat heeft ook te maken dat, ik denk dat onze acteurs, ik vind het fijn, ze spelen ook niet letterlijk die mensen. Zeg maar. Het is niet zo dat we in een soort koefnoem belanden. Mm-hmm. Kijk, Zoe Kroon lijkt ook helemaal niet op Frans Hals. Maar het is meer dat je de kern van iemand raakt dan het personage. We hebben ook heel veel personages samengevoegd.
1: Ja, Zoe Kroon die de hoofdrol speelt, hè, Frans Halsema speelt. We horen Frans Halsema zingen. We hebben hem ook gehoord in de cabaret-sketches met Gerard Cox. Waar lag nou echt zijn passie eigenlijk?
2: Verhalen vertellen. Verhalen vertellen over het leven. En dat

0: zichzelf ook laten zien. Dat is toch eigenlijk wat hij het liefst deed.
1: Ja, en die verhalen dan het liefst verpakt in muziek?
0: Ja, maar ook in echt letterlijk verhalen vertellen.
2: Maar als je de liedjes luistert, zeg maar, wat voor verhaal hoor je dan?
0: Van een zoekende man. Van een man die probeert het leven te grijpen en daar alles uit te halen.
2: En ook rupsje nooit genoeg, of?
0: Ja, nou, als je daar de musical komt, zou je dat misschien kunnen denken, maar ik. Nee, dat denk ik toch niet.
1: Maar
0: het is toch altijd heel mooi toch om je leven als artiest of als mens verder te zoeken en te kijken of er nog meer te halen valt.
2: Nou ja, en als regisseur kan ik me voorstellen. Jij bent gewend films te maken, documentaires te maken. Als regisseur zoek je dan naar iets wat je misschien wel bijna, ja, misschien niet zozeer uitvergroten, maar wel tot
0: het
2: centrale
0: van
2: thema kan dat, laten worden op het podium.
0: Ja, maar in de musical is dat wel het centrale thema, die zoektocht.
2: En hoe zien we dat terug dan, als we de musical bekijken?
0: Nou, we hebben eigenlijk al die liedjes van hem een soort plek gegeven in zijn levensverhaal. En daar ook echt, ja, die vertellen eigenlijk over zijn leven.
1: Want die liedjes en die teksten die hij erin verwerkt, die vertellen ook echt zijn persoonlijke verhaal. Ze waren autobiografisch.
0: Nou, dat is het lastige is, ja, hij heeft bijvoorbeeld heel veel nummers gezongen over vreemdgaan. Dat is een van de mensen. Dat is ook al in de jaren 70. Ja. Over de vrije seks en dat soort dingen. Nee, die hebben wel een soort volgorde gezet dat het een verhaal wordt.
1: Ja. Je zei ook al eerder van ja, een hoop van die liedjes die zijn eigenlijk echt bekend geworden nadat hij is overleden. Ja. Is dat ook wel een beetje de tragiek van zijn verhaal en zijn carrière? Dat de echte doorbraak pas later kwam.
0: Nou, ik denk wel dat zijn echte doorbraak was natuurlijk met Gerard Cox, met dat cabaprogramma. Dat was het allergrootste wat er is. En die liedjes zijn er weer hits geworden als een soort nadruppel, maar dat klinkt ook weer gek. Ja. Maar in ieder geval
1: de muzikale doorbraak eigenlijk.
0: Ja, dat eigenlijk. En dat is eigenlijk nu overgebleven van zijn carrière.
1: Ja. Zullen we eens even luisteren naar een van de favorieten die jij zelf hebt?
3: Elke

0: Wanneer Lopik er de brui uit heeft gegeven. Ja, dus dit is wel een tijdperk, hè, Michiel?
1: Dat is heel
0: erg bekend, deze, denk ik.
1: Ja, weet je, dat is ook in het tijdperk dat als je s'avonds naar tv keek, om 11 uur waren de zenders, die gingen dicht. En dan kon je nog, als je een beetje in de buurt van Duitsland woonde, kon je nog de Duitse zenders kennen. En daar gaat dit lied en eigenlijk de scène waarin zich afspeelt ook over.
0: Maar is dit nog wat is dit dan wat dit oproept bij jou? Waarom je zegt, dit vind ik een van mijn favoriete nummers?
1: Nou,
0: dat
1: is heel mooi,
0: nummers.
1: Omdat je het wel herkent. Als je dan als werkend mens, dan kom je thuis. Misschien hebben jullie dat ook wel als je straks thuis komt. En je echtgenoot slaapt al. Je denkt, nou, pak nog even een wijntje. Ga nog eens even nadenken over alles. Ik zet een mooie muziek op. Dat je zo alleen bent in de nacht. Dan je fantasie op hol slaat.
2: En het allemaal eens even laten bezinken.
0: Tegenwoordig loop ik echt niet meer de brui aan. Dus ik pak gewoon een talkshow terug.
1: Dat ga jij doen.
0: Hele magie doorbroken. Sorry, Michiel.
2: Ja, we zeiden het ook al. Natuurlijk is voor haar een van de grote liederen die hij heeft gemaakt. En die dan ook vaker ook terugkomt in zijn top 2000. Maar er staan nog meer nummers in die top 2000. Of de Evergreen top 1000. Zoals deze zondagmiddag buiten Veldert. Het weer.

0: toch ook een beetje een tijdbeeld wat we daar horen. Met die flats en zo.
1: Ja, Amsterdam bereikt uit. Het mooie leven aan de rand van de stad. In een nieuwbouwwijk. Ja. Daar moet je het geluk dan vinden. Maar ondertussen vliegen de vliegtuigen natuurlijk vlak over je heen.
2: Toen ook al.
1: Die bederven ook al de romantiek.
0: Ja. Hij heeft het samengeschreven met Michel van der Plas. Hè. Mm-hmm. Wat is het geheim van die teksten die ze zo samen maakten?
1: Nou, Michel van der Plas kon heel erg goed de gevoelens van Frans vertalen. Frans maakte dan in teksten. En Frans maakte daar de muziek op. Het was een soort gouden duo. Ja. Maar eigenlijk toen Frans besloot om echt het allemaal alleen te willen doen, heeft hij ook afscheid van hem genomen, van Michel.
0: Dus hij maakte wel echt heel gerichte keuzes, hè, om dan toch weer verder te komen in die carrière.
1: Ja.
0: Als je zo met hem bezig bent voor zo'n musical, verandert dan je beeld van hem ook?
1: Nou ja, dat is heel ingewikkeld om te zeggen, want we zijn nu de musicals bijna af, of we gaan deze week try-outen. Dan ben ik vooral nog maar bezig met de acteurs, omdat, kijk, klopt het goed? Dan ben je vooral heel technisch bezig, dan laat je dat ook los. Maar ik denk straks, als we dan publiek hebben, dan keert dat weer terug. Dan zeg ik, nou, ik dacht dat Frans maar anders in elkaar zat, of juist, zat hij zo in elkaar. Ja. Ga je daar weer aan denken.
3: Want eventjes nog, je zegt, het is een zoekende man, dat is ook wel thematiek, maar we kennen jou ook, kijk, de Hans van de regisseur zit er altijd in natuurlijk, ook in de musical neem ik aan. Jij bent goed in de focus leggen op het alledaagse en het kleine. Hè? Dus de Pretpark Nederland, serie Lang Leven. Jij kan heel goed dat kleine laten zien en daarmee het grotere verhaal vertellen. Zien we daar ook iets van in de musical terug?
1: Ik weet niet of ik dat kleine en groot zo terugzien, maar probeer het wel waarachtig te krijgen. Dus dat het wat je ziet, nou, net zoals een documentaire, weet je toch dat het echte leven is wat je van mensen ziet. Ja. Probeer ik dat in de musical ook echt te laten zijn. Dus dat niet alles in een dans of iets opgelost wordt. Dat er echt contact is op het toneel. Dat
0: je wel echt situaties creëren.
1: Ja. Ja. En dat is wel een beetje wat ik als mijn handelsmerk zie.
3: Ja. Is deze zoekende man ook te weinig gewaardeerd eigenlijk? Ik bedoel, natuurlijk staat hij...
1: Nou, ik denk eerder dat hij vergeten is. Ik denk wel dat vakgenoten uit die tijd, of mensen van mijn generatie, wel weten wie die was. Ja. Maar ja, dat verdwijnt natuurlijk ook met het ouder worden van iedereen.
0: Ja, en het beeld wordt natuurlijk eenzijdiger, omdat je hem alleen maar in zo'n top 2000
1: hoort. Nou ja, is eigenlijk ook... zoals je bijvoorbeeld, als je nu aan Gerard Cox denkt, kun je ook maar twee dingen noemen. Ik kan eigenlijk alleen maar, het is weer voorbij, die moet je zo maar noemen. Maar je ook die comedy-serie die daar speelde. Meer is er dan ook. Nou, die man heeft een heel groot oeuvre.
3: Ja. Hey, en waarmee hoop jij dat de mensen naar buiten gaan als ze bij die musical zijn geweest, Michiel?
1: Ja, dat is de allermoeilijkste vraag die je kan stellen.
3: Ja, maar ergens heb je een soort hoop.
1: Dat ze denken, dat je gewoon thuis die platen weer eens opzet eigenlijk.
3: Ah, dat is mooi.
1: Nee, niet een grotere gedachte, dat weet ik niet.
3: Nee. Zondag 11 oktober is het zover. Dus je gaat tot die tijd try-outen. 11 oktober gaat de musical Voor Haar in première in de Lamar. Zoe Kroon vertolkt dus de hoofdrol, de rol van Frans Halsma. Succes nog even de komende tijd.
1: Dank je wel
3: voor een kijkje in de ziel van Frans Halsma en de musical Voor Haar.

0: het is een klein contrast van Frans Halsema naar Shakira. Ach, met Zoo.
1: Alles kan hier in dit programma. Langs de lijn en omstreken. Ja, verslaggever Steven Dalebout, die was vanmorgen al in alle vroegte in Heerenveen. In Tialf bij de training van Team Novus. Met trainer Johan de Wit en één Nederlandse schaatster, Miro Konijn. Al om 7:45 stonden ze op de baan. Johan de Wit legt uit waarom toen al.
2: Omdat wij geen Nederlandse ploeg zijn. Daardoor mogen wij geen gebruik maken van de topsportfaciliteiten in Tialf. Dus we mogen wel Tialf in. We kunnen daar wel rondjes om de baan heen lopen. Maar voor de rest kunnen wij niet in andere ruimtes.
3: En wat vind je daarvan?
2: Ja, aan de ene kant wel begrijpelijk. Aan de andere kant is dat voor ons natuurlijk lastig. Omdat wij ons ook moeten opwarmen en omdat wij ook graag willen krachttrainen en dat soort zaken.
3: Ja, het gaat echt om de topsport, de A-ploegen zeg maar, die dat wel mogen en jullie zijn dat simpelweg niet.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk Merel in de ploeg en die zou dat als enige wel mogen. Maar ja, dan moet ze in de eentje trainen. En dat is nou juist waarom ze hierheen is gekomen om met deze ploeg te trainen.
3: Ja, want deze ploeg bestaat uit Merel, zeg jij, dat is Merel Konijn.
2: Ja.
3: En nog 11 andere schaatsers.
2: Ja, klopt.
3: Maar dat zijn geen Nederlanders.
2: Dat zijn geen Nederlanders, nee. We hebben 5 landen. China, Japan, België, Estland en Nederland. Dus vrij divers.
3: En wat wil je met deze ploeg?
2: Nou, eigenlijk hetzelfde wat ik deed. Ik wil gewoon meedoen bovenin. Daar selecteren we ook de rijders wel op. Want we hebben veel aanvragen gehad. Maar ja, we willen er wel echt de beste rijders hebben. Ook het beste nastreven. Dus weer voor titels gaan. Weer voor records gaan. Daar willen we eigenlijk naartoe groeien.
3: En zijn de faciliteiten bij deze ploeg goed genoeg om dat te kunnen doen?
2: Nou, daar moeten we aan werken nog. We hopen ook in de toekomst gewoon wat meer support van bijvoorbeeld een Tialf te krijgen. Kijk, van de KNSB hoeven we dat niet te verwachten. En dat is prima. Hè, want de KNSB moet voor de Nederlandse rijders gaan. Maar een Tialf, die promoot zichzelf als schaatsuit van de wereld. Nou, daar hopen we toch wel wat meer medewerking van te krijgen.
3: In welke zin dan?
2: Nou, bijvoorbeeld de trainingsuren. We zijn nu moeten om 7:45 ochtends trainen. Normaal mensen werken ook rond die tijd. Dus dat is op zich niet een groot probleem. Alleen dan moeten we de warming-up om 7:15 starten. Dan moeten ze om een uur of 6 moeten ze ontbijt doen. En dan wordt een dag wel heel lang. Ja, dat is niet ideaal voor een topsporter. Maar aan de andere kant, dit uur is er wel in de ochtend. Dat is ook door onze ploeg de afgelopen 4 jaar in samenwerking met Tialf. Dus Tialf is absoluut welwillend. Maar ik hoop dat we in de toekomst kunnen kijken naar een uurtje in de middag bijvoorbeeld.
1: Een uurtje in de middag bijvoorbeeld, ja. Voorlopig is het dus nog wel vroeg uit bed voor schaatscoach Johan de Wit en zijn rijders van Team Novus. Je hoorde hem in gesprek met Steven Dalebout.

0: goede ziet.
1: 22 was dit van Mo.
2: Ja, en daar horen we dan weer het signaal voor het matchcenter. Want Marjolein Kroonenberg is aangeschoven. Die houdt alles in de gaten als het gaat om de Champions League bij de vrouwen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen, Marjolein?
3: Ja, laten we even beginnen bij Lyon tegen Chelsea. 3 Nederlandse speelsters daar op het veld. Eguerola bij de Franse ploeg en buurman en kaptein bij Chelsea. Kaptein vorige week nog verantwoordelijk voor de enige treffer tegen Austria Wien. Mooie goal ook. En Lyon vorige week op schot tegen Servette. Toen werd het 8-0. Maar nu staat het nog 0-0, niet gescoord. Lyon is wel iets beter. Chelsea probeert wel de controle te krijgen over de wedstrijd. Maar echt gevaarlijk zijn ze nog niet geweest. En dan het andere duel, dat gaat tussen Benfica en Bayern München. Ook daar nog niet gescoord. Dus het is een wat saaiere avond vooralsnog met de late wedstrijden. De meeste kansen wel voor Bayern. De eerste echte kans voor Benfica die kwam pas na een half uur spelen. Maar ja, het gaat redelijk gelijk op daar.
2: Ja, je wilde ook nog eventjes terug naar een van de vroege wedstrijden van vandaag.
3: Dat klopt. We hadden het straks even gehad over Arsenal tegen Paris FC. In de slotfase kreeg Arsenal een strafschop. En die zag ik net nog even.
4: Uh-oh. I think the referee's given a penalty here. Leah Williamson picked the ball up with her hands, thinking that the goal kick hadn't been taken, and the referee's interpreting that as the goal kick had been taken. She'd blown the whistle, and Williamson had picked it up.
2: Leg hem even uit. Ja. Wat gebeurt hier allemaal?
3: Ja, Arsenal kreeg een uittrap, een doeltrap. En de keeper had de bal en die wilde die naar een medespeelster spelen, zodat zij die uittrap kon nemen. Maar de scheidsrechter interpreteerde dat alsof de uittrap al genomen was. Daar had niemand bij Arsenal in de gaten. Dus die verdediger Williamson legde de bal met de hand even stil. Ah. Op de rand van het 5 meter van het doelgebied. En toen floot de scheidsrechter voor Hens strafschop. En daaruit maakte Paris dus gelijk. En dat kostte Arsenal 2 kostbare punten.
2: Nou, het kan zomaar gebeuren. Ja. Dankjewel voor deze update, Marjolein. Jij komt straks het komend uur nog eventjes terug met de laatste ontwikkelingen.
1: Ja, niet alleen gedoe in wedstrijden, maar ook gedoe zie ik in de ploeg van Portugal. Oh. Cristiano Ronaldo heeft de nationale ploeg boos verlaten. Daags voor de wedstrijd tegen Denemarken.
2: Ja, hij is een beetje boos, geloof ik.
1: Hij is kwaad, hè?
2: Ja.
1: Hij heeft de hele wedstrijd niet gespeeld, namelijk de vorige wedstrijd. Zou het daarmee te maken hebben?
2: Nou, ik heb zo'n vermoeden.
5: NPO Radio 1. Boont. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: We zien een soort Instagram-premier. En wanneer neemt hij nou eens een keertje het voortouw? Dat deed hij in New York dus wel.
6: Moeten we niet een keer onze grens aangeven? En moet NAVO ook niet een keer laten zien van ja, tot hier en niet verder?
7: Waar zit ik nu dan daadwerkelijk naar te kijken? En ik vind dat eigenlijk een democratisch tekort. Je moet echt opletten wat je doet. Want voordat je het weet, word je weggestuurd.
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: En we beloven, die wordt pas goed.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: NPO Radio 1, 10 uur.
17: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Na het gelijkspel tegen de Duitsers en de winst op Servië speelt Oranje morgen tegen Griekenland in de Nations League.
2: Straks gaan we vooruitblikken met Jeroen Gruter vanuit Thessaloniki, de thuishaven van PAOK. Welkom in de hel staat daar op de muren. Dat gaat Oranje allemaal tegenkomen. Straks alles daarover in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal met Sidney Dijkers.
18: Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daarvoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt omdat het dichtbij Venezuela ligt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek precies deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming in Tel Aviv alsnog aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië vandaag. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolf wachtte hem op.
19: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
18: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij die legerbasis gezien, met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. De Britse premier zegt dat nu dus ook, maar zei niet waarom de vermoedens er zijn. Op de basis staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar oud, zegt de politie.
20: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
18: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt, zegt wel extra te surveilleren. En de cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. De cybercriminelen claimden de gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers van Flink te hebben gestolen. Het gaat om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal onweer. Vannacht is het daarbij uiteindelijk rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het dan droger. Het wordt in de middag rond de 20 graden.
1: Hoe is de situatie op de weg, Dennis Mooi?
21: Het loopt vast bij Rotterdam, want er is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brienoordbrug staat 2 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht.
22: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
23: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld.
3: en heel voordelig.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: NPO Radio 1. EO NOS.
17: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: We zijn er nog tot 11 uur en blikken onder andere vooruit op de dag van op Oranje dat morgen aantreedt tegen Griekenland. Niet de minste tegenstander vindt bondscoach Xavi Hernandez.
25: They are in the best moment since a long time, many years. The intensity, the rhythm will be very high. But I think we can compete.
1: Ja, en natuurlijk gaan we het nog over Cristiano Ronaldo hebben, die boos het kamp van Portugal heeft verlaten. Een dag voor de wedstrijd tegen Denemarken. Ja, die kan lang boos zijn, hè, denk ik.
26: Ja.
27: En dat met zijn 41 jaar. No. Rustig aan, zou je zeggen. Eerst wat anders. Al bijna 2 jaar woont het gezin Baba Jans in een kerk in Kampen. Vader, moeder en hun 3 kinderen zijn uitgeprocedeerd en moeten terug naar Oezbekistan. Maar in de kerk is al 678 dagen een kerkdienst gaande, waardoor ze niet mogen worden uitgezet. Het EO-programma Dit is de Kwestie besteedde daar aandacht aan. Hans, jij presenteert die aflevering. Ja. Leg even uit, wat is dat voor kwestie?
1: Nou, het gaat over deze familie die dus al bijna 2 jaar lang in die kerk zit. Gezin is zo'n beetje 12 jaar in Nederland, gevlucht vanuit Oezbekistan. Vader, moeder, 4 kinderen. 2 kinderen hier geboren. En toch heeft Nederland gezegd, jullie zijn uitgeprocedeerd, jullie moeten terug. Toen hebben ze aangeklopt, 2 jaar geleden, bij die kerk in Kampen. Om onderdak te krijgen eigenlijk. Want ze zeggen dat ze niet veilig zijn om terug te gaan naar Oezbekistan. De kerk zei, ja, het is niet goed dat jullie uitgezet worden. Kom bij ons en dan gaan we een 24-uurs kerkdienst houden. Want wat staat er in de Nederlandse grondwet of in de Nederlandse wet verankerd? Namelijk, als er langer een kerkdienst gaande is, mogen de autoriteiten niet binnenvallen om dat gezin uit te zetten.
27: En dat is dus een soort van continue kerkdienst die maar doorgaat en doorgaat.
1: Gaat maar door en gaat maar door. We hebben daar de afgelopen maanden gefilmd en eigenlijk met de vraag rondgelopen, ja, is het nou een goed idee, goed middel, dat kerkasiel, of geeft het valse hoop?
27: Ja, nou, jullie interviewden daarvoor ook hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, goedenavond.
28: Goedenavond.
27: Ja, u heeft onderzoek gedaan naar wat zo'n lange onzekerheid doet met het kinderbrein. Ja, 3 kinderen, we zeiden het al bij die familie. Wat voor gevolgen heeft het?
28: Ja, die dreiging dus van uitzetting heeft een geweldig effect, eigenlijk een negatief effect op de ontwikkeling. Kijk, van het brein, hè. Dat zijn allemaal jonge kinderen, nog volop in ontwikkeling. En die stress die dat met zich meebrengt. Ik ben daar geweest. Ik heb ook met die kinderen en de ouders gesproken. En ik moet zeggen, dat was toen bij die gelegenheid, zag je echt bij die kinderen ook de spanning. Het feit dat ze zich schuldig voelen. Wat hebben wij misdaan dat we hier moeten zitten? We hebben iets misdaan, kennelijk. Want we worden hier, we mogen niet meer naar buiten. We moeten hier blijven in die kerk. En dat zijn stressfactoren die nou precies in die ontwikkeling van die kinderen, hun breinen, een heel negatief effect heeft. Juist op die functies die kinderen nodig hebben om je aan te passen, om nieuwe initiatieven te tonen, om flexibel te kunnen denken. Juist die functie die je dan nodig zou hebben, meer dan ooit, om er ooit nog wat van te maken elders, die gaan in zo'n periode van 2 jaar, als het al niet daarvoor was, maar in die periode van 2 jaar gaat dat echt echt achteruit, want die chronische stress is er echt desastreus voor.
1: Ja, ik was daarbij bij het bezoek van Erik Scherder. En wat je dus zag, is dat die kinderen en ook de ouders zich zeg maar heel voorkomend gedragen en opstellen. En dat doen ze de hele tijd. En ogenschijnlijk denk je, nou, ik zie opgewekte mensen. Maar Erik Scherder, u zag wel meer, hè, achter die ogen.
28: Ja, ja, zeker. Omdat je dan in zo'n gesprek aan tafel merk je opeens hoeveel spanning er zit in die kinderen. Wat ook heel begrijpelijk is, omdat je elk moment, als je daar dus die ene misstap doet, en je wacht natuurlijk op het moment, het duurde nu 2 jaar, maar het had natuurlijk ook na een half jaar misschien al een pardon kunnen zijn geweest, waardoor het niet deze hele lange periode heeft hoeven duren. Maar ja, ik heb ook laten zien op een van die hersenplaatjes, dat die prachtige verbinding in je brein die je echt nodig hebt om straks empathisch te zijn, om je impulsen te kunnen controleren, om je emoties te reguleren, dat is nog beter gezegd. Dat zijn die banen die verschrikkelijk te lijden hebben onder die continue stress en spanning. En van, nou ja, wanneer is dit afgelopen? Moeten we toch? Worden we toch uitgezet? Dus ik vind dat vanuit het kind gezien het recht. Het kind heeft recht op bescherming, recht op gezondheidsbescherming. En ik denk dat je van die aanvliegroute, daar moet je van uitgaan. Je moet die kinderen beschermen.
27: Want vanuit een psychologisch perspectief bekeken, betekent dat ze dan verhoogde risico's hebben op stoornissen of op depressies bijvoorbeeld?
28: Ja, dus dat is, zoals u zegt precies, het gaat altijd over risico's. En als u kijkt naar dat ene voorbeeld wat ik heb meegenomen, dan zie je dat risico op angststoornissen, op latere ook onremd gedrag, agressief gedrag ook wel, kan allemaal voor die kinderen straks hun toekomst bepalen. Dus het is echt, ja, je moet echt bij jezelf denken, jongens, hoe lang gaan we hier nog mee door? Die kinderen zijn hier, 2 daarvan in ieder geval al hier geboren. Het zijn gewoon Nederlandse kinderen. Ja. Dus ja. Kom op, het is toch een onhoudbare situatie als je naar hun toekomst kijkt.
27: U heeft dat onderzoek dus gedaan. Dat was niet specifiek voor deze casus, hè? Voor welke instantie was dat?
28: Nou, dit zijn eigenlijk studies die niet eens per se door mij zijn gedaan. Maar grote internationale studies die gaan over dit soort problemen. Ja. Dus het is altijd heel mooi om te kijken wat is internationaal gedaan over, zeg maar, dit vormen van dreiging van uitzetting. Alleen al die dreiging van uitzetting heeft men al gezien wat dat voor een negatief impact heeft op het brein van die kinderen.
27: Ja. In de uitzending, Hans, kijk ook naar jou, komen die kinderen zelf ook aan het woord. Hè? En ze doen best wel veel in die kerk. Ja. Piano spelen, sporten, koken, TikTok-filmpjes opnemen.
1: Ze krijgen les, ze krijgen school, er komen docenten daar naartoe.
27: Ja, wat is de indruk die ze op je maakten?
1: Nou, wat ik net ook een beetje aangaf, ze zijn heel beleefd, voorkomend, optimistisch, opgewekt. Vond ik echt verbazingwekkend. Ze zijn echt optimistisch. Alleen als je verder praat. Op een gegeven moment, de laatste keer dat ik er was, praten we iets langer met de moeder. En dan komt op een gegeven moment ook het vuur, zo ongelooflijk, dat vuur naar boven in die moeder. Die zegt van, ja, wat is dit? Wat zijn we hier in dit land aan het doen dat wij terug moeten? En dat is, ja, dat is ook een situatie waar we niet helemaal achter kunnen kijken. Want we kennen niet van A tot Z het dossier wat er. Het heeft vooral met die vader te maken. Daar zijn zaken rondom in Oezbekistan, waardoor het gezin zegt, we kunnen niet terug. Wat daar precies de details van zijn, is lastig. Want daar kom je niet helemaal achter. Maar goed, zij zeggen echt van, wij kunnen niet terug. En de kinderen zijn hier geworteld. Daar gaat het dan vooral om, wat Erik Scherder ook zei. 2 zijn er hier geboren van de 4. Ja. Die kennen Oezbekistan niet eens. Nou ja, dat is natuurlijk een discussie die wel vaker speelt. Van, moet je dan zo'n gezin terugsturen?
27: Ja. Erik Scherder, u heeft zelf ook met die familie gesproken. Hè? Wat viel u op?
28: Ja. Nou, wat mij opviel was dat inderdaad, nu ik de uitzending zag, zag ik inderdaad vrolijke kinderen. Die heb ik daar niet echt gezien. Nee. Ik zag echt juist kinderen die, ook die meisjes, hè, die echt gewoon, ja, timide, terneergeslagen, vertellen over, ja, het gemis van hun vriendjes en vriendinnen. En dat zie je ook in die internationale studies terug, die binding die je nodig hebt juist als jongeren. En die binding die ontbreekt gewoon al 2 jaar. Met het uitzicht dat het misschien nooit meer zal gebeuren als dat zij hun eigen vriendjes en vriendinnetjes bezien. En daar hebben we het over gehad. En die jongen, die oudste zoon, die zegt dan, ja, ik heb doorlopend het idee, ik heb hier heel iets ergs gedaan. En daar word ik nu voor gestraft. Ja, ja. Daar kom je eigenlijk heel regelmatig op terug.
27: Ja. Hans, jij als presentator van die aflevering, er was ook een moment daar in Kampen dat er gedacht werd, laten we ermee gaan stoppen. Hè? Hoe zat dat dan?
1: Ja, dat maakte de voorganger en ook degene die stuurgroep die het eigenlijk begonnen is, die zei dat de laatste keer dat wij er waren, een paar weken geleden, tegen me, dat ze van de zomer op een punt zaten van, er is echt eigenlijk geen perspectief meer voor dit gezin. Ze zijn uitgeprocedeerd. Nederland zegt ook, Procedures zijn klaar, jullie kunnen niet eens meer procederen. Ze hadden erg een hoop gevestigd op het CDA om een meerderheid te krijgen, politiek gezien, om een verblijfsvergunning te krijgen. Henry Bontebal heeft duidelijk zich uitgesproken dat dat niet gaat gebeuren. Wat hem betreft ook de asielminister Bart van den Brink namens van het CDA heeft dat gezegd. Dus perspectief was verdwenen. Dus zat de kerk eigenlijk na te denken over opties. Ze zaten te kijken van kunnen we het gezin in Spanje krijgen? Want daar is een lijkt een wat ruimer beleid als het gaat om mensen een verblijfsvergunning te geven. Er was een idee van moeten ze dan toch terug naar Oezbekistan. Dat soort opties werden besproken intern en met de familie ook. Totdat daar op 1 juli opeens een uitspraak kwam van de Raad van State in een zaak van 3 andere gezinnen, soortgelijke gezinnen, waarin de Raad van State heeft bepaald dat er in de procedure te weinig rekening is gehouden met het belang van de kinderen. En dat is eigenlijk, komt eigenlijk als een geschenk uit de hemel, zegt zowel de kerk als de familie. Want dat geeft weer nieuwe hoop. En daarom gaan ze nu toch door met dat kerkasiel. Geeft nieuwe hoop voor dit gezin ook.
27: Ja, Erik Scherder, tot slot nieuwe hoop. Maar tegelijkertijd, en die onzekerheid komt natuurlijk ook geen uit op deze manier.
28: Nee, maar dat is absoluut zo. Dus ik hoop heel erg dat juist omdat zij ook uitgaan nu van het recht van het kind, dat dat de doorslag zal geven. En natuurlijk hoop, kijk, wij niemand kan van ons leven zonder hoop, zonder perspectief. En dus dat hoop, dat zal hun zeker nu nog een geweldige motiverende factor zijn om nog het een tijdje vol te houden. Ja, we hopen natuurlijk allemaal heel vurig dat. Kijk, wat uiteindelijk een aantal jaren geleden gold voor het generaal pardon, het kinderpardon, hebben we destijds met collega's hebben we die schade de nota geschreven. Ja, dat was toen doorslaggevend. Toen hebben ze gezegd, dat gebeurt niet meer langer dan 5 jaar hier blijven, want dan ben je weer geworteld. Dat is niet gelukt, hè? Dus geen wijs van de vinger. Maar het is niet gelukt, dan denk ik, ja, maar wat toen gold, dat gold nu ook weer, geldt nu ook weer. Ja. Kinderen zitten veel langer dan 5 jaar hier. Dus kom op, recht van het kind, schadenota nog eens nakijken. En laat dit gewoon beëindigen in de goede zin voor die familie.
27: Duidelijk pleidooi. Dank neuropsycholoog Erik Scherder. De uitzending van Dit is de kwestie over het kerkasiel in Kampen en de gevolgen daarvan, die is te zien op NPO Start en op YouTube.
1: Het Nederlands elftal neemt het morgenavond dus op tegen Griekenland in de Nations League. Oranje hoopt de koppositie in de groep over te nemen, maar gaat die jacht wel aan met een uitgedunde selectie. Brian Brobbey, Luzzaro Gitruida, Cody Gakpo en ook vandaag Jean-Paul van Hekken. Allemaal haakten ze af door een blessure. Wel fit is aanvaller Crescencio Summerfield, al denkt hij wel te weten waarom de zieke boeg zo gevuld is.
0: Het is natuurlijk zwaar omdat we veel wedstrijden hebben. Maar ik denk dat de blessures meer komen door dat we gewoon keihard vechten in de wedstrijden. En we kampen met kleine pijntjes. Dus dat is wel wat minder.
3: Bedrijfsongelukjes?
0: Ja, ik denk dat jullie dat ook wel hebben gezien. Dat Cody een kleine blessure opliep in de wedstrijd tegen Servië.
3: Nou, dat was een lelijke tik was dat.
0: Ja, klopt. Zijn enkel ging volgens mij dubbel. Maar ik hoop dat het heel klein is en iedereen steunt hem daarin. En ik denk dat hij ook nu weer aan het revalideren is bij zijn club.
3: Nou, hoe fit ben jij?
0: Ja, ik voel me goed. Ik voel me fris. Ik zorg goed voor mijn lichaam. Ik zorg goed. Ik denk aan mijn voeding. Dus ik probeer gewoon elke keer weer ready te zijn.
3: Dan ben je door een flinke achtbaan gegaan met dat WK. Want je stond er opeens, je speelde alle wedstrijden. Hoe was dat dan opeens? Dan zit je thuis en dan moet je dat allemaal verwerken. Had je een idee van wat er allemaal gebeurd was, joh? Want het was allemaal zoveel.
0: Op dat moment was het lastig. Natuurlijk ook omdat ik nog een beetje in de teleurstelling zat van hoe het was geëindigd. Maar naarmate ga je ook wel beseffen en zitten van wat je eigenlijk hebt bereikt daar als individu ook. En dat was eigenlijk wel gewoon een jongensdroom die was uitgekomen.
3: Ja, dat was natuurlijk de hele mooie kant van het WK. Die lelijke kant, hè, die er aan het einde bij kwam. Maar heeft dat je nog lang dwars gezeten, dat racisme wat na die laatste wedstrijd naar boven kwam?
0: Jawel, ik zat met veel dingen in mijn hoofd. Ik ging natuurlijk op vakantie met familie. Ik was niet echt aan het genieten, laat me het zo zeggen. En over het racisme vond ik zelf wat minder. Al moet ik zeggen, het was een kleine groepje die daar verantwoordelijk voor was.
3: 1 is te veel, toch?
0: Nee, dat zeker. En ik vond het heel jammer, maar ik denk dat alle jongens, dus zoals ikzelf, Quinten, Timber en Justin Kluivert, wel heel goed zijn gesteund door de KNVB, door Oranje, door onze medespelers. En wat ik zeg, het is jammer dat het nog steeds gebeurt. We zijn ook mensen, dus ik denk dat we dat gewoon overlaten aan de mensen die dat regelen. De Openbaar Ministerie, et cetera. En wij moeten gewoon weer verder gaan.
3: Ja, wijze woorden. Nu we gewoon weer trots om dat shirt aan te trekken.
0: Zeker weten, ja. Altijd.
3: Ben je ook nog naar een andere club gegaan? Hoe is dat allemaal gegaan?
0: Naar Oilo, ja.
3: Ja?
0: Ja, ja, ja. Zijn heel veel dingen gebeurd. Ik heb goede gesprekken gehad met de club, met de TD, trainer, et cetera. Dus het plan wat ze voor mij hadden, sprak me aan. En ik heb de keuze gemaakt om naar OLA te gaan.
3: Ja, Reinders zei dat geld speelt ook gewoon een rol. Is dat ook wel een deel van jouw verhaal?
0: Voor mij was het echt Gods plan. Ik heb gesproken over hoe ze mij zien. Ik heb 4 jaar getekend in die 4 jaar. Ik heb natuurlijk over mijn salaris gesproken. Het is onderdeel van mijn contract. En ik denk gewoon het compleet plaatje dat mij dat heeft aangesproken en waarvoor ik deze keuze heb gemaakt.
3: Wat verwacht je hier morgen? Want het wordt een heksenketel, denk ik.
0: Ja, ik denk het wordt een dogfight, een war. We weten wat ons te doen staat. Het stadion is uitverkocht. Dus ik denk dat niet alleen ik, maar heel het team ready is voor dit.
1: Ready, zegt de Somerville tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg.
27: Donald Trump is natuurlijk wel de nummer 1 als het gaat om de headlines in de Verenigde Staten. Daar hoeven we niet over te discussiëren.
1: Ik weet niet wat er komt nu.
27: Nee, ja, op gepaste afstand is LeBron James natuurlijk wel een kanshebber voor positie nummer 2. Want hij heeft heel Amerika weer veroverd in zijn eerste dagen als speler van de Philadelphia 76ers. Zo heeft de superster besloten om niet in Philadelphia te wonen, maar gewoon in New York. Nou ja, dat is normaal gesproken 2 uur met de auto. Erg lang lacht, dacht LeBron. Dus hij laat iedere dag een helikopter opstijgen om hem heen en weer te brengen. Nou ja, dat is dan 45 minuutjes vliegen en dan mag hij even $4000 aftikken. Dat is LeBron James. We hebben contact met basketbalcommentator, kenner en vooral ook liefhebber van de sport, Erik van Dijk. Erik, goedenavond.
2: Goedenavond.
27: Ja, dan ben je ook natuurlijk wel gelijk een liefhebber van LeBron James, of niet?
2: Het is een fantastische natuurkracht bijna wel. Het is een van de allerbeste spelers aller tijden. Al op zijn 17e stond hij op de cover van het belangrijkste basketbal sportblad van Amerika als de uitverkorene. Dit zijn de laatste momenten uit zijn carrière. En die carrière duurt dus verrassend nog wat langer. En ja, die prijs voor dat helikoptervluchtje, dat zou dan $10,000 zijn. $800,000 over een seizoen hebben ze uitgerekend. En hij, zijn vermogen wordt geschat op $1,4 miljard. Dus ik denk niet dat hij dat echt gaat voelen.
27: Nou, ik denk dat hij gewoon een eigen helikoptertje in bezit heeft, lijkt me toch. Hè? Maar dat past dus wel bij binnen het plaatje van die LeBron James. Het is gewoon echt in alle opzichten een superster.
2: Ja, het is echt niet normaal hoe groot LeBron James als topsportman van Amerika. Als je het vergelijkt met voetbal, is het een Messi of een Pelé of voor wat ons Cruijff was. Het is echt een van de allergrootste. En altijd het gezicht van de NBA. Zo vaak kampioen geworden. Zo vaak ook op de Olympische Spelen als voorman van de nationale ploeg Olympisch goud gewonnen. En je ziet het dus in de reacties ook. Hè, dat alle grote sterren van nu zijn allemaal weer even fan als ze dit nieuws horen. Caitlin Clark, een van de grote sporters van de vrouwen-NBA, die hoorde het live tijdens een persconferentie en die reageerde gewoon verbijsterd.
27: Oh ja.
2: Ze had hem net aangeprezen voor haar eigen Pacers en die hoorde toen het nieuws. En dat is ook, je ziet het op online, je ziet dat overal in de reacties op social. Ja, iedereen is hier al helemaal wild van.
1: Ja, maar waarom is hij groter dan groot, denk je? Wat is de X-factor, zal ik maar zeggen, van deze LeBron?
2: Ja, het is echt een fenomeen dat al vanaf het begin deze hele NBA in de houtgrepen heeft gehouden. Weet je, je had natuurlijk Michael Jordan vroeger. Ja. Die heeft de NBA helemaal veranderd en groot gemaakt zoals het was. Maar hij was echt de opvolger. De koning op een gegeven moment van de Chosen One, de uitverkorene, werd hij de koning. En ja, dat was ook wel een heel mooi moment. Hij speelde bij een kleine ploeg bij Cleveland en toen ging hij naar Miami. En het alleen al vertellen dat hij naar Miami ging was miljoenen televisiekijkers waard op een special op een nationale zender die speciaal daar een half uur tot een uur voor had uitgeraamd. En het enige wat hij vertelde was: ik ga in Miami spelen. Het is echt zo'n grote sporter.
27: Heb je hem zelf wel eens van dichtbij meegemaakt, Erik?
2: Ja, wel meerdere keren. Dat is altijd wel uniek om mee te maken, hoor. Op persconferenties, op Olympische Spelen, waar dan, ja, als hij daar zit, en dan gingen de rest van de spelers gingen dan verdeeld over een hele grote zaal zitten om met de pers te praten. En dan eigenlijk rondom hem was het altijd het drukst. En het is ook echt een ongelofelijke man met een ongelofelijke uitstraling, hè, die ook de sport overstijgt. Want in de hele Black Lives Matter beweging is zijn stem ook een hele veelgehoorde stem. Hij staat op voor zijn medemensen. Maar goed, en wat ik daar zelf van mee heb gemaakt qua basketbal, ja, de meest in het oog springende vond ik ook wel Frankrijk tegen Amerika in Parijs. Mm-hmm. Tot aan de nok toegevuld. Alle zetels om de arena heen, of om het veld heen, allemaal filmsterren uit Amerika en Frankrijk. En het is echt een natuurkracht. Het is een hele grote, sterke kerel die zo makkelijk punten scoort. Ook nog na zijn 40ste.
27: Ja, want hij is 41, hè, gaat zijn 24ste seizoen in de NBA. En dat gaat hij dus doen voor Philadelphia. En tijdens de Media Day, zoals dat zo mooi heet daar in Amerika, is er bij LeBron nog geen gebrek aan zelfvertrouwen te bespeuren.
8: I think the luxury of my game is I can do everything. Literally, I can do everything. I don't need my family to lose in the second round. I know that for sure. So, work needs to be done, and I'm ready to put the work in.
1: Ja, goed, zeg dit, hé. Gewoon uitspreken, hoor. Hey. Schitterend.
2: Ja, maar het klopt ook nog wel. Klopt ook nog wel. Hè?
27: Ja, er zit nog geen sleet op.
2: Vorig jaar scoorde hij gewoon nog. Nee, vorig jaar 20 punten, 7 assists, 6 rebounds. En een plekje in een NBA second team. En je ziet aan hem, het is niet alleen dat hij zijn sport tot een hoger niveau tilt. Hij tilt ook eigenlijk het topsporter zijn tot een hoger niveau. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van biohacking. He, dat is dus zo goed mogelijk het verval van het lichaam tegengaan. Oh, ja. Hij gaf 1,5 miljoen per jaar uit aan zijn fysiek. In zijn eigen huis heeft hij een cryotherapiekamer, zo'n bevriezenkamer, zal ik maar zeggen, in zijn huis. Hij heeft hoogtekamers om de zuurstof te reguleren, om zo het beste voorbereid te zijn. Een eigen gym, een eigen basketbalveld in huis, trainers, chefs, alles.
1: Een beetje de Cristiano Ronaldo van het basketbal, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat niet ook weg gaat lopen,
2: ja,
1: maar.
2: Ja, echt.
27: Ja. Wat zou hem nog drijven, Erik? Want ja, hij is dus 41. Er komt natuurlijk een moment dat die ster een beetje gaat verbleken.
2: Nou, het is natuurlijk een uitgelezen kans om iets unieks te doen. Want hij heeft al die records, heeft hij al meeste punten. En meeste punten in de playoffs. En het is een recordmachine, omdat hij ook al zo lang doorgaat, hè, van die all-time records. Er zijn twee dingen die hem nog echt zullen motiveren. Kan hij nog een keer kampioen worden in de NBA en dan een unieke prestatie neerzetten door dat met een vijfde team te doen? Dat zou echt heel bijzonder zijn. De vraag is natuurlijk ook, want ja, ik weet niet of jullie weten waar de Olympische Spelen zijn van 2020.
27: Ja, Los Angeles, hè?
1: Helikoptertje.
27: Ja, dat is wel een lange vlucht vanuit New York.
1: Ja, dat is wel even vliegen. Ja. Ik weet niet of hij gaat redden met helikopter, maar goed. Maar mikt hij daarop?
2: Nou, hij heeft in een persconferentie heeft hij echt wel gezegd dat hij dat niet wilde. Hij heeft in november vorig jaar heeft hij ook nog gezegd in een Mind the Game podcast tegen Steph Curry dat hij LA 28 als fan gaat bekijken. Oh, wow. Maar zijn contract heeft een spelersoptie voor nog een jaar. Dus ligt hij die, dan speelt hij tot vlak voor de Spelen.
27: Nou ja.
2: En volgens de insiders rondom Team USA houden ze voor hem een plek vrij. Dus ja.
27: Zou dat wel doen?
2: Ja, hij denkt zelf dat hij zijn carrière niet meer kan toppen. En dat de Spelen van 2024 zo bijzonder waren dat hij daar niet meer overheen kan.
1: Ja, fijn helikopterplatformpje bouwen toch in het dorp, ja, denk ik.
27: Dat was wel een mooi moment, zag ik bij die persconferentie. Hadden ze zo'n naambordje neergezet, maar die gooide hij meteen weg. Die heb ik niet nodig, zei hij.
1: Ik kan alles.
27: Jij kan alles. Goed, Erik, dankjewel over LeBron James.
16: NPO Radio 1.
1: De stap is klein naar Sydney Dijkers met het nieuws van 10:30.
18: De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega is in stabiele toestand. Het gaat om iemand uit India. Hij ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië. De co-piloot die hem neerstak is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel vandaag wilde laten neerstorten. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van die boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Er wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. En premier Jette noemt het overlijden van Paulien Cornelissen ontzettend verdrietig nieuws. Vanwege het overlijden van de schrijfster en cabaretière is de uitzending van De Slimste Mens vanavond niet doorgegaan. In plaats daarvan werd haar theatershow maar ondertussen uitgezonden als eerbetoon.
17: Langs de lijn en omsteken.
9: Heb je het gehoord van Cristiano Ronaldo?
1: Wat heeft hij gedaan?
9: Nou, hij is nog steeds boos. Oh. Maar daar komen we straks nog op terug in onze uitzending. Eerst maar eens naar Oranje. Want het Griekse elftal heeft al jaren niet zo goed bijgezeten als nu. Dat ziet ook de bondscoach van Nederland, Xavi Hernandez. Oranje treft morgen Griekenland in de Nations League en hoopt de koppositie in de groep over te nemen van de Grieken. Het wordt een pittig duel, denkt de bondscoach, al is zijn opdracht helder.
25: Well, control the emotions, the tempo. Try to get the ball.
3: Keep the ball, probably.
25: Yeah, exactly. Exactly. This is our way to play. To calm, you know, the nervous, the intensity of them. But especially control the emotions. It's really important tomorrow.
9: Ja, het tempo controleren, de bal houden, kalm blijven en vooral de emoties onder controle houden, zegt Xavi. Jeroen Guter, goedenavond vanuit Thessaloniki. Jij gaat het commentaar geven tijdens deze wedstrijd. Wat voor indruk heeft Oranje daar in Griekenland op jou gemaakt al?
11: Nou, we hebben niet veel van Oranje gezien vandaag in Griekenland. Want ze hebben in Zeist getraind vanochtend. En toen zijn ze op het vliegtuig gestapt. En tijdens de persconferentie zagen we behalve Xavi ook Crescencio Somerville. Wat we natuurlijk wel weten is dat na die overwinning in Servië er is genoten van een verdiende vrije dag. Daar hamerde Xavi vandaag nog even op. Heel goed getraind en goed gevoetbald de laatste week. En nu even een dagje vrij om dan weer de batterij op te laden voor de volgende wedstrijden. Want nu dus Griekenland en komend weekend nog de thuiswedstrijd tegen Servië. Ja, en op basis daarvan kun je zeggen van, nou oké, ze zijn er klaar voor. Ze hebben laten zien in die voorgaande twee wedstrijden waar ze toe in staat zijn. Dat ze weten wat de trainer van ze wil. Dat ze dat aardig kunnen vertalen op het veld. Ja, je gaat nu te maken krijgen met een ploeg die lekker in vorm is. En het was niet voor niets dat hij zei, control the emotions. Want je moet gecontroleerd. Met name emotioneel gecontroleerd voor de dag gaan komen. Want het wordt een behoorlijke heksenketel.
1: Ja, en dan ook nog eens een goed gevulde, eigenlijk een slecht gevulde, maar goed, een dik gevulde ziekenboeg. Iets meer vandaag, even iets dikker geworden weer vandaag. Jan-Paul van Hekken moest afhaken. In het duel met Servië is iemand op zijn teen gestaan en hij bleek daar dus toch meer last van te hebben. Xavi heeft geen vervanger opgeroepen.
25: No, not by the moment. Let's see what happens tomorrow. But I think we are 23. Players enough to do the list and enough players in defense as well. Jurrien, yeah, he's ready. He's in a good fit. Everybody is in a good fit. Also Jorrel, Nathan. Yeah, we have different options and tomorrow we're gonna decide.
3: Is it an option for you to put your captain Virgil van Dijk on the right side? He always
25: can be an option as well. Yeah,
3: he doesn't like it too much.
25: Yeah, but if the team needs him in the right. He's ready as well.
1: Ja, hij gaat het dus oplossen met de 23 spelers op de lijst. Jurrien had het over, Timber is dat. Hij kan op zijn plek bijvoorbeeld Nathan, Ake. Of wellicht dus zelfs Virgil van Dijk die eentje opschuift. Hoe waarschijnlijk acht jij dat, Jeroen?
11: Ja, meer.
1: Kreeg je mee waar we gebleven waren? Dus bij de vraag of Virgil van Dijk een plekje op zou schrijven naar rechts en dat iemand anders op de plek van Virgil speelt? Jurrien Timber of Ake? De lijn met Thessaloniki is...
11: Nee, ik ben er weer.
1: Hij is er weer, hoor ik, Jeroen. Je bent er weer?
11: Ja.
9: Met je wankellijntje.
1: Ja, ik denk niet dat Van Dijk op die plek gaat spelen, hoor. Want als het al zo moeilijk gaat in dit gesprek,
9: dat mag niet zo zijn.
1: Dan mag het niet zo zijn. Maar denk je dat Van Dijk een plekje opschuift naar rechts?
11: Ik denk het niet eigenlijk, omdat Jurrien Timber kan spelen. 90 minuten, dat is bevestigd door Xavi.
1: Okay.
11: En Van Dijk speelt daar helemaal liever op die plek aan de linkerkant van het centrum. Het zou kunnen, want er zijn nog twee... mensen die aan die linkerkant kunnen spelen. Ake, Hato kan nog eventueel worden ingebracht. Dus er zijn opties. Het is niet nodig om nog een extra speler op te roepen.
9: Nee. Die ziekenboeg die houdt tegemoet.

0: Het is niet nodig om nog een extra speler op te roepen.
1: Nee. Ja, die ziekenboeg die houdt de gemoederen meer dan bezig natuurlijk. Eigenlijk die hele periode al bij Oranje. Xavi moet creatief zijn. Guus Stil werd erbij geroepen. Max Meerdink werd erbij geroepen. Wat zei die erover? Over die gasten die erbij bij betrokken werden?
0: Nou, hij is natuurlijk zeer tevreden over de inbreng van Meerdink. Dat zien we natuurlijk ook wel in de cijfers. Hij viel heel goed in tegen Duitsland. Maar met name die twee goals tegen Servië, die springen in het oog. Maar hij had ook hele mooie woorden over voor Guus Til. Hij heeft gesproken met Til. Die werd aanvankelijk buiten de selectie gehouden. Tot onbegrip van Peter Bos. Guus Til heeft daar zelf toen nooit iets over gezegd. Maar nou ja, die vond het zelf toch ook wel opmerkelijk, zou ik maar zeggen. En Xabi vertelde vandaag in een gesprek met Jeroen Stekelenburg dat hij met Til heeft gesproken en heeft gezegd, nou Guus, ik heb dat verkeerd gezien. Ik had je gewoon meteen moeten selecteren. Dus ja, dat is het beste compliment dat je kunt krijgen.
1: Nou, die kan hij in zijn zak steken inderdaad. We gaan het even over Griekenland hebben. Won dus eerst met 2-1 van Servië en later, dat was toch wel verrassend, met 1-0 van Duitsland. En dus is er in die ploeg plaats voor gepaste trots.
2: It was a good win, difficult win. Because Germany is one very good team, and yeah, we have to keep the same, but not flying, because we just win 2 games.
1: Ja, ze moeten niet gaan zweven, dat zegt Vangelis Pavlidis. Die kennen we natuurlijk nog, oud-eredivisie-speler, speelde bij AZ en Willem II, tegenwoordig actief bij Benfica en dus de Griekse nationale ploeg. Hij kent ook veel spelers van Oranje, Max Meerdink bijvoorbeeld, Van Bommel, Reinders, en hij kijkt ook wel uit naar het duel van morgen.
2: Yeah, I hope it will be amazing fans, and there will be full, and the expectation from us is very high, and we want to give them a good game, and of course to support the team for the maximum.
1: Ja, de hoop is op een vol stadion. Hij heeft hoge verwachtingen, en ja, ik begrijp Jeroen, ze hadden dat stadion wel 4 keer kunnen uitverkopen, dus dat belooft daadwerkelijk een heksenketel te worden, denk ik, hè?
0: Ja, en het stadion leent zich daar enorm voor. Het is een echt stadion. Er zijn mensen die daarvan houden. Ik bijvoorbeeld. Mm-hmm. Publiek kort op het veld gaat er helemaal achter staan. Ik denk dat het ongelooflijk gaat worden wat dat betreft qua sfeer. En het elftal heeft natuurlijk al vleugels, hè, door die onverwachte resultaten. Ze hadden misschien vooraf gedacht, puntje na 2 wedstrijden, maar ze winnen allebei die uitwedstrijden. En nu kunnen ze opeens gaan meedoen om een plaats in de kwartfinale van de Nations League. Zo ruim zijn ze niet bedeeld als het gaat om prestaties de laatste jaren. Dus die Grieken die geloven er opeens enorm in. En ze hebben met name voorin heel veel kwaliteit. Jonge spelers die echt goed zijn. Kostoulas, Karetsas, onthoud die namen. Tsolis is een speler van Arsenal. En dan hebben we Pavlidis gehoord. Ja, we weten wat die kan. Kortom, het kon wel eens een hete avond geworden voor Oranje.
1: Ja, we hoorden Xavi al zeggen, we moeten vooral zorgen dat we de emoties in bedwang houden. Hè? Want het belooft ook een heet duel te worden.
0: Nou ja, precies dat. Omdat op het moment dat je in de emotie terechtkomt, dan raak je de controle kwijt. En Spanjaarden zijn daar altijd heel beducht voor. Dat weten we van het Spaanse elftal. Die willen altijd alles onder controle houden. En dat leidt tot grote prestaties. Ja, en dat is wat Xavi nu meeneemt naar Oranje. Dus het hoofd erbij houden. Je niet laten opjagen, je niet laten gek maken. Maar gewoon doen wat je moet doen en wat je kunt. En dan zou het toch genoeg moeten zijn om een resultaat hier neer te zetten in Thessaloniki.
1: Nou, belooft in ieder geval een mooie wedstrijd te worden morgen. Dankjewel Jeroen. Morgen om 9:15 de aftrap. En uiteraard is die wedstrijd te volgen hier in Langs de Lijn en omstreken op NPO Radio 1.
3: Hey there, Delilah.
1: Ah.
3: The White Teeth.

0: turner Casimir Schmid is opgenomen in de selectie van de Nederlandse mannenploeg voor de WK in Rotterdam over ruim 2 weken. Voltige-specialist Loran de Munk is niet van de partij. Hij kampt al een paar maanden met een bicepsblessure.
1: Herstel niet, ik zit dan wel onder de medicatie. Maar toch speelt het wel op elke keer weer. Dus het is toch, kan niet op, ja, het is gewoon op karakter doorstrijden en dat gevoel is dan een beetje weg. Dus ja, ik kan wel alles doen, maar wel met een redelijk scherpe pijn in mijn arm.
0: Loran de Munk, hij kreeg wel een reserveplek aangewezen.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw een tik, want ook de Zwitserse voetbalbond, jawel, zijn eigen land, trekt de steun voor zijn herverkiezing in. Infantino ligt al maanden onder vuur vanwege zijn omstreden plannen en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Vooral Europese bonden hebben het vertrouwen in hem opgezegd en toch houdt de Zwitser vast aan zijn kandidatuur voor een nieuwe termijn.
0: Darters Danny Noppert en Wessel Nijman zijn uitgeschakeld in de tweede ronde van de World Grand Prix. Noppert verloor met 3-0 van Ryan Joyce, Nijman met 3-1 van Johnny Clayton. Voor Noppert was het een extra vervelende avond. Hij werd namelijk afgeleid door een krakend geluid onder het podium dat volgens de organisatie inderdaad werd veroorzaakt door iets wat dat was losgeraakt. Hopelijk is het morgen gefixt, want dan komen er weer 3 Nederlanders in actie.
2: Nog zin in een plaatje?
3: Nou, laten we het doen.
2: Valerie?
3: Steve Winwood?
2: Ja.

0: to be.
1: Valerie, Steve Winwood.
2: Nou, hij is nog steeds boos hoor, denk ik, Cristiano Ronaldo. Boos op bondscoach Jorge Jesus. Hij heeft het trainingskamp verlaten, een dag voor de wedstrijd tegen Denemarken. Ja, wat is er nou aan de hand? Wat weten we? Jean-Paul Rizon, voetballer, voetbalvolger, internationaal voetbalvolger. Alles op de voet volg jij. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, wat is er gebeurd?
3: Ja, het diende zich al een beetje aan, want Cristiano Ronaldo speelde afgelopen week tijdens de Interland tegen Noorwegen, speelde hij niet, 90 minuten lang niet. Dat is natuurlijk ongezien voor een van de grootste spelers van de afgelopen 25 jaar, of misschien wel langer. Ja. Maar goed, hij moest ook warm lopen, hij liep lang warm. Dan weten we, want we kennen Ronaldo natuurlijk allemaal wel een beetje, dat vindt hij niet leuk. Vanavond was daar, zoals al voor elke Interland, want komende, of morgen eigenlijk, speelt Portugal alweer tegen Denemarken, ja. En dan is daar natuurlijk altijd de afsluitende persconferentie. En daar werd Jorge Jesus natuurlijk gevraagd naar Cristiano Ronaldo. Hij gaf al aan, ik ga maximaal 2 vragen beantwoorden over Cristiano. Ja. En hij gaf aan, hij zegt, ik heb aan Cristiano laten weten dat hij tegen Noorwegen niet speelde en dat hij tegen Denemarken weer niet gaat spelen. En dat is blijkbaar een boodschap geweest, want hij zei dat hij dat gecommuniceerd had naar Cristiano. Ai. Maar die is toch niet in goede aarde gevallen, want hij is met de Noorderzon vertrokken, zou je kunnen zeggen.
2: Terwijl die twee, die Jorge Jesus en de Ronaldo, die kennen elkaar toch heel goed?
3: Ja, die kennen elkaar zeker heel goed. Afgelopen jaar nog waren ze de beste vrienden, zou je kunnen zeggen. Want Jorge Jesus is vooropgesteld is ook niet de eerste beste koekwakker in het Portugese voetbal, hoor. Is een man van boven de 70 inmiddels. Heeft overal prijzen gepakt, bij Sporting, bij Benfica. En ook in het Midden-Oosten. En dus haalde Al Nassr, de club van Cristiano, hem vorig jaar binnen. Om Al Nassr dan die zo gewilde titel in de Saudi Pro League te brengen. En Jorge Jesus was de eerste om daar toe te geven van zonder Ronaldo had ik hier waarschijnlijk niet gezeten op deze plek. En uiteindelijk, dat was een goed partnership, want ze werden kampioen dit jaar. En vervolgens werd Jorge Jesus bondscoach van Portugal, van zijn eigen land. En begon hij ook gewoon Cristiano weer op te roepen. Dus tot daar leek het allemaal prima te gaan.
4: Maar waar is dan die kink in de kabel gekomen?
3: Ja, dat is momenteel nog even gissen. Maar er valt wel wat voor te zeggen. Kijk, over Cristiano Ronaldo zijn interlandcarrière wordt natuurlijk al wat langer is onderwerp van gesprek. Want het is niet zo dat Portugal zonder Cristiano Ronaldo aan de goden overgeleverd is. Ze hebben een geweldige generatie voetballers. Met jongens die, nou laten we zeggen, gemiddeld een jaar of 15 jonger zijn dan Cristiano. Uiteindelijk... wat ik denk is dat Jorge Jesus zoiets heeft van in deze interlandperiode, het is natuurlijk een unieke periode met die 4 interlands achter elkaar, kan je dan een man van 41 met alle respect 4 wedstrijden achter elkaar laten spelen? Ja, waarschijnlijk niet. En zeker als je beseft dat je ook nog eens een topspits als Gonçalo Ramos achter de hand hebt, die 2 jaar op rij de Champions League heeft gewonnen met Paris Saint-Germain, die nu bij AC Milan zit, ging daar voor 70 miljoen naartoe deze zomer. Maakte de winnende overigens ook in Noorwegen, saillant detail. Ja, dan kan je je toch ook voorstellen. Het is natuurlijk de eeuwige vraag, is Portugal niet beter zonder Cristiano Ronaldo? En ja, dat is gezien de staat van Ronaldo natuurlijk een beetje pijnlijk. Maar op dat punt zijn we natuurlijk wel een beetje gekomen.
4: Ja, precies. Terwijl Cristiano Ronaldo zelf zou zeggen, ja, ik ben niet een man van 41, ik ben Cristiano Ronaldo, ik ben Portugal. Zit zijn ego hem erg in de weg in deze?
3: Ja, dat wordt natuurlijk wel een beetje potsierlijk. Want Cristiano Ronaldo wordt natuurlijk al jaren in één adem genoemd met Lionel Messi. Zeker in de tijd natuurlijk dat ze zowel bij Barcelona als bij Real Madrid speelden. En dat natuurlijk die discussie was, Messi-Ronaldo. Ja, het contrast kan niet groter zijn met Messi deze week. Want ja, Messi neemt de komende week afscheid in Argentinië van het publiek met een interland tegen Benin. Nou, ik kan je nu al zeggen, dat wordt tranen met tuiten huilen voor heel Argentinië. Die wordt als een koning, wordt die uitgeleide gedaan. En Cristiano lijkt nu door de achterdeur te verdwijnen bij Portugal. En dat is zijn statuur te na. Dat is niet wat hij op basis van zijn carrière verdient. Maar het is ook wel iets wat hij misschien een beetje zelf doet.
2: Maar is er niemand die tot hem door kan dringen, denk jij? Van die een beetje adviseert van, joh, ga niet deze kant op. Sluit het dan gewoon af, weet je wel. Elke mooie uitgeleide.
3: Nou, ik ben bang dat Cristiano Ronaldo dat stadium al een tijdje voorbij is. Cristiano Ronaldo werkt al jarenlang natuurlijk met dezelfde zaakwaarnemer, Jorge Mendes. Er zijn documentaires ook gemaakt over die twee. En dan zijn de verhoudingen wel heel duidelijk, zeg maar. Nou, het is niet een man die heel erg van tegenspraak houdt. En het is natuurlijk ook niet de eerste keer. Notabene onze eigen Erik ten Hag, ja, kwam natuurlijk ook al met Ronaldo in conflict.
4: Bij United.
3: Hij toen een groot interview gaf. Ja, bij Manchester United gaf hij een groot interview. Ik dacht aan Piers Morgan, waarin hij de vloer aanveegde met United. United met Erik ten Hag en eigenlijk alles en iedereen. En nu doet hij het met een verklaring op Instagram, waarbij hij wel heeft gezegd, dus die slag om de arm moeten we nog houden. Ooit zal de, zal de waarheid naar buiten komen. Oh ja. Ja, dat klinkt natuurlijk heel, heel groots. Maar ja, je kan je toch afvragen wat dat dan zou moeten zijn en welk groot onrecht Cristiano Ronaldo hier is aangedaan.
4: Het gaat dus over ego. Maar het gaat het ook misschien om ja, dat hij zichzelf nog doelen heeft gesteld. Die 1000 doelpunten, hè, dat is natuurlijk wat hem nog drijft.
3: Ja, nee, dat drijft hem zeker. En dat is natuurlijk zijn goed recht. En zolang een club daarin meegaat, Al Nassr in dit geval, want daar is hij natuurlijk wel larger than life. Maar het is natuurlijk niet zo dat Portugal, toch een vrij serieus voetballand, die ook hun eigen doelen hebben. Het is niet dat Portugal de hele toekomst van het Portugese voetbal op het spel moet zetten om maar Cristiano aan dat getal op zijn Wikipedia te laten komen. Dat is natuurlijk wel een beetje gek en ook een beetje pijnlijk. En je kan je ook afvragen, waarom heeft hij dit nog nodig? Hij heeft zoveel gewonnen met Real Madrid. Hij heeft gouden ballen aaneen geregen. Hij heeft naar eigen zeggen 3 internationale prijzen gewonnen. Want hij heeft het EK gewonnen. En hij rekent zelf die 2 Nations Leagues ook mee. Kan je wat van vinden. Maar hij telt ze zelf in ieder geval nog mee. Wat kan hij hier nou nog bereiken? Op dat WK begrepen we het nog een beetje. Want ja, die wereldtitel is natuurlijk het hoogst haalbare. Ja. Nou ja, dat hij het WK in 2030 gaat halen lijkt toch wel uitgesloten.
4: Ja, dus, het is dus Cristiano Ronaldo, hè?
3: Ja, het is Cristiano Ronaldo. En dat moeten we hem ook wel nageven. Als er één speler is die in zijn leven goed voor zijn lichaam heeft gezorgd, is hij het.
2: En
3: maar ja,
2: James,
3: van de tijd winnen we het allemaal niet, hè?
4: Ja, nee, dat is waar. Maar nu zitten we natuurlijk wel een beetje met een impasse. Want hij is dus weggegaan bij die Portugese ploeg. Daarmee lijkt hij ook een beetje de deur dicht te gooien. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Neemt de druk op die bondscoach toe? Hoe groot is de macht nog van Cristiano Ronaldo?
3: Ja, dat wordt wel een hele interessante. Maar je kan je haast niet voorstellen dat ze bij de Portugese bond nu kiezen voor een 41-jarige speler. Ik wil niet eens meer zeggen in de herfst van zijn carrière, maar het is eigenlijk al volop winter natuurlijk. Ten overstaan van een geweldige generatie Portugese voetballers die zich aandient met Vitinha, met João Neves, met Gonçalo Ramos al eerder genoemd. Kijk, dat zijn mannen die eigenlijk staan te trappelen om die plek over te nemen. Er gingen al eerder ook wel geruchten. Dat, ja, ze hebben heel veel respect. En natuurlijk, ze houden ook van Ronaldo. Want ze zijn letterlijk opgegroeid met Ronaldo als voetballer. Hij is hun held. Maar ja, dat is natuurlijk niet eeuwig houdbaar op het moment dat iemand eigenlijk wat meer in de weg loopt dan dat hij echt de topspeler is die we allemaal gekend hebben.
2: Hey, waar is hij heen, Jean-Paul? Weten we iets van waar ze privé het heen is gegaan? Of
4: zijn helikopter?
3: Nee, dat nog niet. Je hebt wel mensen die duiken dan op flightradar en
2: ja,
3: zo. Hè? En dan gaan ze opzoeken waar die is. Nee, het is voorlopig nog onduidelijk waar die is. Mm. Maar het is één ding is wel heel duidelijk. Hij is niet bij de Portugese ploeg en daar gaat hij niet meer in komen. En ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen, want zo'n bondscoach die wordt eigenlijk ook nu met de rug tegen de muur gezet. Als hij hem de volgende keer weer oproept, dan is het heel duidelijk hoe de verhoudingen in het Portugese voetbal liggen. En dan is die eigenlijk zijn geloofwaardigheid wel weer kwijt. En het is een man van boven de 70, hè? Die zal daar toch ook geen behoefte meer aan hebben.
2: Nee, precies. Dankjewel, Jean-Paul Rizon, internationaal voetbalvolger.
4: Ja, er waren nog 2 Champions League wedstrijden bij de vrouwen. Die waren om 9:00 begonnen. Inmiddels afgelopen, Marjolein is weer aangeschoven. Ja, in de rust had je nog geen treffers gezien, maar is er bijvoorbeeld nog gescoord bij Lyon tegen Chelsea?
0: Nee, nog steeds niet. Is nog wel bezig.
4: Ook nog wel bezig.
0: Ja, zat al flink blessuretijd aan. En de keepster raakte net ook nog geblesseerd van Chelsea. Dus daar is het nog wel eventjes aan de gang. Moest gewisseld worden. Chelsea leek 2 keer een penalty te krijgen. Ging 2 keer ook niet door na de tussenkomst van de VAR. Geluk voor Damaris Iguarola. Want die was een van de maaksters van de overtreding. Maar uiteindelijk had ze dus geluk dat niet tot een penalty leidde.
2: Ja, Benfica Bayern München wel goals, neem ik aan. Hè?
0: Absoluut. Het duurde ook even. Expected goals niet veel, maar op een gegeven moment schoot het omhoog bij Bayern. En dat zag je ook uiteindelijk 3 keer gescoord. En die wonnen dus met 3-0. En na het gelijkspel van vorige week tegen Manchester City hebben ze dus nu de 3 punten binnen.
4: Oké, Marjolein, dankjewel voor deze update. We zijn er doorheen voor vandaag. Morgen zijn we er een half uurtje eerder. Dan beginnen we om 8:30. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die wedstrijd tussen Griekenland en Nederland in de Nations League.
2: De hel van Thessaloniki.
4: Ja, het staat er op de muren van het stadion.
2: Alle clichés staan alweer aangeplakt.
4: Ja, maar gaan er maar 28.000 in, joh. Dus wij hebben het over.
2: Nou, het is een andere koek dan die kinderen in de Servië, hè?
4: Dus. Ja, dat is waar, dat is waar. Zo dadelijk het oog met Rob Tripp. Daarin gaat het onder meer met Herman van der Zand over het overlijden van Paulien Cornelissen.
2: Fijne avond.
5: NPO Radio 1.
6: KRO NCRV.
5: CRV. Sporten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo.
6: Mijn sporthart klopt wel, maar bloedt ook tegelijkertijd.
5: Sportbonden werpen drempels op voor transgendersporters.
6: Dan voel ik mij niet heel welkom, nee. Weet je, ik ben uitgenodigd op de verjaardag, maar iedereen hoopt dat ik zo snel mogelijk weer wegga.
5: En dat mag volgens de wet helemaal niet.
7: En ik vind dat hier sprake is van flagrante schending van mensenrechten in Nederland.
5: Transpersonen aan de zijlijn. Zaterdag om 2 uur bij Pointer op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
11: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
14: Je merkt er vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega vandaag, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel vandaag wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daarvoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. Een gezinshuis in Spanje voor Nederlandse jongeren die zorg nodig hebben moet per direct stoppen. De Spaanse inspectie zegt dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg en daarom dicht moet. Het gezinshuis in de regio Valencia wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Zo moesten jongeren voor straf urenlang op een paal zitten of kregen ze minder te eten. Daarop begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. Bij natuurgebied De Bosjes van Peks in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. Het gaat om een jongen van 13 en een jongen van 17. Maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Een van de jongens werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. Ze gooiden iets naar hem en wilden vervolgens geld van hem hebben. Toen de jongen zei dat hij dat niet bij zich had, werd hij met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Voor de mishandelingen in Den Haag is nog niemand opgepakt. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze bijvoorbeeld over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten toen medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar hen overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer nog. Verspreid over het land flinke buien momenteel met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij uiteindelijk rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten dan nog buien. Op andere plekken is het droger. Het wordt in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
21: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
22: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
24: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Rob Trip.
2: Er zijn van die avonden dat het eigenlijk nergens op slaat om iets grappigs te zeggen aan het begin van het oog. Of een wijsneuzerige opmerking te maken over de actualiteit van de dag. Dit is zo'n dag, de dag waarop we hoorden dat Paulien Cornelissen is overleden. Hier bij het oog waren we met z'n allen vooral even stil. Goedenavond en welkom bij dit oog. Ja, en daarna dachten we natuurlijk, met wie zouden we kunnen praten? Over Paulien. Herman wil dat, Herman van der Zandt, en dat is fijn. Over Paulien als collega natuurlijk, maar ook over haar geweldige gevoel voor taal en humor. In Politiek Den Haag is de opperbeste stemming rond de begroting na één dag eigenlijk alweer weg. Wilma Borgman legt straks uit hoe dat komt. En wel volop feest in Irak vandaag, omdat de laatste Amerikaanse militairen daar nu zijn vertrokken. Na 23 jaar gaat alles beter worden daar, vanaf vandaag is de vraag. En Jamaica heeft heel veel strand, maar steeds minder van dat strand is publiek toegankelijk. Twee Nederlandse filmmakers maakten daar een documentaire over en komen straks vertellen wat daar aan de hand is. Maar om te beginnen, een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 30 september.
2: Een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv maakt plotseling twee duikvluchten.
3: Suddenly the aircraft was dropping very sharply, like massive turbulence, and we didn't understand why, because we didn't get any alert.
2: Mensen hoorden geschreeuw uit de cockpit. Volgens ooggetuigen viel de co-piloot de gezagvoerder aan. Hij zou hem meerdere malen hebben gestoken.
4: We're here, the plane. We've just taken control of the terrorists. We're about to land. All aboard the flight are healthy and in one piece, aside from the pilot. We need help.
2: Ja, toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Israël sprak al snel over een terroristische aanval en bereidt zich voor op mogelijk nieuwe dreigingen.
5: כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
2: En inmiddels zijn de passagiers aangekomen in Tel Aviv en beginnen de gebeurtenissen langzaam een beetje in te dalen.
3: It has been a long day. Luckily for us it's ended sound and safe and we are very happy to be here to come back.
2: En Paulien Cornelissen is dus overleden. Hier in Nederland werd Cornelissen bekend als voorvechter van de Nederlandse taal.
6: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van nou, ik zeg eens wat.
2: Ja, bijna iedere dag op de buis als gevatte jurylid van De Slimste Mens. Een programma waar ze ondanks haar ziekte vorig jaar vol overtuiging aan was begonnen.
7: En wat ik heb geleerd is dat het helpt om hoopvol te zijn, maar tegelijkertijd dat je ook plaats moet bieden aan wanhoop. Omdat die twee dingen er allebei zijn. En vooral heel veel leuke dingen doen. En dat is in ieder geval een van de redenen dat ik hier nu zit. Omdat ik dit heel erg leuk vind.
2: Afgelopen nacht ging een grote groep jongeren in Arnhem met elkaar op de vuist. En dat eindigde in een steekpartij.
8: Die jongen is neergestoken. Die komt hier de Koormarkt op rennen. Een collega van mij, een meisje van 17, heeft dus gelijk een doek gepakt. Hij heeft het gesteld totdat de ambulance en de politie er waren.
2: Nou, volgens burgemeester Marcouch komt geen van hen uit Arnhem.
9: Het zijn jongeren die asielzoeker zijn. Sommige van deze jongeren zijn al lang uitgeprocedeerd, dus die hadden hier eigenlijk niet mogen zijn.
2: En de oplossing ligt volgens de burgemeester in Den Haag.
9: Je bent uitgeprocedeerd, je mag hier niet zijn. Dan heeft de minister ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze jongens eigenlijk zo snel mogelijk ook worden uitgezet. En dat gebeurt op dit moment niet en daar heb ik zorgen over.
2: Iets anders, als je niet naar de Efteling toe kan, komt de Efteling maar naar je toe. Moet de 14-jarige Lars hebben gedacht.
10: Ik heb besloten om een Efteling-attractie, de Dans van Cameren, na te bouwen in mijn achtertuin.
2: En dat doet de jongen niet gehinderd door enige kennis van zaken.
10: Ik heb een paar YouTube-films gekeken en toen dacht ik, ja, dat kan ik ook wel. Toen heb ik op school één keer gelast op school. En toen hebben we lastig gekocht. En blijkbaar komt het.
2: Hij probeert zo precies mogelijk te zijn, maar er is één groot verschil.
10: Alleen bij de Efteling kunnen er wel 108 in, hier een 6.
2: Ja, hij droomt ervan om later attractiebouwer te worden. Maar eerst even deze nog afmaken.
10: Ik hoop dat hij volgend jaar helemaal ongeveer af is.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dit is het nieuws in de krant van morgen. Als er nieuws in staat, Levi van Eck.
11: In NRC een uitgebreide reconstructie over de komst van het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly naar Katwijk. Het bedrijf wil een fabriek van 2,6 miljard euro bouwen voor dieetmedicijnen. Het Rijk, de provincie en investeerders hebben de afgelopen 2 jaar grote druk op de gemeente gezet om snel akkoord te gaan, vanwege de werkgelegenheid en economische voordelen. Katwijk twijfelde lang over de komst van de fabriek.
2: Er zijn onder meer zorgen over de omvang van het project en de verwerking van het afvalwater. De gemeente voelde zich uiteindelijk zo onder druk gezet dat het college van BMW vreesde dat het Rijk en de provincie komende jaren geen grote investeringen in Katwijk meer zouden doen als die fabriek er niet zou komen. Toch is de verwachting dat de gemeenteraad morgen instemt met de plannen, omdat de economische voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.
11: De roep om PFAS helemaal te verbieden neemt toe. Nu blijkt dat inwoners door heel Europa PFAS in hun bloed hebben. Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat ook bij alle Nederlanders PFAS in het bloed zit. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn, leidt de discussie over een totaalverbod door de nieuwe cijfers weer op. Lezen we in Trouw.
2: In de Europese Commissie is een voorstel in de maak voor zo'n totaalverbod. Ook milieuorganisaties juichen dat idee toe, omdat mens en milieu er schoner van zouden worden. En de chemische industrie zou gedwongen worden om PFAS te vervangen door andere stofjes. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het zit in alles: drinkwater, vlees, vis en zelfs in bier.
11: De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bestuursvoorzitter van de UvA deed dat bij de onthulling van een monument. Daarop staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. Het Parool schrijft erover.
2: Woorden brengen niemand terug, maar onrecht kan wel worden erkend, zei de bestuursvoorzitter. En ook zei hij dat dit besluit nooit zo lang op zich had mogen laten wachten. De universiteit heeft de ontslagen van de medewerkers formeel teruggedraaid.
11: En in de Telegraaf aandacht voor kamperen. Want wie denkt dat je nog altijd met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw moet lopen, heeft het mis. De kampeerder van tegenwoordig wil namelijk veel meer luxe.
2: Allemaal te zien op de kampeer- en caravan jaarbeurs in Utrecht. Caravans en campers met vloerverwarming, airco, zonnepanelen, comfortabele bedden en een koelkast van flink formaat. En wie wil, hoeft tijdens het kamperen weinig luxe van thuis achter te laten.
11: En wie echt wil uitpakken, kan op de beurs een maatje groter. Er staat een caravan van bijna 12 meter met badkamer en een bed dat een elektrisch verstelbaar hoofdeinde heeft. Het imago van kamperen is een beetje creperen is dus niet meer van deze tijd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Douwe Bob en Note to Self. Ja, Paulien Cornelissen is overleden. Sinds vanmiddag weten we dat. Is enorm bekend geworden als cabaretier, als schrijver, als columnist op de voorpagina van de Volkskrant en de laatste jaren ook als jury bij de Slimste Mens. Ik heb Herman van der Zandt aan de lijn. Herman, goedenavond.
1: Dag Rob.
0: Dat is fijn dat je voor ons even aan de telefoon wilde komen. Jij bent nu in Engeland. Ja. Hebt het daar gehoord. Herman, het was natuurlijk bekend dat Paulien Cornelissen ziek was. Wist jij dat ze zo ziek was?
1: Ja, ik wist dat het de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Ze was onder behandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van de Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik zie dus een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan de afgelopen dagen, ja.
0: Hey, want wat niet iedereen zal weten, die afleveringen die wij nu zien, ook de afgelopen dagen, die zijn al een hele tijd geleden opgenomen.
1: Ja, die zijn. De laatste was in juni, denk ik. Dus dat was voor de zomer al. En dat duurt het een tijdje voordat we aan de beurt zijn om uitgezonden te worden. En dat werd nog wat later dan normaal. Ja. Het is misschien heel lastig voor de kijker om nu te zien dat ze daar in al haar energie en al haar vrolijkheid en al haar spitsvondigheid zit. En terwijl we nu allemaal weten dat ze er niet meer is.
0: Nee, ja, ik denk dat dat de schok ook zo groot maakt, hè, voor veel kijkers natuurlijk van jullie programma. Dat die haar dag in dag uit ook de afgelopen week hebben gezien en dan dit nu horen. Ja.
1: Dat is heel merkwaardig om met elkaar te rijmen. En er kijken heel veel mensen naar. Die bouwen een band op met Paulien. Alsof het een vriendin van je is. Ik weet niet.
0: Wat was ze voor jou, Herman?
1: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toekte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit en ze zorgde dat ik scherp was. En ze kwam, ondanks het feit dat ze hartstikke ziek was en dat ze tussen behandelingen door gewoon de opnames deed, super energiek binnen en had plannen, ideeën en wilde gaan. En dat maakte ook dat wij, dan gaan we met z'n allen gewoon een geweldig programma maken. Ja. Onder deze omstandigheden.
0: Had je het met haar over haar ziekte ook?
1: Ja, als we bijvoorbeeld elkaar even een paar dagen niet gezien hadden, dan kregen Harmie Jan, de eindredacteur, en ik dan een soort update. Nou jongens, ik zit nou in dit traject en ik maak nou dit mee. En dat werd op haar manier heel plastisch en zo allemaal verteld en uitgedrukt. Maar dan de streep eronder was wel, en we gaan vandaag een leuke dag ervan maken. Ja. Als ik ooit in die situatie kom, dan is dit een voorbeeld voor mij. Hoe je dat volgens mij moet doen. Gewoon doorgaan. En met de mensen met wie je werkt iets geweldigs van maken. En wij hebben ook het gevoel dat we haar iets hebben kunnen geven. Omdat ze natuurlijk niet meer kon toeren. Ze kon niet meer de dingen doen die ze echt leuk vond. Op het podium staan overal in het land.
0: Want was dat ook wat de Slimste Mens voor haar betekende?
1: Ik denk wel. Ja, zij heeft wel vaker gezegd van dat ze blij was dat ze dat had. En dat ze nog op die manier kon optreden tussen aanhalingstekens. Of niet eens tussen aanhalingstekens, het was natuurlijk echt optreden. En dat ze toch kon meedoen op deze manier. En dat heeft ze grandioos gedaan. En daar komt nu op een veel te vroeg en op een vreselijke manier een eind aan.
0: Ja. Hoe was het voor haar om op die plek te zitten? Want dat zijn we al een beetje kwijt natuurlijk, omdat zij zo'n enorm die plek heeft ingenomen. Maar ja, dat, ja. Ze was natuurlijk de opvolger van Maarten van Rossum. Dat lijkt me best lastig. Merkte je dat ook aan, of niet?
1: Ja, het vreemde was, zij zei vanaf dag 1, nou, nu is deze stoel van mij. Ja. En ik zit er nu en ik ga het op mijn manier doen. En dan moeten mensen thuis maar denken wat ze ervan vinden. En ze had nog een hele lieve brief gehad van Maarten ook. Want het was natuurlijk nogal een ding, hè, dat zij op die plek ging zitten. Maar ja, ze is voor de duivel niet bang. En vanaf dag 1 heeft ze zich eigen gemaakt. En wij moesten natuurlijk ook een relatie opbouwen, zij en ik. Dat moest natuurlijk wel een beetje klikken op tv.
0: Klikte dat meteen vanaf het begin?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat we van elkaar begrepen wat we van elkaar wilden. En we kenden elkaar helemaal niet, of helemaal niet zo goed. Ja. En dat ging eigenlijk vanaf het begin, terwijl de drukker natuurlijk wel opstond, ging dat eigenlijk meteen goed. En ik ook alle kandidaten en ook de mensen die in het publiek zaten. En de schatten van de redactie van de slimste, die nu ook allemaal heel verdrietig zijn, die liepen met haar weg en zij met hen. Het was het is heel bijzonder dat ze. Ik prijs me gelukkig dat ik met haar heb kunnen werken.
0: Herman, dankjewel. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Ik heb ook aan de lijn de huisdichter van het Oog, Ingmar Heidse. Dag Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Hoe is nieuws van het overlijden van Paulien bij jou aangekomen?
2: Nou, beroerd. Ik vind het echt ongelooflijk jammer. Ja, en wie niet, natuurlijk. Dat is nou echt iemand waar volgens mij niemand iets beroers over te zeggen heeft. Maar iemand die alleen maar leuke en bijzondere dingen de wereld in heeft gebracht. En ervoor heeft gezorgd dat natuurlijk dichters ook hopen op hun vierkante millimeter. Dat zijn voor heel Nederlands gedaan. Namelijk mensen van bewust maken wat je eigenlijk precies zegt door hoe je het zegt. Daar was ze gewoon een grootmeester in.
0: Ja, jij was een bewonderaar van haar teksten, hè? Wat maakte die teksten zo bijzonder?
2: Nou, het is ongelooflijk scherp, slim, altijd grappig, maar nooit hard grappig, maar ja, meer melancholiek misschien. En ook wel, eigenlijk was het iemand die ervoor zorgde dat je ook om jezelf kon lachen. Natuurlijk veel dingen die over taal gingen. Ja, daar betrap je jezelf toch ook op, tenminste, ik wel. Dus kon ik heel feilloos aangeven wat iedereen de hele tijd, maar wij op dit moment ook, terwijl we zitten te praten, voor rare, stomme tussenwerfels hebben, of woordjes als even of he. Ja. En ja, dat is heel vrolijkmakend, vind ik.
0: Kun jij je herinneren wanneer je haar voor het eerst zag?
2: Ja, ik weet nog, de eerste keer zag ik haar in Anti-Kraakpand in Moira in Utrecht. En daar was ze geboekt met. Toen was taal zeg maar echt mijn ding. Zeg maar, waarmee ze doorbrak, was net uit. En er waren een aantal nog alternatieve dichters. En ik weet nog dat ze iedereen totaal van de planken speelden. En dat ik aanvankelijk dacht van. Ja, maar dit is wel een beetje makkelijk met taalgrapjes. Ik begon heel smalend aan het boekje. Maar ik was eigenlijk alle 10 bladzijden was ik gewoon wel fan. Dus dus ook, ja, het is echt heel jammer, vind ik.
0: Wanneer zag je er voor het laatst?
2: Op het boekenbal. Wat ik zeg, natuurlijk een prima plek is om Paulien Cornelissen tegen te komen. In een prachtige jurk. En ze had die speltjes bij zich met he erop. Hmm. En daar heb ik er nog eentje van. Heb ik net weer opgeduikeld.
0: Koesteren.
2: Ja, absoluut. Ja, dat ga ik doen.
0: Ingmar, dankjewel.

0: Mr. Tambourine Man van de Byrds. Ja, gisteren nog had het kabinet een probleem opgelost. Geen bezuinigingen meer op de sociale zekerheid, althans voor komend jaar, geschrapt, waardoor de bonden komen praten, de belasting op vermogen was geregeld. Maar vandaag doemt het volgende probleem alweer op, bleek tijdens de eerste dag van de financiële beschouwingen, het debat over alle financiële plannen in de Kamer. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Waar zit dat probleem?
1: Ja, dit gaat dus allemaal over die nieuwe belasting op vermogen. Dat is niet meer zoals het eerder was een belasting over een fictieve stijging van dat vermogen. Maar ze willen in de Kamer dat de fiscus pas langskomt als je de winst op dat vermogen echt ook in euro's op je bankrekening hebt staan. Omdat je bijvoorbeeld je tweede huis of je aandelen hebt verkocht. De overgang naar dat nieuwe systeem, dat kost miljarden. En die miljarden wilde het kabinet gisteren nog betalen in een brief die er naar de Kamer was gestuurd door ook mensen met een klein beetje vermogen belasting te laten betalen. Dat heet in Haags jargon dan dat de dekking wordt gevonden bij de kleine spaarders. Nou, dat plan viel vandaag in de Kamer op dorre grond. Bijna niemand vond dat een goed idee. Dat vonden ze niet bij de oppositie van links tot rechts. ChristenUnie, Ja 21 hoor je zo. En heel bijzonder, ook niet bij coalitiepartij het CDA.
2: Nou, heel eerlijk, ik heb gisteravond ook de brief gekregen en dit was natuurlijk het eerste punt waarvan ik dacht, die vinden wij als fractie helemaal niet zo fijn.
3: Ja, dat is dus echt die kleine spaarder, die kleine belegger pakken.
4: Waarom toch moeten kleinere spaarders opdraaien voor de vermogenswinstbelasting op aandelen? Talloze kleinere spaarders worden daardoor geraakt en de Belastingdienst krijgt er 850.000 belastingplichtige inbox 3 bij. En volgens mij is een breed gevoel dat we dat allemaal niet rechtvaardig vinden.
2: Nou, ik heb in de Kamer brede geluiden gehoord dat we dat met z'n allen een onhandige dekking vinden. Dus ik voel me gemotiveerd om met u en met anderen te kijken hoe kunnen we dit oplossen voor die kleine spaarder. Omdat ook wij dat een ongelukkig puntje vinden.
1: Een ongelukkig puntje noemen ze dat bij het CDA. Nou ja, het gaat om 850.000 mensen die dan ineens in box 3 belastingplichtig zijn. En ook de andere coalitiepartij, D66, zit er niet echt op te springen. Dus op dit moment is er helemaal geen meerderheid voor.
0: Nee, gisteren vertelde jij dat die financiering ook flinke pijn doet bij de VVD-achterban. Ja. Houden ze daar wel vast aan deze dekking dan?
1: Nou, over die pijn heb ik vandaag geprobeerd om wat meer duidelijkheid te krijgen. Hoeveel pijn doet het dan? Nou, het is wat genuanceerd, maar ik hoor ook echt verhalen daar over opzeggingen van leden, over grote teleurstelling ook bij de achterban. En daar is toch wel iets raars gebeurd, want gisteravond verdedigde de VVD die maatregel nog voluit. Onder het mom van, het is niet prettig, oké, maar kijk eens wat er tegenover staat. Die vermaledijde papieren winstbelasting, die is van de baan. En wij van de VVD, we krijgen wat we altijd wilden. Dat gewoon straks de echte winst wordt belast. Maar vandaag in de Kamer klonk het VVD-Kamerlid Wendy van Eijk ineens heel anders. Toen ze daardoor SGP'er André Vlag op werd bevraagd, van Eijk wees opnieuw op wat de VVD heeft binnengehaald met die box 3-herziening, maar ja.
5: Tegelijkertijd zie ik in de brief ook dat de manier waarop het gedekt wordt, en zeker ook als je kijkt waar de rekening wordt neergelegd, dat we met elkaar het open debat moeten voeren over waar vinden we dat dat anders zou moeten en kunnen. En alle bereidheid, zeker als het gaat om de kleine spaarders, om te kijken of daar een alternatieve dekking voor te vinden is.
6: Meneer Vlag.
7: Dat was niet wat voorlag. Dat was niet een opening voor een gesprek. Het is een voorstel van het kabinet om het aan te passen. En ik neem aan dat de VVD daar ook achter staat. Ik ben blij dat mevrouw Van Dijk aangeeft van ik sta open voor andere dekkingen. Want we willen toch niet dat straks de box 3-belegger onthoudt van dit begrotingsdebat dat minister Heijnen je rendement laat verdwijnen.
6: Mevrouw Van Dijk.
5: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En dat betekent dat we op 1 januari 2028 overgaan naar een vermogenswinstbelasting. En dat het belasten van papieren winsten eindelijk definitief van tafel is. En tegelijkertijd, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
1: Ja, Wendy van Eijk van de VVD. Een open gesprek, daar staat ze wel voor open. Maar ja, waar moet het dan toe leiden? Want het kost miljarden, zoals gezegd. En wie gaat het dan betalen zonder dat je aan andere heilige huisjes voor de VVD komt? Ja, gisteren vergeleek ik het kabinet nog een beetje met een hindernisbaan die ze aan het aflopen zijn. Mm-hmm. En ze hebben dan gisteren misschien één hindernis geslecht. Maar er is vandaag toch minstens weer één bijgekomen.
0: Ja. Gaat lekker zo. Ja, dan gaan we naar de linkerkant van de Kamer. Pro en Volt, daar waren ze heel enthousiast over alle nieuwe plannen van het kabinet. Blijft dat eigenlijk overeind?
1: Nou, wel als het gaat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid, op de arbeidsongeschiktheidswet en de werkloosheidsregeling. Die heeft het kabinet na lang aandringen, na stakingen, na een hoop gedoe, ook van Pro voor volgend jaar geschrapt. En daarom willen de bonden nu wel komen praten. En daar was Pro-Kamerlid Stultjes nog steeds heel blij mee, inderdaad. Maar dat geld moet wel gevonden worden. En dat gaat om dik 3 miljard. Nu nog even niet, maar volgend jaar weer wel. En als dat zo is, wat stelt die deal dan helemaal voor? Vroeg Michiel Hogeveen van Ja 21.
6: Ja, ik hoorde de heer Stultjes aan het begin van zijn betoog zichzelf feliciteren en de heer Dassen en zijn vrienden van de vakbond met de overwinning. Maar is het geen Pyrrhus-overwinning?
8: Als de heer Hogeveen zegt, klopt dat de discussie nog wordt vervolgd de komende jaren over die dekking? Ja, dat klopt. Dus die strijd is niet voorbij. Dat gaat de komende jaren weer door. En er moet geld opgehaald worden uit mijn hoofd vanaf 2029. Wat ik nu blij mee ben, en met name de vakbonden, dat zij kunnen gaan praten met de partners over verbeteringen voor het stelsel, zonder zwaard van Damocles boven hoofd. Dat vind ik heel goed nieuws. En als daar verbeteringen uitkomen, alleen maar mooi meegenomen.
6: Ja, zwemt u nu niet een fuik in dat u zegt, alles is van tafel, jippie-ja-jee, en we gaan alles bij de rijken halen? Of gaat u nu niet alsnog het gesprek in om die sociale zekerheid te hervormen?
9: Meneer Stultjes.
8: Nou, ik dank de heer Hogeveen voor deze waarschuwende woorden. Dat is voor mij altijd goed. Wat wij nu hebben gezegd is, dank voor dit mooie aanbod. Hiermee steunen wij de begroting sociale zaken. Dus verder voor de Waals nergens aan gecommitteerd. Gaan wij graag het gesprek aan over de rest van de begrotingen en belastingplan. Dus ik zie die angst niet. Ik zie vooral de overwinning voor de vakbonden. En ja, misschien gaan zij in de komende maanden met hele goede plannen komen. En misschien bespaart het wel geld.
1: Ja, misschien bespaart het wel geld, maar misschien ook niet. En als dat niet zo is, dan vindt het ministerie van Financiën dat er een kaasschaaf over de hele begroting gehaald moet worden. En dat heeft dan weer tot gevolg dat het ministerie van Onderwijs als grootste begroting een flinke bezuiniging voor de kiezer krijgt. En het leek er vandaag toch niet op dat die consequentie al breed in het kabinet was doorgesproken. Want dat kan Financiën wel denken, dat dat geld dan daar gevonden moet worden. Maar de minister die erover gaat, en dat is Rianne Letschert van D66, die wilde er vandaag dan weer niks van weten. Dat gaat ook helemaal niet gebeuren, stelde zij.
0: Maar zeg, als je alles nou bij elkaar optelt na vandaag, Wilma, wat is hier nou misgegaan dat een dag na dat akkoord waar iedereen zo trots op was, dat daar eigenlijk heel weinig van overblijft?
1: Ja, wat je toch achter de schermen daarover hoort, is dat hier dan wel financieel de plaatjes kloppend waren. Dat de bedragen onder de streep netjes optelden. Maar dat de politieke gevoeligheid van waar dat geld dan vandaan moest komen en of het politiek wel zo'n goed idee was om die kleine spaarders en beleggers daarvoor aan te slaan, dat die politieke afweging te weinig aandacht heeft gekregen.

0: voor aan te slaan, dat die politieke afweging te weinig aandacht heeft gekregen. De minister die ervoor verantwoordelijk is, en dat is VVD-minister van Financiën Eelco Heijnen, die mag dan morgen aan de Kamer komen uitleggen hoe dit kon gebeuren allemaal en hoe het ook weer gefixt moet worden. Ik hoorde SGP-Kamerlid Vlag vanavond een mooie vergelijking maken. En die zei, het kabinet heeft weer een paar rondjes getaxied, maar van vliegen komt het nog niet echt.
1: Oké, goed. Moedig door. Dankjewel Wilma vanuit Den Haag. Goed, ja, feest in Irak. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag vertrokken uit het land. En daarmee is een einde gekomen aan 23 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land. Irak moet nu zelf zorgen voor de vrede. Journalist Judith Neurink woonde lang in Iraks Koerdistan, woonde daar lang en volgt het land op de voet. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond.
1: Feest, zei ik al, hè, want de regering riep 30 september uit tot dag van de soevereiniteit. Is er reden tot feest, denk jij?
2: Het ligt eraan aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan de pro-Iraakse milities, ja, dan is er echt reden om te vieren. Want die zijn al heel lang bezig om te proberen de Amerikaanse troepen kwijt te raken. Die zien ze als hun grote vijand. En voor hun speelt niet mee dat Irak uiteindelijk in 2014, toen ISIS binnenviel, dus de Islamitische Staat, dat toen gevraagd is aan de Amerikanen, kom ons helpen alsjeblieft.
1: Ja, want daarvoor had Irak de Amerikanen al die jaren nodig?
2: Sinds 2014, ja. In 2011 waren de Amerikanen alles weggegaan. Hè? Mm-hmm. President Obama had toen besloten, en nu is het goed geweest. En daarna is Al-Qaeda gekomen in Irak en daarna ISIS. En ISIS bezette een derde van het land. En dat konden de Irakezen niet alleen aan. Ze kregen wel hulp van Iran toen, maar dat was allemaal zeer onprofessioneel en de Amerikanen zetten een coalitie op en op die manier hebben ze uiteindelijk ook ISIS weten te verjagen. Maar er was geen woord van dank vandaag, hè? Geen woord van dank aan de Amerikanen.
1: Nee. Die pro-Iraanse milities, die zouden toch ook ontwapend moeten zijn op het moment dat de Amerikanen weggingen. Is dat eigenlijk gebeurd?
2: Nee, dat is dus een van de redenen waarom een deel van de Irakezen helemaal niet zo blij is. Want dat was inderdaad een akkoord. Maar er is nu afgesproken dat ze tot juli volgend jaar de tijd krijgen om dat te doen. En er zijn vier machtige en radicale pro-Iraanse milities die zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen hoor. Daarvoor zijn nog een paar andere dingen nodig. Dus reken daar voorlopig maar niet op.
1: Zeg, en is daar dan een Iraaks leger dat voldoende manschappen en middelen heeft om dat allemaal te bewerkstelligen?
2: Nou, dit is het grote gevaar. Uiteindelijk, als je ziet hoe goed deze milities bewapend zijn en ook hoe loyaal ze zijn aan Iran en hoe belangrijk het voor hun is om achter Iran te staan en niet achter hun eigen land. Dan vraag je je af, waar leidt dat toe als het ooit tot een treffen komt? Als de andere partij inderdaad minder sterk blijkt te zijn.
1: Zeg, en de Koerden, Judith, want die hadden natuurlijk altijd veel baat bij de Amerikanen. Hoe is het daarmee? Zijn die min of meer in de steek gelaten nu?
2: Nou, ik deed net een 1 en dit is de 2. Ja. Want de Koerden zijn, die zijn bang. Hebben de Amerikanen gesmeekt om te blijven. Want zij hebben de afgelopen tijd heel veel last gehad van die milities die namens Iran droneaanvallen en raketaanvallen hebben uitgevoerd op Iraks Koerdistan. Meer dan 1000 sinds februari, dus dat zijn er echt heel veel. En tot nog toe hadden ze baat bij het feit dat de Amerikanen luchtafweer geschut hadden staan op meerdere plekken. Dat is met de terugtrekking van de troepen bijna allemaal weggehaald. En dat betekent dat het luchtruim open ligt, dat alles binnen kan komen.
1: Zeg maar, wat jij schetst, is dat niet een land waar het wachten eigenlijk is op een nieuwe burgeroorlog?
2: Nou, dit is wel de grote vraag voor de komende tijd. Want de Koerden zien ook aankomen dat die invloed van Iran in Bagdad steeds groter wordt.

0: En de Iraniërs zijn helemaal niet voor een autonomie, zoals de Koerden die in Irak hebben. En die wordt ook afgebroken, die is afgebroken de afgelopen tijd. Op het moment dat, en dat wordt al gezegd door die milities, de Koerden moeten ook hun eigen leger, het Peshmerga, inleveren. Als dat echt hard wordt gespeeld, dan vrees ik dat dat niet zonder geweld gaat. Nee. Ja, dan heb je een burgeroorlog inderdaad.
1: Ja. En de Amerikanen, want fysiek zijn ze weg natuurlijk, hè, die zullen dat zien en laten gebeuren.
0: Ja, de vraag is of ze wat geleerd hebben van wat er na 2011 is gebeurd, toen ze het inderdaad helemaal los hebben gelaten. Of dat ze er nog bij blijven. In ieder geval hebben ze nu een heel groot consulaat in Koerdistan. En vanuit dat consulaat, waar ook vrij veel mensen van de inlichtingendiensten zitten, zullen ze toch wel, denk ik, beter een oog in het zeil houden. Dat hopen de Koerden in ieder geval. En dat hopen ook een heleboel Irakezen die dit gevaar echt wel zien.
1: Oké. Judith, nou, het was niet vrolijk wat je allemaal vertelde, maar dank je wel voor deze update over hoe Irak erbij ligt nu de Amerikanen na al die jaren definitief zijn vertrokken uit het land. Dank je wel.

0: Jamaica.
1: I love my Jamaica. Colonial Bondage van de Jamaicaanse reggae-artiest Gesnandi. Nummer dat uit de korte documentaire Beach in a Bondage komt. The Fight for Jamaica's Coastline. Die morgen is te zien in een voorpremière in Criterion in Amsterdam. Ja, die film die gaat over de strijd voor vrije toegang tot de stranden. Want terwijl er ieder jaar miljoenen toeristen naar dat eiland komen voor de witte stranden, is het voor de Jamaicanen zelf steeds moeilijker om bij zee te komen. Een heel klein stukje even luisteren.
2: And bring the matter to the courts to let the courts know that for 100 years that was our space.
1: Ja, zo klinkt dat, hè, als er gedemonstreerd wordt door mensen die boos zijn en die willen dat daar wat gaat veranderen. Elsie Vermeer en Emiel Martens zijn hier. Welkom. Jullie hebben die documentaire gemaakt. Jamaica heeft, begrijp ik, 424 stranden. En hoeveel daarvan zijn er nog publiek toegankelijk? Weten jullie dat?
3: Iets meer dan 70.
1: En hoe kan dat? Wat is daar aan de hand?
3: Vooral door de toegenomen privatisering en de toeristenstranden die zijn opgekomen. Dus er zijn meer dan 350 privéstranden en toeristenstranden. En 70 stranden, of net iets meer dan 70 stranden, zijn door de overheid aangewezen als publieke stranden. Maar dat is al een stuk minder dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Dus ook de publieke stranden worden ook steeds meer geprivatiseerd. En dat zijn niet alleen publieke stranden voor recreanten, maar ook voor die vissers gebruiken.
1: Precies, want dat laten jullie ook allemaal zien in die documentaire van jullie natuurlijk. Hè? Dat betekent dat voor de inwoners daar, als daar zo het mes in wordt gezet, toch?
4: Dat je uitgesloten wordt.
1: Ja.
4: Ja, dat je uitgesloten wordt van je eigen kuststrook. En wat ook goed is om te weten is dat die publieke stranden, die zijn wel publiek, of die zijn dan toegankelijk. Je krijgt toegang om er te komen. Maar je moet vaak ook nog betalen. Je kan niet je eigen eten meenemen. Dus er zijn nog allerlei extra barrières die het moeilijk maken om gewoon van je eigen kust te genieten.
1: Zeg, wat wordt daar op die stukken strand die dan niet meer toegankelijk zijn? Wat wordt daar neergezet allemaal?
3: Heel veel muren, hekken, beveiliging. Vaak zit daar een land voor en daar komt dan vaak een hotel en met zwembaden. Want tegenwoordig is de zee niet alleen genoeg, maar wil je er ook een strand dichtbij hebben of een zwembad dichtbij hebben. Ja. Maar het zijn soms kilometers achter elkaar, zeker aan de noordkust, dat je eigenlijk geen strand ziet, maar alleen maar muren en hekken en ingangen met poortjes en slagbomen.
1: Ja, en dat is beleid van de regering daar blijkbaar.
4: Het beleid van de regering is vooral dat ze die grote hotels en de all-inclusives de ruimte geven om die stranden toe te eigenen eigenlijk. Als ik dat zo goed zeg. Dus ze zijn vrij proactief in het weggeven van die stranden, zou je kunnen zeggen.
1: Want die regering die zegt, dat levert werkgelegenheid op, want je haalt toerisme naar het eiland. Daar zit wat in, denk ik, of niet?
3: Daar zit inderdaad wat in, dus dat is altijd het argument wat genoemd wordt. Het brengt inkomsten, toeristen geven geld uit, het brengt werkgelegenheid. Maar de vraag is wel wat voor werkgelegenheid dat is. Dus vaak is het heel laag betaald werk, heel onzeker. Dus op het moment dat er minder toeristen zijn, dan kan je ook zomaar op straat staan. En wat vooral ook schokkend is, is dat van de inkomsten binnen toerisme dat 70% eigenlijk weer wegvloeit uit het land, omdat de bedrijven meestal niet Jamaicaans zijn.
1: En jullie brengen mensen in beeld die daar tegen demonstreren, die zich daar tegen verzetten. Hoe breed is dat verzet?
4: Nou, er lopen op dit moment 5 rechtszaken. En die zijn allemaal ook tegen de staat. Waarin de mensen die in verzet zijn gegaan proberen stukken te beschermen. Die nu nog publiek zijn, maar die dreigen te verdwijnen. En ze zouden veel meer rechtszaken aan kunnen gaan als ze het geld ervoor hadden. Hmm. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je moet het geld hebben om te kunnen procederen. En het kost ontzettend veel tijd om al die rechtszaken aan te gaan. En wij focussen ons in onze film op die 5 stranden. En dan met name de 3 stranden waar we wat dieper op ingaan.
1: De Bob Marley Beach, hè? Hmm. Heel erg tot de verbeelding spreken natuurlijk.
4: Ja. Ja, en daar,
1: waar die zelf ook kwam, hè?
3: Ja, precies.
4: Ja. Ja, daar is Kamala Thomas degene die het strand beheert. En zij, het is haar eigendom en zij besluit om het open te gooien. En dat komt ook omdat haar familie vanuit Rastafari-cultuur dat als een plek altijd is geweest waar mensen naartoe konden om refuge te zoeken, om veilig te kunnen zijn. En zij beheert dat en wil het open houden, maar het hele stuk eromheen is al verkocht aan een hele grote investeerder. En zij, ja, in alle macht probeert daar nog steeds die toegang te bewaren. Ja,
1: en staat zij alleen in dat verzet? Of worden ze gesteund ook door een groot deel van de bevolking? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ik denk dat ze impliciet wel gesteund worden door een groot deel van de bevolking.
1: Maar impliciet?
3: Dat niet iedereen daarvoor durft uit te komen. Omdat ze bang zijn misschien voor de gevolgen daarvan. Dus in Jamaica zijn de meeste mensen met een soort van de dagelijkse strijd voor overleven bezig. En als je uitspreekt tegen iets wat de overheid wel graag wil doen, dan komt daar wel vaak weerstand tegen. Alles wordt eigenlijk gepolitiseerd. Dus ik denk dat heel veel mensen, wij spreken met iedereen die erop tegen is, maar ja, of ze nou daadwerkelijk ook dat publiekelijk maken. Maar er is nu wel een beweging, en die volgen we in de film ook, JABEM, Jamaica Beach Birthright Environmental Movement. En zij zijn een grassroots organisatie die mensen die op die stranden wonen en daar werken en hun livelihoods maken, die rechtszaken dan aanspannen en ondersteunen. Hmm. Maar je moet ook altijd iemand, ofwel een privépersoon ofwel een organisatie op dat strand hebben, wil je een rechtszaak kunnen beginnen. Dus JABEM werkt samen met die gemeenschappen en dan kunnen ze de stap maken eventueel om die rechtszaak in te zetten.
1: Ja, want als je die film van jullie ziet, dan denk je, ik wist helemaal niet dat dit zo speelde. Maar ik denk, het zal ook wel een enorme kwestie op dat eiland zijn. Toch, dat ook in de politiek speelt en daar gaan de debatten over. Of is het eigenlijk zo, dus wat jij schetst, van dat veel mensen zich daar niet aan durven te branden? Als ze er niet zelf bij betrokken zijn.
3: Ik denk dat tot voor kort zeker zo was. En ik denk dat onder andere deze film, want die hebben we ook meerdere malen op Jamaica vertoond. Maar ook dat er internationale aandacht voor de film en voor de beweging is. Dat er steeds meer mensen daar wel voor uitkomen. Dus er worden heel veel berichten op sociale media gedeeld. Er worden columns in de krant geschreven. En de overheid moest nu ook reageren. Omdat er zoveel pushback kwam.
1: En wat zegt die overheid als je ze dit voorwerpt?
4: Dat het niet waar is.
1: Dat het niet waar is? Maar dat lijkt me stug vol te houden, toch? Ja, als je ziet wat er gebouwd wordt.
4: Ja, en dan zeggen ze zichzelf te baseren op de cijfers en die dan te verdraaien. Dus het is, ze hebben eigenlijk ook wel een soort van, hoe noemde je dat ook weer, Emiel?
3: Een propagandacampagne.
4: Mm-hmm. Ja. Gevoerd om eigenlijk tegengas te bieden aan alle kritiek die er is. Want er is ook steeds meer kritiek.
1: En speelt dit ook op andere eilanden in het Caribisch gebied?
3: Ja, dit speelt op nagenoeg elk ander Caribisch eiland. Maar elke situatie is wel anders. Dus de wetgeving op Jamaica is extreem te noemen. Dat eigenlijk de kustlijn van de overheid is. En de overheid die dan besluit om eigenlijk dat allemaal uit te besteden aan toerisme. Maar op andere eilanden, en ook in de zogenaamde Nederlands-Caribische eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, zie je het ook steeds meer. En dat was ook toen wij de film aan het maken waren.
1: Die zijn geïnteresseerd natuurlijk in die film van jullie.
3: Absoluut.
1: Ja, ja. Maar zo extreem ook als op Jamaica? Of?
3: Niet in die extreme mate. En daar is vaak ook de overheid die dan bijvoorbeeld een bedrijf voor de rechter daagt omdat ze een strand ingenomen hebben.
1: Maar ze herkennen wat jullie schetsen.
3: Ja, absoluut.
1: In dat beeld.
3: Ja, ja. We hebben echt,
1: wat hopen jullie dat deze film teweeg brengt? Want natuurlijk hopen jullie deze groep te steunen, maar is dat in drie woorden?
4: In drie woorden. Nou, ik denk dat het is meer ledig, denk ik. We vonden het wel ook heel goed en mooi om te merken wat voor energie er ook vrij kwam bij de screenings in Jamaica. En mensen die zich erin herkennen en ook zich verenigen en in opstand komen. Maar het is, wat Emiel ook al schetst, het gebeurt op zoveel meer eilanden. Dus laten we er in ieder geval over praten. Want we hebben daar ook een gedeelde verantwoordelijkheid over.
1: En dat er meer mensen zijn zoals ik misschien die zeggen, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Toch? Mm-hmm. En dat je dat gezien hebt. Elsie Vermeer. Emiel Martens, dank je wel. Morgen dus Criterion.
3: Ja.
1: Maar ik hoorde jullie al zeggen uitverkocht. Maar ongetwijfeld op andere plekken nog meer.
3: Gaan we ervoor zorgen.
1: Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Dus ik kwam thuis, vertelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Nou, die wist ook niet wat ze hoorde.
2: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
1: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. Mijn vader wordt 79, kan je nagaan.
2: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
3: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
2: Verrompeldisering ligt op de loer.
4: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
2: Ons strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
9: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
8: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: NPO Radio 1.
15: Middernacht, het begin van donderdag 1 oktober. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mats Hadass heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het platform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. En geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet €10 overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien en op andere plekken is het droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
9: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zonder verhalen gaat het niet, klinkt het in de nieuwe voorstelling van mijn gast van vannacht. Zonder verhalen gaat het niet. Het is Bo Tanuskeen die deze woorden een plek gaf en hij zit naast me. Mijn gast is theaterschrijver, regisseur en acteur. Hij maakte voorstellingen als Het Indisch Interieur en Wittgenstein 1 en 2. Hij is een van de initiatiefnemers van Theater naar de Dam en nu is er Sukarno. In deze door hem geschreven en geregisseerde voorstelling vertolkt mijn gast samen met Esther Scheldwacht de rol van de voormalig president van Indonesië op een indrukwekkend fijngevoelige manier. Zonder verhalen gaat het niet, klinkt het. Met mijn gast van vannacht gaat het wel. Wat een verhalenverteller zit hier. Bo Tanuskeen is geboren in 1981. Welkom.
12: Dankjewel.
9: Hij hield van theater, Sukarno.
12: Dat is gek op toneel. Hield erg van Nederlands toneelstukken. Deed aan schooltoneel. En speelde dan eigenlijk ook het liefst de vrouwenrollen. Was heel feminien. Met een beetje make-up gebruikte die dan. Hij was gek op Nederlandse toneelstukken. En hij schreef zelf ook veel toneel. Hij is veel onze politiek gevangene geweest. In 13 jaar tijd heeft hij 11 jaar gevangen gezeten. Omdat de Nederlanders hem te gevaarlijk vonden. En op een gegeven moment was hij in een of ander gat op Flores. Ver weg van alle...
9: Daar hadden we hem weer heen gestuurd.
12: Niet de gevangenis, dus hij had veel bewegingsvrijheid. En daar is hij heel veel toneelstukken gaan schrijven. En opvoeren met zijn personeel en mensen uit het dorp. En bevriende paters.
9: Zijn ze er nog, zijn toneeltekst?
12: Nou, die zijn dus echt moeilijk terug... Ik heb ze geprobeerd, die zijn echt moeilijk terug te vinden. Moet je echt naar Indonesië toe om die terug te vinden. Het schijnt dat die één stuk is een soort bewerking van Frankenstein-verhaal. En dat schijnt het meest... Ja, het heeft het meest indruk gemaakt, begrijp ik. Maar nee, dat is niet terug te vinden, digitaal.
9: En ga je dan denken van, nou, wat zou die van mijn stuk hebben gevonden?
12: Oeh, heb ik nog niet eens over nagedacht. Niet eens over durven nadenken misschien. Ik heb met Wittgenstein ook al zo van, die man die zal zich omdraaien in zijn graf, de manier waarop ik met hem dweep. Maar Sukarno was al een ijdeltijd, dus die had het wel geweldig.
9: Wel lekker gevonden.
12: Ja, nee, die had het gewoon fantastisch gevonden. En zeker in de Schouwburgen. En nee, die had het wel. Hoewel, ik zet hem niet heel flatteus neer. Ik laat hem ook wel als een falen en in zijn menselijkheid zien. Maar ik denk dat hij dat ook wel had gewaardeerd. Hij had ook wel... Hij was ijdel, maar had ook zelfspot.
9: Nou, en je geeft hem ook de Gijsbrecht, zeg maar, in handen. Wat natuurlijk ook een helder verhaal gone wrong is ergens.
12: Ja, zeker. Ik weet het. Dat is het een van de weinige dingen die ik verzonnen heb, maar die wel waar zouden kunnen zijn in het stuk. Want ik weet dat hij groot fan was van Vondel. Dus waarom niet van de Gijsbrecht? Maar ik laat hem fantaseren dat hij op een dag, omdat hij vindt dat de Nederlanders zo slecht met hun eigen cultuur omgaan, dat hij op een dag met een Javaans gezelschap naar Nederland komt om hier de Gijsbrecht op te voeren, omdat hij belachelijk vindt dat stuk hier nooit meer gespeeld wordt. En er zijn wel veel parallellen tussen Gijsbrecht die Amsterdam kwijtraakt, Amsterdam wiens soevereiniteit wordt geschonden door de vijand, wiens stad wordt verwoest en die afscheid moet nemen van zijn stad. En Sukarno heeft natuurlijk gezien hoe de soevereiniteit van zijn land eigenlijk nooit heeft bestaan. Maar wel geschonden is door Nederland, paradoxaal genoeg. En op het eind van zijn leven heeft Sukarno als president ook, de troon moeten afstaan aan de dictator Suharto.
16: Ja, zoals jij laat zeggen, van alle belangrijke Nederlandse werken gaan over verliezers en mislukkingen.
12: Ja, daar kwam ik tijdens het schrijven achter dat ik dacht, ja, Gijsbrecht, het is ons beroemdste toneelstuk eigenlijk. Jarenlang, elk jaar opgevoerd in de Schouwburg. Maar het gaat gewoon over de ondergang van Amsterdam. En de held verliest. Die wordt onder de voet gelopen en moet vluchten op het eind. Punt. En heel veel andere beroemde literaire werken, zoals Stille Kracht. Wat kan er meer? Op Hoop van Zegen.
16: Wat zegt dat over ons? Niet dat we zo bescheiden zijn. Daar wijzen onze andere daden nou niet per se op.
12: Ja, dat is een mooie paradox, denk ik. Dat we aan de ene kant zijn we zo lang zo'n koloniale economische supermacht geweest. Hoe lang? 300 jaar lang? 350 jaar lang hadden we. Waren we een koninkrijk met bijna 80 miljoen onderdanen over de hele wereld.
16: We waren de winnaars.
12: We waren echt, we waren big time. Waren.
16: Zat er dan gewoon iets schuldgevoeligs in? Of iets vrooms om dan je kunstwerken je daarin te laten mislukken?
12: Ja, misschien. Ik ga nu even freewheelen. Filosofisch freewheelen. Mag toch? Het is na 12.
16: Dan mag alles.
12: Ik kan me voorstellen, als jouw God een iemand is die jou haat. De protestantse God. Een vader is die jou haat. Ja, dan zou ik ook andere ellende bezorgen. Dan zou ik ook die haat en die zelfhaat botvieren op andere volkeren. En vervolgens toneelstukken schrijven waarin ik zelf verlies. Dus misschien komt het daardoor. Maar het is misschien theologie van de koude grond.
16: Ook
12: het is 12 uur geweest, het mag.
16: Waarom wil je deze voorstelling maken? Waarom Sukarno?
12: Dat komt uit meerdere interesses en verlangens voort. Eén reden is dat ik had al twee voorstellingen gemaakt. Eigenlijk over het Indische perspectief op de koloniale geschiedenis. En met Indisch bedoel ik dus het gemengd bloedige. Dus mensen die, Nederlanders, die zowel een, hoe zeg je dat, inlandse voormoeder hebben als een Europese of Nederlandse voorvader, dus gemengd bloed hebben en op die manier verbonden zijn met de kolonie. Dus ik had de Indiëmonologen gemaakt en het Indisch interieur. En ik dacht, misschien belangrijk om. Ik vond het niet eens belangrijk. Ik had er niet echt een ideaal mee. Maar wel nieuwsgierig om me in het Indonesisch perspectief te verplaatsen. Ik neem een slok water. Ja, mijn stem is een beetje moe. Ik spreek een uur lang in die voorstelling. Ik ben niet gewend om zo lang achter elkaar te praten.
16: En nu weer een uur.
12: En nu weer een uur. En ik heb net een hele week gespeeld. Dus mijn stem is niet zo getraind, blijkbaar. Maar dus ik was heel erg benieuwd naar het Indonesisch perspectief. Dit keer om het daarin te verdiepen. Ook omdat ik daar een lacune zag in onze eigen, collectief bewustzijn over die periode. Dat het altijd heel erg gaat over hoe de Nederlanders dat hebben ervaren, dat we werden losgemaakt.
16: Wat er verloren is.
12: Wat er verloren is, dat afscheid, het verdriet, het trauma van die plek moeten loslaten. En al die Nederlanders daar, ook al die gemengdbloedigen daar die daar weg moesten en hier naar dit koude Nederland toe moesten. En daarover is ook natuurlijk heel lang gezwegen. Maar daarover zijn wel de laatste jaren veel verhalen losgekomen. Ook over onze daden tijdens de zogenoemde politionele acties. Dus de koloniale oorlogen. Maar overal kun je wel zeggen dat het Indonesische perspectief zo goed als ontbreekt. En daarvan denk ik, ja, dat is ook een verrijking. Het ene perspectief hoeft het ander niet weg te duwen.
16: Het hoeft niet per se tegenover elkaar te staan.
12: Nee, zeker niet. En dat maakt de geschiedenis, dat maakt je eigen geschiedenis ook interessanter en rijker. Als je in, hoe zeg je dat, oogenschap, rekenschap neemt.
16: Oogenschouw?
12: In oogenschouw, dankjewel.
16: Het was een lange week.
12: Het was een lange week. Dat je in oogenschouw neemt dat er meerdere perspectieven op jouw geschiedenis bestaan.
16: En waarom dan de persoon van Sukarno?
12: Nou, even kijken, hoe ontstond dat? Hij Wat ik interessant vond, ik kende zelf Sukarno al lang. Als kind al zong die naam rond in ons huis, omdat hij bevriend was met mijn opa. Mijn opa was Indisch, dus gemengd bloedig, Nederlands staatsburger, maar een Ambonese grootmoeder. En die hadden samen gestudeerd in Bandung. Die waren bevriend en
16: bouwkunde. Of in ieder geval iets
12: was
16: technisch.
12: Het civiel ingenieurschap en architectuur, die studies. En ook toen de Nederlanders daar weg moesten, de mensen met een Nederlands paspoort, na de soevereiniteitsoverdracht weg moesten, had Sukarno gezegd tegen mijn opa van, hé, Dick, je hoeft niet weg. Blijf hier, help mijn land op te bouwen. En toen had mijn opa gezegd, ja, sorry Boeng, als ik dat doe, dan word ik een tweederangs burger in mijn eigen land. Het land waar ik al 3 generaties woon. Dan ben ik liever een tweederangs burger in een land dat ik niet ken, wat niet per se mijn land is in Nederland.
16: Want dat doet dan minder pijn.
12: Dat is dan minder pijnlijk, ja.
16: Werd hij hier een tweederangs burger?
12: Ja, zeker door zijn huidskleur. In de jaren 60 mocht hij hier alleen maar de hele simpele klusjes doen, ver beneden zijn niveau. Terwijl hij in Indonesië of in Nederlands-Indië bouwde hij al, of was hij verantwoordelijk op zijn 29e al, geloof ik, of voor de renovatie van een gigantische stuwdam. En hier mocht hij administratief werk doen. En dat wist hij al toen hij wegging. Wist hij al, nou, dat wordt mijn lot. Maar liever dat dan hier blijven. Maar tegelijkertijd stonden mijn grootouders heel erg begripvol en sympathiek tegenover de vrijheidsstrijd van Sukarno. En tegen het feit dat Indonesië onafhankelijk werd.
16: Daar kan je ook van zeggen, dat is best knap.
12: Dat realiseerde ik me later pas. Dat was altijd een soort vanzelfsprekend. En toen ik later andere mensen uit andere Indische families leerde kennen, kwam ik erachter dat de naam Sukarno gelijk stond aan landverrader, collaborateur, jappenvriend, aap. Iemand die dat land van ze had afgepakt. En op een foute manier ook samengewerkt had met de Japanse vrede, Japanse bezetter.
16: Wordt er nog steeds zo naar gekeken?
12: Ja, bij veel. Dat merkte ik toen ik dit project ging doen en met veel mensen ging praten. Ook bij veel Molukse Nederlanders. Omdat Sukarno wilde niet dat Zuid-Molukken zich zouden afscheiden. Of die geschiedenis ben ik niet heel erg ingedoken. Maar zeker heerst er nog grote antipathie hier bij veel Nederlanders. Niet alleen Indische Molukse Nederlanders, maar ook witte Nederlanders die vanuit hun opvoeding hebben meegekregen dat het een dictator was. Punt.
16: En dan staat er nu een heel groot Sukarno op een affiche.
12: Ja.
16: Ja, hoe is dat? Hou je dan rekening mee met al die gevoeligheden of gaat dat niet?
12: Nou, die gevoeligheden zijn met materiaal. Dus ik het klinkt onerbiedig, maar ik speel daar ook mee. Toen ik het schreef, had ik een soort van emotionele blauwdruk voor me liggen op basis van de gesprekken die ik had gevoerd met mensen uit allerlei gemeenschappen. Dus ik had heel veel verschillende Sukarno's met wie ik kon werken. Ik had Sukarno, de antikoloniale held, de vrijstrijder, maar ik had ook Sukarno, de landverrader, de collaborateur, degene die met de kwaadaardige Jap had samengewerkt en wat ten koste ging van al die Nederlanders in Jappenkampen, om het maar even zo te noemen. Sukarno die niet ingreep toen Indonesische jongeren massaal Indische en witte Nederlanders en Chinezen gingen vermoorden. Dat is een soort mini-genocide die zich afspeelde na de onafhankelijkheidsverklaring. En je had Sukarno die, toen hij eenmaal president was, later in zijn ambtstijd heel autoritair werd en dictatoriale trekken begon te vertonen.
16: En als je dan al die perspectieven hebt, dan heb je nog niet de man zelf.
12: Ja, ofwel. Dit is...
16: Ja, ben je wat er van je gedacht wordt? Hij is natuurlijk zelf ook iemand. Voordat anderen iets van je vinden, ben je zelf ook al iemand.
12: Ja. Ja, precies. Je bestaat...
16: Hij heeft het allemaal gedaan, wat je zegt. Maar wie was hij?
12: Hij was
16: degene die hiervoor gezorgd heeft en dit heeft nagelaten en dat heeft gedaan. Maar je moet je natuurlijk, als je zo'n stuk gaat maken, ook verdiepen in de man zelf. Wie was hij?
12: Maar dan ben ik benieuwd wat je bedoelt met de man zelf. Hoe definieer je dat? Hoe definieer je
16: meer een karakter dan daden. Want wat jij nu opnoemt, hoe mensen naar hem kijken, heeft te maken met zijn daden.
12: Mm-hmm, mm-hmm.
16: Maar hoe was zijn karakter? Wie was die man?
12: Zijn karakter. Hij, wat ik van hem begrepen heb. Hij was. Laat ik zeggen, van begin tot eind. De indruk die ik van hem kreeg, hem als jonge man tot oud staatshoofd. Theatraal, sociaal, gangmaker. Ook al verslaafd aan aandacht. Ook een idealist, absoluut. Maar daarvan zou je kunnen zeggen dat idealisme op het eind van zijn leven is omgeslagen in een soort machtspolitiek. Je zou kunnen zeggen van hij is te verslaafd geraakt aan de macht op het eind van zijn leven, had eerder moeten stoppen. Maar ik snap ook waarom hij door is gegaan. Ik snap ook waarom hij de macht wilde vasthouden. Dat de een zegt, ja, dat was narcisme. Was verslaafd aan de macht, was verslaafd aan de aandacht. Maar dat kan ook tegelijkertijd zo zijn met het feit dat hij was het symbool van het vrije Verenigd Indonesië. Een heel onwaarschijnlijk land. Van, ik weet niet, tienduizenden eilanden met duizenden talen en religies. Wat bij elkaar met geweld bij elkaar was gebracht door Nederland, door Van Heuts. En waarvan hij op een gegeven moment zei, dit is één land en daar moeten jullie weg. Ja. Zo gaan we. Wat jullie bij elkaar hebben veroverd, dat noem ik nu Indonesië. Dat noem ik nu dit land. En ik geef het deze identiteit en dit verhaal. En daarmee kreeg hij iedereen op de been. Daarmee, tenminste eventjes. Het is al heel snel dat na de onafhankelijkheidsverklaring allemaal eilanden zich wilden gaan afscheiden. Dus het is altijd precair geweest vanaf het begin, dat land.
16: Hij kon de kikkers niet meer in de kruiwagen houden.
12: Nee, precies, precies. En tegelijkertijd werd dat wel van hem verlangd en verwacht, ook door zijn eigen bevolking, van hou ons samen, hou ons bij elkaar. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat de bestuurders werden gewantrouwd. Maar hij als symbool van de eenheid, om hem werd steeds gevraagd van we willen Soekarno. Dus dan, terwijl hij, toen hij eenmaal president was, eigenlijk een hele slechte bestuurder bleek. Het bleek heel slecht te zijn met economie en bestuur. En er bleken ze ook zijn interesses niet te liggen. Hij was echt, hoe zeg je dat, hij bloeide op als diplomaat, als verleider, letterlijk en figuurlijk. En het leggen van verbindingen. Tussen hem en tussen met staatshoofden, maar ook tussen Afrikaanse, Aziatische landen. Gekoloniseerde of ooit gekoloniseerde of nog steeds gekoloniseerde landen was hij een grote verbinder die ze samenbracht in zijn Bandung-conferentie. Waarbij hij ze ook een gevoel van zelfrespect wilde geven en ze wilden ze emanciperen.
16: Wij hebben nooit zo naar die Bandung-conferentie gekeken. Vanuit hier?
12: Nee, dat is sowieso.
16: Kan je zeggen dat we er een beetje op neerkijken of gewoon überhaupt geen interesse in hadden?
12: Ik denk het. Ja, allebei, denk ik. Allebei. Ik had er ook nooit van gehoord totdat ik Revolutie lag van David van Rijnbroek, die daar heel veel aandacht aan besteedt.
16: Ja, misschien moet wat gebeurde er daar? Dat was 1955?
12: Dat was 1955. Sukarno was dus 10 jaar. Hij was niet. President, premier.
16: De baas.
12: Symbolisch de baas in elk geval. Chagrier stond weer aan de leiding van het kabinet. Maar, en er waren mensen die zeiden, moeten we niet onze onafhankelijkheid groter doorzetten en een aantal Afrikaanse, Aziatische landen hier uitnodigen om daar een conferentie mee te voeren, om een soort van vuist te maken tegen het Westen. En toen zei hij, hoezo maar 5 landen? Ik wil ze allemaal hier hebben. En toen hebben ze zo'n beetje, ja, bijna elk land wat ooit of nog steeds gekoloniseerd was, echt van Marokko, Algerije, Goudkust, tot aan China, Nepal, India, kwamen afgevaardigden naar Bandung. Voor de, Sukarno noemde het, de eerste wereldwijde conferentie van gekleurde mensen ooit. De eerste Afrikaanse-Aziatische conferentie. Van alle landen die niet wilden kiezen voor Sovjet-Unie of het kapitalistische Westen. En alle landen, allemaal landen die ervaring hadden met gekoloniseerd zijn. Om eigenlijk te laten zien van, wij zijn zelf ook iemand. En wij, ja, we willen ons emanciperen en we willen onze eigen identiteit laten zien. En zelf een vuist maken. En
16: dat moet spectaculair geweest zijn.
12: Ja, ja. Ik weet niet hoe er destijds in Nederland op is gereageerd of over is geschreven. Dat heb ik me niet in verdiept. Maar het was spectaculair, dat zeker. En ik heb een fragmentje gezien van Sukarno die dan die conferentie opent. Dat was echt een hele mooie, korte toespraak. Heel erg verbindend. Heel erg, mensen bewust laten zijn van hun krachten. Van, het aantal mensen wat hier vertegenwoordigd is
16: zoveel meer dan wat er niet vertegenwoordigd is.
12: Meer dan de helft van de wereldbevolking.
16: Ja.
12: En ja, eigenlijk tijdens dat lezen en schrijven realiseerde ik me ook hoe dat perspectief ook ontbreekt in ons bewustzijn van de wereld, van de geschiedenis, van hoe onze geschiedenis eigenlijk vanuit Europa is verteld. En dat nog steeds voor Babylonische spraakverwarringen zorgt in de huidige politiek bijvoorbeeld.
16: Dat, op welke manier?
12: Nou, de manier waarop het Westen en het niet-Westen praten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld. Dat de niet-Westerse wereld, om het even heel generaliserend te zeggen, die zien het echt als een Israël als gewoon een van de zoveel Westerse koloniale machten die een gebied koloniseert. Dat is dat narratief van de landen die ooit ook gekoloniseerd zijn. En
16: die herkennen dat onmiddellijk.
12: Die herkennen dat vanuit. En dus die reageren vanuit dat trauma, vanuit dat perspectief en sentiment en die ervaring. En ook al zijn hun regeringsleiders willen meer naar het Westen trekken, is hun achterban heeft wel die reactie. Maar ook hoe China reageert op bepaalde, op de politiek van het Westen. Dat heel vaak hoor je dan China zeggen als wijze berispen met betrekking tot hoe ze met mensenrechten omgaan. Dan zie je bij hun de reactie van, oh, jullie komen ons opnieuw koloniseren, maar dan nu ja, met jullie,
16: hoor eens wie het zegt.
12: Met jullie moraal, ook dat nog, hoor eens wie het zegt. Dat natuurlijk ook. Maar ook zie je daar een reactie van, we worden opnieuw gekoloniseerd. Maar nu, door jullie, nu door moralisme. En ja, ik denk als je die gevoeligheden, als je daar meer bewust van bent en van die geleefde geschiedenis en hoe dat nog zo in het DNA van die volkeren zit. Ja, dat je de wereld wel anders bekijkt, denk ik.
16: Mijn gast vannacht is Bo Tanenskeen. En Bo is theaterschrijver, regisseur en acteur. Hij maakte voorstellingen als Het Indisch Interieur en Wittgenstein 1 en 2. Hij is een van de initiatiefnemers van Theater naar de Dam en nu is er Sukarno. In deze door hem geschreven en geregisseerde voorstelling vertolkt mijn gast samen met Esther Scheldwacht de rol van de voormalig president van Indonesië. Nee, jullie doen het met z'n tweeën.
12: Ja.
16: Ombeurten.
12: Nee, Om zijn beurt.
16: Begint en dan.
12: En dan zij.
16: En dan zij.
12: Om zijn beurt alsof. Scènetje.
16: Alsof je daar nog een keer mag. Nee. Nee. Jij speelt de Sukarno van ergens achter in de 20.
12: Ik begin als 28-jarige en dan ga je van, dus dat is 1929. Tot de onafhankelijkheidsverklaring 1945. En dan hoe het geweld eigenlijk losbarst. En eigenlijk het moment dat Nederland ingrijpt, het moment dat Nederland de zogenaamde politionele acties begint en probeert Indonesië opnieuw te koloniseren, stop ik eigenlijk.
16: En neemt Esther het over.
12: En dan neemt Esther het over en dan zien we de Sukarno in 1967. Dus hem op 66-jarige leeftijd, die eigenlijk al van de troon is gestoten door Suharto, de generaal en de volgende president.
16: Maar hij wil er nog niet helemaal aan.
12: Hij wil het niet geloven, hij is totaal in ontkenning. En
16: zullen we nog even naar de jonge Sukarno? Want op het moment dat de voorstelling begint, is hij gevangen genomen.
12: Ja.
16: Voor het eerst.
12: Voor het eerst.
16: Maar niet voor het laatst.
12: Nee.
16: En er zit een proces aan te komen.
12: Ja.
16: Een eerlijk proces.
12: Nee, het grappige is, hij is dan opgepakt wegens haatzaaien, officieel. Terwijl, als je zijn speeches leest, dan, ja, het is...
16: Dat hadden we moeten kunnen hebben.
12: Dat viel wel mee. Even nergens, officieel was hij werd veroordeeld voor oproep tot geweld. Terwijl dat is nergens terug te vinden in die speeches. Het grappige is dat zijn advocaten, dat waren allemaal... Indonesische jongens van zijn leeftijd, die in Leiden Nederlands recht hadden gestudeerd. En,
16: oh, heerlijk.
12: Ja, en die het Nederlands recht blijkbaar beter kenden dan de rechters. Wat zo aangaf wat voor een enorm showproces het was. En er waren toen ook al juristen, ook Nederlandse juristen, die toen al zeiden van ja, dit slaat nergens op, deze veroordeling. Dit is gebouwd op gebakken lucht.
16: Hij houdt zelf een pleidooi van een dag of drie?
12: Drie dagen, ja.
16: Waar spreekt hij over?
12: Dat was zijn, ook zijn tactiek, denk ik. En was, zoals gezegd.
16: Wat vermoeien.
12: Gevoel voor theatraal, wat zeg je?
16: Vermoeien, gewoon de rechters.
12: Ja, precies. Kunnen we gewoon kapot lullen. Nee, hij had het gevoel voor theater. Hij had het gevoel voor de juiste metaforen pakken. Dus hij wist hoeveel aandacht die zaak had. Want hij was inmiddels al populair. Hij was een soort van leidersfiguur binnen de nationalistische beweging. Dus hij dacht, alle camera's en microfoons zijn op mij gericht. Ik ga die gebruiken. Dus hij had zelf zijn verdedigingsreden geschreven. Indonesië klaagt aan, heet dat. Het is ook uitgegeven daarna. En dat is eigenlijk een groot pamflet waarin hij zich zowel richt op zijn rechters als op het Nederlands publiek wat meeluistert, als op zijn publiek, het Indonesische volk.
16: Dus wat best knap is.
12: Dat is heel knap.
16: Drie publieken tegelijk aanspreken.
12: Dus, geweldig. Maar daar had hij ook echt talent voor. Om van rollen te veranderen. Zijn sterrenbeeld als tweelingen, die zijn daar gewoon heel goed in. Plastisch.
16: Per definitie.
12: Dat weet je. Dus hij kon refereren naar de verlichting, naar de Franse revolutie, naar de Nederlandse geschiedenis, de Spaanse bezetting, de Geuzen, Willem van Oranje. Maar ook verwees hij naar de Ramayana, de volksverhalen, de mythe die elke Indonesiër kent. Verhalen uit het Wayang Theater, die ook elke Indonesiër kent. Juridische concepten. Dus hij kon zowel zijn rechters als het Nederlands publiek, als het Indonesisch publiek, ja, gewoon laten zien dat hij volledig in zijn recht stond te doen wat hij deed. Dat is knap.
16: Maar laten we zeggen, te vergeefs, want hij kreeg gevangenisstraf.
12: Hij kreeg 4 jaar.
16: Jammer. En hij zit dan, als ik het goed begrijp, af en aan vast.
12: Ja.
16: En op het moment dat Japan binnenvalt ook, toch?
12: Ja, weer zo af en toe staat hij onder huisarrest. Het moment dat Japan binnenviel was hij in Sumatra, in een of ander gat. Ver weg van de bewoonde wereld. Onder huisarrest. En ja, daar hoorde hij dus dat Japanners naar hem op zoek waren.
16: Ja, want ze wilden hem wel voor hun karretje spannen.
12: Ze wilden hem voor karretje spannen. Hij had een bepaalde reputatie. Ze waren erachter gekomen dat hij toch wel een soort van leiderfiguur was. En ze dachten, oké, dan wordt hij onze burgemeester in oorlogstijd. En ze gebruikten hem ook om een soort van legitimiteit te hebben in Nederlands-Indië. Of dat heette toen niet meer Nederlands-Indië, maar nou ja, bezet door Japan.
16: Op het toneel zie ik dan een man die eigenlijk niet weet wat hij moet doen.
12: Nou ja, dat is ook omdat hij wist hoe wreed Japanners waren. Hij wist wat de Japanners in China al hadden gedaan de jaren daarvoor. En dat was niet mals, om het zacht uit te drukken. En in Manchurije en in Nanking. En hij was tegen elke vorm van kolonialisme, tegen elke vorm van racisme en imperialisme. En de Japanners waren alle drie. En ook daarin best fanatiek. Heel racistisch, heel imperialistisch. En hij voelde ook wel dat Japan gewoon Zuidoost-Azië wilde koloniseren. Dus hij had ook al heel veel speeches over gehouden om te waarschuwen voor het Japanse gevaar. Dus daarom was hij in eerste instantie niet heel erg ontspannen toen de Japanners hem uitnodigde om op gesprek te komen. Maar dat bleek, uiteindelijk bleken ze hem nodig te hebben en met hem samen te willen werken. En beloofden ze hem ook een vrij zelfstandig Indonesië als hij ze zou helpen.
16: Ja, als hij maar even wat dwangarbeiders zou regelen.
12: Als hij even wat landgenoten zou motiveren om vrijwillig in dienst te gaan.
16: Zo kan je het ook zeggen.
12: Mee te helpen aan de Burma spoorlijn.
16: En dat deed hij.
12: Ja, en dat heeft hij zelf altijd met diepe schaamte op teruggekeken. Heeft hij ook verteld in zijn autobiografie door Cindy Sherman opgetekend. Een autobiografie waarna hij altijd Mr. 10% is genoemd, omdat maar 10% van die autobiografie waar bleek te zijn. Maar op dit punt bleef zij wel, dat vond ik wel goed aan haar, bleef zij doorvragen van hoe zat het met die dwangarbeiders, die Romusha's die jij hebt geregeld voor Japan. En daar bleef hij steeds omheen praten. En op een gegeven moment gaf hij toe van ja, nee, dat was echt de zwarte bladzijde in mijn eigen leven. Dat is hetgene waar ik het meest voor schaam, dat ik dat heb gedaan.
16: Voel jij die schaamte als je dat speelt?
12: De verbijstering, de schaamte, maar ook het met je rug tegen de muur staan. Ik bedoel,
16: Klem, ja.
12: Hij was burgemeester in oorlogstijd. Dus Japan. Het is niet echt dat hij kon zeggen, jullie mogen dat niet doen. Hij kon het wel zeggen, maar ze zouden het toch doen. Ze zouden toch die 300.000 gaan ronselen. Alleen ze hadden hem nodig dat het ronselen iets makkelijker ging. Om het iets makkelijker te maken. En ik denk, ik denk dat zijn overweging moet zijn geweest. Ik heb de Japanners nodig om van de Nederlanders te winnen. Ik heb de ene bezetter nodig om de andere te verslaan.
16: Voor de goede zaak, het moet maar.
12: Ja, voor dit is het offer. Wat ik en wat men moet leveren.
16: Na de capitulatie gaat het opeens razendsnel. Althans, in ieder geval in de voorstelling.
12: Ja, maar volgens mij in de geschiedenis ook.
16: Het voelt, je voelt de chaos als kijker.
12: Ja, dat was er ook. Het was een chaos van de capitulatie van Japan. Sukarno die wilde dus eerst veel meer, voordat hij de onafhankelijkheid van Indonesië wilde uitroepen, wilde hij veel meer diplomatieke gesprekken met Amerika en Australië en Engeland. En met volgens mij ook met Zuidoost-Aziatische landen om Indonesië heen. Om draagvlak te krijgen, verbindingen te smeden. Via diplomatie wilde hij macht opbouwen. Via gesprekken waar hij goed in was. Alleen de militante jongeren, sorry, even een slokje water.
16: Ja, die verloren hun geduld. Die wilden nu en meteen.
12: Precies.
16: En die
12: dachten
16: eigenlijk ook wel wraak.
12: Absoluut. En die wilde ook niet meer op de goedkeuring van Japan wachten. Want die had toch gecapituleerd. Dus die hadden hem gewoon ontvoerd op een nacht. En samen met zijn bondgenoot Mohammed Hatta. En gezegd, jullie moeten het nu doen. We willen niet wachten op draagvlak.
16: Uitroepen die hap.
12: Ja, verklaar dat ding. Dus toen is dat. In die biografie staat het heel mooi omschreven. Hoe ongelooflijk haastig.

0: En ja, in die biografie staat het heel mooi omschreven hoe ongelooflijk haastig en klungelig een houtje touwtje dat ging. En heel snel moest dat, maar ook rekening houden met toekomstige machtsfactoren in dat land. Dus Sukarno was heel erg bang dat Indonesië... Dat vind ik ook zo mooi aan die man. Sukarno die vond, ja, Indonesië moet divers, moet verscheiden blijven. Dat die verschillen die in dit land altijd hebben bestaan, die moeten blijven bestaan. Dus het mag geen eenheidsworst worden. Het mag niet een islamstaat worden. Het moet een seculier land zijn waarin iedereen zijn eigen god moet kunnen aanbidden.
1: En ook waarin vrouwen gewoon een gelijke positie hebben.
0: Absoluut. Hij zei altijd, ja, vrijheid zonder emancipatie betekent niks. Je hebt niet alleen onafhankelijkheid nodig, je hebt ook emancipatie nodig. En dat God voor. Hij wilde ook een sociale revolutie. Dus gelijkheid voor man en vrouw. En voor alle geloven. Heel verlichte geest, wat dat betreft. Dus hij wilde absoluut niet dat God genoemd werd in die onafhankelijkheidsverklaring. Want dan dacht hij, ja, dat gaan later de militante moslims kunnen dat misbruiken om een islamstaat te stichten met een sharia-wetgeving of zo. En dan is er geen plek meer voor. Zijn moeder was Balinees, ook een hindoe. En zijn vader was moslim. Maar wel moslim die varkensvlees had. Dat is de reden dat zijn moeder met zijn vader trouwde. Omdat ze dacht, nou ja, als die man zo dol op varkensvlees... dan zal hij wel niet zo fanatiek zijn. Dus ook vanuit die achtergrond.
1: Een plek voor iedereen.
0: Plek voor iedereen. Dus dat, daar moest hij al, terwijl hij malaria had, die nacht onder druk van die jongeren. En Japan zat in die kamer. En communisten zaten in de kamer. En moslims. En nou ja, met die krachten moest die jongen leren samen met Hatta. En het is waanzinnig knap dat er zo'n extreem neutrale tekst uit is gekomen. Van twee regels.
1: Je vertelde net al, in de voorstelling gaat op dat moment gaat de rol over naar Esther Schelmacht. En dan kan je als toeschouwer denken, oh ja, dat is natuurlijk ook wel gewoon, want zij is ouder en nu kijken we naar de ouderen. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat je een heel ander mens ziet.
0: Mm-hmm. Maar die indruk kreeg ik ook, dat die een ander mens was geworden.
1: Wanneer is dat gebeurd? Natuurlijk is dat iets geleidelijks. Maar ik vond hem vervelend in het tweede deel.
0: Mm-hmm.
1: Nare man.
0: Mm-hmm.
1: Grootspraak en...
0: ijdel.
1: Ja.
0: Was hij ook. Hij was ook. Dat was hij ook. Hij was ook charmant en ook nog steeds een idealist. Maar ook een machtspoliticus. Ook een opportunist. Hij werd een beetje een karikatuur van zichzelf. Hij bleef te lang aan de macht. Hij bleef te lang op de plek van de macht zitten. Maar het is natuurlijk ook die nou, wat je net zei, die periode na de Japanse capitulatie, het uitroepen van de onafhankelijkheid, was enorm chaos. Met ja, ook gewoon een burgeroorlog in Indonesië zelf. Met eilanden die zich wilden afscheiden. Fanatieke moslims, gematigde moslims, communisten die elkaar de hersens insloegen. Dus het was niet alleen maar de Indonesiërs tegen de Nederlanders op een gegeven moment. Het was. Nou, veel chaotischer dan dat. En vanuit die chaos is op een gegeven moment wel de rust gekomen. Maar dat was altijd een rust die altijd onder spanning stond. Met eilanden die zich wilden afscheiden. En ja, wat ik net zei, hij was ook het symbool van de eenheid. En dat voelde hij ook. Hij voelde ook die verantwoordelijkheid. En... ja, dat is de dubbelheid. Hij voelde en hij zag ook van de behoefte dat hij naar voren werd geschoven. Als het verhaal, de verpersoonlijking van het verhaal Indonesië. Maar hij was ook. Hij werd ook lichtelijk corrupt. Het is niks vergeleken met Suharto, hè? Wat er daarna kwam, was zich 1000 miljoen keer erger.
1: Ja, maar Sukarno is wel degene die de parlementaire democratie heeft afgeschaft.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Kon hij niet anders?
0: Ja, als je kijkt naar de 14 jaar... in de 14 jaar na de soevereiniteitsoverdracht...

0: heeft Indonesië 18 kabinetten gehad die steeds vervielen. Maar dat is ook, maar dat zie je. Ik ben geen historicus, maar volgens mij zie je dat in heel veel landen die eigenlijk door kolonialisme gevormd zijn, waarbij door het Westen grenzen zijn getrokken dwars door stammen en religies en
1: ja, een vorm van bestuur opgelegd die misschien ook niet altijd passend was bij de cultuur.
0: Precies. Zeker. Het is ook dat Chagrier, een van de leiders van de revolutie, dat was echt een liberaal. Die was opgeleid in Leiden. De Nederlandse verloofde. En die wilde echt de liberale democratie implementeren in Indonesië. En Sukarno die zei op een gegeven moment, ja, maar dat gaat hier niet werken. Ons volk is gewend aan een ander soort democratie. Namelijk overleggen. En dan, als je niet tot overeenstemming komt, dan is er een vaderfiguur die zegt, nou goed, we doen dit.
1: En leuk geprobeerd, maar nu.
0: Ik heb naar jullie allemaal geluisterd en we doen dit. En Sukarno heeft op een gegeven moment gezegd van, ja, dat moeten we hier ook doen. Dat werd die geleide democratie. Waarbij op een gegeven moment zei je van, ja, laat maar met al die partijen. Hij wilde, zoals ik het begrepen heb, wel een aantal partijen behouden. En daarvan zeiden hij, jullie mogen vergaderen, maar ik neem uiteindelijk de beslissing. Dus een soort schijnparlementaire democratie.
1: Die vervelende Sukarno, zal ik maar zeggen. Spraken jouw grootouders daarover? Was dat nog steeds een vriend? Weet je hoe ze daarnaar keken?
0: Nee.
1: Want in het begin begrepen ze hem. Ze begrepen zijn onafhankelijkheidsstrijd. Ook al ging dat ten koste van hun thuis.
0: Nou, sterker nog. Zij waren toen, na de soevereiniteitsoverdracht, waren ze naar Nieuw-Guinea uitgeweken.
1: Want dat was, Nederlands.
0: Dat was nog van Nederland. Nog tot 1962, geloof ik, 63. En Sukarno wilde absoluut Nieuw-Guinea hebben. Dus Sukarno heeft echt zijn best gedaan om dat deel ook bij Indonesië te houden. Terwijl je kunt zeggen, ja, wat hebben die inwoners van Nieuw-Guinea, wat hebben de Papua's, wat hebben die met de rest van Indonesië te maken? Helemaal niks. Cultureel niks. Historisch niks. Dus daarvan kun je ook afvragen van, ja, was dat nou echt nodig? En dat heeft ook voor gezorgd dat mijn familie daar weg moest. Maar dan nog spraken ze met sympathie over hem. Dat vind ik ook wel knap.
1: Ja.
0: Dus nee, er is geen onvertogen woord heb ik opgevangen over Sukarno.
1: En was deze geschiedenis een gesprek in jouw familie? Werd er over gesproken thuis?
0: Nee. Nee, alleen, dat schijnt ook typisch Indisch te zijn. Alleen de gezellige aspecten ervan.
1: Het eten.
0: Van het eten en de humor. En ben ik vragen gaan stellen aan mijn oma. Ben ik haar gaan interviewen. Waarom?
1: Was dat in de tijd dat je al ging maken?
0: Ja, het was op een gegeven moment. Dat was 2000. Heel laat pas, 2009. Was ook 28. Ik was net afgestudeerd van de regieopleiding, de toneelschool. En toen. Ik had toen een vriendinnetje wat tegen mij zei: je hebt een hele Indische stem. Toen zei ik: hè, Indische stem, hoezo? Ja, je praat heel geaffecteerd, dat is typisch Indisch. Pardon?
1: Hoe vond je dat?
0: Dat vond ik wel interessant.
1: Het is heel open, Dat
0: vond je interessant. Dus toen gaf ze mij Indische Duinen van Adria van Dis. En toen ik dat las, toen was het alsof ik de hele tijd de hand van mijn opa op mijn schouder voelde rusten tijdens het lezen. Ik ging ook van hem dromen. Dus toen realiseerde ik me van, hé, ik ben Indisch en dat betekent iets. En dat ik herken daar van alle zinnen en dat heeft een bepaalde geschiedenis. En waarom weet ik daar niks van? Ik ben 28 en ik weet hier niks van. Dus wat het betekent om uit een land, uit een cultuur losgescheurd te zijn, om die verscheurdheid mee te dragen, om Sumatraans, Javaans, Ambonees bloed in je te hebben.
1: Ja, droeg je die verscheurdheid bij je? Of, nou ja, of was dat iets onbewust? Of was er iets?
0: Ja, dat, dat, dat is ook zoiets. Je vroeg net, wat kun je vertellen over het karakter van Sukarno? Ik weet niet of dat gevoel van een buitenstaander zijn, of dat heeft te maken met je karakter of met je Indische achtergrond.
1: Maar je hebt wel dat gevoel.
0: Ja, maar dat ik heb geen idee of dat door dat Indische komt. Of gewoon, dat ik moeilijk ben. Maar
1: dat ook, sowieso.
0: Dat is gewoon, en het hoeft elkaar niet uit te sluiten.
1: Maar ging je het vragen stellen makkelijk? Stond je oma ervoor open?
0: Ja, en ik stelde allemaal vragen die de rest van de familie volgens mij, veel van de rest van de familie niet wist. Of wat nooit resoneerde.
1: Ja, of kon jij ze gewichtlozer stellen? Hing er gewicht aan?
0: Ja, dat schijnt vaker zo te zijn. Dat de eerste generatie die het heeft meegemaakt.
1: Die houdt sowieso zijn mond.
0: Die houdt zijn mond. De tweede generatie, hun kinderen, die beschermen ze.
1: Want die willen hun ouders geen pijn doen. Dus...
0: Precies. Ja. En die zijn het gewend om te zwijgen. Dat is hun realiteit. En de derde generatie heeft die distantie. Dus die gaat die vragen stellen. Dus ik heb haar, zolang dat nog kon, uitgebreid geïnterviewd. Maar ook bij haar kreeg ik niet alles los, hoor. Zo kwam ik bijvoorbeeld. Zij leefde in Bandung, woonde in Bandung ten tijde van die Bersiap, die vreselijke geweldsuitbarsting jegens alles wat Chinees of wit of Indisch
1: of gemengd was. Ja.
0: Of gemengdbloedig was. Of wat. Of Indonesisch met Nederlandse sympathieën. Maar daar kreeg ik niks over los. Terwijl als ik dan de geschiedenisboeken las, dacht ik, maar
1: zij moet dingen gezien hebben.
0: Dat kan niet anders dat ze dat. Maar het enige wat ze daarover zei was, op een gegeven moment werd ik wel brutaal nageroepen door een Indonesiër toen ik op de fiets was en zat. En dat heb ik daarvoor nooit meegemaakt. Dat was wel vreemd, inderdaad. Dat was het.
1: Dat was wat ze kon vertellen.
0: Ja, ja. Dus
1: Is nadat jij je erin bent gaan verdiepen, is voor jou je Indisch zijn ook veranderd?
0: Ja, dat blijft veranderen. Ook door dit project is het weer een extra laag, bewustzijnslaag gekregen. En ook soms dan ben ik er jaren niet mee bezig, hoor. Dan ben ik een beetje indomoe. Dan duik ik gewoon weer in
1: in een andere, in een, wat was het, een kwade denker.
0: Ja, of ja, een Oostenrijkse logicus.
1: Ja, zullen we het daar eens over hebben?
0: Ja, altijd fijn.
1: Kwade denkers. Jij hebt filosofie gestudeerd, politieke wetenschappen. En klopt het dat je ouders toen op een gegeven moment zeiden, wanneer ga je nou eens naar theater?
0: Ja, dat is mijn vader. Dat ik, op een gegeven moment deed ik twee studies. Terwijl op middelbare school haalde ik altijd echt met moeite zesjes. En nu deed ik twee universitaire studies en haalde ik achten. Dus ik dacht, wow, wat is hier aan de hand?
1: Dat is leuk.
0: Wauw, ja. Ik dacht, misschien moet ik wel gaan promoveren in de filosofie, in de taalfilosofie. En op dat moment zei mijn vader, zeg, ja, leuk en aardig, altijd gestudeerd, maar kom je nog wat toe aan je toneel? En toen was ik even vergeten dat ik eigenlijk van plan was, al eigenlijk sinds mijn 17e wilde ik gewoon toneel schrijven, regisseren en spelen. En wilde ik 1 jaar filosofie studeren en dan naar de toneelschool. Alleen, ik vond het gewoon veel te leuk, die filosofiestudie. En toen kwam ook nog politicologie erbij. Toen hij dat zei, toen dacht ik, oh ja, misschien moet ik inderdaad
1: het wordt tijd.
0: Niet vergeten wie ik ben.
1: Ja, ik las in NRC dat in jouw werken doorgaans een rol gereserveerd is voor het denken zelf. Wat is de rol van het denken in jouw voorstellingen? Ben je het ermee eens?
0: Ja, ik vind dat toch altijd wel het interessantst. Daar kom ik toch steeds weer op uit, terwijl dat van tevoren niet eens de bedoeling is. Dat was met Sukarno ook zo. Maar meestal heb ik ook niet echt een bedoeling van tevoren. Ik begin gewoon ergens aan en dan kom ik halverwege, kom ik erachter waarom ik het doe en wat ik ermee wil vertellen. Maar bij Sukarno was het ook dat ik hem als denker het interessantst vond. Dus als idealist, als intellectueel, als een filosoof die het verhaal van zijn land probeert te smeden, terwijl die bloot staat aan allerlei geopolitieke krachten waar hij geen controle over heeft. En op oudere leeftijd, dus de irritante man die jij hebt gezien, ook dat voor zichzelf moet verantwoorden. En dat zit ook heel erg in die serie voorstellingen die ik heb gemaakt over kwade denkers. Kissinger, Albert Speer, Heidegger.
1: Ja, maar wat is een kwade denker?
0: Dat is iemand die het kwaad voor zichzelf goed weet te denken. Dus die met intellectuele middelen, met rationele middelen het kwaad weet te legitimeren. Dus vanuit esthetisch oogpunt, het geval van Speer. Of het geval van Heidegger vanuit een soort amoreel, metafysisch oogpunt. In het geval van Kissinger vanuit het oogpunt van een wereldorde die het beste is van alle mogelijke wereldordes. Of de minst slechte. Of,
1: zit er ook iets in van, nou ja, het omgekeerde? Van, dan ben je zo slim en dan doe je toch nog kwaad.
0: Ja, dat is ook iets wat ik altijd fascinerend en onbegrijpelijk heb gevonden. Maar dat is misschien ook naïef.
1: Kwaad alleen voor de domme is.
0: Precies, dat is ook natuurlijk helemaal niet waar. Dat was heel erg lang vanuit het naïeve idee. Als je intelligent bent, dan kun je niemand anders verplaatsen. En doe je dus geen kwaad.
1: Empathie heeft met intelligentie te maken.
0: Dat dacht ik altijd. Maar je hebt natuurlijk verschillende soorten intelligentie. Je hebt ook intelligentie die je zelfs los kan zingen van het medemenselijke. Die empathie kan uitschakelen. Je hebt intelligentie die de wereld bekijkt in termen van esthetiek. En daarmee bedoel ik ook esthetiek in de zin van, wat is het mooie verhaal waarin ik mij thuis voel? Het mooie verhaal van mijn land, van mijn ras, van mijn volk. Daar wil ik bij horen. Ik wil deel uitmaken van dat verhaal. Want dat biedt mij een vervanging voor God. Of dat biedt mij betekenis. Of een bedding waarin ik kan hangen. Dat biedt mij betekenis. Dat verhaal. En dat verhaal gaat dan ten koste van Joden of van anderen of van zigeuners.
1: Maar dat maakt dan niet uit. En daarvoor,
0: die passen niet in dat verhaal.
1: Daarvoor verzin je iets,
0: ja,
1: om het goed te praten.
0: Namelijk, de esthetiek van dat grote verhaal is belangrijker dan die mensen. Dus de vorm is belangrijker dan het menselijke. Het is een soort esthetisch verlangen wat de ethiek wegdrukt.
1: Kan je dan zeggen dat al die kwade denkers eigenlijk gewoon een denkfout maken?
0: Ja, dat hangt er vanaf van wat je wil bereiken met dat denken. Ze zullen dat zelf nooit toegeven natuurlijk. Dus vanuit welk perspectief kun je zeggen dat dat een denkfout is?
1: Nou, vanuit het jouwe, vanuit het mijne.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ik denk ook vanuit het perspectief van het menselijke. Vanuit het perspectief van het menselijk bestaan. Die grote verhalen die zij bedachten, die waren uiteindelijk niet, kwamen niet het menselijk bestaan ten goede. Omdat ze tot zoveel dood hebben geleid en zoveel lijden.
1: Wil jij het denken ook aanzetten bij het publiek?
0: Ik vind het altijd het fijnst als mensen nog lang doorgaan met denken over de voorstelling. Dat ik 2 weken na mensen geweest zijn nog een mailtje krijg van, ik ben er nog mee bezig.
1: Trouwens, dit is ook nog.
0: Ja, hier dacht ik ook nog aan. Of ik vind dat heel jammer als een voorstelling met het applaus is afgelopen. Nee, ik wil wel altijd wel mensen wegsturen met iets onafs.
1: Geen hapklare brokken?
0: Nou, omdat ook theater voor mij altijd gaat over het onaffe. Het is ook volgens mij het meest onaffe kunstvorm die er bestaat. Je moet met 3 spelers moet je de oorlog tussen Frankrijk en Engeland uitbeelden, bijvoorbeeld. Of met 5 spelers het hele hof aan Denen van Denemarken. In het theater moet je per definitie als publiek het afmaken met je hoofd, met je denken, met je eigen fantasie. En dan vind ik het leukst als de voorstelling zelf ook je achterlaat met dingen die niet kloppen. Met morele problemen die niet opgelost worden. Zoals mijn laatste voorstelling over Carl Schmitt, die nazi-jurist. Laat ik hem aan het woord op zo'n manier dat je heel moeilijk een antwoord hebt op zijn verknipte wereldbeeld. Een wereldbeeld wat wij verknipt zouden noemen. Maar ik laat het hem zo retorisch zo brengen dat je als publiek enorm aan het werk wordt gezet om weerwoord te bieden. Omdat je moreel voel je, dit klopt niet wat hij zegt. Maar ik heb er rationeel geen antwoord op.
1: Zit daar dan ook een waarschuwing in?
0: Waarschuwen, activering.
1: Blijven denken.
0: Ja, je aannames altijd nooit voor lief nemen, maar altijd je aannames blijven bevragen. Want op een gegeven moment komt er een moment dat je die fundamentele vragen gesteld worden van waarom zouden we jou in leven houden? Waarom zouden we jouw ouders in leven houden? Jouw volk, jouw ras, waarom is dat nodig? Waarom zouden we de kunsten moeten blijven subsidiëren? Waarom zouden we zorg moeten blijven? Waarom onderwijs? Dingen waar die zo vanzelfsprekend zijn, dat je er niet meer over nadenkt. Maar ja, er komt een dag dat er krachten het hier gaan overnemen die dat aan jou gaan vragen. Van waarom zouden we dit in stand houden? En dan moet je daar een antwoord op hebben.
1: Dankjewel, Bo. De voorstelling Soekarno van mijn gast van vannacht, Bo Taneskeen, is tot en met 7 november te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van Nooit meer slapen worden ook elke nacht online gezet als podcast. Fijn voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Dit kan in elke podcast-app. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan schuift zangeres Treintje Oosterhuis aan. Zij komt onder andere vertellen over haar boek De Kracht van Zingen. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, dat meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken is het droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Een tijd waarin het leven uit één grote hoofdzaak bestond. Het is tijd dat ik bewustere keuzes ga maken. Doe je best, dan volgt de rest.
4: Jim Bakkum, zanger. Hij brak door op 15-jarige leeftijd bij de allereerste editie van Idols. Er volgden verschillende albums. Hij ging daarnaast acteren. In films als Verliefd op Ibiza, Rokjesdag, Zwaar Verliefd, Casanova's. In musicals als Grease, Fame, Hairspray, Stories of My Life. En afgelopen zomer stond hij samen met zijn vrouw Bettina Holwerda in de theaters met de voorstelling Samen. Hij schreef ooit een boek over zijn jeugd getiteld De Weg naar Bakkum. En een kinderboek getiteld Dadoe. Komend seizoen wordt hij jurylid bij Stars on Stage. En nu is er ook een podcast, The Throwback Show, over nostalgie, terugverlangen naar de tijd van Flippo's, paprika chips en Smirnoff Ice.
0: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Jim, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel, leuk dat ik er mocht zijn.
4: Tegenwoordig ook podcastmaker.
5: Ja, ze zeggen het dan, hè. Ja, het stond nog niet op het lijstje. En ik heb ook heel lang gezegd, voor mij geen podcast.
4: Hoezo?
5: Nou, omdat ik mijn vrouw heeft een paar jaar geleden nog een podcast gemaakt met 2 vrienden. Mm-hmm. Dat heette Bettina en de Gooise Man. En toen zag ik, even een kleine disclaimer voor de luisteraar, ik ben verkouden.
4: Okay.
5: Dus ik word al vaak verweten dat ik een verkouden stem heb. Nu is het nog verkouden. maar toen zag ik hoeveel werk erin gaat zitten. En dat weet ik nu ook uit eigen ervaring. Maar ik moest iets doen met die nostalgie, die drang naar nostalgie. Dus ik, daarom dacht ik, dat is eigenlijk kan in een podcast perfect.
4: En jullie hebben een beetje gelijktijdige lanceringen, hè?
5: Klopt,
4: want Bettina heeft nu ook weer een nieuwe podcast.
5: Ja, klopt. Ja,
4: gaan jullie elkaar kapot concurreren?
5: Nou, het is gelukkig een hele andere doelgroep.
4: Okay.
5: Zij heeft het met 2 andere radiomaakster, Nelly Banner en Vele Hofkens, een content creator. En het is vooral gericht op het modern moederschap en ook de vrouw van nu. Maar dat scoort de pannen van het dak, want het staat overal op 1 en weet ik veel wat. Dus dat is ook een hele sterke doelgroep. Nou hoop ik dat mijn doelgroep ook net zo sterk is.
4: Maar op wie richt jij je dan? Wie is jouw doelgroep?
5: Op iedereen. En vooral dit eerste seizoen al mijn gasten die komen zijn millennial. Mm-hmm. Ik ben zelf ook millennial. Ultiem. Dus dit eerste seizoen is vooral gericht op millennials. Maar het is eigenlijk iedereen die een soort honger heeft naar die melancholie van vroeger, die soms pijn kan doen, maar ook soms een heel fijn gevoel geeft.
4: Ja, ik heb geluisterd. Ik vind het zijn mooie gesprekken. En ik moest wel een beetje lachen om gewoon het thema. Omdat ik dat toch associeer met een oud gerimpeld mannetje.
5: Nostalgie?
4: Ja.
5: Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed, het zijn uiteraard gewoon millennials die ik spreek die niet boven de 42 komen. En we hebben het echt over TMF. En het leuke is dat ik het met gasten doe, dus dat eigenlijk iedereen iets anders brengt. Dat vind ik, kijk, als ik het zelf moest gaan doen, dan kom ik op een gegeven moment niet verder, want mijn interesses reiken ook. Ja, iedereen heeft natuurlijk een soort spectrum aan interesses. Mm-hmm. Maar ja, ik ga echt van dat is ook het leuke, dat niet om op te scheppen, maar iedereen die ik vroeg, zei gelijk ja. Van Renze Klamer tot Nicky de Jager tot het is echt een heel leuk spectrum aan millennials die nu komt dit eerste seizoen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het tweede seizoen, zijn we nu aan het over het nadenken, dat weer een andere generatie is. Zodat je ook steeds meer soorten nostalgie voelt. Want wat voor iemand van eind 40 nostalgisch is voor mij dat weer niet. Omdat het natuurlijk verder ligt.
4: En wat ik er mooi aan vind is dat nostalgie is iets heel positiefs.
5: Vind ik wel.
4: Toch?
5: Ja, zeker. Ja, het komt bij mij echt wel van diep ook, hoor. Ik heb altijd een soort drang naar dat gevoel van vroeger. Waar ik denk dat nostalgie vooral staat voor een soort gevoel van niks moeten, niks hoeven. Ik omschreef net ook dat het was nog één grote hoofdzaak. Als ik naar het grasveldje wilde rennen om de hoek bij ons bij de kerk, om daar te gaan spelen, dan was dat hetgene waar ik aan dacht, zonder dat ik dacht, oh, heb ik het licht wel uitgedaan, oh, ik moet de belasting nog betalen, oh, ik moet die nog bellen. Dat gevoel van kind zijn, die onbevangenheid, dat mis ik gewoon soms enorm. En dat is denk ik het gevoel wat ik een beetje terug wil halen.
4: Ja, een onbevangenheid. En het is ook eigenlijk, als jij het zo omschrijft, heel erg zen, hè? Je bent gewoon in je hoofd alleen maar bezig met dat.
5: Ja, en het natuurlijk hebben we. Nu hebben we social media en er zijn allerlei afleidingen. Mm-hmm. Maar destijds hadden we natuurlijk ook allerlei je benoemde net al flippo's. We hadden allerlei raasjes, weet je wel. Maar het was allemaal zo onschuldig nog. Weet je, je moest naar de winkel om iets te halen. Dat mis ik ook soms. Dat alles zo bereikbaar is de hele tijd. En dat een raasje nu is een meme die bijvoorbeeld viral gaat. Of een filmpje. Van, oh, heb je dat viral filmpje gezien? En dat is dan wat over 4 jaar, of weet ik veel, 10 jaar terugkomt. Van, oh ja, dat filmpje van toen. Maar toen was speelgoed hetgene wat viral ging. Doordat iedereen het had en iedereen het op school had.
4: Ja. En het is ook veel korter qua omlooptijd. Hè? Zo'n meme inderdaad. Ja, dat kan morgen alweer passé zijn.
5: Man, wij zeggen altijd morgen ligt het weer in de kattenbak. Als zijnde een krantenkop of een krantenbericht. En zo snel gaat het ook.
4: Ja.
5: Ook stel, ik zou nu slecht in het nieuws komen. Dan zou dat veel minder groot zijn. Stel, ik heb gelukkig nooit schandalen. Maar stel, er zou een keer een schandaal komen. Ja, de volgende dag gebeurt er weer bij iemand anders wat. En dat gaat zo snel nu. En vroeger was alles veel groter. Veel groter nieuws. En veel. Maar ja, misschien is dat ook wel omdat ik zelf jong was. En omdat het gewoon groter voelde, hoor. Want voor mijn kinderen is dat ook weer een heel andere beleving nu.
4: Hoezo heb jij nooit schandalen?
5: Ja, omdat
4: ben je gewoon eigenlijk heel saai?
5: Ik ben ontzettend saai. Nee, ik heb zo'n normaal, braaf leven. Ik ben echt ontzettend voor de media dan, hè? Saai. Ja. Maar ik hoop gewoon mensen te kunnen entertainen met wat ik doe. Ik blijf leuke dingen bedenken. Ik krijg leuke kansen nog steeds. En dat is hetgeen wat ik wil doen. Ik hoef niet in het nieuws te komen met gekke dingen. Ik ben heel blij met mijn leven. Maar het schijnt wel uniek te zijn in dit wereldje, dat er niks aan je hangt.
4: Ja, toch? Ja. Ja, iedereen heeft wel een randje of iets, of een kantje, wat hij liever voor zichzelf houdt.
5: Nou ja, goed, kijk, wij hebben een druk gezin en wij hebben 3 kinderen. En daar speelt ontzettend veel.
4: Ja.
5: Weet je, ook met de kinderen. Maar dat is niet iets wat ik sowieso, de privacy van mijn kinderen is mijn alles. Mm. Dus dat is niet iets wat ik aan de grote klok ga hangen of dingen. Maar ja, er is natuurlijk heel veel waar mensen geen weet van hebben. Er zijn dingen waar ik soms mee zit. Of waar ik. Ja, weet je, dat is niet iets waarvan ik vind dat heel de wereld dat moet weten of zo. Want soms is het ook gewoon fijn om dingen met je dierbaren te bespreken. En niet alles, weet je. Ik heb best wel respect, hoor, van mensen die zo open zijn en zo alles maar delen en op straat. Maar ik denk ook dat te maken heeft met hun eigen achterban. Ik denk als je niet een gezin hebt of een stevige achterban, dat het juist heel fijn is om dingen alles maar op straat te gooien. Omdat je daar ook reactie van lokt, ja, natuurlijk, van het publiek. Ja. Maar los van dat, kijk, ja, ik ben zo lang getrouwd dat ik het gewoon überhaupt niet weet. En ik ben heel goed met data, dus dat zegt echt wat. Volgens mij 15 jaar getrouwd, bijna 20 jaar samen, 3 kinderen. Wij hebben gewoon een heel lekker, normaal leven. En we hebben het leukste werk wat er is. En ik ben gewoon niet zo schandalig, denk ik.
4: Nou, dat wordt de titel van deze podcast.
5: Ik ben niet zo schandalig, ja, ja.
4: Nou ja, het is wel grappig, omdat jullie delen aan de andere kant wel weer veel dingen persoonlijk. Want qua social media, hè, zijn jullie ook best wel, geven jullie een inkijkje in het gezinsleven. Ja. Ook samen op de planken gestaan. Maar jullie weten blijkbaar heel goed van, en daar ligt de grens.
5: Zeker, ja, ja, ja. We delen inderdaad veel. Alleen, als je goed kijkt, is het ook weer niet zoveel. Nee. We laten gewoon de herkenbare dingen. We zetten ook niks in scène of zo van ons leven als we daar iets over delen. En ik bedenk ook nooit iets van tevoren. Bij mij is het, soms is het weer meer werk wat ik deel. En soms als ik op vakantie. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk als ik op vakantie ben. Sommigen zeggen, ja, nee, dan ben je op vakantie. Ik vind het dan juist leuk om dingen te delen. Weet je wel, als we op een mooi pleintje zitten te eten, dan vind ik dat leuk om die ene foto te delen. Maar als we thuis zitten en ja, we hebben de schoolruns 's ochtends gehad en dan loop ik op mijn Crocs naar school. En nou, dat deel ik trouwens ook wel af en toe. Maar ja, soms is gewoon het leven ook gewoon het leven. En denk ik, ja, moet ik dit nou gaan delen? Ja. En soms gebeurt er weer iets. Dan maakt Bettina weer iets mee. Of dan gebeurt er weer iets achterlijks. En dat film ik dan. En denk ik, nou, kom op, dan post ik het gewoon. Ik denk daar gewoon niet zoveel over na. En ik denk dat dat juist ook wel het beste is. Dat je, als het gewoon niet bedacht is.
4: Ja.
5: Ik denk dat dat juist het meest resoneert bij mensen. Als ze kijken en denken, oh ja, dat herken ik bij ons thuis.
4: Dus zeker, ja.
5: We laten ook vaak de rommel zien bij ons thuis, weet je wel. We staan ook vaak voor muren waar dan weer het woord piemel op is geschreven. Of, ja.
4: De mislukte baksels van Bettina, vind ik ook altijd heel grappig.
5: Ja, en het ergste is, ik zei ook van de week, maar je begint dan daaraan met het idee dat het wel moet lukken, toch?
4: Ja,
5: ja, natuurlijk, liefjes. Ik wilde, maar het mislukt gewoon. En dan, maar dan posten, toch?
4: Ja, maar dat is juist heel leuk. Ja, ja, dat is ook heel geruststellend.
5: Ja,
4: omdat iedereen die ziet die dingen voorbij komen op Instagram van, oh, nou, maar dat is echt geweldig. Ga ik ook namaken en het ziet er nooit zo uit.
5: Nee, precies. Nee. Maar, en dat ja, zo is zij ook. Maar je moet mij al helemaal, ik vind het al goed dat ze het probeert. Ik kan namelijk helemaal niet bakken. Ik gooi altijd te veel water erbij, of weet ik veel wat. Maar, nou ja, ik zit nog te wachten op het moment dat er wel iets lukt. Zij bakt namelijk de lekkerste witte chocoladetaart die er is. Die heeft ze al heel lang niet meer gebakken. En ik zeg iedere keer, bak die nou, want die, daarvan weet je dat die lukt. Maar ja, dat vindt het publiek waarschijnlijk niet leuk om te zien. Maar, ja.
4: Hebben jullie wel eens iets gedeeld dat je achteraf spijt had? Dat je dacht van, ja, dat was dus de grens over?
5: Nee, nooit.
4: Nee, dus jullie hebben dat blijkbaar heel goed in gedachten van, dit is de grens.
5: Ja, we hebben gewoon wel duidelijk, de kinderen niet in beeld, als in herkenbaar. Soms in een sfeer van een moment of een foto, dan zie je ze.
4: Of een tatoeage.
5: Of een tatoeage, ja, in de vorm van diertjes. Maar ja, bedoel, de kinderen zijn er, en daar zijn we trots op. En die zie je ook zo nu en dan gewoon in de sfeer van het beeld rondlopen. Maar ja, niet zo vol herkenbaar. Of dat ieder tandje wat eruit is in beeld moet. Of
4: nee.
5: Dat, en ik bedoel, ook respect naar iedereen die dat wel heeft. Maar ik geloof heel erg in het feit dat kinderen daar nog niet echt over kunnen beslissen. Over die zichtbaarheid op social media. Maar nee, en wij zijn gewoon best wel, hoe zeg je dat? Ja, we denken er niet te veel over na, maar we weten wel heel duidelijk waar die grens ligt.
4: Ja.
5: En Bettina wil ook nooit de voeten in beeld, dat weet ik ook. Dus als ik een foto heb waar de voeten in beeld staan, dan weet ik die niet plaatsen.
4: Waarom wil ze dat niet?
5: Of kroppen. Ja, zij heeft dansersvoeten. Dus je hebt van die dansers die zo'n knobbel aan de zijkant hebben.
4: Ja, de knobbel. Ja, de dansknobbel. Ja,
5: dat ze zegt, iedereen mag alles van me zien. Ook, weet je, als ik rimpel, weet ik, dat maakt er allemaal niks uit. Want zij zegt altijd van, hoe lelijk je op een foto staat, hoe knap je in het echt bent.
4: Oh, dat is wel waar. Ja,
5: precies. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk best wel goed, hè? Daar kan ik soms ook nog wel eens van leren. Want ik ben dan nog wel iets ijdeler dan zij. Van als ik een foto niet mooi vind of net het verkeerde licht, ik denk, nou, die ga ik niet posten. Maar zij zegt, whatever, joh, doe gewoon. Kan jou het schelen. Maar nee, de voeten mogen ook niet in beeld.
4: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben jij klaar voor een stukje zelfreflectie naar jezelf toe?
5: Helemaal.
4: Ja? De positieve punten. Jim Bakkum is veelzijdig, leergierig en heeft zich in ruim 20 jaar zichtbaar ontwikkeld van tieneridool tot een artiest die bewust nieuwe artistieke uitdagingen aangaat.
5: Ja, klopt. Nou, dat heeft hij goed gezien.
4: Heeft hij goed gezien, ja. Leergierig. Wanneer heb je voor het laatst echt iets nieuws geleerd? Ja, nu met de podcast natuurlijk.
5: Nog met alles. Ik probeer alleen maar dingen te doen die me een stap verder kunnen. Ik probeer niet zo dat been there, done that. Dat is mijn motto. Ik ga dan volgend jaar wel waarschijnlijk de reprise doen van Stoornis of My Life. Daar ben ik eerder mee gestopt al. En ook de eerste reprise, het is al de tweede reprise dan, maar de eerste reprise niet gedaan. Maar dat is wel een unicum, dat ik iets doe wat ik al eerder heb gedaan.
4: Meer van hetzelfde.
5: Ja, ik probeer altijd door te denken en te denken, oké, wat geeft me nieuwe energie en waar kan ik nog iets van leren en me doorontwikkelen? Want ik heb nooit een opleiding gedaan, dus ik wil me altijd wel nog steeds op deze leeftijd ook door blijven ontwikkelen.
4: Want als je dan zegt, het moet me een stap verder brengen, is dan altijd duidelijk wanneer iets dat doet of iets je een stap verder brengt? Want ik kan me voorstellen dat je, als je aanbiedingen krijgt, dat je denkt, brengt dat me verder? Brengt dat mij iets?
5: Ja, nou, het eerste gevoel bij mij altijd moet zijn, en dat is ook echt een luxe hoor, want dat is natuurlijk, als iedereen zo kon denken, dan is dat natuurlijk wel heel erg fijn zijn. Maar ik moet iets voelen waarvan ik denk van, ah yes, dat gevoel, dat vet, dat dit wil ik doen.
4: Eng? Is dat ook een gevoel waar je op aangaat?
5: Ja, zeker. Want het is grappig, ik heb dat voelde voor mij als een heel random stap. Maar ik werd in de zomer gevraagd of ik één keer gasthost wilde zijn van Tijd voor Max.
4: Ja. Je zat opeens aan een talkshowtafel. Ja,
5: superleuk vond ik dat. Ja. Met Dionne. We bleken echt een superleuk, tenminste, vond ik een heel leuk duo. Leuk team en zo. En ik zei tegen mijn manager van, weet je, ik ga het gewoon doen. Soms als iets te random voelt, denk ik ook, ja, dat voelt dan een beetje onlogisch als ik dat doe. Maar nu dacht ik, ja, ik ga dit gewoon doen. Want ik bedoel, presenteren kan ik. Alleen een talkshow is natuurlijk wel weer een ander verhaal. En nu is het geen Pauw en de Wit natuurlijk Tijd voor Max. Alleen, het is toch wel echt een, je gaat met iemand presenteren met wie je nog nooit eerder hebt gepresenteerd. Je komt als eerste 's middags op die redactie. Maar ik vond dat dus echt superleuk. Dus dat is wel een goed voorbeeld van waarvan je eerst denkt, eng. Mm-hmm. Maar ja, fuck it, ik ga het gewoon doen.
4: Ja, want jij bent zelf veel te gast geweest bij talkshows. Wat was er anders dan je had verwacht om eens een keertje aan de andere kant te gaan zitten?
5: Inderdaad, ik ben daar ook echt, daarom ben ik ook gevraagd, omdat ik wel een soort van bijna vriend van de show ben. Ieder seizoen kom ik wel een keertje langs voor iets. Ja, wat er anders was. Ja, het is gewoon een heel ander gevoel dat je met een oortje daar aan tafel zit. En waarvan je weet van, ja, gelukkig zat er ook iemand aan tafel die ik gewoon goed ken. Tibor Lukács, acteur uit Basta, toen, daarvoor kwam hij. Dus ik vond het wel een groot verschil dat ik daar zat om mensen te interviewen in plaats van. En ik merkte dat ik het heel leuk vond om in diversere onderwerpen gewoon me te verdiepen. Er zat ook iemand aan tafel, een Nina heette ze volgens mij. Ze had een prachtige docu gemaakt over Brazilië. Over
4: Nina
5: Rio.
4: Jurna.
5: Ja, Nina Jurna. Ja. Geweldige documentaire. En dat is weer iets heel anders dan die Basta-serie. Dus dat vond ik wel, dat had ik nog nooit zo specifiek moeten voorbereiden, dat soort onderwerpen. Ja, dat vond ik wel echt heel erg leuk eigenlijk.
4: Ja, ik zie je wel een nieuwe richting. Want nu met je podcast ben je ook weer aan het interviewen.
5: Klopt. Ja, en dat is ook een reden waarom ik het met gasten wilde. Omdat ik die interview skills. En daarom vind ik het fijn wat jij doet. Dat is denk ik ook mijn manier. Door niet te veel het als een interview te zien, maar gewoon een gesprek. En dat is wat ik bij de Throwback. We hebben natuurlijk wel een thema bij de Throwback Show. Alleen ik vind het heel fijn als een gesprek natuurlijk verloopt en als het een afslag neemt, dat je daar ook nog gewoon op door kan gaan. Dat is het fijn aan een podcast, dat je daar ruimte hebt, zeg maar, om dat te doen. Dat is wel een reden waarom ik het met gasten wilde. Omdat ik me daar juist ook weer die meer vlieguren in wilde maken. Dan maak ik het mezelf natuurlijk wel moeilijk door iemand als Renze Klamer uit te nodigen. Die gewoon inderdaad een van de bekendste talkshow-hosts van Nederland is. Die dan tegenover
4: gaat ook gewoon naar de wc, hè?
5: Precies.
4: En dat is gewoon een snotneus.
5: En ik ken Renze ook redelijk goed. En ik weet hoe relaxed hij zelf ook is. En hij was een van de eerste die zei, ik vind het echt leuk, count me in. Dus weet je wel, iedereen komt ook omdat ze dat onderwerp leuk vinden. Iedereen gaat ervan op aan. Dat vind ik te gek.
4: Want jij bent zelf ook veel geïnterviewd. Heb je ook hele stomme interviews meegemaakt?
5: Ja, maar ik moet zeggen dat ik altijd wel... Ik heb ook hele awkward interviews meegemaakt, maar ik vind het altijd... Iedereen doet zijn best op een of andere manier. Dus het wordt naar als ze nare vragen gaan stellen, weet je wel. Als ze echt zo... Maar ja, ik lok dat op een of andere manier niet echt uit, omdat ik dus niet zo schandalig ben. Mensen weten als ze mij spreken dat ik ben open in wat ik zeg. Ik vind het ook nooit erg om over mijn privé te praten. Of ik weet, dat hoort er gewoon bij. Mm-hmm. En ik maak het ook niet te moeilijk. Maar ja, als iemand een beetje awkward is, en het eerste wat ik dan doe is iemand juist op zijn gemak stellen. Ik denk dat dat juist ook heel belangrijk is voor iemand die tegenover je zit. Maar ik heb wel zeker in die beginjaren, toen ik jong was, 15, 16, was ik echt een jong jochie. En ja, als ik dan soms wel eens dingen terugzie, of ik denk, jeetje, mensen zagen mij als een... Misschien zagen ze me aan de ene kant wel als jochie, maar hoe ze me soms behandelden in interviews, ja. Vragen die ik kreeg, of waar ik nog helemaal niet klaar voor was, bijvoorbeeld. Denk
4: of je 15e vraag krijgen over je carrière en het verloop van je carrière.
5: Ja, of ik was destijds 2 jaar het gezicht van Mars, de chocoladereep. En dan gingen ze me echt zakelijke vragen stellen over geld. Of weet ik veel op die leeftijd. Daar had ik natuurlijk helemaal geen weet van. Ik hoorde af en toe wel van, ja, dit krijg je ervoor. Maar dat zijn natuurlijk van die onderwerpen waar je totaal niet mee bezig houdt op die leeftijd. Ja, of over... weet ik veel, over seks of dat soort dingen. Als je 15 bent, natuurlijk ben je er wel een beetje mee bezig. Maar het zijn niet... laat ik het zo zeggen, ik zou het niet vragen aan een 15-jarige jongen.
4: De verbeterpunten. Jim benoemt zelf vooral zijn bewijsdrang, perfectionisme en neiging om te veel tegelijk te willen doen als punten waarin die nog kan groeien.
5: Ja, maar ik denk dat ik zie perfectionisme niet per se als een... Daar heb ik het vaak met Bettina. Wij zijn allebei rete perfectionistisch. En wij zien ook altijd dat wij veel meer bovenop dingen zitten dan bijvoorbeeld andere mensen of artiesten of weet ik veel wat. Maar wij zien dat ook. Ik zie dat ook wel als een kracht. Want ik denk juist dat je met perfectionisme meer kan bereiken en tot een beter eindresultaat. Ik maak bijvoorbeeld mijn podcast samen met Tony Media. Ik werk heel intensief samen met Jette, mijn redacteur.
4: Ja.
5: En ja, ik zei van de week ook van... Dan ga ik me toch verexcuseren. Ik zeg sorry voor mijn intense betrokkenheid af en toe. Maar dit is de lancering. Ik wil gewoon dat alles klopt, weet je wel. En zij zei, nee, dat is juist heel erg leuk. Want samen, weet je, dan komen we tot het beste eindresultaat.
4: Ja.
5: Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat zij met mensen, podcastmakers werkt, die denken, ik doe mijn praatje en ik loop weg en zoek het maar uit met al je socials en al je snippets en al je weet ik veel wat. Maar dat vind ik niet leuk. Ik vind het veel leuker om ook, weet je wel, ik heb meegedacht over, zeker nog, we hebben hier een jaar aan gewerkt, we hebben dit samen ontwikkeld. Dat is het allerleukste, denk ik. Zeker op, hoe lang ik al bezig ben en ook jaren heb gekend dat ik juist... Maar als dat poppetje voelde dat als een soort marionet overal heen werd gereden, denk ik juist dat dat het voor mij ook goed is voor mijn persoonlijke ontwikkeling om meer betrokken te zijn dan eventueel een ander. Superleuk.
4: Ja, er is ook niet per se iets mis met perfectionisme, toch? Ik vind juist andersom, stoor ik mij heel vaak aan labbekakkerigheid.
5: Zeker. Ja, ik
4: denk
5: ook.
4: Van hoezo loop je er de kantjes van af?
5: Nee, daar kan ik ook niet tegen. Nee, ik bedoel... Ik wil ook niet zeggen dat ik op iedere leeftijd punctueel ben geweest. Maar dat heeft bij mij ook moeten groeien. Alleen bij mij was het... Ja, als je jong begint in dit vak, dan zijn ook de mindere momenten zijn zichtbaar. Ik denk dat ik wel daar een hele grote sprong heb gemaakt. En juist er ben achtergekomen na mijn 20ste, 25ste, dat ik... Dat juist dat ondernemende leuk vindt. Dat je niet alleen maar.
4: Gaat zitten afwachten.
5: Je moet, bedoel, dat zeg ik ook tegen iedereen, ook jongere mensen. Die denken bijvoorbeeld, artiesten of acteurs, die denken als je bij management gaat, zij zoeken werk. Nee, dat is niet zo. Je gaat bij management juist omdat je het zo druk hebt dat je het zelf niet meer kan bijbenen. Maar je mag nooit jezelf afhankelijk laten zijn van zo'n managementbureau of van iemand die met je werkt. Blijf altijd gewoon actief. En dat is iets. Ja, ik mensen die met mij werken, bijvoorbeeld mijn management of mijn co-producent Robin van Friendly Fire, met wie ik al mijn theatershows doe, die kunnen allemaal beamen dat ik soms om 11:30 s'avonds nog de meest random ideeën stuur. En dat hebben ze ook geaccepteerd van mij. En ik zeg ook altijd, je hoeft niet te antwoorden. Maar als ik het niet stuur, dan vergeet ik het. Want ik ben ook echt een leeg hoofd. Dus dan stuur ik het op dat tijdstip. Omdat ik het gewoon dan moet zeggen. En mijn hoofd staat nooit uit. En dat gaat altijd vaak s'avonds laat juist aan. Heel irritant. Ik vind dat je constant bezig moet blijven om juist. Het is jouw carrière.
6: Ja. Zeker. En bezig blijven, maar ook dat het beste ervan willen maken en het perfectionisme. Het is allemaal prima natuurlijk, tot het moment dat het je in de weg gaat zitten. Want heb je dat wel eens gehad?
5: Nou, wat mij in de weg zit is. Er zijn ook periodes, maar het is vooral eigenlijk na mijn 32e gekomen, is mijn onzekerheid. Daar had ik eigenlijk daarvoor minder last van. Maar dat. Dus ja, ik vind het best wel in lijn liggen met dat perfectionisme. Dat je dus altijd goed wil doen. En dat. Dat kan me wel eens in de weg zitten. Dat je denkt: oh, heb ik het goed gedaan? Of vinden mensen me nog leuk? Of,
6: Hoezo kwam dat rond je 32e dan?
5: Ik denk dat dat kwam omdat ik dus heel jong doorbrak. En eigenlijk mijn hoofd een soort van op dat gebied uit heb gezet. En eigenlijk altijd gewoon door ben gegaan. Het ging van achter elkaar door, van de een naar het ander. Ook privé. Ik trouwde op mijn 23e, 25e toen ik mijn eerste kind kreeg. En gewoon altijd bezig geweest. En het is nou niet dat ik op mijn 32e in één keer dat het stil werd. Maar ik denk, want je hoort ook vaak van mensen die, misschien heb jij dat persoonlijk ook ervaren, dat mensen in hun 30e jaren, hun 20e jaren, hun 10e jaren achter zich laten. En al die onzekerheden van toen loslaten. En dan, nu weet ik wie ik ben. En bij mij is het een beetje andersom gegaan. Dat ik juist heel erg zoekende werd in die leeftijdsfase.
6: Ook misschien omdat je heel vroeg bent doorgebroken. Dan begint je carrière natuurlijk ook eerder. Dat het gewoon een soort van vroege midlife was. Midlife crisis.
5: Ja, zo kan je het zien. Of juist de tiener onzekerheden die ik toen helemaal. Want als je vanaf je net 15e constant hoort hoe geweldig je bent, dat overal waar je komt, dat er gegild wordt, dat de posters overal hangen, weet ik veel wat. Ja, word dan maar eens onzeker. Ik heb geen ongrijntje onzekerheid gevoeld in die periode. Niet dat ik een lul was of een arrogante kwal. Misschien zou ik dat best eens geweest zijn, maar dan had ik altijd mijn vader die bij me was en die me weer op de grond trok. Maar dat inderdaad, dat denk ik ook wel eens. Dat ermee te maken heeft dat. Dat ik meer geaarder was in mijn 30e jaren. En dat ik dus meer realiseerde van, oh ja, dit zijn ook gevoelens die mensen kunnen hebben of zo.
6: Oh ja, ja. Ja, want als je zegt in het begin, het is tijd dat ik bewustere keuzes ga maken. Was dat ook in die periode?
5: Dat is eigenlijk al sinds ik kinderen heb. Want met een onregelmatige baan kan je. Eigenlijk, je kan de hele dag wel weg zijn met inderdaad nu. Want dit soort dingen doe ik eigenlijk heel weinig meer. Gewoon echt of radio-interviews. Of je moet echt iets hardnekkigs te promoten hebben. En niet omdat ik het niet leuk vind, maar meer omdat ik gewoon heel erg mijn prioriteiten heb gesteld voor mijn gezin. Dus ik doe echt de dingen die nodig zijn qua werk. Maar. Sorry, wat was je vraag ook alweer?
6: Nou, dat bewuster keuzes maken.
5: Komt echt door mijn kinderen.
6: Ja.
5: Ja. Ja, en het, ik ook als ik een tour doe bijvoorbeeld. Stories of My Life heb ik bijvoorbeeld. Speel ik dan niet vaker dan 3, max 4 keer in de week. Want dan ben ik 4 avonden in de week weg. En soms sta je in Schubbekutteveen 100.000 kilometer verderop. En dan kom je laat thuis. Bettina, die wordt altijd wakker. Dus het gezin heeft daar ook last van als ik dan 's nachts thuis kom. Dus dan ga ik maar vaak in een hotel een kilometer verderop slapen. Dan word ik 's ochtends wakker. Dan ben ik er wel gewoon 's ochtends voor de kinderen. Dus het vergt veel van mijn persoonlijke leven als ik zo'n tour doe. Dus dan denk ik, ja, dan probeer ik het mezelf. En ik gelukkig, heel dankbaar voor, sta ik in die positie dat ik kan zeggen, ik wil het heel graag doen, maar zo en zo vaak in de week. Maar ja, dat is een voorbeeld van, ja, ik moet bewustere keuzes maken. En producenten zijn er niet altijd blij mee, denk ik. Maar ja, en inderdaad ook bewustere keuzes in het kader van, leer ik er iets van, ga ik een stap verder maken hierdoor, vind ik het leuk allereerst natuurlijk. Want je interesses veranderen ook. In mijn 20 jaren deed ik veel meer, zei ik veel vaker ja op dingen dan dat ik dat nu heb. Omdat ik denk, ja, ik vind het ook wel, je moet mensen ook niet, je moet ook geen overkill aan. Als je mensen me volgen, dan krijgen ze een overkill. Maar als je me niet volgt, wil ik niet dat mensen denken, heb je hem weer, weet je wel. Er was een tijd dat ik echt in heel veel films zat. Door corona werd alles in één keer uitgebracht in dezelfde periode.
6: Ja.
5: En toen hoorde ik wel eens van, tuurlijk, Jim Bakkum in die film. En dat deed me toch wel wat. Omdat ik dacht, ja, maar ik kan hier niks aan doen. Ik heb gewoon films gedaan die een andere release datum hadden oorspronkelijk. Maar door corona werd het in één keer allemaal achter elkaar gereleased. En ja, daar heb ik ook wel van geleerd. Dat ik altijd denk, oh ja, ik vind het fijn als mensen een beetje, niet naar mij letterlijk, maar met de projecten die ik doe, een beetje hongerig.
6: Ja,
5: laat. Dat je,
6: dat ze
5: je
6: denken, wanneer komt u weer met iets?
5: Dat lijkt me leuk. En ja, bedoel, het is niet dat ik nou al heel lang heel vaak uit de media ben of zo. Maar het lijkt me leuk als mensen denken van, oh, hij heeft weer iets nieuws. Of het nou een film of een podcast of weet ik veel, of een show is. Maar
6: En je relatie met de romcom? Want op een gegeven moment werd je ook de romcom king genoemd, hè?
5: Ja.
6: Ben je bewust daarmee aan de slag gegaan van, ja, dat wil ik afbouwen. Ik wil dat minder doen.
5: Nou, dat was ook weer zo'n ding. Ik heb er volgens mij 12 gedaan. Ja, en been there done that. Dus op een gegeven moment dacht ik, nu is het tijd voor andersoortige projecten op dat gebied. Ja, en dat houdt in. Dus dat je dus veel minder. Ik heb nu denk ik al, de laatste film was Dubbel 6. Die kwam in 2004 of 25 uit. En daarvoor nog Verliefd op Bali. Maar ja, dat is dan is het even minder. En dat is ook niet erg, want de jaren daarvoor was het heel erg veel.
6: Mm-hmm.
5: En misschien blijft het wel zo. Misschien word ik nooit meer gevraagd voor een film. Ik heb ook eigen dingen wel bedacht en in ontwikkeling gehad en zo. Maar daar moet je zo ontzettend veel geduld voor hebben. Als je eenmaal,
6: oh ja,
5: daar doorheen bent, door een filmcommissie of weet ik, met producenten. En dat heb ik niet eigenlijk. Ik ben ook best wel een hyperfocus met dingen. En als ik na 2 jaar denk, dan vind ik dat ene project wat ik toen 2 jaar geleden heb bedacht, denk ik, ja, dat is zo uit mijn systeem al. En dan ga ik weer door. Dus dan, nee, dat is iets, dat is niet per se op dit moment iets voor mij, om zo lang te moeten wachten.
6: Maar ben je wel eens echt als een hele nare gozer gekast?
5: Als een hele nare gozer. Nou, ik moet zeggen, ik weet niet of je de Onze Jongens films hebt gezien, daar speel ik een stripper.
6: Ja.
5: En mensen omschrijven dat als een romcom. Ik vind dat niet echt een romcom. Het is wel echt een, nou ja, een stripperfilm eigenlijk. Maar daar ben ik best een klootzak in. Maar nee, het hoeft niet eens een klootzak te zijn wat ik speel. Maar het is, al is het een ander soort rol in een ander soort genre. En waar het in theater wel gebeurt, ja, waar mensen mij juist even uit een bepaalde hoek willen trekken. En wat ik heb met Oostpol een paar jaar geleden een geweldige voorstelling mogen maken. En ik ga volgend jaar weer iets met deze twee regisseurs. Oh, mag ik helemaal niet zeggen. Nee, maar niet uit. Ik heb het niet gezegd. Stoornis of My Life is ook een heel ander soort nieuwe voorstelling. Ja, is dat in film? Film wordt eigenlijk nog veel, veel te veel in hokjes gedacht. Van dat die acteur is in die hoek.
6: Minder risico's.
5: Ja, ik denk dat wel is. En, maar goed, weet je, ja, dan is dat ook wat het is. En, ja, en ik, ja, misschien ga ik ooit weer een film doen. Maar voor nu staat er niks op de planning in ieder geval.
6: Het geluid van je jeugd. Even voor de mensen die denken van, wat is dit?
5: Dit is een viral sound op Instagram. Het komt niet uit de tijd van 2003 of begin 2000 of de 90s. Maar als ik deze sound hoor, en ik denk dat veel mensen die luisteren dit wel kennen van bepaalde filmpjes die over nostalgie gaan op TikTok of op Instagram. Zodra ik dit hoor, dan gaan alle haren overeind staan en moet ik bijna janken. Zo, dit geluid doet iets met mij. Ik open de throwback show er ook mee.
6: Ja, met dit geluid, ja.
5: Omdat ik het gewoon, die lachende kinderen, het haalt me gelijk terug naar het kerkplein, het grasveldje waar ik vroeger ben opgegroeid. Ja, dat daarom is dit is wat nostalgie is voor mij, deze sound.
6: Want in nostalgie zit ook, jammer dat niet meer zo is.
5: Ja, het doet pijn soms. En deze sound geeft mij weer wat nostalgie is. Het maakt me blij, maar het doet me ook pijn. Dus die tranen kunnen van geluk zijn of ook van verdriet. Omdat het dus niet meer zo is. Omdat ik ook weer terug wil naar die onbevangenheid. Het zegt zoveel, die akkoorden, die sound, die lachjes, die gilletjes van die kinderen. Het is grappig dat je dat draait nu.
6: Ja, en dat vind ik wel grappig, want je zou zeggen, zeg maar, als buitenstaander van, oh, je maakt een hele gelukkige indruk. Je hebt alles, hè.
5: Maar dat ben ik ook.
6: Ja, dat ben je ook. En dat je dan toch zoiets hebt van, ja, maar vroeger?
5: Ja.
6: Dat was echt ook geweldig.
5: Nou, ik denk dat het door mijn jeugd komt wat er is gebeurd. Doordat ik van de ene op de andere dag zo'n enorme switch in mijn leven heb gehad. Mm-hmm. En ik denk dat ik heb ook soms best wel moeite met ouder worden. Omdat er toen ik jong was zo'n immens in mijn leven grote gebeurtenis was. Dat ik altijd blijf vasthouden aan de jeugd. En hoe ouder ik word, hoe meer ik weg word getrokken bij die onbevangenheid. Mm-hmm. En bij, want toen ik jong was, vonden heel veel mensen mij leuk. En werd ik heel populair. En dan zeg ik niet dat ik nu iets te klagen heb met wat ik allemaal doe. En dat ik krijg nog steeds superleuke reacties. Maar het is lastig uit te leggen dat ik, dat er in mijn jeugd zo'n ligt een soort gewicht op. Mm-hmm. Door wat er is gebeurd. En,
6: maar is het dan ook dat terugverlangen naar de periode voordat Idols kwam?
5: Dat is het.
6: Dus dat is het. En ja, dat is dan psychologie van de koude grond. Dat is eigenlijk te kort geweest voor je gevoel.
5: Oh, grappig. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ja. Ja, misschien. Nou ja, ik heb het wel heel bewust meegemaakt. Maar misschien is het psychisch gezien wel te kort geweest door.

0: Maar misschien is het psychisch gezien wel tekort geweest. Door toen voelde ik, als je 15 bent, voel je een heel mannetje natuurlijk. Maar eigenlijk ben je echt nog een kind. Echt nog een kind. Mijn zoon is nu 13. En het idee dat hij dat over 1,5 jaar zijn hele leven op zijn kop staat. En hij een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt. Die eigenlijk een kind van die leeftijd niet hoort te krijgen. Los van dat ik natuurlijk mijn droom leefde in die periode. Want ik zou het voor geen goud over willen doen. Ik was echt een kind in een snoepwinkel. Mm-hmm. Maar het doet feitelijk gezien psychisch echt iets met je.
1: Als je zegt het doet psychisch iets met je. Is natuurlijk de vraag wat het dan is, hè?
0: Ja, nou, ik denk dus dat je dus op latere leeftijd, waar ik dus eerder geen last van had, latere leeftijd last krijgt van het gemis naar die fase. Omdat het in één keer, ja. Dan wil ik niet zeggen dat nou in één keer mijn leven als een soort gevangenis was toen, maar het is een te grote gebeurtenis voor mij geweest om in één keer te bevatten. En dat, daar heb ik echt een soort mensenleven voor nodig gehad om dat voor mezelf een plaatsje te geven. En de Tropic Show en de nostalgie waar ik zo aan hang, dat is denk ik voor mij een soort manier om het een plek te geven. En ik denk ook dat het een soort cirkel is die rond gaat komen. Ik ben daar nog niet, maar ja, kijk er misschien wel naar uit. Dat ik misschien niet zo die drang naar vroeger heb.
1: Want had je het liever 2 jaar later gehad?
0: Nee, want ik geloof ook wel dat alles zo heeft moeten zijn.
1: Ja.
0: En zo heeft moeten gebeuren. Dus ik ben ook heel dankbaar dat het zo jong heeft moeten gebeuren. Want daardoor, het is niet een goed voorbeeld, maar daardoor heb ik alles in de praktijk mogen leren. Mm-hmm. Soms volledig op mijn bek gegaan met slechte recensies hier en daar. Maar ja, ik heb het wel echt met de beste mensen om me heen mogen doen allemaal. In allerlei takken van sport. Geen school afgemaakt. Mm. Dat is natuurlijk niet een goed voorbeeld. Maar ja, vond ik het erg om van 4 HAVO weg te gaan? Nee. dit is mijn weg. Weet je wel, iedereen heeft een ander pad. En dit is mijn pad geweest. En ik heb alles in de praktijk mogen leren. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Maar psychisch gezien denk ik dat je er vanaf je 20ste gewoon meer, ben je meer gewapend voor, mm-hmm. gewapend voor, alle invloeden die op je afkomen, ja. En zo.
1: Wel mooi dat je daar nu op deze manier naar terug gaat.
0: Ja, vind ik ook.
1: Toch?
0: En ik ben ook heel, ik vind het ook heel fijn dat ik de mogelijkheid heb. En het leuke is dat ik het met gasten doe, dat je dus ook hoort dat iedereen zo terugverlangt naar die nostalgie. Want het is geen interview met jou, maar ik ben ook wel benieuwd wat jij met nostalgie hebt. En dingen uit je jeugd en wat dat met jou doet.
1: Ja, veel minder.
0: Oké.
1: Nee, ik heb niet zoiets van, was ik nog maar langer daar? Of wat was het toen mooi? Ik heb alweer een fijne jeugd gehad, maar nee.
0: Ja.
1: En ik kan wel denken van, ik hoor Madonna. Want het is natuurlijk ook aan de hand van muziek, hè, de podcast. Ja. Ik hoor Madonna van, dan zie ik mezelf weer voor me in mijn meisjeskamer met een haarborstel in mijn hand. Maar ik denk, dat doe ik nog steeds. Maar dan in de kroeg.
0: Maar dan heb je dus wel dat je een fijn gevoel krijgt. Maar misschien niet die.
1: Maar ik word er niet emotioneel van.
0: Nee, niet
1: of zo.
0: Die pijn.
1: Nee,
0: die het ook
1: ik voel
0: kan
1: niet.
0: Geven.
1: Dat is het. Nee. Ik voel niet die pijn.
0: Nee. Ja, dat heeft dan denk ik weer het verschil met. Is denk ik het verschil met dat ik die omslag heb gehad in mijn jeugd.
1: Ja.
0: Waardoor mijn.
1: Je had het nu niet helemaal uitgespeeld.
0: Dat is het denk ik. Ja. Inderdaad. Want ik ga binnenkort ook terug naar mijn oude middelbare school.
1: Oh ja.
0: Ook om die cirkel rond te maken.
1: Oh, wat goed.
0: Daar ben ik ook in één keer afgehaald.
1: Ja.
0: En nooit meer teruggegaan. Ja. Ik ben er nog. Een paar maanden later ben ik er nog. Herinner ik me vaak, ben ik er één keer terug geweest voor een optreden. Toen stond de hele aula vol. Dus dan moet je voorstellen, een paar maanden eerder liep je daar gewoon rond met je rugtas. En een paar maanden later kwam ik daar in de aula. En moest ik daar optreden. Allemaal gegil kan ik me nog herinneren. En dan ging ik weer heel snel weg. Maar nooit meer bewust gelopen op die gangen bij de

0: kluisjes. Dus dat gaat ook wel veel doen met mij, ja. Terwijl dat je denkt, ja, school, weet je, wie willen nou nog terug naar school? Maar dat heb ik dus.
1: Ja, nee, maar bijzonder, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Sienna Spiral, The Visitor. Waarom die muziek?
0: Nou, het is niet per se dat het nou echt wankelt. Het is een hele recente plaat. Van een. Ze heeft toevallig deze week Best New Artist gewonnen op de MTV Awards. En ik. Dit nummer is eigenlijk ook zodra die eerste akkoorden starten, doet dat iets met mij. Die strijkers. En dat is dus ook weer. Dat breekt je hart. Maar het maakt me ook blij van hoe mooi dit liedje is. En zij heeft een hele doorleefde stem voor iemand van 20. En ik word altijd wel, als ik me niet heel lekker in mijn vel zit en ik zet dat liedje op, helpt het niet mee voor de stemming, laat ik het zo zeggen.

0: de Visitor van Sienna Spiral. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Jim Bakkum. Vond ik zo'n mooie uitspraak. Van je oma, hè? Doe je best, dan volgt de rest.
1: Is mooi, hè?
0: Ja.
1: Zo simpel, maar zo doeltreffend vind ik hem.
0: Weet je wat daar heel erg in zit, voor mijn gevoel? De maakbaarheid van het leven.
1: Ja, dat is het. Waar we net even over hadden, van je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, voor je eigen carrière. Mm-hmm. Doe je best, want dan gaat sowieso, wat die rest dan ook is, gaat iets moois, goeds volgen. Want je kan namelijk trots zijn op dat je in ieder geval je best hebt gedaan. Weet je wel? En dat is wat ik mijn zoon ook meegeef. Die zit nu in de derde van de middelbare school. Ja, dat het enige wat je hoeft te doen is je best. En als je dan niet goed scoort, dan ligt het in ieder geval niet aan jou, want jij hebt je best gedaan. En Dat is wel inderdaad een mooie wat jij zei. Dat een soort symbool staat voor die maakbaarheid, ja.
0: Maar ja, het leven is niet maakbaar. En hoe ga je er dan mee om als je tegen die grenzen aanloopt?
1: Ja, nou ja, dat is iets waar je gewoon mee om moet gaan. En het is heel simpel gezegd van mij. Maar het leven is gewoon niet altijd leuk. En deze, ik weet niet of je dat net zei, maar deze uitspraak is van mijn oma.
0: Ja.
1: Oma Groot, die is in 2009 overleden. En zij lachte altijd. Was altijd trots. En was overal waar ze kwam, ja, werd ik gewoon blij van haar. Omdat ze gewoon altijd blij en positief was en enthousiast. En terwijl die vrouw zal vast thuis ook niet altijd te genieten zijn geweest. Maar en dat is voor mij, altijd als ik die uitspraak zie, denk ik, ja, ik denk, als het even niet gaat, denk gewoon aan oma. Dan heb je in ieder geval met een soort enthousiasme en een soort optimisme iets geprobeerd. En tuurlijk kan je dan een tegenvaller hebben en dat blijft gewoon kut. Want dat, ja, tegenvallers zijn gewoon niet leuk. En Bettina en ik, als we dat hebben, dan weten we van elkaar. We hebben even een halve dag, max een dag nodig om zoiets even te verwerken. En dan laten we elkaar ook gewoon even. Maar het hoort gewoon eenmaal bij het leven. Het leven is niet altijd leuk.
2: Als ik aan Jim denk, dan denk ik natuurlijk aan het totaalplaatje, aangezien ik hem natuurlijk heel goed ken. Maar dan denk ik vooral aan dat het zo'n familieman is. En dan bedoel ik natuurlijk ook vooral zijn gezin is heel belangrijk. Daar doet hij alles voor. Daar staat hij altijd voor klaar. Staat altijd op nummer 1. Maar wat me ook, wat ook in me opkomt, is dat hij dat vooral ook naar zijn familie is. Hij is degene die het meest bezig is met zijn neefjes, met zijn ouders, met mijn neefjes, dus ook zijn neefjes, mijn ouders. Het is zo'n familieman en dat vind ik zo'n mooi iets van hem. Dat hij daar altijd tijd voor vrijmaakt. Dat hij 2 weken geleden nog een hele zondag met zijn neefje op pad is geweest, shoppen en naar een speelhal en zo. En ja, dat vind ik eigenlijk, ja, als ik aan Jim denk, vind ik dat wel hetgeen wat hem maakt.
3: Hey Jim, als ik aan jou denk, dan denk ik even aan dat moment dat we elkaar in Naarden tegenkwamen bij de Plus. En dat jij je winkelwagen volgooide met allemaal luiers. En dat ik keek naar, het kind heeft nu zelf een kind. Ja, natuurlijk, je was inmiddels een volwassen man. Maar we hebben elkaar natuurlijk leren kennen toen jij 15 was. En ik wil je complimenteren voor het feit hoe jij je ontwikkeld hebt. Hoe jij ontzettend altijd jezelf bent gebleven en gebruik hebt gemaakt van je talenten en daar enorme vaardigheden mee hebt ontwikkeld. Dat je niet alleen een geweldige zanger bent, maar dat je ook een goede presentator bent. Een geweldige acteur, ook nog eens een musicalster. Ik vind het eigenlijk fantastisch hoe jij dat steeds zelf hebt gedaan. Want als ik naar je kijk, dan ben ik stiekem ook een beetje trots, terwijl ik alleen maar aan de wieg van je carrière heb gestaan en voor de rest er helemaal niets mee te maken heb gehad. Het ga je goed, Jim. Henk Jan Smits.
1: Mm.
0: Ja, 2 boodschappen van mensen die jou goed kennen.
1: Ja, ik hou je zo van dit soort dingen.
0: Ja.
1: Ik vind het ook altijd als ik heb natuurlijk ook wel eens dingen van jou geluisterd of andere programma's. Ik was vroeger ook heel erg fan van In de Hoofdrol.
0: Oh ja, ja.
1: Dat je
0: en
1: al
0: hier
1: die,
0: is ze.
1: Dat, ja. Oh, daar ben ik zo gek op. En dit vind ik ook zo leuk. Ja,
0: dus eerst Bettina horen we. Nee, is wel mooi. Ze vat een beetje samen eigenlijk wat we daarvoor allemaal hadden besproken.
1: Ja, is lief. Ja, ja. Dat zegt eigenlijk nooit. Ik neem het altijd wel voor vanzelfsprekend dat ik dat heb. Maar het is wel lief dat ze dat zo benoemt. Ja. Want het is, ja, het is wel echt zo. Ik ben altijd bezig met oh ja, hoe lang heb ik die niet gezien? En ik loop ook standaard rond met een schuldgevoel naar iedereen die ik moet terug appen of moet zien. Of Dat ik dan denk, oh, het is te lang geweest. Of, maar ik ben gek op mijn familie, op iedereen, ook op mijn neefjes. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. En dat is uiteindelijk ook waar het om gaat. Ik bedoel, je werk is het allerleukste. Ik heb het allerleukste werk, maar als ik dan met mijn neefje op pad ga, die daar al weken naar uitkijkt, die dan de hele week al zegt tegen zijn docenten op school en tegen zijn klasgenootjes, ik ga met mijn oom iets leuks doen dit weekend. En helemaal klaar staat al met zijn zonnebrilletje op thuis om opgehaald te worden. Ja, dan, gelukkiger kan je mij niet krijgen. Ik had wel een jaloerse dochter thuis, want die wilde ook mee. Die is 7, dus die denkt, huh? Waarom gaat mijn vader nou met hem iets doen? Maar ja, ik vind het heerlijk.
0: En Henk Jan Smit, die natuurlijk in de jury zat ten tijde van The Idols.
1: Ja.
0: Jij gaat zelf ook in de jury zitten van de Stars on Stage, hè?
1: Ja, doe ik. Ben ik al. Moet er zo meteen ook weer
0: heen.
1: Oh ja.
0: Wanneer is een jurylid een goed jurylid bij zo'n soort programma?
1: Dat denk dat daar verschillende ideeën over zijn. Mm-hmm. Ik denk dat een zenderbaas heel blij wordt van iemand die een beetje spraakmakend is. Want ja, u moet ook bedenken, toen wij begonnen hadden wij 4 onbekende gezichten voor het publiek. Ja. Maar dat maakte het natuurlijk geen reet uit, want het was een groot succes, Idols. En die 4 sterren, of die 4 gezichten werden ook sterren.
0: Ja.
1: Henk Jan, Erik, Journey en Edwin, ja, konden alle 4 ook niet meer over straat. Alleen nu moet ieder jurylid een bekende kop zijn. Of een artiest zelf, of het is nooit meer. Of bij uitzondering zit er dan nog wel eens een soort gastjurylid bij die dan een labelbaas is of zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat in mijn optiek is een goed jurylid opbouwend, nooit bewust beledigend. En ik denk, het lijkt mij super fijn als iemand iets mee kan nemen. Dat hoor ik nu af en toe bij Stars on Stage ook terug van. En ik hoor het ook letterlijk terug als ik ze dan de week daarna zie. Dat ik denk, hé, je hebt naar me geluisterd.
0: Oh ja.
1: Want ze nemen het dan mee aan ze heb gevraagd of tegen ze heb gezegd. En dat vind ik superleuk. Dat ze, soms kan je kritisch zijn, maar dat ze wel denken, oh, oké, dan ga ik daar harder aan werken. Ik denk dat je dan in mijn optiek een fijn jurylid bent om naar te luisteren. En zeker voor iemand die daar staat. Ik weet natuurlijk hoe het voelt als je daar
0: precies
1: staat.
0: Ja, precies. Dus je weet ook hoe kwetsbaar dat is.
1: Dus, en je wil niet voor lul gezet worden, weet je wel. En onze Idols-jury stond destijds bekend om hun harde uitspraken. En om hun, bedoel, tuurlijk hebben ze mensen uitgelachen die daar knetterval stonden te zingen. Maar het was ook gewoon heel grappig af en toe. Weet je, daar kon je gewoon niet omheen. Maar dat kan nu gewoon niet. Weet je, alles moet wel respectvol zijn. Want ja, je moet ook natuurlijk je bewust zijn van het leven wat die ene kandidaat daarna nog moet hebben.
0: Ja.
1: Want je kan iemand helemaal naar beneden halen. Ook dingen die Gordon af en toe zei, als ik dingen terugzie, dat ik denk, jeetje. Ik bedoel, dat zou hij nog steeds kunnen zeggen. En hij lacht natuurlijk allemaal weg. En het is al Gordon, maar ik denk dat hij zelf nu ook kan denken van, wow, ja, dat zou nu gewoon in deze tijd niet meer kunnen.
0: Nee.
1: Maar ja, dat heeft gewoon met het tijdsbeeld te maken waar we nu in leven.
0: Ik vond het wel mooi dat Henk Jan nog zei van, knap dat je erin bent geslaagd om jezelf te blijven. Maar heb je daar ook veel moeite voor moeten doen? Voelt dat zo?
1: Nee, gek genoeg niet. Nee, wie had ik nou laatst tegenover mij? Mijn eerste gast is Farja van Varden, een online content creator in de Throwback Show. En die zei, jij bent zo normaal gebleven. Maar ik denk juist dat het helpt, dat wat Bettina net zei, dat altijd mijn prioriteit is geweest. Familie en mijn dierbaren. Ik was 23 toen ik trouwde, 25 toen ik een kind kreeg. Ja, en als ik dat niet had op die leeftijd, en ik wel en geen vaste relatie had, dan had mijn leven misschien wel heel anders geweest. En was ik misschien een heel ander persoon geweest. Dus ik denk dat er zeker mee te maken heeft dat mijn basis gewoon heel steady is. En dat houd je ook normaal. En het zit gewoon echt niet in mijn aard. Mijn ouders zijn heel normaal. Die hebben me ook heel normaal opgevoed. Die zitten nog steeds, als ik ze ergens meeneem naartoe, dat ze denken, jeetje, Jim, oh, wat jij bent gewoon onze zoon. Wat gek dat dit rondom jou nu zo gebeurt. En weet je wel, ze waren een paar weken geleden dan ook naar Stars on Stage mee. En dan vindt mijn moeder het echt nog steeds gek dat ik op die plek zit. En of als ze hem op televisie ziet. Of ja, en dat vind ik gewoon leuk om te horen. Want ik heb dat zelf ook eigenlijk nog steeds.
0: Maar misschien is dat wel de sleutel, hè? Van het nooit gewoon gaan vinden.
1: Ja.
0: Dat je dit werk doet.
1: Ik vind het nog steeds niet gewoon.
0: Nee.
1: Ik heb toevallig vorige week mijn moeder opgebeld. Ik zei, mam, wat gek eigenlijk, hè? Dat ik... Je weet dat ik vroeger op mijn kamertje ook altijd aan het zingen was en aan het doen. En ik droomde van op de TMF Awards zijn en daar optreden. En dat ik gewoon nu zoveel jaar later nog steeds mag doen waar ik van droom. En dat mensen mijn naam kennen. En ik had in één keer zo'n realisatie dat ik... Ja, en ik vind het inderdaad nog steeds niet gewoon. Het is echt een gekke baan die ik heb. En ik vind het nog steeds niet normaal.
0: We eindigen met de liefde. En jij zei, ik wil horen. Even kijken.
1: Zonder woorden.
0: Ja. Van Frank Boeien. Ja. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Voor mij wel. Ja, absoluut. Het is ook. Ik moest kiezen tussen Songbird van Eva Cassidy, want die staat op mijn arm.
0: Ja.
1: Maar ik dacht toch. Ik ga lekker rebels doen, want Zonder Woorden is lekker lang voor op de radio. We zijn toch midden in de nacht. En dit is een van de. Nee. Dit is het allermooiste Nederlandstalig liedje ooit geschreven. Ik heb het ooit met Paul de Leeuw zelf opgenomen. En ik heb met Frank Boeien ooit zelf gezongen. Maar dat was zeg maar dat het niet zo is. Hebben we samen gezongen. En toen daarvoor zong ik dit liedje alleen. Terwijl hij naar me keek. Doodeng.
0: Ja.
1: Ja, doodeng. Maar ja, dit is echt een ode aan de liefde.
0: Dankjewel, Jim Bakker.
1: Jij bedankt.
0: Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En je podcast heet dus The Throwback Show. Is vanaf nu gewoon te beluisteren.
1: Vanaf vandaag.
0: Op alle platforms, ja. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app en abonneer je, zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. En lijkt me wel leuk om daar een foto te posten. Misschien kunnen we dat met AI doen, dat we alle twee jong zijn. Alle twee heel jong zijn.
1: Ja. Ja, is goed. Een beetje met de 90s vibe. Ja, laten we dat doen.
0: Oké. Okay.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie 1 uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. Dat vond plaats op een industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen en over de aanleiding is niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien in juni al veel was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke Egyptische mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Waarom de journalisten zijn opgepakt is niet bekend. En het weer, de temperatuur daalt vannacht tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten wat buien, op andere plekken is het droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. En het is sinds 2 uurtjes officieel oktober. En dat betekent natuurlijk maar 1 ding. Het is de maand van de geschiedenis. Joepie! En daarom duiken we de komende uitzendingen in de eindeloze verwondering van de geschiedenis, met vannacht die van de volkshuisvesting.